0: Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: We kijken films voor het verhaal, de spanning, personages of misschien gewoon voor het vermaak. Maar veel van die verhalen zijn helemaal niet zo nieuw als we denken.

0: NCRV.
1: Sommige daarvan gaan zelfs duizenden jaren terug. Denk bijvoorbeeld aan de Griekse tragedie of de verhalen uit de klassieke literatuur. Maar hoe groot is de invloed van die oude verhalen eigenlijk op de films die we vandaag de dag kijken? Daarover gaan we deze dag in gesprek met klassicus en docent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, Koen Vacano. Koen, wat fijn dat je er bent.
2: Ja, heel leuk.
1: Welkom. Hey, wanneer werd voor jou duidelijk dat er zo'n sterke verbinding is tussen de klassieke oudheid en de films die wij nu kijken?
2: Ja, moet ik denk ik teruggaan naar mijn studietijd. Ik was altijd al een grote filmliefhebber, seriekijker. En ondertussen ergens op de middelbare school gefascineerd geraakt door die klassieke literatuur. Dus dat ging studeren. Maar ik zag dat altijd als een beetje soort twee aparte werelden die weinig met elkaar te maken hadden. En dan dacht ik altijd, nou ja, je hebt wel af en toe eens een film die gaat over de oudheid. Troy of Gladiator of zo. Maar dat is het dan ook. Alleen toen las ik tijdens mijn studie Griekse tragedies. En ondertussen was ik net Breaking Bad aan het kijken. En toen dacht ik, mijn god, dit is een soort moderne tragedie. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet over die oudheid. Ogenschijnlijk heeft het niks met elkaar te maken. Maar toen dacht ik, ja, volgens mij is hier meer aan de hand. En toen ben ik dat eigenlijk gaan uitzoeken. En sindsdien ben ik in mijn onderzoek en ook ik ben gepromoveerd nu als docent cultuurgeschiedenis. Daar verder in gedoken en altijd bezig met de manieren waarop die oudheid eigenlijk vaak, zonder dat je het doorhebt, eigenlijk doorwerkt in de moderne wereld en vooral dus ook in de media. Ja.
1: Leuk, we gaan het hier zo uitgebreid over hebben. Ja. Je hebt Breaking Bad al genoemd, komt ook allemaal nog voorbij. En hoe het komt dat we deze structuren dus steeds terugzien, gaan we het over hebben. Komt allemaal straks. Maar eerst, als je te gast bent in de Nacht van KRNCV, dan hoort daar zeker in deze themaweek een gepaste introductie bij.
3: De genomineerde voor vannacht is
4: Koen Vacano. Onze gast van deze nacht is iemand die heel veel weet over vroeger. Koen Vacano is cultuurhistoricus, docent cultuurgeschiedenis en onderzoekt wat wij vandaag de dag merken van de oudheid. Koen, jij werkt veel met studenten en daar wil jouw collega Jelle wat over zeggen.
5: Koen is een collega die echt met een ongelooflijke toewijding zijn kennis over het verleden op een hele begrijpelijke en ook aantrekkelijke manier wil overbrengen. Of dat nou is in het gewone onderwijs, zoals ik ook van studenten hoor, of bij het organiseren van studiereizen of pubquizzes voor studenten. Hij staat altijd voor ze klaar en dat is fantastisch leuk om te zien.
4: Je loopt al een tijdje rond in het onderwijs en daarin ben je veel mensen tegengekomen. Ik kan me best goed voorstellen dat je natuurlijk niet elke student van al die jaren meer kunt herinneren, maar je laat een goede indruk achter. Zo volgde Amira een hele lange tijd geleden een cursus klassieke talen bij je en dat beviel goed.
6: Met twee vriendinnen was ik zo fanatiek dat wij niet alleen klassieke talen op school wilden, maar ook in onze zomervakantie. En gelukkig maar, want daar kregen we les van jou. En dat was zo inspirerend, zo grappig en leuk en interessant. Dat we ons dat 10 jaar na dato nog steeds kunnen herinneren. Dus heel erg bedankt daarvoor.
4: Carrière is natuurlijk heel belangrijk, maar familie misschien wat belangrijker. Je opa en oma willen ook graag wat tegen je zeggen.
7: Hoi Koen, hier opa.
8: En oma.
7: We zijn vol bewondering over wat je allemaal presteert. Bovendien ben je gewoon een fijne en warme kerel. Die gek is op zijn gezin.
8: Ja, en op spelletjes.
7: Op spelletjes. En voor iedereen klaar staat. Koen, we zijn erg trots op je. En we houden van je.
4: Koen, mijn vraag aan jou is, als je nog maar één film mocht gebruiken in de lezingen die je geeft, welke zou je dan kiezen?
2: Star Wars. Altijd Star Wars.
1: Altijd, waarom?
2: Er zit alles in. Het is de meest, het is de meest mythische, epische film die we in het heden hebben. Ja, moet je gewoon altijd Star Wars kijken. Ja.
1: Oké, super. En ik zie helemaal glunderen.
2: Geweldig. Jeetje, dit had ik niet verwacht. Hey, ik heb me ook niet voorbereid bij deze uitzending. Ik heb geen andere uitzendingen teruggeluisterd. Ik wist niet dat ik zo'n soort eerbetoon zou krijgen. Wat ontzettend bijzonder.
1: Maakt het alleen maar leuker.
2: Heel erg lief. Heel erg, dank jullie wel allemaal van deze lieve mensen. En van jullie. Jeetje.
1: Ja. Hey Koen, we gaan de komende anderhalf uur ook luisteren naar verschillende nummers die jij hebt meegenomen. En we gaan beginnen met Baby Blue.
2: Ja, ik wil het dus graag over Breaking Bad hebben. Ik dacht, als we nu toch anderhalf uur op de radio hebben om gewoon over mooie dingen te praten, dan wil ik gewoon eigenlijk vooral praten over niet gewoon films en de oudheid in abstracte zin, maar ook gewoon een aantal films en series die ik heel erg vet vind. Voor mij de beste serie ooit gemaakt is Breaking Bad. En daarom heb ik dit nummer uitgekozen. Het is niet een band of een nummer waar ik verder heel veel mee heb. Maar in de allerlaatste aflevering Breaking Bad zit dit nummer in de slotscène. Ja, die serie loopt slecht af, dus daar ligt hij dan, de hoofdpersoon, stervende. En dan hoor je dit nummer. En dat vind ik heel briljant gedaan, hoe dat nummer die serie eigenlijk afsluit.

0: Je luistert naar de Nacht van Caro en Gervé. Te gast is Koen Vacano en we hebben het deze nacht over de verhalen en plotstructuren die al eeuwenlang meegaan en die we vandaag nog steeds terugzien op het witte doek. Ja, Koen, je had het net al korter over, maar er is dus een hele sterke verbinding tussen de klassieke oudheid en films die we nu kijken.
1: Ja, ja, in allerlei opzichten eigenlijk, hè. Dus je moet eigenlijk terugdenken aan hoe dat medium ontstaat van films. Films ontstaan eigenlijk in het begin van de 20e eeuw natuurlijk. Eind 19e eeuw wordt het uitgevonden. En dan gaan mensen zich afvragen, oké, we willen verhalen gaan vertellen in deze nieuwe vorm. We willen ook dat die verhalen serieus worden genomen. Ja. Ja, dus waar ga je dan naar kijken? Eigenlijk alle media die er al wel bestonden. En die leken natuurlijk ook best wel op film. Hè? Als je een camera neerzet en je ziet mensen lopen en bewegen, dan heb je een soort toneelstuk of een soort drama. Je hebt ook opera natuurlijk. Allerlei voorstellingen die mensen kenden. Dus veel invloeden vanuit die andere media komen daarin voort. En dat geldt ook voor nog dieper de verhaalstructuren zelf. Veel van de allereerste films gaan bijvoorbeeld over de oudheid en allerlei verhalen uit die oudheid gaan ze dan eigenlijk vanaf het begin van het medium al mee aan de slag. Dus ja, een van de dingen die ik zelf belangrijk vind is om onszelf niet zo bijzonder te vinden en niet te denken van, oh, wij leven nu in een soort wereld van films en games en digitale media. Maar om je te realiseren dat al die media ook een voorgeschiedenis hebben en eigenlijk in een soort langere traditie staan.
0: Ja, want laten we dan Aristoteles bijvoorbeeld nemen.
1: Ja.
0: Dat is een verhaal dat veel gelezen wordt door filmmakers.
1: Ja.
0: Waarom juist dit verhaal? Wat
1: nou,
0: maakt
1: precies
0: het zo populair?
1: Kijk, die Aristoteles is natuurlijk de, misschien samen met Plato, de bekendste filosoof uit de oudheid. Hè? En hij heeft een theorie geschreven, een boek geschreven. Ik heb het hier meegenomen, de Poetica. En dat boek gaat helemaal over tragedie eigenlijk.
0: Ja.
1: Wat maakt een toneelstuk goed? Dat boek dat komt uit de oudheid. Dat is een lange tijd verloren geweest in de middeleeuwen. Dat gaat soms zo met klassieke teksten. Die worden niet goed gekopieerd of wat dan ook. Aristoteles leefde alleen maar voort in de Arabische wereld. Dus in Bagdad enzovoort was het wel bekend. En in de renaissance is die tekst pas weer in het Westen bekend geraakt toen die werd overgeschreven. Nou, vanaf dat moment is dat een enorm invloedrijke soort. Misschien de meest invloedrijke tekst uit de westerse cultuurgeschiedenis. Mm-hmm. Vanaf dat moment. Omdat ze opeens een tekst ontdekte van misschien de bekendste, populairste filosoof in de middeleeuwen. Maar hun idool had ook iets geschreven hoe je goede verhalen moet maken.
0: Ja.
1: En toen dachten ze, oké, daar gaan we natuurlijk mee aan de slag. En vanaf dat moment werden dus heel veel verhalen in allerlei media, literatuur, maar ook toneelstukken, gemaakt met die plotstructuur van Aristoteles in het achterhoofd. En dat is dus op die manier ook doorgewerkt vanuit de theatergeschiedenis en vanuit de literatuurgeschiedenis in de filmgeschiedenis. En tegenwoordig is het zo dat nog steeds, daar heb ik onderzoek naar gedaan, op ongeveer elke filmacademie er iets met Aristoteles wordt gedaan. Soms lezen ze die hele Poetica in vertaling. Maar soms ook leren ze theorieën over die Poetica. En is het meer indirect. En daar gebeuren dan nog wel eens wat soort spannende dingen mee. Dat ze het bijvoorbeeld ook wel eens verkeerd lezen of zo. Maar linksom of rechtsom komen veel filmmakers dus daadwerkelijk in contact met die ideeën van Aristoteles over klassieke tragedies.
0: Ja, we gaan heel even naar iets luisteren. En dat komt misschien een beetje gek over, maar

0: Ja, we horen hier natuurlijk Frozen.
1: Leuke versie.
0: Je kan het natuurlijk op alle manieren interpreteren.
2: Ja. Nou, kijk, dat is dus met die poëtica gebeurd. Dat is dus heel interessant. Je moet je dus bedenken dat je een theorie hebt die gaat over tragedies. Tragedies zijn de allerduisterste, grimmigste verhalen die je maar kunt voorstellen. In de kern moeten ze vooral slecht aflopen. Ja. Aristoteles beschrijft in zijn poëtica dat zijn ideale plot bestaat uit een personage dat een bepaald goeds nastreeft. Het moet een beetje een sympathiek figuur zijn. Maar door zijn eigen streven naar dat goede per ongeluk iets verschrikkelijks veroorzaakt. En dan bijvoorbeeld trouwt met zijn eigen moeder en zijn eigen vader vermoord. Zoals het met Oedipus gebeurt in de Oedipus Rex van Sophocles. Dat soort dingen, weet je wel. Ja, dat klinkt niet als de ultieme plotstructuur voor de gemiddelde Hollywoodfilm, toch?
0: Nee, absoluut niet.
2: En toch lezen ze dus op al die filmacademies die tekst van Aristoteles. Omdat het zo'n invloedrijke tekst was al in de literatuurgeschiedenis en in de theatergeschiedenis enzovoort. Alleen wat er dus gebeurt, is ze vinden eigenlijk manieren om die tekst van Aristoteles te lezen, waardoor die ook compatibel wordt met de gewenste plotstructuur van Hollywood. En die heeft natuurlijk meestal een happy end. Dus ook een film als Frozen.
0: Ja.
2: Daarvan weet ik zeker dat de makers die plotstructuren van Aristoteles in het achterhoofd hebben gehad. Maar ja, dan zeg ik wel die plotstructuren van Aristoteles. Maar ze lezen dus hele specifieke passages uit die tekst. Nou, ja. Wat er gebeurt is, Aristoteles beschrijft al die ellende van die tragedies en hoe geweldig dat wel niet is. Dat is heel verontrustend, zegt hij. En dat is juist goed. Een verhaal moet schuren, zeg maar. Het moet je laten voelen medelijden en vrees en allemaal ernstige gevoelens. Maar ergens in zijn tekst zegt hij, nou, een goed verhaal heeft een begin, een midden en een einde. Nou, dan denk ik altijd, Aristoteles, dit is niet je meest heldere moment geweest. Ook een grote filosoof zegt wel wat minder intelligente dingen. Maar nou juist die passage is in die soort scripttheorie van Hollywood de ultieme guru-waarheid van Aristoteles geworden. En op filmacademies interpreteren zij die interpretatie dus als volgt. Het heeft niet alleen een begin, een midden en een einde, maar Aristoteles zegt hier eigenlijk, zegt hij dus niet, maar goed, Aristoteles zegt hier eigenlijk dat een goede plot uit drie losstaande akten moet bestaan. Een eerste akte waarin je de personages leert kennen. Bijvoorbeeld in Frozen, je leert twee prinsessen kennen, waarvan eentje haar eigen superpowers aan het onderdrukken is.
0: Ja.
2: Dan is er een plotpoint. Iets verandert drastisch. Nou, Elsa, wat doet ze ook weer in Frozen? Ze schiet per ongeluk ijs over het hele koninkrijk heen. En dan, gaat het helemaal mis. Acte 2. Dat is dus het midden van Aristoteles. Hij zegt gewoon, het is het midden. Hij zegt er niet zoveel over. Maar goed, dat wordt toch geïnterpreteerd als een hele acte, zeg maar, in filmtheorie. Waarin allerlei complicaties zijn, allerlei obstakels en maar ook hulpjes die de personages ontmoeten. Gewoon een beetje het middendeel van de film, zeg maar. Dan is er weer een plotpoint en dat is in Frozen helemaal op het einde, zeg maar. Dan denken ze dat het opgelost gaat worden als die andere prinses met haar ware liefde zou gaan trouwen. Maar dan plotseling blijkt het zo te zijn dat hij eigenlijk de bad guy is en dan gaat het helemaal fout. En dan komt er weer een heel ander gedeelte van de film, dat noemen we dan acte 3, waar een soort climax is en het verhaal uiteindelijk opgelost wordt. En gek genoeg zeggen ze in die Hollywood scenario theorie vaak van idealitair loopt het dan goed af. Alle eindjes worden aan elkaar geknoopt. Eigenlijk al goed. Nou, dat is dus niet echt wat Aristoteles zegt. Maar het geeft wel aan dat zo'n tekst op een gegeven moment ook een eigen leven gaan leiden. En ook ondanks dat ze het dus helemaal anders interpreteren, er in Hollywood wel waarde aan wordt gehecht, nog steeds, om een soort autoriteit of een soort klassieke verwijzingen daar te hebben of zo. Het gevoel van dat ze zich ergens op baseren, dat is natuurlijk ook iets waard.
0: Ja, we hebben nog een tweede manier. Laten we heel even luisteren.

0: hoorde net ook al Breaking Bad natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat is dan juist hier zo bijzonder aan?
1: Nou, kijk. De situatie is dus zo. Iedereen leest in populaire cultuur, vooral in films, maar ook gamemakers en seriemakers, die lezen ergens direct of indirect Aristoteles, of ze komen daarmee in contact. 9 van de 10 keer doen ze dat dus, denk ik, indirect, via een soort, how-to manuals van hoe schrijf je een plot of zo. En dan kom je Aristoteles tegen op die soort gereduceerde manier tot die 3-actenstructuur, wat dus eigenlijk maar een heel kleine opmerking in die tekst is. Maar op sommige filmacademies, en ik weet toevallig dat dat in de New York Tisch Academy van Film ook zo is, wordt er vaak wel die echte poëtica gelezen. Nou, dan kan je het nog steeds zo interpreteren van, oh, die ene passage met begin, midden, einde is het belangrijkste. Maar het is natuurlijk zo dat als je een beetje een slimme filmmaker bent en je leest die tekst goed, dan denk je, maar wacht eens even, er zit hier natuurlijk veel meer in. En je ziet dus wel dat sommige filmmakers, ja, dat

0: beetje, maar wacht eens even, er zit hier natuurlijk veel meer in. En je ziet dus wel dat sommige filmmakers ja, daadwerkelijk heel erg sterk die tragische plotstructuur van Aristoteles volgen. Nou, Vince Gilligan, de maker van Breaking Bad, die heeft op die filmacademie gezeten. En ja, voor mij is het overduidelijk dat in de plotstructuur van die serie van tevoren heel sterk gedacht is van ik ga een tragische plotlijn maken zoals precies in een klassieke tragedie ja. zit.
1: Ja, precies. Hey, en want je zou kunnen zeggen natuurlijk deze structuren die bestaan al duizenden jaren.
0: Ja.
1: Waarom blijven we ze op deze manier opnieuw vertellen?
0: Nou ja, kijk, er zit gewoon inherent in die tragische plotstructuur iets wat heel erg raakt, denk ik. Iets wat gewoon heel erg binnenkomt. En dat is precies wat Aristoteles eigenlijk al beschrijft. Dus Aristoteles zegt, je leeft mee met een personage waarmee je kan identificeren. Het personage is niet inherent goed, niet inherent slecht, maar een begrijpelijk iemand die op zich iets begrijpelijks nastreeft. Het hoeft niet per se te zijn dat een held is die de wereld wil redden. Kan ook gewoon zijn iemand die wat geld wil verdienen of zo. Weet je wel, iets begrijpelijks.
1: Ja.
0: Juist door dat te doen, stort hij zichzelf of zijn naaste of de wereld in het ongeluk. Die soort plotstructuur, daar zit iets heel iets krachtigs in. Omdat het je dus eigenlijk confronteert met de grenzen van wat wij kunnen als mensen. En het staat ook lijnrecht tegenover de wat we toch wel in de standaard Hollywood film zien. De soort happy end plotstructuur. Ja. Die je meer zou associëren met de American Dream, zeg maar. Als jij suggereert in een film dat als je maar hard genoeg werkt, dat je altijd krijgt wat je wilt. Dat is een soort van American Dream, weet je wel. Doe maar je best en het komt altijd goed. Het krachtige van die tragische plots die Aristoteles beschrijft, en zo zijn ze denk ik ook bedoeld, is de les dat het in het echt natuurlijk niet zo gaat. Hè? Als je maar hard genoeg je best doet, gaat het soms ook heel erg fout. En dat zijn dingen die we in het echte leven natuurlijk ook meemaken. En voor Aristoteles was die tragedie dan ook een medium wat ons hielp om in het echte leven om te gaan met tragedies in die zin van het woord. Dus gebeurtenissen waarbij we falen of waarbij we, ondanks dat we ontzettend hard ons best doen, soms precies het tegenovergestelde veroorzaken van wat we eigenlijk willen. En dat, Breaking Bad is daar een briljant voorbeeld van. Een heel begrijpelijke iemand die in eerste instantie zijn gezin wil helpen. Hij lijdt aan kanker, wil zijn gezin goed achterlaten, geld verdienen, besluit de drugshandel in te gaan om zijn gezin te helpen. Maar ja, dat ontspoort natuurlijk helemaal. En uiteindelijk, die poging van hem, in eerste instantie begon om zijn gezin te helpen, leidt ertoe dat hij volledig vervreemd van zijn gezin en allerlei ellende veroorzaakt. Ja.
1: Hey, en maar zijn er ook films die helemaal loskomen van zulke bekende structuren?
0: Natuurlijk.
1: Ja, veel. Ik kan me ook voorstellen dat je er moeilijk omheen kan.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ik denk dat je die structuren, die staan ook wel toe dat je er een beetje mee speelt. Hè. Kijk, dus deze twee uitersten op zich al, die zijn al totaal tegenovergesteld. Natuurlijk een tragische plot of een plot met een happy end. Maar je hebt ook plots in de filmwereld die sowieso veel minder zo'n één lijn volgen, weet je wel. En dat is wel iets wat elke interpretatie van Aristoteles benadrukt. En dat is ook wat echt in die tekst staat. Een plot moet een afgerond geheel zijn, weet je wel. Het moet een soort van geen los eindjes bevatten. Er moet geen nutteloze informatie in staan. Hij zegt ook van een goed verhaal zit zo in elkaar dat als je iets weg zou halen, dat het in elkaar zou storten of zo. Nou ja, je kan ook zeggen, is dat nou wel zo geweldig? Soms is het ook leuk om een heel soort meanderende film te hebben. Of een film waar je geen touw aan vast kan knopen. Dat kan juist heel vervreemdend of interessant zijn.
1: Nog meer over na moet denken. Wat bedoelen ze hier nou mee?
0: Ja, en ik denk wel dat in de filmgeschiedenis, juist in de filmgeschiedenis, er ook door sommige regisseurs, denk aan David Lynch of zo, heel erg los is gelaten van die Aristotelische plotstructuren. Veel meer dan vroeger in de literatuurgeschiedenis of zo. Hè? Dus sinds toen die tekst ontdekt werd in de Renaissance, is er eigenlijk toch wel een aantal eeuwen wel vrij strikt vastgehouden aan die principes van een soort eenheid in die plot. Soms is het juist wel leuk als dat ook een beetje losgelaten kan worden, denk ik.
1: Ja. We praten zometeen verder over oudheid ook in films. Maar eerst weer muziek.
0: Ah ja.
1: Tijd. Vertel, wat heb je nog meer meegenomen?
0: Nou ja, ik zei net overtuigend, vol overtuiging. Als ik één film moest kiezen die

ik op een onbewoond eiland zou kunnen kijken. Of nee, als er maar één film was waar de mensheid ooit nog naar zou kunnen kijken, dan moet het natuurlijk Star Wars zijn. Dan wel de hele Star Wars franchise. Nee, ja. De eerste 6 films en dat is het. En ik vind dat geweldig. Het is de meest epische film die er bestaat. Er zit ongelooflijk veel uit die oudheid in, maar dat is niet wat het zo goed maakt. Het maakt zo goed dat het een soort ultieme helder verhaal is, waarin enerzijds heel veel van die oudheid zit, maar anderzijds allerlei spiegelingen van de moderne wereld ook zitten. Nou, de muziek is in Star Wars misschien nog wel beter dan de film zelf. John Williams is misschien, ja, ik zou zeggen, de beroemdste filmcomponist aller tijden. Hè? En in Star Wars gaat hij helemaal los, omdat hij dus eigenlijk een hele saga heeft om voor te componeren. En hij kan dus allerlei leidmotiefjes, muziekjes introduceren in de ene film, die hij dan op een ander moment dan weer laat terugkomen. Soms met een soort twist om aan te geven dat een personage naar de dark side gaat of zo. Dus die muziek, daar zit ook een soort hele wereld eigenlijk in. En dat vind ik heel erg krachtig en mooi. En ja, van alle Star Wars heb ik deze maar uitgekozen. Een soort climax van de saga, waarin de twee helden uiteindelijk tegen elkaar gaan vechten. Maar ik heb vooral gekozen omdat ik om deze moest kiezen van mijn dochter, met wie ik vaak dit naspeel in het echt. Dan moeten we zij heeft die film nooit gezien, was veel te eng voor haar. Maar we kunnen wel met stokken vechten. Dus dan doen we vaak deze. Dus vandaar. Dit is een beetje voor Lea, mijn dochter.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro en Gervé. Te gast is klassicus en docent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, Koen Vacano. En we hebben het deze hele nacht over de verhalen die al eeuwenlang meegaan. En volgens jou begrijpen we de belangrijkste of meest populaire verhalen van het heden door de oudheid. Ja. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, nou ja, kijk. Er is geen filmgeschiedenis zonder de oudheid. Dat is eigenlijk wat als er één ding is wat ik vanavond wil duidelijk maken, is dat. Mm-hmm. En je moet dus ook niet denken van films hebben niks te maken met die verhalen van vroeger, of dat is allemaal oude literatuur en nu hebben we dit. Die verhalen staan eigenlijk in dezelfde traditie en die bouwen op allerlei manieren op voort. En dat gebeurt eigenlijk op drie manieren. En ik denk waar we het vanavond over hebben, is dat al die drie manieren wel aan bod komen. We hebben het gehad over plotstructuren eigenlijk. Van tragedies bijvoorbeeld. Dus dat zit niet echt in de inhoud, maar dat zit in de manier waarop het verhaal is opgebouwd. Dat zit ook in specifieke thema's of mythen die inspirerend zijn voor de filmgeschiedenis. Maar het zit ten derde ook, vooral in het begin van een filmgeschiedenis, vooral in films die gewoon gaan over die oudheid. Want één ding wat we nu nu trouwens komt dat weer een beetje terug, hè, met de nieuwe Odyssey film van Christopher Nolan. En andere manieren waarop de oudheid tegenwoordig weer meer begint te leven. Maar je zou het bijna een beetje vergeten dat die oudheid eigenlijk al vanaf het begin van het medium film misschien wel het dominante onderwerp in de filmgeschiedenis is geweest. Dus als je denkt aan de jaren 50, 60 blockbusters. De topfilms in die tijd gingen allemaal over de oudheid. De oudheid was in de jaren 50, 60 gewoon wat Marvel was in de jaren 10, zeg maar. Van dan de 21ste eeuw. Ja. In de jaren 10 van de 20ste eeuw daarentegen was ook de oudheid. Hè? Dus echt het begin van het hele medium zijn de ook veel van de eerste filmexperimenten en films die ze maken zijn scènes uit de oudheid. En dat heeft ook allerlei redenen. Een van die redenen is natuurlijk een soort legitimering. Hè. We hebben het al gehad over die plotstructuren die ze overnemen uit theater. Dat doen ze omdat het inspirerend is, maar dat doen ze ook omdat er een stukje autoriteit meekomt. Je kan natuurlijk zeggen van, oh kijk, dit is een heel nieuw spannend medium, maar het staat wel in die traditie van die films. Dus er is bijvoorbeeld een film uit de jaren 10, Italiaanse film. Italië was heel erg groot aan het begin van de filmgeschiedenis. Was een van de belangrijkste filmlanden, zeg maar. De Val van Troje uit, ik geloof, 1914. En die film begint heel nadrukkelijk met Homerus zingt het verhaal over Troje, zeg maar. En dan vervolgens zie je allerlei dingen in die film die eigenlijk niet zo heel veel met Homerus te maken hebben. Maar ze willen heel graag laten zien van, weet je, wij zijn als film het onderdeel van een langere traditie. En we gaan terug naar de oerfundamenten van de literaire traditie. Namelijk de Homerische epiek of zo. Dus veel van die films op het begin gingen over de oudheid. Ook vanwege een stukje legitimatie voor het medium. Maar ook natuurlijk omdat mensen al eeuwen over die oudheid lazen. En dat je nu eindelijk een manier had om het te visualiseren. Ja. In die wereld te kunnen verplaatsen, zeg maar.
0: Is dat inderdaad ook waarom films over de Romeinen bijvoorbeeld het zo goed doen? Dat je denkt, oh, ik ken het verhaal wel, maar kan het nu inderdaad zien?
1: Ja, dat is denk ik in eerste instantie deel van die aantrekkingskracht geweest. Ook vanwege wat ik net zei, het medium een beetje autoriteit te geven. Maar specifiek die Romeinen, daar komt al heel gauw een derde component bij kijken. En dat is eigenlijk een politieke component. Dus ook aan het begin van de filmgeschiedenis al, in de jaren 10, als je films over de oudheid ziet, dan zit er vaak een soort vage echo in van thema's die je in het heden eigenlijk zag gebeuren. Dus zelfs die Italiaanse films uit de jaren 10, daar zaten al allerlei koloniale aspiraties bijvoorbeeld in van de Italianen die een kolonie in Afrika wilden. Ze gaan dan vaak niet zomaar over de oudheid, maar een beroemde Italiaanse film uit die tijd, Cabiria, eigenlijk het grootste epos uit de jaren 10. De grootste film uit de jaren 10, denk ik ook. Gaat eigenlijk over de Romeinen versus de Carthagers. En dat was het belangrijkste volk uit de oudheid wat in Afrika woonde, wat de Romeinen verslagen hadden. Nou, daar zit een soort spiegeling in van wat Italië voor ambities had in diezelfde tijd. En dat gaat nog een stapje verder. In de jaren 2030 in Italië, dan is Italië nog steeds een heel groot filmland, of eigenlijk weer een heel groot filmland, want Mussolini investeert enorm in de filmindustrie. Hij bouwt ook een filmstudio, Cinecittà, in Rome, die echt gaat concurreren met Amerika, wat het in eerste instantie al deed, maar nu nog extra weer. Dan gaat hij natuurlijk films laten maken. Die heel expliciet zijn boodschap ook verkondigen. Nou, wie spelen daar weer een hoofdrol in? Natuurlijk weer die Romeinen.
0: Ja.
1: Dit keer nog explicieter vanuit het idee dat de fascisten en de Italianen van de jaren 2030... de reïncarnatie van het Romeinse Rijk zijn. En dat inderdaad, net als Scipio, Hannibal versloeg, de Carthaagse generaal. Zo ook gaat Mussolini naar Ethiopië en daar gaan ze een kolonie veroveren. Dus dan in die films zit een hele nadrukkelijke propagandaspiegeling van die Romeinen. Maar dan daarmee was die basis eigenlijk gelegd. En je ziet dat door de rest van die filmgeschiedenis heen, juist ook niet in Italië, maar ook in Amerika enzovoort, ze dankbaar gebruik maken van die politieke echo's die daar inmiddels aan die Romeinen zijn gaan kleven. Dus we hadden het net al even over die jaren 50, 60 films.
0: Ja.
1: De ultieme oudheidsfilms. Nou, je kent er waarschijnlijk wel een paar van. Spartacus, Ben-Hur, Quo Vadis. Het zijn allemaal van die films die je misschien een keertje bij geschiedenisles wel voorbij ziet komen tegenwoordig. Ja. Zonder dat je doorhebt dat dat in die tijd de ultieme blockbusters waren. Maar goed, die gaan dus allemaal over de Romeinen. Opvallend sowieso, hè, dat ze dus bijvoorbeeld weinig gaan over de Grieken of andere volken uit de oudheid. Maar het zijn al die Romeinen. Nou, dan moet je natuurlijk denken aan die context van de jaren 50, 60. Tweede Wereldoorlog is net geweest. De Amerikanen hebben net gevochten tegen diezelfde fascisten die in die fascistische films de Romeinen als hun voorouders zagen. Dus wat doen die Amerikaanse Hollywood-filmmakers in die jaren 50 blockbusters?
0: Ja.
1: Die nemen die Romeinen natuurlijk als de bad guys van die films. Dus de Romeinen zijn dan eigenlijk een hele dun verhulde echo, allegorie of vergelijking voor de fascisten. De helden van die films daarentegen zijn dan vaak een beetje democratisch georiënteerde christenen die een soort freedom fighters zijn. Dus bijvoorbeeld Spartacus, weet je wel, de slaaf die zich vrij wil vechten. Of Ben-Hur, die tegen de Romeinen vecht of onderdrukt wordt, zeg maar, met zijn mede-christenen. Of hij is dan Joods, maar hij is zich ook ondertussen aan het bekeren. Nou goed, dus daar spelen weer die politieke echo's eigenlijk een rol in.
0: Ja.
1: En dat gaat zo nog wel door. En dat kun je eigenlijk helemaal doortrekken tot het heden, zou ik zeggen. Zelfs ook, ja, we hebben het net over Star Wars gehad. Ja. Sorry dat ik zo door.
0: Dus geen probleem.
1: Mooie brug. Kijk, weer een ander, vaak over het hoofd geziene, iets is wat veel meer doorloopt dan mensen denken, is de overgang van die oudheidsfilms naar science fiction en fantasy films. Dus mensen denken wel eens van, oh ja, in de jaren 50, 60 had je al die films over de Romeinen.
0: Ja.
1: En dat stopt op een gegeven moment. En dan krijg je de typische films van de jaren 70, 80. Dan denk je meer aan E.T. of zo van Steven Spielberg. Of Star Wars dus van George Lucas. Of meer films, die avonturenfilms. Vaak met een beetje soort science fiction of fantasy-achtig jasje. Een van de dingen die mij daar dan in opvalt, is dat in veel van die science fiction-achtige films er ook een soort Romeinen zijn. Want de boeven in Star Wars is een empire in space, zeg maar. En dat dit empire in Star Wars was eerst, net als bij de Romeinen, een republiek die door een tyrannieke leider à la Julius Caesar of keizer Augustus omgevormd wordt tot een imperium, een keizerrijk, zeg maar. Dus er zitten ook allerlei echo's in. Een ander bekend voorbeeld, veel later, zijn de Hunger Games, een moderne franchise. Nou ja, daar is de Romeinse echo helemaal overduidelijk, want dan hebben die personages allemaal letterlijk Romeinse namen, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus juist ook in die soort science fiction films zie je een soort die politieke symboliek van die Romeinen weer terug. Maar ook hier wordt het weer een beetje getransformeerd, want eerst zagen we dus, de Romeinen waren eerst een soort van de fascisten, maar dan in de trotse zin van het woord, in de fascistische films. Toen werden ze de bad guys in de Amerikaanse Hollywoodfilms. Maar ja, op een gegeven moment is die Tweede Wereldoorlog al wel een beetje weer lang geleden, weet je wel. Amerika ontwikkelt zich ook. Dus wat doen ze dan met die Romeinse symboliek? Ze maken er eigenlijk een spiegel voor Amerika zelf van. En dan krijg je allerlei films, zoals Star Wars. Maar ook latere films die weer echt over de oudheid gaan, zoals Gladiator. Maar eigenlijk de suggestie een beetje is, die Romeinen, dat is een imperium vergelijkbaar met het Amerika zoals het toen was. In de latere helft van de 20e eeuw. Maar dreigt ten onder te gaan. Of het dreigt aan verval te zijn. Of het is corrupt. Of bijvoorbeeld, zoals in de Hunger Games, ze zijn helemaal ziek van allemaal media-propaganda en media-verslaafd. Of wat dan ook, zeg maar. En dus worden die Romeinen weer een soort kritische spiegel voor bijvoorbeeld het imperialisme van Amerika. Je ziet in Star Wars. En dan vechten ze op een gegeven moment tegen een soort teddyberen in de jungle. Die heet Ewoks voor de insiders. Dan denk je, nou, gaat het over, weet je wel, bosplaneet in de ruimte. Keizertroepen, de stormtroopers die tegen die teddyberen vechten. Maar de maker heeft daar zelf over gezegd, George Lucas, die zegt, ja, eigenlijk is dat dus Vietnam in space. Dus de Empire, dat is Amerika, die gaat naar die bosplaneet en die moet die arme teddyberen bevechten. En uiteindelijk is dat dus een kritische boodschap eigenlijk, waarbij je via die spiegel van die science fiction Romeinen kritisch moet gaan kijken naar de Amerikaanse politiek van dat moment.
0: Van dat moment. En hoe zit het dan nu? Want je noemde net al, de Odyssey is nu natuurlijk enorm populair.
1: Ja.
0: Kunnen we heel even snel laten horen?
1: Ja.

0: is natuurlijk een enorm populaire film op dit moment.
1: Ja.
0: En dat komt waarschijnlijk ook door die oudheid.
1: Wat denk je zelf?
0: Gewoon een hele goede film gemaakt.
1: Ik denk ook natuurlijk omdat Christopher Nolan is. Ja. Hè? Nee, maar het is een best een moeilijke vraag. Waarom is het zo populair? Het zijn allerlei redenen, denk ik, te noemen. Maar een van de redenen is wel, denk ik, dat je wel een soort revival van de expliciete oudheidsfilms ziet. Dus ik zeg expliciet om hem te onderscheiden van films over de space Romeinen, zeg maar, waar we het net over hadden. Hm. Of ook van films of series als Breaking Bad, waar, ik bedoel, in mijn optiek zit dus in alle films, bijna alle films, sowieso alle films, wel iets van die oudheid. Maar dan soms in een soort jasje of in een soort plotstructuur. Maar goed, nu heb je dus weer films die echt over die oudheid zelf gaan. Die komen weer helemaal terug. En ik denk dat daar een soort schommelbeweging in zit. Dus we hebben al gezien, die oudheidsfilms werden in de jaren 70 vervangen door die fantasy en science fiction films. Ik denk dat genre vooral gewoon een beetje uitgespeeld begint te raken. Weet je, die Marvel films, maar ook Star Wars, helaas, begint niet zo goed meer te lopen, zeg maar. De fans haken een beetje af. Die franchises raken een beetje te groot misschien, of wat dan ook. Mensen hebben misschien behoefte aan ook verhalen die wat authentieker voelen of zo, dan alleen maar die soort commerciële franchises of zo.
0: Zegt het ook iets waar de samenleving mee bezig is op het moment, waar zo'n wat je meer ziet opkomen?
1: Ja, nou, ik denk het wel. Ook als je kijkt naar wat halen ze uit die oudheid. Hè? Want ik bedoel, de oudheid is heel groot, dus het is niet zomaar weer de oudheid. Je ziet nu minder die soort Romeinen. Je ziet nu eigenlijk dus mythologische helden. Odysseus natuurlijk nu veel. Hè. Hij is niet alleen in deze film, maar er is ook een bekende soort TikTok, social media musical, Epic the Musical, die ook binnenkort verfilmd gaat worden. Heel populair, gaat ook over de Odyssee. Dus die Odyssee heeft wel in het bijzonder een soort hype eromheen. Ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk over echt een soort losgezongen wil ik niet zeggen, maar het is een verhaal wat zich concentreert op één zoekende man, zeg maar. Hè, in een wereld vol krachten waar die geen invloed op heeft. Hogere machten, waar die zich heel machteloos doorvoelt. Misschien vat dat meer de tijdsgeest van nu, hoeveel mensen zich nu voelen of zo, dan die soort van, laten we zeggen, freedom fighters van de jaren 50, 60 helden die je in Hollywood zag, weet je wel. Dus misschien past dat wel bij deze tijdsgeest meer.
0: Ja, oké, nou, we gaan zo meteen ook nog verder praten over andere mythische verhalen. Maar eerst alweer het laatste nummer van dit uur. Vertel, waar gaan we naar luisteren?
1: Oh ja, waar gaan we het op? Nou, ja, dat heeft dus met het derde onderwerp te maken, inderdaad. Ik wil het graag hebben over de film Vertigo van Hitchcock. Zoals ik al zei, ik wil gewoon ook dan dit uur gebruiken om het over mijn favoriete dingen te hebben. Mijn betreft is Vertigo een van de beste films ooit gemaakt. Net na Star Wars misschien. Het is een heel beroemde film ook. Maar het is ook een heel problematische film. Het gaat over een man, en dat heeft dit nummer mee te maken, die extreem geobsedeerd verliefd raakt door een vrouw. Heel erg met het uiterlijk van die vrouw ook bezig raakt. Het is echt een mannenfilm, zeg maar, die heel erg vanuit de psyche van die man gemaakt en geredeneerd is. En je hebt ook het gevoel dat je als toeschouwer via die camera eigenlijk met zijn blik aan het meekijken bent in die soort obsessie die hij voor die vrouw ontwikkeld. Het is ook een film waarin, en daar zullen we het zo over hebben, ik denk dat heel sterk allerlei mythische thema's terugkomen, waaronder de mythe van Pygmalion. Nou, daar gaan we zo meer over vertellen. Dit specifieke nummer vindt plaats op het climactische moment van de film, waarbij de hoofdrolspeler er uiteindelijk in slaagt die vrouw te beminnen op een bepaalde manier. Maar je hoort in die muziek van Bernard Herrmann een soort die obsessie terugkomen eigenlijk. En ook leuk trouwens voor film en eerder traditie. Hitchcock heeft specifiek gevraagd aan de componist om de muziek te laten inspireren door operamuziek van Wagner. Ook een tragisch liefdesverhaal van Tristan en Isolde. Als je het terugluistert, Wagner's Tristan en Isolde en dit. Het is bijna hetzelfde, maar in deze film vind ik het eigenlijk nog beter werken.

0: De week van KRO en CRV.
1: Ximène Blok. Je luistert naar de nacht van KRO en CRV. Aan tafel zit nog altijd klassicus Koen van Kano. En we gaan het hebben over mythische verhalen. Want die zijn volgens jou nog altijd zeer invloedrijk. Neem bijvoorbeeld de mythe van Pygmalion. Kun je kort vertellen, wat is dat verhaal? Kan
2: ja, mijn god, nou, dat is dus... ik zou zeggen, Pygmalion is misschien wel... Nou, in ieder geval één van de top drie foutste mythen die er zijn uit de oudheid. Maar tegelijkertijd één van de invloedrijkste mythen in de filmgeschiedenis. Het is een mythe die we vooral kennen uit de dichter Ovidius. De Romeinse dichter Ovidius, die rond het jaar nul leefde. En die beschrijft deze Pygmalion. Dat is een beeldhouwer. En hij is ontevreden over de echte vrouwen in de wereld. En hij besluit dan zijn ideale vrouw te beeldhouwen. En dat wordt uitgebreid beschreven door Ovidius. Maar goed... Hij is nog niet helemaal tevreden over. Overigens, wel een belangrijk detail is, hij wordt ondertussen natuurlijk verliefd op zijn eigen standbeeld.
1: Oh ja.
2: Sterker nog, hij legt ook zijn standbeeld, moet je voorstellen, gewoon een groot blok marmer, legt hij gewoon in zijn bed enzovoort. En hij gaat daar een beetje aan zitten en alles wordt allemaal door Ovidius beschreven. Maar dan gaat hij naar de tempel van Venus, de godin van de liefde natuurlijk. En dan, nou, hij durft het eigenlijk niet expliciet te zeggen, maar impliciet vraagt hij eigenlijk aan die godin van: god, zou toch, hoe zou geweldig zou het zijn als mijn levenloze vrouwenstandbeeld nu ook echt wordt. Hè? Kortom, als mijn ideale vrouw ook gerealiseerd zou worden. En Venus vindt dat op een of andere manier goed. Hij komt thuis, hij gaat weer, ja, gewoon dat standbeeld een beetje aanraken enzovoort. En die wordt langzaam levend. Dat is een heel soort bizarre soort scène in Ovidius, waarbij dus eigenlijk uitgebreid beschreven wordt hoe het lichaam van dat standbeeld eruit ziet. Mm-hmm. En hij is dat eigenlijk soort van onderdeel voor onderdeel aan het betasten. En dan langzaam komt dat beeld tot leven. En uiteindelijk beschrijft Ovidius, trouwen zij ook. Er wordt niks gezegd door de dichter over hoe die vrouw dit ervaren, nou ja, want ze wordt een echte vrouw, hoe zij dat ervaren zou hebben of zo. Het is echt een verhaal wat verteld wordt vanuit die Pygmalion, een soort mannelijke, het is dus de ultieme mannelijke fantasie, of een soort symbool van mannelijke fantasie, voor zover dat in een soort objectificatie zit, want dat is het eigenlijk. Het is een hele problematische fantasie. Nou, die mythe dus, lekker fout. Overigens, bizar genoeg, door de geschiedenis heen vaak helemaal niet zo fout geïnterpreteerd. Mensen door de geschiedenis heen hebben daarover gezegd, weet je wel, in de romantiek of zo, van geweldige mythe, dit gaat over de ultieme kunstenaar. Ja. En hoe prachtig als kunst zo levend kan worden, dat je het zo mooi schildert of zo mooi beeld hebt dat het levend wordt. Dus het is een symbool van geweldige kunst. Ja, oké, okay, maar ook als je Ovidius goed leest, zit echt een heel problematisch kantje aan wat gender betreft. In die filmgeschiedenis wordt dat gek genoeg een heel belangrijk symbool. Er zijn allerlei films die expliciet over deze mythe gaan.
1: Gaan we ook gelijk even naar luisteren.
2: Ja,

0: Dit is een voorbeeld van een wat oudere film waarin we dat dus terugzien.
1: Ja, dit is dus Vertigo, waar we net ook al die muziek van hoorden. Je hoort datzelfde soort van cyclische muziekje van Bernard Herrmann. Een soort obsessie van die hoofdpersoon. Nou, dit is dus een voorbeeld van een soort impliciete manier van gebruik maken van die mythische symboliek in die film. Dus waar die film over gaat is een soort privédetective. Een man die van een andere man zijn vrouw moet bespioneren. Dus van die man, zeg maar. En natuurlijk in het bespioneren van die vrouw wordt hij langzaam verliefd op die vrouw. Nou, je ziet daar meteen al een soort thema van kijken in. Maar ook de man is de kijker en de vrouw is de bekekene, zeg maar. Vervolgens is heel tragisch, maar die vrouw, het is echt een tragisch plot. Die vrouw gaat namelijk dood, of zo lijkt het althans. Springt van een toren af omdat ze zogenaamd bezeten ze zijn door een spook. Hij is radeloos, maar dan komt hij een andere vrouw tegen en die lijkt heel erg op die vrouw die hij eerst achtervolgd had enzovoort. En hij raakt natuurlijk weer geobsedeerd door die vrouw, maar vervolgens wordt zijn obsessie om die vrouw helemaal te reconstrueren zoals zijn ideale vrouw. En daar komt dus het Pygmalion-thema. Hij gaat vanuit zijn fantasie zijn ideale vrouw eigenlijk letterlijk herscheppen. Hij neemt ook mee naar de kapper en naar de kledingwinkel enzovoort. En hij creëert dus eigenlijk als het ware zijn eigen vrouw. Nou, wat die film zo sterk maakt en hoe dat met het Pygmalion-thema omgaat, is: het is een heel problematische film. Het gaat ook helemaal mee in die soort fantasie, die mannelijke fantasie van die Pygmalion. Maar als je die film kijkt, dan kan niet anders dan dat je daar ook een soort walging van krijgt. Of dat je een soort kritisch gevoel van krijgt. Van jeetje, deze obsessie van die man gaat echt te ver. Weet je wel, het is een soort. Ja, het is dus de ultieme film van de male gaze. Zo wordt dat in de filmtheorie vaak genoemd. Hè. Dus een manier van filmen ook, waarbij eigenlijk dat lichaam van die vrouw helemaal soort van geobjectiveerd wordt of zo. En die man is eigenlijk de kijker en die vrouw is de bekekene. Maar door dat zo erg te thematiseren en ook door die obsessie zo ver door te voeren, is die film denk ik ook erg kritisch op dit soort discours en op dat gedrag van die man. En het loopt uiteindelijk natuurlijk ook weer slecht af. Want Vertigo is, daarom vind ik het misschien zo goed, ook een echte tragedie. Ik ga het niet helemaal verklappen hoe het zit. Maar als je het kijkt, zul je zien dat Pygmalion-thema dus heel erg in zit. En die tragische plotstructuur, zeg maar.
0: Ja. We hebben ook nog wat voorbeelden van hedendaagse films. Maar die gaan we even naar volgend half uur trekken. Want er is nog genoeg over te zeggen. Want ook tot zover het eerste uur alweer van De Nacht van. Waarin, Koen, jij hebt verteld over de sterke verbinding tussen de klassieke oudheid en de films die we nu kijken. Waarom juist de oude plotstructuren nog steeds zo goed werken voor het publiek van nu. En over de sterke invloed van deze mythische wezens, waar we dus zo over verder praten. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar, om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op het onderwerp, zoals we dat altijd met respect doen. Misschien heb je een film gezien waarvan je een heel oud verhaal of thema herkende, of vraag je juist af of er vandaag de dag nog wel echt nieuwe verhalen worden verteld. Het mag ook een andere vraag zijn aan Koen. Alles kan, alles mag. Heb je een vraag, stuur dan een appje in de NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. En dan tot zo bij De Nacht van Caro en Cervé.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Britse Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog, het is een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Een gloednieuwe film kijken in de bios. Maar als je goed kijkt, ontdek je dat er veel meer van die verhalen helemaal niet zo nieuw zijn. Liefde, wraak, de held die op reis gaat. We vertellen die verhalen al eeuwenlang en toch blijven we ze opnieuw vertellen.
0: De week van KRO en CRV.
3: Ximène Blok.
2: Het afgelopen uur is dit allemaal al aan bod gekomen met klassicus en docent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, Koen Vacano. Nu is het de beurt aan jou om je vraag te stellen. Misschien wil je wel weten waarom we bepaalde verhalen steeds opnieuw blijven vertellen. Of ben je benieuwd of er vandaag de dag überhaupt nog echt nieuwe verhalen kunnen ontstaan. Stel jouw vraag via de NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. Zo, en Koen, ja, we waren net gebleven bij de films waar je in het vandaag de dag die mythische wezens terugzien.
4: Ja, Pygmalion hadden we het over. Hè? De mythe van de man die letterlijk zijn ideale vrouw tot leven laat komen, zeg maar. We hadden het net over Vertigo, dus een klassieke film waarin het gewoon meer gaat over een letterlijke vrouw die door die man eigenlijk heel erg obsessief bejegend wordt. En die film zegt dus veel over alle soort problematische genderdynamieken. Zegt trouwens ook veel over filmtaal, hè? Want die filmtaal die film eigenlijk laat zien, waar die film dus denk ik impliciet ook kritische vraagtekens bij stelt, die vrouw soort objectiveren, die zie je natuurlijk in heel veel films ook impliciet terug. Hè? Dus je denkt aan typische scènes waarbij dan een vrouw eerst bij de enkels gefilmd ziet worden en dan zo langzaam helemaal zo geïdealiseerd of geobjectiveerd ook ziet worden. Maar goed, daar zit dus een soort impliciet Pygmalion-thema in. Maar je hebt ook tegenwoordig heel veel Pygmalion-thema-films die juist technologie thematiseren. Omdat je natuurlijk in de echte wereld inmiddels een beetje beangstigend dichtbij de fantasie van die beeldhouwer Pygmalion komt.
2: Ja.
4: Mensen worden tegenwoordig verliefd daadwerkelijk op hun gecreëerde vrouw, zo te zeggen. Was laatst weer in het nieuws over goed, dat er gewoon veel mensen verliefd worden op AI's of zo. Het gebeurt gewoon. En AI, op wie je verliefd wordt, is... Ik bedoel, je hebt hem niet letterlijk zelf gemaakt, zoals het in veel science fiction films dan wel gebeurt. Maar zo'n AI past zich natuurlijk heel erg aan jou aan. Die zorgt ervoor dat jouw fantasie eigenlijk gerealiseerd wordt in de manier waarop die AI vorm krijgt als geliefde. Dus in wezen is het een soort Pygmalion-dynamiek. Nou, dat zie je dus ook in heel veel science fiction films terug.
2: Ook van nu. Ja. Laten we daar heel even naar luisteren. Ja, we horen hier haar.
4: Ja, het is wel de beste, denk ik. Ja. Van alle. Als je één film. Ik vind het zo leuk, hè? Ik kan in deze hele uitzending al mijn favoriete dingen ophemelen.
2: Ja.
4: Her is nou, samen met die andere die we besproken hebben, misschien mijn derde favoriete film. Soms zou ik misschien zeggen op één. Maar ja, het is zo'n briljant film. Het gaat dus over een man die door Joaquin Phoenix wordt gespeeld, die verliefd wordt op inderdaad een AI eigenlijk. Die film is zo vooruitziend geweest, want hij komt uit 2013. Maar ja, wat je daar ziet is gewoon wat nu werkelijkheid is geworden in wezen. Dat er tegenwoordig echt mensen verliefd worden op die AI. Maar de film doet dat op een hele subtiele manier. Niet zo soort van waarschuwend van met een vingertje van, oh, het is alleen maar erg of zo, weet je wel. Die liefdesrelatie die zich ontspint in die film, die heeft dus 100% echo's van die Pygmalion-mythe, zeg maar. Ja. Hij creëert ook weer zijn ideale vrouw, zeg maar. Maar het wordt op een hele subtiele en goede manier gedaan. En ook op een hele, denk ik wel, interessante, progressieve manier. En dat zie je nu wel meer met die Pygmalion-films. Je ziet steeds vaker, als je zo'n science-fiction Pygmalion ziet, man bouwt robot, wordt verliefd op die robot, dat je ook dat perspectief van die robot aan bod ziet komen, zeg maar. En dat je ook ziet van, oh ja, dat is niet alleen maar een soort spiegel van die man, maar vaak wordt die man in die loop van dat verhaal dan geconfronteerd met, oh, verdorie, dat is een persoon met een eigen wens of zo. En ja, dus ook deze film weer, dat is toch wel een beetje thema van de uitzending, is denk ik een tragedie. In zoverre dat het ook, hij heeft een goed doel. Hij trekt een bepaalde neiging die hij heeft heel erg ver. Maar uiteindelijk gaat het daardoor niet goed, zeg maar. En moet hij ook erkennen dat dat zijn geliefde, de AI-stem, een eigen individu is. Ja,
2: ja, precies. Hey, we krijgen ook appjes binnen.
4: Ja, wat
2: vragen.
4: Leuk. Ja, kom maar op.
2: Meerte de Groot schrijft: goedenacht. Ik vroeg me af, kan je eigenlijk nog normaal naar films kijken?
4: Nou, wat leuk dat je luistert, Meerte. Dat vind ik erg leuk. Dat is een beetje wat je krijgt als je dit al zo lang doet. Maar ik vind het niet erg. Want okay, het is niet iets wat die films minder goed of spannend maakt. Weet je, ik kan nog steeds evenveel genieten als andere mensen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je die klassieke lagen er ook in gaat zien, dat je gewoon er nog meer van kan genieten. En ook er meer over na gaat denken nog. Dus je vindt de film altijd spannend of mooi of wat dan ook. Dat blijft gewoon hetzelfde. Maar je kunt ook ze nog dieper gaan vinden of interessanter gaan vinden, omdat je via die bijvoorbeeld die mythe of zo over die thema's kan gaan nadenken. Ja.
2: Ja, leuk. Leo belde ons net ook. Die wil alleen dat ik hem even schriftelijk aan je voorlees. Hij zegt: ik ben fan van de Conan-films uit de jaren 80. Hm. Hij vroeg zich af hoe actiefilms passen in dit hele verhaal van de oudheid.
4: Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk genre van oudheidsfilms. Ik denk misschien de meeste actiefilms, of de meeste oudheidsfilms die echt van die blockbusters zijn geweest, waren in wezen soort actiefilms. Ik bedoel, tegenwoordig vinden we ze een beetje saai, maar ook de jaren 50, 60 films waren in wezen de actiefilms van die tijd, zeg maar. En dat zie je ook zeker in de jaren 80. Dus ja, overigens die Conan is nog wel interessant, want het past dus helemaal in dat. We hadden het net over van, ja, je ziet weinig oudheidsfilms in die tijd, een beetje science fiction fantasy. Maar wat je dus wel ziet, is dan juist dat soort films. Ja. Van die soort mythische strongman, weet je wel, die een beetje een soort superheldachtig is. En dat is een soort kruising tussen een oudheidsfilms, oudheidsfilm en een soort fantasyfilm eigenlijk. Dus dat past eigenlijk heel goed in die tijd. Ja, kijk, en de oudheid biedt natuurlijk ongelooflijk veel ruimte voor actiefilms. Dat zie je nu ook weer in Nolan's blockbuster, zeg maar. Dus er is zoveel materiaal waar ze iets mee kunnen. En ook waar ze altijd door geïnspireerd zijn geweest. Dus Percy Jackson heeft nu een tv-serie van. Al die doet Troy. Ik vind het eigenlijk best nog een aardige film met Brad Pitt als Achilles. Qua actiefilm is echt wel goed gedaan. Ja.
2: Okay, nou ja, dankjewel. Ik hoop dat Leo blij is met je antwoord.
4: Ja.
2: Joop Schipper zegt: ik luister met heel veel interesse mee. Dat is heel aardig.
4: Dat is mooi, maar
2: staat er iets in de poëtica van Aristoteles waar je het niet mee eens bent qua perspectief op het vertellen van verhalen?
4: Eigenlijk wel. Ja, dat vind ik eigenlijk een hele mooie vraag. Eigenlijk wel. Kijk, er zijn verschillende dingen waar ik het niet mee eens ben. Eén ding waar ik het niet mee eens ben is dus hoe die poëtica soms geïnterpreteerd is. Hè? En daar hebben we het net over gehad dat het echt een soort misinterpretatie is. Dat die hele tragische inhoud soms over het hoofd wordt gezien. En dan gaat het alleen maar over die begin, midden, eind. Maar een ander ding is dus, waar we het ook al over hadden, die poëtica, ja, die pleit wel heel erg voor een soort afgeronde, nette verhaaltjes. Weet je wel, alles moet gewoon kloppen of zo. Een van de dingen die wat mij betreft Star Wars zo goed maakt, en waarom dat mijn favoriete filmfranchise aller tijden is, is dat ja, het heeft wel zo'n afgeronde plot. Ook trouwens begin, midden, einde. Het is een trilogie van films. Oké. Maar er zitten ook heel veel soort losse eindjes of enigmatische dingen in of zo. Dat begint al bij het feit dat de eerste film deel 4 was. Dus je wordt midden ingegooid. Denk je, waar gaat het eigenlijk over? Soms kan het heel een soort fascinatie opwekken als je het gevoel hebt van ik snap dit net niet. Of er wordt hier iets genoemd, of er wordt verwezen naar een of andere planeet, of de grootvader van een of ander personage, maar je hebt geen idee waar het over gaat, en dat blijft dan zo lekker hangen, weet je wel. En dat kan de fantasie heel erg prikkelen. Dus Aristoteles zegt, dingen die, weet je wel, als het opsmuk is, of als het niet nodig is, schrap het uit je plot. Ik vind het zelf ook wel mooi als er een soort van losse eindjes in zitten, omdat die juist heel erg je fantasie kunnen prikkelen. Dus, en gelukkig houden dus niet alle moderne filmmakers zich daaraan. En ja, dat levert vaak heel spannende dingen op.
5: Ja, want inderdaad, als je zeg maar zulke verhalen en structuren gaan dus al duizenden jaren mee. Is er nog ruimte en worden er ook echt nieuwe verhalen verteld? Ja.
4: Alleen maar. En dat hoeft elkaar dus ook niet uit te sluiten. Omdat je ziet alleen al in hoe die poëtica van Aristoteles dus zo verschillend geïnterpreteerd is. Dat je bezig bent met dingen uit die oudheid halen. Of geïnspireerd worden door verhalen die er al zijn. Betekent niet dat je steeds hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. Omdat je kan blijkbaar uit diezelfde tekst twee tegenovergestelde plotstructuren halen. En hetzelfde zie je bijvoorbeeld met die Odyssee. Weet je, we hebben nu weer een heel andere Odyssee-verfilming. In Christopher Nolan's Odyssey. Dan je bijvoorbeeld in de jaren 50 had. Daar is ook een keer die Odyssey verfilmd met Kirk Douglas in de hoofdrol. Dan wordt het veel meer de traditionele held eigenlijk. Nolan doet veel meer zijn best om die Odysseus tot een soort getergde PTSS-held te maken. Kortom, in die verhalen zit zoveel dat het niet een kwestie is van ja, als je dat verhaal volgt, dan doe je nooit iets nieuws. Nee, je haalt elke keer juist iets nieuws uit dat verhaal. En als je laat inspireren, haal je automatisch, of bijna altijd, haalt elke nieuwe artiest die ermee aan de slag gaat, haalt wel iets nieuws uit die oude verhalen.
5: Ja, en als we een blik werpen op de toekomst ook. Welke klassieke verhalen en thema's zouden volgens jou de komende jaren een nog grotere rol kunnen gaan spelen?
4: Nou, wat je ziet, een opvallende trend van nu is, we hadden het over Odysseus, hè? Dat in plaats van de historische verhalen en dus ook in plaats van de Romeinen en die soort politieke oudheidsverhalen, dat je nu ziet dat er veel mythologische verhalen uit die oudheid worden gehaald. Dat is natuurlijk eigenlijk heel iets anders. Hè? Dus het ene is gewoon daadwerkelijke geschiedenis. En nu hebben we het over de mythe [S2] Ja. [S1] Van de oudheid zelf, die bijvoorbeeld verfilmd worden. Maar je ziet het ook in videogames. Je ziet het ook in series of boekenreeksen, zoals Percy Jackson of zo, die echt enorm populair zijn allemaal. Dus ik denk dat je eigenlijk een soort, je had eerst historische outfitfilms, toen had je fantasy franchises in de jaren 70-80. En nu zie je een soort mix van die twee, een soort these, antithese, synthese. Het komt een beetje bij elkaar. Je hebt wel weer oudheid, maar het is ook een beetje die soort toveroudheid. Het is de fantasy-oudheid, de oudheid met fantasieverhalen. En het mooie van die mythologische verhalen met goden en helden enzovoort, is dat ze zich heel erg lenen voor ook een beetje de medialogica van deze tijd. En dat is toch veel meer dat soort franchising, omdat je natuurlijk ook wil, je moet het ook verkopen. Ja. Dus je wil ook bijvoorbeeld van je film uiteindelijk een serie maken, of je wil ook een game eraan hangen, of je wil de andere dingen. Precies, en zo'n wereld, zo'n mythologische wereld, die kun je helemaal uitbouwen. Zeg maar. Dus ik verwacht eigenlijk dat die, ja, bijvoorbeeld over Odysseus, maar misschien maakt Nolan nog wel een sequel of zo. Hè? Dat zou passen in de oudheid. Ja, ja. De Ilias was in de oudheid ook een prequel op de Odyssee. Dus dat kan die zomaar gaan doen. Maar ook in Percy Jackson zie je het eigenlijk al. Dat is een mythologische kinderboekenreeks die eindeloos zich al aan het uitspinnen is. En waarbij ze steeds een ander mythisch personage nemen om dan weer op te focussen, zeg maar.
5: Ja. Ja. Zijn er ook verhalen waarvan je denkt, die passen juist minder goed bij de tijd waarin we nu leven?
4: Ja, nou ja, dus ik denk die grootse heroïsche verhalen uit de oudheid. Je ziet wel, er zijn wel helder verhalen, maar het gaat meer over zoekende helden of zo. Minder die soort politieke helden die de wereld bevrijden van een soort totalitair kwaad of zoiets, weet je wel. We leven toch, eigenlijk past ook weer mooi met waar we het net over hadden, Breaking Bad. Je ziet eigenlijk sinds die tijd, dus het begin van de 21ste eeuw en Breaking Bad aan het jaar iets later, maar goed, in de 21ste eeuw, dat anti-helden steeds populairder zijn geworden. Ook die moderne Odysseus is niet een super opgehemelde held, maar meer een soort anti-held. Dus ik denk verhalen uit die oude die ruwere kantjes laten zien, of die een beetje schuren of interessantere personages hebben, vinden wij dan nu interessanter, dat die wel populairder zullen blijven. Ja.
5: Hey, we gaan zo meteen verder met vragen van luisteraars, want ik heb er nog een paar staan.
4: Yes.
5: Maar eerst het allerlaatste nummer wat jij hebt meegenomen.
4: Ja, we hebben allerlei thema muziek gehad met die films. Nu wilde ik gewoon ook een nummer kiezen wat mezelf erg aan het hart gaat. Is een nummer van de Everly Brothers. Het heet Let It Be Me. En dat was eigenlijk het favoriete nummer van mijn andere opa, niet opa die we net hebben gehoord, maar een andere opa die is helaas overleden. Dus het is een soort tribute aan mijn opa eigenlijk.

0: Ja, we gaan gelijk door met vragen, want er belde net iemand. En die zegt, hallo, goed uit Mexico.
1: Oh, wauw.
0: Ja, echt ver. Wat een geweldig programma vannacht. Mijn vrouw Diana en ik, Andres, luisteren vannacht vanuit de stad Augascali. We zijn muzikanten en we missen Nederland erg. Dat is verder niet echt een vraag.
1: Maar wel heel mooi.
0: Wilde je gewoon even laten weten.
1: Wat leuk.
0: Dan hebben we Paula van der Velde. Die zegt, hallo, ik hoorde dat je ook klassicus bent. Volgens mij kloppen dingen best wel vaak niet in die films. Wat vind je van die historische fouten?
2: Ja, dat is gewoon wat het is, weet je. Dat is helemaal prima. Het medium film is niet bedoeld als geschiedenis. Weet je, als je wil weten hoe het echt zit, dan kun je twee dingen doen. Of je leest een geschiedenisboek over de oudheid.
0: Ja.
2: Of je leest gewoon die klassieke teksten zelf, zeg maar.
0: Ja.
2: En ook, weet je, net zei ik van, ze lezen Aristoteles bijvoorbeeld verkeerd of zo, weet je wel. Ze lezen het op een manier die niet klopt, soms die scriptschrijvers. Dat is waar. En soms kun je daar ook wel kritisch op zijn. Maar ik vind het ook iets heel moois hebben, dat je elke keer uit zo'n tekst iets nieuws kan halen. En daardoor blijven ze ook leven. Als je altijd maar een soort heel erg puriteins blijft zoals je denkt dat het oorspronkelijk was of zo, dan staat dat vernieuwing heel erg in de weg. Dus ik juich het eigenlijk altijd heel erg toe. Ik vind het vaak ook zelf interessanter als een film over de oudheid, bijvoorbeeld de geschiedenis, een beetje anders vertelt. Of als het een mythologische hervertelling is, zoals de Odyssee. Weet je, als het eigen keuzes maakt of eigen focus legt. Omdat ja, als je die Odyssee zo leuk vindt, dan ga je gewoon Homerus lezen. Ja. En dan heb je gewoon de oorspronkelijke Odyssee. En heb je die hele film niet voor nodig. Dus des te beter. En ook fouten, weet je. Je moet voor de film wat. Dus kies gewoon het panzer wat er het beste uitziet.
0: Ja.
2: Niet het panzer wat het meest historisch correct is. Als je het medium film gaat om beeldtaal. Dus dan wil je ook iets zien, weet je wel. En of dat nou helemaal klopt of niet, dat maakt mij persoonlijk niets uit. Nee.
0: Oké, nou ja. Reinier Boom vraagt, zijn er ook dingen uit de oudheid die filmmakers nu veel te weinig gebruiken in hun films? Kenmerken uit de oudheid die ze dus nu zouden moeten gebruiken?
2: Ja, nou, dat denk ik wel. Ik denk wel dat er wel ruimte is voor meer tragische films, eerlijk gezegd. Want ondanks de voorbeelden die ik net heb uitgelicht, denk ik dat de standaard in Hollywood nog steeds wel is het happy end, zeg maar. Ja. Ja, tragische verhalen zijn vaak de krachtigste. Dus ik zou, en daar zijn er heel veel van, dus ik zou hopen dat ze daar meer mee aan de slag zouden gaan. Ja, en er zijn allerlei epische verhalen die zich echt voor

0: zou hopen dat ze daar meer mee aan de slag zouden gaan. Ja, en er zijn allerlei epische verhalen die zich echt voor een verfilming lenen, waar nog nooit iemand zich aan gewaagd heeft. Ik zou toch gewoon.
1: Zoals?
0: Nou, ik zou vooral een lans willen breken voor de Aeneis. Dat is het eigenlijk bekendste epos uit de Romeinse tijd. Ik zou willen zeggen, een van de invloedrijkste werken uit de literatuurgeschiedenis. Door de hele geschiedenis heen werd eigenlijk die Aeneis van Vergilius het meest gelezen. Maar op een of andere manier is dat in de afgelopen eeuw. Anderhalve eeuw, dus een korte tijd voor een klassicus. Elke aflevering een paar gedeelte daarvan. Is dat epos van Vergilius, wat verreweg het mooiste epos uit de oudheid is. En ik heb ze eigenlijk allemaal gelezen. Nou, ik vind het mooiste, maar heel veel mensen zijn niet mee eens. Maar het is echt prachtig. Wordt daar eigenlijk heel weinig mee gedaan. En dat is, ik denk, een verhaal wat zich juist heel erg leent voor het nu. Omdat het gaat over een held die het gevoel heeft dat hij heel erg plichtsgetrouw moet zijn of zo. Maar ook allerlei vervelende kanten daarvan ervaart, zeg maar. Ja, ik vind het. Hij is ook niet zo'n actieve held, weet je wel. Niet zo'n superheld of zo. Maar hij twijfelt heel veel. Ik denk dat dat een prachtige epos zou zijn voor Nolans volgende film.
1: Misschien luistert hij en denkt hij.
0: Ik hoop het, ja.
1: Dit is een goed idee van Koen.
0: Ja, of een Nederlandse filmmaker.
1: Mag ook. Ja. Dat zou toch ook wel cool zijn. Ja. Hey, je bent zelf docent cultuurgeschiedenis. Wat hoop je jouw leerlingen mee te geven over films?
0: Nou, de belangrijkste les. En het belangrijkste is, denk ik, dat. Dat film dus niet een op zichzelf staand. Uit de lucht gevallen iets is. Maar dat dat onderdeel is van een veel langere verhalentraditie. En dat het je verdiepen in die achtergronden van die mythische thema's, van die plotstructuren, van die verfilmingen van de geschiedenis of zo, dat ook je kijkervaring heel erg kan verrijken. Weet je, je haalt iets nieuws uit die films als je inleest of die achtergrond opzoekt. En dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn, weet je wel. Veel dingen kom je ook gewoon achter door even te Wikipedia of zo. Tegenwoordig kun je het zelfs aan ChatGPT vragen en die doet je dan een voorzetje of zo. Nou, neem dat ook als excuus om dan een van die klassieke teksten even in vertaling te lezen. Die zijn vaak helemaal gratis beschikbaar op het internet, weet je wel. Die mythe van Pygmalion bijvoorbeeld is super interessant en weird, zoals we net al besproken hebben. Maar is maar anderhalve pagina of zo, heb je zo gelezen. En je kijkt met heel andere ogen naar die dingen. En dat maakt het leven gewoon interessanter en mooier. En leidt tot allerlei gesprekken en gedachten.
1: Leuk. Wanneer is jouw rol als docent ook geslaagd?
0: Als je mensen inspireert, dat vind ik het. Nou, ik moet wel zeggen, als ik zo hoor aan het begin van deze uitzending dat jullie Amira dan hebben gesproken, dat vind ik heel erg bijzonder. Dat mensen daar een warm gevoel aan overhouden. Het is inspiratie, maar het is ook wel, studeren is ook een kwetsbare tijd voor veel studenten. En ik vind het ook belangrijk om mensen daar sterke mensen te maken, zeg maar. En ze daar een beetje persoonlijk te helpen groeien, zeg maar. Dus dan zie ik mijn rol als geslaagd. Ja.
1: Is die dus al een klein beetje?
0: Ja, ik hoop het. Ja, dat is heel mooi inderdaad. Ja. Ja.
1: Hey, er komt nog een vraag binnen van Misha Veen. Zij zegt, je had het aan het begin over die actes. Ja. Zijn er nou ook nog andere misvattingen van moderne filmmakers in hun interpretatie van poëtica?
0: Heel veel, ja. Die poëtica die heeft een interessante interpretatiegeschiedenis. Bijvoorbeeld dat idee over die tragische misstap. Hè? Dus we hadden het vaak. Ik had het over de kern van die Aristotelische plot. Is eigenlijk dat je probeert het goede te doen. Maar juist daardoor iets slechts veroorzaakt. Dat is heel belangrijk. Het is een oorzaak-gevolgrelatie. En dus stel je voor. Je hebt een film, je probeert het goede te doen, maar je wordt ziek en je gaat dood. Dat is niet een tragische film, want je wordt niet ziek doordat je dat goede probeert te doen. Ja. Maar je probeert het goede te doen en daardoor, weet ik veel, sterft er iemand of zo, dan wordt het tragisch, weet je wel. Nou, dat concept, dat noemt Aristoteles hamartia. Dat betekent dus die misstap, goede poging, slechte uitkomst. Dat wordt in die filmhandboeken vaak helemaal anders geïnterpreteerd als een character flaw. Dus iets wat er mis is met een personage, een soort karakterfout of zo. Dat heeft een soort lange voorgeschiedenis, want dat werd in de 16e eeuw, toen Aristoteles weer helemaal populair werd, werd dat al zo geïnterpreteerd, hebben ze eigenlijk daaruit overgenomen. Maar dat maakt het veel minder interessant. Omdat als dat personage van nature al een fout bezit, dan kun je daar minder mee identificeren. Terwijl als je een goed personage in zijn goede poging die fout ziet maken, dan denk je, oh, hey, dat kan mij dus ook overkomen, weet je wel. En niet altijd als je heel erg je best doet, loopt het goed af. Dus dat vind ik eigenlijk interessanter. Dus ik vind dat

0: zo'n irritante misvatting. Omdat daardoor ook de, ja, toch echt wel de levensles die er in die tragedie zit, verloren gaat.
1: Ja, want het is heel herkenbaar natuurlijk voor mensen. Het gaat gewoon niet altijd precies goed. Er gaan dingen mis in het leven.
0: Ja. En niet alleen met boeven gaat het mis. Weet je? Niet alleen als je al een character flaw hebt, dan ben je gedoemd. Weet
1: ook
0: je wel?
1: Als je een goed mens
0: ook
1: bent.
0: Als je goed mens bent en je hebt alles mee zitten, weet je wel. En je probeert ook nog het goede te doen, gaat het ook wel eens helemaal fout. Ja.
1: Ik heb nog één laatste vraag binnen van Rohan Bukman. Die zegt, ik ben inderdaad nog wel benieuwd of er echt nieuwe verhalen worden verteld. We hebben net natuurlijk al een klein beetje besproken.
0: Nou ja, heel veel natuurlijk. Ja. Er worden heel veel nieuwe verhalen verteld. Maar ik denk ook als mens groei je op in een wereld van verhalen. Hè? De verhalen om ons heen, die vormen je automatisch. Er is geen schrijver en ook geen scriptschrijver en ook geen filmmaker die uit het niets iets bedenkt. Dus je bouwt altijd voort op dingen, ook onbewust. En daarom wilde ik in deze uitzending ook de aandacht vestigen op onbewustere, meer op de achtergrond tradities uit die oudheid. Omdat je daardoor gaat opvallen van, hé, dat zit dus eigenlijk overal. Dus ook je kan niet anders dan daar op een of andere manier op voortbouwen. Maar altijd kunnen mensen er ook een andere kant mee opgaan, weet je wel. En zo groeit langzaam dat corpus aan verhalen. Dus ik denk dat het geen tegenstelling is tussen nieuw of oud of zo. Maar dat juist creativiteit altijd voortkomt uit een soort voortbouwen op of een nieuwe weg inslaan met juist die dingen waar je zo geïnspireerd door bent.
1: Ja, oké. Okay. Hey, tot slot, als we over 100 jaar terugkijken op films die nu gemaakt worden, welke verhalen denk je dat mensen dan nog gaan onthouden?
0: Je weet al wat ik ga zeggen.
1: Ja, kan maar één antwoord zijn.
0: Als het niet verder verprutst, hoop ik toch dat de Star Wars franchise, of zo'n soort nieuwe kanon van de Star Wars franchise die dan ontstaan is, van dat mensen dan zeggen, oké, we schrappen gewoon even een aantal van die dingen, maar weet je, die eerste 6 films, die kijken ze dan nog steeds of zo. Nee, ja, dat bijvoorbeeld dus een aantal van die soort helden. Ik denk ook Lord of the Rings heeft wel echt een kans. Dat is echt een soort, ja, toch wel iconische fantasy saga van onze tijd. Die hebben denk ik meer kans. Ook omdat ze nog behapbaar zijn. Weet je, 3 films, Star Wars, nou dan 6 of 9 films, hoe je het wil bekijken. Maar zo'n hele Marvel franchise, die gaan we denk ik vergeten. Want het is gewoon te veel, weet je wel. Dus over 100 jaar denken we daar niet meer aan terug. Vind ik ook niet zo erg eigenlijk.
1: Denken we gewoon nog aan Star Wars.
0: Ja.
1: Hey, tot zover dit gesprek in de nacht van Caro en Cervé met klassicus en docent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, Convocano. Het hele gesprek vind je in de NPO Luister-app of in jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht van. Koen, dankjewel en nog een hele fijne week gewenst.
0: Dankjewel, slaap lekker.
2: Doei.

0: In de zomer verandert de natuur volop. Het is langer licht, de temperaturen stijgen en alles bloeit en groeit. Maar er zijn natuurlijk ook uitdagingen. Vooral droogte is een steeds groter probleem. In de Nacht van Karen Cervé draai je vannacht een podcast, De Oplossers. En daarin zoekt Klaas van Kruistum uit hoe we in Nederland nat kunnen houden, maar ook weer niet te nat.
1: Hallo, met Jane Albloos.
2: Hallo, Jane van de Unie van Waterschappen.
1: Ja, klopt helemaal.
2: Jullie hebben een probleem, hè?
1: Ja.
2: Gaan wij proberen op te lossen.
1: Nou, helemaal goed. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee terugkomen.
2: Wij, Michiel Hulshoff van Tetsium.
3: Hoi.
2: En Claire van der Meer van de Universiteit van Nederland.
4: Hey.
2: Hi. En ik, Klaas van Kruistum, denken dat elk complex probleem een oplossing kent. En gebruiken het beste van de Nederlandse wetenschap om die te vinden. Wij zijn...
4: De Oplossers.

0: 2018 is het jaar van de lange, warme, droge zomer.
1: Meer dan 130 dagen dit jaar waarin de temperatuur boven de 20 graden uitkomt.
2: En met 3 droge zomers op rij is het probleem eigenlijk alleen maar erger geworden.
3: De regenhoeveelheden van gisteren en vandaag bij elkaar opgeteld is net zoveel regen als dat er normaal gesproken in de maanden juli en augustus bij elkaar valt.
4: De straten staan letterlijk blank. Winkels, kelders, alles is ondergelopen.
5: Ja, de laatste 3 jaar zijn de hittegolven wel heel extreem. Dit had ik nooit verwacht.
6: En de verwachting is, helaas, dat het dit jaar ook weer gaat gebeuren.
7: Tja, als weersvoorspeller is je baan er niet bepaald saaier op geworden de afgelopen jaren. Wel onvoorspelbaarder. De kortste samenvatting die ik kan maken luidt: het wordt steeds natter en steeds droger. Het gebeurt allebei en dat in steeds extremere vorm. Met gevolgen voor de natuur, de landbouw, onze dijken, onze huizen en uiteindelijk voor ons. En dat is de uitdaging die voor ons ligt, Michiel en Claire.
8: Nou, het is geen kleintje deze keer.
7: Nee.
9: Ja, maar ook wel leuk, want volgens mij is het weer ook een van de onderwerpen waar mensen het meest over praten. Dus,
7: nog steeds, hè? Ja,
9: ja, altijd.
7: Ja. Ja, dit is wel de vraag die ik dus opgelost wil zien. Hoe houden we Nederland nat, maar niet te nat? Jullie krijgen een week de tijd om het beste van de Nederlandse wetenschappen te onderzoeken daarop.
8: Ja, nou, ik ga eens even wat telefoontjes plegen, denk ik.
9: Niet heel veel tijd, maar we gaan ons best doen.
7: Succes! Terwijl Claire en Michiel aan de slag gaan met een netwerk van bijna 1000 wetenschappers, zoek ik iemand op die alles weet van droogte en regen in de praktijk. Het platteland van Kootwijkerbroek is de locatie. Het weer is wisselvallig. Is het, denk ik. Oh, hij belt. Hallo, mijn Klaas.
10: Ja, met Jaap van Wenum.
7: Hey. Ja, ik wilde even checken of ik op de goede plek ben. Ik rij nu de oprit op.
10: Ik zie je.
7: Ah, heel goed.
10: Ja. Oké. Okay.
7: Op een grote oprijlaan ontmoet ik Jaap van Wenum, voorzitter van de LTO-groep Akkerbouw en zelf ook akkerbouwer.
10: Wil je een koffie?
7: Mak je koffie?
10: Ja.
7: Zeker. In zijn verbouwde boerderij legt Jaap me uit dat deze heel natte periode best weer even omschakelen is.
11: De afgelopen jaren hebben we natuurlijk een aantal hele droge jaren gehad. En het is voor mij ook weer even wennen dat het gewoon een nat voorjaar en een koud voorjaar is. Waarin de beregeningshaspel staan hier op het erf, die staan gewoon werkloos. Ja. De afgelopen jaren waren we de hele zomer bijna druk met het nat houden van je gewassen. En nu gaat het vanzelf, dat is wel zo lekker.
7: Hey, het is volgens mij weer een beetje droog. Zullen we zo even buiten kijken?
11: Ja, laten we dat doen.
7: Eerst even koffie drinken.
11: Ja, vind ik ook.
7: We hebben dus te maken met extreme droogte en veel regen. Maar wat is daarin nou de grootste uitdaging?
12: Hallo, met Jane Alblas.
7: Ik vraag het Jane Alblas van de Unie van Waterschappen.
12: Ja, het is eigenlijk niet zozeer een probleem dat we te weinig water hebben of zo, maar we zien eigenlijk dat de weersextremen steeds groter worden. Dus we zien grotere hoeveelheden water vallen in de herfst en in het najaar, maar ook extreem langere perioden met droogte en warm weer in de zomer.
7: Dus ergens op de waterbegroting klopt het wel, maar op de verkeerde momenten.
12: Ja, en wij zijn van oudsher altijd gewend om juist overtollig water af te voeren. Hè? Want we hebben eigenlijk altijd het luxe probleem gehad dat we te veel water hadden. En nu zien we dat we ook veel meer naartoe moeten om water langer vast te houden. Dus ons systeem loopt wel een beetje tegen de grenzen van wat we daar echt allemaal zelf in kunnen doen.
7: Door een heel jaar heen valt er dus genoeg, maar het is lastig om het vast te houden. Bij Jaap gaat het momenteel wel goed.
13: Ja.
7: En hier voor me zie ik een, wat is het, een enorm grasland?
13: Nou, dit is tarwe.
7: Tarwe, goed zo, Klaas.
13: Als je gewoon kijkt, de grond is gewoon lekker doorworteld en helemaal vochtig.
7: Ja.
13: Geen droog kluitje te zien. Nou, dat zijn we helemaal niet meer gewend.
7: Even over die zomer van 2018. Dat is de laatste keer dat het echt heel droog was. Wat voor problemen kwam je tegen?
11: Het beheerst je leven, zeg maar. Je bent continu aan het beregenen, bijna 7 dagen in de week. Hè? En hier op de droge zandgronden zijn wij gewoon helemaal ingesteld op dat we kunnen beregenen. Ja. Dus kunnen we ook altijd wel een opbrengst halen. Maar als je op de klei zit langs de kust en je hebt te maken met zout grondwater en zout oppervlaktewater, ja, dan heb je die mogelijkheid niet. En dan ben je gewoon aan de beurt als het droog is.
7: Ja.
11: En heb je dan ook te maken met. Ik ken ook gewoon collega's waar gewoon de hele opbrengst, waar niet eens meer geoogst werd, waar uien gewoon ondergeploegd werden. Zo klein waren ze, waren niet gewoon te oogsten.
7: Terug in ons kantoorpand, omgedoopt tot studio. Nou, Het is best een relaxed.
9: Het klinkt niet heel glamorous nu, Klaas.
8: Nou, nou, ik vind het heel gezellig hier.
9: Ja, dat is waar. Dat is waar.
8: Met jullie. Okay.
7: Jullie zijn een week weg. Hoe ging het, jongens?
9: Nou, ik vond het wel leuk. Jij ook, Michiel?
8: Oh ja, ik vind het sowieso is het altijd heel grappig om gewoon rond te gaan neuzen. Bij alfa's, bij beta's, bij gamma's. En overal te kijken wie heeft er nou een oplossing voor dit vraagstuk. Ja, heel leuk was het.
9: Ja, je vliegt het letterlijk van alle kanten aan.
7: Hoe houden we Nederland nat, maar niet te nat? Dat is de vraag. Jullie gaan gewoon een aantal voorbeelden noemen. Hè? Wat inspiratie. En een van die voorbeelden hebben jullie uitgekozen om daar eens wat verder op door te gaan. Ik ben benieuwd.
9: Ja, mag ik beginnen?
7: Natuurlijk.
9: Ik dacht, jongens, misschien moet je om iets voor nu te leren eerst naar het verleden kijken. Hè? Misschien kunnen we iets van de geschiedenis leren. Dus ik kwam uit bij historica Petra van Dam van de Vrije Universiteit Amsterdam. En zij kijkt samen met haar collega's naar hoe gingen mensen vroeger nou rond 1600, rond 1800 om met water. Nou, je kan je misschien wel wat bij voorstellen. Regenwater was toen gewoon veel belangrijker.
7: Want je had geen leidingwater.
9: Precies. Ja. Je zag dus dat er heel veel regenwater werd opgevangen. Wat mensen wat op het dak regende. En je zag dus ook dat als je een groot dak had, dan was je spekkoper. Want had je heel veel water. Dat water werd opgevangen en werd opgeslagen in ondergrondse kelders bijvoorbeeld. Of in cisternen. En als jij dus bijvoorbeeld een weeshuis had of een armenhuis, had je een heel groot dak meestal. Dat sloeg je allemaal op. En dat water ging je dan ook verkopen aan je buren die misschien geen water meer hadden.
7: Ah.
9: Dus misschien onze boer, wie weet heeft hij wel vlakbij een groot datacentrum. Weet je, die hele lelijke grote gigantische dingen. Of waar de Jumbo allemaal alles in pakt. Weet je, zo'n distributiecentrum. En misschien kan hij wel een deeltje sluiten dat hij dat water dan
7: gebruikt.
8: Oh, dat gaan we dan opslaan en gebruiken. Ja,
9: ja, zoiets. En ik wil hem eigenlijk meteen even doorpakken. Want ik kreeg nog een ander leuk idee wat hier heel mooi op aansluit. Van Roland van Rijswijk. Hij is expert computernetwerkbeveiliging. Universiteit Twente.
8: Nou, wat heeft dat hiermee te maken?
9: Niks, maar hij is hobby wijnboer in zijn vrije tijd.
7: Ah, heeft dus ook water nodig.
9: Hij heeft ook water nodig. Ja. En hij zei ook, we moeten gewoon net als vroeger weer gaan werken met van die waterkelders. Hij zei ook, bijna ieder huis heeft een kruipruimte. Wat nou als we daar gewoon al het regenwater in opslaan? Nou, heeft het even voor ons uitgerekend. Hè? Als je een oppervlakte hebt van 80 vierkante meter en je hebt een kruipruimte van 50 centimeter diep, dan kun je 40 kuub water in kwijt.
7: Dat is best veel.
9: Ja, en daar kunnen we dan misschien op de wc mee gaan doortrekken of de plantjes water geven, ik noem maar wat.
7: Ja, want er zitten natuurlijk wel wat mitsen, maar als het gaat om de drinkbaarheid van het water.
9: Ja, je moet dat niet gaan drinken. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen waar wij water voor gebruiken, maar het niet super schoon voor hoeft te zijn.
7: Geen slecht idee.
9: Nee. Nee. Zie jullie het heel voor grappig.
8: Ik zie het helemaal voor me. Ja, ja? Ik ben een hele andere kant op gegaan. Dat is ook wel grappig. Ik ben helemaal heb ik me ondergedompeld in de landbouwsector. Dus ik ben terechtgekomen onder andere bij Rien Aerts. En hij is hoogleraar systeemecologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij zegt eigenlijk van ja, dit probleem, hè, dat wordt eigenlijk maar veroorzaakt door één partij. De boeren.
7: Oeh. Oh.
8: Ja. Want wat is nou het punt, zegt hij? De boeren willen elk voorjaar willen ze weer zo snel mogelijk met hun grootste monsterlijke machines het land op. En die machines zijn heel zwaar. En die machines moeten dus op hele harde grond rijden. Want anders zakken ze weg in de blubber. En daardoor willen die boeren een zo laag mogelijke grondwaterstand. En dat heeft natuurlijk een nadeel. Want al het water dat in de winter valt, stroomt dan gewoon weg. Naar de rivier, naar het IJsselmeer, naar de Noordzee. En dat is super zonde. Want eigenlijk zou je dat water moeten vasthouden.
7: Ja,
8: alleen die boeren die willen dat niet. En hij zegt, ja, dat is toch super lastig. Je zou eigenlijk heel anders moeten gaan rekenen. Want wat is nu het gekke? Op dit moment is het zo dat misschien een stuk land, wat het aan landbouwgewassen opbrengt, dat minder geld is dan de schade die de huizen daaromheen aan hun fundering oplopen door die lage grondwaterstand.
9: Oh, wacht even. Dus die huizen gaan zakken omdat het grondwater omlaag gaat.
8: Precies, precies.
9: En de schade die daarmee ontstaat,
8: ja, die zou
9: is
8: je
9: zo
8: eigenlijk,
9: duur?
8: Ja, die is zo duur dat je eigenlijk beter niet die grond zou kunnen verbouwen.
7: Ja,
9: maar
7: ja,
9: en die boer dan, die kan dan niet met die.
8: Ja, die krijgt dan dat geld wat je uitspaart door.
7: En mijn maaltijd dan?
8: Nou ja, Nederland produceert natuurlijk superveel. Dus op zich
7: kan best wat minder, zeg je.
9: Maar gaat heel veel naar het buitenland.
7: Ja, pittig onderwerp, Michiel.
8: Ja,
9: oké, okay, ja. Ik ben ook nog even gedoken in. Ik dacht, misschien is dit probleem wel zo groot dat we hulp nodig hebben van outer space.
8: Vanuit de ruimte?
9: Ja. Dus ik ging even bellen met Mark Klein-Wolt, sterrenkundige van de Radboud Universiteit. En hij zei, heel misschien kan je wel vanuit de ruimte radiogolven naar de aarde gaan sturen. Jullie kijken me vol spanning
8: aan. Ja, nee, zeker.
7: Dus. Maar met satellieten bedoel je dan?
9: Ja. Radiogolven. Ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Ja. Ik durf niet te zeggen wat dat dan van een satelliet komt. Ja, ik denk het wel.
7: Ja, er zal iets in de ruimte hangen.
9: Er is iets wat
7: dan
9: een radiogolf
7: naar de aarde
9: moet
7: zendt.
9: Kunnen sturen.
7: Ja.
9: Dat kaatst dan op een bepaalde manier terug. En dan zou je dus, in theorie, misschien ondergrondse waterbronnen, die wij nog niet kennen, kunnen gebruiken.
7: Ah.
9: Nou moet ik er wel bij zeggen, dit is voor een land als Nederland misschien niet zo erg nodig. Maar Mark dacht meer dat je dit bijvoorbeeld in landen in Namibië, waar hij zelf veel moet zijn voor zijn werk, daar heel goed zou kunnen inzetten. Waar echt heel veel droogte
7: en wat je eigenlijk doet, is je, ik denk dat het een satelliet is, die stuurt radiogolven naar de aarde. Daarmee
9: die
7: kan je
9: dan op een bepaalde manier terug.
7: Kan je zien van, hey, hier zit wel water, hier zit geen water.
9: Ja.
7: En op die plekken kan je de grond in boren.
9: Ja.
7: Ah.
9: Ja.
7: Niet slecht.
9: Dat is goed, hè?
7: Niet slecht.
9: Ja.
8: Ik wil toch nog één idee ook nog noemen. Ik ga toch weer terug naar het hier en nu. En terug naar de aarde. Terug naar planeet aarde. Toch weer terug naar die boeren. Sorry, jongens. Het zijn toch echte boeren. Ik heb nog even gebeld met Joost Berkhout. Hij is onderzoeker op het gebied van de politieke lobby aan de Universiteit van Amsterdam. Want ik dacht, van ja, als het nou die boeren zijn, ja, dan moet je misschien kijken naar hoe je die kunt beïnvloeden, die boerenlobby. En hij zegt eigenlijk, nou, dit is een gigantisch probleem. Gigaprobleem, niet eenvoudig. Want die boerenlobby in Nederland is supersterk. Elke keer als er ook maar sprake van is dat we iets gaan doen wat die boeren niet zint, dan zijn ze zo goed georganiseerd dat het hele Malieveld zwart staat met tractoren. En dat die politiek de hele tijd telefoontjes krijgt en komt er niet doorheen. Hij zegt, het enige wat we zouden kunnen doen is het volgende: het starten van een ministerie voor landbouwhervorming. Dus je gaat een aparte minister instellen die alleen het enige taak is het hervormen van de Nederlandse landbouw. Dat is zijn hele concrete idee. Ik denk gewoon dat we het moeten doen.
7: Nou, en het lijkt erop dat het ook die kant op gaat. Hè? Want er is ook sprake van het uitkopen van boeren. En dan met name voor woningen natuurlijk.
8: Ja.
7: Wellicht dat daar twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden.
8: Ja, precies. En hij waarschuwt dus, hè, van dat klinkt allemaal mooi, maar als je het echt wil bereiken, dan moet je echt daar volop inzetten op die hervorming van die landbouw. Ja.
9: Ja, en die minister moet dan dus niet zo beïnvloed worden door die lobby.
8: Nou ja,
7: ja. Ik zeg dan toch even als onpartijdig hier van, ja, je moet wel alle belangen afwegen, Michiel.
9: Michiel gaat de kuilen. Ik heb eigenlijk nog een bonus ideetje, jongens. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb hier geen wetenschapper bij, maar ik ben zelf even aan het googelen geslagen. Ik weet niet of dat bij de regels van dit programma hoort, maar ik vond het gewoon leuk. Ik las namelijk over geoengineering. Hebben jullie daar wel eens van?
7: Geoengineering. Dat is dat je in de lucht dingen doet om, de zon tegen te houden.
9: Ja, precies. Het idee is dat je stappen gaat ondernemen waardoor de aarde minder opwarmt. Dus inderdaad, het bereikt minder zonlicht de aarde, waardoor het minder warm wordt en dus minder droog. Nou, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Je kunt wolken witter maken. Dus dan weerkaatst het zonlicht. Ja, niet lachen, ja, dat is zin.
7: Ik ben even wat aan het googlen.
9: Je kunt deeltjes in de atmosfeer brengen, waardoor dus minder zonlicht de aarde bereikt.
8: Nou, dat is wel grappig. Ik heb in China gewoond en daar was het rondom grote evenementen ook gebruikelijk dat de overheid het dan even de dag ervoor liet regenen. Op deze manier. Dan werd er wat in de lucht gestrooid over die wolken heen. Dan regende het. En dan was het op die dag zelf prachtig weer. Dus dit kan gewoon.
9: Ja.
7: Ja, je wil niet weten wat voor chemicaliën daarin gingen.
9: Ja, ik moet ook zeggen, dit is een heel gaaf idee, vind ik. Maar ik weet niet hoe praktisch toepasbaar dat dit al is op grote schaal. En ook of je dat moet willen.
7: Nou, het deed mij gelijk een belletje rinkelen. Want ik heb een film gezien die daarover ging. Geostorm heet die film. En het is een Amerikaanse rampenfilm, zo zegt Wikipedia.
9: Oh, nee.
7: Daar is het verhaal dat er inderdaad zo'n netwerk hangt in de lucht om dat allemaal te regelen. En dat gaat helemaal mis.
8: Oké, moeten we misschien maar niet doen.
9: Het was leuk om te noemen, maar misschien nog niet zo.
7: Wie weet voor de lange termijn. Maar het zijn groot risicoprojecten volgens mij. Welke hebben jullie uitgekozen? Wie wil aftrappen, Claire?
9: Nou, ik heb meegenomen ecoloog Annemarie van Wezen van de Universiteit van Amsterdam. En zij en haar collega's hebben gewoon een fantastisch idee. En waarom is het fantastisch? Omdat het inspeelt op een gigantische verspilling van water die zich op dit moment voor onze ogen afspeelt, maar waar we helemaal geen weet van hebben. Want Kijk, weet je, Klaas, het water waar jij je tanden mee poest, of waar jij je mee hebt gedoucht, of de afwas mee hebt gedaan, dat komt nu in het riool terecht. Wordt in een rioolzuiveringsinstallatie een klein beetje gezuiverd. En dan, hup, gaat het gewoon de rivieren en de meren in en hup, weer naar de zee.
7: Dus wacht even, dus dat waar ik mee douche en zo, dat verdwijnt echt de zee in?
9: Dus het gaat supersnel weer naar de zee. Echt heel zonde. Annemarie zegt, we moeten dat water, dat afvalwater, in de bodem stoppen. Zo het grondwaterpeil omhoog brengen. Waardoor we dus minder droogte hebben. Nou, die techniek waar zij het over heeft, heet omgekeerde drainage. En ik ga daar verder niet te veel over vertellen, want ze gaat zelf uitleggen hoe dat zit.
7: Jane Alblas van de Unie van Waterschap is ook weer van de partij.
12: Ik ben heel benieuwd. Laat maar komen.
7: Ja, Annemarie, ga je gang.
14: Dankjewel. Nou ja, we zijn in Nederland nu heel druk met de energietransitie. En we moeten heel druk gaan worden met de watertransitie. Precies om wat net is uitgelegd. We hebben 3 hele droge zomers achter de rug. En we gebruiken heel veel water. Niet alleen uit het oppervlaktewater, uit de rivieren. Maar vooral ook heel veel uit het grondwater. Dat hebben we nodig voor drinkwater. We hebben het nodig voor koelen. We hebben het nodig voor industrie. En we hebben heel veel nodig voor de landbouw. Nou, tegelijkertijd laten we heel veel eigenlijk goed water snel weg naar zee stromen. Per dag ongeveer 6000 zwembaden vol met afvalwater. Afvalwater wat wij thuis gebruiken. Daarin zitten stofjes, daarin zitten ook wellicht virussen. Dus dat is niet ready to use meteen. Maar wel hartstikke bruikbaar voor de landbouw. Dus het idee waar wij aan werken is een omgekeerde drainage in akkerbouw. Dus je hebt eigenlijk slangetjes in het grondwatervoerend pakket. En die gebruik je niet om dat grondwater af te voeren, wat je vaak ziet, hè, maar juist om dat afvalwater vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie erin te gaan. En het mooie is, het is heel veel water. We kunnen daarmee in heel veel een groot gedeelte van de vraag voorzien. Als je bijvoorbeeld 5 kilometer rond zo'n rioolwaterzuivering de systemen aanbouwt, dan kun je zo'n kwart van de landbouwvraag voorzien. Dus echt een flinke slok op een bord. En tegelijkertijd helpt die bodem dat water ook schoon te maken. Nu gaat dat water direct naar de rivieren toe met al die stofjes. Daar hebben de visjes en de algen en uiteindelijk ook wij zelf last van. De bodem helpt ons om dat water ook weer schoner naar die rivieren af te leveren. Dus 2 vliegen in 1 klap. Bewust hergebruik van afvalwater, waar nodig, nog met extra stappen ertussenin om het nog schoner te maken. Maar de bodem doet daar al hartstikke veel voor ons.
7: Nou, Clay, je hebt wel een vondst hier.
9: Ja, maar moet je nagaan, Klaas, al het water dat je gebruikt om je tanden te poetsen van je afwasmachine, dat wordt allemaal een klein beetje schoongemaakt en daarna meteen naar zee geloosd. Dat is toch zonde? Ja, hoe gaaf zou het zijn als we dat dus iets beter schoon kunnen maken door het in de bodem te stoppen. De bodem vult alle schadelijke stoffen eruit en dan haal je het daarna weer eruit.
7: Ja,
9: ik vind het
7: wel. Ja, Michiel wordt gelijk kritisch, want hij denkt, ho, wacht even. Wel, dit is wel een heel goed idee.
8: Precies, dan moet ik een kritische vraag bij stellen. dat de bodem dan dat water zuivert, dan blijven er natuurlijk schadelijke stoffen in die bodem achter. Is dat niet heel erg?
14: Ja, de bodem zuivert niet al die schadelijke stoffen. Want veel van die schadelijke stoffen worden wel opgegeten eigenlijk door de micro-organismen in het bodem. En die passen zich ook aan dat water. Maar er zijn inderdaad stoffen die heel erg persistent zijn. Hè, de forever chemicals die niet zullen worden opgegeten. En uiteindelijk toch nog ook in de rivier terechtgekomen. Maar netto ben je dan wel veel beter uit. Wat zou kunnen, en daar zijn we op dit moment onderzoek naar aan het doen, is dat stoffen stapelen op die manier. Maar je moet wel kijken, eigenlijk nu hergebruiken we dat afvalwater ook. Maar dan doen we het vaak onbewust. Hè? Dus we halen, als het droog is, gaan we nu ook sproeien. We halen water uit de rivier en we sproeien dat zonder eigenlijk die schoonmaakstap die de bodem ons kan leveren. Hm. En veel minder gereguleerd.
7: Hm. Ja,
8: toch een antwoord erop. Ja.
7: Dankjewel voor je idee. Het is behoorlijk doordacht en al getest eigenlijk. Hoe groot was die schaal van testen?
14: Nou, dat gebeurt nu op een full pilot schaal, dus een heel perceel. En sowieso is er nu een nieuw onderzoeksproject, dat heet Aqua Connect. waarin we eigenlijk naar allerlei vormen van afvalwater gaan kijken. Huishoudelijk, industrieel, maar ook bijvoorbeeld polderwater wat je hebt opgepompt. Regenwater, wat je condensatiewater. Want in principe is er heel veel water beschikbaar wat we nu niet hergebruiken, wat wel hergebruikt kan worden. Ja. Waar nodig doe je er een schoonmaakstap tussen. Maar dan heb je ook echt het water wat je nodig hebt.
7: Helder. Kijk, een tevreden glimlach. Veel zelfvertrouwen, ook bij Claire. Maar Michiel, ja, jij je bent misschien een beetje onder de indruk, maar nog niet
8: slecht. Nou ja, ik vond het niet slecht. Ik vond het niet slecht, Claire.
9: Nou.
8: Nee, zeker niet.
9: Maar, dit is de oplossing aan een wereldprobleem, nou, Michiel.
8: Ja, zeker. Nou, ik kom bij dat wereldprobleem. Ik heb meegenomen Michiel de Jong. Hij is specialist op het gebied van maritieme techniek. En hij is verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. En hij heeft echt een fantastisch project bedacht. En dat kan een bijdrage leveren, niet alleen aan de droogte in Nederland, maar in de hele wereld.
7: Oh.
8: Als je naar de hele aarde kijkt, dan is 97% van al het water op aarde is zout.
7: 97?
8: 97. En 2% van al het water is bevroren. Dus je hebt maar 1% water dat zoet is en dat je kan drinken.
7: Dat is echt een mindblowing statistiek,
8: ja,
7: dit.
8: Ja, nou, kijk, en wat hij nou doet is, dat is het enige wat ik over wil zeggen, en dan geef ik hem het woord. Hij combineert dat droogteprobleem met een heel ander probleem. Namelijk het probleem van de internationale scheepvaart.
15: Ja, mijn naam is Michiel de Jong. Ik ben docent aan de Hogeschool Rotterdam. Ik leid koopvaardijofficieren op. Wij hebben een probleem met aan boord van zeevarende schepen wereldwijd met ballastwater. Wat we in feite stoppen in schepen die nog lading moeten innemen. Dus op het moment dat een schip leeg is, nemen ze ballastwater in en varen ze naar het land waar de lading in gaat. En het ballastwater wordt er dan uitgepompt. De oplossing is om het ballastwater wat we aan boord van schepen hebben met restwarmteinstallatie, om dat om te zetten in zoetwater. Dat doen we daarna via RO-installaties, reverse osmosis. Dan kunnen we dat zeewater omzetten in zoet ballastwater. Oftewel, de schepen die dan in de haven gaan aankomen om lading in te nemen, komen niet aan met zeewater, maar komen aan met zoet ballastwater. Daarna wordt het zoete ballastwater aan land gepompt. Dat gaat in grote bazins. En daarna via de duinen wordt dat weer voorzien van mineralen. En kan dat water perfect worden gebruikt als irrigatiewater in kassen langs de kust. Oftewel, de schepen kunnen met zoet water dat ballastwaterprobleem zelf oplossen. En daarmee tegelijkertijd de bevolking die langs de kust woont helpen. Dus we gaan dan het eten ook produceren waar het gegeten wordt. Wat ik daar wil zeggen is dat we dus in feite ook de hoeveelheid die we dan kunnen aanvoeren is gigantisch. Een beetje groot groot vrachtschip met ijzererts komt aan met 10 of 20 Olympische zwembaden aan zoet water. Dus het is een significante verbetering, het aanvullen van het zoete water langs de kust, waar nu overal dat verziltingsprobleem optreedt.
7: Michiel, dank je wel voor je idee. En andere Michiel, dank voor het aandragen natuurlijk.
8: Ja, toch leuk. Team Michiel is heel tevreden hiermee.
9: Ja, dus een echte eenheid.
7: Jane, ik zal hem nog even voor je samenvatten, want uiteindelijk wil ik natuurlijk van jou een keuze horen.
12: Ja.
7: Twee prachtige oplossingen, maar waar kies je voor? Voor het systeem van omgekeerde drainage. We brengen afvalwater terug in de grond, laten de aardafilterende werking doen en vullen zo in droge tijden het water aan. Hè? En als er veel water is, dan laten we het natuurlijk gewoon wegvloeien. Of is dat het gebruik van schepen en ballastwater om die tijdens hun internationale zeevaart om te zetten naar zoetwater om kustgebieden te voorzien van bruikbaar water, hè? Als het gefilterd wordt door de duinen, de finale filtering. Dat zijn de keuzes die voorliggen, Jane.
12: Ja, mag ik gelijk al een keuze maken of wil je het nog spannend inleiden?
7: Dit suggereert dat je al weet waar het naartoe gaat, dus dan zou ik zeggen, gooi het er maar uit.
12: Ja, nee, ik vond het idee van Michiel de Jong vind ik echt top. Hè? Het is nog vrij theoretisch en ik vind het ook, het gaat met name om de kustregio. En het idee wat mevrouw van de UvA ook pitst, is kan je eigenlijk landelijk inzetten. En omdat we vooral die droogteproblemen ook het nijpunt zijn, zeg maar, op die hoge zandgronden en dergelijke, zie ik gewoon het meeste potentie op de korte termijn in dat idee. Dus dat zou mijn.
16: Wil je nou nog meer afleveringen luisteren van de Karel en Gervais podcast De Oplossers? Ga dan snel naar de NPO Luister-app. En blijf vooral nog even luisteren, want deze week bij De Nacht van Karel en Gervais hoor je elke nacht iets over verschillende soorten vakantieinvullingen. Zometeen gaan we potten bakken, wandelen we de wereld rond en horen we Nena van der Meulen over haar droomvakantie, namelijk een treinreis door Oost-Turkije. Blijf luisteren en tot zometeen.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen, ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt, ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen is ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer: in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog en het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Misschien ken je ze wel van de filmpjes. Hagelstenen zo groot als tennisballen. Later dit uur bespreken we dit natuurfenomeen.

0: CRV. En we gaan aan de wandel, want ik spreek zo met Mirjam Lenswood over haar wandelingen. De avonturier loopt namelijk de hele wereld af. August 20. Voor veel Nederlanders loopt de zomervakantie langzaam op zijn einde. Sommigen zijn zelfs alweer aan het werk of zitten in de schoolbanken. Wat er vandaag allemaal gaat gebeuren, deze 20 augustus, geen idee. Maar wat ik wel weet, is wat er allemaal is gebeurd op 20 augustus. Bijvoorbeeld in 1672. 1672 was een rampjaar. De Republiek der Nederlanden werd aangevallen door Frankrijk en Engeland. Het volk zocht een schuldige en kwam in opstand.
1: Onder zware druk van het bange volk ging De Witt akkoord met de benoeming van Willem III als kapitein-generaal voor het leger. Maar dit slechts voor de duur van één veldtocht. Op straat intussen werd er gevochten tussen staatsgezinden en prinsgezinden. Prinsgezinden beschuldigden Johan De Witt van verraad. Hij zou het land verkocht hebben aan de Fransen en Engelsen.
0: Aangemoedigd door Willem III worden de machtige politicus Johan de Witt en zijn broer Cornelis doodgeschoten. Hun lichamen worden opgehangen en op een vreselijke manier gelyncht. Op 20 augustus 1959 voert de SS Rotterdam voor het eerst voor de Holland-Amerika-lijn.
2: De Rotterdam voerde de nieuwe waterweg uit. Het grootste schip van de Nederlandse koopvaardij dat 38.645 ton meet en direct de aandacht trekt doordat het in plaats van de traditionele schoorsteen twee lange slanke rookuitlaten heeft.
0: Het schip maakte het laatste decennium van de transatlantische lijnvaart mee en werd daarna gebruikt als cruiseschip. Sinds 2008 is het een toeristische attractie in Rotterdam. Omdat het ijs niet sterk genoeg is geweest, is de laatste Elfstedentocht bijna 30 jaar geleden. Dat weerhield Maarten van der Weijden er niet van om in 2018 de Elfstedentocht te zwemmen. Hij deed dit om geld op te halen in strijd tegen kanker. Na 168 kilometer en 55 uur moest hij de strijd staken.
3: Een arts die zegt dat de zoutgehalte in zijn lichaam niet goed is. Hij herstelt wel, maar hij moet er daardoor wel mee stoppen.
0: Een jaar later lukte het hem wel om de Elfstedentocht helemaal uit te zwemmen. Maar Maarten is nog altijd niet uitgezwommen. Hij is ook nu weer bezig met een onmenselijke tocht. 270 kilometer zwemmen van Vught naar Utrecht. Deze heeft hij gisteren alleen wel moeten staken vanwege gezondheidsklachten. Waar Maarten van der Weijden op 20 augustus een belangrijke dag had, geldt het ook voor zijn collega-zwemmer Ranomi Kromowidjojo. Zij mag vandaag haar 36e verjaardag vieren. Ook zanger John Hiatt en Robert Plant mogen de taart aansnijden. Die laatste is bekend van zijn tijdloze band Led Zeppelin. En zij hielden van rock and roll.

0: De wereld kun je op verschillende manieren overbruggen. In de week van Karo en Gervais spreken we iedere nacht met een ander soort wereldreiziger. En vannacht zullen we de wereld bereizen met... Ik hoor voetstappen. Ja, ik denk dat het iemand is die de wereld heeft rondgereisd per voet. Vannacht spreek ik met Miriam Lenswood. Ze verhuisde Nederland voor een leven vol avontuur. Samen met haar Pieter, met haar man Pieter, reisde ze jarenlang over de wereld. Ze liep door de Himalaya met nauwelijks bagage, trok 7 jaar lang door de wildernis van Nieuw-Zeeland en leefde daar zonder moderne voorzieningen. Miriam Lenswood, wereldreiziger, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hey, begon je direct al je eerste reis midden in die wildernis?
1: Ja, toen ik Nederland verliet, ging ik eerst naar Afrika. Maar dat was om vrijwilligerswerk te doen. En daarna een jaar naar India. En dat is, daar is waar ik Pieter heb leren kennen. En hij was echt de man van avontuur. En hij wilde zoveel mogelijk weg van civilization. En echt de hoge bergen in of de wildernis van Nieuw-Zeeland. Dus ja, mijn leven van de wildernis begon echt met Pieter. Ja.
0: Oh, wat geweldig. En, maar ik hoop dat jullie wel goed voorbereid waren toen je dus zonder bagage die bergen inliep.
1: Ja, maar zijn motto was, zij zijn mensen, dus wij zijn mensen. Want hij wees naar de Getty Shepherds in de Himalaya. En die trokken over de bergen met hele goedkope schoentjes, een wollen deken en verder bijna niks. Dus hij zei, we gaan het precies zo doen. Want elke gram in de Himalaya voelt als een kilo.
0: Ja, precies. Dus als zij het kunnen, kunnen wij het ook. En dan moet je dus ineens buiten slapen. Hoe was dat voor jou, jullie eerste nacht?
1: Vond ik hartstikke eng, want er zijn er allemaal leopards in de Himalaya. En ik zei, Pieter, wat gaan we nu doen? Oh, zei, we gaan een vuur maken. En dan blijven die wilde dieren wel weg. En toen begon het ineens te regenen en te onweren. Ik zei, nu dan? Ja, nu gaan we het grot in. Want ik denk, ja, en die luipaarden dan?
0: Oh. Ja.
1: Maar er gebeurde allemaal niks. Maar ja, ik vond het heel eng. Maar ja, ik volgde hem gewoon blind. Hij was voor mij echt een gids. Ik denk, ja, dit is normaal zeker.
0: Oh, wauw. Ja, en ik kan me voorstellen, doodeng. Maar je dacht dus ook, ik wil nooit meer terug naar dat normale leven.
1: Oh ja, nee, inderdaad. Ik vond het heel erg spannend en leuk. En ik denk, ja, dit is het echte leven. Nog meer van dit, inderdaad.
0: Mm-hmm. Mis je nooit Nederland nooit?
1: De Nederlanders mis ik.
0: Okay.
1: Ja, Nederland zelf, het land niet. Zo plat, te veel mensen, te veel regels, niks mag.
0: Ja.
1: Maar de Nederlanders inderdaad zijn heel erg spontaan en leuk en geïnteresseerd en vrolijk. Ja.
0: Leuk. Heb je dat ergens anders ook nog meegemaakt? Van die typen zoals Nederlanders?
1: Nee, Nederlanders zijn echt heel uniek daarin.
0: Oké, leuk. Hey, en na jullie eerste reis door de Himalaya kwam je dus uit in Nieuw-Zeeland. Was het moeilijk om weer even terug te keren naar een normaal bestaan?
1: Ja, want ik moest 1 jaartje werken om een verblijfsvergunning te krijgen. Ja, dat was inderdaad moeilijk. En ik vond er niks aan. Maar elke vrijdagmiddag gingen we de bergen in. Want die school was niet zo ver van de bergen. Dus toen gingen we daar zeg maar 1 jaar trainen. Voordat we in 2010 de wildernis in gingen.
0: En dus jullie konden weer op avontuur. Hoe kom je tot zo'n besluit van we gaan dat nu echt doen?
1: Omdat het werken in een school heel erg saai was. En toen dachten we, nou, we gaan iets doen. Wat zullen we doen? En toen gingen we naar de bibliotheek en allemaal boeken lezen over mensen die naar Antarctica gingen en zo. En allemaal wilde expedities. Dan dachten we, nou, we gaan ook zoiets doen, maar niet zo extreem. Wij gaan gewoon 4 seizoenen de wildernis in. 4. He, dat is nog te overzien. Gaan we ons goed voorbereiden. En dan mail en linzen en zo meenemen voor het geval dat we niks konden vinden.
0: Ja.
1: En want destijds moest ik nog leren jagen.
0: Ja, want je was vegetarisch.
1: Ja, precies, ja. Maar ik dacht, als we gaan survivalen, dan moet ik wel leren jagen. En wat is nou mooier dan met, net als Robin Hood, met een pijlenboog?
0: Oh ja, echt? Hoe was dat?
1: Ja, echt als Robin Hood. Het was vreselijk moeilijk. Ik had gewoon een geweer mee moeten nemen. Want een pijlenboog, vooral mijn boog, is intuitive shooting. Met andere woorden, je hebt geen idee waar je schiet.
0: Oh ja.
1: Dus ik altijd kwam ik met lege handen terug. Het was heel demotiverend. Het was echt een moeilijke overwinning om toch door te zetten.
0: Ja.
1: Ja, op een dag vind ik een geit. En, ja. Maar dat duurde wel 6 maanden voordat ik heb leren jagen.
0: Oh, dat is nog best wel lang inderdaad.
1: Heel lang, ja.
0: Kan je ons ook even meenemen hoe zo'n normale dag er dan uitzag in de wildernis?
1: Hangt helemaal af van het weer. Dat als het weer mooi is, nou, dan gaan we onmiddellijk naar buiten gaan wandelen. Mm-hmm. Ga ik jagen. Maar soms regent het of sneeuwt het. In Nieuw-Zeeland kan er ook zowel zomer als winter sneeuwen. En dan zitten we gewoon in de tent te wachten. Maar omdat we helemaal geen technologie mee hadden, geen telefoon, geen emergency beacon, zelfs geen klok, wisten we niet of het morgen mooi weer zou worden. Dus ik dacht al, ja, morgen zal wel. Ik denk altijd positief. Het is alleen nog een dagje. En morgen wordt mooi weer. Maar soms duurde dat wel 3,5 week. Eén keer of 3,5 week in de regen gezeten. In de lente. Ja, vreselijk. Maar we gaven de hoop nooit op.
0: Goed
1: dus,
0: zo.
1: Ja, en op een dag was het weer blauwe hemel. En ja, dan is het fantastisch. Ja, dus we zijn helemaal subject to the weather.
0: Goed dat zo. Het, ja, precies. Ja. Hey, en ja. We sluiten ook iedere dag deze week af met iets wat jullie zelf hebben meegenomen in het leven na jullie reis. Wat was dat voor jou?
1: Wat we hebben geleerd? Ik denk dat dat gaat over veiligheid. Dat elke veiligheid is eigenlijk schijnveiligheid. En als je niet je innerlijke kracht vindt, maar dan ergens anders, uiterlijke kracht, dan veroorzaakt alleen maar meer angst. Dus als ik nu zie in mezelf dat ik mijn veiligheid ergens inzet, bijvoorbeeld in een persoon, in een gids, in bijvoorbeeld schoenen, om de berg mee te beklimmen, dan denk ik, wacht even, want dat veroorzaakt angst. Dus daar ben ik heel voorzichtig mee.
0: Ja, dus even alles kort op een rijtje. Je koos voor een leven vol avontuur en je leerde dat echte vrijheid voorkomt uit onafhankelijkheid. En dat vind ik een heel indrukwekkend verhaal. Miriam Lenswood, wereldreiziger, dank je wel dat je dit met ons wilde delen.
2: De nacht van Caro en CRV.
0: Ook deze zomer was Turkije voor veel Nederlanders een populaire vakantiebestemming. Heerlijk ontspannen aan het strand in een all-inclusive resort of een stedentrip naar Istanbul. Maar Turkije heeft nog veel meer te bieden. De Doğu Express is een langzame treinreis van 1300 kilometer dwars door het hele land. Zo'n reis naar Oost-Turkije lijkt redacteur Nena van der Meulen wel aantrekkelijk.
3: Vanuit je slaapcabine onder de witte lakens kan je tijdens de rit van wel 30 uur lang naar buiten turen. En genieten van uitgestrekte landschappen, besneeuwde bergtoppen en wilde rivieren. Ik zou eigenlijk mijn boek willen lezen, maar afgeleid zijn door de gigantische families die ook in de trein zitten en die me hun eten aanbieden. Die trots foto's van hun huizen en zonen laten zien. Als ik uitstap, zal ik wel even moeten wennen. Want je begroet hier niet meer met merhaba, maar met slaaf. Diyarbakir wordt gezien als dé hoofdstad van de Koerden. Bij de drukke markten zou ik me moeten inhouden om niet te veel spullen te kopen. Alles is hier, van waterkokers tot trouwjurken. En van echte Gucci of Prada petjes van maar 50 cent... tot aan een tv met breuken in het scherm en zonder snoeren. Overal waar ik om me heen kijk is muziek en wordt er gedanst. Maar dat ik niet kan dansen, vinden de mensen volgens mij niet erg. Want zo gastvrij en verwelkomend als hoe de mensen hier zijn, hier is niemand een vreemde. Ik regel nog geen slaapplek. Het zal namelijk vast niet lang duren voordat ik ergens door een familie word uitgenodigd. In de woonkamer waar ik dan ook terechtkom staan waarschijnlijk geen meubels. Ze eten hier op de grond, want op de enorme kleden komt een overvloed aan eten te staan. En terwijl ik daar dan zit, wanneer er binnen wordt gerookt en de oets wordt bespeeld, zal ik denken, ik wil voor altijd blijven. Hopelijk zijn de mensen zo gastvrij dat ze dat misschien wel goed vinden.
0: Je hoorde redacteur Nena van der Meulen over haar droomvakantie naar Oost-Turkije.

0: De zomer brengt ons niet alleen de zon en warme dagen, maar ook bijzondere weersverschijnselen. Daarom zoeken we deze hele week uit hoe die ontstaan en wat er gebeurt als de omstandigheden buiten ineens omslaan. Op veel plekken in Europa kletterden deze zomer bijvoorbeeld hagelstenen naar beneden. Denk aan het concert van Bad Bunny op 19 juli. Tijdens het optreden kletterden ijsballen ter grootte van tennisballen uit de lucht. Maar hoe kan zo'n klein beetje ijs uitgroeien tot zo'n enorme steen? Daarvoor kunnen we het best aankloppen bij onze klimaatexpert Rijk Landsmeer. We hebben hem naar deze dag gestuurd en aan het lawaai te horen staat hij bij zijn concert. Goeienacht, Rijk.
1: Goeienacht, Jimena. Ik sta hier in Milaan bij het Ippodromo La Mura bij een groot concert van Bad Bunny.
0: Ja, ik hoor een verschrikkelijk lawaai bij jou en dat komt natuurlijk door die hagelstenen. Kan je een beetje omschrijven wat er allemaal gebeurt daar in Italië?
1: Ja, ik zie allemaal mensen die hier nu van dit grote paardrenbaan worden nu geëvacueerd. Omdat ze moeten schuilen voor deze enorm grote hagelstenen. Ik zie hagelstenen van om me heen echt van 5 centimeter of zo in de omtrek naar beneden vallen. Ze vallen op auto's, op daken van mensen. Je hoort het overal kletteren. Het is echt een enorm...

0: trek naar beneden vallen. Ze vallen op auto's, op daken van mensen. Je hoort het overal kletteren. Het is echt een enorm kabaal. En het schijnt ook dat er enorm veel schade is. En zelfs ook een paar gewonden onder de toeschouwers van het concert.
1: Ja, want ik kan me inderdaad voorstellen dat zo'n hagelsteen op je hoofd, dat best gevaarlijk kan zijn.
0: Ja, dat kan best een beetje gevaarlijk zijn. Ze zijn enorm hard, veel harder dan eigenlijk de kleine hagelstenen die we normaal gesproken bijvoorbeeld in Nederland zien. Dat komt eigenlijk doordat die hagelstenen op een hele bijzondere wijze ontstaan.
1: Kan je uitleggen hoe dat gebeurt?
0: Ja, dat is hartstikke leuk dat je dat vraagt. En daar zit een complex verhaal achter. En ik zal het rustig proberen uit te leggen. Wat er gebeurt is dat in de zomer, het zijn vaak zomerse stormen die tot deze hagelbuien leiden, warmt de aarde een klein beetje op. En wat er dan gebeurt is dat er lucht opstijgt. Nou, en normaal gesproken op met een normale onweersbui, dan stijgt die lucht op in bepaalde luchtlagen en dan krijg je een cumulonimbus. Dat is een mooie grote wolk die in meerdere luchtlagen zit. Daar komt veel verschil in druk in en daar komt daardoor ook onweer uiteindelijk uit. En wat er nu bij deze grote hagelstenen gebeurt, is doordat er heel veel vocht in de lucht zit, stijgt dat nog verder op. En als water condenseert verder, dan krijg je eigenlijk die wolken. En bij condensatie, daar komt een klein beetje extra warmte bij vrij. Dat is iets natuurkundigs. En als daar genoeg warmte bij vrijkomt, dan stijgt het nog verder door. En dan krijg je eigenlijk dat die lucht ver genoeg komt om kleine ijskristallen te vormen. Nou, dat is nog niet het hele verhaal, want als je dat hebt, kleine ijskristalletjes die uitregenen, nou, dan heb je uiteindelijk hagelsteentjes. Maar waardoor worden ze nou echt zo groot? Dat gebeurt eigenlijk doordat dat er nog een nieuw systeem zit waardoor die lucht nog verder op kan stijgen. En alleen maar blijft stijgen. En dat komt doordat er een klein beetje wind van de zijkant komt, waardoor de storm op een andere plek uitregent dan waar die opwarmt. En wat je dan moet voorstellen, dat aan de ene kant blijft maar warmte inkomen en de afkoeling en de regen valt op een andere locatie. En wat er dan gebeurt, is dat als een klein hagelsteentje naar beneden valt, dat die dan door die lucht die nog steeds opwaarts aan het gaan is, weer omhoog getild wordt. En tijdens die val krijgt hij wat extra water, extra condensatie van die wolk en wordt hij weer groter. En dat gebeurt een aantal keer, totdat die hagelstenen echt wel 5 centimeter groot kunnen worden.
1: En kan je dit ook aanzien komen? Dat er zo'n bui met hagelstenen aankomt in plaats van dus regen of onweer?
0: Ja, wat je kan zien is deze storm heeft een hele specifieke vorm. Dus wat er gebeurt is doordat die wind van de zijkant komt, komt er een groot front aan de voorkant die een klein beetje in cirkels beweegt. En als zo'n storm echt verder groter en groter wordt, dan kan het ook echt als een soort cycloon gaan bewegen. Dus dan zie je echt die draaiende vorm. Nou, dat is nu in deze storm in Milaan nog niet het geval. Maar het is wel net iets bewegelijkere wolk dan bij een normale onweerswolk.
1: Ja, precies. En wat moeten we nou doen? Stel je voor zo'n bui komt, krijgen we in Nederland op ons dak. Waar moeten we heen? Wat kunnen we nou het allerbeste doen?
0: Ja, wat je sowieso het allerbeste kan doen is gewoon zo snel mogelijk eventjes naar binnen gaan. Meestal is het maar een periode van zo'n 5 minuten dat die hagelstenen weer weg zijn. Dus dat moet je echt wel even kunnen schuilen. En als ze echt groot zijn, dan is het natuurlijk echt heel pijnlijk en gevaarlijk. Het zijn echt vrij harde stenen. Er is zelfs een keer een moment geweest in India in 1883 uit mijn hoofd. Dat er echt meerdere slachtoffers zijn gevallen. Nou, het gebeurt wel niet heel vaak dat er echt doden vallen bij dit soort stormen. Want die stenen zijn toch wel een beetje glad. Maar ja, het doet toch behoorlijk pijn. Dus ik zou lekker schuilen. Het lastige is wel dat je auto en andere dingen op straat zijn. Ja, die staan natuurlijk nog steeds op straat. Dus er ontstaat wel gewoon ongelooflijk veel schade.
1: Klimaatwetenschapper Rijk Landsmeer, bedankt dat we hier mochten bellen. En kijk goed uit daar.
0: Yes, zou ik doen. Dankjewel.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
1: De vakantie staat voor veel mensen in het teken van nieuwe herinneringen maken. Bijvoorbeeld met familie. Redacteur Fleur Oppijnen is samen met haar oma gaan pottenbakken. Wat zij in haar jeugd al deed, maar toen nog met een schopschijf. Wat achterbleef was de liefde voor keramiek en de droom om ooit nog eens opnieuw met klei te werken.
3: Hey! Hoe is het?
4: Ja, goed, lieve.
3: Ja? Kom je mee?
4: Ja, nou, ik laat me verrassen. Moet ik eens meenemen?
3: Nee, helemaal niks.
4: Echt niet?
3: Nee.
4: Oh jee.
3: Als het goed is, is er iets wat jij altijd nog wel een keertje opnieuw hebt willen doen? Denk je dan ergens aan?

0: Ja, ik denk wel ergens aan. Maar dan denk ik, zou het met potbakken te maken hebben?
1: Zeker!
0: Ja. Ik durf dat niet te zeggen.
1: We gaan ergens naartoe in Empel, naar een mevrouw. Dan gaan we kijken of dat het nog lukt.
0: Ik vind het echt heel erg leuk. Ja, ik vind sowieso alles leuk. Wat we samen doen is sowieso leuk.
1: Ja, dat klopt. Want vroeger was het in Utrecht, toch?
0: Ja, aan de Bollehofse straat.
1: Nou, dat
0: weet
1: je nog goed.
0: Ja, dat was iets indruk op jou maakt, dan onthouden we. Maar ik ben natuurlijk heel jong getrouwd. En je krijgt een heel ander leven. En dat weet ik, heb nooit geen spijt gehad dat ik zo jong getrouwd ben. Maar daar heb ik andere dingen wel voor ingeleverd.
1: Ja, nu krijg je het weer terug.
0: Dit is wel schattig eigenlijk. Ze hebben hier wonen hier wel mooi aan hofjes.
1: Ik denk dat het daar is.
0: Ja? En dan moet ik proberen niet zo heel plat te praten.
1: Hoi hoi.
0: Dat is lief, Reddels. Wat schattig, wat leuk.
2: Echt en waar woont leuk. U hier mooi?
1: Ja, mooi hè?
0: En ik denk vandaag, wat gaan we in vredesnaam doen? Wat ja. Wel
1: en heb je nou een idee?
0: Ja, ik kom bij iemand die potten bakt of...
1: Wat? Nou, dat is al een leuk...
0: Hartstikke leuk. Ja, vroeger heb ik dat gedaan, maar dat is zo lang geleden. Maar het zit ook nog heel... Ik weet het ook allemaal ja, heel ja. Goed.
1: Hey, en is het mogelijk om iets te gaan proberen?
2: Wat zou je leuk vinden? Zou je het leuk vinden om even op de draaischijf proberen te voelen?
0: Ik weet niet of ik dat kan.
2: Ik ga even wat klei pakken. Ik zal even het kneden doen. Ja, dat is zo gedaan. Dan ga ik jou eventjes laten zien. Gewoon even voordraaien weer.
1: Maar deze klei die heeft een natte lappen gelegen. Die stinkt nu, maar dat hoort bij klei ook wel een beetje. Dus
2: ja. En eigenlijk het leuke is daarmee ook van wanneer een klei eenmaal gebakken is, hè, dan krijg je een pot of wat je er ook wel gemaakt hebt. En dat ze eigenlijk nooit meer weg te krijgen. Daarom dat de archeologie natuurlijk juist aan keramiekrestanten zoveel verhaal kan verbinden. Dus wat ik doe is, ik heb even wat klei hier door elkaar gekneed. En ik maak er een bal van. En met die balk, even een bak water pakken, ga ik draaien. Laat ik je even zien. Rustig op de schijf.
0: Ik weet niet of ik dat nog kan, joh.
2: Kijk eens hier. Ja, ga daar maar zitten. Ja. Kijk, dan zit hij al mooi stevig op de draaischijf.
0: Denk je dat het goed gaat doen?
2: Natuurlijk, ja. Voel het maar even als je pas geeft. En je handen goed nat maken, allebei je handen. Niet maar meer.
0: Nou.
2: Nee, doe maar, want het gaat makkelijker. Het centreren is makkelijker wanneer je veel gas geeft.
1: Goed zo. Herken je het gevoel, hè?
0: Ja, ik herken het zeker, maar het is wel heel vreemd ook. Het is niet zo van, oh ja, dat doe ik even. Nee, helemaal niet.
2: Duim en wijsvinger tegen elkaar aandrukken. En die leg je hier tegenaan. En die hand, die gaat er gewoon in. En hier die duim en wijsvinger. En dan mag je de snelheid minderen. Heel goed totdat je van de pot af bent. En dan pas... Voilà, madame. Super, hè?
0: Wat leuk, hè?
2: Ja, het is zo van die dingen.
0: Heel erg leuk. Ja, dankjewel.
2: Ja, het was ook gezellig.
1: Leuk.
0: Dit had ik echt nooit verwacht, hè? Ja, wel, dat we misschien ging kijken, maar of snapte me dat ik dat zelf mocht doen.
3: Je hoorde Fleur van Opijnen met haar oma vanuit het atelier Kleigoed van Bernadette in Empel.

0: Menne Blok.
1: Vanaf volgende week lopen alle scholen in het land weer op volle toeren. En hoewel veel kinderen zin hebben om op het schoolplein te vertellen over hun zomervakantie, is de eerste schoolweek voor sommige kinderen ook spannend. Want wat vertel je in de kring als er thuis geen geld was om op vakantie te gaan? Het zoontje van Caroline zat in deze situatie en vertelde tijdens het kringgesprek over een verzonnen vakantie naar Turkije en Frankrijk. Caroline is chronisch ziek, heeft geen recht op toeslagen en thuis is er daarom nauwelijks geld beschikbaar voor leuke uitjes. Caroline, goeienacht.
2: Goeienacht.
1: Hey, kan je ons meenemen in hoe jij in deze situatie terecht bent gekomen?
2: Ik ben 12 jaar geleden, in 2014, ben ik 100% afgekeurd. En ik had geen recht hier in Nederland op een uitkering, omdat mijn ziekte op de niet erkende chronische ziektelijst zou staan. Die qua blijkbaar dus überhaupt bestaat. Met als resultaat dat ik als hoofdkostwinnaar binnen dit gezin als wegviel. Oh. En we dus met één inkomen het moesten gaan redden. En ja, toen waren we nog met z'n tweeën. En nu zijn we dus met z'n drieën. En ja, dat wordt dan best wel op zo'n moment een ingewikkelde puzzel, zeg ik altijd maar.
1: Ja, dat snap ik. Jullie vallen daarmee dus eigenlijk tussen wel een schip, ook wat betreft regelingen.
2: Zeker. En dat heeft ook mede te maken niet eens aan toch wel het geldgebrek of het inkomstengebrek dat je hebt. Maar ook heb je al een koopwoning. Zodra je eigenlijk bij hulpvraag al invult dat je geen zorgtoeslag krijgt of huurtoeslag, dan val je, ben je al klaar. Dan val je er al buiten. Want een koopwoning wordt nog steeds beschreven als leven op dure stenen. En het is wel heel makkelijk dat om te denken. Maar ik kan niet de bank bellen van god, doe maar even een portie van mijn overwaarde. En ik kan ook niet verhuizen daardoor naar een andere woning. Dus ja, je loopt eigenlijk op alle momenten wel gewoon vast daarin.
1: Ja, en dat heeft dus ook invloed op, qua je toeslagen, maar ook dus wat je in de zomervakantie kwijt kan. Ja. Want voor veel gezinnen betekent dit dus vakantie en ontspannen. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor jou heel anders voelt.
2: Ik zeg altijd voorjaarsstress.
1: Ja.
2: Maart, april ben ik al aan het jagen naar de beste aanbiedingen voor een leuk uitje. Die we dus dan tijdens de zomervakantie dus kunnen doen. Door middel van ticketveilingen of andere sites waar je gewoon kortingsbonnen of kortingskaartjes of in een hele hoge prijs moet bieden. Of tenminste met een hele hoge korting moet kunnen bieden op kaartjes. Dat is een soort van psychologisch bezigheidstherapie geworden. Om toch nog te kunnen zorgen voor enigszins plezier. Ja, 6 weken is lang om dus je kind te entertainen.
1: Ja, heel lang. En jouw zoontje is 5. Zijn er ook momenten dan dat hij het beseft of dat hij het benoemt? Of?
2: Ja, zeker. Vorig jaar heb ik een moment gehad. Hij mocht mee. Als gastspreker dan zijn. Hij mocht mee. En die nacht is hij ziek geworden. En dat hij dus bij me kwam vlak voordat ik wegging. En dat hij zei van mama, hier heb je een centje uit mijn spaarpot. Ik zei, maar waarom in hemelsnaam? Ja, maar ik ben nu ziek. En als ik ziek ben, mag ik appelsap. Ach. En de auto moest straks heel veel drinken. Want hij, het woord benzine kon hij toen nog niet uitspreken. Mm-hmm. Dan kan je dan, als je terugkomt, kan je wel eventjes langs de super om appelsap te kopen voor me. Want dat vind ik zo lekker. Dat hij dan zo daarin meedenkt en wil helpen. En dat hij het ook gewoon op zijn manier ook begrijpt dat niet alles een ja is. Of even makkelijk is. Op dat moment dan wel gewoon in het leven.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat met jou als moeder inderdaad wat doet.
2: Je gaat gewoon even op dat moment kapot, kan ik je vertellen.
1: Ja.
2: Wie zegt dat het hem niks doet? Die heeft volgens mij niks aan emotie in hem. Maar nee, je gaat echt kapot.
1: Ja. Hey, jullie worden wel geholpen hè, door het Nationaal Fonds Kinderhulp.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld met het zomerpretpakket. Hoe ziet zo'n pakket eruit voor jullie?
2: Nou, dat is echt een ware tractatie, kan ik je vertellen. Dit is zo warm om dat zoiets te mogen ontvangen. Het wordt ook echt gewoon op de naam van je kind verzonden. En dat vind ik ook al een pluspunt. Want zoals mijn zoontje, dus dan ook gewoon zijn naam op de doos, op het etiket zag staan. Hij heeft post. Weet het? Oh, ja. Hij maakt een pakket open en er zit een rugtas in die helemaal gevuld is met prentenboek, kleurboeken, stiften. Ja, er zit een doos Lego in, er zit een voetbal in, er zit buitenspeelattribuut in voor maar bijvoorbeeld uit het zwembad te kunnen. Er zit zo verschrikkelijk veel in, inclusief dus treinkaartjes en een boekje wat je kan koppelen aan een dagje uit een pretpark in Nederland. Het is zo warm en zo royaal dat dat is echt wel. Ik kan het eigenlijk bijna niet eens onder woorden zeggen van wat dat met je doet.
1: Hoe fijn dat is, dat zoiets er is. Ja. Hey, en dan nog iets heel anders, want er rust in Nederland ook nog steeds een groot taboe op armoede. Toch kies jij er bewust van, ook zoals je nu doet, ervoor om heel open erover te zijn. Wat maakt het voor jou zo belangrijk om je verhaal wel te delen?
2: Taboe is er zeker, maar ook schaamte. Mm-hmm. En ik denk op het moment dat je je schaamte iets laat vieren en begint gewoon met je directe naasten te informeren, dat je ook gewoon een hele andere kijk dan wel advies, soms of ook vaak wel eens ongepast advies, maar ook gewoon een reikende hand kan krijgen. Mensen die je kunnen helpen of kunnen bijstaan. Ook gewoon als jij een keer je tranen wil laten rollen, omdat het gewoon echt gewoon tegen zit. En ja, het is niet makkelijk. Dat zeg ik je ook heel eerlijk. Ook met dit gesprek bijvoorbeeld. Ik moet ook die drempel over. Maar ik weet ook dat ik, en ik hoop ook dat ik hiermee heel veel ouders kan warm maken en een warm hart toe kan dragen. Je bent niet alleen.
1: Ja, Caroline, dank je wel voor het delen van je verhaal. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Veel kinderen in Nederland wonen jarenlang in een COA. Hun toekomst is altijd onzeker en dat levert stress op. Om hun zorgen even een plekje te kunnen geven, worden elke week activiteiten georganiseerd door Team Up. Verslaggever Julia Kiel ging in juni langs bij het COA in Katwijk en deed een middagje mee.
0: Wij lopen nu eigenlijk naar de woningen van de kinderen, want we gaan iedereen mobiliseren. Dus we gaan eigenlijk een rondje doen door alle gebouwen om alle kinderen op te halen en ze mee te nemen naar Team Up. Het is nog een behoorlijke happening om iedereen op de been te krijgen. Zeker, het is een grote groep vandaag, dus dat is eigenlijk een heel goed teken. Ze zijn allemaal heel enthousiast en blij om mee te komen.
3: Ja, dat wil je te horen inderdaad, ja.
0: Nou, het is mooi weer, het waait een beetje, maar volgens mij gaan we naar buiten, of niet?
3: Ja, we gaan lekker buiten spelen, dat is heel fijn. Dus we hebben een ruimte binnen, maar eigenlijk is het heerlijk om buiten te spelen. Daar is net meer ruimte, we kunnen ook weer andere spellen spelen. Dus dat is heerlijk nu weer in de zomer.
4: We zijn hier met Team Up, de vrijwilligers van Team Up in Katwijk. Team Up is een psychosociale interventie. 10 jaar geleden inmiddels alweer opgericht door War Child en Save the Children. En we verzorgen met Save the Children wekelijks Team Up sessies op 60 locaties door heel Nederland.
0: En ja, jullie zijn begonnen in de kring. Waarvoor doen jullie dat?
4: Ja, wij beginnen altijd met een check-in. Dat is, we hebben een standaard structuur, een standaard opbouw. We beginnen met een check-in om de kinderen even te vragen hoe ze erbij zitten. Om even de regels door te nemen. Zo beginnen we altijd.
0: Het is een beetje alsof je weer op de basisschool bent, hè?
4: Ja, hè? Ja. Het is een beetje op de basisschool alsof we spelen, maar dit lijkt een gewoon tikspel, maar hier zitten eigenlijk wel veel elementen in. De kinderen moeten elkaar helpen. Ze moeten samenwerken door elkaar vrij te maken. Als je getikt bent, doe je handen omhoog. Als iemand jou een high five geeft, mag je weer verder. En zo ben je ook nooit uit het spel. Dat is eigenlijk ook het leuke.
0: Iedereen kan meedoen.
4: Precies, iedereen doet mee. Je bent nooit uit het spel. Daarom mijn collega's nu binnen met een jongetje dat zich pijn heeft gedaan. Maar daarom sta ik hier even bij de deur.
0: Het voelt toch gek of zo? Want als je daar, wij zijn daar dan natuurlijk met een groep ben je aan het spelen. En het is, nou wat ik zei, het is een beetje alsof je op de basisschool bent. Ja. Maar dan kijk je even om je heen en dan zie je toch wel weer waar je bent of zo. Hoe gaan jullie daarmee om?
4: Dat klopt helemaal. En je ziet ook in zo'n groep, het is eigenlijk geen reguliere groep kinderen. Je ziet veel verschil tussen de kinderen. Je ziet een jongetje die best wel veel kracht en een soort van boosheid in zich had. Je ziet een meisje dat snel moest huilen om iets. En dat weten we, dat houden we ons achterhoofd. De emoties die de kinderen tonen, dat komt ergens vandaan. En dat vind ik ook logisch. Deze kinderen zijn grotendeels uitgeprocedeerd. Dus ja, hoe oneerlijk is dat natuurlijk? De situatie dat je weet dat jouw toekomst heel onzeker is. Dus ik begrijp dat je daar heel boos en verdrietig van kan worden.
0: Volgens mij is iemand weer opgelapt. Met wat voor gevoel ga jij dan... ga jij nu eigenlijk weer naar huis? Wat voor gevoel krijg je van?
5: Met een heel vol hoofd. Vol energie, maar ook uitgeput. En ik merk dat ik er nog heel lang over aan nadenken ben als ik weer thuis ben.
0: Waar denk je dan over na?
5: Over alle verschillende kinderen en of ze wel genoeg aandacht hebben gehad. En
0: dat zegt denk ik ook wel misschien wat over de band die je hebt met de kinderen hier.
5: Ja, dat denk ik. En ook gewoon het gevoel dat je hebt van dat ze het eigenlijk heel moeilijk hebben. En dat je wat voor ze wil doen. En dat je toch eigenlijk ook denkt van, is het genoeg? Maar je kunt maar één ding. En dat is dit doen. En dat geeft heel veel voldoening. Maar ze zitten wel in je hoofd.
4: En dan ademen we in.
6: Niet Hollando.
4: En we ademen uit. We ademen in.
0: Tussen de oefeningen door. Dan hebben jullie heel veel vaste dingetjes. Jullie gaan ademhalen, heb ik gezien. Ik heb een hand vooruit gezien. Waarvoor doen jullie dat?
4: Ja, dat zijn inderdaad onze team-up routines. Die doen we altijd op eenzelfde moment en in dezelfde situatie. Dat kunnen bijvoorbeeld inderdaad zijn een liedje, een gebaar, een beweging. En die doen we omdat dat structuur biedt. Het biedt herhaling en voorspelbaarheid.
0: En dan wil ik toch even, ga ik even kijken naar onze outfits. Want ik heb ook zo'n mooi grijs hesje aangetrokken. Want dat hebben jullie ook om een bepaalde reden gedaan, hè?
4: Dat klopt. Team-up is altijd op een vaste dag, vast tijdstip met vaste gezichten. En daar hoort ook de kleding bij, inderdaad. Dus op deze manier zijn we herkenbaar. Kinderen weten dat dit team-up is. Als ze ons zien, dan weten ze dat direct. En ook kinderen die bijvoorbeeld van AZC naar AZC worden verplaatst, die kunnen ons direct herkennen aan de t-shirt. Van, dat is team-up, dat ken ik, dat is vertrouwd.
0: Dat hebben ze ook echt nodig, denk ik.
4: Ja, klopt. Dat gevoel van dat iets voorspelbaar is, dat ze iets herkennen, dat ze al dat ze iets herkenbaar zien. Dat al kan het maar een heel klein beetje helpen.
7: En hoe was het vandaag? Waren de spelletjes leuk? Twee keer duimen zo?
8: Ik weet het. Okay. 100!
7: Ik ga zo. Heel goed. Oké, dat is fijn om te horen.
0: Ik vind veel prikkels wel een goede samenvatting, inderdaad.
4: Ja? Ja. Ik ben er ondertussen geloof ik wel aan gewend. Het was een hele vrolijke, drukke sessie.
1: Je hoorde verslaggever Julia Kiel vanuit het COA in Katwijk.
9: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
1: Er is geel en er is het geel van Van Gogh. Redacteur Bram Arts dook deze zomer in de zomer van 1888... enkele maanden nadat de schilder in het Zuid-Franse Arlu was aangekomen. Hoe beïnvloedde die felle provinciaalse zon zijn werk?
10: Ja, wie aan Van Gogh denkt, die ziet al snel een gekwelde kunstenaar voor zich. De eenzame man die zijn oor afsneed en tragisch aan zijn einde kwam. Maar als je naar zijn schilderijen kijkt, dan zie je ook iets heel anders. Blijdschap, passie, levenslust en de gloeiende hitte van de Provence. Weinig schilders vangen de zomer beter dan Vincent. Niet doordat hij de werkelijkheid nauwkeurig weergeeft, maar juist doordat hij er vrij mee omgaat. Hij gebruikt kleur om een gevoel uit te drukken, zoals een dichter dat met woorden doet. Zijn bekendste bewijs, dat zijn de zonnebloemen. Hij schildert zijn eerste zonnebloemen in Parijs in de zomer van 1887. Het zijn nog niet de uitbundige boeketten, maar losse bloemen op een tafel. Sommige al in staat van verval. Toch is het iets in die felle, bijna onbeholpen bloemen dat blijft hangen. Zo ook bij Paul Gauguin, de schildersvriend wiens oordeel voor Van Gogh belangrijk was. En dan, in de zomer van 1888, in Arles vindt een keerpunt plaats. Het licht is er anders. Feller. Geler dan in het noorden. Aan zijn broer schrijft hij: op dit moment heerst hier een werkelijk schitterende, krachtige hitte. Zonder wind. En dat bevalt mij uitstekend. Zonneschijn. Een licht dat ik bij gebrek aan een beter woord alleen maar geel kan noemen. Bleek zwavelgeel. Bleek citroengeel. Goud. Wat is geel toch mooi? En hoeveel beter zal ik het noorden nu kunnen zien? Ach, ik hoop altijd dat de dag komt waarop jij de zon van het zuiden zult zien en voelen. En die zomer, dat wordt een van zijn productiefste periodes ooit. Hij beschrijft hoe hij in de korenvelden werkt op het heetst van de dag, in de volle zon, zonder enige schaduw, en voegt daar enthousiast aan toe hoe hij ervan geniet als een cicade. In de oogst strekt een goudgeel veld zich uit tot aan de horizon. Een van zijn beste werken, vindt hij zelf. En in de saaier hangt een gloeiende zon vlak boven het land, bijna onmogelijk fel. Maar dat maakt hem niets uit. Het gaat hem niet om de waarheidsgetrouwe kleur, maar om hoe het voelt om in dat overweldigende zuidelijke licht te staan. En diezelfde overgave lees je in een brief aan Theo uit augustus 1888, waarin hij schrijft dat hij schildert met het enthousiasme van een Marseillais die bouillabaisse eet. Iets wat niet hoeft te verbazen gezien het om grote zonnebloemen gaat. Hij vergelijkt zichzelf met andere schilders die elk een eigen bloem claimen. De een de pioenroos, de ander de stokroos. En de eigenzinnige en ruwe zonnebloem, dat wordt zijn bloem. Er is één droom die Vincent nooit verwezenlijkt. Zijn zonnebloemen samen met de wiegster tentoongesteld. Een drieluik waarin de bloemen als vleugels naast de vrouw verschijnen. De gele luiken zouden de kleuren in een portret laten oplichten. Samen moesten ze troost en dankbaarheid symboliseren. Tijdens zijn leven komt het er niet van. Decennia later werden de doeken eindelijk samen tentoongesteld. Een droom die zijn tijd nodig had. Pas na zijn dood begon de wereld echt te zien wat Van Gogh al die tijd probeerde te laten zien. Niet de duisternis, maar kleur.

0: Je ligt net lekker te slapen en ineens hoor je dat irritante gezoem van een mug. Voor ons blijft het meestal bij een slapeloze nacht en een vervelende bult. Maar wereldwijd is dit kleine beestje een stuk minder onschuldig. De mug is namelijk het dodelijkste dier ter wereld, vooral door ziektes als malaria. Daarom is het vandaag Wereldmuggendag. Een dag om aandacht te vragen voor de enorme impact van de mug en de strijd tegen malaria. Muggenexpert Bart Knols, een hele goede nacht.
1: Goedenacht.
0: Hey, het is dik een eeuw geleden dat ontdekt werd hoe malaria wordt overgebracht. Hoe gaat het nu met de strijd tegen malaria?
1: Nou, niet goed, helaas. We staan sinds 2015, staan we eigenlijk al stil. Tussen 2000 en 2015 ging malaria flink omlaag. Dat kwam omdat er in die periode werd er in Afrika, ten zuiden van de Sahara, werden klamboes uitgedeeld op grote schaal. Het ging echt om miljoenen klamboes. Daar gingen mensen onder slapen natuurlijk. En daardoor werden ze minder gebeten door muggen en daardoor nam malaria af. Maar sinds 2015 is dat gestopt. En dat komt eigenlijk doordat twee dingen gebeuren. Die muggen die zijn heel slim. Mm-hmm. Muggen worden resistent tegen de insecticiden waarmee die klamboes behandeld werden. Dat is één. En twee, muggen die gingen op een ander tijdstip van de dag bijten. Dus niet normaal wat ze dan deden, 's nachts binnen het huis. Maar ze bijten nu vroeger in de avond buiten, wanneer mensen gewoon nog niet onder die klamboe liggen. Daarmee worden ze dus wat blootgesteld aan die parasieten die de ziekte brengt.
0: Ah, wat je zou denken, na die eeuw worden wij de mug slimmer af, maar dat is juist andersom.
1: Tot nog toe is het zo dat evolutionair gezien die mug ons er altijd overwonnen heeft. Ja, dat klopt.
0: Ja, en wat moeten wij dan anders doen, die strijd toch aan te gaan?
1: Ja, eigenlijk, we gokken altijd maar op één methode of een paar methoden om te proberen om die ziekte, de parasiet en de mug zelf die parasiet overdraagt, onder controle te krijgen. En ik denk waar we naartoe moeten, en dat gebeurt eigenlijk veel te weinig, is een totaal geïntegreerde aanpak. Dus dat je zowel aan de kant van preventie gaat zitten, we hebben nu twee malaria-vaccins sinds een paar jaar, dus preventie. Dus dat mensen gebeten worden, dus bijvoorbeeld door die klamboes, maar ook een betere diagnose kunnen stellen, dus betere manieren om die parasiet vast te stellen in mensen die de ziekte hebben. En dan natuurlijk de behandeling met goede medicijnen. En ook daar zitten we met problemen, omdat die parasiet, net als die mug tegen insecticide, wordt die parasiet steeds resistent tegen de medicijnen die we ontwikkelen. Dus we hobbelen er altijd maar achteraan, omdat de aanpak niet zo groot van formaat is, tot we de ziekte daadwerkelijk kunnen terugbrengen naar nul en dat er niemand meer ziek wordt.
0: Oké, ja, dus dat is het ene probleem. Maar we krijgen hier natuurlijk ook steeds vaker, hebben we last van exotische mug, zoals de tijgermug. Moeten wij daar ons ook zorgen over maken?
1: Jazeker, moeten wij ons daar zorgen over maken. Het is namelijk zo dat die mug die is aan het oprukken vanuit zuidelijk Europa richting het noorden. Die wordt gesteund door klimaatverandering. Dat betekent dat het muggenseizoen dat duurt langer. Het begint vroeger in het voorjaar, het gaat langer in het najaar door, ja, vanwege hogere temperaturen. Dus dat betekent langere tijd voor die mug om zich te vermeerderen. Dus meer muggen, hogere dichtheid aan muggen. En dan mensen die reizen, die brengen dan oftewel die mug mee terug uit bijvoorbeeld Zuid-Europa. Maar ook mensen die in de tropen zijn, die lopen daar een ziekte op. Denk aan knokkelkoorts. Die brengen die ziekte mee terug naar Nederland. En die kunnen dan die mug in Nederland infecteren. Ja, en dan wordt de buurvrouw gebeten en wordt zij ook ziek, terwijl ze helemaal niet op reis is geweest. Dat is een scenario, dat lijkt heel vreemd, maar dat komt steeds vaker voor in Europa. Dus mensen die niet gereisd hebben, krijgen in één keer een tropische infectieziekte onder de leden.
0: Krijgen daar toch last van, inderdaad. Oké. Ja, en jij doet het werk al tientallen jaren. Ben je, ondanks alles wat je ons net hebt verteld, wat toch natuurlijk best zorgelijk is, wel optimistisch dat het goed gaat komen?
1: Nou ja, we zitten met een groot politiek probleem. Wat er op dit moment gebeurt is met name in de VS. En de VS hebben vorig jaar de kraan dichtgedraaid voor USAID, het grootste hulpprogramma ter wereld. In één keer was er een hele hoop minder geld voor de bestrijding van malaria, maar ook denk aan ziektes als HIV. Veel minder geld beschikbaar, dus er gaan op dit moment naar schatting dit jaar 2,5 miljoen gevallen bijkomen. En meer dan 100.000 extra doden, alleen al vanwege wat Amerika gedaan heeft. Maar Nederland doet hetzelfde, wij draaien ook de kraan dicht.
0: Oh wauw, ja, oké. Muggenexpert Bart Knols, dank je wel. En wij zijn ook alweer aan het einde gekomen van de Nacht van Caro en Servé op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we met Koen Vulcano over de filmgeschiedenis, over hoe steeds dezelfde thema's en verhaalstructuren terugkomen, zelfs als ze al duizenden jaren oud zijn. Ook hebben we het gehad over hoe je de wereld te voet rondreist, wat hagelstenen eigenlijk zijn en hoe de zomer en Vincent van Gogh met elkaar verbonden zijn. Inmiddels is het bijna 5 uur en dat is vroeg. Dat komt mooi uit, want straks naar het journaal hoor je hier vroeg. Ik wens je een hele fijne donderdag en morgen nacht om 2 uur zijn wij er gewoon weer met de nacht van Karel en Servé. Tot morgen!

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er werden woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der stapelwolken of wolken bij een graad of 14. Later vandaag is er meer regen met ook kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Het einde van de zomer is in zicht. Sommigen zijn alweer naar school of aan het werk. Maar wij proberen dat zomergevoel nog even vast te houden.
3: Vroeg.
2: Goedemorgen, dit is vroeg van donderdag 20 augustus. Hoe houd je nou zo lang mogelijk dat gevoel van een eindeloze zomer vast? Het kijken van mooie films, het lezen van goede boeken of het bezoeken van een museum of theater draagt daar zeker aan bij. Daarom dompelen we ons deze week onder in al het moois dat cultuur ons te bieden heeft. En vandaag nemen we een duik in de filmwereld. Heb je, net als de zomerhit, ook echte zomerfilms? En wat maakt dan een geslaagde zomerfilm? Daar ga ik deze vroege ochtend over in gesprek met Roel Jetsen van Assen, filmkenner en marketingmedewerker bij Slikker Film in Leeuwarden. Goedemorgen, Roel Jetsen.
4: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Ik weet niet hoe het in Leeuwarden zit, maar hier in Hilversum is het weer niet echt zomers. Hoe zit het in Leeuwarden? Schijnt de zon daar wel een beetje?
4: Nou ja, het is nog midden in de nacht eigenlijk, maar het regent in ieder geval niet. Dus dat is al positief.
2: Dat scheelt.
4: Ja, nee, het is hier niet heel mooi weer deze week inderdaad. Dus een beetje behoefte aan zomer en hitte is wel een vereiste, vind ik, op dit moment. Want dat mag wel even er zijn.
2: Ja, absoluut. Maar misschien ook wel weer goed voor jullie filmhuis. Want trekt dat dan niet gelijk weer wat publiek aan als het dan koud en regenachtig is buiten?
4: Zeker, ja. Op het moment dat het gaat regenen, dan merk je direct dat er veel meer mensen naar onze bioscoop komen. Ja. Wij hebben wel in de zomer natuurlijk onze airco altijd aan. Dus daar komen mensen dan ook wel weer juist op af als het zo ontzettend heet is. En hebben afgelopen avond begonnen we met onze buitenbios. Zeg maar een bioscoop buiten op een mooie locatie. En dan wil je eigenlijk toch een beetje meer zomers weer. Het was wel fijn, het was nog prima, het was droog, maar... je wilt eigenlijk gewoon dat het nog lekker warm is. Maar dat was het niet helemaal meer.
2: Ja, wat je deze zomer ook heel vaak hebt, zijn van die buitenbioscopen, van die openluchtbioscopen. Dat trekt ook wel wat mensen aan. Organiseren jullie ook zoiets?
4: Ja, dat doen wij in een oude stadsgevangenis van Leeuwarden.
2: Nou kijk, wat een sfeertje.
4: Ja, zeker. Nou, het is een heel gezellig oud gebouw. Het is heel mooi. Okay. En er zijn een paar binnenpleinen. En op een van die binnenpleinen hebben wij een bioscoop opgezet, inderdaad. Dus ja, dat is wel heel fijn.
2: Ja, absoluut. Ik merk ook wel dat dat mensen in de zomer niet vaak een filmabonnement afsluiten. Of dat ze heel vaak naar de film gaan in vergelijking met de winter. Is dat bij jullie dan ook zo? Of is het net zoveel publiek?
4: Nee, je merkt het altijd wel hoor. Je hebt natuurlijk is ik werk in een filmhuis. En in een filmhuis komen eigenlijk alle grote films uit, komen juist in het najaar uit. Dus de, zeg maar, die meedoen voor de Oscars en de grote prijzen.
3: Ah,
4: die komen allemaal vanaf oktober, november uit, zoiets. En tot en met januari, februari. Juist in de commerciële bioscopen heb je juist een zomerpiekje eigenlijk.
3: Ja.
4: Dus er zit een soort van, het is een beetje conjunctuur. In de filmhuizen heb je inderdaad juist in de zomer dat het wat minder draait of minder, maar dat je wat minder bezoekers hebt.
3: Maar kan ik dan zeggen, dat de kwaliteitsfilms eigenlijk alleen maar in de winter uitkomen?
4: Nee, absoluut niet. En dat is het mooie, want er zijn dus heel veel distributeurs die, het is een soort van gevoel wat dat je inderdaad met slecht weer naar een filmhuis gaat. En er zijn dus nu gelukkig heel veel distributeurs die dat ook zien van, hey, er is een gat in de zomer. En daar duiken ze juist op. Dus er komen dus ook heel veel juist mooie films uit in de zomer en in de voor- en nazomer. Omdat daar juist een gat was. En dus je merkt dat er steeds meer films uitkomen. Vroeger, het is denk ik wel verdubbeld in de afgelopen 10 jaar. Zo voelt het in ieder geval.
3: Ja,
4: en je merkt dat er steeds dat het hele jaar nu zeg maar eigenlijk vol begint te raken. En het publiek moet daar denk ik nog een beetje aan wennen. En je hebt inderdaad gewoon het zomergevoel dat je denkt, ja, ik wil liever op een strand zitten. En dat begrijp ik op zich ook wel hoor. Het is eigenlijk het hele jaar heb je ondertussen goede films.
3: Ja, precies. Dus er is een mooie balans tussen de winter en de zomerfilms. Maar wat zijn dan de films waar mensen bij jullie op afkomen deze zomer?
4: We hebben dan, om het even, vorig jaar hadden we films die, als we het over zomer hebben, films die zeg maar in de buitenlucht afspelen, werkten heel goed.
3: Mm-hmm.
4: Dus dat begon eigenlijk al in mei tot met, nou ja, voorbij de zomer. Dus daar kan ik dan ook even iets nuttigs over zeggen. Maar we hadden bijvoorbeeld The North. Dat was een wandelfilm. Dan denk je, is dat boeiend? Ja, dat is een hele boeiende film. Het ging over twee jongens die een wandeltocht in Schotland, dus niet per se het meest zomerse avontuur beleefde. Maar die film die haakt dus bij zoveel mensen aan, omdat je dat buitengevoel hebt wat je in de zomer ook wil beleven. Er kwamen heel veel mensen op af. En toevallig kwam op diezelfde periode kwam The Salt Path uit, gebaseerd op een boek. En dat was ook een wandelfilm. Dus vorig jaar hadden we opeens twee wandelfilms die het heel goed deden. En je hebt dit jaar heb je The Odyssey natuurlijk, die het fantastisch doet. En dat is auteurscinema, dus dat draaien we ook in ons filmhuis.
3: Ja,
4: er zijn zoveel leuke films hoor. Dat
3: geloof ik wel. Maar zijn er ook films die jij dan graag in de zomer kijkt, niet per se in de bioscoop? Of is het bij jou niet echt seizoensafhankelijk?
4: Nee, ik heb wel inderdaad, het weer speelt wel mee in mijn filmkeuze. Dus nu bijvoorbeeld draaien wij van een Franse regisseur, van Jacques Tati, draaien we meerdere films van hem. Dat is een oude Franse regisseur. Maar dat zijn een soort van hele luchtige Franse filmpjes. Die ook nog wel een beetje een maatschappelijk thema hebben. Maar dat is bijna een soort van slapstick. Een soort van de voorganger van Mr. Bean.
3: Oh ja,
4: maar iets serieuzer.
3: Organiseren jullie dan van die themaweek of themamaanden bij jullie filmhuis?
4: Ja, zeker. We hebben retrospectieven. In dit geval hebben we dan een van Tati. Die is bijna voorbij. En dan gaan we straks naar een andere Franse regisseur. Die wordt dan ook door een distributeur, wordt dat eigenlijk allemaal een soort van, mag je dat boeken? En wij gaan naar Diane mee, want dat is wel echte cinema. Dat is Denis. Dat is een Franse regisseur van musicals en zo. Dus dat is ook wel in de zomer werkt dat ook heel goed. Die Franse vibe, daar zoeken mensen ook wel naar, dat vakantiegevoel. Dus je merkt wel dat distributeurs daar ook op inhaken. En dus die films dan op die periode ook, dat je ze in die periode kunt boeken.
3: Ja, dat geloof ik wel. Ik heb zelf, toen de zomer begon, heb ik Midsommar gekeken. Het geeft een zomers gevoel, maar het is toch wel een beetje een soort psychologische horror. Dus dat is misschien wel een toepasselijke film. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen voor Roel Jetsen? Stel ze in de NPO Luister-app.
0: Vroeg. Gerard Koop.
3: Oké, Roel Jetsen, wij proberen echt met man en macht die laatste zomerdagen, of eigenlijk de laatste zomermaand, vast te houden. En toen we jou vroegen om zomerfilms, zei je dat er eigenlijk twee categorieën zijn. Kan je ons even kort vertellen wat die twee categorieën zijn?
4: Ja, ik zat erover na te denken. En ik verdeel ze direct in de zomerblockbuster. Dus zeg maar de grote zomerhit. Die een beetje losstaat van zomerhitte. Die kan zich ook afspelen in de winter of wat dan ook. Maar die wordt gedistributeerd in de zomer.
3: Ja, die wordt uitgebracht in de zomer, vlak voor de zomer.
4: Ja, ja. Ja. En de zomerse film, dus de film waar je juist een heel erg zomers gevoel van krijgt. En in die twee deling, daar zag ik het een beetje in.
3: Ja.
4: Dus je hebt aan de ene kant de grote hit en de andere de hitte.
3: Ja, precies. Ja. Ja, laten we daar even wat dieper op ingaan. Want die eerste categorie is dus zomerblockbusters. Waar moet ik dan aan denken? Welke films?
4: Nou, jij moet eigenlijk om het plaatje helemaal te schetsen, voor de jaren 70 had je die helemaal niet, die grote films, die zomerblockbusters. Toen had je een heel ander schema, zeg maar, van films. Films werden veel langzamer uitgebracht, draaiden veel langer. En die werden een soort van mondjesmaat verdeeld over de wereld. Werd nog natuurlijk op oude filmrollen rondgebracht, maar er waren maar zoveel kopieën. En op een gegeven moment in de jaren 70, in 1975, kwam Jaws uit.
3: Kijk.
4: En Jaws was van Steven Spielberg. Iedereen kent de film. Maar dat was eigenlijk de eerste echte summer blockbuster. Omdat dat werd ook een heel cultureel fenomeen. Dus er werd een ontzettend grote mediacampagne omheen gebouwd. Er werd een soort van buzz gecreëerd. Er werd mond-op-mond reclame heel erg soort van beïnvloed door te zeggen, ja, je kunt niet meer de zee in en alles. Dus mensen werden ook bang gemaakt, zodat ze allemaal maar, zelfs al wist je niet eens dat die film er aankwam, werd er een soort van
3: angst gecreëerd. Dat was een hele goede marketing.
4: Hele goede marketing, ja zeker.
3: Laten we even naar een stukje luisteren.
5: Yes, there is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws.
3: Nou, ik denk dat iedereen, iedere millennial en verder dit wel herkent. Dat spannende muziekje, die zware stem. Maar dat klinkt niet echt zomers. Misschien is het beeld wel zomers. Maar als ik aan enge, spannende films denk, dan denk ik toch eerder aan de winter.
4: Ja, dat klopt. En dat was dus ook heel vaak zo. Dus je had op een gegeven moment dat je, wat ik net ook vertelde, een soort van dipje in de zomer. Of een hele beste dip eigenlijk, want airco en zo bestond er heel lang, bestond het niet in de Amerikaanse bioscopen. En op een gegeven moment, en het was snikheet daar, en op een gegeven moment dachten productiestudio's, dus weet ik veel, Warner Brothers of Universal of wat dan ook, die bedachten, oké, we moeten dat gat opvullen, want we vertonen helemaal geen films daar. Er komt geen enkel persoon op af. Dus toen bedachten ze, we gaan iets maken, iets produceren wat zo universeel is, angst dus, wat door iedereen soort van, waar iedereen op aangaat.
3: Ja, maakt niet uit of het winter of zomer is.
4: Nee, zeker niet. En natuurlijk, Jaws speelt zich wel heel erg af in de zomer. Het speelt zich af in een havenstadje wat geteisterd wordt door een haai. Allemaal strandscènes en vooral bootscènes. En dus die angst die zeg maar gecreëerd werd, die werkt ook in de zomer. En we hebben het straks nog een keer, tenminste, dat hoop ik, over Rear Window, een Hitchcock film. Maar Hitchcock zei ook al, angst is het, zeg maar, hetgene wat mensen verbindt. Dus wil je een date hebben, een goede date, dan moet je gewoon naar een horrorfilm.
3: Ja, dan grijp je elkaar vast, dan hou je handjes vast. Ja, inderdaad. Oh, wat grappig. Ja. Dus toen kwamen ze er eigenlijk achter van, hey, deze marketingstrategie, dat werkt heel erg goed voor dus een eerste zomerblockbuster. Laten we even 20 jaar later gaan ongeveer, want daar brak deze film alle records.
6: It's the real thing. A radio signal from another world.
7: Our intelligence tells us the object is assembling to a stationary orbit. Part of it is broken off into nearly 36 other pieces. Smaller than the whole, sir. Yet over 15 miles in width themselves.
8: Where are they heading?
7: We should be entering our atmosphere within the next 25 minutes.
3: Nou, dat was dus Independence Day. En dat is een hele andere film dan Jaws. Waarom was dit dan ook een zomerblockbuster?
4: Nou, die zomerblockbuster werd een beetje opgebouwd rond de feestdagen van Amerika. De 4e van juli. Independence Day dus, letterlijk. En Jaws kwam dus ook rond die tijd uit. En dat bleek dus heel goed, want dan heeft heel Amerika vrij. En als Amerika gaat, dan volgt de wereld wel, zeg maar, in de filmwereld. Tenminste, in de commerciële filmwereld. En Independence Day speelt zich eigenlijk... Die heeft dat heel slim bedacht. Die dacht, weet je wat, ik noem gewoon de film letterlijk Independence Day. Want iedereen weet dan wanneer hij uitkomt. Dus dat is ook een hele slimme marketing, 4 juli. En die film gaat dus over dat aliens de wereld overnemen. Will Smith speelt de hoofdrol. Nou, fantastische film natuurlijk. Yeah. En de regisseur daarvan, Roland Emmerich, die heeft daarna nog veel meer van die zomerblockbusters waar de wereld praktisch gaat, gemaakt. Blijkbaar is dat een soort van het recept om een blockbuster te maken.
3: Een soort apocalyptisch gevoel, zo van het einde is nabij.
4: Ja, en dat verbindt mensen, blijkbaar.
3: Ironisch gezien, hij
4: heeft, ja. Ja, hij heeft daarna nog Day After Tomorrow gemaakt, Godzilla, White House Down. Allemaal van die films waar de hele wereld op kop staat, of in ieder geval Amerika. Want blijkbaar komen aliens komen ook vooral in Amerika aan altijd.
3: Ja, klopt.
4: En dat recept werkt, ja, heel goed.
3: Ja, absoluut. En is het dan zo dat mensen willen ontsnappen aan de realiteit? Of dat ze echt zoiets willen hebben van, ja, weet je, dit moet zo onmogelijk zijn dat ik dit wel moet zien?
4: Ja, nou ja, het moet natuurlijk, je wilt het op een... De bedoeling is dat mensen naar het grote scherm komen. Dus als je een hele kleine film hebt, dat zeggen mensen ook wel eens bij ons in het filmhuis, van ja, die kan ik ook thuis zien. Ben ik het niet helemaal mee eens, maar dat gevoel heerst wel. Mm-hmm. Dus op het moment dat je zo'n ontzettend groot, nou, of het nou Godzilla is, of een schip van, 15 miles doorsnee over de aarde heen ziet vliegen. Dat zijn natuurlijk epische beelden. Jaws was dat al voor die tijd natuurlijk een supergrote haai. Star Wars kwam 2 jaar later uit. Dat was misschien wel een 2 keer zo grote hit als Jaws.
3: Ja.
4: Die film die draaide ook een jaar lang in de bioscopen voordat die überhaupt, zeg maar, er weer uit verdween. Tegenwoordig komt de film 2 weken voor de digitale release uit, zeg
3: ja,
4: maar.
3: Ja, precies. Je staat dan maar een maandje te zien in de bioscoop en dan staat hij alweer op Netflix.
4: Ja, gisteren kwam Mutiny uit en die stond vandaag al op Prime. Dus die wereld wordt steeds korter. Maar vroeger was dat, een tijd terug was dat heel anders. En mensen gingen dus ook echt naar de bioscoop om dat allemaal mee te maken. Het was een cultureel fenomeen. Iedereen had het erover.
3: Ja, en
4: als je hem niet had gezien. Een uitje, ja. En als je hem niet had gezien, ja, dan kon je ook niet meepraten.
3: Ja.
4: En je kon ook niet zeggen van, nou, ik praat over 3 weken wel mee. Nee, dat duurde dus echt jaren. Jaws, ja. Of Star Wars kwam volgens mij pas in de jaren... Dus die kwam in 1977 in de bioscoop en die kwam pas in de jaren 80 op videoband uit. Dus je kon hem alleen maar in de bioscoop zien. Dus je moest er wel heen.
3: Heb je het idee dat regisseurs dat gevoel ook een beetje terug willen halen? Want je hebt bijvoorbeeld met The Odyssey van Christopher Nolan.
4: Ja.
3: Een ontzettend grote film natuurlijk. Trekt echt duizenden, honderdduizenden, miljoenen bezoekers aan. En die draait nog voorlopig wel even in de bioscoop. Omdat hij ook weer niet zo snel op een streamingsdienst zal komen. Of waarschijnlijk nooit.
4: Klopt. Christopher Nolan, hij verschijnt uiteindelijk wel, denk ik, op een streamingdienst. Maar Christopher Nolan heeft inderdaad wel in zijn contractjes staan van dat die film zo lang mogelijk in de bioscoop moet draaien en zo laat mogelijk in een digitale release, zo noemen we dat dan tegenwoordig, maar zal verschijnen. Hij is wel een van de weinige regisseurs die dat echt kan eisen, denk ik. En voor de rest zit het toch om de 30, 40 dagen heen. Wat soms wel heel zonde is, want soms dan begint de film eindelijk, zeg maar, benen te krijgen. En ja, en dan verdwijnt hij alweer. Verschijnt hij alweer digitaal.
3: Ja, we hebben nou Jaws besproken en Independence Day. Maar ik moet zeggen, ze hebben allebei toch wel een zomeraspect erin. Dus Jaws speelt zich af in de zomer. Het gaat om de zee, zwemmen in de zee. Independence Day is rondom onafhankelijkheidsdag. Hebben deze zomerblockbusters dan ook echt altijd een zomeraspect? Of kan het ook zonder?
4: Nou, niet altijd. Wel vaak. En sowieso, Spielberg houdt wel heel erg van de zomer. En hij komt meerdere keren, zeg maar, als je een soort van tijdlijn zou maken van de beste blockbusters of de grootste blockbusters van elk jaar, dan zit Spielberg er elke 3-4 jaar zit hij wel een keer bij met E.T.
3: of aan te pakken.
4: Jurassic Park of zo. Dus ja, dat is toch altijd wel een Jurassic Park speelt zich natuurlijk af op een tropisch eiland. Dus ja, zomers, dus is een hele grote storm natuurlijk, maar het is dus altijd wel, het hoeft niet, maar het gebeurt wel vaak inderdaad.
3: Ja, precies. Nou, we zitten nu lekker in de films. Laten we er nog eentje doen.
8: I'm going to send you up against the best. Yes, sir. You two characters are going to Top Gun.
9: I feel the need. Speed.
8: 5 weeks you're gonna fly against the best fighter pilots in the world.
10: You guys really are cowboys.
11: I don't like you because you're unsafe.
12: That's right.
11: I am dangerous.
3: Nou, ook zo'n iconische film, Top Gun, met Tom Cruise in de hoofdrol. Hoe past deze dan in het rijtje van zomerblockbusters?
4: Ja, nou ja, dan heb je toch die zomerhitte te pakken. Want Top Gun speelt zich dus echt af in de zomer. Of tenminste het grote gedeelte van de film. En je hebt een paar iconische scènes. Eén daarvan is de beachball scène. Yeah. Volleybal. En daar is allemaal ingevette lichamen. Zomers gebruind. Die in de hitte zeg maar een bal opgooien. En je ziet de straaljagers, de motors die hitte veroorzaken. Je ziet de hitte van de zon op het asfalt. Terwijl hij, Tom Cruise met zijn meisje op een motor er overheen rijdt. Alles
3: ja, dat is toch
4: hitte.
3: Weer dat zomerse gevoel, de zomerse energie.
4: Ja.
3: Ja, je benoemde het net al heel eventjes. De drie films die we net hebben besproken, ze voelen allemaal ontzettend Amerikaans aan. Ja. Ja, het zijn ook Amerikaanse films natuurlijk. Maar speelt dat een grote of belangrijke rol? Dat het Amerikaans moet zijn?
4: Nou, dat hoeft niet per se. Het is natuurlijk wel wat ik net ook zei. Van als Amerika gaat, dan volgt de wereld wel. Als een film in Amerika een groot succes is, dan wil iedereen de rest van de westerse wereld, waar vooral de bioscoop dan op draait, wil dan eigenlijk ook zien waar het over gaat.
3: Ja.
4: En tegenwoordig gaat China zelfs mee daarin. Dus dat is op zich wel opmerkelijk. Dus,
3: hoe gaat China daarin mee?
4: Die vertonen ook steeds meer Amerikaanse of Hollywood films. Vroeger waren ze heel afwachtend en duurde het heel lang voordat de films daar verschenen. Gewoon überhaupt in Azië.

0: films. Vroeger waren ze heel afwachtend en duurde het heel lang voordat de films daar verschenen. Gewoon überhaupt in Azië. En tegenwoordig worden dus, dat is denk ik sinds 10, 15 jaar, wordt er ook heel erg ingespeeld door Amerikaanse studio's om de films ook een soort van behapbaar te maken voor Azië. Dat begon, ik denk, Guillermo del Toro deed dat met Pacific Rim, speciale stukjes van de film die heel erg op Azië gericht waren, waardoor die film een heel groot succes werd in China en Azië. Mm-hmm. En dat zie je nu steeds vaker, dat er nog een speciale release is, nog een speciale première en alles. De Odyssey deed dat ook.
1: Ja.
0: En dan begint dat ook te leven in die landen. En dus dat is wel, het is dus ondertussen best wel een globaal gebeuren, Hollywood. En dus ja, als het Amerikaans is, is herkenbaar. Iedereen wil Amerikaans zijn. Ja, nou, daar ben ik niet helemaal persoonlijk mee eens.
1: Ja, de American Dream.
0: Ja, de American Dream, nou ja, is het een droom? Maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar heel veel mensen die kijken er wel naar uit. En dat is wel een beetje het toonbeeld van hoe de westerse wereld zou moeten zijn. Tenminste, de fictieve wereld die altijd op films te zien is. Zoals Top Gun, dat is natuurlijk één grote propagandafilm voor de Amerikaanse luchtmacht. Maar ja, dat gevoel, dat epische gevoel, krijg je daar wel van mee.
1: Dat avontuurlijke.
0: Zeker, ja. En een paar jaar geleden kwam Top Gun 2 uit, Maverick. Ja, en dat is dan ook zo'n film. Ja, zelfs al heb je helemaal niks met vliegtuigen, het is wel fantastisch. Je zit er wel helemaal in. En dat is ook zo'n film. We hadden het net over de cinema weer tot leven brengen. Christopher Nolan met de Odyssey doet dat. Maar Tom Cruise is ook wel zo iemand die ontzettend achter de het beleven in de bioscoop staat. Dus zijn films moeten ook in de bioscoop gedraaid worden. Hij is ook een soort van cheerleader van iedereen die echte film maakt en dat die hele belevenis veroorzaakt, zeg maar. Daar is Tom Cruise een ontzettende fan van. En hij staat dus ook letterlijk en figuurlijk te springen, zeg maar, bij iedereen die dat kan.
1: Ja, gaat er wel lekker op.
0: Die gaat er wel lekker op, ja. En dat is, ja, en wat was je vraag precies, als in waarom is het allemaal Amerikaans? Ja, omdat we dat gewoon graag zien en het herkenbaar is.
1: Ja,
0: en
1: dan is het behapbaar. Dat grootste van het Amerikaanse. Maar wat ik ook hoor zeggen, is dat die rol van marketing dus wel echt ontzettend belangrijk is. Of misschien zelfs bijna belangrijker dan de film zelf. Want ik heb het idee dat ook de marketingbudgetten ontzettend gestegen zijn in de afgelopen tientallen jaren. Klopt dat?
0: Zeker. Je moet, ja, dat is echt bizar. Als je naar Jaws kijkt, dat was de film had een budget van 4, 5 miljoen. Dat liep uiteindelijk uit tot 9 miljoen. Dat was een ontzettend moeilijke productie. Maar het marketingbudget was 1 miljoen ongeveer. Dit gaat over dollars en dit is nog niet gecorrigeerd voor inflatie, hoor. Maar dat was dus een negende van het budget. En dat was bizar veel voor die tijd. Tegenwoordig heb je een film als Spider-Man Brand New Day, zeg maar, de zomerhit van dit jaar.
1: Ja.
0: In de commerciële bioscopen. En die heeft een budget van de film rond de 300 miljoen. Maar het marketingbudget is misschien wel hoger dan de filmproductiekosten.
1: Ja, dat is ongelooflijk. En ik zie die Zendaya en Tom Holland ook echt om de dag op een rode loper staan om de film te promoten.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: dat is echt bizar.
1: Dat is wel flink voor in de buidel, inderdaad. Nou, zeker, we gaan het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: We hebben een paar vragen binnengekregen. En Mick die zegt, hebben we ook winterblockbusters? En hebben die dan ook weer een andere formule dan zomerblockbusters?
0: Oeh, goeie vraag. Als je naar de commerciële bioscoop gaat, is het nu wel echt, de zomer is wel echt de blockbusterperiode. Dus de grote hits. Maar als je dan gaan we eigenlijk naar de soort van de prijzenwinnaars. Of tenminste de Oscar bait films noemen we dat dan.
1: Ja.
0: Dus dan hebben we bijvoorbeeld Parasite of zoiets. Dat is een paar jaar geleden was dat een Aziatische film. Dat is een veel moeilijker recept, denk ik. Maar dat zijn films die dus een internationale

0: allure hebben. Prijzen kunnen winnen, niet alleen op het vlak van acteren, maar ook regisseurs, auteurs, cinema.
1: Ja, verschillende categorieën.
0: Ja, en dat komt dus veel meer in de winter uit, wat ik zei. En dat zijn dus films die, ja, dat is dan de winter blockbuster. Een blockbuster is natuurlijk wel een soort van echt Amerikaanse term. Dat komt ook uit de Amerikaanse oorlogsbestand, zeg maar.
1: Ja, waar staat dat voor?
0: Ja, in de Tweede Wereldoorlog had je, of daarvoor al, had je hele grote bommen waarmee ze hele steden platlegden.
1: Oké, klinkt niet goed.
0: Blockbusters, nee, dus die hele wijken of blokken woningen konden opblazen. Op een gegeven moment kwam er een film uit, die heette Bombardier, heette die volgens mij. Dit is even uit mijn hoofd. Mm-hmm. Dat was dus een film over bombarderen. En toen was er een krant en die noemde, of tenminste, sorry, een productiemaatschappij. En die noemde het The Summer of the. Nee, het was niet eens een zomerblockbuster, maar hij noemde het The Blockbuster of the Year of zoiets. En dat was natuurlijk een directe verwijzing naar dat gebombardeer van die vliegtuigen. En die term bleef hangen.
1: Het sloeg bij iedereen aan.
0: Yep, sindsdien hebben we de term blockbuster.
1: Oh, grappig, grappig. Sietske die vraagt, wanneer kunnen we weer een Marvel-film verwachten? Of is iedereen daar nu wel klaar mee? Ik heb het ook het idee inderdaad dat er elk jaar weer een Spider-Man-film uitkomt.
0: Nou ja, de nieuwe die komt volgens mij in december uit. Er komt een nieuwe Avengers uit, Doomsday.
1: Oké.
0: Dus dat gaat gewoon door. Dus dat is. Er wordt dus nu zo gevochten om plekjes in de zomer. Dus week 1 komt die film uit, week 2 die film en week 3. En er wordt dus al jaren van tevoren wordt dat ingepland wanneer een film uitkomt. En productiestudio's willen hun eigen plekje hebben, niet tegelijk met een andere film. Soms werkt dat, zoals bij Oppenheimer en Barbie.
1: Ja, inderdaad.
0: Omdat
1: dat
0: twee hele verschillende films zijn. Ja, het was een hele marketing idee omheen. En die films zaten aan twee kanten van het spectrum. Dus dat werkte ja. wel. Maar je wilt eigenlijk niet en een Marvel film en een Odyssey tegelijk draaien. Want er komt ongeveer hetzelfde publiek op af.
1: Ja, zeker.
0: Dus vandaar dat de volgende Marvel film komt dan over een half jaartje uit. Of tenminste een paar maanden.
1: Ja, maar mensen zijn dus blijkbaar ook nog steeds niet klaar met Marvel. Hoe komt dat?
0: Spider-Man is natuurlijk ook wel een beetje een uitzondering. Spider-Man doet het altijd goed. Er zijn ondertussen in deze eeuw zijn we al bij de derde Spider-Man natuurlijk. En wat zijn er? 10 films. Maar Spider-Man gaat naar een waarschijnlijk een nieuw record qua bezoekers in ieder geval.
1: Wow.
0: En ook van
1: Waar
0: Marvel
1: zit dan
0: films.
1: De vernieuwing?
0: Er zit helemaal geen vernieuwing in. Oh. Ik heb het van de week gezien. Het is gewoon, Spider-Man is gewoon heel herkenbaar. Is super Amerikaans, super New York.
1: Nostalgisch misschien?
0: Nostalgisch ook wel. Er gaan natuurlijk heel veel millennials die natuurlijk met Tobey Maguire zijn opgegroeid. Die hebben nog steeds een zwak voor Spider-Man. Of het nou Tom Holland is of Tobey Maguire. En Zendaya en Tom Holland zijn natuurlijk het it-koppel van nu. Dus dat werkt heel goed.
1: Iedereen wil het zien, vandaar, iedereen wil kunnen meepraten.
0: Zeker, ik ook, blijkbaar.
1: Ja.
0: Zelfs ik. Ja, dus dat is wel. Ik denk dat we nog lang niet klaar zijn of af zijn van Marvel films. Er komen wel natuurlijk weer. Ja, nu is het dan nu de nieuwe X-Men wordt weer gelanceerd.
1: Jeetje.
0: Dus dat is ook weer een reboot van een reboot. We blijven doorgaan en dat werkt gewoon heel goed. De wereld vergaat weer. We komen weer in hetzelfde straminetje of formatje van de wereld moet vergaan bijna. Er komen superhelden of aliens of Will Smith komen langs.
1: Ja, en er moet een held zijn die de wereld komt redden.
0: Ja, het goede gevoel uiteindelijk. Een soort van happy end, of in ieder geval gedeeltelijk happy end willen we zien. En dan kunnen we weer met een gerust hart naar huis toe, naar ons eigen treurige bestaan. Zo wordt het dan een beetje ingeschoten. Ja. Ja, en dan is een Spider-Man of een Marvel of een andere Marvel films, die werken daar gewoon heel goed mee. En dat is spektakel en dat wil je op het grote scherm zien. Dus dat werkt gewoon heel goed.
1: Iedereen daarmee kom ik ook bij de volgende vraag. Want Jan die zegt, kan elk genre een zomerblockbuster zijn of moet het vooral een doomsday element hebben?
0: Nou, het hoeft niet. Het hoeft niet een doomsday element te hebben. Het kan ook veel kleiner. Bijvoorbeeld als we het toch over aliens hebben en Spielberg, dan hebben we het over E.T. bijvoorbeeld. En dat is dus wel een hele zomerse film, maar dat heeft meer een... dat heeft een heel nostalgisch, voor mij in ieder geval, beeld van Amerika. Maar van daarvoor gaat de wereld helemaal niet. Ja, het is een jongetje op een fiets die zorgt voor een alien. En hij sluit een vriendschap met een alien die naar huis wil. Dat is eigenlijk de hele film. En er is helemaal niks met de wereld vergaat of wat dan ook. Dat is het mooie van die film. Die is gewoon eigenlijk heel klein. Er zit een soort van conspiracy elementje achter. Dat de Amerikaanse overheid meer weet dan dat wij weten. Maar dat is het eigenlijk ook wel. Ja. Voor de rest is het vooral heel onschuldig vermaak. En dat was de grote hit van 1982. Misschien ook wel voortbordurend op Jaws. Op Spielberg zijn naam. En Star Wars natuurlijk.
1: Ja, maar, precies. Ja,
0: het werkte wel.
1: Ja, ik vind dat toch wel grappig. Want er komen inderdaad af en toe dan van die horrorfilms in de zomer of in de lente uit. Terwijl ik denk van ja, horror, dat hoort toch een beetje bij het donkere en bij het koude van de winter. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Want ik zit nou te denken, volgens mij kwam de nieuwe Scream. Kwam ook deze lente uit. En de bekende Obsession natuurlijk. En Backrooms, ook allemaal horrorfilms.
0: Ja, allemaal mij. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is het wat ik aan het begin vertelde. Is dat er dus steeds meer... Het is steeds meer gesatureerd, zeg maar, het rooster van alle films. Dus de zomerpiek rond juli zit helemaal vol. Dus dan gaan we nu in mei beginnen we al. En dat was vroeger, begonnen we daar ook al hoor. Maar beginnen we al in april, mei met zo'n Obsession. Omdat daar ruimte is op marketinggebied, maar ook gewoon überhaupt ruimte in de zalen.
1: Okay.
0: Een programmeur die heeft elke week 15 of 20 films uit te kiezen die gewoon uitkomen, los van classics of wat dan ook. En daar moet hij een keuze in maken.
1: Dus het heeft ook echt met agenda's te maken.
0: Zeker, het heeft de volle agenda. En dus op het moment dat je ergens zo'n gaatje vindt. En Obsession is natuurlijk een film die een beetje buiten, en Backrooms ook, die buiten de marketingkanalen om, of juist heel veel marketing gebruikt natuurlijk, maar die is een beetje. Beetje minder standaard dan dat zijn uitschieters. Ik bedoel, Obsession had een budget van nog geen miljoen, wat echt heel klein is voor een film tegenwoordig. En die heeft bijna 500 miljoen opgebracht. Ja, dat is
1: ongelooflijk.
0: Dat is Blair Witch Project-achtige praktijk, zeg maar.
1: Ja, dat
0: kennen we eigenlijk niet meer, dat er iets 500 keer over de kop gaat. Dus dat is wel een hele unieke film, maar je merkt wel dat er gaten komen en dat mensen. En dat distributeurs daarin duiken.
1: Ja, nou, we gaan zo meteen verder hebben over het zomergevoel in plaats van de zomerblockbuster. Zit je te luisteren als filmliefhebber en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met filmkenner Roel Jetsen van Assen verder over zomerfilms. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer waar we het zo nog even over gaan hebben. Dit is Stand By Me van Ben E. King.

0: Dit is vroeg van donderdag 20 augustus. We houden het vakantie- en zomergevoel zo lang mogelijk vast en dat doen we door ons onder te dompelen in al het moois dat cultuur ons te bieden heeft. En vandaag hebben we het over films. Want volgens mijn gast Roel Jetsen zijn er twee soort zomerfilms. Blockbusters, die in de zomer uitkomen, en films die het gevoel van de zomer perfect vangen. Die eerste categorie hebben we net besproken, maar hoe zit het met die tweede? Welke films vangen dat zomergevoel? Daar praat ik dus over verder met filmkenner Roel Jetsen van Assen. Zit je te luisteren? En heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Gerard Koop. Nou, we laten dus de blockbusters achter ons en we gaan het hebben over films met een zomergevoel. Roel Jetsen, kan je dat gevoel eens omschrijven?
1: Je wilt in ieder geval de zon zien. Je wilt hitte zien, zweet op lichamen, zongebruinde lichamen. Wat meer romantiek misschien ook wel. Of in ieder geval wat meer spanning. Wat intermenselijke spanning, zeg maar.
0: Mm-hmm. Intimiteit, romantiek.
1: Zeker. En natuurlijk kan dat nog steeds samenvallen in een thriller of wat dan ook. Maar ja. Dat zijn wel de dingen die ik wil zien. Een beetje die... Ik wil cicades horen, zeg maar. Ik wil de zomer, of in ieder geval krekels horen, of wat dan ook. Dat je in een zomerse nacht, dat je nog steeds buiten zit, wijntje te drinken, en dat je nog steeds lekker buiten kunt zitten. Dat gevoel wil ik, zeg maar, hebben in een zomerfilm. Ja. Om dat gevoel op te wekken. En die kijk ik dan ook vooral in de winter eigenlijk, omdat ik dan denk, oh, heerlijk.
0: Omdat je dan snakt naar die warmte.
1: Zeker, ja.
0: Ja, ik moet zelf dan gelijk denken aan Call Me By Your Name, die film. Aan welke films moet jij denken?
1: Nou, dat is wel een hele goeie inderdaad. Dat speelt natuurlijk af in Italië. Om die link maar te maken. Luca Guadagnino, de regisseur van Call Me By Your Name, die heeft La Piscine heeft hij ooit geremaked. Dat heeft volgens mij... En dat is wel een van mijn lievelings zomerfilms. Dat is heel zwoel. Het speelt zich af in de zuidkust van Frankrijk, Saint-Tropez of zoiets. En het zijn allemaal mooie mensen die zich eigenlijk verzamelen om een zwembad. Jane Birkin zit er nog bij. En Alain Delon, dat is een hele knappe man. En die vier mensen die zich om een zwembad heen verzamelen. En dan gebeurt er iets. En dan thriller en spanning. Maar ondertussen zijn er dus ook romantische gevoelens tussen de twee koppels. En het is alleen maar spanning en hitte. Letterlijk en figuurlijk, zeg maar.
0: Ja, precies. Het is dan toch, als ik jou zo hoor, een bepaalde formule. Dus inderdaad hitte, een zwembad, vakantiegevoel, knappe mensen. Mm-hmm. Want ik had ook even de trailer van La Piscine bekeken. En dan hoor je dus vooral geplons in het zwembad en zoele muziek. En ook een beetje van die warme zomertinten. Klopt dat?
1: Zeker.
0: Ja, dus daardoor krijg je echt zo'n zomergevoel.
1: Ja, dat is natuurlijk... La Piscine is van 69 volgens mij uit mijn hoofd. En dat is geschoten op 35 mm. Op hele oude Kodak. En dus je krijgt die blauwe tinten van het water en de luchten van de Middellandse Zee. Die worden ontzettend mooi weergegeven. En dat gevoel, zeg maar, dus je ziet zeg maar de korrel nog van de film en alles. Het is ook een beetje, het is je kijkt ondertussen naar een kopie van een kopie van een kopie. Dus je krijgt
0: het is weer
1: een soort
0: dat nostalgische.
1: Van dat nostalgische gevoel krijg je heel erg van die film. Het is Frans, dus dat is voor mij ook pure vakantie, zeg maar. Dus dat is allemaal werkt dat heel erg mee aan dat zomergevoel, dat je terugkijkt. Ik kijk tenminste met een heel goed gevoel terug naar de zomers van mijn jeugd. Dat ik op vakantie was, of het nou in Frankrijk was of Drenthe, maar in ieder geval was het altijd warm en gezellig en leuk. En kijk er alleen maar positief naar terug. En zo kijk ik dus ook met diezelfde bril, met diezelfde korrelige bril kijk ik terug naar zulke films. En dat gevoel wordt door dezelfde films opgewekt. Ja,
0: ja, het is toch een stukje herkenbaarheid. Maar gaat het dan, is de inhoud dan nog wel belangrijk?
1: Zeker. Nou, je liet net Stand By Me horen van Benny King. En dat is de titelsong van Stand By Me, de film. En dat is dan wel echt zo'n film die en het beeld en de nostalgie, zeg maar, laat zien, maar ook het verhaaltje. het plot is voor mij heel erg herkenbaar.
0: Ja, laten we heel even een stukje luisteren naar de trailer van deze film.
2: In all our lives, there's a fall from innocence. A time after which we are never the same. It happened in the summer of 1959. A long time ago.
3: Oh man, wait till you hear this. Wait till you hear this.
4: What is it, man?
3: You guys want to go see a dead body?
5: When the night has come and the land is dark.
6: We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.
7: Kid's gone, they're never gonna find him.
8: Not where they're looking.
5: And the moon is the only light we'll see.
0: Ja, dat vind ik toch wel grappig, want je hoort dan die zoele stem van Benny King die Stand By Me zingt. En dan hoor je in de trailer van She Will Find A Dead Body. Dat is toch een stukje horror. Ja, je begon net al met het omschrijven van deze film. Gaan we even verder. Waar gaat deze film over?
1: Ja. Nou ja, het is een verfilming van een Stephen King boek. En dan denk je, horror en drama en alles. Maar het is eigenlijk een hele onschuldige film. Het gaat over een stel vrienden die in hun laatste zomer eigenlijk, voordat ze uit elkaar of hun paden scheiden, willen ze nog één zomer met elkaar doormaken. En sommigen hebben dat door. Anderen zijn er zich nog niet bewust van dat dit de laatste zomer is die ze met elkaar vieren. En dan willen ze eigenlijk nog iets beleven. En dan gaat er in het dorpje waar ze wonen gaat er een soort van verhaaltje rond dat er ergens een lichaam ligt. En dat is meer een soort van plottechnische trein, zeg maar, waar die film op voortbeweegt. Want eigenlijk het enige wat ze doen is wandelen door de wildernis in de zomerse hitte. Met z'n vieren, terwijl ze met elkaar praten en avonturen beleven. En dat is eigenlijk de hele film. En dat nu die hele trailer die jij liet horen, die mm-hmm. Lijkt alsof het allemaal draait om dat lichaam. Maar
0: ja,
1: dat
0: spanning
1: is eigenlijk
0: en avontuur.
1: Ja, avontuur sowieso hoor, maar die spanning, of tenminste het horror element van een lijk, dat is eigenlijk heel klein in deze film. Maar Stephen King doet dat sowieso heel goed, die vriendengroepen beschrijven. En dat is in deze film is dat echt fantastisch. Dat is echt, dit is hoe mijn zomers waren, los van de lijken, zeg maar.
0: Gelukkig maar.
1: Maar dat was met een paar vriendjes en mijn broertje, zeg maar, gingen we dan de bossen in. Maakten we hutten, beleefden avonturen. En ja, dat is voor mij echt hoe een zomer is. En tegenwoordig, tenminste als je in het werkzame leven bent, dan is een zomervakantie even een zomervakantie. En dan ga je gewoon weer door met je werk. Mm-hmm. Hoe leuk dat ook kan zijn. Maar je hebt wel, het is weer gewoon het stramien daarna. En een zomervakantie in je jeugd is bijna altijd een kantelpunt. Het is veel langer natuurlijk. Maar je gaat of naar een nieuwe school. Of je leert nieuwe mensen kennen. Of je gaat naar een nieuw vakantieadres of wat dan ook.
0: Yeah.
1: En er is veel meer verandering. En dus een zomer was, ik kan elke zomer bijna wel een soort van pinpointen wat er gebeurde. Omdat het ergens een kantelpunt was. Ja. En dat doet deze film dus ook heel mooi. En
0: terug bij nostalgie.
1: Ja, zeker. Ja, voor mij, film is nostalgie.
0: Ja, absoluut. En het doet me ook, denk je, we noemen het dan Coming of Age, toch? En dat is een film waarbij je ziet hoe mensen opgroeien,
1: zeker,
0: eigenlijk, of volwassen worden en dan het kinderschap achterlaten.
1: Klopt.
0: Ja, dat werkt dus wel.
1: En dan is Call Me By Your Name ook een hele goeie, inderdaad.
0: Ja, zeker. Nou, we hebben nu dus Amerikaanse films besproken. We hebben ook een uitstapje gemaakt naar een Franse film. Maar we hebben in Nederland ook flink wat zomerfilms. Laten we even luisteren.
9: Wie op vakantie gaat naar de Spaanse kust, kan niet om ons heen.
10: Mooie grieten, leuke dingen doen vanavond.
9: Poppers.
11: Mijn naam staat op een post-it. Floris wil dat ik de zaak overneem. Ik ga naar Spanje.
12: Wie is dat? Woest aantrekkelijk.
13: Zwijgzame mannen.
14: Ik zoek iemand om de verjaardag van een voetbalvrouw te organiseren.
15: Dat is Kevin Hoogland.
16: Kevin.
17: En Lizzie. Vraag maar wat je wilt vragen en ik regel het voor je.
18: Ik wil pingwings op mijn verjaardag.
19: Op Ibiza kan alles.
0: Nou, we hoorden Costa, Buenas Chicas en Verliefd op Ibiza. Allemaal zomerfilms van eigen bodem. Ik moest toch wel even zuchten, want ja, voor mij is het allemaal één pot nat. Maar wat typeert dan de Nederlandse zomerfilm volgens jou?
1: Ik had ook niet door dat het een compilatie was van verschillende films.
0: Het waren drie
1: verschillende
0: films.
1: Zo erg is het wel.
0: Met allemaal dezelfde formule, denk ik.
1: Ja, Het was dat ze Ibiza roept. Ik denk, oh, dan gaat het over die film. Ja, nee, die films, ja, het is allemaal Johan Nijenhuis. Johan Nijenhuis heeft dus de Nederlandse zomer blockbuster formule gevonden.
4: Ja.
1: En die maakt al sinds, nou, Costa, dat kwam begin jaren 2000, misschien zelfs eind jaren 90 uit. En dat was een grote hit. En sindsdien maakt hij vooral dit soort films.
4: En wat is die formule dan? Dat
1: hoort er ook nog bij, volgens mij. Dat is, we gaan naar een mooie locatie. We beleven daar een soort van soapavonturen. Dus Sjaan die heeft een relatie met Henk. En Henk is verliefd op de buurvrouw van de melkboer. En we laten mooie mensen zien. Dat is het toch ook wel. En je wilt heel veel zomer hebben. Dus het is alle dingen die je in de zomer wil zien. Drama, zon en strand. Dat zit allemaal in deze film.
4: Ja, het is geen simpele Henk en Ingrid op de camping. Dat werkt niet, dat slaat niet. Het aan.
1: Nee, dat is toch iets minder charmant. Dus we willen ook een beetje afleiding hebben. En naar mensen kijken die anderen die interessantere dingen beleven dan wij zelf, denk ik. Ja. Ik zie de charme er niet helemaal van in persoonlijk, maar ik snap wel dat mensen hier afleidingen vinden.
4: Ja, zelfs dan begrijp ik het niet. Ik zou nooit naar de bioscoop gaan voor zo'n film. Ik vind het een prima film voor een streamingsdienst, maar waarom gaan Nederlandse mensen dan alsnog naar de bioscoop voor zulke films, denk je?
1: Ik denk omdat het is toch interessanter dan hun eigen leven, gok ik. Dat is en je wilt afleiding en het is makkelijk vermaak. We hebben het dan over de. Dit valt eigenlijk wel, vind ik, onder de Nederlandse zomerblockbuster. Als in ze brengen heel veel geld op en ze worden voor een redelijk laag budget gemaakt. Maar het is een beetje de popcorn. Het is een beetje de fastfood, zeg maar, van de bioscoop.
4: Ja.
1: En zo
4: je hoeft er niet bij na te denken. Het is geen moeilijk verhaal.
1: Nee, klopt.
4: Ja,
1: vind ik het soms wel heel ingewikkeld, hoor. Als Ingrid of Sjaan weer met de melkboer wegrennt.
4: Ja, dan is het toch wel in je handjes te knijpen, inderdaad. Nou, het is toch wel echt een verschil met zo'n Franse zomerfilm die we eerder hebben besproken. Maar zijn er dan ook Nederlandse zomerfilms die wel echt gewoon even voor kwaliteit gaan?
1: Nou, ze proberen het in ieder geval wel. We hebben wel, als we het over zomer en hitte hebben, dan hebben we het over zomerhitte bijvoorbeeld.
4: Nou, dat kan geen toeval zijn.
1: Het kan geen toeval zijn. Nee, dat is een film van Monique van der Ven, die natuurlijk, die we allemaal kennen als actrice. Maar zij heeft ook heel veel geregisseerd. En die had een boek van Jan Wolkers, waar ze natuurlijk mee doorbrak met Turks Fruit. Kwam ze tegen en dat wilde ze verfilmen. En dat heeft ze met Waldemar Toornstra en Sophie Hilbrand, die volgens mij, ik weet niet of ze nog steeds een koppel zijn, maar in ieder geval toen een koppel waren.
4: Ik ben niet op de hoogte van de juice, helaas. Maar,
1: ja. Nee, ik jammer genoeg ook niet. Maar dat was toen in ieder geval de Zendaya en Tom Holland van Nederland. Ja, precies. Zou ik zo omschrijven. Daar heeft ze een film mee gemaakt. En die film probeert, zeg maar, serieuze thriller, spanning, zomer, warmte en zwoelte te pakken. En mislukt falikant.
4: Oh.
1: Het is geen La Piscine, zeg maar. Het is heel erg jammer. Nee, ik ga dat niet eens zeggen, maar het is...
4: ik wil eigenlijk wel heel graag weten wat je daarover te zeggen hebt.
1: Nee, ik wou een hele domme grap maken. Oh, maar okay. Nee, het is gewoon een beetje jammer. En die film die bracht dus... De kosten van de film waren gewoon redelijk normaal voor een Nederlandse film. Maar hij bracht de eerste week bracht hij heel veel op. En toen kwam iedereen erachter, omdat iedereen dacht, oh, dit is de nieuwe, omdat de titel is natuurlijk zomerhitte. Dit is
4: de nieuwe zomerblockbuster, ja.
1: Ja, en bracht de eerste twee dagen een half miljoen op of zo. In Nederlandse bioscopen hebben we het dan over, wat heel veel is. Mm-hmm. Maar daarna kwam iedereen erachter en kwam een recensie, zeg maar, uit. En toen ging die film een stuk minder, zo het subtiel zeggen, werd die stuk minder ontvangen.
4: Ja.
1: En ook door het publiek. En de film heeft echt op recensiewebsites, ja, een dikke onvoldoende. En dat is dan wel heel erg jammer, want we proberen het wel in Nederland. Ja. Ja.
4: Laat even een stukje luisteren.
8: Ja. Hoe heet je eigenlijk?
13: Kathleen.
8: Waar kom je vandaan?
13: Uit de zee.
16: Ach, zo'n mooie vrouw. Onwaarschijnlijke schoonheid.
8: Kent u haar? Wie is die oude man waarmee ze omgaat?
16: Daar kan ze beter niet mee omgaan.
8: Je verhouding met hem.
13: Waarom wil je zoveel weten? Je bent een beetje jaloers, hè?
8: Nee, nieuwsgierig.
4: Er is dus geprobeerd om een soort, nou ja, artistieke arthouse film te maken, maar dat is dus mislukt.
1: Ja, ja, ik weet niet, ik luister dit nu ook en dan denk ik...
4: Wat slecht eigenlijk.
1: Wat dramatisch. Je bent een koppel en je hebt niet eens chemie met elkaar. Ja, dat, dus misschien zijn ze inderdaad wel niet meer bij elkaar. Dat zou zomaar kunnen als ik dit zo hoor. Maar,
4: ja, ik heb het idee dat de Nederlandse taal hierin ook een beetje meespeelt. Maar dat is mijn persoonlijke mening hoor. Dat de Nederlandse taal niet echt heel erg lekker klinkt in serieuze films.
1: Nee, dat klopt ook wel. Ik heb het idee dat wij hebben een soort van filter voor Amerikaanse of Aziatische films of zo. En wij, dat zit toch een soort van afstand in tot de taal die we kennen.
4: Ja.
1: Zelfs al spreken we Engels helemaal prima.
4: Precies, en anders komt het wel heel dichtbij.
1: Ja, inderdaad. En deze film komt wel heel dichtbij zo. Ja,
4: ja ik vraag me af, durven Nederlandse makers zich dan nog wel te wagen aan het zomer genre als ze de formule van de successen van bijvoorbeeld een Verliefd op Ibiza niet volgen? Want ik moet wel denken aan bijvoorbeeld Paas, P-A-A-Z. Dat was volgens mij wel een redelijk succesvolle film. Of Voor de Meisjes. Maar dat zijn dan ook wel serieuze films.
1: Dat zijn serieuze films, ja. Dat is dus inderdaad, dat zijn de films die ook... Voor de Meisjes was volgens mij de openingsfilm of zo van het Noordelijk of van het Nederlands Filmfestival. Of in ieder geval draaide die daar, dacht ik. En dat is dan serieuze film. En dat is dus minder blockbuster, minder commerciële film. Maar meer. Het is gebaseerd ook op een literaire gebeuren. En dus. Trouwens, zomerhit ook. Maar dat zegt dus blijkbaar ook niet helemaal alles.
4: Kunnen arthouse films of filmhouse films, dus die een beetje artistiek zijn, kunnen die dan überhaupt wel zomerblockbusters worden?
1: Poeh. Dat is een goede vraag. Daarvoor ben je een interview, maar dat is een goede vraag. Ik denk dat het een stuk moeilijker is, omdat een zomerblockbuster moet zeg maar voor het algemene publiek zijn, moet voor iedereen wat herkenbaars hebben. En op het moment dat je een arthouse film maakt, wat letterlijk in de definitie eigenlijk zit, is dat het voor een niche publiek is. Dus als je kijkt naar geldstromen, dan zal een arthouse film op een paar uitzonderingen van films die grote successen waren, maar om het dan een blockbuster te noemen, dat is dan denk ik een groot woord.
4: Ja. Ja. Nou, we gaan even naar de laatste vragen. Heb je nog een paar laatste vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
19: Vroege vragen.
4: Milton vraagt, welk land maakt de beste zomerfilms?
1: Dan denk ik toch Frankrijk.
4: Frankrijk? Ja. Ik dacht dat je ze Amerika zou zeggen, maar Frankrijk dus. Waarom is dat zo?
1: Nou ja, we hadden het dan over La Piscine. Dat is dan wel echt mijn lievelings. En toevallig had ik het over Plein Soleil. Dat is ook zo'n Franse film. En dat speelt zich ook in de zomer af op een boot en in de Italiaanse steden, allemaal spanning en thriller elementen. Maar dat is echt zo'n film, dat is bijna een soort van vakantietrip naar Italië. En dat is dan een Franse film. Dat is mijn persoonlijke mening. Omdat dat gewoon voor mij, de Franse taal is gewoon voor mij vakantie. Op het moment dat ik iemand
4: warm.
1: Ik hoor van iemand Frans praten, ik ben terug in mijn vakantieperiode. Ja,
4: ja absoluut. Hey, als je zou moeten kiezen, wat is dan de zomerblockbuster van dit jaar geworden?
1: Ja, als we het dan over blockbusters hebben weer, dan je kunt kiezen uit Spider-Man of The Odyssey. Dan kies ik denk ik toch The Odyssey. Met je vrienden, met een boot, een paar eilanden langs gaan en avonturen beleven. Ja, dat is pure zomer voor mij.
4: Ja, maar het is niet echt een wegkijkfilm, zoals ik dat soms noem. Dat je die film een beetje op de achtergrond kan kijken. Het is toch wel, hoe lang duurt die film? 2 tot 3 uur?
1: Bijna 3 uur.
4: Ja. Bijna 3 uur, inderdaad. En mensen gaan daar dus toch massaal voor zitten in de zomer.
1: Zeker.
4: Ja.
1: Ja, dat is gewoon omdat het een unieke gebeurtenis is. En dat is een film die de marketing is ontzettend geënt op. Kijk hem op een groot scherm. Dus dat moet je doen.
4: Ja, precies. Nou, ik moet hem nog kijken, dus ik ben benieuwd. Dankjewel, Roel Jetsen van Assen, filmkenner en marketingmedewerker bij Sleeker Film in Leeuwarden. En super fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen.
1: Graag gedaan.
4: Dit was Vroeg van donderdag 20 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NWS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is donderdag 20 augustus. Het Cultuurfonds gaat op zoek naar nog meer geld om te kunnen lenen aan culturele instellingen. En opnieuw zware aanvallen op Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
3: Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad werd bestookt met ballistische raketten. Bij de aanvallen zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen, ruim 20 raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. In de voorstad van Kiev viel ook een dode. Oekraïne komt al een tijd met een tekort aan middelen om de raketten uit de lucht te schieten. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. En dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk eergisteren met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje. Dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat in Kenia. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Liedewijde Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de VS, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. De groepsfase van de Champions League bereiken wordt een lastig verhaal voor NEC. In de eerste wedstrijd van de play-offs verloor de voetbalploeg uit Nijmegen thuis met 3-1 van Bodø Glimt uit Noorwegen. Vlak voor tijd stond het 0-3, maar Bisschop redde de Nijmeegse eer in de 86e minuut. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad op 21, ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekeinde minder buien en dan iets meer zon.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds eind vorig jaar beschikbaar stelde voor leningen aan culturele instellingen is op. 8 instellingen krijgen zo'n langlopende lening met een lage rente. Maar de behoefte aan zo'n lening onder cultuurinstellingen zoals theaters en musea is groot. En daarom zoekt het Cultuurfonds naar een nieuwe pot geld. Katelijne Broers, directeur-bestuurder bij het Cultuurfonds, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Waar zijn die leningen voor bedoeld?
4: De leningen zijn bedoeld voor culturele instellingen die dromen, die innovatief zijn en die vernieuwing inzetten en die een mooi plan hebben. En we zien dat culturele instellingen echt graag willen groeien, maar dat ze vaak vastlopen bij de financiering. En toen hebben wij de cultuurfondslening bedacht en aangeboden. Ja, want de kosten stijgen, publiek geld is minder aanwezig. Dus er moest iets nieuws bij.
2: Want bij een gewone bank een lening afsluiten, dat lukt dus niet?
4: Niet altijd. Dat is voor culturele instellingen best heel moeilijk, gelet op hun, hun businessmodel. En als het dan eventueel zou kunnen lukken, dan is de rente heel veel hoger. Wij bieden deze cultuurfondslening aan voor 1,5% rente. En bij financiële instellingen is dat eerder 5-6%.
5: Had u verwacht dat het zo snel zou gaan met die 6 miljoen?
4: Nou, wij hadden wel gedacht dat dit een financieel product zou zijn waar behoefte aan is, om de redenen die ik net noemde. Maar ik had niet verwacht dat de instellingen zo snel eigenlijk de plannen al gereed zouden hebben om de lening aan te vragen. Maar kennelijk geeft dat dus ook aan dat ze eigenlijk misschien al op de plank liggen en dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen, ja. Maar hopelijk snel weer verder.
5: Ja, want u heeft uiteindelijk dus op dit moment gekozen voor 8 instellingen. Wat voor soort instellingen zijn dat?
4: Dat zijn instellingen door het hele land. Het is Museum Belvedere in Friesland, een kunstenaarscollectief, ateliergebouw in Rotterdam, het Museumpark Archeon, Filmhuis Rialto hier in Amsterdam, voor de verduurzaming van een nieuw filmtheater in Amsterdam-Oost, maar ook Museum Domburg, het net opnieuw geopende Museum Laliek in Zeeland, en de Hortus Botanicus in Amsterdam.
5: En het zijn leningen, dus op termijn betalen ze het wel terug. Dus dan komt het geld weer in de pot terug, als het ware.
4: Ja, dat is het mooie. Dus dat elke euro die terugbetaald wordt, die kunnen we zo meteen ook weer inzetten voor een ander. Dus het blijft, als het goed is, heel lang beschikbaar. En dat is het ook mooi. Zo blijft dat kapitaal decennia lang rondgaan in de sector. En dan kan je eigenlijk zeggen dat het echt een impactinvestering is.
5: Ja, maar voor nu is het natuurlijk eventjes op. Want het terugbetalen, dat heeft tijd nodig. Dus hoe gaat u nu op zoek dan naar nieuw geld?
4: Nou, we hebben als cultuurfonds in ieder geval weer 3 miljoen vrijgemaakt. Maar dat zetten we nog even, ook even op de plank. En we hebben de ambitie om daar 7 miljoen bij te zoeken. Zodat we straks weer zoals u noemt, een pot hebben van 10 miljoen. Want dan kan je daar ook weer nieuwe leningen uit vergeven. Ja, en dan gaan we op zoek naar andere partners die denken, hey, dit is een goed idee, ik wil wel graag meedoen. En dan kijk ik naar overheden, andere fondsen of private partijen, zoals bedrijven of family offices. En kunnen we wellicht samen, want ik denk dat dat wel de opgave is voor de toekomst. En niet ieder zijn ding, maar samen investeren in cultuur. En hoop ik dat het bewijs dat het er is, dat mooie projecten zijn, andere partijen over de streep trekt om te denken, oh, wat een goed idee, we doen mee.
5: Dank u wel. Katelijne Boers van het Cultuurfonds.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
5: 6:08. En met het oog op morgen sprak Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen over het oplopende aantal ebola-besmettingen in Congo. Dat zijn er inmiddels meer dan 5000. In het gebied waar de besmettingen zijn, spelen veel conflicten en is de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Maar dat is niet de enige reden waarom de ziekte zich zo snel kon verspreiden, zei Kraai.
6: Wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Ook het verhaal dat het een verdienmodel is gaat heel veel rond.
5: Kraai opende een week geleden met Artsen zonder Grenzen een behandelcentrum in Congo. Ze legde uit hoe de behandeling eruit ziet.
6: Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt. Dat is bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen. Raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen. En daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft. Mm-hmm. En zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
5: In Nieuwsuur aandacht voor de Deense documentaire The Nazi Donor Mystery. En daarin worden 4 mensen gevolgd die donorkinderen blijken te zijn van de Deense nazi en Waffen-SS-soldaat Walter Frisch.
7: Ik vind geen SS-soldaat waar mijn donorvader.
5: Esther de Lauw van Stichting Donorkind is zelf donorkind en weet wat voor vragen het kan oproepen.
8: Dat je gewoon als volslagen onbekende familie blijkt te zijn van elkaar. En dan samen moet uitvogelen wat het over je zegt. Dat je van een donor bent, wie die donor is. Ja, en wie ben jij dan?
5: De donorkinderen uit de documentaire weten dat ze met minstens 15 zijn, maar houden rekening met misschien 100 tot 150 donorkinderen van deze SS-soldaat. Volgens de Lauw zijn er lessen te trekken uit het voorbeeld.
8: Er zijn op dit moment ook nog heel veel mensen die een kind krijgen met een donor die ze niet kennen. Dat zijn volslagen onbekenden en je weet niet wat voor mensen dat zijn. Je weet niet of ze slim zijn, of ze ziekte onder de leden hebben. Wat voor ideologieën ze er mogelijk op nahouden die niet bij jou passen. Vanuit Stichting Donorkind adviseren we dan ook met klem om mensen dat ze elkaar leren kennen.
5: In De Rode Draad ging het over het groeiende aantal slimme deurbellen. Journalist bij De Groene Amsterdammer Tom Grosveld deed er onderzoek naar. Mensen met een slimme deurbel kunnen die vrijwillig aanmelden bij een register van de politie. En de politie kan vervolgens de beelden opvragen in een onderzoek. Volgens Grosveld is dat een grijs gebied.
9: Nou, het is onwettig in de zin, uiteindelijk mag de politie natuurlijk die beelden van burgers opvragen, blijkbaar. Want dat gebeurt. Alleen burgers mogen eigenlijk niet die publieke ruimte filmen. Dat wordt niet gehandhaafd. De AP moet dat handhaven, maar dat gebeurt niet. Daar is te weinig capaciteit voor. Dus is het onwettig? Het is een grijs gebied waar de politie denk ik heel gretig gebruik van maakt.
5: De AP, dat is de autoriteit persoonsgegevens. Volgens Marjolein Lansing, universitair docent techniek filosofie aan de UvA, zijn slimme deurbellen daarnaast ook niet ethisch.
10: Jij als individu kan zeggen, ja, wat maakt het nou uit dat je dat hele kleine stukje stoep, mijn voordeur, het is handig en het houdt de criminelen, of tenminste we kunnen in ieder geval kijken of er iets geks gebeurt bij ons in de straat. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, collectief gezien, al die camera's bij elkaar, die dragen bij echt aan een heel grote infrastructuur, een surveillance infrastructuur noemen we dat. En dat is een informele, dus eentje die zonder toestemming is geplaatst, die waar geen toezicht op is, waar geen democratische controle op is, die niet democratisch tot stand gekomen is. Ja, is dat ethisch? Nee, eigenlijk niet.
5: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Ella Langley, Houston, Texas. Een grote verzameling aan organisaties, bedrijven, provincies, vervoerders trekt volgens de Telegraaf aan de bel over de staat van de infrastructuur.
1: En de groep richt zich in een brandbrief rechtstreeks tot premier Jetten en minister Heijnen van Financiën, met volgens de krant één duidelijke boodschap: grijp in en trek de knip. Een van de briefschrijvers zegt tegen de Telegraaf dat het beleid nu te kortzichtig is. Het is onbegrijpelijk, zegt ze, dat de politiek risico's aanvaardt, zoals de afsluiting van de Merwedebrug. De briefschrijvers willen dat Nederland wettelijk vastlegt dat 2% van het bruto nationaal product, hè, maar het staat BNP, weet ik veel, naar infra gaat, net zoals bij Defensie. Ik was even in de woorden, de afkorting. De economische schade van klimaatverandering is er al sneller dan verwacht, schrijft Trouw. Dat klimaatverandering ook de economie bedreigt is volgens de krant deze zomer pijnlijk duidelijk geworden. Door droogte konden schepen niet meer varen, vielen kerncentrales stil. Economen zagen dit al lang aankomen, maar overheden deden te weinig met die waarschuwingen, zegt een hoofdeconoom energietransitie bij TNO tegen Trouw. Volgens hem komt dat omdat klimaatschade niet wordt meegenomen in de centrale doorrekeningen van overheidsbeleid. De kosten van minder hard werkende werknemers of natuurherstel na een brand wordt niet meegerekend en dus worden politici er ook niet op afgerekend. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese import. De economie wordt daardoor kwetsbaarder voor handelsoorlogen, waarschuwt Rabobank, en het FD schrijft erover. In een vorige week verschenen analyse nemen economen van de bank de verdringing van binnenlandse productie door buitenlandse goederen onder de loep. Rabobank rekent door wat de gevolgen zijn als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De Nederlandse chemiesector zou dan in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume verliezen. Daarnaast zou de Nederlandse economie, als het nog meer spullen uit China gaat halen, nog kwetsbaarder worden voor exportrestricties. En het AD schrijft over een spin die steeds vaker in Nederlandse huizen te vinden is. Ook met heel veel grote foto's. Het gaat om de valse wolfspin. Die giftige soort is in een jaar tijd meer dan 6000 keer gezien. Het insect is nog maar een jaar of 8 in ons land. Maar in de laatste 5 jaar is het aantal waarnemingen vertwintigvoudigd. Vooral in grote steden zit hij veel, zoals Utrecht, lees ik dan ook. Ik denk, hij zit er toch wel, ik weet niet wat jij ervan, Astrid, wat Kring vindt, maar...
2: Hoe groot is hij? Want hij staat nu wel heel groot in de krant, hè?
1: Dat is niet helemaal de echte... Hij schijnt 5 centimeter ongeveer in breedte met de pootjes erbij. Maar dat vind ik ook al best wel wat, hoor. Maar hij is een beetje uitvergroot, dat is waar. Hij is een beetje aangezet. Maar dat geeft niet, het is goed om te waarschuwen. In tegenstelling tot andere spinnensoorten kan deze valse wolfspin, zo heet niet voor niks zo, denk ik, aanvallen als hij zich in het nauw gedreven voelt. De beet voelt als een wespensteek, maar is voor de meeste mensen ongevaarlijk. Het advies is om het dier met rust te laten. Vangen is lastig omdat hij erg snel is.
3: Het NOS Radio 1 Journaal.
2: De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd tegen Bodø/Glimt in duigen te vallen, zag commentator Frank Wielaert.
4: NEC ging in de jacht richting de competitiefase van de Champions League in de play-offs thuis onderuit tegen Bodø/Glimt. De stuntploeg in de Champions League van vorig jaar tegen de wannabe stuntploeg uit Nijmegen dit seizoen. Maar dan moet je eerst dus langs die Nooren die zo moeilijk te verslaan zijn. Dat hebben al heel veel ploegen ondervonden. Ook veel grotere ploegen dan NEC. En NEC liep in de eerste helft tegen een muur op, tegen een counter aan die feilloos werd uitgespeeld. Daarna gaf het nog een penalty weg en stond het bij rust met 2-0 achter. En leek het onbegonnen werk om van dit Bodø te gaan winnen. Meteen na rust werd het ook nog 3-0 voor de Nooren. En toen was het helemaal een zoektocht naar dat ene momentje waar NEC nog een beetje hoop uit kon putten. Dat ene momentje dat kwam kort voor tijd via een doelpunt van Bischoff. Na een goede lange aanval van de Nijmegenaren viel uiteindelijk toch die Nijmeegse goal in deze play-offs. Maar of dat voldoende is om de Nooren volgende week uit de Champions League te halen en NEC er binnen te schieten, dat is maar de vraag. Want de Nooren zijn echt 2-3 stappen verder dan NEC. Dat is wel duidelijk. En in Noorwegen zijn ze nagenoeg onverslaanbaar. Dat lukt bijna geen enkele ploeg. Ja, het is wel NEC. Volgende week toch een mooi avontuur. Hoog in Noorwegen. Kijken of ze nog iets voor elkaar kunnen krijgen. Lukt het niet, dan wacht de Europa League.
2: NEC-aanvoerder Tjaan Sherry, die was na afloop niet blij.
5: Als je 3-1 verliest thuis, dat is nooit lekker. En uiteindelijk balen we.
6: Waarom lukt het niet vanavond?
5: Ja, ik denk dat dat zij dodelijk waren in de counters. Dat wij een paar eigen foutjes hebben gemaakt waardoor zij uitscoren. Alleen, uiteindelijk maken we nog die 3-1. Heel jammer dat die 3-2 niet te binnen vloog. Dit zijn mooie momenten waar je ook van moet genieten. Uiteindelijk baal je natuurlijk als een stekker dat je hier verliest. Alleen, als je de wedstrijd begint met die hele hype, met die fans die tekeer gaan en uiteindelijk met die song. Dus uiteindelijk is dat ook genieten. Maar OVS natuurlijk wel heel erg balen dat we hier verloren hebben.
6: In de slotfase komen jullie toch tot iets, tot een goal en nog tot een bal op de paal. Geeft dat nou enige hoop of is dat niet realistisch?
5: Jawel, absoluut. Als je sowieso niet met hoop daar naartoe gaat, dan kun je beter niet beginnen. Uiteindelijk scoren we een goede goal. En kort daarachter hebben we eigenlijk grote kans op de 3-2. Jammer genoeg valt die niet. Maar we hebben goede hoop om daarheen te gaan. Maar we moeten van het begin scherp zijn en snelle goal maken.
2: Zei Johan Schree tegen verslaggever Jeroen Elshoff. Uren dringen om een plekje te bemachtigen voor de zonsondergang in Santorini. Of in een file de berg opschuifelen om de Acropolis in Athene te kunnen bewonderen. Overtoerisme is niet nieuw in Griekenland. Maar nu dreigen ook stranden ten onder te gaan aan hun populariteit. Op Kreta zijn 3 plekken zo druk dat ze hard op weg zijn blijvend vernield te worden. En daarom ligt er nu een advies om een reserveringsplicht in te voeren. Correspondent Thijs Kettenis peilde de belangstelling voor een strandbezoek met tijdslot.
7: In de auto onderweg naar Elefonissi, het zuidwestelijkste puntje van Kreta. Dwars door het binnenland heb je allerlei kleine kronkelweggetjes. Maar ik ben niet de enige, het is al flink druk op de weg. Het geregeld stilstaan zoals nu, omdat de weg gewoon te smal is om ook tegemoetkomende bussen te laten passeren. Een verkeerschaos. Nou, geparkeerd. En dat terwijl er nog geen strand in zicht is. Er staat een bord dat de weg is afgezet. Het is nu nog een kwartier lopen naar het strand. Het is nu file lopen. Nou, daar is dan eindelijk het strand. Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is.
8: The colors of the water calls you to get inside, so that's what we are looking for.
7: De kleuren van het water zorgen ervoor dat hij meteen een duik wil nemen, zegt deze Spaanse toerist die net is aangekomen. Een diepblauwe zee met een turquoise lagune. En in de branding is het zand niet geel, maar roze. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk.
8: It's a little bit crowded.

0: Branding is het zand niet geel, maar roze. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk.
1: It's a little bit crowded. Yeah. Even at this time of the day where we thought that it was going to be a little bit emptier.
0: Ze waren expres wat later op de dag gegaan in de hoop op meer rust. Maar dat valt tegen. Drukke stranden, dat kennen we natuurlijk wel op Kreta. Denk bijvoorbeeld aan Chersonissos en andere badplaatsen ten oosten van de hoofdstad Heraklion. Maar groot verschil is dat dit beschermd natuurgebied is. Onderdeel van Natura 2000, het Europese natuurnetwerk. Maar sinds een paar jaar wordt het onder de voet gelopen door massa's toeristen. En dat komt vooral door sociale media.
2: I read online that it was one of the most beautiful beach, so I came here.
0: Zij is speciaal hierheen gekomen nadat ze online gelezen had dat dit een van de mooiste stranden is, zegt deze vrouw uit Milaan. Het mooiste van de wereld zelfs, jubelde beoordelingswebsite TripAdvisor vorig jaar nog.
2: If you arrive early in the morning, you enjoy the beach the most.
0: Ga vooral vroeg op pad, adviseert zij. Kom voor 9 uur, want dat is ook voor de excursieboten aanmeren. Het strand is onder meer kwetsbaar doordat het broedgebied is van zeldzame zeeschildpadden. En ook de duinen hier zijn uniek, net als het roze zand. Het zijn eigenlijk minuscule stukjes schelp die hier in duizenden jaren gevormd zijn. Er zijn al maatregelen genomen. Het aantal strandbedjes bijvoorbeeld is al teruggebracht met 3/4, van 800 naar 200. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd. Dus overwegen ze hier nu om een limiet in te stellen. Je moet dan van tevoren online een tijdslot reserveren en mag maar een beperkte tijd op het strand blijven. En dat zou dat strand hier dan wat meer rust geven. En voorkomen dat het verdwijnt. Een goed idee, vindt zij.
2: It was almost impossible to walk. And I think that it's very needed to, you know, protect nature.
0: We moeten de natuur beschermen. Maar deze toerist uit China wordt minder blij van de gedachte. Het valt wel mee met de drukte, vindt hij.
1: I don't feel it's very crowded. So it's becoming less natural, I think.
0: En met een tijdslot, dan kun je niet ongedwongen genieten van het strand.
3: So it would be like a barrier for you to come?
1: Yes, it will.
0: Vooralsnog kan iedereen nog naar Elefonissi wanneer die wil. De gemeente buigt zich na de zomer over het voorstel om de reserveringsplicht en tijdslots in te voeren.
4: Een reportage van correspondent Thijs Kettenis. Het is 7:04. The Cure kwam in 1989 met Love Song. Volgens Robert Smith had het een tijdje geduurd voordat hij een echt liefdesliedje kon zingen. En dat is het ook, al hoor je zelfs hierin ook wat melancholie. Maar ja, daar is het dan ook The Cure voor.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
2: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht weer bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 dode viel in een voorstad van Kiev. In Kenia is een helikopter neergestort. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Het gaat onder meer om het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. Het zou zijn misgegaan bij het landen op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de VS. Het weer op de meeste plaatsen droog. Later kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en het wordt een graad of 21.
1: Met een starterslening toch dat ene huis kunnen kopen. Steeds meer starters lukt dat. In Lelystad bijna de helft. Zo een makelaar uit die stad.
3: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: De starterslening wordt bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met een starterslening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Het is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van een koopwoning te overbruggen. Volgens Lianne Hans van het kadaster zijn er verschillende oorzaken voor de toename in startersleningen.
13: Als je landelijk kijkt zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Ten opzichte van waar spreken 10 jaar geleden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de belangrijkste mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen. Dan zie je dat ze toch wel wat vaker aanvullende financieringsmiddelen nodig hebben.
1: In veel gemeenten is die starterslening dus in trek. Vooral in Lelystad, bijna de helft van de starters maakt daar gebruik van zo'n lening. Alles dus om een huis te kunnen kopen. Fatima Jovannissen, makelaar in Lelystad. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Waarom maken zoveel mensen die via u een huis kopen gebruik van zo'n lening?
14: Nou ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: En wat voor soort woningen zijn dat dan die precies geschikt zijn voor starters?
14: Nou, appartementen sowieso wel. En tweelaagse eengezinswoningen. Een aantal eengezinswoningen komen ook in die prijsklasse voor. Dus ja, je ziet dat veel starters hier gewoon echt wel op zoek zijn naar een woning. En vooral dat stukje van die starterslening, die hebben ze grotendeels wel nodig om het net mogelijk te kunnen maken.
1: De lening wordt dus via de gemeente verstrekt. Zitten daar dan nog voorwaarden aan verbonden?
14: Ja, er zitten wel wat voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te komen. En dat is per gemeente verschillend. Maar je ziet wel, kijk, sommige gemeentes die eisen een bepaalde, economische binding bijvoorbeeld, hè, met de stad. Dat zien we hier niet. Maar je ziet wel dat er bijvoorbeeld een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afgesloten moet worden. Dus er zijn inderdaad wel wat voorwaarden en die verschillen per gemeente.
1: Ja, want de gemeenten willen ook niet te veel risico lopen.
14: Nee, zeker niet. En kijk, er is gewoon ook echt wel een toetsing, hè, zoals de bank dat doet bij een hypotheekaanvraag. Dus het is niet zo dat iedereen daarvoor in aanmerking komt. Het moet natuurlijk wel een weloverwogen financiering zijn.
1: Loopt u nog als makelaar nog wel eens tegen zaken aan bij die starters?
14: Ja, kijk, op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen.
1: Oh ja, dat is dan natuurlijk inderdaad een nadeel.
14: Ja,
1: want dat betekent dat starters weer, net zoals hiervoor, op zoek moeten naar een goedkopere woning? Of kunnen ze het sowieso niet rondkrijgen, zo'n financiering?
14: Nee. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
1: En waar zit hem dat dan specifiek in?
14: Ja, ik denk zelf, kijk, de woningen liggen op een bepaald prijsniveau. Als starter zijnde, hè, dan zit je op een startsalaris. Zeker met z'n tweeën als je werkt, kun je echt nog wel een stukje hypotheek krijgen. Maar het is gewoon niet voldoende om richting die huizenprijzen te kunnen komen.
1: En lopen ze er ook tegenaan dat ze toch best wel wat eigen geld dan mee moeten nemen?
14: Je eigen geld is sowieso vaak wel nodig. En dat is met name om een stukje kostenkoper te kunnen financieren. Omdat de bank en een starterslening maximaal worden verstrekt tot de waarde van de woning.
1: Maar dus ook de starterslening is maximaal
14: klopt.
1: De waarde van de woning. Ja,
14: ja klopt.
1: Dus wat dat betreft maakt dat dan weer niet zoveel uit.
14: Nee, je ziet alleen soms moet er een stukje overboden worden, hè, zoals we dat kennen op dit moment. Je ziet gewoon dat woningen soms verkocht worden boven de vraagprijs. Ja, dat stukje moet dan uit eigen middelen betaald worden en een stukje kostenkoper, zeg maar.
1: Hoe voelt het dat u toch veel starters moet teleurstellen dan?
14: Op dit moment zie ik dat helaas wel, ja. Dus we hopen eigenlijk dat de gemeente Lelystad straks toch weer nog een extra stukje budget vrijmaakt. Om de starters weer verder te helpen.
1: Dank u wel. Fatima Joel van Makelaar dus in Lelystad.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn meer dan 100 mensen omgekomen nadat een mijn instortte. Honderden mensen waren boven en onder de grond aan het werk toen de grond ineens begon te schuiven. Correspondent Maurice Leder, ja, de beelden zijn vreselijk. Hè? Wat is daar gebeurd?
16: Vreselijke beelden inderdaad, ja. In de grensregio tussen Centraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen, in het midden van het Afrikaanse continent dus, is een goudmijn ingestort. En het gaat om een open luchtmijn, als het ware een hele grote groeve of een kuil waar mensen met eenvoudige middelen naar goud zoeken. En daar waren jonge mannen, maar ook minderjarigen, in gangenstelsels aan het werk. En een deel van de wand is ingestort en daardoor raakten veel mensen bedolven onder een lading grond. En inmiddels zijn meer dan 100 lichamen geborgen en worden er nog altijd mensen vermist.
1: Ja, en wie zijn daar aan het werk? Wie doen dit werk?
16: Ja, dat zijn toch heel veel mensen die op zoek zijn naar... die eigenlijk geen andere keuze hebben om dit werk te doen. Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Het is er ook nog eens instabiel. En voor veel mensen is het pure noodzaak om dit werk te doen. Het is een ambachtelijke mijn, zoals dat dan heet. Mensen werken dan grotendeels met de hand eenvoudige middelen. En is het heel erg vaak geen toezicht naar professioneel materiaal. Dat gebeurt ook heel vaak illegaal. Dat is nogal. Dat is een onderzocht in mijn dan precies. Gelijk doet men daar alles om maar aan goudhoudende gesteenten te komen.
1: Hoe kon het er zo misgaan?
16: Weinig personeel materiaal. En wat je heel veel ziet in deze regio. Waarbij dus onduidelijk is wie die mijn nou precies is.
1: Maurice, ik denk dat we eventjes... we gaan even de verbinding opnieuw doen. Want je klinkt hier heel gek nu. En dat komt de verstaanbaarheid van het verhaal niet te goede. Dus we gaan even iets anders doen, komen we dadelijk bij jou terug. President Poetin overweegt een grootschalige mobilisatie van tienduizenden soldaten voor een najaarsoffensief. Voor Oekraïne wordt het juist moeilijker om meer soldaten te rekruteren. Het leger dwingt daarom steeds vaker mannen om dienst te nemen. Maar er zijn ook vriendelijker methodes om de toenemende tekorten aan te vullen. Hoort verslaggever Wessel de Jong.
15: Jongeren stappen uit de bus. Dit is het begin van een kennismakingsweekend met de Oekraïense mariniers. Die bieden, vlak buiten Odessa, aan een meertje in het bos een weekend sport en spel. Om dus jongeren aan te trekken. Jongvolwassenen van 20, 30. Een jurist, een psycholoog, een ondernemer en jonge vader. Maar... werkt het ook?
17: Ja, dat is het.
15: Ik denk van wel. We zijn actief op sociale media, delen onze ervaringen. Ik deel foto's. Jana is druk bezig haar tent op te zetten. Misschien dat iemand dan denkt, interessant, daar ga ik me verder in verdiepen. Maar zou zij, kinderpsycholoog, ook zelf overwegen om te tekenen bij het leger?
17: Maybe.
15: Misschien, in principe zeg ik altijd ja. Het hangt ervan af of het leger mijn kennis kan gebruiken. Of ik iets kan bijdragen. Op het programma staat een spel met luchtdrukwapens. Onder toezicht van sergeant Malish, met een kleine lichtblauwe baret op. Hij houdt zich bezig met de werving van nieuwe recruten. Ik denk dat als hiervan bijvoorbeeld 10 mensen een contract ondertekenen of willen werken bij het leger, dat dat een grote prestatie is.
18: Magazijn.
15: Wapen vergrendeld. Ondertussen worden de luchtdrukgeweren uitgereikt. Met maskers en beschermbrillen. Dit zijn natuurlijk allemaal gemotiveerde jongeren. Maar er zijn naar schatting ook 300.000 mannen in de militaire leeftijd die ondergedoken zitten. Of het land ontvlucht zijn of willen ontvluchten. Daarom gaan de recruteerders van het leger steeds harder te werk. Ze sleuren jonge mannen met niet kloppende papieren van de straat in anonieme bestelbusjes. De Oekraïners houden al bijna 5 jaar stand met motivatie, met slimme technologie. Maar groot punt van zorg is een gebrek aan mankrachten. Dit soort evenementen zal er een klein beetje bij helpen. Het recruteren zal harder worden. De grote vraag is, hoeveel harder is mogelijk voor deze uitgeputte samenleving? Een officiële woordvoerder van de mariniers vindt dat een provocerende vraag. Maar hij wil toch antwoorden.
19: Follow the idea of mobilization because it's basically our survival.
15: Sommige mensen steunen de mobilisatie omdat het gaat om ons voortbestaan.
19: Some people very much against it because they want to be free and they're not made for war as they think.
15: Anderen denken dat ze niet in de wieg gelegd zijn voor oorlog.
19: There are such times today. If we won't do it, nobody will do it for us.
15: Ik denk in tijden als deze, als wij het niet doen, niemand anders komt het voor ons doen. Dan heeft hij het natuurlijk over het verdedigen van het land. Hardere recrutering is dus onvermijdelijk, zo laat deze majoor doorschemeren.
1: Een reportage van Wessel de Jong vanuit Odessa. Gaan we terug naar correspondent Maurice Leden. We hadden het over de goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Die is ingestort, waarbij meer dan 100 mensen zijn omgekomen. Maurice, jij was aan het vertellen hoe het zo kon misgaan.
16: Het klopt, ja, het gaat dus om een ambachtelijke mijn. Dat maakt het erg gevaarlijk. Mensen werken daar grotendeels met de hand en met eenvoudige middelen. En er is daar weinig toezicht en nauwelijks professioneel materiaal. Bovendien gebeurt die mijnbouw ook nog vaak illegaal. Maar men doet er echt alles aan om aan het goudhoudende gesteente te komen.
1: Hoeveel van dit soort mijnen zijn er in die regio?
16: Veel. Het land is rijk aan mineralen, zoals goud en diamanten, uranium, lithium. En er zijn ook heel veel buitenlandse bedrijven, onder meer uit de VS, China, Rusland, Frankrijk. Die zijn daar actief. En omdat er zoveel mijnen zijn, hoor je dan ook regelmatig van dit soort ongelukken. Zeker in het regenseizoen wat nu momenteel hier gaande is. Dus in juni viel er in dezelfde regio nog tientallen doden bij een andere instorting. Ja.
1: Er zitten dus nog veel mensen onder die grond. Is er dan nog hoop dat er misschien iemand ook levend eruit komt?
16: Nou, het is vaak gebeurd dat men na zo'n instorting nog onder de puin vandaan werd gehaald. Maar die kans wordt met een minuut natuurlijk kleiner. Mensen zijn nog altijd aan het zoeken. En lokale functionarissen zeiden dan ook dat het een wonder zou zijn als er nog levenden onder vandaan worden gevonden.
1: Je vraagt je toch af, je vertelt net, het gaat om arme mensen, hè, die op die manier toch een reden van bestaan of een middel van bestaan weten te vinden. Alleen als ze weten dat het zo gevaarlijk is, waarom blijven ze het dan toch doen?
16: Ja, dat is het lastige, dat er aan de ene kant dus de noodzaak is om dit werk te doen. Er is geen andere keuze. En tegelijkertijd is goud overal ter wereld enorm gewild. Het zit niet alleen in sieraden, maar ook in telefoons en computers. Het vergeten mensen wel eens. Het geleidt elektriciteit heel goed en het roest nauwelijks. Dus om die reden is het heel erg gewild. En zolang de vraag naar goud blijft bestaan en er ook partijen zijn die dit willen blijven winnen en verhandelen, zullen mensen altijd hun leven blijven riskeren. Helaas.
1: Maurice, dankjewel. Correspondent Maurice Leden. Een nieuwe school oprichten, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie die deze week begon, dat is geen garantie voor succes. Dat heeft nu.nl uitgezocht.
2: Want volgens de website stopt of fuseert bijna 1 op de 5 scholen binnen een paar jaar. Tegelijkertijd worden er wel steeds meer nieuwe scholen opgericht. In 25 jaar tijd openden 400 nieuwe scholen, waarvan er ruim 70 weer ten onder gingen. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. En dat is best problematisch, zegt een hoogleraar onderwijsrecht tegen nu.nl. Het is geen efficiënte inzet van belastinggeld. Een nieuwe school openen kost al gauw honderdduizenden euro's. En daarnaast kunnen de leerlingen op een opgeheven school hun leerachterstand ontwikkelen. NSC wil terug de Tweede Kamer in, dat weet de Telegraaf. Volgens de krant zou de partij, die werd opgericht door Pieter Omtzigt, bezig zijn met het werven van bestuursleden. In een advertentie mikken ze op 2 à 3 zetels bij de volgende verkiezingen. En die zouden volgens de partij al snel kunnen zijn. Gezien de huidige ontwikkelingen in de politiek willen wij begin 2027 voorbereid zijn hier aan deel te nemen, schrijft de partij. Ik denk dat het een beetje wensdenken is, eerlijk gezegd. De huidige ontwikkelingen in de politiek, ja.
1: Ja, ze denken dus dat het kabinet gaat vallen.
2: Ja, natuurlijk, dat weet ik. Ja, ja. Ze zijn er klaar voor. Okay. Ja, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, even in herinnering brengen, verloor NSC nog 20 zetels, verdween dus helemaal uit de Kamer. En bij de gemeenteraadsverkiezingen van eerder dit jaar haalde de partij ook geen zetels. Maar misschien hebben ze een ander plan. In het Parool gaat het over de plannen voor een brug over het IJ. Onlangs bleek namelijk dat die plannen bijna 3 keer zo duur zouden worden als begroot. Volgens de krant zou een tunnel onder het IJ een stuk goedkoper zijn. Bijkomend voordeel daarvan, de pontjes hoeven dan niet meer te varen. Het zou jaarlijks ook 15 miljoen euro besparen. Maar die pontjes vind ik nou juist zo leuk over het IJ. Ik denk dat heel veel mensen dat vinden.
1: Ja.
2: Ja, als die toch weggaan, dan zou het wel iets bijzonders weggaan. Maar goed, zover is het nog niet. Het concept van die tunnel dus is een idee van architect Siep van Breda. Komt op een gevoelig moment ook. Want vandaag moet voormalig Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst zich in een spoeddebat verantwoorden, omdat ze heeft verzuimd voor de verkiezingen van maart bekend te maken dat de kosten van de aanleg van de brug over het IJ zo waren opgelopen. En dan, we hebben het er al veel over gehad. De politie heeft inmiddels 500 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van de man die Lucky genoemd wordt. Al 3 jaar lang weet niemand wie die echt is. Tussen die tips komt vaak naar voren dat Lucky lijkt op de vermiste Canadees John Russell Kenny. Naam zegt mij niks, maar heel veel mensen blijkbaar wel. Er zullen wel foto's van rondcirculeren. Nou, de politie zegt tegen Hart van Nederland die tips serieus te nemen, maar wil ook niet te snel conclusies trekken.
18: Wij willen ook niet een familie valse hoop geven door... Kijk, als wij als politie zeggen, nou, wij denken dat het hem is, dan zegt dat echt wel wat. Dat is een grote verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen, waar wij ook mee moeten oppassen.
2: Ja, je moet natuurlijk mensen niet voor niks blij maken die misschien op zoek zijn naar deze man, John Russell Kenny. De politie wil eerst meer bewijs verzamelen voordat het met een conclusie over de identiteit van deze Lucky komt.
0: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Ray, where is my husband? Het is 7 minuten voor 7. Mensen met autisme ervaren meer stress, maar dat komt niet door het autisme zelf, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Volgens ervaringsdeskundige en autismeonderzoeker Alvin van Asselt aan de VU ligt de sleutel daarom niet bij degene met autisme, maar bij het inclusiever maken van de samenleving. Alvin van Asselt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe bedoelt u dat het bij de samenleving ligt?
1: Ja, nou ja, als we kijken naar data van het Nederlands Autisme Register, heeft een tweederde van de volwassenen met autisme hoge stressniveaus. En oorspronkelijk werd vooral gekeken naar de kenmerken van mensen met autisme zelf. Hè. Ze zouden bijvoorbeeld moeite hebben om hun emoties te reguleren of niet flexibel genoeg zijn. En natuurlijk kan het een rol spelen. Maar wat ik heb onderzocht is of autistische kenmerken bij mensen met autisme in verband staan met hun stressniveaus. Ja, en ik vond niet dat mensen die autistischer zijn ook hogere stressniveaus ervoeren. Dus ik heb gekeken, wat speelt dan wel een rol? En dan was het met name de sociale factoren. Dus de mate waarin iemand geaccepteerd werd, zich eenzaam voelde, verbonden voelde en mocht zijn wie die persoon was. Met andere woorden, de bron zat niet alleen in de autistische kenmerken zelf, maar ook zeker in die omgeving.
0: Ja, maar dan heeft het wel te maken met hoe mensen met autisme reageren op de omgeving, toch?
1: Ja, inderdaad, het is een interactie. In een vacuüm is het niet zo dat mensen met autisme dus meteen meer stress hebben. Maar er is vaak een mismatch tussen de behoeften van iemand en het brein van iemand en met die omgeving. En de manier waarop iemand daarmee omgaat, dat geven ook heel veel mensen met autisme aan. Ja, dat is juist hetgene wat stress kan geven of juist verminderen.
0: Wat zeggen ze dat waar ze het meest last van hebben? Waar lopen ze het meest tegenaan?
1: Nou, veel mensen met autisme lopen tegen vooroordelen en discriminatie aan. Er is nog een beeldvorming dat mensen met autisme allemaal Rainman zijn. Of geen behoefte hebben überhaupt aan sociaal contact. En dat kan veranderen hoe mensen daarop reageren. Ik heb zelf ook gehad, bijvoorbeeld als je een opleiding begint, dat dan meteen hebt gezegd, je kenmerken worden in twijfel getrokken of je wel goed genoeg bent. Dan ga je tegen jezelf vechten, dan ga je tegen de stroom in. En juist dat maskeren, dat verbergen van die kenmerken, het steeds jezelf moeten bewijzen, dat is een enorme stressbron van veel mensen met autisme.
0: U bent zelf dus ervaringsdeskundige. Wat heeft u bij zichzelf en in uw omgeving gemerkt?
1: Aanvankelijk legde ik het ook heel erg bij mezelf. Hè. Autisme wordt vaak toch gepresenteerd als een stoornis, als een ziekte. Inderdaad, die kenmerken kunnen heel erg beperkend zijn. Tegelijkertijd, op het moment dat je in een omgeving komt waarin je mag zijn wie je bent, waarop mensen zeggen, we hebben vertrouwen in je, we maken gebruik van je sterke kanten, dan maakt dat zo'n enorm verschil in hoe je ten eerste naar jezelf kijkt, maar hoe je ook kunt meedoen in de maatschappij. En op het moment dat je gewoon sociale contacten hebt, dat je een fijne baan hebt, daar kan geen therapie tegenop en dat helpt heel erg om je stress te verminderen.
0: Schiet wat dat betreft dan ook hulpverlening voor mensen met autisme tekort?
1: Nou, misschien wel. We weten uit cijfers dat maar een derde van de mensen met autisme de geboden zorg passend vindt. Dat nog veel minder mensen zeggen, die zorg heeft mij geholpen om zinvol mee te doen in de samenleving. En begrijp me niet verkeerd, maar therapie vindt vaak plaats in de spreekkamer en dan wordt aan de persoon zelf gewerkt. Dat kan ook heel goed werken. Iedereen kan beter met stress leren omgaan. En tegelijkertijd is er ook een breekpunt. En kun je je afvragen, als iemand totaal sociaal geïsoleerd leeft, geen werk kan vinden, veel buitensluiting meemaakt, dan moeten we niet alleen proberen de persoon te fixen, maar misschien ook de omgeving van die persoon.
0: En hoe krijgen we dat voor elkaar?
1: Ik denk dat het vooral begint met die beeldvorming. Hè, het idee al dat mensen met autisme bijvoorbeeld geen behoefte hebben, sociale contact. Als mijn onderzoek één ding laat zien, is dat juist die behoefte, dat die niet vervuld wordt, dat heel veel stress kan opleveren. Dus ik denk dat als mensen met en zonder autisme meer samenkomen, samen kijken van, wat heb je nodig om mee te kunnen draaien, dat het niet alleen goed is voor de stressniveaus van mensen met autisme, maar ook voor de maatschappij als geheel.
0: Want dan kunnen ze meedoen.
1: Jazeker, iedereen.
0: Dank. Alvin van Asselt, ervaringsdeskundige en autismeonderzoeker aan de Vrije Universiteit. Ster.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: NPO Radio 1. 7 uur.
12: Astrid Kersenboom.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het is een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa en de maatschappelijke discussie die daarop volgde. En opnieuw doden bij een Russische aanval op Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
13: Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad werd bestookt met ballistische raketten. Bij de aanvallen zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. En ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. In een voorstad van Kiev viel ook een dode. Oekraïne kampt al een tijd met een tekort aan middelen om de raketten uit de lucht te schieten. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. En dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning gemakkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in het gebied in de Ardennen. Het zicht was beperkt, veel bomen zijn omgevallen en veel plekken waar het vuur nog is, zijn moeilijk te bereiken. Vooral in het oosten, tegen de grens van Duitsland aan, wakkerde op veel plekken het vuur weer aan. De brand in België woedt nu al bijna een week. Iets minder dan 200 Belgische en Duitse brandweerlieden zijn actief in De Hoge Venen. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat in Kenia. Het zou zijn misgegaan bij landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Hij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De groepsfase van de Champions League bereiken, dat wordt een lastig verhaal nu voor NEC. In de eerste wedstrijd van de play-offs verloor de voetbalploeg uit Nijmegen thuis met 3-1 van Bode Glimt uit Noorwegen. Vlak voor tijd stond het 0-3, maar Bischoff redde de Nijmeegse eer in de 86e minuut. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer op de meeste plekken is het droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekeinde minder buien en dan iets meer zon.
0: Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, Astrid. Nou, er staan vrijwel geen files. Op één uitzondering na, dat is de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Daar staat een kapotte auto stil. De linkerrijstrook is dicht.
0: Een jaar geleden was er veel aandacht in de samenleving voor veiligheid van vrouwen na de dood van Lisa. Hoe is dat een jaar later? Zometeen de verslaggever van NOS Stories die dat uitzocht.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
19: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een jaar geleden fietste de 17-jarige Lisa uit Abcoude 's avonds na het uitgaan naar huis vanuit Amsterdam en werd vermoord. Na haar dood was er veel aandacht voor de veiligheid van vrouwen op straat. De collega's van NOS Stories vroegen toen aan jongeren hoe veilig ze zich voelden. En nu, een jaar later, hebben ze dat weer gedaan. Lisanne van Spronsen van NOS Stories, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
0: Wat hoorden jullie van die jongeren?
20: Ja, het is natuurlijk niet nieuw dat jongeren zich onveilig voelen op straat. Maar vorig jaar na de moord op Lisa werd er veel over gesproken. En wij horen nu ook dat jongeren meer gesprekken hebben met vrienden en familie. Ook sommige mannen voelen zich onveilig op straat. Maar wij kregen toch vooral veel reacties van jonge vrouwen. En een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
0: En doen ze dan dingen om zich toch een beetje veiliger te voelen?
20: Ja, vrouwen doen best wel veel om zichzelf veiliger te voelen op straat. En wat wij vooral hoorden is dat ze hun lijflocatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan. En er zijn ook vrouwen die iets bij zich hebben om zichzelf te verdedigen als het nodig is. En wat wij dan vooral hoorden is het hebben van je sleutels in je hand. Dus een sleutel tussen je knokkels houden als een soort scherp voorwerp. Maar ook vrouwen die deo en haarlak op zak hebben. En sommigen hebben een speciaal alarm waar ze een soort klein pinnetje uit kunnen trekken om de aandacht te trekken van hun omgeving als het nodig is.
0: En jullie hebben ook de politie gesproken. Wat vinden die van dat soort voorzorgsmaatregelen?
20: Ja, de politie raadt af om wapens op zak te hebben. En hun advies is vooral: kom in contact met ons als je je ergens onveilig voelt. Ook als het niet zo acuut is. Je kunt dan bijvoorbeeld via social media een berichtje sturen of een wijkagent opzoeken. En zij zeggen ook al best wel veel te proberen te doen om dat veiligheidsgevoel te verbeteren op straat. Door bijvoorbeeld zichtbaarder te zijn of in gesprek te gaan met jongeren.
0: Verslaggever Josephine Trehi die ging naar Rotterdam, waar gisteren het slotfeest was van de introductieweek voor nieuwe studenten. En ze vroeg de studenten naar hun gevoel van veiligheid een jaar na de moord op Lisa.
21: Ik merk wel dat je er meer bewust van bent. En dat je echt wel meer. Ik ben echt wel meer gaan opletten dat mijn ouders me ergens ophalen. En dat ik niet zomaar naar huis ga fietsen door de polder of zo. Dat is wel duidelijker geworden nu.
22: Ja, ik denk gewoon vooral dat je gewoon een beetje meer van op je hoede bent. Van als je gewoon een soort een beetje gekke mannen ziet lopen, dat je wel gewoon een beetje oplet. En sowieso gewoon in het donker en zo. En ook overdag trouwens. Gewoon een beetje meer opletten.
0: Heb je ouders nog iets gezegd of advies meegegeven voor nu hier in Rotterdam?
21: Ja, gewoon niks geks doen. En als het laat wordt, dan moet je gewoon bellen. En dan komen we wel ophalen, zeg maar. Niet dat je alleen ergens gaat lopen of zo. Dat niet.
0: En waar wonen zij?
21: In Oostvoorne ook.
0: Gaat ver?
21: Ja, een half uurtje ongeveer. 35 minuten.
0: Oh. Zoals vanavond dan bijvoorbeeld. Wat doe je dan?
22: Ja, dan ga ik ook gewoon met de OV terug, denk ik. Gewoon Ja, ik denk ook gewoon met het OV, ja.
1: Ja, dat is wel oké.
22: Ja. Ja, het is wel een beetje sketchy of zo, maar als je zeg maar met iemand samen bent, is het prima. Dus ik ga gewoon met Danique samen terug. En dan, ja.
2: Heb je het idee dat er hier ook deze introductieweek, dat je merkt dat mensen er meer mee bezig zijn? Of dat er je aandacht voor is?
3: Nou ja, wij zijn in ieder geval ingedeeld eigenlijk in groepjes van 15 tot 20 mensen met dan 2 begeleiders die dan 20 plus zijn. Dus, of 21 plus. Dus, en die kan je dan altijd appen of bellen als er iets aan de hand is. Dus dat geeft toch wel een veiliger gevoel dat je een contactpersoon hebt eigenlijk. Van mocht er iets aan de hand zijn, dat je hun altijd kan bereiken.
22: Ja, we kregen wel zo'n briefje van voel je onveilig, dan kan je dit nummer mailen, denk ik, of appen, zoiets. En dan als je onveilig voelt.
1: Op straat?
22: Ja. Of door mensen die hier iets mee te maken hebben, dan komen ze je helpen, volgens mij.
1: Goed.
22: Ja.
2: Dana is van de organisatie en ze legt uit dat er inderdaad aandacht is voor de veiligheid van de studenten.
23: Ja, dit is zeker aandacht voor de veiligheid van studenten. Dat vinden wij zeker heel erg belangrijk. Met een structuur van gidsen proberen we eigenlijk te creëren dat een groepje een heel kort lijntje heeft en een goed aanspreekpunt om te kijken of alles goed gaat. Zo proberen we ook de gidsen goed te briefen. Ze krijgen een e-learning en een gidsentraining. Bij elk evenement benoemen we ook echt wel van, joh, je kan altijd met iemand praten. Wij zijn er voor je. Je kan altijd zorgen dat er een gids is die jou thuis brengt. En dat zeggen we ook echt wel heel duidelijk in die training van, joh, als jullie ons terrein verlaten, dan zijn die gidsen ook echt wel verantwoordelijk. En dat zien we ook echt wel terug. Ik heb wel bij evenementen gezien dat na het evenement een deelnemer bijvoorbeeld zich niet zo fijn voelde. En dan zag ik ook echt die gids daarbij zitten. En die ontfermde zich helemaal over die deelnemer van, oh, ik ga diegene thuis brengen. Ja, daar word ik wel gewoon heel gelukkig van. Want dat is precies wat we willen zien. En dat is waar die structuur ook echt voor is bedoeld.
24: Hallo.
23: Hi.
24: Uit Rotterdam gewoon.
23: Ja, Nesselande, Rotterdam.
22: Zij wonen dan in Nesselande en ik woon in Capelle. Dus dan neem je ook altijd net een andere metro. En dan is sowieso ook in je eentje naar huis fietsen niet echt dat je denkt van, ja, het is zeg maar of je fietst naar huis in je eentje of je gaat niet. Ja, dan fiets ik liever naar huis in mijn eentje. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik ben wel bewust geworden met het feit dat je dan wel iemand belt of zo. Maar ja, het is zeg maar niet alsof ik het dan niet meer in mijn eentje zou fietsen. Ja, het is gewoon niet echt een andere optie. Dus
23: ja, dat heb ik ook.
22: Dan heb je dat gewoon.
2: Meent er iets aan eigenlijk?
23: Nee, niet dat ik er, misschien wel hoor, maar niet dat ik er nu momenteel van weet.
24: Nee, want ik heb ook achter mijn huis een heel lang fietspad en die is gewoon niet verlicht. En ik moet ik moet er altijd wel overheen om naar huis te komen. En dat is gewoon echt al jaren zo dat ik wel denk dat is een puntje wat dan verbeterd zou kunnen worden.
22: Ja, dat is het wel altijd. Je moet gewoon, wij hebben altijd een beetje, ja, gewoon snel fietsen en dan ben je zo thuis, ja. Ja.
0: Zij de studenten op het slotfeest van de introductieweek in Rotterdam. Tegen verslaggever Josephine Trehi. Lisanne van Sponsen van NOS Stories. Deze twee meiden die zeiden, ja, er kunnen best nog wel dingen verbeterd worden vanuit de gemeente. Het thema was natuurlijk wel afgelopen jaar echt in the picture, zou ik maar zeggen. Wat horen jullie van gemeenten? Zijn er aanpassingen gedaan?
20: Er zijn best wel veel gemeenten die aanpassingen hebben gedaan op straat. Zoals meer verlichting op straat, maar ook het snoeien van bosjes. Zodat je niet de angst hebt dat er misschien iemand in verstopt kan zitten. Maar ook de zichtbaarheid van boa's op straat. Ik hoorde ook gemeentes die hebben een speciaal meldpunt. Waarin je kan melden als je ergens bij een onveilige plek bent. En dan kunnen zij kijken naar die plekken. Gemeentes houden meer rekening met het vrouwelijk perspectief bij het inrichten van de straat. Maar wat wij wel echt hoorden is dat heel veel jongeren dit eigenlijk nog helemaal niet merken. Deze maatregelen eigenlijk nog niet echt verschil hebben gemaakt op hun veiligheidsgevoel. En we hebben hun ook gevraagd wat zij het belangrijkst vinden. Wat kan de gemeente nou voor jou betekenen? En het meest gekozen antwoord was daaruit, ja, betere verlichting op straat.
0: Dankjewel, Lisanne van Spronsen van NOS Stories. Een wonder op Floris. Zo noemt de burgemeester het in de New Straits Times.
13: Ja, want ruim 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is gisteren een verlamde vrouw van 84 nog levend onder haar ingestorte huis vandaan gehaald. Paulina Pobi heet ze en ze woont op een klein eilandje ten noorden van Flores. Haar huis was een van de honderden die door de aardbeving werden verwoest. Zij werd bedolven onder haar bamboemuren. Ja, het zijn er geen muren, maar meer schotten. Haar familie dacht eerst dat ze was gered, maar ging later toch polshoogte nemen. Omdat ze verlamd was, kon ze niet bewegen, ook niet spreken, tot dag 4 toen haar familie haar eindelijk vond. Ze had dorst en honger, maar blijkt verder niets te mankeren. Ondertussen heeft het eiland nog steeds te maken met forse naschokken. Vanochtend vroeg zelfs nog een aardbeving van 5,9 op Flores dus. De Australische minister van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur in Australië op het matje geroepen, schrijft ABC Australia. De minister Penny Wong is woedend over een besluit van Israël om de verantwoordelijke voor de dood van de Australische hulpverlener Zomi Francom niet te vervolgen. Francom werkte voor de World Central Kitchen en werd samen met 6 collega's gedood bij een Israëlische luchtaanval in Gaza. Dat was in het voorjaar van 2024. Het Israëlische leger zegt dat de gewapende begeleider van het konvooi zich niet goed had geïdentificeerd en dat hij voor een Hamas-strijder werd aangezien. Bovendien zou het konvooi van de route zijn afgeweken. Nou, de ambassadeur zou tijdens een ontmoeting met de minister, want die heeft vanochtend al plaatsgevonden, hebben gezegd dat de aanval achteraf een vergissing was. Maar de minister zegt dat het een oorlogsmisdaad was en dat woorden daar niets aan afdoen. En de regering van Vietnam heeft voorgesteld om de doodstraf af te schaffen voor 6 misdrijven. Daarover schrijven staatsmedia. Het gaat dan onder meer over drugshandel, rebelleren en oorlogsmisdaden. De minister van Binnenlandse Veiligheid heeft tegen het parlement in Hanoi gezegd dat er nog 4 misdrijven overblijven waarop de doodstraf blijft staan. Moord, hoogverraad, terrorisme en de illegale productie van drugs. De herziening van het strafrecht wordt komende weken door het Vietnamese parlement besproken. In Vietnam is de doodstraf staatsgeheim, net zoals in China. Het is dan ook niet bekend hoeveel mensen er nu in de dodencel zitten. Tot 2011 werden mensen voor het vuurpeloton gebracht. Dat is daarna veranderd in een dodelijke injectie. En de Britse media, dat is heel wat anders, zijn in rep en roer, want prins Harry en zijn vrouw Meghan die verhuizen terug naar het VK. Koning Charles zou afgelopen zondag op de hoogte zijn gesteld. Verhuizing betekent niet dat de familiebanden zijn hersteld. Zo praat Harry nog steeds niet met zijn broer kroonprins William, zegt de verslaggever van Sky News.
4: I think the arrival of the Sussexes does change the optics of the family. The circus that is bound to follow Meghan and Harry will by association be really uncomfortable for the prince and princess of Wales. This news is certainly surprising and will be sending shockwaves throughout the royal family.
13: Shockwaves throughout the royal family. Nou, ze zijn nog niet eens terug, maar ze voorzien al aardbevingen binnen koninklijke familie van William en zijn vrouw Kate. Moeten wel heel erg aan het idee wennen. Ik denk ook niet dat ze buren gaan worden of zo.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
14: Ja, er is weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. Gelukkig maar op de A2 Maastricht-Eindhoven zien we een kleine uitzondering tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Nu 5 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Hardingswald-Giessendam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. In beide gevallen stond er een kapotte auto stil, maar de rijbaan is weer vrij.
6: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Nijmegen hadden ze er lang naar uitgekeken. De laatste voorronde van de Champions League voor NEC. Met alles erop en eraan, de hymne. Alleen de wedstrijd, die liep niet als gehoopt, zag commentator Jeroen Elshoff.
7: Vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Boedeglimp de betere ploeg. En dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Boedeglimp. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Sportcommentator Suze van Kleef. Nou, de Nooren, waren die gewoon te goed?
8: Ja, het was wel even een behoorlijk harde kennismaking met de Champions League voor NEC. Kennismaking met voetbal op het hoogste niveau, denk ik. Aanvoerder Tjeroen Seri die zei in een interview na de wedstrijd: alle foutjes die werden meteen afgestraft. Ze waren dodelijk in de counter. Ja, bij rust stond NEC al met 0-2 achter. Noorse tegenstander was veel effectiever, levensgevaarlijk in die tegenaanvallen. En uit een van die snelle counters viel die eerste goal ook. Balverlies aan Nijmeegse zijde en een paar balcontacten van Boedeglimp. En hij lag er alweer in. Ja, NEC kreeg ook wel wat mogelijkheidjes. Maar Boede ging gewoon veel beter om met de momenten. Kreeg voor rust ook nog een strafschop die het benutte. Net na rust kwam de nekslag met een 0-3 uit een corner. Ja, NEC probeerde daarna wel de uitslag iets beter te maken. Maar had het daar ook weer moeilijk mee. Uiteindelijk viel er toch een treffer. Clement Bischoff had de eer dat doelpunt in de Champions League, of in de laatste voorronde van de Champions League, moet ik dan voor de volledigheid zeggen, te maken. En de Nijmeegse fans gingen ondanks de achterstand ook wel eventjes volledig uit hun dak natuurlijk. Toch een bijzonder moment in de Goffert. NEC raakte in de absolute slotfase ook nog de paal. Maar het resultaat blijft een hele duidelijke nederlaag thuis. En ik denk dat de spelers en ook de fans zich wel wat meer hadden voorgesteld van deze wedstrijd. Boede Glimt was toch echt een maat te groot.
0: Ja, volgende week dan de terugwedstrijd. Ja. In dat stadion boven de Poolcirkel. Moet NEC daar dan met lood in de schoenen naartoe?
8: Nee, dat denk ik niet. Die ene goal die ze wel maakte, die zorgt voor een sprankje hoop. Wel een klein kansje hebben ze, denk ik. De spelers zeiden na afloop wel dat die slotfase met een doelpunt en een bal op de paal hen dus die hoop gaf. Dat realistisch is. We moeten hier snel van leren, ons aanpassen en dan zijn we klaar voor volgende week. Al dus de doelman Kretas. Nou, ik hoop dat hij gelijk krijgt, maar het is wel ambitieus tegen deze ploeg die zich op allerlei manieren toch wel weer machine toonde. De Noren zit gewoon heel goed in elkaar bij ze. Heel veel ervaring ook in Europa. Sinds vorig jaar ook in de Champions League. Toen het nou, overwinningen op Atletico Madrid, Manchester City en Inter Milan de achtste finale haalde. Het is een vrij complete ploeg. Een collectief dat ook geduldig kan zijn. Zelf weinig weggeeft. Thuis niet vaak verliest. En ook aan voetballen toekomt als het even gas geeft. Het wordt gewoon echt een heel lastig verhaal. Maar ja, het is wel een mooi avontuur. Ook wel weer, denk ik. Voor de fans naar Boede. Dat stadje net boven de Poolcirkel in Noorwegen. En het is aan die spelers om er nog een wedstrijd van te maken. En zoals de coach Dick Schreuders na afloop zei, ja, wij kunnen altijd goals maken. En zo is het ook.
0: Precies. Ook vanavond Europees voetbal. Een paar niveautjes lager. De Conference League, Ajax en Twente. Die spelen tegen Sion en FK Karabach. Wat voor wedstrijden verwacht je daar?
8: Ja, ook zij zijn toe aan de laatste voorrondes. Ajax is uit bij het Zwitserse Sion. Moet wel een paar spelers, waaronder Daley Blind, missen door blessures. De nieuwe linksback, Torrens, kan wel debuteren. Hij zit bij de wedstrijdselectie. Ajax heeft natuurlijk een vreselijk slechte vorige wedstrijd in Europa in de benen. Speelde vorige week met 2-2 gelijk tegen het Ierse Shelburne. Dat er verder niet heel erg veel van kon. Nou ja, Sion is ook geen enorme hoogvlieger, maar wil wel voetballen. Is wel een iets betere ploeg dan de Ieren. Heeft het meeste balbezit ook van de Zwitserse competitie tot nu toe. Maar ik denk dat het ook wel mogelijk is dat de ploeg tegen Ajax wat behoudender gaat spelen. Want zij krijgen ook in de eerste fase van dit seizoen te makkelijk doelpunten tegen. Ik denk dat op dit moment voor Ajax geen één tegenstander echt makkelijk is. Twente treft thuis inderdaad Karabach. Dat het afgelopen seizoen Champions League speelde en daar ook een paar zeer aardige resultaten haalde. Al verloor het wel weer van Ajax. Het is best wel een leuk elftal dat attractief speelt. Behoorlijk wat technische spelers in huis heeft. Ook deze topclub uit Azerbeidzjan zoekt voetballende oplossing. Houdt van wedstrijden in een hoog tempo. Zet graag en veel en snel druk op de tegenstander. Dus het is voor Twente ook wel zaak om geconcentreerd te zijn en zelf de bal snel te laten rondgaan. Om ook de organisatie bij de tegenstander een beetje te testen. Ik denk wel een lastige tegenstander voor FC Twente.
0: Kijken we nog even naar het WK hockey. De hockeyvrouwen die gaven gisteravond even een visitekaartje af. 9-0 werd het tegen Japan. Nou, die zijn we klaar voor de volgende ronde, hè?
8: Ja, zeker wel. Het rendement moest omhoog, vonden ze. Hè? Na de wat bescheidenere overwinningen tegen Chili en Australië. Dan is dit natuurlijk een hele lekkere uithaal. Strafcornerkanon Jibby Jansen, die haalde ook uit. Ze maakte er 4 dit keer. Na ook al in eerdere wedstrijden uit een corner te hebben gescoord. Ja, Oranje maakte al snel doelpunten. En de vraag was dus ook niet meer of het zou gaan winnen, maar met hoeveel? Nou, met heel veel, dus 9-0. Lekker gewerkt aan het rendement in de cirkel, analyseerde Felice Albers na afloop. Nou, dat mag een understatement genoemd worden. Dat kan je wel zeggen, lekker gewerkt. Het was genieten voor supporters in het uitverkochte Wageningse stadion. Nederland dus afgetekend groepswinnaar naar de tweede groepsfase samen met de nummer 2 Australië. En vandaag wordt duidelijk welke andere landen daarbij aansluiten. Die groepsfase begint morgen dan weer. En de Oranje Mannen die spelen vandaag hun derde groepswedstrijd, ook tegen Japan. Ook daar is de uitgangspositie uitstekend na twee overwinningen van Oranje. Terwijl Japan de eigen wedstrijden alle twee al verloor en nog niet scoorde dit WK. Ik denk niet dat we 9-0 moeten verwachten, maar ik denk wel dat Oranje moet winnen en absolute favoriet. Dus om 6 uur is die wedstrijd ook te zien bij ons op NPO 1.
0: Suze, dankjewel.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan

0: Iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: NPO Radio 1.
3: De hoofdpunt van het nieuws, Katrien.
4: De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Zij zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad, zo blijkt. En 3 dagen na de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is iemand levend onder de puin vandaan gehaald. Ik had het er zojuist over. Het gaat om een verlamde vrouw van 84. De lokale autoriteiten noemen het onwerkelijk en bijna een wonder dat er nog een levende is gevonden.
3: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, als ik uit het raam kijk, zie ik wolken snel voorbij gaan, bomen heen en weer. Staat er wat wind?
5: Ja, er staat zeker wel wat wind. Uit het zuidwesten waait de wind matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En die wind zorgt er in ieder geval voor dat de wolken vrij snel verplaatsen. En dat betekent ook dat als er opklaringen achteraan komen, die komen, dat die dus ook vrij snel aanwezig zijn. Dus de zon schijnt vandaag van tijd tot tijd. Ik wil niet zeggen dat het droog blijft. Dat is het nu vrijwel overal wel. Maar de buiigheid gaat in de loop van de ochtend weer flink opleven. En daar kan ook onweer bij voorkomen. De wind kan ook nog eventjes wat uitschieten. En tussen de buien door houden we die felle opklaringen. Het zuidoosten van het land blijft in de ochtend zo goed als droog. Maar in de rest van het land is al snel die buien. En later ook voor het zuidoosten. 20 graden wordt het gemiddeld. En die wind die houden we de hele dag wel een beetje vast.
3: En blijft het ook de komende dagen dan waaien?
5: Nee, wind gaat er wel voor een deel uit. Uiteraard blijft er altijd wat wind over. En de richting gaat ook veranderen. Want morgen draait hij wat meer naar het noordwesten. En ook zaterdag is de wind noordwestelijk van richting. Levert temperaturen van 19 of 20 graden op. Misschien morgen een keer nog 21 in het zuidoosten. En verder houden we wat wisselvallig weer. En dat betekent voor de nacht vooral in de kustgebieden kans op wat buien. In het binnenland is dan grotendeels droog. Onweerskansen zijn er vannacht wel eventjes uit. Morgen overdag leeft juist in het binnenland de buiigheid weer op. En het oosten en zuidoosten maakt dan opnieuw kans op onweer. En die onweerskans hebben we zaterdag niet. De buien nog wel, maar in de loop van de middag moet het langzaam droger worden. En dat levert dan zondag een droge dag op met zon en 20 graden.
3: Marco, dankjewel. En Wijnand, waar staan de files?
6: Nou, het zijn er niet veel. De ochtendspits stelt zoals verwacht weinig voor. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, daar staat een kapotte auto stil bij Hardingsveld-Giessendam. De rechterrijstrook is dicht. Het oponthoud vanaf Gorkum is zo'n 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude, ook 10 minuten oponthoud. Daar stond een auto stil, maar de rijbaan is vrij. Verder zien we wat drukte op de N50. Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en Knopend Hattermerbroek. Langzaam rijden over 5 kilometer, met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
3: Sinds het staakt het vuren met Israël executeerde Hamas 10 mensen die zouden hebben samengewerkt met Israël. Zo een Hamas-kenner hierover.
7: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Amnesty International trekt aan de bel over executies in Gaza door Hamas. De terreurgroep zou Palestijnen die samenwerken met Israël hebben geëxecuteerd. Veel van die executies waren na het staakt-het-vuren dat Hamas en Israël eind vorig jaar sloten. Joost Bagemakers is universitair hoofddocent Islam en Arabisch aan de Universiteit Utrecht en Hamas-kenner. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
3: Waarom doet Hamas dat?
15: Hamas doet dat eigenlijk vanuit haar positie als bestuurder van de Gazastrook om orde op zaken te stellen na de wapenstilstand van 10 oktober van vorig jaar. Omdat er natuurlijk een periode van 2 jaar is geweest waarin heel veel wanorde, heel veel chaos, heel veel verwoesting is geweest. En deze executies die vinden eigenlijk plaats tegen een groep mensen die zich tijdens die oorlog, gedeeltelijk ook al daarvoor, maar vooral tijdens die oorlog, heeft opgeworpen als een alternatief voor Hamas en om de macht van Hamas te ondermijnen voor criminelen en in mindere mate ook politieke doeleinden.
3: Dus het gaat eigenlijk om het uitschakelen van concurrenten?
15: Niet helemaal. Er zijn natuurlijk ook concurrenten in de Gazastrook die politiek van aard zijn. Hamas heeft bijvoorbeeld in 2006 de verkiezingen gewonnen, maar heel veel mensen hebben natuurlijk ook op andere partijen gestemd. Dus die zijn er gewoon. Daar gaat het niet zozeer om. Het gaat ook niet om concurrerende milities van bijvoorbeeld de Palestijnse Islamitische Jihad of de Volksverzetscomité's of zulke soort groepen. Het gaat juist om mensen die eigenlijk helemaal geen legitieme basis hebben onder de Palestijnse bevolking en die in veel gevallen ook verstoten zijn door de families waar ze bij horen en die hun heil hebben gezocht in de criminaliteit, smokkel, drugshandel en die zich eigenlijk nestelen in het gedeelte van de Gazastrook dat door Israël bezet wordt om van daaruit hun activiteiten te plannen. Dus en het is dan ook zonder enige rechtvaardiging te geven van die standrechtelijke executies kun je wel stellen dat dit soort gedrag van Hamas heel veel legitimiteit geniet in de ogen van veel Palestijnen in de Gazastrook.
3: Ja, want dan heb je het dus eigenlijk meer over bendes.
15: Ja, ja, het zijn echt bendes. En dan vooral ook bendes die ervan beschuldigd worden. En dat is ook wel terecht, want Israël heeft dat ook zelf toegegeven. Dat ze met Israël samenwerken, van Israël voedselhulp krijgen, wapens geleverd krijgen, luchtafweergeschut of luchtsteun eigenlijk krijgen om hun activiteiten te ontplooien. En ook territorium aangeboden krijgen om zich in terug te trekken.
3: En onder de gewone Palestijnen, zal ik het maar zo even noemen, geniet dit dus wel inderdaad steun, deze acties van Hamas, zoals u zegt?
15: Ja, want zij zien die mensen als verraders.
3: Wordt er veel over bericht over dit soort bendes?
15: Ja, in de Palestijnse media zie je er wel regelmatig dingen over terug. Je ziet dan ook het hele proces eigenlijk dat eraan vooraf gaat. Dus er is informatie gekomen over wie die bendeleiders zijn. Dat zijn vaak mensen die een tribale achtergrond hebben. Dus die niet tot de Palestijnse vluchtelingen behoren. Die vanaf 1948 naar de Gazastrook zijn gevlucht. Maar ze behoren eigenlijk tot de inheemse bevolking van de Gazastrook. Die door de jaren heen eigenlijk hun macht ziender oog hebben zien afnemen door de opkomst van dat vluchtelingenprobleem. En die in sommige gevallen, want ik wil absoluut niet zeggen dat het voor al die stamleden geldt, maar in de afgelopen jaren zijn er mensen geweest die vaak jong waren en die binnen die stammen eigenlijk hun eigen positie probeerden op te eisen en een carrière in de criminaliteit hebben nagestreefd binnen dat kader. En eigenlijk het machtsvacuüm dat is ontstaan door die oorlog van de afgelopen paar jaar met zulke soort activiteiten hebben geprobeerd op te vullen.
16: Ja. Dus wat Hamas hier heeft gedaan, dat krijgt steun vanuit de bevolking. Hoe ligt verder de steun voor Hamas op dit moment?
15: Eigenlijk zie je dat de steun voor Hamas in de Gazastrook, als we daar ons even toe beperken, over het algemeen varieert tussen een derde van de bevolking en 40-45%, zoiets. Daar ligt hij eigenlijk altijd. En in de afgelopen paar jaar heeft hij ook heel de tijd rond dat niveau geschommeld. Dus je ziet eigenlijk dat Hamas onverminderd populair is onder de bevolking in de Palestijnse gebieden in het algemeen, maar in de Gazastrook in het bijzonder.
16: Dus wat dat betreft verandert dat niet zo heel hard?
15: Nee, dat heeft ermee te maken dat Hamas, anders dan vaak gedacht wordt, niet een militie is die zichzelf heeft opgedrongen aan de bevolking. Zoals bijvoorbeeld IS dat heeft gedaan in Syrië. Dat is echt een buitenlands iets dat daar gekomen is. Dat is niet inheems aan de Syrische bevolking. Hamas is dat wel. Die komt voort uit het Palestijnse volk, uit de Palestijnse kwestie, uit de Palestijnse nationale verlangens. En die heeft zich dus niet opgedrongen, maar heeft ook gewoon de verkiezingen gewonnen. En zolang die ook strijd voor een zaak die de Palestijnen als legitiem zien, zien ze Hamas ook in heel veel gevallen legitiem. En dat blijkt dus ook weer uit de opiniepeiling.
16: Maar er komen ook wel eens berichten over hoe ze toch ook met harde hand kunnen regeren.
15: Ja, dat klopt. Dat hebben ze ook zeker gedaan. Hamas schrijft dat vaak toe aan rotte appels binnen de eigen politiediensten en dergelijke. Maar dat zijn dan wel heel erg veel incidenten die plaats hebben gevonden. Dat gebeurt zeker. Dus bijvoorbeeld tegenover vrouwen die geen hoofddoek dragen, of ongetrouwde stellen die hand in hand lopen, of activiteiten die plaatsvinden die volgens Hamas niet op orde waren. Daar is protest tegen geweest. Mensenrechtenactivisten hebben daar ook protest tegen aangetekend. Maar gedeeltelijk ligt dat ook in de context van de strijd met Fatah. En die wordt dan ook weer gezien als legitiem. Gedeeltelijk ligt het ook in de context van het orde op zaken stellen. De jaren waarin Hamas dat heeft gedaan volgden ook op jaren van chaos en wanorde en dergelijke. En zulke soort dingen werden soms door veel Palestijnen ook voor lief genomen, als het in ieder geval maar voor veiligheid zorgde, die vaak ontbrak in de Gazastrook. Dus ja, die zaken hebben plaatsgevonden, maar dat gebeurde ook weer in een context waarin ze niet altijd als even ernstig waren.
16: Dank. Joas Wagenmakers van de Universiteit Utrecht.
17: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
18: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
19: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
17: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
20: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
21: Misschien interessant om te vermelden.
16: Een oorlogsdrama over Charles de Gaulle is een groot succes in de Franse bioscopen. Deze zomer kwam het eerste deel uit van de film over de beroemde Franse generaal en later president. Fransen bezochten die film massaal en ook bij jongeren slaat dat oorlogsdrama aan.
22: La France n'a pas capitulé.
23: Vous n'êtes pas la France.
24: Nous sommes la France.
25: Vous, nous.
16: Correspondent Saskia Houtuin. Jij bent gisteren naar de bioscoop geweest. Wat heb je gezien?
26: Klopt, ik heb de eerste film gezien. Want er zijn er dus twee, wat je al zei. Ze draaien allebei, ook al in Frankrijk. Zijn tegelijkertijd uitgebracht. In Nederland is geloof ik alleen nog het eerste deel te zien. Ja. Nou goed, de eerste film die gaat over de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. En de rol die de Gaulle daarin als generaal heeft gespeeld. Door het verzet te runnen in ballingschap vanuit het Verenigd Koninkrijk. En ja, het is een echt traditionele bioscoop-blockbuster. Met hele grote scènes. Bijvoorbeeld de Blitz in Londen. De Duitse aanval op Bir Hakeim in Libië, waar de Fransen tegenvochten. Maar ook veel dialogen, met name tussen generaal de Gaulle en Winston Churchill. En ook met FDR, met het Amerikaanse president Roosevelt. Het liep geen storm in de bioscoop toen de film uitkwam, maar inmiddels is dat wel echt wel anders. Want er zijn nu al meer dan 4 miljoen mensen in Frankrijk die naar deze twee films zijn gegaan, bij elkaar opgeteld. En dat is voor Franse begrippen heel erg veel, zeker in de zomer.
16: Ja, Charles de Gaulle, inmiddels een historische figuur. Hoe wordt hij neergezet?
26: Ja, kijk, hij wordt echt wel gezien als een heel belangrijk figuur voor de Franse geschiedenis. En dat straalt deze film ook absoluut uit. Hè? Van wie was deze staatsman, waar komt hij nou vandaan? Dat hij nu nog steeds zo bekend is, dat gaat echt wel een stuk verder dan welke president, want hij is ook president geworden, dan ja, welke president in Frankrijk dan ook. En dat heeft toch echt wel te maken met zijn rol ook in de oorlog. Zijn verzet tegen Nazi-Duitsland, hoe die samenwerkte, maar zich ook onafhankelijk opstelde van het VK en de VS. Maar ook dus wat hij daarna heeft gedaan. Hè. Hij is eind jaren 50 president van Frankrijk geworden. De grondlegger ook van de Vijfde Republiek. Dat is het politieke stelsel dat Frankrijk nu nog altijd tot op de dag van vandaag heeft. Een stelsel waarbij de Gaulle als president meer macht kreeg. En die ook de presidenten na hem tot en met Macron vandaag meer macht heeft gegeven. Om op die manier de regeringen wat stabieler te houden. En ja, wat we ook nog altijd zien. Dat zegt denk ik ook wel veel over hoe belangrijk de Gaulle is geweest. Dat er nog altijd veel politici, met name op de rechterflank, zichzelf ook graag neerzetten als gaullisten. Dus zijn geest die leeft nog altijd heel sterk ook in de Franse politiek.
16: Ja, en wordt hij dan neergezet als ook een markante persoonlijkheid?
26: Ja, de Gaulle was ook wel af en toe een beetje een excentriek figuur. Dat is ook wel iets wat de acteur Simon Abkarian, die dus de Gaulle speelt, ook wel neer heeft gezet. Het is ook gebaseerd op een hele bekende biografie van hem, waar veel onderzoek naar is gedaan. Dus dat straalt het zeker wel uit. En dat heeft ook wel voor een deel ook wel, denk ik, het succes. Ik kan het ook wel het succes van deze film verklaren. Het is een film waar heel veel tijd en ook heel veel geld in is gestoken. Daarnaast, wat we ook niet moeten vergeten, het was ongekend heet zomer, dus mensen die gingen ook massaal naar de bioscopen toe. Nog nooit zoveel in de zomer als tot nu toe in Frankrijk in de zomer. Juist om wat verkoeling te zoeken. En ze gingen dus massaal naar de Odyssey en dus ook naar de Gaulle. Maar daarnaast, wat ook wel meespeelt, is de timing volgens Franse media. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. Die worden heel erg spannend. Macron die treedt dan af. We zien dus al kandidaten die ook al de Gaulle aanhalen. En die in die geest een beter Frankrijk beloven. Een sterke staat, onafhankelijk ook van haar bondgenoten, zoals Amerika. En ja, dat is nu in tijden van Trump weer heel relevant geworden. Dus het is een film, het zijn twee films die in het verleden van Frankrijk duiken, een heel belangrijke periode van het verleden neerzetten. Maar er wordt ook wel echt gekeken naar, met een blik van naar het Frankrijk van nu. En daarom zijn het niet alleen ouderen die naar deze film gaan, maar ook veel jonge mensen.
16: Ja, precies, de jonge generatie die denkt daardoor weer na over hoe het nu verder moet met Frankrijk dan.
26: Ja, dat is wel iets wat, althans als je ook kijkt naar de recensies, de Franse artikelen die erover zijn verschenen, wat echt wel heel duidelijk naar voren komt. Kijk, wat natuurlijk ook wel meespeelt, waarom het zoveel jongeren trekt. Het is een goede blockbuster, het is echt een bioscoopkraker. Mensen die willen ook wat meer weten over het verhaal van de Gaulle. Wie is nou deze man? Wat heeft hij allemaal gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog? Het marketingteam van de film heeft dat ook wel zo ingestoken. Er is ook veel promotie geweest op social media bijvoorbeeld. Maar inderdaad, zeker ook met het blik op de wereld nu waarin Frankrijk in zit. En de rest van de wereld speelt ook absoluut mee. En de komende jaren zullen waarschijnlijk veel meer jonge Fransen de films gaan zien. Want veel docenten die zouden al hebben aangegeven dat ze de films graag willen opnemen in hun lesprogramma's.
16: Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. En hij draait dus ook in Nederlandse bioscopen. In de zoektocht naar een vermiste man uit Dronten zijn er botresten gevonden, meldt de Stentor.
0: De forensische opsporing onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. Jaskulski moet ik zeggen. De botresten zijn vorige week maandag gevonden tijdens een zoekactie van de politie, zegt een woordvoerder tegen de krant. Mark Jaskulski uit Dronten dus, wordt sinds 15 april 2024 al vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in de Langstraat in zijn woonplaats Dronten dus. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden toen van een misdrijf. Honderden schoonmakers voeren vanmiddag actie bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht, schrijft RTV Utrecht. Ze zijn het niet eens met een nieuw cao-voorstel. Belangrijke pijnpunten zijn onder meer de voorgenomen verlaging van het ziektegeld voor onervaren werknemers en een te zuinige, vinden ze, loonsverhoging. De actie bij de NS maakt onderdeel uit van een 48-uur staking. Gisteren stonden de schoonmakers daarom al bij Schiphol. Volgens de actievoerders zijn Schiphol en de NS nu eenmaal de bedrijven die het meest gebruik maken van schoonmakers. Zij zouden dan ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen, vinden ze. En bij Omroep Zeeland vanochtend aandacht voor een nieuw beveiligingssysteem in auto's. Een camera checkt of je je ogen wel op de weg houdt. Maar het systeem is nogal ijverig, want zodra je iets te lang naar je bijrijder kijkt of naar het natuur om je heen, gaan er allemaal alarmen af. En dat kan echt heel irritant zijn, zegt een autoverkoper tegen Omroep Zeeland.
1: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert en dus ook gewoon bij het rechtuit kijken aanslaat. En dat is frustrerend.
0: Het kan alleen al paniek veroorzaken misschien, dat je dan helemaal ongelukkig kan maken. Net
16: een vriend van mij dit weekend vertelde dat hij heel veel in zijn spiegels kijkt. Ja. En dat het de hele tijd dat ding afging. Ik ben maar strak voor me uit gaan kijken. Blijkbaar Precies. Is dat dan goed.
0: Lijkt me niet echt. Lijkt me dat het doel op die manier een beetje wordt gemist. Enfin, in het Julianapark in Veghel lijkt deze week wel een nieuwe woonwijk gebouwd te worden. Zo'n 1000 basisschoolleerlingen, want ze hebben daar natuurlijk nog vakantie deze week, die maken daar een houten dorp van afgekeurde pallets. Nou, wat blijkt, is er echt een enig filmpje. De pallets zijn niet aan te slepen, maar er zijn wat weinig spijkers eigenlijk voor al die pallets. En daarom gaan sommige kinderen op boevenpad. Dat vertellen ze aan Omroep Brabant.
2: We hebben het gekregen van de bouwdorp zelf. En stelen.
4: Wij doen heel veel spijkers weghalen gewoon bij andere hutten en dan ja.
0: Ja, zo. Je gaat gewoon spijkers van elkaar stelen. Ja, als de ene doet de ander het ook. En als sodemieter het allemaal weer in elkaar. Maar deze meisjes hebben een ingenieus systeem bedacht.
5: We hebben hier ook een soort van casino gemaakt. Dan moest je met zo'n dobbelsteen met spijkers erin. Dan kun je dobbelen en kun je meer spijkers krijgen.
0: Dat is toch enig hartstikke leuk bedacht. Die kinderen zijn ontzettend creatief bezig. Dat is heel leuk. Ze hebben zo'n 135 houten hutten hebben ze gebouwd. En ze mogen er ook in slapen. En ja, het gaat natuurlijk best hard regenen. Ook komende nacht weet ik niet zeker. Maar ze vinden dat helemaal geen enkel probleem. Zelfs je erover heen. Hartstikke goed.
16: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
6: De A16 Breda richting Rotterdam was even helemaal dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. Nou, inmiddels is de rijbaan weer vrij. Er staat nog wel file vanaf de Moerdijkbrug met nu een half uur vertraging. Op de A12 Arnhem-Utrecht, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit Wageningen. De rechterrijstrook is dicht, het oponthoud is 10 minuten. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle, daar loopt de vertraging nu flink op tussen Kampen Noord en Knopend Hattermerbroek. Een kwartier extra reistijd.

0: Drinix en Mariana Vroes met White Timbora. In het Goffertstadion in Nijmegen klonk gisteravond voor het eerst in de clubhistorie de hymne van de Champions League. Onder de NEC-supporters was er veel geloof op succes. En aan de voorbereidingen lag het niet, zag commentator Frank Wielaert.
1: Het grote Champions League logo ligt op de middencirkel. Dus en dan hier heeft iedereen heel veel zin in die hymne. Die ze zo, waar ze zo naar verlangde het afgelopen seizoen. Dat gaat vandaag daadwerkelijk gebeuren. Op de tribune is het thema van het lelijke eendje. Dat een mooie zwaan is geworden op weg naar de Champions League. Helemaal doorgevoerd, sinds vorige week ingezet. En nu is de zwaan op weg naar dat ticket. Aan de, van de ene kant van de tribune naar de andere kant van de tribune via een groot spandoek dat door de supporters over die hele tribune wordt gedragen. Kortom, iedereen heeft er ontiegelijk veel zin in.
0: Maar ja, de Nijmegenaren verloren de eerste van die twee wedstrijden. 1-3 werd het, dus won Bodø/Glimt. Maar de sfeer zat er toch goed in bij de 12.500 NEC-supporters. Wie niet op de tribune zat, was de directeur van NEC, Wilco van Schaik. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Astrid.
0: Hoe komt het dat u er niet bij was?
2: Ja, nou kort uitgelegd heeft een vriend mij uitgenodigd met mijn vrouw voor een reis. Precies tussen twee wedstrijden, tussen Willem II en Excelsior, was de planning in maart, april ongeveer al. En heeft hij gepland. 3 jaar geleden had hij dat ook al gedaan. Toen heb ik af moeten zeggen, omdat we er toen niet zo goed voor stonden met de club. En dat gaat voor. Ja, en dit is, we staan er eigenlijk heel goed voor. Maar ik kon niet voor de tweede keer die vriend in de steek laten. En het is ook een prachtige reis van een paar dagen langs de Griekse eilanden. Maar ja, dit was natuurlijk wel een heel apart moment om hier te zitten en op tv je club te zien. Op het hoogtepunt van misschien wel de clubgeschiedenis.
0: Ja, ja. Maar het was kiezen tussen vriendschap en de club van uw hart.
2: Ja, en ik maak altijd al veel uren en mijn vrouw komt daardoor ook nog wel eens tekort. Dus, en deze vriend is echt ongelooflijk goed voor me geweest. Dus ja, het was een hele moeilijke beslissing, maar aan de andere kant ook wel weer makkelijk, omdat vriendschap ook belangrijker is soms dan werk. En ja, die keuze heb ik gemaakt.
0: Precies. U zat dus voor de buis.
2: Ja, wij zaten hier met nog een aantal vrienden uit Nijmegen voor de buis. En dat is toch wel heel apart, met heel veel trots, tranen in mijn ogen. Als je dat hoort, als je dat doek ziet liggen op die middencirkel. Je bent natuurlijk de hele dag, krijg ik alles binnen in de apps en ook van de wedstrijdorganisatie. Maar als die hymne gaat en ziet al die mensen, ja, wij zaten hier toch wel allemaal een traantje weg te pinken.
0: En toen u naar de wedstrijd daarna keek, wat ging er toen doorheen?
2: Nou, we zijn allemaal vrij snel naar bed gegaan hier aan boord. Na die wedstrijd. Ja, kijk, dit is Europees voetbal. En dat is ook gezegd door de spelers en de trainer. Zij waren super effectief. Als je het balbezitpercentage ziet, als je de kansen ziet, corners. Ik denk dat we overal beter en meer in scoorden. Alleen, ja, Europees voetbal en zeker Bodø/Glimt is super effectief. En dat hebben ze wel laten zien. En dit zijn hele harde lessen. Die moet je snel tot je nemen. We leven gelukkig nog door het doelpunt, hebben we het gevoel.
0: Ja.
2: Maar dit was wel een harde les.
0: Heeft u nog na afloop nog wel contact gehad met de trainer of met spelers?
2: Nee, dan laat ik ze toch maar even. Er zit veel emotie in. Ik ken dat als je dan beneden bij de kleedkamerdeur staat, dan moet iedereen even op zijn eigen manier verwerken. Zij zijn daarnaast ook met veel interviews bezig. En vandaag zullen we contact hebben. Maar ja, dan moet je ook iedereen even de ruimte geven om dat zelf te verwerken.
0: Ja. Volgende week, de uitwedstrijd. Bent u daar wel bij?
2: Jazeker, ja, daar gaan we wel naartoe. En daar kijk ik wel weer naar uit. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn een team wat altijd op dezelfde manier speelt. En dat is gewoon recht vooruit en aanvallen. En ik door die call heb ik ook gisteravond wel iedereen geappt. We leven nog. Opgeven is geen optie, recht vooruit. Ja, dat gaan we volgende week doen. En ik heb er nog wel vertrouwen in. Ik moet eerlijk zeggen, die call maakt een hoop goed. En dat merk je toch bij iedereen. Wij kunnen dit nog wel. Het is niet makkelijk, want dat is wel bewezen. Goede ploeg. Maar we zijn nog niet uitgeschakeld.
0: Nou, en sowieso hoort u dus volgende week ook die hymne met spelers van NEC op het veld.
2: Ja, dat is ook wel een keer leuk om mee te maken voor een club als NEC, zeker voor een directeur. Het blijft apart wat gisteren de afgelopen dagen in de stad is gebeurd. Ik heb alles meegekregen. Het heeft de hele stad op zijn kop gezet. De stad Nijmegen, de mensen. Er was zoveel trots en ook na afloop vond ik dat wel mooi van onze supporters. Dit avontuur maken we samen mee. En volgende week moeten we proberen dat nog een keer te verlengen. Door het nog historischer te maken. En dan kan ik die cirkel en die hymne ook nog een keer in de Goffert horen.
0: Dank u wel. Wilco van Schaik, directeur van NEC.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen Nieuw Testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
14: NPO Radio 1. 8 uur.
15: Astrid Kersenboom.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten. En weer doden in Kiev na Russische aanvallen. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
16: Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad. Die werd bestookt met drones en ballistische raketten. Bij die aanvallen zijn volgens Oekraïne zeker 8 mensen omgekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Oekraïne heeft al een tijd een tekort aan middelen om de ballistische raketten uit de lucht te schieten. Die raketten zijn door hun snelheid moeilijk te onderscheppen. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. En dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. En bij vrijwel iedereen is dat nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie, zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in het gebied in Ardennen. Het zicht was beperkt, veel bomen zijn omgevallen en veel plekken waar het vuur nog is zijn moeilijk te bereiken. Vooral in het oosten, tegen de grens van Duitsland aan, wakkerde op veel plekken het vuur weer aan. De brand in België woedt al bijna een week nu. Iets minder dan 200 Belgische en Duitse brandweerlieden zijn actief in De Hoge Venen. Festivals, poppodia en clubs regelen het doorverkopen van tickets steeds vaker zelf. Ze willen zo voorkomen dat bezoekers te veel betalen voor een kaartje bij externe doorverkooppartijen, zoals Ticketswap. Poppodium Doornroosje in Nijmegen heeft sinds dit jaar ook een eigen marktplaats voor kaartjes. De techniek achter zulke platforms is verbeterd en het is daardoor makkelijker om contact te houden met bezoekers. Die moeten een account aanmaken zodat duidelijk is wie er komt. Het risico op fraude is daardoor kleiner. De groepsfase van de Champions League bereiken wordt een lastig verhaal voor NEC. In de eerste wedstrijd van de play-offs verloor de voetbalploeg uit Nijmegen thuis met 3-1 van Bodø Glimt uit Noorwegen. Vlak voor tijd stond het 0-3, maar Bischoff redde dit Nijmeegse eer in de 86e minuut. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris. In het weekeinde minder buien en dan ook iets meer zon.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
11: Nou, er zijn niet veel problemen onderweg. Toch zien we een enkele uitzondering. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Warmond en Kaagdorp. 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En het is ook nog steeds erg druk op de N50 en Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
0: Starters kunnen vaker een huis kopen door de startersleningen. Zometeen een makelaar die daardoor veel mensen heeft kunnen helpen.
17: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
18: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De starterslening wordt bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Dat meldt het kadaster. Met een starterslening kunnen starters makkelijker hun eerste huis kopen. Het is een lening die door gemeente beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Volgens Lianne Hans van het kadaster zijn er verschillende oorzaken voor toename in startersleningen.
27: Als je landelijk kijkt zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Ten opzichte van wij spreken 10 jaar geleden. Binnen gemeenten zien we ook wel iets een toename. En ik denk dat de belangrijkste mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen. Dan zie je dat ze toch wel wat vaker aanvullende financieringsmiddelen nodig hebben.
0: In veel gemeenten is die starterslening dus in trek. Vooral ook in Lelystad. Bijna de helft van de starters maakte gebruik van zo'n lening. Alles dus om een huis te kunnen kopen. Fatima Joufan is makelaar in Lelystad. En ze legt uit waarom zoveel mensen daar gebruik maken van de lening.
1: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
0: En wat voor soort woningen zijn dat dan die precies geschikt zijn voor starters?
1: Nou, appartementen sowieso wel. En tweelaagse eengezinswoningen. Een aantal eengezinswoningen komen ook in die prijsklasse voor. Dus ja, je ziet dat veel starters hier gewoon echt wel op zoek zijn naar een woning. En vooral dat stukje van die starterslening, die hebben ze grotendeels wel nodig om het net mogelijk te kunnen maken.
0: De lening wordt dus via de gemeente verstrekt. Zitten daar dan nog voorwaarden aan verbonden?
1: Ja, er zitten wel wat voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te komen. En dat is per gemeente verschillend. Maar je ziet wel, kijk, sommige gemeentes die eisen een bepaalde, economische binding bijvoorbeeld, hè, met de stad. Dat zien we hier niet. Maar je ziet wel dat er bijvoorbeeld een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afgesloten moet worden. Dus er zijn inderdaad wel wat voorwaarden en die verschillen per gemeente.
0: Ja, want de gemeenten willen ook niet te veel risico lopen.
1: Nee, zeker niet. En kijk, er is gewoon ook echt wel een toetsing, hè, zoals de bank dat doet bij een hypotheekaanvraag. Dus het is niet zo dat iedereen daarvoor in aanmerking komt. Het moet natuurlijk wel een weloverwogen financiering zijn.
0: Loopt u nog als makelaar nog wel eens tegen zaken aan bij die starters?
1: Ja, kijk, op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen.
0: Oh ja, dat is dan natuurlijk inderdaad een nadeel. Ja, want dat betekent dat starters weer, net zoals hiervoor, op zoek moeten naar goedkopere woning? Of kunnen ze het sowieso niet rondkrijgen, zo'n
1: financiering? Nee. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
0: En waar zit hem dat dan specifiek in?
1: Ja, ik denk zelf, kijk, de woningen liggen op een bepaald prijsniveau. Als starter zijnde, hè, dan zit je op een startsalaris. Zeker met z'n tweeën als je werkt kun je echt nog wel een stukje hypotheek krijgen. Maar het is gewoon niet voldoende om richting die huizenprijzen te kunnen komen.
0: En lopen ze er ook tegenaan dat ze toch best wel wat eigen geld dan mee moeten nemen?
1: Je eigen geld is sowieso vaak wel nodig. En dat is met name om een stukje kostenkoper te kunnen financieren. Omdat de bank en een starterslening maximaal worden verstrekt tot de waarde van de woning.
0: Maar dus ook de starterslening is maximaal klopt. De waarde van de woning. Ja.
1: Ja, klopt.
0: Dus wat dat betreft maakt dat dan weer niet zoveel uit.
1: Nee, je ziet alleen soms moet er een stukje overboden worden, hè, zoals we dat kennen op dit moment. Je ziet gewoon dat woningen soms verkocht worden boven de vraagprijs. Ja, dat stukje moet dan uit eigen middelen betaald worden en een stukje kostenkoper, zeg maar.
0: Hoe voelt het dat u toch veel starters moet teleurstellen dan?
1: Op dit moment zie ik dat helaas wel, ja. Dus we hopen eigenlijk dat de gemeente Lelystad straks toch weer nog een extra stukje budget vrijmaakt. Om de starters weer verder te helpen.
0: Zei Fatima Joufan, makelaar in Lelystad. Het is 8:11. President Poetin overweegt een grootschalige mobilisatie van tienduizenden soldaten voor een najaarsoffensief. Voor Oekraïne wordt het ook steeds moeilijker om meer soldaten te recruteren. Het leger dwingt daarom steeds vaker mannen om dienst te nemen. Maar er zijn ook vriendelijkere methodes om de toenemende tekorten aan te vullen, hoort verslaggever Wessel de Jong.
2: Jongeren stappen uit de bus. Dit is het begin van een kennismakingsweekend met de Oekraïense mariniers. Die bieden, vlak buiten Odessa, aan een meertje in het bos een weekend sport en spel. Om dus jongeren aan te trekken. Jongvolwassenen van 20, 30. Een jurist, een psycholoog, een ondernemer en jonge vader. Maar werkt het ook?
3: Ja, dat is het. We zijn actief in onze gemeenschap.
2: Ik denk van wel. We zijn actief op sociale media, delen onze ervaringen. Ik deel foto's. Jana is druk bezig haar tent op te zetten. Misschien dat iemand dan denkt, interessant, daar ga ik me verder in verdiepen. Maar zou zij, kinderpsycholoog, ook zelf overwegen om te tekenen bij het leger?
3: Maybe. Potentieel, altijd, mag ik zeggen,
2: Misschien. In principe zeg ik altijd ja. Het hangt ervan af of het leger mijn kennis kan gebruiken. Of ik iets kan bijdragen. Op het programma staat een spel met luchtdrukwapens. Onder toezicht van sergeant Malish, met een kleine lichtblauwe baret op. Hij houdt zich bezig met de werving van nieuwe recruten. Ik denk dat als hiervan bijvoorbeeld 10 mensen een contract ondertekenen of willen werken bij het leger, dat dat een grote prestatie is.
4: Magazijn.
2: Wapen vergrendeld. Ondertussen worden de luchtdrukgeweren uitgereikt. Met maskers en beschermbrillen. Dit zijn natuurlijk allemaal gemotiveerde jongeren. Maar er zijn naar schatting ook 300.000 mannen in de militaire leeftijd die ondergedoken zitten, of het land ontvlucht zijn of willen ontvluchten. Daarom gaan de recruteerders van het leger steeds harder ter werk. Ze sleuren jonge mannen met niet kloppende papieren van de straat in anonieme bestelbusjes. De Oekraïners houden al bijna 5 jaar stand met motivatie, met slimme technologie. Maar groot punt van zorg is een gebrek aan mankrachten. Dit soort evenementen zal er een klein beetje bij helpen. Het recruteren zal harder worden. De grote vraag is, hoeveel harder is mogelijk voor deze uitgeputte samenleving? Een officiële woordvoerder van de mariniers vindt dat een provocerende vraag. Maar hij wil toch antwoorden.
5: Follow the idea of mobilization because it's basically our survival.
2: Sommige mensen steunen de mobilisatie omdat het gaat om ons voortbestaan.
5: Some people very much against it because they want to be free and they're not made for war as they think.
2: Anderen denken dat ze niet in de wieg gelegd zijn voor oorlog.
5: There are such times today. If we won't do it, nobody will do it for us.
2: Ik denk in tijden als deze, als wij het niet doen, niemand anders komt het voor ons doen. Dan heeft hij het natuurlijk over het verdedigen van het land. Hardere recrutering is dus onvermijdelijk, zo laat deze majoor doorschemeren.
0: Een reportage van Wessel de Jong vanuit Odessa. Organisaties, bedrijven, provincies en vervoerders trekken gezamenlijk aan de bel over de belabberde staat van bruggen en wegen, dat schrijft de Telegraaf.
16: De groep richt zich in een brandbrief rechtstreeks tot premier Jette en minister Heijnen van Financiën met volgens de krant 1 duidelijke boodschap: grijp in en trek de knip. De briefschrijvers willen onder meer dat Nederland wettelijk vastlegt dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bijvoorbeeld bij Defensie. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes, concludeert nu.nl. Uit onderzoek concluderen ze bijna 1 op de 5 scholen stopt of fuseert binnen een paar jaar. En dat is problematisch, zegt een hoogleraar onderwijsrecht tegen nu.nl. Het is geen efficiënte inzet van belastinggeld. Een nieuwe school openen kost al gauw 100.000 euro's. Maar zo kunnen de leerlingen op een opgeheven school ook een leerachterstand ontwikkelen, zo blijkt. De Australische minister van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Dat schrijft ABC Australia. De minister is woedend over een besluit van Israël om de verantwoordelijke voor de dood van de Australische hulpverlener Zomi Franken niet te vervolgen. Franken werd samen met 6 collega's gedood bij een Israëlische luchtaanval in Gaza. Dat gebeurde in het voorjaar van 2024. De ambassadeur zou tijdens de ontmoeting met de minister hebben gezegd dat de aanval achteraf een vergissing was, maar de minister zegt dat het een oorlogsmisdaad was en dat woorden daar niets aan afdoen. Een wonder op Flores, zo noemt de burgemeester het in de New Straits Times. Ruim 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland is gisteren een verlamde vrouw van 84 levend onder haar ingestorte huis vandaan gehaald. Haar huis was een van de honderden die door de aardbeving werden verwoest. Ze werd bedolven onder haar muren van bamboe. Omdat ze verlamd was, kon ze niet bewegen of spreken tot dag 4, toen haar familie haar eindelijk vond. Ze had dorst en honger, maar blijkt verder niets te mankeren. En tussen de honderden tips die de politie kreeg over de man die in Amsterdam bekend staat als Lucky, komt vaak naar voren dat hij lijkt op de vermiste Canadees John Russell Kenny. De politie zegt tegen Hart van Nederland die tips serieus te nemen, maar wil ook niet te snel conclusies trekken.
6: Wij willen ook niet een familie valse hoop geven door... Kijk, als wij als politie zeggen, nou, wij denken dat het hem is, dan zegt dat echt wel wat. Dat is een grote verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen, waar wij ook mee moeten oppassen.
16: De identiteit van deze man, Lucky, is al 3 jaar een mysterie.
0: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
11: Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A44 niet, van Den Haag naar Amsterdam, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Warmond en Kaagdorp, nu 1/2 uur vertraging in 4 kilometer stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn dicht.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds eind vorig jaar beschikbaar stelde voor leningen aan culturele instellingen is op. 8 instellingen krijgen zo'n langlopende lening met een lage rente. Maar de behoefte aan zo'n lening onder cultuurinstellingen zoals theaters, musea, die is groot. En daarom zoekt het Cultuurfonds naar een nieuwe pot geld. Katelijne Broers, directeur-bestuurder bij het Cultuurfonds, legt uit waar de leningen voor bedoeld zijn.
7: De leningen zijn bedoeld voor culturele instellingen die dromen, die innovatief zijn en die vernieuwing inzetten en die een mooi plan hebben. En we zien dat culturele instellingen echt graag willen groeien, maar dat ze vaak vastlopen bij de financiering. En toen hebben wij de cultuurfondslening bedacht en aangeboden. Ja, want de kosten stijgen, publiek geld is minder aanwezig. Dus er moest iets nieuws bij.
0: Want bij gewoon een bank een lening afsluiten, dat lukt dus niet?
7: Niet altijd. Dat is voor culturele instellingen best heel moeilijk, gelet op hun businessmodel. En als het dan eventueel zou kunnen lukken, dan is de rente heel veel hoger. Wij bieden deze cultuurfondslening aan voor 1,5% rente. En bij financiële instellingen is dat eerder 5-6%.
0: Had u verwacht dat het zo snel zou gaan met die 6 miljoen?
7: Nou, wij hadden wel gedacht dat dit een financieel product zou zijn waar behoefte aan is, om de redenen die ik net noemde. Maar ik had niet verwacht dat de instellingen zo snel eigenlijk de plannen al gereed zouden hebben om de lening aan te vragen. Maar kennelijk geeft dat dus ook aan dat ze eigenlijk misschien al op de plank liggen en dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen,
0: ja.
7: Maar hopelijk snel weer verder.
0: Ja, want u heeft uiteindelijk dus op dit moment gekozen voor 8 instellingen. Wat voor soort instellingen zijn dat?
7: Dat zijn instellingen door het hele land. Het is Museum Belvedere in Friesland, een kunstenaarscollectief, ateliergebouw in Rotterdam, het Museumpark Archeon, Filmhuis Rialto hier in Amsterdam, voor de verduurzaming van een nieuw filmtheater in Amsterdam-Oost, maar ook Museum Domburg, het net opnieuw geopende Museum Laliek in Zeeland, en de Hortus Botanicus in Amsterdam.
0: En het zijn leningen, dus op termijn betalen ze het wel terug. Dus dan komt het geld weer in de pot terug, als het ware.
7: Ja, dat is het mooie. Dus dat elke euro die terugbetaald wordt, die kunnen we zo meteen ook weer inzetten voor een ander. Dus het blijft, als het goed is, heel lang beschikbaar. En dat is het ook mooi. Zo blijft dat kapitaal decennia lang rondgaan in de sector. En dan kan je eigenlijk zeggen dat het echt een impactinvestering is.
0: Ja, maar voor nu is het natuurlijk eventjes op. Want het terugbetalen, dat heeft tijd nodig. Dus hoe gaat u nu op zoek dan naar nieuw geld?
7: Nou, we hebben als cultuurfonds in ieder geval weer 3 miljoen vrijgemaakt. Maar dat zetten we nog even, ook even op de plank. En we hebben de ambitie om daar 7 miljoen bij te zoeken. Zodat we straks weer zoals u noemt, een pot hebben van 10 miljoen. Want dan kan je daar ook weer nieuwe leningen uit vergeven. Ja, en dan gaan we op zoek naar andere partners die denken, hey, dit is een goed idee, ik wil wel graag meedoen. En dan kijk ik naar overheden, andere fondsen of private partijen, zoals bedrijven of family offices. En kunnen we wellicht samen, want ik denk dat dat wel de opgave is voor de toekomst. En niet ieder zijn ding, maar samen investeren in cultuur. En hoop ik dat het bewijs dat het er is, dat mooie projecten zijn, andere partijen over de streep trekt om te denken, oh, wat een goed idee, we doen mee.
0: Zij Katelijne Broers, directeur-bestuurder van het Cultuurfonds. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, die gaan weer in Engeland wonen, zo melden Britse media. De koppel heeft een moeizame relatie met het Britse koningshuis en woont op dit moment nog in de VS. Koningshuisexpert Kemal Rijken, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Is duidelijk waarom ze teruggaan?
8: Nou ja, ze zijn een paar jaar geleden uit Groot-Brittannië weggegaan vanwege problemen die ja, met de tijd waren veroorzaakt binnen de koninklijke familie. Door mede hen zelf. En ze zijn naar de VS gegaan om daar een zakelijke carrière te ontplooien. En Harry en Meghan hebben geprobeerd om geld te verdienen in de VS, hun eigen broek op te houden. Geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven, maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken, zakelijk gezien. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de twee kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
0: En hoe is het dan inmiddels met de verhoudingen binnen de koninklijke familie?
8: Nou, nog steeds niet zo goed. In juli is er een ontmoeting geweest tussen het paar en koning Charles en zijn vrouw Camilla. Dat is heel goed gegaan. Dat was een privéontmoeting. Dat wil zeggen dat ze geprobeerd hebben, zeg maar, tot een vorm van communicatie of verzoening te komen. Er is natuurlijk een conflict ontstaan. Daardoor waren ze ook weggegaan. Dat is naar het schijnt wel goed gegaan, maar de verhouding met de broer, prins William, dat is de Britse troonopvolger, en zijn vrouw Kate, die schijnt nog helemaal niet goed te zijn. En ja, die verhoudingen in de familie, die moeten eerst weer, zeg maar, normaal goed worden, zoals je het zou noemen, om weer verder te kunnen, überhaupt. Want ja, je gaat terug. Maar ja, je hebt je familie, heb je eigenlijk. Ja, van je familie moet je het hebben.
0: Ja, dus, de woorden waren niet al te vriendelijk in de afgelopen jaren.
8: Nee, zeker niet.
0: En ze verrichten ook geen werk meer voor het Britse Koningshuis. Zou ze dat dan op termijn weer willen oppakken?
8: Dat denk ik wel. Aan de andere kant is het zo dat Harry zelf in Groot-Brittannië natuurlijk vrij is om zelf dingen te ontplooien. Hij kan zijn stichtingen en zijn charities en zijn goede doelen, zeg maar, kan hij daar eventueel weer oppakken als zijnde privépersoon. Maar dat zou natuurlijk heel raar zijn dat een prins, want hij is nog officieel een prins en hij is ook nog

0: pakken als zijnde privépersoon. Maar dat zou natuurlijk heel raar zijn dat een prins, want hij is nog officieel een prins en hij is ook nog vijfde in de lijn van de troonopvolging, hè, dat hij daar dan mee aan de gang zou gaan buiten het instituut monarchie om. Dat zou natuurlijk wel bijzonder zijn. Voor Meghan Markle geldt iets anders, want zij is eigenlijk aangetrouwd en de vraag is of zij überhaupt dingen zou gaan doen in Engeland. Dus dat is allemaal nog te bezien. Maar waar het op neer komt is die verhuis terug. Dat is wel heel opmerkelijk.
1: Ja. En Britten, hoe valt dit, denk jij?
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb de cijfers er nog even op nageslagen. Meghan Markle is niet populair. En als je kijkt naar YouGov, die hebben in juli een meting gedaan. En daaruit blijkt dat zij bij 22% van de Britten nog geliefd is. 65% van de mensen die ondervraagd werden, willen haar niet. Dus dat laat al zien dat ze heel slecht ligt. Maar er is hoop. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de rol van koningin Camilla. Die werd in de jaren 90 weggezet als een grote boefvrouw. Omdat haar man was vreemd gegaan met haar. Dat was toen de tijd met Lady Diana, die er ook nog was. Nou, dat verhaal is bekend. Men dacht van, nou, die vrouw kan nooit koningin worden. En uiteindelijk is dat toch zo gegaan. Ze is nu koningin, koningin Camilla. En de mensen in Engeland op bijeenkomsten met haar, die lopen ook weg met haar. Dus er is een bepaalde vergevingsgezindheid bij de Britten. Britten kunnen vergeven. En dat zie je dus ook wel met het geval Camilla. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat, hoe zeg je dat? Jonge mensen, en dat blijkt ook uit het onderzoek van YouGov, die zijn veel milder ten opzichte van Meghan Markle in dit geval. Dus de jongeren, daar zou 33% positief tegenover haar staan. Harry daarentegen doet het iets beter. Die scoort bij het algemene publiek 33%. Nou, dat betekent dus dat 33% van, dus 1 op de 3 Britten, Harry nog steeds oké vindt. Dus dat zou een goede basis kunnen zijn, Astrid, om te kunnen voortbouwen. Maar dit gaat een proces van jaren zijn. En we weten niet wat de uitkomst is.
1: Nee, ligt er ook aan wat ze allemaal nog gaan doen. Dankjewel.
0: Hoe ze zich gedragen.
1: Precies. Kemal Rijken, Koningshuis-expert. Overhouden nu Stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen.
2: Astrid, een hele goede morgen. Na het dodelijke ongeval op de A59 van vorige week, bij een file na een boerenprotest, hebben het Openbaar Ministerie en de politie hun optreden geëvalueerd. Aanvankelijk had de politie gezegd trekkers die de snelweg opgingen niet te handhaven. Nu zeggen ze, bestuurders van tractoren worden strafrechtelijk vervolgd als ze de snelweg oprijden. Nou, dan denk je, dat is nu wel duidelijk wat ze dan gaan doen. Maar wie dan verder leest in de verklaring, raak toch een beetje de weg kwijt. Want dan lees je van, een handhaving kan worden afgezien als een demonstratie met tractoren op de snelweg vooraf is aangemeld bij de burgemeester en die de actie dan weer niet heeft verboden. Daar willen wij het vandaag over hebben. Doen we aan de hand van de stelling, bij trekkers op de snelweg moet altijd gehandhaafd worden. Ik ben heel erg benieuwd hoe u hiernaar kijkt. Moeten trekkers inderdaad op de snelweg wat u betreft altijd aangepakt worden? Of zegt u nou, als ze daar rijden omdat ze demonstreren en ze hebben het van tevoren aangemeld, dan kan het dan wel. Dan is natuurlijk wel de vervolgvraag, als ze dat doen, want het levert onveilige situaties op, hè, langzaam rijden op een snelweg. Hoe kan dat dan veilig? Wie is daar dan verantwoordelijk voor? Nou, Hubert Bruls, jullie hebben hem zo meteen in de uitzending, burgemeester van Nijmegen, die zegt, handhaven begint met een duidelijke communicatieboodschap. Ik ben heel erg benieuwd, vindt u dit een duidelijke communicatieboodschap? Bent u verder geholpen? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
3: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
4: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
5: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
4: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
5: Dus je wilt naar Albanië?
4: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
5: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
4: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
5: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Hoe gezond ben je echt?

0: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: NPO Radio 1.
7: Hoofdpunt van het nieuws, Katrien.
8: Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. In Lelystad is de starterslening zo populair dat het geld ervoor voorlopig op is. Een jaar na de dood van Lisa van 17 uit Abcoude blijkt dat er vaker wordt gepraat over de veiligheid van vrouwen op straat en is er in veel steden 's avonds betere verlichting. Maar uit een rondgang van NOS Stories onder jongeren blijkt dat de meerderheid zich na de moord minder veilig voelt op straat. Veel vrouwen zetten hun live locatie aan of appen als ze veilig thuis zijn aangekomen. En festivals, poppodia en clubs regelen het doorverkopen van tickets steeds vaker zelf. Ze willen zo voorkomen dat bezoekers te veel betalen voor een kaartje bij externe doorverkooppartijen zoals Ticketswap. De techniek achter zulke platforms is verbeterd en het is daardoor makkelijker om contact te houden met bezoekers.
7: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wisselvallig weer.
9: Ja, klopt. Het is nu nog vrijwel overal droog. Hoewel langs de kust in Zeeland begint de buiigheid alweer op te leven. En ook noord van de Wadden schampt wat. Dus ben je op Terschelling bijvoorbeeld of op Ameland, ja, dan kan je best in noordelijke richting een stevige bui zien hangen. Die trekt overigens wel naar het noord tot noordoosten weg. En dan volgen inderdaad in de loop van de ochtend van het zuidwesten uit nieuwe buien. Ze ontstaan ook vrij makkelijk. Er ontstaan stapelwolken. En die buien kunnen fel uitpakken met kans op onweer erbij. En ook windvlagen zijn mogelijk. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden. En tussen de buien door is er zeker ruimte voor de zon. Nog één ding niet benoemd, dat is de wind. Die waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
7: En hoe wordt het de komende dagen?
9: Nou, wind gaat draaien van richting en neemt ook ietsjes af. Morgen is die meest matig en zoekt geleidelijk een richting op tussen west en noord. Dat zal langzaam aangaan. Ook morgen hebben we nog steeds te maken met buien en dieper landinwaarts kan er ook nog onweer bij zitten. In de kustgebieden is de buiigheid in de loop van de dag wat minder aanwezig. Tussen die buien door wel ruimte voor de zon en weer zo'n 20 graden gemiddeld op de thermometers. Zaterdag dan nog een paar buien. Zondag blijft het vrijwel overal droog. De zon schijnt regelmatig. Temperatuur verandert niet of nauwelijks 19 of 20 graden.
7: Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg?
10: Nou goed, er zijn amper problemen op de weg. Toch zien we wel een enkele uitzondering. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat het stil tussen Warmond en Kaagdorp. De vertraging is zo'n 20 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Verder is de spitsstrook nog altijd dicht op de Veluwe. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat veroorzaakt wat file. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo is het oponthoud 10 minuten. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Daar rijdt het langzaam tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. En daar ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg.
7: De dood van Lisa vorig jaar heeft veel losgemaakt. En er is ook wat veranderd. Maar toch voelen veel jongeren zich nog onveiliger. Zometeen de verslaggever van NOS Stories.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
6: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
6: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl. En wie weet, zie ik je snel.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Een jaar geleden fietste de 17-jarige Lisa uit Apkoude 's avonds na het uitgaan naar huis vanuit Amsterdam. En ze werd vermoord. Na haar dood was er veel aandacht voor de veiligheid van vrouwen op straat. De collega's van NOS Stories vroegen toen aan jongeren hoe veilig ze zich voelden. En nu, een jaar later, hebben ze het weer gedaan. Lisanne van Sponsen van NOS Stories vertelt wat ze van de jongeren hoorden.
21: Het is natuurlijk niet nieuw dat jongeren zich onveilig voelen op straat. Maar vorig jaar na de moord op Lisa werd er veel over gesproken. En wij horen nu ook dat jongeren meer gesprekken hebben met vrienden en familie. Ook sommige mannen voelen zich onveilig op straat. Maar wij kregen toch vooral veel reacties van jonge vrouwen. En een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
7: En doen ze dan dingen om zich toch een beetje veiliger te voelen?
21: Ja, vrouwen doen best wel veel om zichzelf veiliger te voelen op straat. En wat wij vooral hoorden is dat ze hun lijflocatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan. En er zijn ook vrouwen die iets bij zich hebben om zichzelf te verdedigen als het nodig is. En wat wij dan vooral hoorden is het hebben van je sleutels in je hand. Dus een sleutel tussen je knokkels houden als een soort scherp voorwerp. Maar ook vrouwen die deo en haarlak op zak hebben. En sommigen hebben een speciaal alarm waar ze een soort klein pinnetje uit kunnen trekken om de aandacht te trekken van hun omgeving als het nodig is.
7: En jullie hebben ook de politie gesproken. Wat vinden die van dat soort voorzorgsmaatregelen?
21: Ja, de politie raadt af om wapens op zak te hebben. En hun advies is vooral: kom in contact met ons als je je ergens onveilig voelt. Ook als het niet zo acuut is. Je kunt dan bijvoorbeeld via social media een berichtje sturen of een wijkagent opzoeken. En zij zeggen ook al best wel veel te proberen te doen om dat veiligheidsgevoel te verbeteren op straat. Door bijvoorbeeld zichtbaarder te zijn of in gesprek te gaan met jongeren.
7: Verslaggever Josephine Trehi die ging naar Rotterdam, waar gisteren het slotfeest was van de introductieweek voor nieuwe studenten. En ze vroeg de studenten naar hun gevoel van veiligheid een jaar na de moord op Lisa.
0: Ik merk wel dat je er meer bewust van bent. En dat je echt wel meer. Ik ben echt wel meer gaan opletten dat mijn ouders me ergens ophalen. En dat ik niet zomaar naar huis ga fietsen door de polder of zo. Dat is wel duidelijker geworden nu.
1: Ja, ik denk gewoon vooral dat je gewoon een beetje meer van op je hoede bent. Van als je gewoon een soort een beetje gekke mannen ziet lopen, dat je wel gewoon een beetje oplet. En sowieso gewoon in het donker en zo. En ook overdag trouwens. Gewoon een beetje meer opletten.
7: Heb je ouders nog iets gezegd of advies meegegeven voor nu hier in Rotterdam?
0: Ja, gewoon niks geks doen. En als het laat wordt, dan moet je gewoon bellen. En dan komen we wel ophalen, zeg maar. Niet dat je alleen ergens gaat lopen of zo. Dat niet.
7: En waar wonen zij?
0: In Oostvoorne ook.
7: Gaat het ver?
0: Ja, een half uurtje ongeveer. 35 minuten.
7: En zoals vanavond dan bijvoorbeeld. Wat doe je dan?
1: Ja, dan ga ik ook gewoon met het OV terug, denk ik. Gewoon, ik ben ook gewoon met het OV, ja.
7: Ja. Dat is wel oké.
1: Ja.
7: Ja.
1: Ja, het is wel een beetje sketchy of zo, maar als je zeg maar met iemand samen bent, is het prima. Dus ik ga gewoon met Danique samen terug. En dan, ja.
7: Heb je het idee dat er hier ook deze introductieweek, dat je merkt dat mensen er meer mee bezig zijn of dat er je aandacht voor is?
22: Nou ja, wij zijn in ieder geval ingedeeld eigenlijk in groepjes van 15 tot 20 mensen met dan twee begeleiders die dan 20 plus zijn. Dus of 21 plus. Dus, en die kan je dan altijd appen of bellen als er iets aan de hand is. Dus dat geeft toch wel een veiliger gevoel dat je een contactpersoon hebt eigenlijk. Van mocht er iets aan de hand zijn, dat je hun altijd kan bereiken.
0: Ja, we kregen wel zo'n briefje van voel je onveilig, dan kan je dit nummer mailen, denk ik. Of appen, zoiets. En dan als je onveilig voelt.
7: Op straat?
0: Ja. Of door mensen die hier iets mee te maken hebben, dan komen ze je helpen, volgens mij.
7: Goed.
0: Ja.
7: Dena is van de organisatie en ze legt uit dat er inderdaad aandacht is voor de veiligheid van de studenten.
23: Ja, dit is zeker aandacht voor de veiligheid van studenten. Dat vinden wij zeker heel erg belangrijk. Met een structuur van gidsen proberen we eigenlijk te creëren dat een groepje een heel kort lijntje heeft en een goed aanspreekpunt om te kijken of alles goed gaat. Zo proberen we ook de gidsen goed te briefen. Ze krijgen een e-learning en een gidsentraining. Bij elk evenement benoemen we ook echt wel van, joh, je kan altijd met iemand praten. Je kan altijd, wij zijn er voor je. Je kan altijd zorgen dat er een gids is die jou thuis brengt. En dat zeggen we ook echt wel heel duidelijk in die training van, joh, als jullie ons terrein verlaten, dan zijn die gidsen ook echt wel verantwoordelijk. En dat zien we ook echt wel terug. Ik heb wel bij evenementen gezien dat na het evenement een deelnemer bijvoorbeeld zich niet zo fijn voelde. En dan zag ik ook echt die gids daarbij zitten. En die ontfermde zich helemaal over die deelnemer van, oh, ik ga diegene thuis brengen. Ja, daar word ik wel gewoon heel gelukkig van. Want dat is precies wat we willen zien. En dat is waar die structuur ook echt voor is bedoeld.
24: Hallo.
0: Hallo.
24: Hi.
22: Uit Rotterdam gewoon.
24: Ja, Nesselanden, Rotterdam.
0: Zij wonen dan in Nesselanden en ik woon in Capelle. Dus dan neem je ook altijd net een andere metro. En dan is sowieso ook in je eentje naar huis fietsen niet echt dat je denkt van, ja, het is zeg maar of je fietst naar huis in je eentje of je gaat niet. Ja, dan fiets ik liever naar huis in mijn eentje. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik ben wel bewust geworden met het feit dat je dan wel iemand belt of zo. Maar ja, het is zeg maar niet alsof ik dan niet meer in mijn eentje zou fietsen. Ja, het is gewoon niet echt een andere optie. Dus
22: ja, dat heb ik ook.
0: Dan heb je dat gewoon.
7: Meent er iets aan eigenlijk?
24: Nee, niet dat ik er, misschien wel hoor, maar niet dat ik er nu momenteel van weet.
22: Nee, want ik heb ook achter mijn huis een heel lang fietspad en die is gewoon niet verlicht. En ik moet daar altijd, ja, ik moet er altijd wel overheen om naar huis te komen. En dat is gewoon echt al jaren zo, dat ik wel denk, dat is een puntje wat dan verbeterd zou kunnen worden.
0: Ja, dat is het wel altijd. Je moet gewoon, wij hebben altijd een beetje, ja, gewoon snel fietsen en dan ben je zo thuis, ja. Ja.
7: Zeiden studenten op het slotfeest van de introductieweek in Rotterdam. Tegen verslaggever Josephine Trehi. Lisanne van Sponsen van NOS Stories. Deze twee meiden die zeiden, ja, er kunnen best nog wel dingen verbeterd worden vanuit de gemeente. Het thema was natuurlijk wel afgelopen jaar echt in the picture, zou ik maar zeggen. Wat horen jullie van gemeenten? Zijn er aanpassingen gedaan?
21: Er zijn best wel veel gemeenten die aanpassingen hebben gedaan op straat. Zoals meer verlichting op straat, maar ook het snoeien van bosjes, zodat je niet de angst hebt dat er misschien iemand in verstopt kan zitten. Maar ook de zichtbaarheid van boa's op straat. Ik hoorde ook gemeentes die hebben een speciaal meldpunt. Waarin je kan melden als je ergens bij een onveilige plek bent. En dan kunnen zij kijken naar die plekken. Gemeentes houden meer rekening met het vrouwelijk perspectief bij het inrichten van de straat. Maar wat wij wel echt hoorden is dat heel veel jongeren dit eigenlijk nog helemaal niet merken. Deze maatregelen eigenlijk nog niet echt verschil hebben gemaakt op hun veiligheidsgevoel. En we hebben hun ook gevraagd wat zij het belangrijkst vinden. Wat kan de gemeente nou voor jou betekenen? En het meest gekozen antwoord was daaruit betere verlichting op straat.
2: Lisanne van Sponsen van NOS Stories. Twee kanshebbers voor de overwinning op de US Open zijn al vroeg uitgeschakeld op het toernooi van Cincinnati. Dat schrijft Nu Sport.
3: Dat toernooi staat wel bekend als de voorbereiding natuurlijk voor de Amerikaanse Grand Slam. Nou, de achtste finales was voor nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, al het eindstation. Hij wordt gezien als favoriet voor de US Open, aangezien uitdagers Sinner en Alcaraz geblesseerd zijn. En Arianna Sabalenka kwam ook niet verder dan de achtste finales. De Belarussische is de titelverdediger op de US Open. Het Grand Slam toernooi in New York begint op 30 augustus. Het AD schetst vandaag de opmerkelijke val, meer tennis dus, van Nick Kyrgios. De Australiër gold als een van de grootste tennistalenten ter wereld. En haalde in 2022 nog de Wimbledon finale, maar is nu voorlopig geschorst na een positieve dopingtest op cocaïne. De krant omschrijft hem als onberekenbaar. En juist die eigenschap maakt hem soms briljant, maar zorgt ook voor een lange reeks incidenten. Na die Wimbledon finale ging het steeds verder bergafwaarts met hem. Kyrgios kampte met zware blessures, werd vervolgd voor mishandeling van zijn ex-vriendin en kwam steeds vaak in opspraak vanwege zijn gedrag en middelengebruik. En precies dat contrast maakt zijn verhaal zo opvallend, schrijft het AD. Talent en zelfdestructie gingen bij Kyrgios voortdurend hand in hand. Dus niet de eerste sporter waarbij dat natuurlijk gebeurt.
2: Nee.
3: Onder dat soort drugs presteren elke keer natuurlijk ook. Racistische beledigingen aan het adres van Engelse voetballers op sociale media werden tijdens het WK versterkt door algoritmes, dat meldt de BBC. De activistische groep Hope Not Hate analyseerde meer dan 300.000 posts op X tijdens het WK 2026 dit jaar dus, en vond meer dan 5500 expliciet racistische berichten gericht tegen Engelse spelers. De organisatie stelt dat het aanbevelingsalgoritme van X de berichten in miljoenen feeds heeft gepusht, omdat berichten die woede en verontwaardiging opwekken nu eenmaal meer interactie genereren. En daar profiteert X van, zegt een van de onderzoekers, omdat mensen zo langer gebruik maken van de app. Een heel perverse prikkel dus. En dan, dit weekende jagen de Formule 1-coureurs op de allerlaatste Grand Prix op Zandvoort. Natuurlijk, de trofee is leuk en de champagne smaakt vast weer prima. Maar wat blijkt tijdens de persconferentie? De echte hoofdprijs is een tas vol Nederlandse lekkernijen. Want daar blijken die Formule 1-coureurs ook echt gek op te zijn.
4: Look at this. I got this now. That's the highlight of the day for me.
5: I've got lollies stuck in my teeth now. So.
8: Fernando, coming to you now. What a race.
5: It's already the best press conference ever. We've got food.
3: Nou, ze konden hun lol niet op met de koeriebags. Die hadden ze dus blijkbaar al.
2: Maar wat hebben ze? Stroopwafels ongetwijfeld.
3: Zoiets. Het is plakkerig in ieder geval. Ik zou het filmpje nog even eigenlijk moeten bekijken. Had ik moeten doen. Maar in ieder geval, de geluiden waren ook al erg leuk. Ja. Het was het hoogtepunt van de dag en de beste persconferentie ooit, zeiden Max Verstappen en Oscar Piastri.
2: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
10: Vrijwel overal rijdt het verkeer prima door vanmorgen. Op een enkele uitzondering na, grenscontroles veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg. 3 kilometer langzaam rijden met zo'n 10 minuten vertraging. En bij Utrecht staat file door werkzaamheden aan de N230 van Utrecht naar Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsebroek 2 kilometer. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
25: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Margo, you and me. Uren dringen om een plekje te bemachtigen voor de zonsondergang in Santorini. Of in een file de berg opschuifelen om de Acropolis in Athene te kunnen bewonderen. Overtoerisme is niet nieuw in Griekenland. Maar nu dreigen ook stranden ten onder te gaan aan hun populariteit. Op Kreta zijn drie plekken zo druk dat ze hard op weg zijn om blijvend vernield te worden. En daarom ligt er nu een advies om een reserveringsplicht in te voeren. Correspondent Thijs Kettenis peilde de belangstelling voor een strandbezoek met tijdslot.
1: In de auto onderweg naar Elefonissi, het zuidwestelijkste puntje van Kreta. Dwars door het binnenland heb je allerlei kleine kronkelweggetjes. Maar ik ben niet de enige, het is al flink druk op de weg. Geregeld stilstaan zoals nu, omdat de weg gewoon te smal is om ook tegemoetkomende bussen te laten passeren. Een verkeerschaos. Nou, geparkeerd. En dat terwijl er nog geen strand in zicht is. Er staat een bord dat de weg is afgezet. Het is nu nog een kwartier lopen naar het strand. Het is nu file lopen. Nou, daar is dan eindelijk het strand. Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is.
2: The colors of the water cause you to get inside, so that's what we are looking for.
1: De kleuren van het water zorgen ervoor dat hij meteen een duik wil nemen, zegt deze Spaanse toerist die net is aangekomen. Een diepblauwe zee met een turquoise lagune. En in de branding is het zand niet geel, maar roze. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk.
2: It's a little bit crowded. Yeah. Even at this time of the day where we thought that it was going to be a little bit emptier.
1: Ze waren expres wat later op de dag gegaan in de hoop op meer rust. Maar dat valt tegen. Drukke stranden, dat kennen we natuurlijk wel op Kreta. Denk bijvoorbeeld aan Chersonissos en andere badplaatsen ten oosten van de hoofdstad Heraklion. Maar groot verschil is dat dit beschermd natuurgebied is. Onderdeel van Natura 2000, het Europese natuurnetwerk. Maar sinds een paar jaar wordt het onder de voet gelopen door massa's toeristen. En dat komt vooral door sociale media.
3: I read online that it was one of the most beautiful beach, so I came here.
1: Zij is speciaal hierheen gekomen nadat ze online gelezen had dat dit een van de mooiste stranden is, zegt deze vrouw uit Milaan. Het mooiste van de wereld zelfs, jubelde beoordelingswebsite TripAdvisor vorig jaar nog.
3: If you arrive early in the morning, you enjoy the beach the most.
1: Ga vooral vroeg op pad, adviseert zij. Kom voor 9 uur, want dat is ook voor de excursieboten aanmeren. Het strand is onder meer kwetsbaar doordat het broedgebied is van zeldzame zeeschildpadden. En ook de duinen hier zijn uniek, net als het roze zand. Het zijn eigenlijk minuscule stukjes schelp die hier in duizenden jaren gevormd zijn. Er zijn al maatregelen genomen. Het aantal strandbedjes bijvoorbeeld is al teruggebracht met 3/4, van 800 naar 200. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen. Of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd. Dus overwegen ze hier nu om een limiet in te stellen. Je moet dan van tevoren online een tijdslot reserveren en mag maar beperkte tijd op het strand blijven. En dat zou het strand hier dan wat meer rust geven. En voorkomen dat het verdwijnt. Een goed idee, vindt zij.
3: It was almost impossible to walk. And I think that it's very needed to, you know, protect nature.
1: We moeten de natuur beschermen. Maar deze toerist uit China wordt minder blij van de gedachte. Het valt wel mee met de drukte, vindt hij.
2: I don't feel it's very crowded. So it's becoming less natural, I think.
1: En met een tijdslot, dan kun je niet ongedwongen genieten van het strand. So it would be like a barrier for you to come?
2: Yes, it will.
1: Vooralsnog kan iedereen nog naar Elefonissi wanneer die wil. De gemeente buigt zich na de zomer over het voorstel om de reserveringsplicht en tijdslots in te voeren.
0: Een reportage van correspondent Thijs Kettenis.
4: Hockey. De WK met vanavond om 18:00 de Nederlandse mannen tegen Japan.
5: Voetbal.
4: Vanavond in Langs de Lijn en Omstreken Twente en Ajax in de Conference League. En komend weekend natuurlijk alle wedstrijden in de Eredivisie.
5: Wielrennen.
4: Vanaf zaterdag de Vuelta, de Ronde van Spanje. Sport.
5: luistert, weet meer.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrg.nl.
2: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
1: Al iets gevonden?
2: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
1: Doet NRV dat dan ook?
2: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
1: Weet jij waar mijn laptop ligt?
2: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
5: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen. Onduidelijkheid bij burgemeesters over het beleid van het OM bij trekkers op de snelweg. En weer veel doden in Oekraïne door Russische aanvallen. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
7: Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt, maar ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Oekraïne heeft al een tijd een tekort aan middelen om de ballistische raketten uit de lucht te schieten. Die raketten zijn door hun snelheid moeilijk te onderscheppen. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. En bij vrijwel iedereen is dat nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie, zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie, een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben die aandoening. Er is nu een nieuwe medicijn. Mensen met narcolepsie hebben een tekort aan orexine, de stof die regelt dat je overdag wakker bent en 's nachts slaapt. Het nieuwe medicijn doet wat die stof eigenlijk zou moeten doen. Het medicijn is deze maand goedgekeurd in de VS en in Europa komt het waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog steeds niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Zij was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving afgelopen maandag vielen zeker 73 doden. Festivals, poppodia en clubs regelen het doorverkopen van tickets steeds vaker zelf. Ze willen zo voorkomen dat bezoekers te veel betalen voor een kaartje bij externe doorverkooppartijen, zoals Ticketswap. Poppodium Doornroosje in Nijmegen heeft sinds dit jaar ook een eigen marktplaats voor kaartjes. De techniek achter zulke platforms is verbeterd en het is daarom makkelijker om contact te houden met bezoekers. Die moeten een account aanmaken zodat duidelijk is wie er komt. Het risico op fraude is daardoor kleiner. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen vaak regen en fris. In het weekende minder buien en dan ook iets meer zon.
6: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
8: Er zijn nog altijd amper problemen onderweg. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat wel file tussen Haps en Boksmeer. 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een auto met pech. En de grenscontroles veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Nu 3 kilometer met een kwartier oponthoud.
6: Het OM gaat trekkers op de snelweg strafrechtelijk vervolgen. Zometeen burgemeester Hubert Bruls.
9: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
17: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil op korte termijn in gesprek met de minister van Justitie en Veiligheid. Dat zegt hij vanochtend in NRC. Aanleiding is het boerenprotest van vorige week, waarbij demonstranten met trekkers over de snelweg reden. In een ongeluk dat ontstond in de staart van een file die daardoor ontstond, kwamen 2 mensen om het leven. Tegen die trekkers op de snelweg was door de politie niet opgetreden, omdat het volgens het Landelijk Openbaar Ministerie zo was bepaald. Maar gisteren zei het OM dat bestuurders van landbouwvoertuigen die op de snelweg rijden kunnen rekenen op een boete of kunnen worden vervolgd. Tenzij burgemeesters zo'n demonstratie toestaan. Hubert Bruls is ook regio-burgemeester van Oost-Nederland en landelijk voorzitter van de burgemeesters. Goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen.
6: U wilt dus overleg met de minister van Justitie en Veiligheid hierover. Wat vraagt u van de minister?
18: Kijk, we moeten elkaar hierin versterken. Het optreden lokaal en het mogelijk maken van demonstraties, maar ook opletten tot het allemaal veilig gebeurt. Dat is een verantwoordelijkheid van burgemeesters en officieren. Maar dit zijn acties die op onverwachte momenten door het hele land optreden. Dus dat vraagt ook wel iets van landelijk lijn kiezen. En daar kan de minister natuurlijk een rol in spelen vanuit zijn verantwoordelijkheden. Je moet wel overal een soortgelijkezelfde richtlijnen hebben. Situaties verschillen, maar de benadering moet wel hetzelfde zijn.
6: Begrijp ik dat u eigenlijk zegt dat tot nu toe de lijn op zijn minst zwabbert?
18: Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar de noodlottige gebeurtenis van vrijdag hebben bij mij en heel veel anderen natuurlijk wel een besef van je moet er wel veel strakker in communiceren. En niet voor niets heeft het OM terecht, denk ik, gisteren de boel is wat scherper neergezet. Dat had wat mij betreft al een paar dagen eerder mogen gebeuren. Maar goed, dat is er nu gebeurd. En die noodlottige gebeurtenissen maken natuurlijk nu wel wat nodiger om het goed te doen. Kijk, goed handhaven begint met heel duidelijk communiceren wat wel of niet mag. Zelfs als het overbodig is. Want eerlijk gezegd, ik voelde me net een oude schoolmeester die nog eens ging vertellen dat je niet met een tractor op een snelweg moet. Dat weten we eigenlijk allemaal. En schijnbaar moet er nog een keer duidelijk gemaakt worden.
6: Ja, nou ja, nou werd vorige week gezegd, we gaan er niet tegen optreden, want er is demonstratierecht. Dat was de eerste lijn van communicatie vanuit het OM.
18: Ja, dat is dus een lijn waar ik me ook over heb verbaasd. En daar ben ik ook blij dat de OM daar gisteren maar duidelijk heeft gegaan dat zo simpel natuurlijk niet is. Natuurlijk door elkaar loopt, is dat het natuurlijk best lastig is om zo'n zware trekker van een plek te krijgen. Ik bedoel, dat begrijp ik. We hebben al eerdere acties gehad en hebben dat ook gemerkt. Maar dat is geen excuus om dan maar aan de voorkant te zeggen, nou ja, weet je wat, laat het maar lopen in het kader van demonstratievrijheid. Die suggestie die gewekt werd, die is niet juist. En dus goed dat dat nu even rechtgezet is.
6: Nee, dus de lijn van gisteren, die was veel helderder, zegt u.
18: Hè? Het mag niet. Dat was ook wat mij betreft altijd mijn lijn. Ik bedoel, ik was tot en met donderdag vorige week voor vakantie in het buitenland. Dus ik was eigenlijk ook wel verbaasd om vrijdag te merken dat we in zo'n discussie terechtkwamen. Waarbij dan ook nog een aantal mensen overlijden en zwaar gewond raakt. Wat het helemaal wrang maakt. Ik was eerlijk gezegd verbaasd. Ik dacht dat we die lijn al hadden. Nou ja, goed, dat is dan sinds gisteren maar weer eens duidelijk gesteld door het OM.
6: Duidelijk gesteld, maar er kwam wel een maar achteraan. Maar als het wordt toegestaan door een burgemeester, als een vorm van demonstratie, dan mag het wel. Wat denkt u daar dan van?
18: Kijk, wat ze daarmee uitdrukken is, en dat heb ik ook met vertegenwoordigers van OM, waar ik de afgelopen dagen mee heb gesproken, gezegd. Kijk, dat je een bepaalde opvatting hebt dat iets wel of niet mag, als OM of een burgemeester, prima. Maar daarom ontmoeten we elkaar in die beroemde driehoeken. Want de politie moet wel een duidelijke afspraak hebben. En aan beide, je hebt natuurlijk conflicterende belangen, als ik het zo mag uitdrukken. En daarom moet je lijnen afspreken in driehoek. Je kunt met andere woorden niet eenzijdig zeggen, we doen niks. En de ander zegt, we doen alles. En het kan het beste uitkomst van een driehoeksoverleg zijn, dat je zegt, ja, onder deze omstandigheden laten we het zo plaatsvinden. Maar voor het overige, ik heb nog niemand ontmoet die spontaan zegt, daar hoort ook een trekker op de snelweg bij. Ik kan me niet voorstellen dat de uitkomst van een driehoeksoverleg zal zijn, waar dan ook in het land.
6: Maar u wendt zich nu tot de minister van Justitie en Veiligheid, omdat u landelijk beleid wilt hebben.
18: Ja, we moeten dat wel iets op afstemmen. We ontmoeten elkaar niet voor niets een aantal keren per jaar. De minister en de regio-burgemeesters en het Openbaar Ministerie en de politie. Om op tal van terreinen de zaak zoveel mogelijk te stroomlijnen. Nou, op dit punt is dat ook wel nodig. En dat heeft te maken met de bijzondere aard van deze demonstraties. Ze poppen heel snel op. Ze zijn op tal van plekken. Als ik en mijn gemeente bij wijze van spreken al iets wil doen, dan rijden de tractoren door en zijn ze dan de volgende gemeente. Met andere woorden, je hebt hier te maken met iets wat eigenlijk over het hele land plaatsvindt. En je kunt het de politie gewoon niet aandoen om dat per lokale driehoek te gaan afspreken. Daar heb je de tijd niet voor. En dat geeft veel te veel verwarring. Waardoor er dingen fout kunnen gaan. En ja, dat is iets landelijks. En ik vind het heel goed dat daar ook de minister bij aanschuift. Nogmaals, wij moeten als gezag onze verantwoordelijkheid nemen. Maar het is ook zinvol als er vanuit de landelijke overheid daarin wordt meegekeken. En ook bijvoorbeeld het gesprek wordt geopend. Ja, wat kun je misschien nog meer bedenken om ook dit soort noodlottige acties, tractoren op de snelweg, meer te verijdelen?
6: Ja, plus het bijkomende effect, wat u zelf net ook al zei, wat een rol speelt, dat het zo lastig is om tractoren aan te pakken.
18: Ja, kijk, een van de goede maatregelen die voor een paar jaar geleden is gekomen is de verplichting om een kenteken te voeren op een tractor. Dat hadden we al geleerd uit eerdere boerenacties. Dat het, als zo'n trekker niet gekenmerkt is, ja, dan kan je betrekkelijk snel weggaan, ook al heb je een foto ervan. Nou ja, dat was wel een goed voorbeeld van een landelijke aangepaste wetregelgeving. Laten we daar ook maar verder naar kijken wat er nog meer mogelijk is. Omdat we inderdaad wel merken dat er die spanning tussen het grondwettelijk recht op demonstratierecht, waar ik uiteraard ook zeer achter sta. Maar het wordt wel soms het staat op gespannen voet met bepaalde acties van bepaalde minderheden die daar misbruik van maken. Kijk, de meeste boeren met verantwoordelijkheid, die gaan niet de snelweg op. Maar ja, er zijn er een paar. Die hebben schijnbaar lak aan de regels die we met z'n allen bepaald hebben. En daar is natuurlijk de landelijke overheid wat meer in het geding. Ik kan niet de regels veranderen. Ik kan ze alleen maar zo goed mogelijk toepassen.
6: Dank u wel. Hubert Bruls, landelijk voorzitter van de burgemeesters. En straks na 9:30 in Stand.nl bij Roos nog volop meer over dit onderwerp. De overnamestrijd om ingenieursbureau Arcadis is een volgende fase ingegaan. Het Canadese WSP Global zet het bod op het Nederlands bedrijf door. Zo maakte het zojuist bekend. Ruben Echt van onze economieredactie. Waarom wil dit Canadese bedrijf zo graag Arcadis hebben?
19: Ja, dat komt vooral omdat er toch veel gebeurt in de sector waarin Arcadis actief is. Er is vooral heel veel vrees dat kunstmatige intelligentie, daar is het weer, het werk van ingenieurs van een groot deel gaat overnemen. Nou ja, Arcadis, dat is begonnen in 1888, toen nog als de Nederlandse Heidemaatschappij. Dat werd dan opgericht om werk te creëren, en vooral door woeste gronden in ons land, die hadden we toen nog, geschikt te maken voor de landbouw of aanleg van bos. Nou, door de jaren heen werd dat een ingenieursbureau, dat levert advies en ontwerpen voor projecten in de bouw, maar ook het water, milieu, je kan het zo gek niet bedenken. Ze hebben onder meer meegeholpen aan de renovatie van Rotterdam Centraal, het Rijksmuseum. heel bekend ook geworden van het versterken van de waterkeringen in New Orleans na de orkaan Katrina. Maar ja, Arcadis heeft het al een tijdje wat lastig. Vooral het aandeel op de beurs staat heel erg laag vanwege die vrees voor kunstmatige intelligentie. Er zijn investeringen nodig, er moet een duidelijke koers gevaren worden. Ja, en nu denken de Canadese WSP, wij kunnen nu eens even goed toeslaan.
6: En wat is het voor een bedrijf?
19: Nou ja, dat WSP dat staat voor William Sale Partnership. Het komt uit Quebec. Dat is een ingenieursbedrijf, ja, een soort Canadese Arcadis die toch hard aan het groeien is de laatste 10 jaar. Ze hebben 83.000 medewerkers. Dat zijn er 3 keer zoveel als Arcadis. 200.000 lopende projecten op dit moment voor ruim 9.000 klanten. Het is ook al in Nederland actief. Is dan betrokken bij projecten in de energietransitie met dijkversterkingen. Bij Amsterdam Centraal en Rotte en Sloterdijk zijn ze bezig. Ja, ze zijn de laatste jaren, zoals ik zei, flink op het overnamebod om te groeien. En nu denken ze, wij willen graag ook Arcadis erbij.
6: En hoe heeft Arcadis daar dan op gereageerd?
19: Ja, die zijn hier helemaal niet van gediend. Ze hebben zich 2 keer informeel bij Arcadis gemeld. Arcadis spreekt van een vijandig plan om het bedrijf over te nemen. Zij denken, ja, op eigen benen zijn we veel beter af. En ook voor onze aandeelhouders zal dat veel meer waarde opleveren. Er wordt aangebeld, maar ze willen de deur niet open doen. Barbaren at the gate, barbarians at the gate, zoals ze dat dan wel noemen. Nou ja, WSP zegt, ja, wij zijn helemaal geen barbaren. We zijn eigenlijk net zoals jullie, alleen dan even groter. We passen heel goed bij elkaar. Ze willen ook zelfs hun Europese hoofdkantoor in Nederland zetten. Dus dan willen ze van Arcadis het Europese hoofdkantoor maken. Ze willen de aandeelhouders geld geven voor hun aandelen plus een aandeel in WSP. Ja, zij zeggen, zonder ons loopt Arcadis veel meer gevaar. Want in je eentje red je het tegenwoordig niet meer in deze tijden.
6: Maar wat gaat er dan nu gebeuren?
19: Nou ja, er is dus 2 keer bij Arcadis aangeklopt. En nu heeft WSP zich officieel gezegd, wij gaan ons bij de AFM melden om een bod uit te gaan brengen op alle aandelen. Dat komt uiterlijk op 15 oktober. Ja, en dat geeft WSP dan ook de mogelijkheid om aandeelhouders proberen te overtuigen mee te gaan in dit bod.
6: En maken ze dan een kans?
19: Ja, of Hollands Glorie kan worden overgenomen, ja, dat valt wel te bezien. Er is in ieder geval een zware beschermingsstichting, of een beschermingsstichting, die, ja, een overnamebod, een vijandig bod kan afwenden. Ze kunnen dan veel meer aandelen uitgeven dan je kunt opkopen. Dat is ooit eens een keer met KPN gedaan toen de Mexicaan Carlos Slim zich meldde. Nou ja, zo'n constructie heeft Arcadis ook. Maar ja, nu kan WSP wel straks langs de aandeelhouders gaan en dan vertellen van dit is echt een goed plan. Nou, of dat gaat lukken, dat is ook nog een tweede. Er zijn veel buitenlandse aandeelhouders, nou, die zijn misschien wel geïnteresseerd. Maar er is ook het eigen personeel van Arcadis. Die heeft via een stichting bijna 20% van de aandelen in handen. Volgens het Financiële Dagblad wil deze stichting de aandelen niet verkopen. Maar WSP die wil ze dan bewegen te charmeren van, ja, jullie kunnen dan een groot aandeelhouder van ons bedrijf worden. Zodat je ook de belangen van het personeel in ons bedrijf kunt beschermen. Dus je kunt in ieder geval zeggen dat het spel op de wagen is. De jacht op Arcadis is nu echt geopend. Het is afwachten om te zien of Arcadis de eigen aandeelhouders kan overtuigen en het personeel om zelfstandig door te gaan. Of dat het toch misschien moet opgaan in dit grote wereldwijde bedrijf.
6: Ruben, dankjewel. Ruben Eg. En verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
8: Er staat een enkele file op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Haps en Boksmeer. 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging door een auto met pech. Er is daar 1 rijstrook dicht. En grenscontroles veroorzaken vertraging op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Het oponthoud is een kwartier.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd. En dat maakte Red Bull net zelf bekend. Verstappen blijft bij de rentstal tot eind 2030. Formule 1-commentator Louis Dekker. Goedemorgen, Louis.
1: Goedemorgen, Rick Astley was nog nooit zo actueel.
0: Nee, precies. Never Gonna Give You Up. Dat dacht ze bij Red Bull ook.
1: Precies. Ja, het is echt de liefde, lijkt het wel. Hè? Het gaat maar door, tot 2030 zelfs. Dus hij kan er bijna met pensioen.
0: Want was je toch wel verrast?
1: Nee, eigenlijk niet. En dat klinkt als een enorme wijsneus. Maar de Formule 1 komt net van vakantie terug. Vandaag is de persdag in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland, de Dutch Grand Prix. En er is steeds gehint, er komt iets aan het eind van de zomer. En aan het eind van de zomer is vandaag, de persconferenties zijn vanaf 1:00. Verstappen praat vandaag 6:30 met de Nederlandse pers. Dat is extreem laat. Dus toen ik dat las, dacht ik al, oh, er zal wel wat komen. Dat is deel 1 van het verhaal. Waarom dan Red Bull? Eigenlijk, er zijn 3 serieuze opties waar je binnen. Ferrari, Mercedes en McLaren. En eigenlijk, zonder 6 namen te noemen van 6 coureurs, kun je constateren, die teams zitten vol. Dus het klinkt raar, maar de viervoudig kampioen die echt de toon aangeeft al jaren in de sport, al is hij nu niet de leider in het WK, maar die viervoudig kampioen kon eigenlijk geen kant op. Alleen maar blijven waar hij zat, of helemaal stoppen met de sport. Nou ja, hij heeft dus gekozen voor het eerste.
0: Ja, er was geen premium stoeltje verder voor hem vrij dus.
1: Nee, nou is het wel zo dat mensen zeggen, als Verstappen zegt ik wil naar Ferrari, dan zorgt Ferrari wel dat er plek komt. Maar het heeft op de een of andere manier wel heel erg lang geduurd. En bovendien, veel belangrijker, Verstappen wil gewoon races winnen. En ja, dat heeft hij al een tijdje niet meer gedaan. Als hij ervan overtuigd was geweest dat Ferrari het team was voor de komende jaren, zou hij daar absoluut een hengeltje hebben geworpen. Heeft hij misschien ook wel gedaan, dat soort dingen weten we natuurlijk niet. Maar hoe je dit moet lezen, contractverlenging tot 2030 heeft natuurlijk niets te maken met dat hij zijn arbeidsvoorwaarden wil verbeteren. Dat hij meer geld wil, ja, dat wil hij ook wel, want het is natuurlijk nooit genoeg. Maar het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Verstappen moet knokken voor een podiumplek dit jaar. Heeft misschien in Zandvoort hier als de weergoden meewerken een kansje. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het 4e team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
0: Nou, laten we hopen dat ze ons gaan verrassen met betere auto's dus in de ogen van Verstappen. Louis Dekker, dankjewel.
2: Reactie aan de redactie. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste huis kopen. Volgens het kadaster wordt zo'n lening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. We hadden het er vanochtend over met makelaar Fatima Joelvan uit Lelystad. Daar maken bijna de helft van de starters gebruik van zo'n lening. Dat is best veel. Niet alle gemeenten hebben zo'n lening en ook verschilt het hoeveel mensen kunnen lenen. Nou, een paar luisteraars die vroegen zich af waarom er nou verschillen zijn.
0: Dat leggen we even voor aan Lianne Hans van het kadaster. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waarom is er zoveel verschil per gemeente?
3: In principe de SVN die biedt gemeenten de mogelijkheid aan om de lening af te stemmen op lokale beleidsdoelen en doelgroepen, verordeningen. Dus eigenlijk de gemeente kan zelf bepalen wat de maximale koopsom en het maximale leenbedrag is. Zodat ze eigenlijk gewoon het goed kunnen laten aansluiten op lokale beleidsdoelen.
0: Maar lokale beleidsdoelen, ze kijken naar wat voor soort mensen ze in hun gemeente hebben en wie ze graag willen aan een woning willen helpen?
3: Dat kan. Het is natuurlijk een beleidsvraagstuk. En het heeft er ook mee te maken dat de woningmarkt verschilt natuurlijk per regio. Dus in sommige gemeenten is meer ondersteuning nodig dan in andere gemeenten. En zo kan de gemeente daar zelf een keuze over maken vanuit beleidsoogpunt.
0: Dank, Lianne Hans van het kadaster.
2: En we hebben het ook gehad over Harry en Meghan. De Britse prins en zijn vrouw gaan weer in Engeland wonen, melden Britse media. Nu wonen ze nog in de VS. Ze hebben een moeizame relatie met het Britse koningshuis. En Tom die zat nog met wat. Hij vroeg zich af hoe het nu stond met de beveiliging van die twee. Want schreef hij, ze zijn geen lid meer van het koninklijk huis. Dus ze krijgen geen beveiliging door de staat. Harry wilde aanvankelijk niet naar het WK, omdat particuliere beveiligingsbedrijven

0: 2, want schreef hij, ze zijn geen lid meer van een koninklijk huis, dus ze krijgen geen beveiliging door de staat. Harry wilde aanvankelijk niet naar het WK, omdat particuliere beveiligingsbedrijven in Engeland geen wapen mogen dragen. Hoe zit dat dan straks als ze terugkomen, vroeg hij zich af.
1: Daar geeft koningshuisexpert Kemal Rijken nog even antwoord op.
2: Nee, de beveiliging van prins Harry en Meghan Markle is vervallen toen ze verhuisden naar de VS. Ze stapten toen uit het koninklijke bedrijf, uit het Instituut de Monarchie. En daarmee verviel dus ook de beveiliging. Wel nu, teruggaan naar Groot-Brittannië betekent niet automatisch dat de beveiliging weer terugkeert. Dat is nog een open kwestie. En daar is na de bekendmaking in de Britse media dat ze terug zullen verhuizen ook geen duidelijkheid nog over ontstaan. Ik verwacht dat de beveiliging voorlopig niet geregeld zal zijn en dat Harry en Meghan zichzelf zullen moeten beveiligen.
0: En dan had ik het in het mediaoverzicht van 5:15 voor de vroege vogels over de uitgaven die er volgens het bedrijfsleven door het Rijk aan infra zou moeten worden besteed aan wegen en bruggen en zo. Was een bericht uit de Telegraaf en daarbij viel de afkorting BBP. En ik dacht de luisteraars even te helpen door te zeggen waar die afkorting voor stond. Bruto, in mijn tijd was dat nog bruto nationaal product, BNP, maar het is tegenwoordig dus BBP.
1: BP, oftewel bruto binnenlands product.
0: Precies, dus die afkorting. Daar moest ik even heel erg over nadenken. Maar ik vroeg me ook af, is dat nou veranderd? Of zijn het gewoon, en ik was niet de enige, ook een paar luisteraars, of zijn het gewoon twee verschillende dingen?
1: Nou, dat weet natuurlijk Ruben echt. Ruben.
3: Ja, want in mijn tijd was het ook BNP.
0: Ja,
3: BNP is het bruto nationaal product en bruto binnenlands product. Dat zijn alle inkomsten van bedrijven en burgers in Nederland. En het bruto nationaal product is alle producten wat Nederlanders en Nederlandse bedrijven bij elkaar hebben verdiend. Dus BBP, ja, dat zijn wij eigenlijk in het land bij elkaar en daarom kiezen we daarvoor.
0: Ja, toch verschil dus. Ja.
1: Dankjewel, Ruben.
4: 3 voor de dag.
1: Oogartsen maken bekend hoeveel mensen oogletsel opliepen door toch te kijken zonder bescherming naar de zonsverduistering of met onvoldoende bescherming. Vorige week was die verduistering. Het werd aangeraden om te kijken met een bril met een speciaal lichtfilter, zodat de ogen beschermd waren. Maar je hebt altijd eigenwijze mensen blijkbaar. In België wordt de aanpak van de branden in het natuurgebied de Hoge Venen besproken door de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. De brand is een van de grootste natuurbranden uit de Belgische geschiedenis. En er wordt gevoetbald in Europa. Ajax en Twente spelen tegen Sion en FK Karabach in de play-offs van de Conference League. Sportcommentator Suze van Kleef over de kansen van de Nederlandse clubs.
5: Ajax heeft natuurlijk een vreselijk slechte vorige wedstrijd in Europa in de benen. Speelde vorige week met 2-2 gelijk tegen het eerste Shelburne, dat er verder niet heel erg veel van kon. Nou ja, Sion is ook geen enorme hoogvlieger, maar wil wel voetballen. Is wel een iets betere ploeg dan de Ieren. Heeft het meeste balbezit ook van de Zwitserse competitie tot nu toe. Maar ik denk dat het ook wel mogelijk is dat de ploeg tegen Ajax wat behoudender gaat spelen. Want zij krijgen ook in de eerste fase van dit seizoen te makkelijk doelpunten tegen. Ik denk dat op dit moment voor Ajax geen één tegenstander echt makkelijk is. Twente treft thuis inderdaad Karabach, dat het afgelopen seizoen Champions League speelde en daar ook een paar zeer aardige resultaten haalde. Al verloor het wel weer van Ajax. Het is best wel een leuk elftal dat attractief speelt, behoorlijk wat technische spelers in huis heeft. Ook deze topclub uit Azerbeidzjan zoekt voetballende oplossing. Houdt van wedstrijden in een hoog tempo. Zet graag en veel en snel druk op de tegenstander. Dus het is voor Twente ook wel zaak om geconcentreerd te zijn en zelf de bal snel te laten rondgaan.
1: Dat dus vanavond. Zometeen na 9:30, Spraakmakers Roos.
6: Ja, dan gaan wij het dus hebben in Stand.nl over dat handhaven van trekkers op de snelweg. Jullie hadden het net ook al over hè, met Hubert Bruls van Nijmegen. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben geëvalueerd wat ze nou moeten met eigenlijk deze wettelijke bepaling dat niet mag. Ze hebben afgesproken dat ze gaan handhaven. Maar er zit wel een maar bij, namelijk als de burgemeester ze toestaan, dan mag het weer wel. Is het nu eigenlijk duidelijk wat wel en niet mag? Daar mag u over meepraten met ons. Bel 0800 1101. De stelling is vandaag: bij trekkers op de snelweg moet altijd gehandhaafd worden.
1: Dat bij Roos. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: Onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne heeft een tekort aan luchtafweer. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna drie keer zo vaak als vijf jaar geleden. Het is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog steeds niet onder controle. De Belgische brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. En Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast bij de Oostenrijkse Rennstall. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wel wat zon bij een graad of 21. Ook morgen vaak regen en fris. In het weekeinde minder buien en iets meer zon.
1: ANWB Verkeersinformatie. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat een van de weinige files van dit moment. Tussen Haps en Boxmeer, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, daar is één rijstrook dicht. En op de A76 van Geleen naar Aken, daar veroorzaken grenscontroles file vanaf knooppunt Kundenberg. En het oponthoud is 10 minuten.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers met wetenschapsjournalist Jim Jansen als spraakmaker deze ochtend. Hij staat komend weekend op Lowlands en gaat op zoek naar een antwoord op de vraag: waarom vinden we het zo spannend en stressvol om te presenteren voor grote groepen? Jim, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik vind dat wel leuk. Presenteren, Roos. Ja. Waarom is dat zo spannend?
3: Ja, voor sommige mensen, voor sommige niet voor iedereen. Mensen. Voor jou niet, las ik.
4: Volgens mij doe ik het al mijn hele. Eigenlijk het enige wat ik echt een heel klein beetje kan is praten.
3: Ja.
4: Ik kan me herinneren dat ik 5 jaar was, de lokale radio kwam langs. Iemand moest een quoteje geven, dat werd toen anders genoemd. En toen ging ik gewoon maar praten over iets. En dat doe ik eigenlijk 50 jaar later nog
3: steeds. Ze zit van nature een beetje in je, maar dat geldt niet voor iedereen. En jullie gaan dus onderzoeken, hoe zit dat nou eigenlijk?
4: Hoe zit dat? Ja, ja. Waarom vind je dat spannend? Een beetje dat gevoel in je buik, ken je dat?
3: Ja. Ja. En voor het Mediaforum aangeschoven Hans van Soest, parlementair verslaggever bij het AD. Goedemorgen, Hans.
5: Goedemorgen.
3: Heb jij nu iets in je onderbuik? Of,
5: Nee.
3: Dat is wel gewend ook inmiddels, hè?
5: Ja, ik moet bekennen, ik ben niet per se de makkelijkste prater. Ik wil nog wel eens hakkelen of even moeten nadenken over een woord. Maar of ik nou tegenover 1 iemand zit of 100 mensen, dat maakt me dan weer niet per se uit.
4: Of 10.000, op Lowlands komen er 60.000 Hans. Stel dat wij denken, die Hans van Soest van het AD, hartstikke leuk, parlementair.
5: Ja. Ik ga dus, mijn dochter staat dan in het publiek, want die is daar dit weekend. Dus dan vind ik het alweer helemaal niet.
4: Dat gaan we doen.
3: Oh, oké, dat helpt dan. Ja, goed. In het Mediaforum, even terug naar de uitzending van nu. Het zong al even rond, Mona Keizer en haar mogelijk nieuwe partij. En de naam Project 2029 gaat dan rond.
6: Daarmee wil ze onderzoeken of er een voedingsbodem is voor een partij. Dat doen ze in Amerika ook altijd. En de conclusie is altijd ja.
3: Ja, veel media schrijven erover, maar hoe serieus zijn die plannen van Mona Keizer? Zo dus meer daarover. Eerststand.nl, want het Openbaar Ministerie dreigt boeren met strafrechtelijke vervolging als ze met hun tractor de snelweg opgaan. Maar uitzonderingen blijven bestaan. Daarom onze stelling vandaag. Bij trekkers op de snelweg moet altijd gehandhaafd worden.
2: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook wanneer kentekens zijn afgeplakt.
9: Je weet natuurlijk wel wat er is gebeurd op de snelweg in Brabant.
10: Een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Oss kwamen hierbij om het leven.
11: Ik zeg al jaren daar exact hetzelfde. Het is gewoon levensgevaarlijk.
12: Het is ook strafbaar gesteld. Dus in de wetgeving staat gewoon dat het niet mag.
13: We gaan overal in. Maak er maar mooi chaos van.
14: Maar wat ik een heel raar signaal vond, is dat Omar Ministerie zegt, we gaan niet vervolgen. Als het niet mag, dan mag het gewoon niet.
8: Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden.
15: Ik kan me voorstellen dat ze ons op die manier willen ombeugen, dat we niet gaan demonstreren, maar zover is het nog lang niet dat we niet gaan demonstreren. Eerst moet die brief vertalen.
16: Ja, en daarom mijn boodschap, demonstreer ik niet op een snelweg.
3: Spraakmaker Jimmy Jansen, wat vind jij?
4: Nou, ik viel bijna even stil. Nee, het is natuurlijk echt een ongelooflijk grote schande. Het mag niet. En dan moet je dus gewoon handhaven. En nu al, afgelopen vrijdag, zijn er twee mensen omgekomen. 6 gewonden. Mm-hmm. En het, Het lijkt in mijn beleving dat de boeren gewoon alle macht in Nederland hebben. Wat ze ook doen. In mijn beleving is dat, hè? Dus ja. Ze mogen. Ze doen maar wat. Louter uit eigen belang.
17: Ja, dat is het gevoel dat jij erbij hebt.
4: Dat is het gevoel wat ik erbij heb. En dat
17: of dat zo is, is weer wat anders dan.
4: Nou, ze gingen de snelweg op. Na afloop gingen ze wederom de snelweg op. Dus voor mij is dat redelijk feitelijk. En het is natuurlijk echt een grote schande dat het OM op voorhand al zegt, we gaan niet handhaven. Dus dan krijgen ze gewoon een soort rode loper met hun trekkers op de snelweg met alle gevolgen.
17: Hey, ja, dus dan zou je kunnen betogen ook, ze doen niet zomaar wat ze wisten. Iedereen weet dat we dit gaan doen en we mogen het dus vooralsnog, wordt het gedoogd.
4: Het wordt gedoogd. Nee, maar als ik in Amsterdam met de fiets rijd, dat is net iets anders dan een tractor en ik heb geen licht. Dan word ik gewoon bekeurd. En dat is ook terecht, want in Nederland moet je met een licht rijden. Mm-hmm. Je hebt een tractor, je mag niet op de snelweg. Dus als je het wel doet, moet je gewoon ingrijpen. Ja. Altijd.
17: Nu is er dus geëvalueerd door het OM en de politie. Mm. En die hebben gekeken naar, hebben dat nou eigenlijk allemaal goed gecommuniceerd vorige week? En ze zijn eruit gekomen bij dit eigenlijk. Hè. We gaan dus handhaven, maar er zit wel een maar bij. Namelijk, als de burgemeester van de gemeente, waar de trekkers vertrekken, zegt het mag, want het is demonstreren. Ja, dan doen we het niet.
4: Volgens mij is het geen demonstreren. En volgens mij moet het OM, gaat niet de burgemeester, maar dat is juridisch, maar gaat het OM over handhaven?
17: Ja, het is de driehoek die de afspraak maakt.
4: Ja, maar dan heb je een kleine, boerengemeente waar de burgemeester doodsbang is voor de agrarische sector. Dus stel, je hebt een stad als Zwolle, dan kan de burgemeester zeggen, nou, ik ga ingrijpen. Maar een veel kleinere gemeente van 300 met x-boerderijen, daar wordt, dus voor mij moet je gewoon keihard.
17: Jij wil gewoon één landelijke regel eigenlijk.
4: Nou, dat lijkt me toch handig in dit
17: geval. Ja, maar dan
4: moet
17: je ook dus afspraken maken over dat. Want Hans van Soest, dit hebben we allemaal zo met elkaar afgesproken, vastgelegd, wettelijk ook hoe dat gaat.
18: Ja.
17: Waar, wanneer, welke verantwoordelijkheden liggen. Ja. Die liggen dus nu bij de zogeheten driehoek.
18: Ja, en dat vind ik overigens heel verstandig. Omdat die maar, die kan ik namelijk me best voorstellen. Die maar gaat niet eens zozeer over dat een burgemeester zelf mag interpreteren wat het demonstratierecht is. Die maar gaat erover dat een burgemeester moet kunnen beoordelen van jeetje, is de openbare orde nu zo in het geding dat het misschien verstandiger is om het iets toch maar toe te laten. En ik kan me zo voorstellen dat er omstandigheden zijn waarbij dat zo is. Ja, iets anders is dat je dan na afloop natuurlijk altijd moet optreden. Want ja, het is nou eenmaal verboden bij de wet. Mm-hmm. Maar dat er dat je de burgemeesters
17: op het moment
18: de
17: zelf
18: vrijheid geeft om in het belang van de openbare horen om af te wegen van jongens, wat is nou verstandiger om te voorkomen dat de samenleving er het minste last van heeft of dat het niet uit de hand loopt. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me heel verstandig.
17: Ja. Als je het van tevoren aanmeldt nu als organisatie bij de burgemeester en die keurt het goed dat jij en de rest met de trekker de snelweg op gaat, dan hoeft er niet gehandhaafd te worden. Hè? Dat is nu de afspraak. Dus dan valt het onder het demonstratierecht. Heb ik dat goed?
18: Ja, dat valt dan onder de demonstratie. Nou ja, en dat is dus een beetje het probleem met dat demonstratierecht. Het demonstratierecht, dat is niet absoluut. Het botst namelijk met andere wetten. Mm-hmm. We hebben dat ook gezien bij Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Die waren ook een snelweg aan het bezetten. Die werden toen door het OM vervolgd. En toen heeft de rechter gezegd, nou nee, demonstratierecht, dit mag. Mm-hmm. Soms zijn er wetten met elkaar in tegenspraak.
4: Ja, de veiligheid, Hans.
18: Natuurlijk is het de veiligheid. Ik denk dat er geen enkele burgemeester is in Nederland die zou zeggen, ah joh, laat die tractoren maar de snelweg op. Mm-hmm. Kijk, wat er vorige week is gebeurd, volgens mij is iedereen het wel over eens. Daar was iedereen ongelukkig mee.
4: Maar de boeren gingen wel na die demonstratie met de tractor terug de snelweg op, terwijl ze wisten dat er twee doden waren gevallen.
18: Ja, maar ja, vooraf was ook gecommuniceerd dat niet vervolgd zou worden. Ja, dat was natuurlijk achteraf, hadden ze dat nooit meer zo moeten doen.
17: Ja, is het nu veel duidelijker geworden voor jou, Hans, wat nu wel en niet de richtlijn
18: is? Nee, omdat om twee redenen. Is, er blijft een maar. En die maar snap ik wel, eerlijk gezegd. Dat geldt bij elke demonstratie, weet je wel. Dat geldt ook, ik werk in Den Haag. Ik zie bijna dagelijks demonstraties voorbij komen. Demonstranten die moeten zich altijd aan een vaste route houden. Hè. Dat zijn ze verplicht. Maar stel nou, het is een hele grote demonstratie en die in die wijkt ineens van de route af. Ja, ga je dan als agent meteen erop slaan? Of denk je, nou ja, in het belang van de openbare orde is het weer verstandig om heel even een oogje toe te knijpen?
17: En heb je dan weer te maken met ook een andere driehoek, lijkt me zo. Je komt er weer een andere gemeente uit.
18: Ja, dus het is niet zo zwart-wit.
17: Nee. We gaan kijken naar wat u over te zeggen heeft. De stelling is dus vandaag: bij trekkers op de snelweg moet altijd gehandhaafd worden. We beginnen met Marco den Otter, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
17: Wat vindt u?
19: Ja, ik vind dat in alle gevallen gehandhaafd moet worden. Het is net ook even aan de orde geweest dat er sprake is van twee rechten. Het recht om te demonstreren, maar ook het recht op beveilige doorgang op de snelweg. En die rechten die kunnen botsen. Ja. Maar in dit geval vind ik dat het recht op een veilige doorgang op de snelweg, dat die prevaleert boven het recht om te demonstreren.
17: Okay.
19: En boven. Ja, als uitgangspunt wel. En ik vind ook niet dat het aan de burgemeester is om daarover te beslissen. Maar dat het dan aan de rechter is, als dat aan de orde is. Hè, als er een boete gegeven wordt en het wordt in discussie gesteld, dat die daar dan over beslist. Of dat daar vooraf het orde wordt gevraagd. Mogen we in dit geval bewijs van uitzondering de snelweg op moeten demonstreren.
17: En dan zou je dus, wat moet je dan eigenlijk aanpassen? Demonstratiewetgeving?
19: Nee. Per geval zal dan bekeken moeten worden door de rechter, of in dit geval het recht op om te demonstreren dat dat beknot wordt.
17: Nee, dat snap ik. Maar u zegt daarvoor tussen de regels, door de burgemeester zou er niet meer over moeten gaan. Maar dat is wel hoe we het nu met elkaar hebben afgesproken.
19: Ja, nou, het recht om te demonstreren wel, of dat wordt toegestaan of niet, maar heel specifiek dat dat ook dan omvat een ontheffing om op snelweg te mogen rijden. Ja, dat vind ik niet helemaal bij de burgemeester passen.
17: Nee,
19: dat lijkt me eerder een kwestie van de rechter.
17: Ja, in Twente is nu besloten dat demonstreren op de snelweg niet binnen het demonstratierecht valt. Maar dat is volgens mij dan ook weer een besluit dat genomen is daardoor de burgemeester.
19: Ja,
17: dus dat kan.
19: Dat hebben zij dan inderdaad zo bepaald. Maar uiteindelijk denk ik dat het aan de rechter is om dat te bepalen. Dus dat zou nog wel ter discussie gesteld kunnen worden als dat aan de orde is. Ja.
17: Ja. U werkt als advocaat in het ondernemingsrecht. Dus u houdt zich verder niet bezig met boeren of dit soort protesten in de rechtbanken. Maar raakt dit aan uw rechtvaardigheidsgevoel? Zo van, we hebben het gewoon niet goed georganiseerd op die manier?
19: Ja, klopt. Dat was de reden inderdaad ook om te bellen. Ja. Ik heb er inderdaad niks met demonstratierechten te maken. Maar in dit geval vind ik het wel. Ik wel nodig om er iets over standpunt kenbaar te maken.
17: Duidelijk standpunt. Dank u wel voor uw bijdrage, Marco den Otter. Frank die belde ons ook. Hij heeft zelf een agrarisch bedrijf en een trekker, zegt hij. In zijn algemeenheid moet er gehandhaafd worden, zegt hij. Kijk naar fatbikes en dergelijke. De politie is gewoon zijn gezag aan het verliezen op deze manier. Hans en ons collectief die zegt niet eens met de stelling. Als Extinction Rebellion demonstranten zich vaak ongestraft mogen vastlijmen op de A12 en met handschoentjes worden aangepakt, dan kan het niet zo zijn dat de boeren niet met trekkers de weg op mogen. We moeten voorkomen dat er met twee maten wordt gemeten als het over demonstreren gaat. Dat wel doen zorgt voor een grotere rechtsongelijkheid. Daarbij moeten we wel zeggen dat ook demonstranten van Extinction Rebellion worden aangehouden en als ze met de auto een snelweg blokkeren, ook die auto's et cetera in beslag worden genomen. Evelien schrijft op ons collectief: XR demonstreert voor het welzijn van de wereld op het laatste staartje A12 dat al midden in de stad ligt. Ze demonstreren daar omdat je wettelijk het recht hebt om te demonstreren in het zicht van dat waar je tegen demonstreert. CQ het regeringsgebouw. Boeren rijden op meerdere snelwegen die niets met hun doel te maken hebben, enkel voor hun eigen belang. Goed, daar zullen boeren dan weer zelf anders over denken. Die zullen zeggen, we doen het ook in uw belang, want wij produceren uw voedsel. Interessant is wel altijd, Hans, deze twee worden altijd aan elkaar verbonden. Demonstreren door Extinction Rebellion en demonstreren door boeren.
18: Ja, maar dat begrijp ik wel, omdat het natuurlijk heel zichtbaar allebei om snelwegbezettingen gaat.
17: Ja.
18: Dus in zoverre begrijp ik dat wel. Overigens, dat botsen van die wettelijke vrijheden, demonstratierecht, en daar wordt al wel jaren over gepraat in Den Haag. Van joh, zouden we demonstratierecht niet zo moeten aanpakken, passen dat je zeg maar als burgemeester meer vrijheid krijgt om te handhaven, of dat het duidelijker is dat je echt niet mag afwijken van de aangesproken plek waar je moet staan. Maar daar blijft Den Haag echt heel verdeeld over. Het is een heel gevoelig onderwerp. Ja. Demonstratierecht.
17: Ook omdat het misgaat bij echt maar een heel klein percentage van het aantal demonstraties dat er jaarlijks is. Hè?
18: Als het misgaat is het wel meteen heel zichtbaar en soms met vreselijke gevolgen.
17: John Schilder is emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is bij ons. Goedemorgen, meneer Schilder.
20: Goedemorgen.
17: Bent u het eens met onze stelling dat bij trekkers op de snelweg altijd gehandhaafd moet worden?
20: Ik ben het er zeker mee eens. Kijk, in eerste instantie het gaat steeds over demonstratierecht. Maar op het moment dat deze trekkers dus eigenlijk naar een plek toe rijden om daar te gaan demonstreren, dan is dat demonstratierecht eigenlijk nog steeds niet in het geding. Het enige wat ze doen is eigenlijk van plek A naar plek B rijden.
17: Oh ja. Zo ja, dus het rijden op de snelweg zelf is niet een demonstratie aan zich, betoogt u?
20: Nee, precies. Dat betekent dat ze sowieso al dus gewoon de veiligheidsregels zijn afgenomen moeten worden. Maar zelfs stel al dat de boeren inderdaad zeggen wij demonstreren door te gaan rijden op de snelweg. Kijk, als er gedemonstreerd wordt, dan worden er in de praktijk eigenlijk altijd regels overtreden. Bijvoorbeeld omdat je op de weg gaat lopen met z'n allen.
17: Ja.
20: Nou, dat is een onderdeel van het demonstratierecht, dat andere regels daarbij opzij geschoven kunnen worden. Maar dan is het aan de burgemeester om toch die afweging te maken. Ja. Tussen de veiligheid van het verkeer en het belang van het demonstratierecht. Nou, in theorie is het denkbaar dat boeren dan hun demonstratie aanmelden bij de burgemeesters die gaan over het gebied waarover ze willen rijden. Theoretisch. Nou, dan zou een burgemeester misschien kunnen zeggen, Oké, ik vind het eigenlijk wel heel goed. Althans, ik laat dat toe. Theoretisch is dat denkbaar. En dan zullen andere regels moeten wijken. Maar dat betekent ook dat er allerlei veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken ontstaan.
17: Dus u zegt, zodra de driehoek dit toestaat, dan zijn ze ook verantwoordelijk voor de veiligheid rondom zo'n demonstratie op de snelweg.
20: Nou, er wordt wel steeds gesproken over de driehoek, maar het is echt een zelfstandige bevoegdheid van de burgemeester om een demonstratie toe te laten.
17: Ja, die is hoofdelijk verantwoordelijk. Ja, maar hij overlegt wel, toch?
20: Ze overleggen binnen het driehoek, maar uiteindelijk is het echt een zelfstandige verantwoordelijkheid van de burgemeester.
17: Ja.
20: Alleen is het heel theoretisch. In de praktijk zal de burgemeester nooit dit soort demonstraties op een snelweg toestaan.
17: Nee.
20: Ik ben zelf wat ouder en heb ooit een kruisrakettendemonstratie nog meegemaakt met zo'n 100.000 mensen. Nou ja, kijk, dan worden er allerlei wegen ook eigenlijk, die zijn dan niet meer beschikbaar voor autoverkeer.
17: Ja.
20: Maar dat is een hele uitzonderlijke situatie.
17: Ja.
20: En daarvan is in dit geval absoluut geen sprake.
17: Nee. Nu zeggen ze, als het gaat over die trekkers op de snelweg, als je de demonstratie aanmeldt bij de burgemeester, dan kan die het toestaan, hè, of niet. Ben je überhaupt, als het gaat om demonstratierecht, verplicht altijd om te melden dat je gaat demonstreren? Wettelijk?
20: Dat is verplicht. De wet openbare manifestaties heeft dit geregeld. Elke gemeente in Nederland heeft een eigen verordening. En daarin staat hoe lang je van tevoren een demonstratie moet aanmelden. En alleen gebeurt het in de praktijk zelden. Ook de betogers van Extinction Rebellion, die melden in de praktijk nooit een betoging van tevoren aan. Dat is nog geen reden om als zodanig dan zo'n betoging te verbieden. Dat doen burgemeesters ook niet.
17: Nee.
20: Maar een burgemeester moet wel van tevoren aan de hand van die aanmelding kunnen inschatten van welke maatregelen moeten wij nemen, juist ook in het belang van die demonstranten.
17: Maar dit maakt het wel allemaal natuurlijk enorm rommelig. Want je bent verplicht om het aan te melden, maar als je het niet doet, dan kun je dus gewoon demonstreren. En dan wordt er ook niet per se gehandhaafd op het feit dat je het niet hebt aangemeld. Maar je bent als burgemeester dan wel nog verantwoordelijk voor de openbare orde. Het wordt er niet makkelijker op.
20: Nou ja, in zoverre. Kijk, de burgemeester kan dan eerder zeggen dat hij niet in staat is om de openbare orde te handhaven, omdat het laatst is aangemeld. Dus dat betekent dat er iets eerder de burgemeester kan grijpen naar het verbod van een demonstratie. Meld je tijdig aan.
17: Ja.
20: En zal de burgemeester ook via de politie er faciliteren en meewerken.
17: Maar onder de huidige omstandigheden, als ik zo tussen de regels doorhoor, en kunnen boeren nog steeds, stel je bent met 30 trekkers, dan ga je de snelweg op, je meldt het niet aan. Want dan weet je al wat er gaat gebeuren en dan ga je gewoon rijden. En dan zie je wel. En dan krijg je dezelfde situatie als afgelopen vrijdag.
20: Ja, nou, dat ze die situatie zullen zeker niet meer gaan herhalen, omdat het de fouten die de politie gemaakt heeft een paar dagen geleden, zal niet nog eens een keer gemaakt worden. Het is nu volstrekt duidelijk dat de politie echt handhavend gaat optreden.
17: Ja.
20: Dat de boetes uitgedeeld zullen worden en dat er ook fysiek eventueel opgetreden gaat worden.
17: Ja, want hoe kunnen ze dat doen? Is het al eens gebeurd?
20: Ja, dat is wel eens gebeurd een aantal jaren geleden, in 2022. Toen heeft een commandant van de ME eigenlijk bedacht hoe dit opgelost moest worden. En die heeft toen de voorste vier trekkers eigenlijk omsingeld. En toen een van de eerste trekkers gezegd, nou, je moet van de snelweg af. Die werd vervolgens uitgelachen. Maar vervolgens kwam er na enkele uren een zogenaamde dieplader. Dat is zo'n voertuig die ook bedoeld is om trekkers te voeren.
17: Ja.
20: En die trekker is gewoon afgevoerd. Nou ja, deze boer had die trekker echt nodig voor zijn bedrijf. En ja, die volgende boeren zagen ook van, nou, als dit ons gaat overkomen, gaat het ook veel schade opleveren. En toen zijn ze allemaal via de Ventweg weggereden. Dus op die manier is dat opgelost.
17: Ja.
20: Dus het kan wel.
17: Het kan. Dank voor uw uitleg, John Schilder, emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU. Karen Schipperes, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
17: U reageerde in ons collectief. De stelling bij trekkers op de snelweg moet altijd gehandhaafd worden. Wat zegt u dan?
0: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. En het specifieke is natuurlijk dat die trekkers worden ingezet, niet zonder reden. Ze kunnen ook gaan demonstreren met de riek in de hand of met de kruiwagen, maar ze pakken specifiek die trekker uit de schuur, omdat het een heel groot apparaat is. En als je die tegen wil houden, moet je inderdaad met de dieplader en de shovel aankomen zetten. Of je moet bij wijze van spreken een tank er tegenover gaan zetten. Nou, ja. Dat wil je niet. Je wil je niet het leger tegenover de trekkers zetten. Maar de boeren gebruiken de trekkers wel om te intimideren. En dat is natuurlijk wel heel erg vervelend aan het worden.
17: Ja, ja. Zou het ook op een andere manier kunnen, wat u betreft?
0: Nou, wat ik net zei, laten ze dan de kruiwagen en de riek uit de schuur pakken om te demonstreren. Ja. Maar ik vind die trekker gewoon geen gepaste middel, want het wordt echt ingezet om te intimideren. En op geen enkele andere reden komt die uit de schuur.
17: Ja. Denkt u dat het makkelijk is om te handhaven?
0: Nou ja, precies wat de vorige spreker net zei, en ik had het gisteren ook gelezen in de krant. Je moet zorgen dat je er vergelijkbaar materieel tegenover zet.
17: Ja.
0: En als je weet dat ze het voornemen hebben om de weg op te gaan, dan zou ik zeggen, bestel de dieplader en de shovel maar vast en zorg dat die klaarstaan.
17: Ja, dat kon in dit geval, maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet in alle gevallen kan. Ik bedoel, als alle boeren tegelijkertijd snelwegen oprijden in Nederland, dan ben je al gauw klaar, denk ik. Daar heeft de politie gewoon nooit genoeg materieel tegenover te stellen.
0: Dat is misschien een te theoretisch scenario, maar als het op die manier zou worden aangepakt, dan zou ik zeggen, dan toch maar die ME of het leger erbij halen. En dan, daar moet duidelijk een einde aan gemaakt worden dat dit geen werkwijze is. En dat, dit is gewoon niet meer proportioneel. Hier wordt te veel machtsvertoon ingezet op een intimiderende manier.
17: Ja, dus u zegt gewoon duidelijk één lijn stellen. Het mag gewoon niet en dan gaan we altijd op handhaven. Dank u wel, Karen Schipperes. Gaan we naar Rudy de Wilde. Hij is een melkveehouder. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, hoi.
17: Hi. Heeft u wel eens gedemonstreerd met uw trekker op de snelweg?
21: Ja, ik ben in het verleden wel eens met de trekker naar Den Haag geweest. In 2019.
17: En hoe ging dat toen?
21: Heel goed.
17: Maar hoe heeft u harder gereden dan normaal bijvoorbeeld voor de veiligheid?
21: Mijn trekker heeft natuurlijk een maximum snelheid. En net als iedere andere landbouwverkeer. Dus we kunnen ook niet harder. Maar ik denk dat je in deze discussie moet je er heel goed over nadenken. Kijk, wat er is gebeurd in Den Bosch op de snelweg is natuurlijk verschrikkelijk. En dat er twee mensen zijn omgekomen. Dat is nooit iemands bedoeling geweest, natuurlijk.
17: Nee.
21: Maar in iedere file gebeuren ongelukken. En als aan de grenscontrole staan, dan staan er ook grote files. En ook daar gebeuren ongelukken in.
17: Ja, dat is als je dat wel bewust organiseert, hè, zo'n file. Ja, dan draag je daar ook wel een beetje verantwoordelijkheid voor, toch? Dat is toch anders dan als een file per ongeluk ontstaat?
21: Kijk, ik snap dat. Ik denk dat je dit vergelijkbaar kunt stellen met andere wegafsluitingen, zoals bij een grenscontrole. Want uiteindelijk, ja, tuurlijk, die trekkers rijden op de snelweg. Maar dat is de meest veilige manier om met een trekker daar in Den Bosch te komen. Mm. Wij zijn in het verleden met een protestactie ook wel eens door de binnensteden geweest, de dorpsweggetjes. En dan krijg je hele rare situaties. Dan gaan auto's met mensen tussen de trekkers rijden enzovoort.
17: Yeah.
21: Dan uiteindelijk, ik denk dat je een afweging moet maken hierin van als jij met die trekkers gaat demonstreren. Wat een heel logisch gevolg is. We worden als sector monddood gemaakt. Deze regels die zorgen ervoor dat ik als melkveehouder gewoon mijn bedrijf moet halveren. Wat financieel onhaalbaar gewoon is.
17: Dat u hier demonstreert, dat snap ik vanuit uw doelgroep. De vraag is, kan het ook anders? Zou je ook kunnen zeggen, als je echt de snelweg op moet, dan kom je met een bus en dan alle boeren met een trekker die in de regio wonen, zal ik maar zeggen, van daar waar je wil demonstreren, die kunnen gewoon via de binnenwegen met hun trekker die kant op.
21: Ja, kijk, we hebben natuurlijk verschillende vormen om te demonstreren. En we hebben ook vlaggen opgehangen. We hebben zichtacties gedaan. Dat we gewoon langs de wegen zijn gaan staan met ons landbouwvoertuig. Want uiteindelijk, ons landbouwvoertuig is wel het symbool ook voor de boer.
17: Mm-hmm.
21: En wij willen de ernst in laten zien wat er nu gewoon aan de hand is. En tuurlijk, wij zijn vanuit Twente, waar ik dan woonachtig ben, zijn we met bussen richting Den Bosch gegaan. Met name vanwege de afstand, omdat het gewoon heel veel rijden is met een trekker.
17: Mm-hmm.
21: Maar dat is natuurlijk mogelijk. Alleen, we worden nu al genegeerd. gebeurt. En politiek reageert nu al niet eigenlijk op onze acties. Behalve dat het verschrikkelijk is dat er nu twee mensen zijn omgekomen.
17: Ja.
21: En ja, dan word je als sector, ik zeg dan monddood gemaakt. Mm. Want ja, er wordt niet naar je geluisterd. En als we niet opkomen voor onze rechten, dan is het einde vooral van onze sector. En dat heeft vele grotere gevolgen voor Nederland. Dus en ik snap de discussie hoor. En ik snap dat er ook gehandhaafd wordt. Want in de normale verkeersregels horen natuurlijk geen trekker op de snelweg.
17: Nee, duidelijk. Dank dat u even naar de uitzendingen wilde komen, Rudy de Wilde. Hij is melkveehouder. Gaan we naar Frank van Dijk, plaatsvervangend hoofdofficier van het parket Den Haag. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ik zei in deze uitzending vanmorgen dat de verklaring van jullie, de verduidelijking van de regels eigenlijk kwam na een evaluatie met de politie. Maar dat is niet zo, begrijp ik.
1: Nee, nou de situatie, ik weet niet of u bedoelt op de situatie in Den Bosch.
17: Ja.
1: Die wordt nog nader bekeken en geëvalueerd.
17: Okay. Dus dit was gewoon een verduidelijking omdat u voelde, het is nodig nu.
1: Ja, wij merkten in de samenleving, in het publieke debat, dat er onduidelijkheid was over de grenzen van het demonstratierecht. Mm-hmm. En of het rijden met landbouwvoertuigen over de snelweg binnen het demonstratierecht valt. En met deze lijn hebben we duidelijk willen maken dat dat in ieder geval voor het rijden met trekkers op de snelweg niet zo is.
17: Nee, tenzij.
1: Tenzij.
17: Ja, dat maakt het dan toch weer een beetje ingewikkeld.
1: Wat bedoelt u met tenzij?
17: Nou ja, tenzij dus een burgemeester het toestaat onder het mond van demonstratierecht.
1: Het is belangrijk in het demonstratierecht dat er elke keer een lokale afweging wordt gemaakt door de burgemeester. Die is verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid. Die bepaalt ook de grenzen van het demonstratierecht.
17: Ja.
1: Dus die kan bepaalde gedragingen toestaan.
17: Dus wat gaat er nu wezenlijk veranderen ten opzichte van vorige week?
1: Wij hebben duidelijk gemaakt dat het rijden met een trekker op de snelweg in ieder geval strafrechtelijk gezien zal worden gehandhaafd.
17: Dus eigenlijk de regel die er vorige week was, ja, die is er nu ook nog. Alleen nu maak ik nog even duidelijk, wat u betreft wordt het gehandhaafd.
1: Als het indien het mogelijk is, ja.
17: Ja. Jim, jij wilde nog een vraag stellen?
5: Ja, ik vraag me af waar dat concreet op neerkomt. Dus stel, ik ben boer en ik ga met mijn trekker de snelweg op. Word ik dan gearresteerd? Wordt mijn trekker in beslag genomen?
1: Op het moment dat dat er een trekker op de snelweg rijdt, kan die worden beboet. Ja, zeker. En afhankelijk van de situatie wordt er opgetreden.
17: Dank u wel, Frank van Dijk, voor de verduidelijking. Plaatsvervangend hoofdofficier van het parket Den Haag. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, bij trekkers op de snelweg moet altijd gehandhaafd worden. Dank voor alle reacties nog. Mark schrijft vervolgens nog een collectief, neem ik nog even mee. Trekkers op de snelweg mogen niet, dat is in de wet geregeld. Ze waren op weg naar een demonstratie, ze hadden ook met de trein kunnen gaan.
22: Dit is de jurk, ja.
23: NPO Radio 1.
24: Podcast.
23: Docs. Wat je draagt staat voor meer.
25: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
23: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
25: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
23: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
26: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
23: De slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
30: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
31: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
32: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
33: Oké.
32: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
34: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug.
32: Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: NPO Radio 1, 10 uur.
7: Roos Abelman.
17: De Britse media, van de BBC tot The Sun, weten het zeker. Prins Harry en Meghan Markle keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. En daar zullen we de komende maanden nog wel genoeg over lezen, zien en horen. Hoe de zin van de onzin te onderscheiden. Meer daarover zo in ons mediaforum. Nu eerst de NOS Journaal met Kirsten Klomp.
8: Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. En ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Oekraïne heeft al een tijd een tekort aan middelen om de ballistische raketten uit de lucht te schieten. Die raketten zijn door hun snelheid moeilijk te onderscheppen. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
8: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd. De viervoudig wereldkampioen ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd waren er veel technische problemen bij Red Bull en gingen er geruchten dat hij zou vertrekken. Nu laat de coureur weten dat hij blij is met de contractverlenging. Voor Formule 1-commentator Louis Dekker is het geen verrassing.
10: De Formule 1 komt net van vakantie terug. Vandaag is de persdag in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland, de Dutch Grand Prix. En er is steeds gehint, er komt iets aan het eind van de zomer. En aan het eind van de zomer is vandaag, de persconferenties zijn vanaf 1:00. Verstappen praat vandaag om 6:30 met de Nederlandse pers. Dat is extreem laat, dus toen ik dat las dacht ik al, oh, er zal wel wat komen. Dat is deel 1 van het verhaal. En waarom dan Red Bull? Eigenlijk, er zijn 3 serieuze opties. Ferrari, Mercedes en McLaren. En eigenlijk, zonder 6 namen te noemen van 6 coureurs, kun je constateren, die teams zitten vol. Dus het klinkt raar, maar de viervoudig kampioen die echt de toon aangeeft al jaren in de sport, al is hij nu niet de leider in het WK, maar die viervoudig kampioen kon eigenlijk geen kant op. Alleen maar blijven waar hij zat, of helemaal stoppen met de sport. Nou ja, hij heeft dus gekozen voor het eerste.
8: Verstappen zegt dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen. Hij won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vrouwen zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zoveel, zo vaak als 5 jaar geleden. Het is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. 3 dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni melden zich fors meer mensen bij de spoedposten van huisartsen. Het waren er tot 15% meer dan op een normale zomerdag, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Zo waren er in juni op weekenddagen op de spoedposten 142 contacten op de 1000 inwoners. En die stijging deed zich vooral voor bij baby's, jonge kinderen en mensen boven de 85. Ze hadden last van onder meer vermoeidheid en koorts. Eerder bleek al dat er tijdens een hittegolf in juni honderden extra sterfgevallen waren. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchtten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ze legden toen hun taken voor het Britse koningshuis neer. De twee wilden in Amerika zelf voor hun inkomsten zorgen. Maar dat leverde niet zoveel op, zegt koningshuisexpert Kemal Rijken.
0: Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven. Maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken, zakelijk gezien. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de twee kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
8: Ondertussen is de relatie tussen Harry en Meghan en vooral de Britse kroonprins William en zijn vrouw Kate nog steeds niet goed.
0: In juli is er een ontmoeting geweest tussen het paar en koning Charles en zijn vrouw Camilla. Dat is heel goed gegaan, dat was een privéontmoeting. Dat wil zeggen dat ze geprobeerd hebben zeg maar tot een vorm van communicatie of verzoening te komen. Er is natuurlijk een conflict ontstaan, daardoor waren ze ook weggegaan. Dat is naar het schijnt wel goed gegaan, maar de verhouding met de broer prins William, dat is de Britse troonopvolger, en zijn vrouw Kate, die schijnt nog helemaal niet goed te zijn. En ja, die verhoudingen in de familie die moeten eerst weer zeg maar normaal goed worden, zoals je het zou noemen, om weer verder te kunnen.
8: Harry en Meghan hebben de verhuizing naar Engeland nog niet officieel bevestigd. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon, bij een graad of 21. En ook morgen geregelde regen en fris met een graad of 20. In het weekend dan minder buien en iets meer zon.
4: Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Roos.
4: Hoe is het op de weg?
5: Nou, voorlopig is er weinig aan de hand. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat een van de weinige files tussen Naar de Vesting en Blarikum 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen ook 3 kilometer file voor de grensovergang vanaf Zevenaar. De vertraging is daar wel een stuk groter, ongeveer een half uur.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl. En wie weet, zie ik je snel.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV.
7: Roos Abelman.
6: Spraakmakers.
7: Met nu het Mediaforum.
17: Wordt het na het CDA, de BBB, nu project 2029? Bronnen bevestigen aan verschillende media dat Mona Keijzer werkt aan een nieuwe partij. Daar gaan we het vandaag hebben in ons mediaforum. En meer doen we met Hans van Soest, parlementair verslaggever en commentator bij het AD.
1: Goedemiddag, morgen.
17: Morgen nog. Ja, je was vroeg wakker, denk ik, vandaag. Wilma Haan, adjunct hoofdredacteur bij de NOS. NOS Nieuws, goedemorgen Wilma.
2: Goedemorgen, hoi.
17: En spraakmaker is Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist. Ja, we beginnen met het verhaal meteen ook over Mona Keijzer. Doet ze het of doet ze het niet? Gaat zij een eigen partij oprichten? Nou, tenminste drie kranten schrijven dat ze er serieus over nadenkt. De Telegraaf, het AD en NRC melden vandaag dat ze onder de noemer Project 2029 overweegt mee te doen aan de volgende verkiezingen. Hans, jij bracht het nieuws voor het AD.
1: Ja, nou moet ik er wel even bij zeggen, Project 29 is niet de beoogde naam van de partij, mocht ze die gaan oprichten. Mm-hmm. Project 29 is een vereniging die afgelopen zomer is aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Die is geregistreerd door een aantal vertrouwelingen, in elk geval van Mona Keijzer. En die waarschijnlijk, daar lijkt het in elk geval op, gaat fungeren als een denktank. Want Mona Keijzer, ze heeft er zoverre ook nooit een geheim van gemaakt voor de zomer. Denkt serieus na over het oprichten van een eigen partij. Maar een van de redenen waarom ze twijfelt, is er nog wel plek voor een nieuwe rechtse partij.
17: Ja.
1: De versplintering is groot, zei ze daar zelf over op rechts. Dat helpt allemaal niet. Dus ze twijfelt daar heel erg over. Dat wikt en ze weegt.
17: Ja.
1: Dus ze is heel erg gesprek aan het voeren met allemaal mensen op rechts. Van, goh, kunnen we misschien samenwerken? Hoe denken jullie erover? Moet ik een eigen partij oprichten of niet? Wat ze in elk geval niet gaat doen, daar heeft ze wel duidelijk over gezegd, zich aansluiten bij een al bestaande rechtse partij. Dus ze gaat niet naar Ja 21, ze gaat niet naar DNA van Marcus Sauer. Het wordt of iets nieuws of niks.
17: Ja, hoe kwam het
1: waarschijnlijk
17: verhaal,
1: iets nieuws.
17: Hoe kwam het verhaal tot jou?
1: Nou ja, ik kan alleen voor mezelf spreken, want ik las in NRC vanochtend een verhaal dat die waren getipt door iemand die ik verder niet kende. Maar het verhaal, kijk, wij wisten. Ze heeft zelf namelijk aangekondigd voor de zomer. Na de zomer kom ik met een mededeling.
17: Mm-hmm.
1: Dus ja, tegen het eind van de zomer ga je dan uiteraard eens navragen van, goh, hoe staat het ermee?
17: Mm-hmm.
1: Een beetje prikken in mensen die er kennen. Ja, en dan hoor je van, goh, ze komt 31 augustus met een mededeling. Dus ja, dan ga je zoeken.
17: Ja, maar het lijkt mij niet heel ontoevallig, zal ik maar zeggen, dat de drie media op dezelfde dag hierover publiceren. Ook allemaal dat project 2029 aanhalen.
1: Oh, nou ja, daar kan ik wel. Waarom op dezelfde dag? Eigenlijk was ik bezig met een verhaal voor de krant van zaterdag, een wat groter verhaal over, hè, wat gaat Mona doen? Is er plek op rechts, dit en dat?
17: Mm-hmm.
1: Toen kwam, moet ik even goed nadenken, Telegraaf volgens mij gisterenmiddag met project 29 al met een verhaal. Dus toen hebben we besloten dat verhaal alvast vandaag te brengen.
17: Gewoon naar voren
1: te halen.
17: Ja. Wilma, de NOS bericht er niet over.
2: Nee, nog niet inderdaad. We hebben natuurlijk sinds gisteren ook met interesse gevolgd. En alles wat Hans zegt, bekijken wij natuurlijk ook. Dus inderdaad, de vraag wat Mona Keijzer nou precies gaat doen speelt al weken. Zo niet maanden. En ze komt met iets. We hebben inderdaad, we volgen het nu met interesse. We hebben het nog niet gepubliceerd. Ik kan me wel voorstellen dat je bij een krant en zoals NRC, in NRC las ik ook een aardige bijna reconstructie verhaal van Guus Valk over wat er nu gaande is en hoe dat nieuws dan een beetje naar buiten kwam. Dat is interessant. Dat past wat minder bij de NOS. Wij hebben het gevolgd en gewogen en voor nu voor ons eerlijk gezegd iets te licht bevonden. Dat Mona Keijzer met iets komt, weten we. We kunnen er nog geen enkele vraag stellen, terwijl we echt best wel veel vragen hebben over wat we dan nu zo'n beetje weten, dankzij AD en Telegraaf en NRC, die kunnen we niet stellen. Dus wij wachten heel even af tot we een paar stappen concreter zijn en het liefst ook wat kritische vragen kunnen stellen.
17: Ja, Hans, snap je dat?
1: Ja hoor, dat snap ik best.
17: Ja. Want de NOS zegt dus, het is te licht voor ons.
1: Nou ja, te licht voor ons, nog te weinig concreet. Ik snap de afweging. Ja, wij hebben een andere afweging gemaakt. Kijk, dat zij overweegt met iets te komen, dat is in zoverre, zou je kunnen zeggen, geen nieuws. Van de andere kant, het gaat om een bekende politica. Het gaat om een politica die vist in een vijver waar heel veel stemmers te halen zijn. Hè? Ongeveer, nou ja, inmiddels ruim 1/3 van het electoraat bevindt zich rechts van de VVD. Dus ja, alles wat er over te melden is, ja, is nieuws, vinden wij. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je afweegt. We wachten nog even totdat het iets concreter is. Dat, ja,
3: Hans,
1: dat zal iedereen anders afwegen.
3: Heb je haar zelf gebeld?
1: Zeker.
3: En?
1: Ja. Nou ja, ze doet geen mededelingen nog.
3: Ze doet geen
1: dat is wat ze tegen iedereen zegt.
3: 31 augustus jullie horen in spanning afwachten wat Mona Keijs gaat doen.
1: Ja. En dat is wel overigens... daar moet je altijd een beetje mee uitkijken als medium, omdat je weet... Kijk, Feed the Beast is een bekende strategie van politici.
2: Is een klassieker, toch dit?
1: Ja, je moet de media moet je kleine brokjes informatie geven. Kijk, het zou heel goed kunnen dat wij nu al worden bespeeld door het team Mona Keijzer.
17: Dat was mijn volgende vraag. Ja. Want verschillende bronnen melden. Wat is het belang van die bronnen om dit te melden? Kijk, we weten van NRC, die hebben het mede te horen gekregen van Robert van Gemeren. Hij is voorzitter van een.
1: Ja, dat was een blijkbaar een gefrustreerd iemand die haar vooral haar mediamoment in de wielen wil rijden.
17: Nou ja, want hij was wel benaderd door haar.
1: Hij heeft haar benaderd.
17: Nou, dus laat ik even in het midden. Ja. Ze hebben met elkaar gesproken. Hij heeft aangeboden: je mag mijn partijnaam bijvoorbeeld overnemen. Hij had ook al een plan geschreven, geloof ik. En Mona Keijzer heeft er eigenlijk niks mee gedaan. Ik parafraseer het allemaal eventjes voor de duidelijkheid. Maar hij ontdekte afgelopen weekend Project 2029 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en benaderde journalisten. Dus van hem weten we, dat is dan één bron waarom hij de media benaderd heeft. Maar zoals het gaat, jullie bellen dan natuurlijk ook nog verder rond.
1: Ja.
17: Wat is dan het belang van die bronnen?
1: Nou ja, het belang kan zijn inderdaad van, nou, een klein brokje informatie geven, dan krijgen we alvast aandacht in de aanloop naar. Maar ik moet er ook eerlijk bij zeggen, ik werk al best lang in Den Haag. Ik heb veel ervaring met mensen die iets vertellen. Mijn ervaring is ook, heel vaak zit er niet echt een plan achter. Heel vaak vertel je... Kijk, mensen vinden het altijd leuk om te vertellen wat ze weten. Ja, dat is gewoon... Als mensen een geheim kan je nooit met meer dan twee mensen delen. Zodra drie mensen iets weten, is het eigenlijk openbaar. En dat geldt in Den Haag ook. Dus als jij iemand iets vraagt, is mijn ervaring... Mensen vinden het vaak gewoon leuk om iets te vertellen. Om te laten weten dat ze iets weten. Er zit niet altijd een groter plan achter.
2: Wat me opvalt is dat het tot nu toe, het is pas sinds gisteravond, is dit nieuws nu gaat nu rond, dat het weinig over die naam gaat. En je zegt dat project 29 is niet de partijnaam, maar wat is het dan wel precies?
1: Ja.
2: En die naam komt nu in al die berichten logischerwijs voor. En die doet ook heel erg denken aan Project 25. We kunnen niet aan Mona Keijzer vragen of dat klopt. Die
17: uit Amerika bedoel je. Ja.
2: Maar we kunnen dus ook niet daar iets over vertellen aan het publiek. Dat
1: nee, dat klopt. Mona Keijzer wil daar verder niks over zeggen. Maar goed, het lijkt er natuurlijk wel op. Kijk, als het kabinet Jette de Red uit mocht zitten, dan zijn er in 2029 nieuwe verkiezingen. Dus het lijkt er wel verdomd veel op dat deze vereniging die is opgericht is bedoeld als voorbereiding op eventuele verkiezingsdeelname.
2: Ja. Zeker. Maar goed, met een naam die doet denken aan een bekende naam die we kennen rond de vorige verkiezingen van Trump. Mm-hmm. Daar hoeft niks mis mee te zijn, dat mag ze doen. Maar daar wil je toch vragen over stellen, daar wil je toelichting op kunnen geven.
1: Ja. Ja, helaas. Ja, ze weigert tot nu toe ons te woord te staan.
17: Ja. Hoe heb je de analyse van NRC gelezen, Hans? Want die zijn er heel diep op ingegaan. Eigenlijk op wat er de afgelopen maanden zo'n beetje, dus achter de schermen, bij rechts en uiterst rechtse partijen allemaal is gebeurd. Wie elkaar heeft gesproken bij allerlei bijeenkomsten. Hoe heb je dat tot je genomen?
1: Nou ja, ik bedoel op zich dat Mona Keijzer gesprekken heeft gevoerd, dat wisten we wel. Hè. Daar is op zich, daar heeft ze zelf ook nooit zo geheimzinnig over gedaan. Wat voor mij nieuw was die... dan ben ik even de naam van die meneer vergeten. Van Gemeren, geloof ik, van Nieuw Rechts. Ik moet bekennen, ik heb nooit contact met deze meneer gehad.
17: Dat Romers dus van Gemeren was van de partij Oprecht. Dus Oprecht. NRC heeft...
1: Die dus NRC zou hebben getipt over... dit is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
17: Ja, maar dat Mona Keijzer gesprekken heeft gevoerd met Wiebren van Haga van BVNL bijvoorbeeld. Gesprekken heeft gevoerd met Rob Roos. Ook een bekende partijhopper.
1: Ja. Nou ja, en we weten ook... ik bedoel, ook dat is geen geheim. Kijk, het is niet altijd... het is geen rocket science. Hè? Ik bedoel, heel veel dingen gebeuren ook gewoon voor je ogen. Er zijn ook gewoon heel veel teleurgestelde BBB'ers die hun hoop hebben gevestigd op Mona Keijzer. Ja. Gijs Tuinman is adviseur. We weten dat oud-staatssecretaris Nicky Pauverweij nou met de samenwerking
17: oud-minister
1: Gauke Moes. Er zijn een hoop BBB'ers die echt teleurgesteld waren dat zij niet de nieuwe partijleider van de BBB waren. Die hebben daar ook openlijk zich over uitgesproken. Ja. Dus, ja.
17: Ja, maar journalistiek gezien kun je even niet meer nu dan dit. Gewoon toch even wachten tot Mona Keijzer bepaalt wanneer ze naar buiten komt. Met,
1: ja, en mijn voorspelling is overigens dat ze... maar ik kan ernaast zitten dat ze ook 31 augustus nog niet hom of kuit gaat geven over welke...
17: Die miste ik nog, hom of kuit. Meestal komt die ergens.
1: Oh, sorry. Dat is een heel erg cliché. Omdat het is... We hadden het net over Feed the Beast.
17: Ja.
1: Als je die redenering volgt, dan is het verstandiger om nog heel even te wachten met de aankondiging. Totdat er echt nieuwe verkiezingen aankomen om een nieuwe partij aan te kondigen. Pieter Omtzigt heeft dat ook zo gedaan. Die liet echt een jaar boven de markt hangen. Oh, ik weet het allemaal niet of ik wel mee ga doen aan nieuwe verkiezingen. Terwijl iedereen al lang wist, hij gaat het gewoon doen. Ja. Ja, en toen kwamen de verkiezingen en toen was daar ineens NSC.
17: We gaan jullie mediamomenten. Wilma, ik begin bij jou. Jij wilt het hebben over het werk van de Russische fotograaf Oleg Klimov. Mm-hmm. Hij legt het leven buiten de hoofdstad in het tussen aanhalingstekens gewone Rusland vast. NRC heeft een reportage over hem gemaakt. Waarom is dit je mediamoment?
2: Ja, ik vond het een ontzettend mooie reportage. Dus misschien een beetje lastig om het op de radio over fotografie te hebben. Dus het is bij deze gelijk een uitnodiging om dat verhaal even te gaan lezen bij NRC. En vooral naar die foto's te kijken die daarin staan. Maar ik vond het ongelooflijk goed gedaan. Het is natuurlijk algemeen bekend dat we weinig Rusland zien. Al een poos en steeds minder Rusland zien. Laat staan het gewone Rusland dat we niet mogen zien via de staatsmedia. En deze fotograaf heeft dus voor dit verhaal een rondreis gemaakt door zijn land van Moskou naar de Oeral en weer terug. Mm-hmm. En gefotografeerd onderweg en daar een verhaal omheen geschreven. Wat hij heel mooi beschrijft en toont in die goede foto's is, zoals hij het zegt, hoe de oorlog en ook de economische crisis en het grote tekort aan brandstof bijvoorbeeld, bij wijze van spreken elke meter dat je verder van Moskou afkomt zichtbaarder wordt. Dat heeft hij vastgelegd en mooi beschreven. Hij beschrijft ook op een gegeven moment een begraafplaats waar onlangs een vrouw is gearresteerd omdat ze foto's maakte. Dat mag namelijk natuurlijk niet, want daar liggen veel militairen voor de goede orde die gesneuveld zijn rond de oorlog. Dat mag natuurlijk niet vastgelegd worden, want dat zou je zomaar kunnen publiceren. Daar heeft hij trouwens wel een paar foto's ook van gemaakt. Dus het is een hele boeiende blik weer even in dat land waar we zo weinig van zien, waarvan we wel weten dat het er niet goed gaat, dan druk ik me kalm uit. Maar dat, nou ja, nogmaals, dat legt hij heel erg mooi vast. Dus ik zou iedereen adviseren om dat even te gaan bekijken.
17: Wat is de sfeer?
2: De fotografie is zwart-wit. Even qua fototechnisch heeft hij dat denk ik goed gekozen. Maar het zijn... Ik vind het een timide sfeer. Het zijn best wel rauwe beelden. Bijvoorbeeld van een dorp. Een mijnstadje waar eigenlijk niks meer is. Maar dan wel weer een winkel. Bij een flatgebouw. Maar ook een plek waar gewoon wat jongeren op hun telefoon zitten. Op een plek waar ogenschijnlijk niet zoveel meer is.
17: Ja. Beetje bedrukte stemming toch in al die foto's.
2: Inderdaad.
17: Ja. En armoede straalt er vanaf?
2: Zeker. Een moeilijke periode straalt er vanaf. En dan rijdt hij dus weer terug naar Moskou. En beschrijft hij ook weer mooi. Ja, daar zien we weer het... ben even de exacte omschrijving kwijt. Maar weer het gordijn van Poetin. Daar lijkt het in elk geval een wereldstad. Waar koffie gedronken wordt en waar er rijen voor de benzinestation staan. Oh ja.
17: Wie is deze fotograaf?
2: Ja, weet ik. Ik ken hem eerlijk gezegd niet heel goed. Ik heb net even uitgezocht. Hij heeft wel meer voor onder andere NRC gedaan. Of het is vertaald uiteraard. Mm-hmm. Hij heeft voor een aantal westerse media en kranten gefotografeerd en geschreven. Dus een gekende fotograaf die veel dus inderdaad dit land ook vastlegt en beschrijft.
17: Ja, en hoeverre weet jij, is hij vrij om deze foto's zo te publiceren? Ik kan me voorstellen dat hij zichzelf ook in gevaar brengt hiermee.
2: Ja, dat beschrijft hij eigenlijk niet heel erg. Behalve dat hij dus wel her en der dingen vastlegt die misschien anderen niet vastleggen. Weet ik niet zo heel goed. Ik heb NRC er niet over kunnen vragen. Maar ik ga er zomaar vanuit dat NRC met hem werkt. Dat het iemand is die in vrijheid kan werken. Maar of die nu in Rusland is, dat zouden we even aan de collega's moeten vragen. Dat weet ik niet.
17: Hans, jij wilt in jouw mediamoment hebben over pensioenen.
1: Ja.
17: Heerlijk onderwerp.
1: Nou ja, ik proef een lichte cynische toon.
17: Ik hou zelf persoonlijk heel erg van praten.
1: De reden waarom ik dit onderwerp gekozen heb, heeft twee redenen. Het gaat overigens om een verhaal in de Volkskrant van gisteren. Een uitgebreid verhaal over waarin mensen aan het woord komen die bij de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel duizenden euro's erop achteruit gaan.
17: Ja.
1: En dat heeft te maken met het feit dat we in een andere systematiek gaan. En mensen die rond de 50 zijn, zeg maar tussen de 40 en de 60, maar 50 is het hoogtepunt, die gaan door de overgang, doordat we overgaan naar een andere systematiek, gaan daar gewoon duizenden euro's op achteruit. Omdat ze in het verleden te veel hebben betaald wat ze niet terugkrijgen. Nou, er was afgesproken in het pensioenakkoord, die mensen gaan we compenseren. Daar is ook geld voor, daar hebben de pensioenfondsen geld genoeg voor. Alleen, mocht jij in de tussentijd van de ene naar de andere werkgever gaan, om wat voor reden dan ook, omdat je baan verliest.
17: En juist rond deze tijd, hè?
1: Juist rond deze tijd.
17: Al die pensioenfondsen nu overgaan.
1: Ja, en je gaat naar een pensioenfonds al is overgegaan, want niet alle fondsen gaan tegelijkertijd. Hè, daar zit 3 jaar tussen we soms wel. Dan loop je die compensatie mis. Kun je die compensatie mislopen? En dat kan echt 10.000 euro schelen. En de reden waarom ik dit heb gekozen heeft 2 redenen. Volksant is niet de eerste die erover bericht overigens, maar dat maakt ook verder niet uit. Pensioenen is zo'n onderwerp waarvan heel veel journalisten altijd denken, dat is een beetje saai. Maar ik kan je vertellen uit ervaring, er is geen onderwerp wat zo goed gelezen wordt op ad.nl als, misschien de show, als pensioenen.
3: Sorry.
1: Er is geen onderwerp waar ik, lezers reageren vaak op je artikelen, waar zoveel op gereageerd wordt door mensen als op artikelen over pensioenen.
17: Ja.
1: En de tweede reden waarom ik dit onderwerp heb gekozen is, ik vind het ook echt een schandaal.
17: Ja.
1: Dit nieuwe pensioenstelsel zou beter worden. En het blijkt gewoon voor duizenden mensen niet het geval te
17: zijn.
1: Hier
17: is niet over nagedacht.
1: Er was wel over nagedacht. En er was ook vrijheid, hadden die pensioenfondsen, om voor deze mensen uitzonderingen te maken. Alleen dat doen die pensioenfondsen allemaal niet. Deze zomer nog heeft het kabinet gezegd, ja jongens, wij kunnen ook niks doen. We hebben aan die pensioenfondsen gevraagd, kunnen jullie voor die mensen niet wat beter je best doen? En die pensioenfondsen
17: zeggen
1: nee.
17: Dus
1: er gebeurt niks.
17: Er hadden vaste afspraken over gemaakt moeten worden. Wat doen we specifiek voor deze groep? En zeker in een tijd waarin heel veel mensen hun baan kwijtraken.
1: Ja.
17: En dus op zoek moeten naar
1: een andere. En mensen worden ook nog eens een keer gestimuleerd om te gaan naar allerlei over te stappen naar sectoren waar heel veel vraag naar is. Hè, zoals bijvoorbeeld in de zorg. Mm-hmm. Nou ja, dan loop je dus, heb je grote kans dat je er flink op achteruit gaat naar je pensionering.
17: Ja.
1: Ik vind het echt ongelooflijk.
17: Dus je gaat hier nog met regelmaat over schrijven.
1: Ik vind dat
17: het belangrijk
1: hier op
17: is, maar ook omdat het dus goed gelezen wordt, begrijp ik. Ja. Dan, een officiële bevestiging is er nog niet, maar Britse media die weten het zeker.
0: Wow, huge news out of the UK today.
9: Prins Harry en zijn vrouw Meghan.

0: Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer zwaar onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte

0: news out of the UK today.
1: Prins Harry en zijn vrouw Meghan komen terug naar het Verenigd Koninkrijk.
2: News is certainly surprising and will be sending shockwaves throughout the royal family.
3: Shockwaves throughout the royal family? Nou, ze zijn nog niet eens terug, maar ze voorzien al aardbevingen.
4: Ja, volgens mij zijn zij ook niet per se de beste vrienden, toch, met de Britse pers?
5: Nee, klopt. Ja, Harry en Meghan komen dus volgens die Britse media terug naar het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws wordt nu al gretig opgepakt, toegegeven ook door ons. Yep. Ik riep vanmorgen op de redactie, hier gaan we nog heel veel plezier aan beleven met enig cynisme. De geruchtenmachine draait inmiddels op volle toeren. Wilma, het was vanmorgen natuurlijk ook besproken in het Radio 1-journaal. Dit kun je niet niet brengen.
6: Dit kun je niet niet brengen, inderdaad. En we hebben het ook gebracht, een bericht online, inderdaad, in de ochtendjournaals gebracht.
5: Ja.
6: Op basis dus van die Britse media. Het is waaronder de BBC, maar ook een heel aantal kranten. Dus journalistiek gezien wil je dat dan nog even kijken. We kunnen dit niet zelf checken. Het is natuurlijk een groot journalistiek probleem.
5: Ja. Maar dit maakt het wel interessant. Want toen het net ging over Mona Keizer, toen was het Mona wil het niet bevestigen. Yep. Dus voor ons is dat dan te dun.
6: Yep.
5: Nu bevestigen Harry en Meghan het ook niet.
6: Yep.
5: En toch zeggen jullie, ja, wel.
6: Zie hier hoe situatieafhankelijk dit soort antwoorden altijd zijn. Maar dat is ook echt zo. Er is geen exacte, journalistiek is geen exacte wetenschap. Levert wel vaak dilemma's op. Dit is er wel één. Berichten uit het buitenland, waarbij je moet verlaten op buitenlandse media. Dat is, daar moet je goed naar kijken.
5: Ja.
6: En dan zijn het ook nog eens de royals, waar natuurlijk qua brongebruik in zijn algemeenheid, dat is allemaal anders. Je belt niet even de koninklijke familie in Engeland op, en ook de woordvoering niet, om bevestiging te zoeken. Dus dan ga je kijken, ja, toch hoe breed wordt het gebracht? Wat doet de BBC? Of wat doen andere toch wat meer gerenommeerde media?
5: Dus als het alleen de Sun bijvoorbeeld was geweest en de Daily Mail, dan hadden jullie gezegd van, nou,
6: is ingewikkeld,
5: hè, Roos,
6: want die hebben vaak nou net weer hele goede bronnen op dit gebied. Maar inderdaad, dan sta je weer voor een ander dilemma dan wanneer het wat breder wordt gebracht. Ja. En God, is dat nu zo?
5: Maar ze fabuleren ook nog wel eens wat,
6: ja,
5: namelijk.
6: Nee, absoluut. Die hoek. Absoluut. Dus dat is zo. Ja, we hebben het gebracht. Ik denk inderdaad ook dat we aan het begin staan van nogal wat meer berichtgeving hierover. Dat gaan we zien. En dat
5: jullie correspondent staat aan, zou je kunnen zeggen.
6: Volgen. Ja, en dan moeten we ook altijd wel weer kijken hoe vol we er nou ingaan. Dit is echt wel nieuws dat je op hoofdlijnen zeker ook bij de NOS gaat lezen.
5: Ja.
6: Maar ik denk dat er media zijn die er iets dieper nog in zullen duiken dan wij.
5: Ja. Wat wel een beetje opvalt in de berichtgeving is, er is dus weinig tot niet bevestigd. Maar heel snel al zie je dat hier en daar dus die aanhalingstekens die we dan gebruiken officieel, hè, voor dit is nog niet bevestigd, dat die hier en daar verdwijnen. En dat er wel wat meer stelligheid in terug lijkt te komen. Hans, zie jij dat ook?
7: Ja, dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat het gebruik van die aanhalingstekens ook, daar moeten we ons als media ook niet te makkelijk achter verschuilen. Want we weten inmiddels ook wel dat heel veel lezers dat niet helemaal goed begrijpen. Weet je wel, dan zetten we tussen piefjes.
5: Ja.
7: Zo van, ja, wij zeggen het niet, maar iemand anders zegt het. Ja, dat begrijpen lezers ook lang niet altijd.
5: Nee, dus dat weg is, dat begrijp ik. Ja. Maar goed, dat geeft wel toch ook weer, zeg maar even voor de professionals, toch wel een zekere mate van stelligheid weer. Van, dit is wat er gaat gebeuren.
7: Ja.
6: Ik keek net even hoe de BBC het bracht, ook zonder omhalen in de kop.
5: Ja.
6: En op basis van eigen bronnen en daarna verwijzen ze nog naar die kranten. Ja, het is een hele opbouw. Ja, dan dit wat ik nu zeg weet ik natuurlijk niet, maar daaruit zou je mogen afleiden dat de BBC behoorlijke mate van zekerheid heeft. Hè, dat ze het zo durven brengen met zo'n kop. Zo zouden wij het tot ons doen als we eigen bronnen hadden.
5: Ja,
6: nou ja, voor wat het waard is.
5: Maar. Ja, de kop van de BBC is moving back to UK later this month. Dus die hebben er zelfs al
8: een
5: tijdbeeld bij. En die zeggen ook dat de koning geïnformeerd is afgelopen zondag.
6: Dat laat je toch denken dat het vrij zeker is. Maar we gaan het zien.
5: We gaan hier vast nog meer over horen. Ja, we gaan even lekker die schatkamer openen. Laatste week dat we dit doen. Hans, jij neemt ons mee op taalkursus.
9: Por favor, que comprendas mi canción.
10: Hola, buenos días.
11: Hola, buenos días.
10: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Dat heeft u begrepen. Dat is de titel van deze eerste les in onze cursus. Por favor.
9: Buenos días para todos. Buenos días para mí.
5: Ja, ik vind het
7: ja, het is. Ik moet er ook op gniffelen.
5: Telia-cursus.
7: Ja, de reden waarom ik hierop kwam, wij hadden vanochtend een vrij hilarisch verhaal van een collega. Die was gaan kijken naar wat wordt er nou veel opgezocht in de schatkamer. En wat blijkt, er is een run op oude Telia-cursussen. Die worden echt heel goed bekeken. En ik vond het eigenlijk echt heel goed. Ik snap het wel. Om twee redenen.
5: Ik krijg hier enorme Arjen Edeveen en Tosca.
7: Ja. Met die beroemde
5: Pomperus.
7: Ja, die.
5: Ja, José gaat aan de markt en neemt mee.
7: Het heeft natuurlijk. Het is grappig. Het is ouderwets.

0: het is traag. Dus ja, ik moet er ook meteen om gniffelen als ik het hoor. En tegelijkertijd snap ik het ook wel. Ik bedoel, je kunt een gratis taalkursus gewoon in de schatkamer. Waarom niet? Ja. Dus ik zou zeggen, mensen, wil je nog Chinees leren of Spaans? Een beginnerscursus. Je kunt het gratis allemaal terug. Het is alleen een beetje traag en langzaam.
1: Ja, maar misschien is het juist wel goed als je een taal wil leren.
0: Zeker.
1: Dat het niet,
0: zeker bij een nieuwe taal die je nog niet kent.
1: Ja. Ja. Wilma, jij koos een fragment uit het Klokhuis van 1996. Mm-hmm. En daarin wordt uitgelegd wat het internet is.
2: En die netwerken die zijn allemaal met elkaar verbonden. Internationaal, dus over de hele wereld. En dat heet internet. En wat heb jij daar nou mee te maken? Een heleboel. Want iedereen in Nederland kan een draadje aansluiten van zijn eigen computer naar een computer die is aangesloten bij dat netwerk. Hoe? Via de telefoon. In Nederland zijn openbare computers en daar kan je een abonnement op nemen. Het is eigenlijk hetzelfde als een bibliotheek, alleen hoef je er niet naartoe.
1: Ja, en je hoort, voor de goede verstaander, onze eigen Yvonne Jaspers. Ja. Dit is 30 jaar geleden, toen werkte ze daar.
3: Ja.
1: Wat een heerlijk fragment. Ja.
3: Mooi, hè? En goed uitgelegd ook.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ik moet dus bekennen, ik zoek dus actief, al voor de schatkamer, ook op YouTube en zo nu en dan naar oude uitleggen van technologieën en het internet. Is mijn heimelijke hobby om te zoeken naar hoe in de jaren 90 internet het uitlegt.
1: Oh ja?
3: Ook in sommige kranten vind je fantastische stukken terug. En niet om daar lullig over te doen, maar omdat ik het gewoon heel boeiend vind om terug te lezen en toch te zien soms hoe we aan het begin van, in dit geval internet, over dat fenomeen spraken.
1: En kun je er ook wat van leren? Want nu sta je natuurlijk ervoor om AI uit te leggen of blockchain.
3: Ja, ik denk
1: zo.
3: Het wel. Ik weet niet of ik er iets van kan leren, maar ik ben me er eerder altijd van bewust, ook hier bij jou in het programma, als we het weer hebben over AI, dan denk ik heel vaak, dan hang ik erboven en denk ik, oh, als we dit over 10 jaar terug horen, wat ik nu aan het vertellen ben over AI in de journalistiek, wat hoor ik dan? Dus door dit soort fragmenten ben ik me daar altijd bewust van. Dat we aan het begin van zo'n nieuwe ontwikkeling toch altijd een beetje, op een bepaalde manier iets uitleggen. En daar laat het toch een beetje om lachen. Maar ik vind het heel goed gedaan.
1: Ja,
3: en
1: vond ik
3: heel
1: ook
3: leuk om terug te horen.
1: Ja. Ja. En mooie momenten allebei. En dank dat jullie in Benifoom wilden zijn weer deze week. Hans van Soest en Wilma Haan. Zometeen na het nieuws in onze rubriek. Zijn er nog vragen? Gaat het vandaag over uitleveringsverdragen? U kunt bellen met uw vragen met 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten met het nieuws. Vandaag met Kirsten Klomp.
4: NPO Radio 1.
5: Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen dat gelinkt wordt aan Funcaps op 21. De site verkocht onder meer kalmeringsmiddelen, pijnstillers en drugs zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Festivals, poppodia en clubs hebben steeds vaker een eigen platform voor het doorverkopen van kaartjes. Ze houden zo zelf de prijs in de hand en kunnen makkelijker contact houden met hun publiek. Bij andere doorverkoopsites zoals Ticketswap zijn bezoekers vaak meer geld kwijt voor een kaartje. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben een aanvraag gedaan, zegt het fonds.
6: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
5: Onder meer het Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen.
1: Wijnand, hoe is het op de weg?
7: Nou goed, er staan maar een paar korte files, veroorzaakt door grenscontroles op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens nu 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundenberg en de grensovergang 3 kilometer en dat kost je ongeveer 10 minuten.
8: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Een presentatie geven voor de klas, je collega's of een zaal wildvreemden. Iedereen krijgt er in zijn leven wel eens mee te maken. En voor veel mensen zorgt dat voor de nodige stress. Op Lowlands gaan ze onderzoeken wat het nou met je lichaam doet. Presentatiestress. Zometeen na 11 uur meer hierover met spraakmaker Jim Jansen en biologisch psycholoog Martin Gevonden, die al op Lowlands is. Dus die is bij ons straks, Jim.
0: Wacht.
1: Ja, een lijntje, zoals we dat dan noemen. Maar eerst duiken we in de juridische wereld van de uitleveringsverdragen. Je leest en je hoort het regelmatig. Criminelen die de grens oversteken, zodat ze uit handen van justitie blijven. Denk aan drugsbaron Bolle Jos, die nog altijd in Sierra Leone zit. Ridwan Taghi, die jarenlang in Dubai verbleef. Nou, met hulp van uitleveringsverdragen probeert Nederland deze criminelen alsnog achter slot en grendel te krijgen. Om al onze vragen hierover te beantwoorden is aangeschoven Jannemieke Ouwekerk, hoogleraar Europees strafrecht. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Ja, ik haalde dat voorbeeld aan van Ridwan Taghi, maar hij is dan weer net iemand die niet via een uitleveringsverdrag hier is gekomen. Hè? Dat was nog een beetje een schimmige deal, begreep ik.
9: Ja, dat klopt. Nou, of het schimmig is, dat laat ik aan u.
1: Voor journalisten een niet makkelijk te ontrafelen gebeurtenis.
9: Ja, dat begrijp ik heel goed.
1: Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja.
9: Wat daar, voor zover ik weet, hè, want ik haal dat natuurlijk ook gewoon uit het nieuws, is hij in Dubai tot ongewenst vreemdeling verklaard. Mm-hmm. En dat geeft natuurlijk een titel om iemand uit te zetten. En toen hebben de Nederlandse autoriteiten hem op verzoek, als ik het goed heb begrepen, opgehaald.
1: Ja.
9: Kijk, het kan natuurlijk heel goed dat daar van tevoren afspraken over zijn gemaakt om het zo te doen. En ja, ik zou zeggen, in ieder geval kunnen we best zeggen, zoiets verdient niet altijd de schoonheidsprijs. Nee. En daarom is het heel goed dat Nederland nu wel een uitleveringsverdrag heeft.
1: Ja, want daarmee geef je eigenlijk zo'n overdracht juridische handen en voeten.
9: Klopt, ja, ja. Je bepaalt gewoon van tevoren eigenlijk onder welke voorwaarden je uitlevert aan elkaar. Want dat is natuurlijk een wederkerigheidsrelatie.
1: Mm-hmm.
9: En je kunt dan afspraken maken die staan in een verdrag. Die zijn publiekelijk toegankelijk. En daarmee geef je gewoon openheid van zaken over hoe gaan we dit doen als het voorkomt.
1: Ja. Onlangs stemde de Tweede Kamer nog in met een uitleveringsverdrag met Marokko. De Emiraten waren dus al iets eerder. Vlak na Ridwan Taghi is daar een afspraak mee gemaakt. En zijn die verdragen nou met name zo belangrijk vanwege de juridische kaders die je dat geeft? Of heeft het ook nog een ander belang?
9: Nou, het primaire belang is natuurlijk dat je door afspraken te maken vergroot je de kans dat je straffeloosheid voorkomt. Hè? Dus dat mensen die je zoekt omdat je ze verdenkt van een strafbaar feit, van een ernstig strafbaar feit, of omdat ze al veroordeeld zijn, dat die door het land te verlaten eigenlijk aan justitie ontkomen.
1: Oh ja.
9: Dus dat is natuurlijk waar het meestal mee begint. Hè? Mm-hmm. Daarom wil de politiek daar dan afspraken over maken.
1: Ja. Over die uitleveringsverdragen, heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. U kunt ook een bericht sturen via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1. Nou, daar kunt u dan vervolgens dus een bericht achterlaten. En wie weet spreken we u dan zometeen in de studio. Dan gaan wij nu naar
8: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Met vandaag Marielle Beers als uitzendkracht van dienst. Goedemorgen, Marielle.
10: Goedemorgen.
1: Ja, normaal gesproken ben je als verslaggever altijd een beetje de razende reporter. Maar vandaag begreep ik, doe je het rustig aan.
10: Joh, ik zit hier heerlijk aan de keukentafel met een kopje koffie en een lekkere krant te lezen. Goede gesprekken hier. Nee, ik heb een topdag vandaag.
1: Wat heerlijk.
10: En dat is allemaal vanwege de vraag. In die studio in die hectiek.
1: Ja, en dat is allemaal vanwege de vraag van Jim Jansen. Die weet ik helemaal niet lui is van nature.
0: Zeker, maar Jelle, goed dat ik je hoor. Deze zomer, ik had 3 weken vakantie. En ik ben een groot fervent krantenlezer. Gewoon papier, want ik wil niet te veel op apparaat zitten. Maar dat deed ik op mijn iPad. En toen luisterde ik naar een podcast van journalist Lars Andersson. En die had een hele interessante podcast eigenlijk over de toekomst van de krant, van de papieren krant. En daar reageerde ik op. En die noemde mij volgens mij een boomer. Want dat kan natuurlijk. Van, lees jij nog papieren kranten? Eén. Doe je dat op de iPad en doe je dat dan ook in PDF? Het was ja. Dus Marielle, ik vraag me af hoe lang kan ik nog gewoon 's ochtends de Volkskrant en NRC en Parool op papier lezen?
10: Ja, hoe lang? Nou, hier zit trouwens ook een boomer, want ik hou ook heel erg van de papieren krant. En soms heb ik jongere collega's op de redactie die kijken dan ook van, hè, lees je dat niet gewoon op de computer? Nee, ik vind het heerlijk, even lekker kijken in die krant bladeren. En ik zit naast iemand, ik paas hem gewoon even door, jouw vraag namelijk. Die is geen onbekende van ons programma, Jan-Kees Emmer.
11: Goedemorgen,
10: mediastrateeg en oud-adjunct van de Telegraaf.
11: Klopt.
10: Krantenman in hart en nieren.
11: Exact, ja.
10: Is de papieren krant ten dode opgeschreven?
11: Uiteindelijk wel, maar voorlopig nog niet.
10: Oh, oké. Nou, laten we dan even met het goede nieuws beginnen.
12: Het goede nieuws is dat de papieren krant nog steeds... Dat er nog steeds honderdduizenden, meer dan een miljoen per dag verschijnen... en worden bezorgd. Alleen, het wordt wel steeds minder. Het publiek wordt steeds ouder. De gemiddelde leeftijd van een krantenlezer is inmiddels over de 70. Dus dan weet je dat wel eindig is. Alleen voorlopig nog niet.
10: Ja, dan klopt dat boomer zijn wel een beetje. Want oudere mensen lezen graag de papieren krant.
12: Ja, maar heel veel mensen lezen hem tegenwoordig ook digitaal in de pdf-vorm. Of dan ook wel in de app op hun telefoon. Maar goed, die papieren krant heeft echt nog wel een heel belangrijke rol. Die niet zomaar uit te vegen is. De impact van die papieren krant is ook veel groter dan van een app of een ander digitaal middel. Je ziet, ik adviseer ook bedrijven en soms heb ik wel eens nieuws te melden. Laatste had ik een nieuws te melden en dat nieuws werd geplaatst op de website, in dit geval van de Telegraaf. Er gebeurde niks. De volgende dag stond het in de papieren Telegraaf. En de NOS, RTL en het FD en alle andere media liepen er achteraan. Dat zegt maar weer dat zo'n papieren krant, omdat het eigenlijk een samenballing is van één keer per dag het nieuws, nog steeds heel veel impact hebt en daardoor ook voorlopig onmisbaar is.
10: Nou gaan we dus even naar het slechtere nieuws, hè? Want uiteindelijk komt er een einde aan die papieren krant. Wat zijn de belangrijkste redenen daarvoor?
12: Nou, de belangrijkste reden is inderdaad het afkalvende lezersbestand. En dat maakt dan nog, kijk, misschien 10.000 kranten drukken zou ook nog steeds rendabel zijn voor het drukken. Maar het bezorgen, dus de hele keten, die loopt gevaar. Nou, je ziet nu al dat vergeleken met 10, 15 jaar geleden worden alle kranten tegelijk bezorgd. Die lopen niet meer per krant een bezorger rond. Nou, maakt het alweer mogelijk dat sommige kranten die eigenlijk geen bestaansrecht meer hadden als het zou gaan om de bezorging, toch nog bezorgd kunnen worden. Maar er zijn ook al plekken waar de krant helemaal niet meer bezorgd kan worden. Nou, dat is echt wel het slechte nieuws, dat het een kaartenhuis is. Dat als één zo'n schakel, één zo'n kaart eruit valt, ja, dan kan het helemaal instorten. En dan zie je dus dat het drukproces te duur wordt, relatief te duur wordt, dat allerlei dingen niet meer mogelijk zijn financieel. En dan houdt het op enig moment op.
10: Is daar al een tijdpad aan te koppelen?
12: Nou, dat vind ik heel moeilijk, want toen ik in 2010 adjunct hoofdredacteur werd van de Telegraaf, werd me dat ook gevraagd. Dan zeg ik, nou ja, 10 jaar, 15 jaar. Nou, we zijn inmiddels 15 jaar verder en er zijn nog steeds heel veel kranten. Ik weet bijvoorbeeld van het FD, daar sprak ik laatst iemand en die zei van ja, wij zijn eigenlijk klaar om helemaal digitaal te gaan. En elke keer stellen wij het moment van digitaal gaan toch uit, omdat die krant nog steeds zo'n belangrijke rol toch voor ons heeft en nog steeds toegevoegde waarde biedt, met name op zaterdag.
10: Ja, want dat zie je heel veel, hè, dat mensen tegenwoordig een zaterdag een papieren krant, dan gaan ze lekker met die koffie, wat wij nu ook eigenlijk aan het doen zijn, lekker even een croissantje erbij, op je gemak de krant lezen en dan door de week even snel in die app.
12: Exact. Je ziet dus dat mensen door de enorme hoeveelheid informatie die er op je afkomt via de apps en radio en tv, zie je dat er steeds minder tijd is voor dat ene moment door de week. Maar dat als ze vrij hebben, dat ze dan rustig even willen gaan zitten en even alles uitzetten. Geen prikkels, hè. Kijk, er komen ook geen signalen van de socials binnen en zo. Als je de krant
10: tot slot nog even heel kort. Want jij leest zelf geen papieren krant, hè? Jij leest zelf op de iPad.
12: Ja, fantastisch. Ik krijg de krant tegenwoordig bezorgd aan het bed, om het zo maar te zeggen. Want ik pak mijn iPad als ik wakker word en dan begin ik al mijn kranten te lezen. En dat zijn er niet weinig. Ik lees vanaf de Volkskrant tot aan...
10: Ja, dus niet alleen de Telegraaf hier in ieder geval. Nou, Jim, ja, ik had je graag wat positiever nieuws en mezelf trouwens ook willen brengen. Maar ik denk toch... Ja,
13: ik hou nog even
10: aan alle goede dingen komt een einde.
13: Nou, maar nog niet meteen. Hè. Nog niet
1: meteen. Dus misschien zal het jullie tijd wel duren, zeggen we dan.
13: Nou, toch? Ja, ik ben 55, Roos. Dat, ja?
1: Nou, dat gaan we. 30 jaar?
13: 30 jaar? Nou, 30 jaar. Ik teken ervoor.
1: Ja, Marielle Beers, dankjewel voor je bijdrage.
8: Spraakmakers.
1: Ik heb dit voorspellen hoe oud je wordt nu ook. Heel charmant allemaal. Goed, we gaan terug naar Zijn er nog vragen. Hoe zorgt Nederland er nou voor dat criminelen die naar het buitenland vluchten om hun straf te ontlopen, toch worden berecht?
14: Als een crimineel voor het ene land wordt gezocht, kan een ander land die persoon onder bepaalde voorwaarden arresteren en overdragen.
15: Nou, dat is nou een uitleveringsverdrag, hè?
14: Een uitleveringsverdrag?
16: De Nederlandse autoriteiten willen hem hier achter de tralies.
17: Het ene land moet eigenlijk iets voor een ander land doen, waar dat ene land eigenlijk niet zo heel veel aan heeft.
18: Dit is Jos Leidekkers.
17: beter bekend als Bolle Jos.
18: In 2019 werd Ridwan Taghi vanuit Dubai als ongewenst vreemdeling het land uitgezet.
17: En hoe kreeg hij het voor elkaar om onder de vleugels van een staatshoofd uit handen van de Nederlandse justitie te blijven?
19: Voormalig minister Grapperhaus zette in 2021... namens Nederland zijn handtekening onder een uitleveringsverdrag met Dubai.
20: Dit zijn landen waarmee Nederland een uitleveringsverdrag heeft.
19: Mede om verdachten of veroordeelden relatief makkelijk uit te leveren.
1: Janne Mieke Ouwekerk is hoogleraar Europees strafrecht. En zij gaat vandaag al onze vragen hierover beantwoorden. Zo'n uitleveringsverdrag, wat staat daar nou in? We spreken dus af dat je verdachten uitwisselt, of veroordeelde kan ook, hè, als je in de gevangenis zit.
9: Zeker, ja.
1: Wat voor afspraken staan daar dan in?
9: Eigenlijk gaat het vooral om de voorwaarden waaronder uitlevering plaats kan vinden. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld voor welke strafbare feiten kan het plaatsvinden. Hè? Daar wordt eigenlijk altijd wel gekozen voor feiten van een bepaalde ernst.
1: Dus bijvoorbeeld alles meer dan een jaar gevangenis.
9: Zoiets,
1: of zo.
9: Bijvoorbeeld. Dat is, dat is een regel die we inderdaad in uitleveringsverdragen zien. Maar denk ook aan een voorwaarde van, echt een klassieker is eigenlijk de dubbele strafbaarheid. Dus dat landen alleen elkaars uitleveringsverzoeken kunnen honoreren als het wordt gevraagd, als iemand de gezochte persoon wordt verdacht of veroordeeld is voor een strafbaar feit dat ook strafbaar is in het land dat uitlevert.
1: Ja, het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat wat in het ene land strafbaar is, dat dat niet zo is in het andere
9: Zeker.
1: Land.
9: Zeker. Voorbeelden daarvan zijn natuurlijk strafbaarstelling van illegaal verblijf bijvoorbeeld, ontsnappen uit de gevangenis. Maar landen buiten Europa kan je ook denken aan seks tussen mensen van hetzelfde geslacht.
1: Oh ja, ja. En staat er dan ook in bijvoorbeeld dat je als land kunt weigeren?
9: Zeker, dat zijn, je kunt dat ook voorwaarden noemen. We duiden dat eigenlijk in vakjargon aan als weigeringsgronden. Dus op welke grond kan je weigeren?
1: Oh ja.
9: Bijvoorbeeld dat ontbreken van dubbele strafbaarheid. Maar denk ook aan als op het strafbare feit in dat land waar je misschien iemand naartoe overdraagt, de doodstraf staat of een lijfstraf. En daar geldt dan ook wel weer bij van die weigeringsgronden. Daar staat soms ook wel weer, kan ook weer een uitzondering op geven. Bijvoorbeeld als dat andere land, het verzoekende land, garanties geeft dat de doodstraf bijvoorbeeld niet wordt opgelegd.
1: Oh ja, oké. Dus is het maatwerk ook een beetje?
9: Nou ja, in die zin zou je dat zo kunnen zeggen. Ja. Ja.
1: Met hoeveel landen heeft Nederland zo'n verdrag?
9: Nou, ik spreek liever van uitleveringsrelaties, want er zijn ook verdragen waar heel veel landen aan deelnemen.
1: Hoe bedoelt u dat?
9: Nou, dan bijvoorbeeld verdragen van in Europa.
1: Ja.
9: Waar bijvoorbeeld 50 landen partij bij zijn. En dan gelden voor al die landen gelden die regels in dat verdrag.
1: Oké, zo.
9: Als Nederland.
1: Het is niet altijd een één-op-één relatie.
9: Nee, die zijn er wel. Okay. Maar daar zijn er eigenlijk op dit moment, voor zover ik weet, 8 van. Dus dat noemen we bilaterale verdragen. Ja. Dus land op land. En er zijn er dus 2 in de maak. U noemde al Marokko. Maar als we het hebben dus over landen waar Nederland een uitleveringsrelatie mee heeft, dan kom je toch al op rond de 60 eigenlijk.
1: Oh ja.
9: Dus dat is behoorlijk veel.
1: Ja, ja, er zitten dan de Europese landen bij.
9: Ja, voor de landen, voor de EU-landen, daar gelden weer sinds een tijd andere regels. Daar gaat het eigenlijk veel sneller. Dan hebben we het ook zelfs niet over uitlevering, maar strikt genomen over overlevering. En daar die is ook wel bekend onder de term Europees aanhoudingsbevel. Dat geldt dus echt heel specifiek tussen EU-lidstaten.
1: Oké. En waarom is dat? Waarom zijn die andere afspraken gemaakt?
9: Nou, dat zijn andere afspraken omdat daar natuurlijk het meeste uitleveringsverkeer eigenlijk ook is. En omdat dan het idee is geweest van, nou, deze landen, we zitten al met elkaar in de Europese Unie. We hebben voor een heel groot deel dezelfde standaarden.
1: Ja.
9: Op het gebied van mensenrechten bijvoorbeeld. Dus we hoeven minder weigeringsgronden te hebben. Dus wij maken afspraken waardoor die uitlevering, overlevering, veel sneller en makkelijker kan plaatsvinden. En dat pakt ook zo uit, inderdaad.
1: Ja, we gaan onze eerste beller, dat is Mary van Nooy vanmorgen. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
1: Uw vraag behoeft, begrijp ik, een korte introductie, want het gaat over een vriend van u. Brandon heet hij en die zit vast in Vietnam?
21: Ja, klopt.
1: Vertel.
21: Ja. Mijn vraag gaat dus over Brandon, dat is een vriend van mij. Dat is gewoon een Nederlander die sinds 2022 eigenlijk gedetineerd in Vietnam zit. Hij zit daar vanwege een drugszaak. Aanvankelijk heeft hij wel daar de doodstraf voor gekregen, maar die straf is wel later na 4,5 jaar omgezet naar levenslang. We proberen te bereiken dat hij zijn straf in Nederland uit kan zitten. Alleen is tussen Nederland en Vietnam dus geen verdrag. Waarmee dit via een normale route kan.
1: Oh ja.
21: Dus eigenlijk was mijn vraag daarom ook bestaan daar dan mogelijkheden voor? Of,
1: oh ja. Ja, want Jannemieke Ouwekerk, kun je als veroordeelde dan in dit geval, stel er is wel een verdrag, kun jij dan vragen, ik wil naar Nederland, werkt het ook zo? Mag het ook vanuit de veroordeelde komen?
9: Zeker. Okay. Ik moet er wel bij zijn als belangrijke vraag die mevrouw stelt.
1: Ja.
9: Strikt genomen hebben we het hier niet over uitlevering. Want dit gaat over de situatie dat iemand in een ander land is veroordeeld. Uh-huh. En daar ook is. Ja. En dat is eigenlijk wat met uitlevering ook juist wordt bewerkstelligd. Iemand is veroordeeld en is in een ander land, die wil je daar hebben.
1: Ja.
9: Maar hier is die persoon wel gewoon in het land dat de straf heeft uitgesproken. Maar die persoon heeft de wens om juist in Nederland zijn straf uit te zitten.
1: En dat zie je wel vaker.
9: We noemen dat geen uitlevering dan.
1: Okay.
9: Maar overname en overdracht van strafexecutie, zoals dat formeel heet. En daarvoor geldt dat als deze persoon waar mevrouw het over heeft, mm-hmm. als die zijn straf in Nederland uit zou willen zitten, dan moet er wel echt een verdrag zijn. Dat vereist de wet. Als er geen verdrag is, is het dus ook niet mogelijk.
1: Geen enkele manier.
9: Nee, maar als dat wel mogelijk zou, als er wel een verdrag was, dan is het inderdaad ook vrij gebruikelijk dat veroordeelden zelf aangeven.
1: Okay.
9: Ik zou eigenlijk wel naar Nederland willen.
1: Ja, maar in dit geval dus voor Brandon, er zit gewoon niks anders op dan zijn straf daar uit te zitten.
9: Ik vrees, ja, op basis van wat ik hoor en wat ik weet. Ja. Er moet dan een verdrag zijn, is dat er niet. Dan is dat dus niet mogelijk.
21: Ja. En misschien op, zeg maar, op basis van wederkerigheid via een andere juridische of diplomatieke route. Dus is dat ook niet een optie?
9: Nou, dat zou ik hier niet zien. Kijk, we hebben in het verleden wel gezien dat er in situaties waarin, dat ging om Brazilië, toen zaten er Nederlanders vast in Brazilië en toen is er in vrij korte tijd een verdrag gesloten met Brazilië om die personen naar Nederland te krijgen. En daar zie je weer aan van, ja, dat verdrag moet er echt zijn. Dus de route die je dan bewandeld moet worden is lobbyen voor een verdrag. Maar ja, dat is natuurlijk een lastige.
1: U bent wel begonnen, begreep ik, met een petitie, mevrouw Van Nooy, klopt dat?
21: Ja, dat klopt. Ik ben een petitie opgestart voor Brandon naar huis. En wij willen eigenlijk 20.000 tot 50.000 handtekeningen bij elkaar verzamelen om dan toch te kijken dat we daar iets mee kunnen doen. Want een gedetineerde die daar ook zat uit Rusland, die is met 20.000 handtekeningen naar zijn eigen land weer terug kunnen komen. Dus ja, ik hadden wel een beetje hoop dan daarop dat misschien zoiets zou werken.
1: Ja, succes en dank voor uw bijdrage aan onze uitzending, Mary Van Nooy. Pieter van Eijken uit ons collectief, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat wil u weten?
2: Ik heb begrepen dat als je naar Nederland teruggeplaatst wordt, zijn er veel afspraken die daarbij lopen. En een van de afspraken is ook dat de minister van Justitie dan toestemming moet geven. En dat is mijn vraag eigenlijk, waarom wordt dat niet door een rechter gedaan, maar door de minister? En de achtergrond van deze gedachte is, politici hebben hun eigen agenda en kennen wat dat betreft ook niet echt de rechtsgelijkheid. De ene minister kan zo doen, de andere minister kan zus doen.
1: Ja. Dus heeft u daar al een keertje iets van gezien waarvan u dacht, oh, dit vind ik een politiek gemotiveerde keuze, want daar heeft u dan over, denk ik?
2: Ik heb zelf in Duitsland gezeten en ik wilde ook in Nederland de straf uitzitten en dat is afgewezen. Een andere jongen die er zat, ook in Nederland, die kon wel. En toen dacht ik, hoe kan dat? Waarom is dat? Hoe werkt dat?
1: Heeft u er toen wel een uitleg over gekregen?
2: Ik heb een klacht toen ingediend. Toen kwam er een meneer Samson van de ambassade aan en die zei tegen mij, meneer Van Eyck, u bent besmet op de handelsbalans, wij gaan niets voor u doen. En toen dacht ik, oké, dit is duidelijk. Hm. Niet leuk, maar wel helder. En mijn vraag blijft eigenlijk, waarom doet een rechter dit niet, maar een minister?
1: Jannemieke?
9: Als ik het goed begrijp, dan heeft meneer het ook over de situatie dat je dus in een ander land veroordeeld bent en graag de straf in Nederland uit wil zitten. Daarvoor, ook in EU-landen kennen we daar weer eigen regels voor. Maar inderdaad geldt ook daar nog steeds dat de rechter daar wel een oordeel over geeft, maar uiteindelijk de minister beslist. Interessant genoeg, ook voor meneer om te weten, is dat dit mogelijk gaat veranderen, omdat daar al heel lang kritiek op is. Ik heb zelf ook meegewerkt aan een onderzoek van het WODC, in opdracht van justitie, om te kijken hoe die procedure anders kan. En het advies is daar inderdaad om daar een volledig rechtelijke procedure van te maken. In het najaar wordt daar verder over gesproken in de Kamer. Maar mijn goede hoop is wel dat het verandert.
1: Okay.
9: Maar dat is, dan heb ik het dus alleen over die EU-context
1: weer. Ja, maar goed, het was in dit geval zo, want
9: klopt.
1: Meneer zat in Duitsland. Ja, dus u bent niet de enige, meneer Eijk, die daar kritiek op had.
9: Misschien kan ik er nog wel iets aan toevoegen. Kijk, wat belangrijk is bij dit instrument, bij deze manier van samenwerking, is dat het doel daarvan is resocialisatie. Dus er wordt wel gekeken naar, ja, we kunnen iemand naar Nederland halen. Maar dat doen we niet eens puur omdat het een Nederlander is. Want die Nederlander, zeker in de EU, kan al 30 jaar in Duitsland wonen. Yeah. Dus er wordt dan wel gekeken naar of er voldoende binding is. En dat is een afweging. En daar kan ik me heel goed van voorstellen dat de veroordeelde daar soms anders over denkt dan de minister.
1: Ja. Dank Pieter Eijk ook voor uw bijdrage. Timo die belde ons nog met de vraag: wordt er bij uitleveringsverdragen ook uitzonderingen gemaakt voor politici? Hij zegt, ik kan me voorstellen dat als die iets strafbaars doen en ze uitwijken naar Rusland, om maar even een land te noemen, zegt hij, om vervolging te voorkomen, gelden dan voor hen dezelfde regels?
9: Dat is best een lastige vraag om dat even zo te beantwoorden, als we het hebben over politieke immuniteit. Mm-hmm. Wat wel zo is, is dat in de uitleveringsverdragen buiten de EU dus, de uitleveringsafspraken buiten de EU, daar geldt wel altijd ook een weigeringsgrond voor als sprake is van een politiek delict. En het zou natuurlijk kunnen dat een politicus die uitwijkt naar een ander land, dat is omdat de politieke voorkeuren bijvoorbeeld reden zijn om voor strafvervolging te vrezen. Ja. En dan kan dat wel reden zijn voor dat land waar die persoon dan is, om te zeggen, we gaan je niet uitleveren naar Nederland, want politiek delict. Maar dit is wel een vrij complexe vraag, dus dat is het enige wat ik er nu over kan zeggen.
1: Dank dat u hier wilde zijn om onze vragen te beantwoorden over uitleveringsverdragen. Jannemieke Ouwekerk, hoogleraar Europese strafrecht. En tot zover deze editie van Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe en dan gaat het over Scandinavië als vakantieregio. We gaan erover praten met correspondent Jeroen Visser. Hij weet er dus alles van. U kunt hem al uw vragen stellen. Mail spraakmakers@knncrv of bel met 0800 1101.
3: NPO Radio 1. Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt er als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
3: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
22: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
23: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
27: Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
30: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
31: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
32: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
33: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
34: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl.
0: NPO Radio 1. 11 uur.
5: Roos Abelman.
1: Het is herkenbaar voor vrijwel iedereen die wel eens een presentatie geeft. Zenuwen. Maar die emoties gaan van gezonde spanning tot pure paniek. Waar komt dat vandaan? Waarom ervaart de een gezonde spanning en de andere dus die paniek? En wat doet dat met het lichaam? Op Lowlands gaan bezoekers meedoen aan een groot experiment. Gaan we het zo over hebben. Eerst in Nationaal met Kirsten Klomp.
6: Het OM denkt dat het van nog 3 mensen kan bewijzen dat ze zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. En daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België en daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni hebben zich veel meer mensen gemeld bij de spoedposten van huisartsen. Het waren er tot 15% meer dan op een normale zomerdag, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Lotte Ramerman, onderzoeker bij Nivel, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: En wie hebben zich dan vooral gemeld tijdens die hittegolf?
7: Wat opviel is dat eigenlijk over alle leeftijdsgroepen het zorggebruik wel toenam tijdens die hittegolf. Maar dat met name de jonge kinderen, dus van 0 tot 4 jaar, en de ouderen van 85 jaar en ouder zich echt veel vaker melden. Dus de jonge baby's, de jonge kinderen echt tot 19% vaker dan een gemiddelde zomerdag.
6: En met wat voor klachten kwamen ze dan naar de spoedpost?
7: Dat verraste ons wel. We hadden verwacht dat dat vaker ook voor klachten gerelateerd aan de hitte zou zijn. Dus hoofdpijn, flauwte, zonnesteek. Maar dat het eigenlijk met name toch gewoon de normale klachten waren waarvoor ze naar de hap kwamen, waarvoor ze het normaal ook doen. En waarbij de jonge kinderen koorts heel erg opviel. Want dat is normaal al een grote klacht waarvoor ze vaak komen. Maar tijdens de hittegolf kwamen ze nog vaker voor vanwege koorts.
6: En hoe komt dat, denk je?
7: Dat hebben we in dit onderzoek nog niet kunnen onderzoeken. Maar als ik dan zelf een beetje nadenk, ook als moeder, ik kan me voorstellen dat als je kind 40 graden koorts hebt, dat dat toch wat spannender wordt als het buiten ook heel erg heet is. En dat je dan toch iets eerder belt.
6: En tijdens hittegolven is het dus nu extra druk, hebben jullie vastgesteld. Kunnen de spoedposten die druk wel aan?
7: Ook daar hebben we helaas nog geen onderzoek naar gedaan. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om te doen. Omdat we weten dat de spoedzorg en ook de spoedposten heel erg onder druk staan. Door personeelstekorten, maar ook door een steeds verdere toename aan patiënten en ook meer complexe problemen. Dus het is wel heel goed om alert te zijn op verschillende factoren die druk nog verder doen toenemen. Voor de planning, maar ook voor patiënten zelf, dat ze misschien wat langer moeten wachten aan de telefoon. Omdat het gewoon echt heel erg druk is.
6: Dank Lotte Ramerman van onderzoeksinstituut Nivel. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. De Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. En in de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine, die je wakker houdt. En het nieuwe medicijn doet wat die stof zou moeten doen. En het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. En Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast bij de renstal. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Burgemeesters willen binnenkort in gesprek met de minister van Justitie en Veiligheid. De aanleiding is het boerenprotest van vorige week in Den Bosch. Daarbij reden demonstranten met trekkers over de snelweg en kwamen 2 mensen om het leven in de staart van een file die ontstond. De politie trad niet op tegen de boeren, omdat dat volgens het OM zo was bepaald. Maar gisteren zei het OM dat bestuurders van landbouwvoertuigen die de snelweg opgaan een boete krijgen of worden vervolgd, tenzij een burgemeester zo'n demonstratie toestaat. Hubert Bruls is landelijk voorzitter van de regio burgemeesters. Hij wil dat er een landelijke aanpak komt.
8: We moeten elkaar hierin versterken. Het optreden lokaal en het mogelijk maken van demonstraties. Maar ook opletten tot het allemaal veilig gebeurt. Dat is een verantwoordelijkheid van burgemeesters en officieren. Maar dit zijn acties die op onverwachte momenten tot het hele land optreden. Dus dat vraagt ook wel iets van landelijke lijnen kiezen. En daar kan de minister natuurlijk een rol in spelen vanuit zijn verantwoordelijkheden. Je moet wel overal een soortgelijkezelfde richtlijnen hebben. Situaties verschillen, maar de benadering moet wel hetzelfde zijn.
6: Bruls wil ook dat er duidelijker wordt gecommuniceerd naar demonstranten.
8: Niet voor niets heeft het OM terecht, denk ik, gisteren de boel is wat scherper neergezet. Dat had wat mij betreft al een paar dagen eerder mogen gebeuren. Maar goed, dat is er nu gebeurd. En die noodlottige gebeurtenissen maken natuurlijk nu wel wat nodiger om het goed te doen. Kijk, goed handhaven begint met heel duidelijk communiceren wat wel of niet mag. Zelfs als het overbodig is. Want eerlijk gezegd, ik voelde me net een oude schoolmeester die nog eens ging vertellen dat je niet met een tractor op een snelweg moet. Dat weten we eigenlijk allemaal. En schijnbaar moet er nog een keer duidelijk gemaakt worden.
6: Brul zegt dat de politie ook niet verantwoordelijk is voor het maken van lokale afspraken. Volgens hem is daar geen tijd voor en geeft het te veel verwarring. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het Bordeaux-rode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard. Maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. En online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Ook hebben ongeveer 20 inwoners van Peru het Fortuna-shirt besteld. Het tenue is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plekken buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
1: Wijnand, waar staan de files nog?
2: Nou, op een paar plaatsen. Op de A8 richting Amsterdam. Daar staat file bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Verder veroorzaken grenscontroles files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Daar loopt de vertraging op tot zo'n 20 minuten vanaf Zevenaar. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grens nu 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud.

0: LibreVuurwerken.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
3: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl. Ja, stop. Dit stuk.
5: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
10: Roos Abelman. Het is 9 over 11. We spelen dit half uur de Nationale Nieuwsquiz, zoals altijd. Eén aanwijzing geef ik dan nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Netflix komt binnenkort met een documentaire over welke acteur die bekend staat onder zijn initiaal.
11: In a cup, fool. This is my talking fist. His name is Knockout. Do you want to hear Knockout speak?
12: No.
11: Shut up, fool!
10: Generatie dingetje. Tegen 11:30 het keiharde antwoord. En weet u het antwoord, en weten we dat eigenlijk altijd, bel vooral 0800-1101 en kom een keertje meespelen met de quiz. Stel, je staat op het punt om een presentatie te geven voor een zaal vol mensen. Je hartslag schiet omhoog. Je handen worden met je klam, nat. Stress, daar heb je dan last van. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies dan in je lichaam? Nou, op Lowlands onderzoeken ze dat met de stressroulette. En wij gaan het erover hebben met onze spraakmaker van vandaag, hoofdredacteur van New Scientist, Jim Jansen. En ook met Martin Gevonden. Hij is biologisch psycholoog, verbonden aan de VU Amsterdam. En Martin die komt bij ons vanuit Biddinghuizen, waar Lowlands wordt georganiseerd. Martin, goedemorgen.
13: Goedemorgen, ja.
10: En we zien je nou een beetje zitten in een tent, denk ik. Heb ik dat goed?
13: Ja, ik zit hier met uitzicht op het Veluwemeer. Dus we zijn even aan de hectiek ontsnapt. Maar ja, het is altijd magisch om op Lowlands aan te komen. En dat mensen dan allemaal zo 4 dagen in zo'n bubbel verdwijnen. Wij zijn nu druk bezig onze experimenten op te zetten. Maar ik heb even een rustig plekje opgezocht om met jullie te praten.
10: Heel fijn. Wat is het idee achter die stressroulette? Willen jullie vooral mensen laten ervaren hoe stress werkt? Of levert het ook echt daadwerkelijk nieuwe wetenschappelijke kennis op, data?
13: Ja, het levert ontzettend veel data op. Natuurlijk is het ook leuk om mensen op Lowlands iets van je onderzoek te laten zien en iets te leren over stress. Maar uiteindelijk gaat het er ons om dat we hier veel van leren over hoe het stresssysteem werkt en wat voor stress mensen uiteindelijk ziek maakt. Want stressgerelateerde problemen in gezondheid die nemen eigenlijk alleen maar toe. We zien meer mensen uitvallen met burn-out bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hart- en vaatziekten ook door stress kunnen optreden. Dus ja, je wil daar iets aan doen.
10: Ja, en waarom is Lowlands nou een goede plek om dat te onderzoeken? Wat kun je daar meten wat je elders niet kunt meten?
13: Nou, wat bijzonder is aan Lowlands is... We doen normaal gesproken onderzoek op een universiteit in een vrij gekunstelde omgeving.
10: Yeah.
13: En op Lowlands zijn eigenlijk mensen vrij en blij. Er komt sowieso ook een heel ander publiek dan we naar onze labs trekken. Dat zijn eigenlijk voor een groot deel studenten vaak. Het is heel moeilijk om mensen met een drukke baan, die heel veel stress ervaren, die een druk gezin hebben, ook nog voor een kleine vergoeding naar een universiteit te laten komen om daar bij te dragen aan de wetenschap. Dus nu hebben we mensen die work hard, play hard doen. Die in het door de week echt een super drukke baan hebben. En die nu even 4 dagen stoom komen afblazen. Ja. Maar die we dan ook even goed kunnen doorlichten. Zeg maar.
10: Ja, Jim?
0: Ja, Lowlands moet je eigenlijk vergelijken met de stad Assen. Zo qua omvang, dus qua hoeveelheid mensen, maar ook qua alle faciliteiten. En wij van de wetenschap noemen eigenlijk Lowlands ook wel het grootste laboratorium van Nederland. En deze wetenschapper duidt dat ook mooi, want de mensen staan heel erg open. Je koopt een kaartje, je komt door langs de beveiliging en dan kom je echt in een andere wereld.
10: Yeah.
0: Je zit in die bubbel en Lowlands Science is mensen staan heel erg open om mee te doen voor de wetenschap.
10: Iedereen kan daar gewoon aan meedoen als je je bevindt op dat Lowlands terrein.
0: Iedereen op dat Lowlands terrein. Ja, Roos, jij zegt het een beetje met... het is een prachtig aangekleed terrein met echt ontelbaar veel tenten. Met heel veel...
10: Nee, dus dat vind ik helemaal geen waarde worden.
0: Nee, niet eerlijk, niet. Nee,
10: nee
0: maar het is, en juist, we doen dit voor de 11e keer als Lowlands zijn.
10: Mm-hmm.
0: En de bereidheid is altijd heel erg groot. Dat is fijn.
10: Ja, ja. Martin, de vraag is natuurlijk, hoe ga je dat nou organiseren? Want je wil een situatie creëren waarin mensen mogelijk stress kunnen voelen. Maar ze zijn op een festival waar je in feite eigenlijk bent voor de ontspanning. Dus hoe doe je dat nou?
13: Nou, daarom laten we mensen een presentatie geven over een onderwerp wat ze nog niet kennen. En eigenlijk vindt iedereen dat altijd spannend. Dat is gewoon een van de meest betrouwbare manieren om dat stresssysteem aan te zetten. Dus dat doen we ook in het lab vaak. Maar nu doen we het op Lowlands. En dat is eigenlijk veel leuker. Omdat er dan ook een publiek is waar mensen het graag goed voor willen doen. Kijk, hun vrienden zijn erbij. Misschien zit hun toekomstige levenspartner wel staat wel te kijken. Weet je wel? Ja, mensen willen gewoon heel graag dan goed presteren. Dus dan gaat die hartslag wel omhoog.
10: Ja, want mijn eerste gedachte was, Martin, even los van het feit dat je naar een festival gaat om te ontspannen. Nou, je vindt het dus leuk om mee te doen aan dit soort experimenten, maar daar hangt natuurlijk niet echt iets van af. Als jij een presentatie moet geven voor het bedrijf waarvoor je werkt en daar hangt een promotie van af of je baas zit erbij, ja, dan ervaar je toch een andere mate van stress dan als je op een podium staat op Lowlands.
13: Ja, dat klopt. Dat kunnen we ook heel moeilijk echt simuleren, zeg maar. Wij meten als onderzoekers ook heel veel in het dagelijks leven van mensen wel. Dus we hebben draagbare apparatuur. We geven die ook aan mensen mee op het werk. En dan hopen we dat soort ervaringen te vangen. Maar als je het zeg maar wel gekunsteld,
10: of tenminste, in een onderzoeksetting wil doen. Dan
13: in een onderzoeksetting wil doen, dan is een praatje laten geven eigenlijk de meest betrouwbare manier om mensen aan te zetten. Het is ook, weet je wel, ik ben nu hier bij jou te gast en ik keek net even naar de mijnwaardes. Die zijn ook 120. Dat is ook 2 keer zo hoog is mijn hartslag als normaal.
0: Dat doet Roos, Martin. onze waardes. Nee, maar Martin, onderschat het zelf ook niet. Hè? We organiseren dat in de Dome. Voor de kenner is, je hebt de Alpha, dat is de grootste tent. En daarachter hebben we de Dome met alle prachtige wetenschap. Maar je gaat echt op dat podium. En dan kijken ook echt 10, 100 mensen. En je ziet echt wat het hart doet. Dus onderschat het niet. En je moet ook nog gaan praten over een onderwerp waar je helemaal geen verstand van hebt. Dat is dat hart en die zweet en al die dingen die in dat lichaam gebeuren.
10: Ja, dus je gaat de hartslag meten. Ademhalingspatronen worden gemeten. En Martin, ik begreep, jullie knippen ook nog een stukje haar af. Waar is dat goed voor?
13: Dat klopt. Door dat haar af te knippen, dan bepalen we de hoeveelheid van het stresshormoon cortisol. En daarmee kunnen we kijken hoeveel stress in het dagelijks leven mensen in de afgelopen maand hebben ervaren. Want dat bouwt dan op en dat gaat dan in je haar kun je dat uitlezen.
10: Gaat het in je haar zitten?
13: Dat gaat in je haar zitten. En het leuke daarvan is dus wat je vroeg net, van die belangrijke presentatie voor je baas. Ja, die kun je daar dan wel een beetje mee vangen, zeg maar. Dus op die manier kunnen we ook kijken hoe mensen verschillen. Op basis van hoeveel stress ze in het afgelopen maand in het dagelijks leven hebben meegemaakt. Ja. In hoe ze nu reageren op zo'n stressprikkel.
10: Ja, was nieuw voor mij dat terugkomt in je haar. Maar volgens mij ook voor Jannemieke Ouwekerk.
12: Absoluut. Ik wist het echt niet.
10: Stress gaat dus in je haar zitten. Ja. Ja. Jim, we hebben het eerder in deze uitzending over gehad. Jij ervaart eigenlijk nauwelijks nog stress.
0: Nee.
10: Als je moet praten, want dat doe je al vanaf je vijfde. En je bent
0: misschien zelfs wel eerder. Dat moet je aan mijn moeder vragen. Maar ik denk vrij lang al, ja.
10: Maar jouw vrouw en kind, begreep ik.
0: Dat is heel goed. Je hebt dieptejournalistiek gedaan. Nee, dat vind ik wel echt.
10: We bereiden ons graag voor.
0: Dat vind ik fantastisch. Daarom kom ik hier ook toch aan. Nee, maar Martin, mijn dochter is 21, studeert psychologie. En die lijkt, laten we qua praten, totaal niet op mij. Mijn geliefde, mijn vrouw ook niet. Die is echt nerveus als zij vier collega's moet toespreken. Dan gaat ze echt bedenken wat ze gaat zeggen, hoe ze gaat zeggen, in welke volgorde. Mm-hmm. Terwijl ik denk, morgen de echo, 700 mensen die mij niet kennen, heerlijk. Dus dat vind ik ook wel weer interessant.
10: Ja. In hoeverre kun je dat onderzoeken, Martin, dat het bij de een wel stress oplevert en bij de ander niet?
13: We kunnen zeker kijken naar de verschillende patronen die we zien en hoe mensen nu reageren. Dus sommige mensen zitten misschien al tijdens de aanloopfase superhoog in hun spanning. Dat zijn dan misschien ook de mensen die of minder ervaring hebben of het gewoon om een andere reden enger vinden. En sommige mensen, dat meten we ook. Normaal gesproken, als je aan die presentatie begint, dan piekt je spanning, zeg maar. En op een gegeven moment, dan zit je in een flow. En dan neemt het ook gewoon wel weer een beetje af. Dan vind je die ontspanning terwijl je bezig bent. Want dan denk je, dit gaat goed. Sommige mensen die houden die spanning hoog. En dat is eigenlijk niet zo gunstig. Omdat je dan, juist als er, in ons geval, een onbekende slide komt ineens over Franse kaas of zo, dat je dan van slag raakt, weet je wel. Terwijl als je iets lager in je spanning zit, zeg maar, dat je daar dan iets makkelijker mee om kan gaan. En uiteindelijk moet je ook natuurlijk goed herstellen.
10: Ja, ik ga eventjes, en dat doe ik normaal gesproken nooit, even naar onze quizkandidaat, want die is alvast aangeschoven. En we hebben het dus over stress. Zoe Kusters, goedemorgen trouwens.
12: Goedemorgen.
10: Fijn dat je er bent. Ja. En we hoorden Martin net zeggen, sommige mensen ervaren het heel erg in de aanloopfase. Nou zit jij midden in die aanloopfase. Jij gaat zo de quiz spelen, zit je in zo'n studio. Ja, hoe is het met je? Hoe voel je qua stress?
12: Nou, ik heb echt wel een beetje goede spanning, omdat ik natuurlijk heel goed heb geleerd. Maar dan is het meer van dat ik bang ben dat ik dan net een klein iets vergeet of zo. Oh, ja. Dat ik daar meer nu mee zit. Maar ik ben even. Mijn vader zei goed ademhalen. Dus ik ben
10: je klinkt goed. Ja. Hoe is het met de handjes en het zweet?
12: Ja, goed. Mijn vader zei wel één hand op je knie. Want als het niet goed gaat, kan je even in je knie knijpen, zei hij. Dus ik heb... Nee, maar gaat goed. Ik heb er zin
0: in. Wat een vader heeft zij. Dat is fantastisch. Mag ik nog één vraag stellen aan de wetenschapper? Een hele korte vraag. Martin, stel, heb je nou een tip voor mensen als mijn dochter of mijn geliefde vrouw? Van je moet het podium op, je gaat een presentatie voor je baas houden. Heb jij de gouden tip?
10: Behalve dan knijpen je knie.
13: Ik denk dat er net hele goede tips zijn gegeven. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een beetje spanning nodig. Maar je moet jezelf niet gek laten maken. Dus een paar keer goed ademhalen. En als je misschien wat negatieve gedachten hebt van, zal het wel goed gaan, die niet te veel ruimte geven, dan is zo'n ademhalingsoefening of misschien even in je been knijpen hartstikke goed. Ja.
10: Wat kun je nou straks, Martin, je hebt allemaal data verzameld. Wat kunnen jullie daar nou straks mee? Waar hoop je op?
13: Ik hoop uiteindelijk op dat wij beter kunnen voorspellen wie er uiteindelijk zoveel stress ervaart dat ze er ziek van gaan worden. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk waar ons hele consortium Stress in Action naartoe werkt. Een samenwerking van 7 universiteiten en academisch ziekenhuizen. Die willen in kaart brengen van welke stress worden mensen nou ziek van? Wat is stress die wel gezond is en je nodig hebt om goed te kunnen presteren? Dus een van mijn collega's, Kira Drake, die gaat ook vragen aan mensen of ze hierna ook mee willen doen aan een kleine stressinterventie om zichzelf beter te leren kennen en hun stresssysteem, hun stress beter te leren managen. En we zijn ook geïnteresseerd in, zijn dat inderdaad de mensen die heel veel stress ervaren, die hoge cortisol in hun haar hebben, die dat goed zouden kunnen gebruiken zoeken die daar ook op ingaan? Of denken die juist, oh, ik heb daar geen tijd voor? En ja, dan is dat een gemiste kans.
10: Ja, en is dan dus de gedachte van, we willen als preventiemiddel eigenlijk dat te onderzoeken? Van, we willen voorkomen dat mensen heel veel stress ervaren, als we weten hoe het zit?
13: Nou, het gaat voornamelijk om het voorkomen van de negatieve uitkomsten van
10: precies,
13: stress.
10: Van kijk,
13: stress aan zich is niet goed, maar je wil niet dat mensen een hartaanval krijgen of burn-out.
10: Nee, precies, dus, dat bedoel ik.
13: Inderdaad, preventie, daar ligt de sleutel.
10: Ja, ja. Jim?
0: Ja, Roos?
10: Ja, jij gaat?
0: Ik ga zeker, ja.
10: Ga jij ook mee doen aan het experiment? Ga jij op het podium staan en praten over iets anders?
0: Ik word zo enthousiast van Martin. Dus ik kom morgen, ik heb om 16:45... eerst in Lowlands, van New Scientist Live, in de Echo met André Kuipers.
10: Yeah.
0: En dan ga ik, denk ik, daarna. Ja. Dan ben ik wel benieuwd hoe ik ben.
10: Want ik ben dus ook gewoon heel erg benieuwd. Kun jij, want jij bent zo overtuigd van het stressvrij presenteren.
0: Ik word niet arrogant, toch, hè?
10: Nee.
0: Nee, gelukkig.
10: Maar ik ben gewoon benieuwd of Martin het voor elkaar gaat krijgen om ook jou een beetje zweethandjes te geven.
0: Dat Martin, zo morgen rond de klok van 6 zie jij. Nou, ik weet niet of jij mij ziet, want het is radio. Zie je mij langskomen en dan ga ik iets vertellen over Franse kaas. Want daar weet ik helemaal niks van. Of over iets anders. Een onderwerp waar ik geen enkel verstand van heb.
13: En ja, dan, het wordt bepaald door een draai aan het grote rad. Dus we hebben het stressroulette rad. En dat bepaalt jouw lot.
0: Dit spreken we nu
10: ik
0: af. Morgen rond de klok van 6 zal je mij zien.
10: Dankjewel, Martin.
13: Hartstikke
10: mooi. Gevonden. En heel veel plezier ook. En ook dank Jim Jansen voor dit gesprek.
9: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
10: Sorry, Kusters is dus hier uit Ermelo, 17.
12: Ja.
10: En daarmee haal je de gemiddelde leeftijd van onze quizkandidaten danig omlaag. Waarvoor dank, hartstikke leuk. Je begint in 6 VWO.
12: Ja.
10: Dus je bent bijna klaar. Waar wil je naartoe? Heb je al enig idee hierna?
12: Ik heb geen idee. Mijn eerste doel is nu gewoon om mijn examens te halen. En daarna wil ik gewoon lekker een tussenjaar lekker werken, lekker reizen. En dan daarna zie ik het wel. Ik dacht een paar open dagen bezoeken dit jaar en dan...
10: Je even laten inspireren.
12: Ja, even laten inspireren.
10: Nou sprak ik jou tijdens de reclame. En toen zag ik jou met allerlei aantekeningen zitten en zo. Ja. Je bent hier met je vader gekomen. En jouw vader die zei, ze weet veel meer dan ik. Hoe komt dat, dat jij daar zoveel interesse in hebt? En al die weetjes en dat nieuws.
12: Nou, ik vond het gewoon heel interessant sowieso om het gewoon een beetje te volgen. En natuurlijk ook voor spraakmakers nu. Dus ik was gewoon heel erg gefocust. Ik heb echt alle 50 journalen gekeken.
10: Kijk.
12: Dus ik was heel goed bezig daarmee. Maar ik vond het ook gewoon heel interessant om gewoon te zien en wat er nu aan de hand is. En niet gewoon alleen in Nederland, maar ook gewoon daarbuiten. Dus daarom.
10: Ja, je kan altijd nog journalistiek studeren.
12: Kan altijd nog.
10: Ja, je
12: kan
10: bent welkom. Hoogste score tot nu toe, 90 punten. Neergezet door Bas Wijnzouw uit Den Haag afgelopen dinsdag.
12: Okay.
10: Aan jou dus nu de eer en vooral het grote plezier om hem te proberen te verslaan.
12: Oké.
14: Ondanks de oorlog met Rusland moeten er nieuwe verkiezingen komen in Oekraïne.
15: Verkiezingen komen er niet zomaar in Oekraïne.
16: Zelensky weet met welke uitdaging hij te maken heeft.
17: Democratie не може бути заручницей.
18: I'm here because I wanna to see dialogue between president, between government and between people.
19: De meerderheid van de Oekraïners, 60%, zit niet te wachten op verkiezingen.
10: Ja, ondanks de oorlog zouden er dus eventueel nieuwe verkiezingen moeten komen in Oekraïne. Daar wordt een oproep toe gedaan. Hoe heet de man, dat is vraag 1, die president Zelensky opriep om nieuwe verkiezingen uit te schrijven?
12: Deserov?
10: Fedorov.
12: Oh, Fedorov, jammer.
10: Ja, hij was tot 15 juli minister van Defensie en ook vertrouweling van Zelensky. Vraag 2 dan, op welk medium deed Fedorov gisteren zijn oproep?
12: Social media.
10: Ja, welk social medium zoeken we?
12: Instagram.
10: YouTube.
12: Nee, sorry, okay.
10: Ja. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
20: Boeren die met trekkers de snelweg opgaan, die moeten vervolgd worden.
21: Zij mogen gewoon niet op de snelweg. En het is ook levensgevaarlijk en dat is nu ook gebleken.
22: Als het dan maar niet meer kan en mag, dan moet maar een schepje bom op.
23: Komende weken worden er nog meer boerenprotesten verwacht.
10: Ja, de vraag, welke instantie liet gistermiddag weten boeren die met hun trekkers op de snelweg rijden te vervolgen of te beboeten?
12: Het OM?
10: Ja, dat is goed, het Openbaar Ministerie. Vraag 4 dan. Maandag trokken burgemeesters in Twente al een streep bij het demonstreren op de snelweg. Later ging de rest van Overijssel ook overstag. Welke provincie kwam daar gisteren bij?
12: Drenthe.
10: Gelderland.
12: Gelderland.
10: Ja. Aanleiding voor deze strengere handhaving is het dodelijke ongeluk dat vorige week gebeurde bij Hees. Gaan we naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
24: Ik wil gewoon de wedstrijden winnen. En ik vind het jammer dat we op bepaalde momenten, ondanks dat zij gewoon hele goede, sterke tegenstander zijn, dat we het eigenlijk te makkelijk hebben weggegeven.
12: Is dat Bischoff?
10: Nee, dat is Dick Schreuder, trainer van NEC, dat gisteren in de play-offs voor de Champions League speelde tegen het Noorse

0: Is dat Bischoff?
1: Nee, dat is Dick Schreuder, trainer van NEC, dat gisteren in de play-offs voor de Champions League speelde tegen het Noorse Bode Glimt. Deze vraag kende vervolgvraag, Zoe. Wil je de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag?
0: De makkelijke.
1: Wat was de einduitslag van de wedstrijd?
0: 3-1 voor Glimt.
1: Dat is goed. Dan gaan we naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Okay. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. Daar gaan we. Okay.
2: 4. Ik belandde van de plas in de drup.
3: 3.
2: En ga maar weer eens de boer op.
0: Stop. Is dit Maarten van der Weijden?
1: Nee, voor 2 punten. Ik zou mijn nieuwe plannen hebben ondergebracht in project 2029. En voor 1 punt, volgens Haagse bronnen overweeg ik de oprichting van een nieuwe politieke partij. En dan komen we uit bij Mona Keijzer.
0: Ja.
1: Ik belandde van der Plas in de drup. Het avontuur met BBB van Caroline van der Plas kwam eerder dit jaar tot een einde. En ik ga maar weer eens de boer op. Na de boerenpartij kijkt ze dus weer verder. Maar ja. Ik snap Maarten van der Heijden.
0: Ja, nee, ik dacht met die plas, dacht ik.
1: Ja, precies. Die gaat zwemmen en weer. Die is even ziek geweest en weer gaat beginnen. Vind ik ook helemaal geen gekke gedachte. Maar het is niet wat onze redactie
0: heeft. Jammer.
1: Je hebt 2 punten in de factor.
0: Oké.
1: En dat betekent dat je 46 vragen goed moet hebben in het kanon. Zoveel vragen hebben we niet, ga ik je vast vertellen.
0: Okay.
1: Maar we gaan dit gewoon lekker voor je eigen gevoel gaan kijken hoe ver je komt.
0: Goed? Ja.
4: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Tot welk jaar heeft Max Verstappen zijn contract bij Red Bull verlengd?
0: 2030.
1: Ja, het aantal startersleningen is in de eerste helft van 2026 met hoeveel procent gestegen?
0: 10.
1: 8. Wie heeft na een dag ziekte zijn zwemtocht langs 22 steden
0: gehad? Maarten van der Weijden.
1: Ja, daar is die. Bij welk museum is het crisis en zitten er 2 directeuren thuis?
0: Pas.
1: Drents Museum. Waar mag je van de NS toch je tas leggen in de trein?
0: In de trein?
1: Op een stoel.
0: Op een stoel.
1: Netflix komt binnenkort met een documentaire over welke acteur die bekend staat onder zijn initiaal.
0: Mr. T.
1: Ja, Mr. T. De Nederlandse hockeyvrouwen versloegen Japan gisteren met welke uitslag?
0: 9-1.
1: 9-0. Welk land heeft de Israëlische luchtaanvallen op een Syrische basis een onnodige escalatie genoemd?
0: Geen idee.
1: Amerika. Wie zegt zich te verheugen op de mogelijke terugkeer van Harry en Meghan naar Engeland? Charles. Koning Charles. Tegen welke club speelt Ajax vanavond in de voorrondes van de Conference League?
0: Ook geen idee.
1: FC Sion. Wie of wat heeft sneller gerend dan Usain Bolt, maar had moeite met op tijd remmen?
0: Weet ik ook niet.
1: Een robot. Tot slot, de werkloosheid is in juli opgelopen naar welk percentage?
0: 4%.
1: Ja, die had je.
0: Die wist ik wel.
1: Ja. Nou, ik vind het hartstikke goed toch, hoor. Je hebt maar 8 punten. Dat is niet veel, maar ik heb echt gezien hoe je voorbereiding was vandaag. Daar heeft het echt niet aan gelegen.
0: Nee.
1: Leuk dat je er was en kom dan nog een keertje terug.
0: Is goed.
1: Goed?
0: Kom nog een keertje terug.
1: Hartstikke fijn. Zoe Kusters, dankjewel voor je komst aan de studio. Dank Jim dat je spraakmaker wilde zijn. Heel veel plezier op Lowlands.
5: Lukken.
1: Dank ook nogmaals vanaf deze plek aan Martin Gevonden. Die is dus op Lowlands nog hard aan het werk met opbouwen. En ook dank nogmaals aan mijn andere gast Jannemieke Ouwekerk voor het beantwoorden van al onze vragen over uitleveringsverdragen. Zometeen Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie heb je te gast vandaag?
6: Goedemorgen, Roos. Na een zomer van hitte, watertekorten en energietekorten ook, als het gaat om de golf, is het eigenlijk de zomer van Wopke Hoekstra. En met hem ga ik praten, onze eurocommissaris.
1: Dat is zo naar 11:30. Ik wens u een fijne ochtend nog. Dag.
7: Dit was een programma van KRO-NCRV.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
8: Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van die site verkochten zonder de juiste papieren, onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Die is alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind omdat het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door corona flink is afgenomen. Omdat het risico op een ziekenhuisopname vanaf 70 jaar wel toeneemt, adviseert de Gezondheidsraad om die groep nog wel te vaccineren. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85. En Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen.
9: ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar files op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort. Daar wordt aan de weg gewerkt. Dus Apeldoorn,

0: Zuid en Kootwijk nu 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder veroorzaken grenscontroles meer oponthoud op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf 7 naar nu een half uur vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken, daar staat file vanaf knooppunt Kundeberg en het oponthoud is 10 tot 15 minuten.
1: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
2: Dames en heren, goedemorgen. Nieuw dreigement van Donald Trump aan het adres van Teheran na dagen van op handen zijnde escalatie van Iraanse zijde met vermeende plannen om ook Europese landen zoals Bulgarije te zullen gaan beschieten. Deze keer wil de Amerikaanse president de Ayatollahs economisch gaan uithongeren in een poging om ook de straat van Hormuz weer open te krijgen, want met de wintermaanden voor de deur is energiezekerheid opnieuw een belangrijk onderwerp. En voor de industrie natuurlijk de hele tijd al, die moet zorgen voor een onafhankelijk Europa, maar tegelijkertijd wel moet opboksen tegen landen als China en de Verenigde Staten. Allemaal na een snikhete zomer op ons continent met hittegolven, watertekorten en bosbranden. Het was zo bezien een beetje de zomer van Wopke Hoekstra, onze eurocommissaris van Klimaat en Schone Groei. Hij gaat eigenlijk over al deze onderwerpen en als dat niet helemaal zo is, dan zorgt hij daar zelf wel voor. De Hoekstra, goedemorgen.
3: Goedemorgen, meneer Kokkelman.
2: Hoe typeert u deze zomer eigenlijk?
3: Nou ja, het was natuurlijk opnieuw dramatisch. Helaas niet voor het eerst, want er is nog meer bos verloren gegaan als je naar de cijfers kijkt vorig jaar. Maar het was opnieuw een zomer waarin bosbranden voor heel veel mensen angstvallig dichtbij kwamen.
2: Ja.
3: En met tientallen, sommigen zeggen honderden miljarden aan schade. Dus echt wel rampzalig.
2: Ja, was dit voor u betreft, wat u betreft ook de zomer van de aantoonbare klimaatverandering?
3: Ja, waarbij ik daarbij meteen aanteken, die zomer hebben we al meerdere keren gehad.
2: Ja.
3: Denk aan de overstromingen die we in Nederland een aantal jaar geleden hebben gehad. Denk aan die rampzalige overstroming in Slovenië in, ik meen, 2023.
2: Ja.
3: En het scala aan bosbranden dit jaar, vorig jaar en in 2024. Dus ja, zoals een wetenschapper laatst tegen mij zei, het is niet nieuw en het is niet normaal, maar het is toch eigenlijk wel het nieuwe normaal. We gaan hier helaas nog veel meer mee te maken krijgen.
2: En dat brengt mij bij de centrale vraag, hoe lenig bent u?
3: Ja, bij u zit er altijd weer wat achter. Beperkt, als het om mijn fysiek gaat.
2: Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, als het zo'n aantoonbaar beroerde en dramatische zomer is, zoals u het zei, voor het klimaat en de gevolgen daarvan, waarom neemt u dan juist de averechtse maatregelen?
3: Nou, dat doen we niet. Ik weet ook niet precies waar u op doelt. Maar als je kijkt naar de maatregelen die we genomen hebben, zowel op het gebied van de bestrijding van de bosbranden, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van het emissietradingssysteem, dan zijn dat handelssysteem.
2: Ja.
3: Dan zijn dat allemaal stappen die heel wezenlijk zijn om op het gebied van klimaat, maar ook concurrentiekracht en onafhankelijkheid, juist grote stappen naar voren te zetten.
2: Ja, ik doelde inderdaad op dat ETS-systeem. Dat is dat handelssysteem met certificaten voor CO2-uitstoot. Dat was een succes. Succesvol gebleken systeem. De afgelopen 20 jaar heeft dat ervoor gezorgd dat er 50% minder CO2-uitstoot was. Met een streng afnamepad, niet een groeipad, maar het omgekeerde, het afnamepad richting de toekomst. Steeds minder van die certificaten zijn er beschikbaar. Ze worden ook steeds duurder om bedrijven met een stok achter de deur te dwingen om te gaan vergroeien. U geeft ze meer ruimte, u geeft ze meer ademruimte. En nu zeggen de critici aan de kant van de milieukant en de klimaatkant, ja, dit is het paard achter de wagen. Je moet juist het omgekeerde doen om snelle resultaten te behalen.
3: Ja, maar eerlijk gezegd, dat is echt geen valide argument. We zullen meer klimaatambitie laten zien in het komend decennium, want deze plannen gaan over 2030 tot 2040, dan in het huidige decennium. Dit is ook volledig in lijn met het voornemen, wat we overigens al in wetgeving hebben gevat van de Europese Commissie, om 90% van onze uitstoot
2: in
3: 2040. Hebben u en ik het ook wel eens eerder over gehad.
2: Ja.
3: Wat we wel gaan doen, en dat is heel erg belangrijk, we gaan dat systeem robuuster maken, omdat het een aantal fundamentele zwakheden kent.
2: Ja.
3: Op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat bedrijven die zogenaamde vrije rechten toekomen, dat die vaak verkopen en vervolgens doodleuk investeren in fabrieken of andere zaken in China. En dat is iets wat echt anders moet. tweede wat we gaan doen is, op dit moment gaat het gros van dat geld, dat gaat wat het systeem genereert, het gaat terug naar de lidstaten.
2: Ja.
3: Naar Nederland, naar België, naar Duitsland, naar allemaal.
2: Nederland krijgt 1 miljard en gemiddeld genomen gaat 1 euro op de 10 naar vergroening. En de andere 9 euro gaan naar andere dingen, klopt toch?
3: Ja, u heeft het voor Nederland dan heel precies uitgezocht, maar die getallen kloppen ook ongeveer voor heel Europa.
2: Ja.
3: Dus veel wordt er overigens wel nog aan vergroening besteed, maar het gaat niet naar de industrie en het vergroenen en het investeren in een duurzame toekomst van die industrie.
2: Ja.
3: Dus ik snap heel goed dat men in de staal, in de chemie, in de cement zegt, ja jongens, we hadden afgesproken dat dit geen belasting was. Dit was wat anders en we zouden samen investeren in een schoner systeem. En dat moeten we dus ook anders doen. En precies die twee dingen gaan we aanpassen.
2: Juist, dus u zegt eigenlijk ook richting Ilko Heijne, uw verre opvolger op financiën, blijft met je vingers van die ETS-gelden af.
3: Nou, ik zeg het vermoedelijk net wat anders.
2: Maar u bedoelt hetzelfde.
3: Maar het is maar het is wel van groot belang.
2: Ja.
3: Juist ook voor die combinatie van klimaat, van concurrentiekracht en onafhankelijkheid. Dat we als de wiede weerga werk maken van een ander systeem.
2: Ja. Maar
3: en dat betekent hele forse investeringen.
2: Ja.
3: Die we ook vanuit de staat zullen moeten doen. Om het bedrijfsleven te helpen. Om een vruchtbare toekomst te hebben hier in Europa en hier bij ons in Nederland.
2: Maar feit is wel, en laten we zeggen dat het afnamepad, dat wordt versoepeld.
3: Nee, want als je ook daar weer, als je kijkt naar wat we dit hele decennium hebben gedaan, dan was dat pad aanvankelijk aanzienlijk lager. Er is door het een spurt getrokken van ongeveer dit jaartal naar 2030 om die doelen voor 2030 te halen.
2: Ja.
3: Maar het totaal aan reductie wat we het komende decennium zullen leveren is ambitieuzer, is meer, is groter dan wat we dit decennium doen. Dus dat is,
2: maar wat moet ik dan maken van alle berichten dat, laten we zeggen, de industrie de komende jaren gewoon even iets meer ademruimte krijgt om beter te kunnen concurreren met landen als China en de Verenigde Staten?
3: Nee, wat wij nou juist gaan doen is, we gaan ervoor zorgen dat die vrije rechten wel beschikbaar blijven. Daar hebben sommige kritiek op. Nou ja, goed, dat mag. Maar dat wordt conditioneel. Dus die vrije rechten die komen alleen nog maar toe aan die bedrijven in de industrie.
2: Ja.
3: Die de investeringen in cleantech, in schone groei ook daadwerkelijk maken. In Nederland, in Duitsland, in België, in heel Europa. En die wederkerigheid, dat is precies wat aan dat systeem tot nu toe ontbroken heeft.
2: Ja.
3: Wat we daarnaast doen, en sommigen juichen dat toe, anderen in de industrie zijn daar kritisch over, we maken ook de scope breder. Nou, dus we gaan meer doen op het gebied van luchtvaart.
2: Ja.
3: We gaan meer doen op het gebied van maritiem.
2: Ja.
3: We gaan meer doen ook op een aantal andere terreinen.
2: Ja.
3: Waardoor de scope van het hele plan nog breder wordt.
2: Zeker. De luchtvaart wordt strenger aangesproken. Vluchten binnen een straal van 5000 kilometer, die krijgen te maken met extra heffingen, zal ik maar zeggen. En dat was voorheen echt niet het geval. Dus dat wordt strenger. Daar is ook iedereen lovend over. Tenminste, in ieder geval aan de zijde van de klimaatkant, om het maar zo te zeggen. Tegelijkertijd wordt het toch ook gezegd, ja, dat u de industrie wel meer ruimte geeft, meer armslag geeft. Dus laten we zeggen, de koppen, de Europese Commissie wil de industrie meer tijd voor verduurzaming geven. Die is onjuist.
3: Ja, ik denk dat dat echt anders is als je naar de cijfers kijkt en naar de getallen kijkt. Maar wat we wel moeten doen, en dat is wat ik net ook al aangaf.
2: Ja.
3: We hebben natuurlijk, behalve een fenomenaal klimaatprobleem, heeft onze industrie ook een probleem.
2: Ja, want dat Europa moet op eigen benen staan en we worden aan alle kanten weggeconcurreerd.
3: En dat komt overigens maar heel beperkt door dat emissieshandelssysteem. Daarvoor zijn de kosten ook relatief gezien voor het gemiddelde bedrijf te klein.
2: Hmm.
3: Maar als je kijkt naar het Europese bedrijfsleven, dan hebben die te maken met hele hoge energiekosten.
2: Ja.
3: Met oneerlijke concurrentie vanuit met name China.
2: Ja.
3: Met handelsbarrières vanuit Amerika. Met nog te weinig één Europese markt.
2: Ja.
3: En nog een aantal andere zaken. Want we moeten bijvoorbeeld ook veel meer investeren in innovatie, in tech, in een klimaat wat zorgt voor meer duurzame economische groei.
2: Ja.
3: Dus die zaken, die moeten we vanuit Europa, maar ook vanuit Nederland, veel meer hand in hand brengen.
2: Ja, u had het al over de energietekorten. Dat wil zeggen dreigende energietekorten. Soms zijn ze er, soms minder, maar het heeft alles te maken met die oorlog in het Midden-Oosten. Daar zijn elke dag weer ontwikkelingen, ook afgelopen uren weer. In hoeverre maakt u zich zorgen over de energiezekerheid voor Europa de komende maanden?
3: Dat is geen gegeven. En dan misschien niet op de hele korte termijn. Want op dit moment zijn die gasvoorraden voldoende. We hebben gelukkig ook in ieder geval weer een aantal extra stappen gezet.
2: Nou, u zegt voldoende, sorry dat ik u onderbreek. Maar vanuit Duitsland en vanuit Nederland zijn er toch wel zorgen dat de vulgraad nu te laag is ten opzichte van wat die zou moeten zijn in een markt waar de prijs heel hoog is.
3: Ja, dus maar even om het heel precies te zeggen. Ik ben minder bezorgd over de hele korte termijn, dus de komende weken, maanden. Ik denk dat je wel degelijk, dat het geen gegeven is dat die energiezekerheid ook gegarandeerd is komende winter. Dus daar zal je een been bij moeten trekken. Dus ik deel de zorg, zoals sommigen en nu ook, die uitspreken. De fundamentele conclusie moet natuurlijk zijn, ook van dat conflict in het Midden-Oosten, dat de enige weg uit dit moeras voor ons in Europa is meer nucleair, meer zon, meer wind, meer investeren in elektrificatie. Want wij zijn veel te afhankelijk van wat anderen op het wereldtoneel uitspoken. We importeren, ik geloof, 80%, meer dan 80% van ons gas. En meer dan 90% van onze olie. Ja. En dat is een dramatische afhankelijkheid. Met grote gevolgen voor het klimaat. Maar ook met potentieel rampzalige gevolgen voor de economie en leveringszekerheid. Ja. En de enige weg is dus zorgen dat je daarvan afkomt.
2: En daar zit altijd de betaalbaarheidsdiscussie aan vast. Dat hoef ik u als oud-minister van Financiën niet te zeggen. Maakt u zich zorgen over de betaalbaarheid voor huishoudens, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen van Europa voor de komende wintermaanden?
3: Ja, maar laten we toch ook hier weer even heel precies zijn. Wie hebben in Europa de laagste energiekosten? Welke burgers hebben de laagste kosten? Dat zijn met name degenen in Finland, in Denemarken en in Zweden. Zeker als je de belasting daarvan aftrekt. En als je gewoon puur kijkt naar de kale prijs. Ja. Dat komt omdat die landen heel fors hebben geïnvesteerd in elektrificatie. Ja. In nucleair. In renewables. En dat concept is uiteindelijk veel goedkoper. Je moet natuurlijk een investering doen, maar is veel goedkoper dan maar afhankelijk blijven van olie en gas. Ja. Laat ik u nog één getal geven wat ik zelf altijd intimiderend groot vind. We hebben sinds Trump die oorlog begonnen is, een 500 miljard betaald extra per dag aan het importeren van alles aan olie en gas, wat we daarvoor dus voor een veel lager bedrag
2: krijgen. Elke dag weer opnieuw. Ja.
3: Elke dag opnieuw. En dat kunnen we allemaal, iedereen die
2: maar dat kan nog verder oplopen.
3: Sterker nog, dat zal de komende weken en maanden verder oplopen. Want ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat u en ik allebei niet de illusie hebben dat conflict morgen voorbij is. En als het al morgen voorbij is, dan zullen we nog te maken hebben met een enorm naaileffect. Ja. Voor allerlei economische ketens. En overigens ook voor olie en gas. Ja. En denk nou niet dat als je spullen niet door die straat van Hormuz komen, dat je dan dat je die ellende dan bespaard blijft. Ja. Want het is niet voor niks dat we in Nederland maar beperkt afhankelijk zijn van spullen die door die straat komen, maar toch grote problemen al zien in onze eigen economie.
2: Ja. Wanneer komt Europa en dus ook de industrie in het kielzog van die energiediscussie in de problemen? Verwacht u dat dit jaar nog? Want de ontwikkelingen in de Golf zijn niet zo dat die straat van Hormuz morgen weer open lijkt te gaan. En als dat al het geval is, heb je een na-effect. Dus als dit nog een tijdje zo blijft, komen we aan het einde van dit kalenderjaar bijvoorbeeld serieus in de problemen?
3: Nou, je moet je in ieder geval wapenen tegen dat scenario. Zoals we dat natuurlijk ook hebben gedaan met horten en stoten. Ja. En met veel pijn en moeite.
2: Maar daar houdt u er dus rekening mee, want anders hoef je niet te wapenen tegen zo'n scenario.
3: Zeker. En dat gaat dus over veel graden. Dat gaat dus over allerlei kortetermijn maatregelen. Maar, nogmaals, als je jezelf, de enige manier om jezelf hiervan te verlossen, is een ander systeem. En Dat hebben we hebben in deze val gezeten in 73 met de oliecrisis, in 79 overigens ook met Iran, opnieuw met het Russisch gas in 2022. Ja. Elke keer hebben we daarop wel geanticipeerd, maar de enige manier om dit blijvend op te lossen is zorgen dat we zelf goedkope, duurzame, in Europa geproduceerde energie krijgen.
2: Ja, daarvoor moet je dus investeren in die industrie. Maar die industrie moet ook zijn producten kunnen afzetten. Daar heb je ook weer een infrastructuur voor nodig. U hebt ongetwijfeld de discussie in Nederland gevolgd dat de Nederlandse infrastructuur begint te rammelen aan alle kanten. Er is 80 miljard nodig de komende 15 jaar om ons wegennet een beetje up-to-date te houden. Nou is er natuurlijk nu een discussie over het investeren in die infrastructuur door het iets te laten oplopen van de staatsschuld. Is dat wat u betreft een denkbaar scenario?
3: Nou, dat bijltje heb ik ruim 4 jaar gehakt. Dus laat ik me daar nou niet...
2: U zit nu aan de kant van Brussel, waar de begrotingsregels streng zijn. En altijd wordt meegekeken als het gaat om het oplopen van de staatsschuld.
3: De ministers in Den Haag, en zeker de minister van Financiën, die zijn op dit moment een ieder jaar opnieuw wild ingewikkelde puzzel aan het leggen. Die moeten ze ook echt zelf leggen. Ja. Ik denk dat je twee dingen toch echt met elkaar moet verenigen. Ja. Je moet zorgen voor investeringen die renderen voor de economie. En dat gaat over infrastructuur. Dat gaat overigens in het geval van Nederland en Europa nog heel veel meer over research and development, innovatie, dat soort zaken.
2: Er is ooit geld geleend.
3: Dan gaat u daarna over het groeifonds beginnen.
2: Wilt u de hele regie over het gesprek overnemen ook?
3: Maar toch nog even over die balans. Kijk, die investeringen die zijn verstandig. Een deel van die investeringen is in ieder geval verstandig om te doen. Tegelijkertijd is Nederland nog altijd een land met ook 100 miljarden aan schuld. Dat die schuld valt eigenlijk alleen mee als je naar de buren kijkt, want daar is het erger. En dat is wel degelijk iets wat ook gewoon ieder jaar opnieuw met rentelasten komt die in de miljarden lopen. Dat is geld wat je niet aan iets anders kan uitgeven. Dus dat je daarin de balans probeert te zoeken met wat zijn verstandige investeringen op de korte termijn. Ja. Vooral ook op de lange termijn. Ja. Hoe zorg je dat je geen onredelijke rekening doorgeeft aan de volgende generatie? Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke...
2: Dat zegt elke minister van Financiën altijd, van welke partijkleur die ook is. Want die wil altijd de geschiedenis ingaan als een goede schatkistbewaarder en een strenge minister van Financiën. Maar hier gaat het over investeren in de toekomst, waardoor je geld kan maken, waardoor je die investering weer terug kunt betalen, sterker nog, misschien wel meer geld kunt gaan verdienen dan de investering uiteindelijk was. Het zogenaamde inverdieneffect, hoef ik u niet uit te leggen. Is het in dat opzicht, zou het ook verstandig kunnen zijn om te zeggen, met het oog op je toekomstige verdienvermogen kan je misschien iets die staatsschuld laten oplopen. Dat groeifonds waar u het over had, dat ooit uw naam droeg en dat van Erik Wiebes, het Wopke Wiebes Fonds, was toch ook gefinancierd met toen heel goedkoop geld dat op de markt opgehaald kon worden.
3: Absoluut,
2: andere woorden, dat was dezelfde gedachte. Namelijk, we kunnen het nu, de ruimte is er, laten we het doen, want dan krijg je dat inverdieneffect.
3: Ja, en die casus, ik ga niet lopen mekkeren over wat er verder met het groeifonds is gebeurd, maar die casus...
2: Nou, dat bestaat niet meer, toch?
3: Maar voor meer investeren in innovatie, R&D, in kennisontwikkeling en overigens ook voor infrastructuur.
2: Ja?
3: Infrastructuur is de casus meestal net iets anders en niet anders.
2: Maar was wel onderdeel ook van dat fonds soms?
3: Zeker, zeker. En die vlieger gaat voor Nederland en voor Europa nog steeds op. Want we doen op dat gebied te weinig.
2: Ja.
3: En het is essentieel dat je niet alleen het geld verdient in het hier en het nu, maar ook zorgt dat je voldoende exposure hebt naar toekomstige duurzame economische groei.
2: Ja.
3: En dat is overigens, dat is niet alleen iets wat Wiebes en ik destijds vonden en daarom dat fonds voor hebben opgericht. Dat is natuurlijk ook precies wat Draghi zegt. En dat rapport van wat Wenning heeft gemaakt, wat ik van vrijwel van A tot Z kan onderschrijven, zegt eigenlijk precies hetzelfde.
2: Ja, dus maar dan kan de staatsschuld dus best iets oplopen als je het voor dit soort dingen gebruikt.
3: Nou ja, de vraag is ook of je... dat is natuurlijk een optie die sommige partijen op tafel kunnen leggen. Maar je kan ook nog eens...
2: Dat Wenning dat ook zei, als ik me niet vergis.
3: Maar waar je wel geld aan uitgeeft. Dus dat, maar goed, dat is een gesprek wat u met de huidige minister van Financiën moet hebben. Die zit daar nog beter in dan ik.
2: Goed, hoe vaak staat u voor de spiegel eigenlijk?
3: Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen.
2: Kijkt u zichzelf dan ook wel eens aan en zegt u... zie je wel, jongen, je had gelijk?
3: Nee. Dat, bovendien, je hebt niet zoveel aan gelijk hebben. Hè? Je hebt vooral veel aan gelijk krijgen.
2: U krijgt misschien gelijk. In ieder geval, de huidige coalitiepartijen zitten in eenzelfde discussie met de polder als u destijds als minister van Financiën, toen u nog de leiding had over de begrotingsonderhandelingen. Namelijk het inkorten van de WW van 2 naar 1 jaar. Hetzelfde plan.
3: Ja, en kijk, dat is in ieder geval een van de gegevens in de Nederlandse politiek. Het is een soort app en vloed. Al die dossiers die komen voortdurend toch weer terug. Of het nou gaat over de pensioenen, of over de WW, of over andere onderdelen van de sociale zekerheid.
2: Ja.
3: Net als die discussie over die economische cyclus. Dus sommige dingen die zijn er bijna voor de eeuwigheid.
2: Goed. Zat u wel eens te onderhandelen als minister van Financiën eigenlijk in een soort parallel B-traject, terwijl de politieke leiders aan een hoofdtafel aan het onderhandelen waren over uw eigen begroting?
3: Dat moet u even uitleggen.
2: Nou, nu zitten de premier en de twee vicepremiers met leden van de opposities om de tafel om de besprekingen te voeren. Terwijl de minister van Financiën met financieel specialisten parallel daaraan eigen gesprekken voert. Dus de minister van Financiën zit niet aan de tafel met de premier en de vicepremiers om over de begroting te praten.
3: Nee, ik weet niet precies hoe Heijnen dat doet. Maar daar hebben Jette en Heijnen ongetwijfeld met elkaar goede afspraken over gemaakt. Sprak zelf vaak met de coalitiepartijen, ook met de
2: partijleiders. U deed het zelf,
3: partijleiders.
2: Toch?
3: Ja, en je komt dan soms op merkwaardige dingen uit. Ook met de fractievoorzitters in de Eerste Kamer. Hè, ja. Want ik kan me ook herinneren dat soms gaat het over geld. Maar er was ooit ook een fractievoorzitter die wilde eigenlijk vooral dan graag nog een keer langskomen in het torentje met een camera erbij. Iemand anders die wilde een dubbel interview. Ja, dat doet er allemaal niet toe. Maar
2: begin er dan niet over.
3: Het is niet altijd materieel wat mensen op een wensenlijstje hebben staan. En nou ja, de immateriële dingen zijn soms voor de minister van Financiën makkelijker weg te geven. Maar even kort en goed. Ja. Wie nou uiteindelijk dat gesprek voert, zolang je daar maar goede afspraken hebt in het kabinet, dat is denk ik secundair. Ja. Wat belangrijk is dat je uiteindelijk tot goede afspraken komt die werken voor de economie, voor de samenleving en ook voor de schatkist op de korte en de lange termijn. Dat is een ingewikkelde puzzel, maar die zal het kabinet ongetwijfeld weten te leggen.
2: Goed, terug naar uw eigen portefeuille, want er wordt natuurlijk ook heel veel geld verdiend door de petrochemische industrie op dit moment. En er zijn in ieder geval in aanloop naar de zomer verschillende landen geweest. Ik noem Oostenrijk, Italië, meen ik, en ook Polen, als ik me niet vergis, die zeiden, ja, misschien moeten we toch een deel, net als bij het begin van de Oekraïne-oorlog, een deel van die incidentele overwinsten toch voor een deel gaan terugvragen, juist om te zorgen voor compensatie voor de energieprijzen. Valt daar nog met u over te praten, of is dat helemaal van tafel?
3: Nee, dat is niet helemaal van tafel. Overigens het geluid komt ook onder andere uit Duitsland, maar het is wel vrij complex. De logica is eigenlijk de volgende. De logica is dat je zegt, sommige bedrijven hebben zo ongelooflijk veel geld verdiend. Zonder dat dat gerelateerd is aan, laten we zeggen, goed zaken doen. Dat is puur het gevolg van de idiote economische situatie waarin we zitten. Ja. Dan is deze overwinst op de overwinst, die is zo onredelijk groot. Dan moet een deel daarvan terug naar de samenleving. Juist omdat we allemaal ook te maken hebben met onredelijk hoge kosten. Dat is eigenlijk de logica. En die kan denk ik iedereen tot op zekere hoogte onderschrijven. Daarna wordt het wel meteen heel ingewikkeld. Want dat betekent dat je een juridische titel moet hebben om dat geld terug te vragen. Mm-hmm. Dat betekent ook dat in het ene land waar zo'n bedrijf staat, dat je dat gesprek nog vrij makkelijk kan voeren. Maar dat het land bij de buren misschien zegt, nou, wij hebben niet zo'n fabriek of zo'n bedrijf. Ja. Maar onze mensen betalen het wel. Kunnen wij even vangen vanuit jullie bedrijfsleven. Dat wordt al een stuk ingewikkelder. Ja. En een aantal landen zou zeggen, wij vinden dat eigenlijk niet nodig. Nee. En we hebben het ook niet nodig.
2: Maar dit is een analyse, dit is een beschrijving. Mijn vraag is, wat vindt u zelf en gaat u hier iets aan doen?
3: Nou, ik vind het een ik snap de logica. Ik denk wel dat het dermate complex is. En er lopen nog steeds rechtszaken over de vorige episode, 2022. Dat je er heel goed over na moet denken voordat je die brug opnieuw denkt over te moeten steken.
2: Dus u ziet het eigenlijk niet gebeuren?
3: Nou, het is nogmaals, het is zo ingewikkeld en er lopen nog rechtszaken. En dat betekent dus ook, je weet nog niet eens zeker of je dit juridisch rondkrijgt. Ja, dan moet je denk ik niet hierop blind staren. Dan moet je ook kijken naar andere oplossingen om mensen gewoon uit de brand te helpen als die straks met een onbetaalbare energierekening zitten.
2: Tot slot nog even terug naar die ETS. Dat zijn die uitstootcertificaten. U hebt dat plan een maand geleden zo'n beetje bekendgemaakt. Dat komt dus in september nog terug, als alles en iedereen in Brussel weer aan het werk is. Verwacht u daar nog grote problemen? Of denkt u dat u het zonder slag of stoot door het Europees Parlement en door alles krijgt?
3: Nou, dat laatste is het nooit. Want in die zogenaamde triloog, zoals dat in Europa heet, het samenspel tussen de commissie, de lidstaten en het Europese parlement, verandert daar altijd nog wel het een en ander. Ik ben er echt van overtuigd dat dit zeer ambitieus is. Ja. Recht doet aan ook de zorgen over de concurrentiekracht. En een enorme impuls geeft aan onze onafhankelijkheid. Maar, en dat is misschien net een beetje anders dan de invalshoek die u aan het begin koos. Er zullen met name landen zijn die zeggen, wij vinden dit te ambitieus. We vinden dit te streng.
2: Ja, Italië, Polen.
3: Kan het niet een onsje minder.
2: Ja.
3: Dus we zullen ook vol aan de bak moeten om te zorgen dat dit voorstel, of iets wat vrijwel dit voorstel is,
2: ja,
3: ongehavend de eindstreep houdt.
2: Wopke Hoekstra, Eurocommissaris te Brussel. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier gaat Lambert de Bruin verder met Eén Vandaag. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen.
1: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
4: NPO Radio 1.
1: WNL in de kantine staat zaterdag stil bij de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Te gast is de Nederlands-Oekraïense Vita Kovalenko. Johan van de Haagse band De Ragers komt langs.
5: Jij bent het voor mij. Want je dansen mooi flamingo.
1: Groeten uit Den Haag is een nieuwe theaterprogramma.
5: Jij bent het voor mij.
1: En presentator John Williams vertelt hoe hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt. WNL in de kantine. Met Fidan Ekies en Martijn de Greven. Zaterdag om 5 uur.
4: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: NPO Radio 1, 12 uur.
15: Lammert de Bruin.
20: Goedemiddag. Maak structureel 2% van het bruto binnenlands product vrij voor infrastructuur. Die oproep doet een monsterverbond van organisaties vandaag in een brandbrief aan het kabinet. Miljarden zijn er nodig en wel op korte termijn. Maar hoe haalbaar is die wens? Gaat het zo over in één vandaag na het NOS-journaal. Casper Meijer.
21: Het OM denkt dat het van nog 3 mensen kan bewijzen dat ze zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totale aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 uitkomen. De site Funcaps bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al zelfs straffen tot 3 jaar. In Nederland loopt de rechtszaak nog. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Tijdens de hittegolf in juni hebben veel meer mensen zich gemeld bij de spoedposten van de huisartsen. Volgens onderzoeksinstituut Nivel waren er tot 15% meer mensen dan op een normale zomerdag.
22: Wat opviel is dat eigenlijk over alle leeftijdsgroepen het zorggebruik wel toenam tijdens die hittegolf. Maar dat met name de jonge kinderen, dus van 0 tot 4 jaar, en de ouderen van 85 jaar en ouder zich echt veel vaker melden. Dus de jonge baby's, de jonge kinderen echt tot 19% vaker dan een gemiddelde zomerdag.
21: Opvallend is dat veel mensen niet naar de huisartsenpost kwamen vanwege klachten die met de hitte te maken hadden.
22: Dat het eigenlijk met name toch gewoon de normale klachten waren waarvoor ze naar de HAP kwamen, waarvoor ze het normaal ook doen. En waarbij de jonge kinderen koorts heel erg opviel. Want dat is normaal al een grote klacht waarvoor ze vaak komen. Maar tijdens de hittegolf kwamen ze nog vaker voor vanwege koorts.
21: Het is de vraag of de spoedposten de extra druk wel aankunnen. Nivel benadrukt dat het goed is om daar onderzoek naar te doen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Festivals, poppodia en clubs hebben steeds vaker een eigen platform voor het doorverkopen van kaartjes. Ze houden zo zelf de prijs in de hand en kunnen makkelijker contact houden met hun publiek. Bij andere doorverkoopsites zoals Ticketswap zijn bezoekers vaak meer geld kwijt voor een kaartje. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Formule 1-coureur Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract verlengd. Op sociale media lichtte hij de beslissing toe.
23: Just very happy and proud to announce that I extended the contract with the team. The team is like a second family to me. Winning the races, the championships all together has been of course amazing. It's been an amazing ride already for a long time. And now I'm just looking forward to add even more to it. You know, we want to get back to the top and win more races together. So very happy to extend until 2030. And hopefully we can get a lot more success together.
21: De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken. Onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Maar hij heeft dus vertrouwen erin in een betere toekomst. Verstappen werd 4 keer op rij wereldkampioen in zijn Red Bull. Vorig jaar was een moeizaam seizoen en ook dit seizoen heeft Verstappen weer een bijrol. Maar uiteraard hoopt hij daar dit weekend verandering in aan te brengen. Want het Formule 1-circus is weer neergestreken in Zandvoort. Dat heeft ook gevolgen voor de mobiliteit, zegt deze verslaggever van de regionale omroep NH.
24: Vanaf 5:00 vanochtend is eigenlijk de militaire vesting is begonnen. Dus heb je om echt Zandvoort binnen te komen met de auto, in ieder geval heb je een speciale ontheffing nodig. Die natuurlijk alle mensen die daar een bedrijf hebben, of die daar natuurlijk wonen, die hebben die natuurlijk. Maar anders kom je op dit moment met de auto het dorp niet meer in.
21: Vanmiddag is er een persmoment met coureurs in Zandvoort. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeaux-rode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Dit filmpje komt vaak voor op sociale media in Peru.
0: Y la historia detrás es increíble. El club de Países Bajos, Fortuna Sittard, diseñó esta indumentaria para honrar a la santa peruana Santa Rosa de Lima.
21: Inmiddels komt 10% van de bestellingen van het rode uitshirt van Fortuna uit het buitenland. Normaal zijn dat maar een paar. Het is 5:30 over 12. Het weer nog. Er trekken wat buien over het land, soms ook met onweer en hagel. Op sommige plekken valt plaatselijk veel regen. Tussendoor ook af en toe zon bij maximaal 21 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan buien bij 19 tot 21 graden.
2: Voor het verkeer gaan we eens kijken bij de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Lammert. Ja, we zien vooral files staan door grenscontroles op de A12 naar Oberhausen en op de A76 richting Aken. De vertraging is in beide gevallen een kwartier. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Loenen en de afrit Schaarsbergen. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten oponthoud. En we hoorden het al in het nieuws. Het is druk richting Zandvoort. Je merkt het op de N201 vanuit Hoofddorp tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort nu een half uur extra reistijd.
5: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
30: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
31: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
30: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
31: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
32: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
33: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
34: Ja, stop. Dit stuk.
35: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Mahler.
36: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Online geweldsvideo's waarop jongeren elkaar mishandelen en vernederen zijn een groeiend probleem. Toch spreken maar heel weinig ouders erover met hun kinderen, blijkt uit onderzoek door ons opiniepanel. Straks alle cijfers. Julia, de valse wolfspin rukt op.
4: Ja, de spin die van zich af durft te bijten, die wordt steeds vaker opgemerkt in Nederland. Kan een spinnenkenner ons nog geruststellen of moet er maar mee leren leven? Dat hoor je zo.
2: Nu eerst Trek de Knip.
6: Lammert de Bruin.
2: Vandaag. Dat is de boodschap in de brandbrief aan het kabinet van een verbond van logistieke organisaties, werkgevers, provincies en gemeenten. Zij eisen dat het kabinet actie onderneemt tegen het verval van de infrastructuur. Er moet een inhaalslag komen, maar hoe? Rico Luman is econoom bij ING, gespecialiseerd in transport en logistiek. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Begrijpt u de boodschap van die brandbrief?
7: Jazeker, die boodschap is te begrijpen. Er is een achterstand opgebouwd van onderhoud in de infrastructuur al jaren eigenlijk. En ja, die wordt dusdanig groot nu dat mensen het ook echt merken. En dat we merken dat er onverwacht bruggen worden afgesloten, zoals de Merwedebrug voor het vrachtverkeer.
2: Hoe kan het dat in een welvarend land als Nederland er zo'n achterstand opgebouwd is?
7: Nou, de infrastructuur in Nederland is van hoge kwaliteit en die is ook internationaal van hoge kwaliteit. We zien dat ook als we ons vergelijken met België bijvoorbeeld. Maar de afgelopen twee decennia is daar toch wat minder prioriteit aangegeven door budgettaire beperkingen. En nu merken we dat er toch heel veel onderhoud is uitgesteld en dat bruggen aan het einde van hun levensduur komen. Ja, en dan moet je toch wel echt prioriteit voor maken dan.
2: Ja, u zegt budgettaire beperkingen, maar is dat geld er dan echt niet geweest de afgelopen jaren of waren dat politieke keuzes?
7: Nou, het zijn politieke keuzes inderdaad. Als je het uitdrukt als percentage van de economie, dan is dat de afgelopen twee decennia is dat eigenlijk geleidelijk weggegleden. Dus de economie is gegroeid en de investeringen in infrastructuur zijn achtergebleven. Daar moet je nu eigenlijk een keerpunt in aanzien te brengen. Alleen, het gaat niet alleen over geld, hè, ook over de uitvoering. En dat is nog wel een ander belangrijk punt.
2: Ja, daar gaan we het straks even verder over hebben. Want ik wil eerst even weten of het echt zo slecht gesteld is met de infrastructuur in Nederland. Of is het ook omdat we tegenwoordig preciezer meten en voor de veiligheid toch misschien eerder wegen afsluiten?
7: Ja, de kwaliteit is nog steeds internationaal goed, maar het gaat meer over de toekomst, dat we dat ook in stand houden. Er zijn wel lijstjes internationaal van hoe scoort Nederland ten opzichte van de rest van Europa en de rest van de wereld. En dan zie je wel dat Nederland voorheen echt bovenaan stond en ondertussen niet meer. Dus die positie hier verslechtert. Maar het gaat vooral over de toekomst, dat we ook echt dat in stand kunnen houden, gezien het onderhoud wat nu zich opbouwt.
2: Ja, nou, laten we dan even naar die toekomst kijken, naar de oplossing. Marga de Jager van de Mobiliteitsalliantie, die zei in de Telegraaf, ja, een wettelijke norm van 2% van het bruto binnenlands product, of een Duitse investeringsfonds waar onze pensioenfondsen in kunnen stappen. Wat is vanuit economisch perspectief de slimste en meest realistische manier om die 80 miljard euro die nodig is om die te vinden?
7: Nou, een investeringsnorm is op zich goed, hè. We hebben dat ook vanuit de NAVO. 1,5% moet er in infrastructuur worden geïnvesteerd. En dat is de afspraak. Maar daar komen we al aan. En eigenlijk hebben we in 2024, dat is door CBS ook vastgesteld, al 2% geïnvesteerd. Dus okay. Het is eigenlijk een soort minimum, zou je zeggen. Waarbij je ook nog een inhaalslag moet maken. En als het dan gaat over wie steekt daar geld in, dan kun je denken aan pensioenfondsen. Alleen die willen wel rendement maken.
2: Ja.
7: En de overheid kan in principe in Nederland veel voordeliger financieren. Ook omdat onze staatsschuld binnen de norm valt. En het is publieke infrastructuur. Dus in eerste instantie zou dat economisch het beste zijn. Het is ook een investering die je op lange termijn kunt zien als business case.
2: Ja, en die zich misschien ook uitbetaalt doordat de economie dan beter draait.
7: Precies, die betaalt zich uit. Dus de euro's die je erin steekt, die komen er ook weer uit met een rendement. En dit is een basis voor de economie natuurlijk, richting de toekomst.
2: Ja, stel minister Heijnen die trekt die knip, er is het geld. Hebben we dan wel de mensen om alles te bouwen en voor elkaar te krijgen?
7: Ja, dit is denk ik een onderbelicht punt. Dat is maar de vraag. We hebben hele grote opgaves, ook gezien de energietransitie, het elektriciteitsnet, wat nu moet worden uitgebreid. Waar de mensen ook moeilijk voor te vinden zijn. Het is heel lastig om hier voldoende capaciteit voor vrij te maken in Nederland. Ja. En daar knelt het nu al. En als je die inhaalslag moet gaan maken, ja, wie gaat het dan ook uitvoeren? Dat is echt een punt.
2: Heeft u daar ideeën over? Moeten we arbeidsmigranten laten komen? Moeten we Chinezen hier wegen en viaducten laten bouwen?
7: Ja, arbeidsmigranten, dat kan, hè, gedeeltelijk. Dus dat zou misschien verlichting kunnen brengen. Maar dan blijf je toch met beperkingen zitten, omdat andere landen dat ook doen. Kijk alleen maar naar onze buurlanden. Duitsland bijvoorbeeld is met een enorme operatie bezig op dit gebied. En trekt ook aan al die mensen.
4: Doen zij het eigenlijk beter? Of zijn er bepaalde landen waar wij nu eigenlijk een voorbeeld aan kunnen nemen? Hoe zij dat aanpakken?
7: Als je kijkt naar de kwaliteit, dan scoort bijvoorbeeld Zwitserland heel goed. Hè. Qua aanpak heb ik dat beeld niet zo duidelijk. Het is voor meerdere landen is het lastig. Dat merk je ook in Duitsland. Veel vertragingen. Enorme spooronderhoudsoperaties die achterlopen. Dus in die zin staan meerdere landen voor hetzelfde.
2: Nu zijn er 180 infrastructuurbouwwerken die onder verscherpt toezicht staan. Hoe bepalen we straks welk project als allereerst dan aan de beurt komt?
7: Ja, dat is een belangrijke vraag. Ik heb daar het antwoord ook niet direct op. Hè. Het is een afwegingskader waarbij je ook moet kijken naar intensiteit van het gebruik van de infrastructuur. Maar ik zou zelf denken, het hoofdwegennet, dus waar ook de Merwedebrug toe behoort, is wel prioriteit.
2: Ja, en stel dat het kabinet dit verbond en deze brandbrief helemaal negeert. Hoe staan we er economisch dan precies voor? Wat is onze concurrentiepositie dan over 10 jaar?
7: Ja, dan glijdt de kwaliteit verder weg. Hè. Dus dan krijgen we te maken met meerdere incidenten zoals we nu hebben gezien. En dat levert schade op, hè, voor bedrijven, maar ook voor mensen die naar hun werk moeten. Die kunnen daar geen gebruik van maken. Dus, en dat gaan we vaker zien als dit zo blijft. Hè, dus we die achterstand niet inhalen. Mm-hmm. Ja, en dat is op termijn schadelijk. En dat holt je positie ook uit op termijn.
2: Dus er moet linksom of rechtsom iets gebeuren?
7: Ja, ik denk wel dat een punt bereikt is dat je niet verder kan. Dus dat laat de rekenkamer ook zien, hè, met wat er ligt aan opgaven. Anders kun je het ook niet meer inhalen. En dan is er structureel een verslechtering in Nederland. En dat moet je voorkomen, denk ik.
2: Dank u wel, Rico Luman, econoom bij ING. Straks, hoe stop je gevaarlijke drones boven je land? In Duitsland hebben ze er iets op bedacht. Maar of het gaat helpen?
0: Eén vandaag.
2: Dan Julia, de valse wolfspin voelt zich thuis hier.
4: Ja, eerder werd hij tientallen keren gespot in Nederland, maar in de laatste 5 jaar is dat aantal vertwintigvoudigd. Oh. Vooral in de stad, dat schrijft het AD vandaag. Ja,
2: zijn het van die hele grote harige spinnen die je ook kunnen bijten?
4: Nou ja, als je de foto's ziet, dan denk je, dit zijn toch flinke joekels. Ja. En ik denk dat weinig mensen hem dus graag tegenkomen, maar zo niet spinnen-expert Chef van Overdijk. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
4: Ja, jij komt ze graag tegen. Hoe ziet die valse wolfspin eruit?
6: Ja, die valse wolfspin is inderdaad, zoals je zegt, een vrij forse spin. Voor Nederlandse begrippen dan. Een centimeter of 4 à 5 in pootspanwijdte. Lichtbruin van kleur, maar wat donkerbruine vlekjes erop. En een hele typerende hartvlek op het achterlijf. Dus mooi spinnetje.
4: Ja, en ook ogen heel nadrukkelijk, toch? Of niet? Dat je die goed kan zien.
6: Ja, ze hebben vrij grote ogen inderdaad. Daar komt ook de naam vandaan. In het artikel van het AD zag ik staan dat het gaat om de wolfspin. Maar het gaat hier duidelijk om de valse wolfspin, zoals jullie wel zojuist hebben benoemd. Die valse wolfspin lijkt een beetje op een wolfspin. Maar hij is het niet, vandaar ook de naam. Dus het heeft niks met zijn karakter te maken.
4: Oké. Maar goed, hij kan wel bijten, hè?
6: Ja, net zoals honden, net zoals mensen, net zoals katten kunnen spinnen ook bijten. Zullen ze natuurlijk nooit zomaar doen. Zo'n spin die heeft 2 tandjes, in tegenstelling tot ons. We hebben er veel meer. En die 2 tandjes die gebruiken ze voornamelijk om vervelende insecten te bijten en op te eten.
4: Ja, maar niet zozeer dus om mensen mee te bijten. Maar goed, het lijkt me toch niet prettig. Hoe verklaar je die opkomst van deze spin?
6: Ja, we hebben natuurlijk met een aardige klimaatverandering te maken. Het wordt steeds warmer en steeds droger hier. En die spin, die valse wolfspin, is van oorsprong een spin die komt voor in het Mediterrane gebied. En deze soort die is in opmars omdat het hier steeds warmer en droger wordt. En dat lijkt natuurlijk op het Mediterrane klimaat, waardoor die spin het hier prima doet.
4: Ja, en ze zitten dus ook graag binnen. Wat moet ik nou doen als ik er eentje boven mijn bed zie bungelen?
6: Boven je bed zul je ze niet zien bungelen, want ze gaan niet aan een draadje hangen. Ze kunnen wel, in tegenstelling tot wolfspinnen, kunnen ze tegen muren en tegen plafonds kruipen. Dus ze hebben een beetje hecht beharing onder de poten zitten waarmee ze zich vast kunnen houden. En als je ze ziet zitten, in ieder geval dankjewel zeggen voor het vangen van die vervelende mug die jou wilde trekken. En verder, ja, gewoon aanschouwen, weet je. Ze hebben in Nederland verder geen kwaad in de zin. Het enige wat die dieren willen is met rust gelaten worden.
2: Ja, maar meneer Van Overdijk, dat is makkelijk zeggen hoor. Want Julia die zag een spin over mijn hand lopen vanmorgen op de redactie. Ja. En ik zag de angst in haar ogen.
4: Ja, en dat was dus nog een kleine spin eigenlijk. Ja. Dus hoe kom ik daar nou vanaf?
6: Nee, het is vooral goed bestuderen. Kijk, kennis is macht, dat weten we allemaal. En kennis over spinnen en hun gedrag neemt een heleboel angst weg. Als je namelijk kan inschatten wat een spin kan doen, of wat die zou gaan doen in een bepaalde situatie, kun jij daarop anticiperen. En als je die angst hebt, dan is dat vaak onmacht, omdat je niet weet wat die gaat doen. En in één keer is die weg en dan, ja, waar is die dan? En dan word je... maak je jezelf natuurlijk bang.
4: Ja.
6: Want die spin die is natuurlijk weggekropen omdat hij een dier aan zag komen met een opgerolde krant die op hem afkwam. Dus ja, je kunt die spin niet kwalijk nemen dat hij zichzelf gaat verstoppen.
4: Nee, maar dus ik moet hem heel goed aanschouwen. Dat is het. Je moet hem goed observeren en uitpluizen.
6: Ja, en lezen over spinnen. Kijk, hoe meer je weet over die spinnen. Kijk, ik heb natuurlijk makkelijk praten, want ik ben nooit bang geweest voor spinnen en altijd fascinatie gehad. Maar mensen die bang zijn, is vaak omdat ze niet weten wat ze doen. Dus hoe meer je ze bestudeert, bekijkt en snapt, hoe kleiner jouw angst wordt. Dus, en fotograferen helpt ook goed. Dus pak je mobieltje erbij, kijk of je hem van dichtbij kan bekijken. En kijk eens hoe die haartjes überhaupt aan die spin vastzitten.
4: Nou,
6: want het is totaal anders dan wat we kennen van zoogdieren.
4: Ik ga mijn best doen. Dankjewel, spinnenkenner, chef Van Overdijk.

0: Ho, hey, von den Lumineers.
1: Als erstes muss ich sagen, dass wir hier von einem sehr ernsten, sicherheitsrelevanten Vorfall ausgehen müssen.
0: Ja, das zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken nadat een drone met explosieven werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. Deze week is in Duitsland een nationaal centrum geopend dat drones moet stoppen. Ja, de Duitse overheid investeert de komende jaren ruim 10 miljoen euro in de uitbreiding van dat centrum. Maar gaat het ook helpen? Bart van den Berg, defensiespecialist bij Klingendaal. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat gaat dat nieuwe Duitse dronecentrum doen?
2: Ja, het is een onderzoekscentrum wat ze neer gaan zetten. En daar zouden ongeveer 40 extra banen in moeten komen. En die gaan gezamenlijk onderzoeken hoe drones beter geïdentificeerd kunnen worden en ook daadwerkelijk uitgeschakeld kunnen worden.
0: Want dat weten we nu helemaal nog niet?
2: Nou, dat kan wel, maar dat kan nog niet op de schaal die passend is bij de huidige dreiging. We hebben in de afgelopen periode, in het afgelopen jaar, enorm veel mogelijke incidenten in West-Europa gezien. Onder andere in Nederland, in België, maar ook in Duitsland. Boven bijvoorbeeld militaire locaties, boven energieinfrastructuur. Maar heel veel van die incidenten zijn nooit bevestigd geweest. En dat is nooit bevestigd omdat er geen adequate detectieapparatuur aanwezig is. Zodat je dus ook geen beeld kan opbouwen of een incident ook daadwerkelijk bijvoorbeeld een Russische operatie is geweest. Of dat het gewoon een verkeerde waarneming is geweest die helemaal niets te maken had met een eventuele dreiging.
0: Nee, nu gaat Duitsland dus dit centrum opzetten. Moet dat niet gewoon NAVO-breed?
2: Ja, dat zou kunnen. Het nadeel is wel is hoe hoger je het organiseert. Dus als je het meteen een heel hoog ambitieniveau erop gaat zetten om dat binnen de gehele NAVO te doen, dat het operationeel ook wel weer lastiger is om het, om het in te zetten. Want dan heb je er weer minder controle over. Zijn er meer landen die daar ook een mening over hebben? Moet je weer door meer besluitvormingslagen heen? En als we kijken naar de investering richting Duitsland, 10 miljoen past volgens mij uitstekend binnen de Duitse begroting. En ook 40 extra banen, die zijn gewoon beschikbaar. Dus dat Duitsland zelf hier het initiatief inneemt, lijkt me hartstikke nuttig.
0: Ja.
2: En dat dan ook bijvoorbeeld lessen geleerd worden en die ook gedeeld worden binnen NAVO, dat is ook in

0: En dat dan ook bijvoorbeeld lessen geleerd worden en die ook gedeeld worden binnen NAVO, dat is ook enorm waardevol.
1: Nou ja, want ik ben wel benieuwd of Nederland er dan ook iets aan heeft aan wat ze daar in Duitsland dan leren over die drones.
0: Nou, dat zou wel het geval moeten zijn. Dus er moet ook echt worden op worden samengewerkt. Kijk, allerlei landen, ook Nederland, is ook aan het innoveren. En wij hebben ook een TNO die ook bezig is om te kijken hoe ze drones bijvoorbeeld beter kunnen detecteren vanuit allerlei verschillende technieken. Wij hebben ook in het oosten van Nederland met Thales een uitstekende organisatie zitten die enorm goed is in radarsystemen, waarmee dus bijvoorbeeld ook een drone kan worden waargenomen. Dus er is ook heel erg veel door Europa heen. En daar moet op worden samengewerkt. Maar ik zou ook zeker landen stimuleren om ook zelf initiatief te nemen om daar verbeteringen aan te brengen. Want uiteindelijk gaat toch innovatie, dat begint toch ook van de grond. En dat kan je niet allemaal vanaf bovenaf regisseren.
1: Nee, want hoe kwetsbaar is Nederland en ook de rest van Europa als het gaat om drone aanvallen?
0: Ja, ik denk enorm kwetsbaar. We zien de hoeveelheden drones die nu bijvoorbeeld in Oekraïne gebruikt worden en die geproduceerd worden, dat gaat echt richting de 10 miljoen per jaar. Dus dat is enorm veel. En we zien dus ook verschillende type drone-incidenten. Aan de grenzen van het NAVO-territorium zie je de grotere militaire drones, die af en toe bijvoorbeeld vanuit Rusland Polen binnen zijn gevlogen. Of in Roemenië, dat is toch vrij recent geweest. Maar we hebben dus ook met kleinere drones te maken gehad in West-Europa, die dus niet geïdentificeerd zijn geweest. Of dus een paar weken geleden in Leipzig, dat er daadwerkelijk een drone tegen een vlachttoestel is aangevlogen op de luchthaven daar, waar ook daadwerkelijk explosieven ondergangen hebben. Nou, ja. Die drone is niet, die explosieven zijn niet afgegaan, dus het toestel is niet geëxplodeerd. Maar het laat wel zien dat we een enorme dreiging hebben. En ook pas later is die drone gevonden, terwijl die daar op de grond lag. Dus die is niet gedetecteerd op het moment dat hij aan het vliegen was door het luchtruim. Dus we hebben nog een enorme opgave hier.
1: Ja, want stel nou dat je ze wel leert te detecteren. Wat dan? Hoe schakel je 10 drones of 100 drones die op je afkomen uit?
0: Ja, dat is dus de volgende stap. En ook dat centrum zal daar dus ook oplossingen voor moeten gaan verzinnen. Want een manier om dat vroeger te doen, dat was door het jammen. Dus het verstoren van de communicatie naar zo'n drone. Maar door nieuwere technologie kan zo'n drone ook steeds autonomer vliegen, door bijvoorbeeld toepassing van artificial intelligence. En dan, dat betekent dus dat je die, als je de communicatie naar die drone verstuurt, dat die drone gewoon door blijft vliegen. Dus je zal er nieuwe manieren voor moeten gaan vinden om hem toch uit de lucht te krijgen. En dat kan zijn dat je hem gewoon uit de lucht moet schieten, of dat je er andere methoden voor kan gaan verzinnen. En dat moet je dan vervolgens ook nog eens een keer gaan doen op hele dicht bevolkte gebieden, of bijvoorbeeld op een luchthaven, waar dan ook vervolgens nog civiel luchtverkeer gewoon rondvliegt. Dus om daar zomaar te gaan schieten is ook nog wel een flinke uitdaging.
1: Ja.
0: Er zijn enorm veel uitdagingen om dit veilig te kunnen doen.
1: Nou, dat gaan ze in Duitsland nu allemaal voor ons uitzoeken, gelukkig. Dank u wel, Bart van den Berg, defensiespecialist bij Klingendaal. Het waren 5 fantastische jaren. Zandvoort verwelkomt de Formule 1 voor de allerlaatste keer met een Grand Prix. Maar wat heeft het debatplaats al die jaren opgeleverd? Dat zometeen, eerst het NOS-journaal.
2: NPO Radio 1.
1: Casper Meijer.
3: Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. In 1993 werd een vrouw in haar woning bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam de man zo op het spoor. 70-plussers kunnen binnenkort weer een coronavaccinatie halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. Ook sommige mensen met een kwetsbare gezondheid komen nog wel in aanmerking voor het vaccin. Het OM denkt dat het van nog 3 mensen kan bewijzen dat ze zijn overleden door middelen die ze kochten op de website FunCaps. 2 andere sterfgevallen kunnen mogelijk worden gelinkt aan de site. Het totale aantal FunCaps sterfgevallen kan daarmee op 23 uitkomen. En tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedpost tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen van boven de 85.
1: Wijnand Zwaan, waar staat het vast?
4: Nou, niet al te veel plaatsen. Er staan wel files door grenscontroles, onder meer op de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Verder veroorzaken werkzaamheden file op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo 4 kilometer. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem.

0: Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud.
1: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
2: Video's waarin minderjarigen elkaar bedreigen, vernederen en mishandelen worden massaal gedeeld door jongeren. Maar bij lang niet alle ouders staat dit op de radar. Blijkt uit onderzoek door ons opiniepanel. Ruim de helft van de ouders heeft er nog helemaal niet met hun kind over gesproken. Julia, over wat voor soort video's hebben we het hier precies?
3: Nou, op TikTok, Snapchat en Telegram delen jongeren vaak beelden waarin ze elkaar vernederen. En daarbij wordt ook geweld gebruikt of gevochten. Voor veel slachtoffers begint pas na het viral gaan eigenlijk de ellende. Ze worden gepest, buitengesloten en krijgen mentale problemen.
2: We praten erover met mediapedagoog Jacqueline Kleijer en met Joyce Bovenhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. Goedemiddag allebei.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Joyce, jij hebt onderzoek gedaan onder ouders in ons opiniepanel. Ja, die spreken er dus nog steeds niet over met hun kinderen aan de keukentafel.
4: Nee, dat klopt. Ja, jij zegt nog steeds niet. Maar ik vroeg het aan bijna 1200 ouders met minstens een kind tussen de 7 en 16 jaar. Of ze het hier wel eens over hebben. Ja. En dan zegt inderdaad ruim de helft het onderwerp niet te hebben aangesneden. Maar dat komt ook omdat ze vaak helemaal niet het fenomeen kenden.
2: Toch niet?
4: Nee.
2: Ondanks al onze uitzendingen.
4: Precies. Ja. Vaker er even naar kijken. Nee, sterker nog, in het onderzoek zeggen echt meerdere ouders van, nou, bedankt, want dan snij ik het een keertje aan.
2: Ja, dus of ze wel op de hoogte of niet op de hoogte waren van dit soort video's. Zijn ouders wel bezorgd dat kinderen zulke video's krijgen te zien?
4: Nou ja, het zal je misschien verbazen, maar eigenlijk een minderheid van de ouders zegt daarover bezorgd te zijn. En dat komt ook omdat ze dus denken, nou ja, mijn kinderen hebben dat niet gezien of dat ze het zelf niet kenden. Veel ouders zeggen toch ook, nou, mijn kind is te jong of zal het niet opzoeken. Ouders zeggen ook wel heel eerlijk, misschien ben ik te naïef, maar ik denk dat mijn kind gewoon verstandig genoeg is om hier niet betrokken op te zijn. En wat ik heel erg zie in het onderzoek is dat ouders inzet op openheid. Hè? Dat als er een probleem is op sociale media of ergens anders in het leven, op school, dat kinderen naar ze toe komen. En dat zie ik ook in het onderzoek, dat de meeste ouders, 7 op de 10, ervan overtuigd zijn dat hun kind hun echt wel in zou lichten als ze betrokken zouden zijn bij zo'n vernedervideo. De houding bij ouders is echt, we geven een kind vertrouwen. En daardoor hopen ze eerlijk te zijn tegen.
2: Ja. Nou, dat is natuurlijk heel fijn dat je je eigen kinderen zo vertrouwt. Ja. Maar in hoeverre weten ouders dan echt wat hun kinderen te zien krijgen op social media?
4: Nou ja, dat is natuurlijk best lastig. Het is wel zo dat de grootste groep zegt, nou, ik heb het idee dat ik wel grotendeels weet wat ze kijken. Maar toch ook 43% is ook zo eerlijk om te zeggen, nou, ik denk dat ik maar weinig of niks weet. Want ja, een puber is veel bekender met hoe het gaat op sociale media. Wat dat betreft is dus inzetten op het gesprek openhouden volgens hen het beste wat je kan doen.
2: Jacqueline Kleijer, wat denkt u als u deze cijfers hoort?
5: Ja, dat verbaast me eigenlijk niet, inderdaad. En ik vind het ook wel interessant om te horen dat ouders er eigenlijk wel van uitgaan dat kinderen uit zichzelf met hun ouders hierover gaan praten. Dat is eigenlijk niet wat ik van kinderen terughoor. En ook niet wat ik zie bij kinderen. Want ze hebben het echt wel nodig dat ouders een vraag stellen. Want als je een vraag stelt, krijg je een antwoord. Kinderen gaan niet uit zichzelf zomaar vertellen dat ze hier bijvoorbeeld bij betrokken raken. Nee. En bij betrokken raken is interessant. Dat is dat kun je van op meerdere manieren zien. Hè. Dus ouders die. Het is een heel naar fenomeen wat dit is. Dus het is ook best wel moeilijk voor te stellen dat jouw kind overkomt of dat jouw kind daarbij betrokken raakt. Mm-hmm. Dus het lijkt voor heel veel mensen ver van hun bed te staan, zeg maar. Maar wat hier heel filijn is dat ouders er eigenlijk altijd van uitgaan dat hun kind goed is. Ja. In die zin van dat hij het goede doet. En in dit geval kun je ook een dader worden door bijvoorbeeld het filmpje door te sturen of door ernaar te kijken. Je hoeft dus niet iemand in elkaar te slaan. Nee. Maar je bent wel een onderdeel van het groepsproces.
2: Want is dat groepsproces het belangrijkste bij het delen en het maken ook van deze filmpjes? Waarom doen jongeren dit überhaupt?
5: Ja, dat is echt een hele goede vraag. En de groepsproces is hierin zeker leidend. En je ziet eigenlijk in de overgang van de basisschool naar de middelbare school komen kinderen in een andere fase, in de vroege puberteit, in de conformistische fase. En daar is het groepsproces ontzettend belangrijk. Dus belangrijker eigenlijk vaak dan wat ouders zeggen of dat wat de norm is. Ze willen er graag bij horen en er niet buiten vallen. Ja. En soms, in sommige omgevingen, kan het ook wel heel belangrijk zijn dat je meedoet.
2: Ja, wij hebben gesproken, of onze verslaggever van die Tijmstra, die sprak iemand die zulke video's maakt. Zij wilde alleen onherkenbaar in de uitzending.
1: Elk platform die de jongeren gebruiken, kan je die video's wel vinden. Voor sommigen schrik ik wel echt heel erg. Kijk, ik heb ook wel video's van mensen die ik zelf ken, dat ik ze heb gezien. Maar sommigen kunnen er ook wel echt heel heftig aan toe gaan. Omdat sommigen oprecht gewoon echt zwaar mishandeld worden. Soms worden er niet alleen de vuist bij gebruikt, maar natuurlijk ook andere dingen. Het zouden messen kunnen zijn, stokken.
6: Waarom zou je dat willen kijken?
1: Het is niet per se dat je het zou willen kijken, maar ja, het wordt natuurlijk doorgestuurd in groepen. En natuurlijk klik je dan wel die video om te kijken wat er is gebeurd, hoe het is gegaan.
2: Ja, je wil er niet per se naar kijken, maar het doorsturen hoort er wel bij. Mevrouw Kleijer, kijkt u hiervan op?
5: Nee, eigenlijk niet. Het is ook, als je naar jezelf kijkt, zeg maar, je staat bijvoorbeeld bij iets vreselijks, face-to-face, in real life, als volwassene, dan wil je daar ook graag over praten met iemand. En jongeren zijn heel veel online. En eigenlijk als je iets heel erg ziet, wil je het misschien doorsturen om te laten zien, moet je kijken wat hier gebeurt. Dus het is ook een andere manier van delen. Ja. Alleen is het effect heel, heel anders, want eigenlijk, als het slachtoffer wat in elkaar geslagen wordt, wat vernederd wordt, wordt iedere keer opnieuw, als het bekeken wordt of als het doorgestuurd wordt, een soort van opnieuw in elkaar geslagen of vernederd. Dus ja, voor de slachtoffers is het vreselijk. Ja. En daar begint dat hele groepsproces. Ja. En wat je dan ook nog heel vaak krijgt, is dat als die filmpjes ergens staan of door worden gestuurd, dan krijg je een hele groep eronder die daar allemaal commentaar op gaat geven. Ja. Dus dat nog eens gaat bevestigen. Dus het is heel, ja, bijna moeilijk om daarna nog naar buiten te gaan als je een slachtoffer bent.
2: Ja. Joyce, heb jij ook jongeren kunnen spreken in het panel die hiermee te maken hebben gehad?
4: Nou, we hebben de ouders die meededen aan ons onderzoek gevraagd of ze hun kinderen ook het onderzoek wilden in laten vullen. 57 kinderen deden mee, dus ik kan het niet echt representatief noemen, maar het is wel een rondgang. En dan zie je dat ze inderdaad toch wel iets anders erin staan dan hun ouders. Want 3 op de 10 zeggen dat ze wel eens die vernedervideo hebben gezien. En de helft zegt dat ze niet het gevoel hebben dat ze alles kunnen bespreken met hun ouders. Terwijl we dus in het onderzoek zagen dat de ouders juist daarop inzetten.
2: Ja, mevrouw Kleijer, hoe moeten we dit fenomeen nu stoppen?
5: Het is denk ik, het stoppen, dat is wel een groot goed. Maar in ieder geval is het denk ik voor ouders heel belangrijk dat je het toch bespreekbaar maakt. En wat mijn tip aan ouders zou zijn, dus als je met je kinderen hierover gaat spreken en je vraagt of ze wel eens zoiets gezien hebben, dat je niet meteen je eigen oordeel erin gooit. Want zou zomaar kunnen zijn dat je kind het gezien heeft. En misschien schrik je er wel van dat je kind het misschien heeft doorgestuurd. Maar op het moment dat je daar meteen heel heftig in gaat je kind jou straks nooit meer iets zeggen.
2: Nee.
5: En dan krijg je ook die verschillen zoals je het in het onderzoek ziet.
2: Nou, dus dat is een hele goede tip.
5: Dus je kan beter met je kind uitpluizen. Wat gebeurt hier nou? Wat kun je wel doen? En zodat je inderdaad echt aan het vertrouwen gaat werken, ook van de ouder uit.
2: Hartelijk dank, Jacqueline Kleijer. En ook bedankt, Joyce Boverhuis. Vanavond meer hierover in onze tv-uitzending vanaf 6:30 op NPO 2. Zometeen, het voelt misschien als herfst een beetje, maar het is toch nog echt zomer. Behalve in het Gelderse Duiven. Daar zit de kerststemming er al goed in.

0: It's So Easy, Linda Ronstadt. Ja, Julia, nog 4 maanden.
1: Oh ja.
0: Dan is het alweer kerst.
1: Nou, gezellig.
0: Ja, in een thuiscentrum in Duiven wordt nu al gebouwd aan een compleet nieuwe kerstshow. Elk jaar weer is het een drukte van belang met klanten die er hoogzomer speciaal voor naar Duiven gaan. Verslaggever Joris Kreugel staat met een bezoeker in het nu nog redelijk lege hal.
2: Bent u al een beetje in de kerstsfeer?
3: Helemaal niet, nee.
2: Oh, helemaal
3: nee,
2: niet?
3: Nee, helemaal niet. Ik heb het al zo vaak gezien, dus nee, ik ga er niet meer naartoe. Nee.
2: Schijnt dat het nu weer nog specialer wordt dan dat het al was.
3: Ja, dat zal. En nog een treintje erbij.
2: Maar weet u waar u nu loopt?
4: Ja, voor die kerstshow alles al klaarmaken. Ja.
2: Zin in?
4: Ja, wij wel. Kijk, ze hebben best wel een grote oppervlakte om alles klaar te maken.
2: De grote baas aan.
4: Oh, de grote baas.
5: Ik ben Gerard.
4: Ik wil opslag.
5: Je wil opslag.
4: Ja, moet ik eerst komen werken zeker.
5: Ja, dat is zo. Ja.
2: Nou, ze zoeken nog wel mensen tijdens de kerst, hè?
5: Ja, we zijn al redelijk compleet ondertussen. Dus het is gelukkig, want we zijn ook al volop bezig.
2: Mensen hier ook voor de kerstshow?
5: Ja, we doen het jaar in de zomermaanden vacature rondsturen met mensen die ons tijdelijk willen helpen met opbouw van huisjes of met uitpakken van de handel.
4: Over 2 jaar ben ik uitgewerkt. Moet volgende week weer beginnen, hè? En dan over 2 jaar kan misschien...
5: Wat doe je?
4: Wij doen kunststof en aluminium ramen zetten.
5: Oh, dat is veel leuker.
2: Ja, de vacatures in de gaten houden.
4: Zie je? Ja, en dan zitten we hier op de camping in Hoenderlo. En dan komen we hier bij klussen. En werk ze.
2: Gerard Niesink, bedrijfsleider ben je hier. En ook woordvoerder kerst.
5: Ja, dat komt omdat bij ons is kerst echt een heel belangrijk ding. We hebben de helft van het tuincentrum wordt in 6 weken omgebouwd naar de grootste kerstshow van Europa. Dit is een deel wat je nu ziet. Dus zijn we bij de huisjes, de miniatuurhuisjes. Dat is ongeveer 2000 meter. Maar we zijn aan de andere kant in het pand hiernaast nog druk bezig om de decoratieve kerst op te bouwen.
2: Ja, het is nu nog best wel redelijk kaal. Hè? Ja. We zien hier wel, wat is dit eigenlijk?
5: Dit is een
2: Spaans huisje met balkonnetjes.
5: Het is een gevel van een station, geïnspireerd op het station van Haarlem.
2: Oh, er zou wel iemand staan met een gitaar op een van de 2 balkonnetjes.
5: Had ook gekund. Maar het leuke is altijd, als je dingen maakt, moet iedereen zijn eigen interpretatie eraan kunnen geven.
2: Ja, en wat is het dit jaar?
5: Nou, we gaan dit jaar, het is het 40ste jaar dat we kerst gaan maken. Het thema is eigenlijk het huis van de kerstman.
2: 40 jaar geleden was de eerste keer. Ja. Hoe zag het er toen uit?
5: 40 jaar geleden was het een winkelstelling met creppapier en lakfolie.
2: Zullen we even een rondje lopen? Want we staan
5: maar, maar hier praten we alleen over de miniatuurhuisjes.
2: Dus dat hoeveel zijn dat er?
5: In stuks?
2: Ja.
5: Duizenden. Poppetjes, huisjes, treinen. Dat is enorm. Dit is 2000 meter, dus dat is normaal gesproken al een half tuincentrum. En hier wordt nu echt alleen maar gebouwd. Dus de ondergronden zijn we nu mee bezig. De brug waar je mensen straks op kunnen gaan staan om het overzicht helemaal te hebben over dit hele miniatuurdorp. En dat is een plek. In de hal daarnaast wordt gebouwd nu aan.
2: Nog een hal.
5: En nog een hal en nog een hal. En dat is bij elkaar ook nog eens een keer 6000 vierkante meter.
2: Maar, leg mij eens uit, waarom doen jullie dat elk jaar weer zoveel energie erin steken om een kerstmarkt op te tuigen?
5: Ja, wel als je het heel groot aanpakt, dan krijg je echt wel mensen uit heel Europa die ons bezoeken. En wij doen het dan, we hebben dan de verkoop oktober, november, december en januari breken we weer af. En daarom laten we nu ook een deel van de kerstshow jaar rond staan achter slot en grendel. Dus
2: het is niet zichtbaar voor de klant?
5: Dat is dan niet zichtbaar voor de klant, maar dit bouwen we elk jaar helemaal opnieuw op. Omdat je elk jaar een andere touch eraan wil geven.
2: Maar jullie zijn geen filantropische instelling?
5: Nee, dus we zijn een winkel. Dus mensen gaan echt rijden. Dus mensen uit, of het nou Brussel is of Berlijn, of maakt niet uit. Mensen gaan gewoon rijden omdat ze willen zien wat hun blij maakt.
6: Gaat die over de kerst gebeuren?
7: Ja, ook.
5: Ja?
6: Nou, dan heb ik een vraagje namelijk. Meccano Gilder Nederland, kent u dat?
5: Meccano?
6: Gilder Nederland.
5: Nee.
6: Bijna 300 leden. Ja. En die hebben best wel een keer belang bij om een paar modellen hier neer te zetten.
5: Meccano, dat is
6: ja, van vroeger, ja. Ja.
5: Het moet wel passen. Het moet passen in het totaalplaatje.
6: Ja, dat begrijp ik, ja.
5: Lego is ook heel populair nu, maar we gaan geen Lego ertussen zetten.
6: Nee, dat is
2: niet. U bent ook al fan van kerstmarkt.
6: Ik vind het altijd mooi hier. Straks in oktober, want die is erop en dan gaan we komen. Ja.
2: Meccano Gilder Nederland.
6: Meccano Gilder Nederland, ja. Dus bij dingen, misschien is het leuk hier.
5: Gaan we nadenken.
6: Ja? Goed, nou, dankjewel.
2: Leuk hè, dat zo'n man, die komt dan op je aflopen.
5: Ja.
2: Die biedt er gewoon Meccano spullen aan.
5: Die wil ook zijn expositie hier plaatsen.
2: Er is hier een prachtige brug aangelegd.
5: Veel watervalletjes. Hier komen straks allemaal dorpjes. Dit zou Frankrijk kunnen zijn, dat zou Oostenrijk kunnen zijn, dat zullen bergen kunnen worden. Dat is een Efteling, de Elfstedentocht. alle thema's die in die miniatuurwereld een plekje hebben, ook niks meer te maken met een kerstshow zoals we die afgelopen 20 jaar gezien hebben. En ook niet, zeker niet met die van 40 jaar geleden.
2: Deze gaat alles verslaan wat er in het verleden is gebouwd.
5: Ja, zeker.
2: Ja, soms heeft natuurlijk ook de eenvoud van 40 jaar geleden. Dat heeft ook zijn charmes, hè?
5: Dat zou niet meer kunnen. Je kunt klanten laten kiezen uit 3 kunstkerstbomen. Je moet er nu 300 hebben.
2: Dat is wel makkelijk maken. De keuze is reus.
5: Stress, hè? Ja. Ja, dat vult aan.
2: Wat wordt de kersthit 2026?
5: Rond het jaar 2000 zaten we allemaal met slangverlichting en hetten en dat soort dingen die met slangen. Het is allemaal energiezuinig en subtiele verlichting. Dat is de hit.
2: Dus die moet je eigenlijk nu al gaan kopen?
5: Ja, over 4 weken.
2: Die is nog goedkoop.
5: Dan zijn ze er nog niet.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Aankomend weekend staat Zandvoort voor het laatst in het teken van de Formule 1, waarna het motorgeluid in de duinen voorlopig verstomt. 5 jaar lang streek het Formule 1-circus daar neer. En dus maken we vandaag de balans op. Wat heeft het Zandvoort opgeleverd? Dat doen we met Peter Tromp van de ondernemersvereniging in Zandvoort en met Allard Kalf, Formule 1-analist voor Viaplay. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de voorlopig laatste Dutch Grand Prix, meneer Kalf. Is dat nou emotioneel afscheid voor u?
1: Wel een beetje weemoed, denk ik. Ik was hier, als jij 20 jaar geleden gezegd had dat je de mooiste Formule 1 Grand Prix van het jaar hier op Zandvoort zou organiseren, dan was je waarschijnlijk met een drankbuis afgevoerd. Maar als ik dan zie dat uiteindelijk dit weekend 18 organisatoren wereldwijd komen kijken hoe goed ze het hier voor elkaar hebben, dan is dat fantastisch en dan is het voor mij wel een beetje weemoed. Ja,
0: ja, is dat voor u ook weemoed, meneer Tromp?
7: Zeker, zeker, zeker. En het heeft heel veel gebracht de afgelopen 5 jaar.
0: Ja.
7: En voor de retail in het dorp niet zozeer dit weekend, want de focus ligt echt op het racegebeuren en daarna op de horeca, die er heel veel profijt van heeft.
0: Oh ja.
7: De retail een stuk minder. Wij hebben dit weekend heel weinig te doen. Maar tegen iedereen die zegt van verdomme, ik heb niks te doen en het is goed weer en dergelijke, zeg ik, zeur niet. De andere 51 weken hebben we er wel profijt van.
0: Ja, want de mensen die dus naar het racen komen, die gaan niet eventjes naar de blokker.
7: Jawel, nee, die gaan niet naar de blokker. Nee, zeker niet. En ik heb 40 jaar handel gedaan als kaasboer zijnde. En het laatste waar ze aan denken is op dat moment een pontje kaas komen halen bij me. Dat doen ze dus niet.
0: Nee, maar, de
7: maar
0: rest
7: die andere 51 weken, juist.
0: Ja, en dan komen ze ook vanwege de Grand Prix in Zandvoort, toch, naar Zandvoort.
7: We staan vanwege het feit dat de Grand Prix 5 jaar lang heeft geduurd, niet op de Europese, maar op de wereldkaart. Er komen hier toeristen in het naseizoen, in het winterseizoen, die een dag in Zandvoort verblijven op allerlei mogelijke manieren. En die uit het Amsterdamse komen, bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
7: En hier een dag, een prachtige dag beleven. En ja. Dat is het jaaromvattende wat ik bedoel.
0: Ja, Allard Kalf, merkt u dat ook, dat wij er internationaal goed op staan?
1: Oh, we staan er als Zandvoort internationaal enorm goed op. Kijk, je moet niet vergeten, en dat is niet, dat zeg ik uit grond van hart. De Grand Prix in Zandvoort heeft een nieuwe standaard neergezet. Niet alleen qua entertainment en wat er allemaal op het circuit gebeurt, maar ook hoe we naar het circuit gaan. En hoe we, dat we met z'n allen met de trein komen, ja, op de fiets komen. Het is de eerste Grand Prix die de stroomvoorziening helemaal goed voor elkaar heeft. CO2-neutraal, ga maar door. Dus er is hier zoveel meer dan alleen die rondjes rijden waar de wereld naar kijkt van, jongen, wat hebben jullie het goed voor elkaar.
0: Want dat is best knap, toch? Want volgens mij is dit een van de weinige Grand Prix waar geen overheidssteun voor is.
1: Ja, maar ik denk als je heel eerlijk bent, dan is het feit dat er geen overheidssteun is misschien ook wel de reden dat het zo mooi geworden is. Want je moet, als je geen overheidssteun krijgt, moet je natuurlijk heel creatief worden. He, hoe krijg ik het bedrijfsleven mee? Hoe krijg ik iedereen mee? Nou, dan ga je over CO2-neutraal praten. Dan ga je met de NS praten. Dan ga je met fietsenfabrikant Pon praten. En dan krijg je op die manier, ja, krijg je ineens een evenement wat fantastisch is, omdat de overheid niet meedoet.
0: En als het dan van iedereen is. Ja, Julia, de gemeente Zandvoort heeft ook onderzoek gedaan naar wat het de lokale economie heeft opgeleverd. Om welk bedrag gaat het?
8: Ja, de gemeente die deed samen met de organisatie van de Dutch Grand Prix dat onderzoek. En dat deden ze alleen de eerste jaren. Dus de cijfers komen uit 2023. En daaruit bleek dat de ondernemers in Zandvoort 7,2 miljoen euro winst aan het evenement overhouden. En als je de hele regio meerekent, loopt dat bedrag zelfs op naar 30,5 miljoen euro. Het meeste geld werd verdiend door de horeca, gevolgd door bedrijven die verantwoordelijk waren voor de infrastructuur en ondernemers die zich bezighouden met kaartverkoop en beveiliging.
0: Nou, meneer Trom, dat is toch mooi meegenomen. Dat moet u de komende jaren allemaal missen. Hoopt u dat de Grand Prix snel weer terugkomt in Zandvoort?
7: Dat hopen we natuurlijk met z'n allen, dat het snel terugkomt in Zandvoort. Aan de andere kant is het zo dat de directie van het circuitpark Zandvoort in staat is om ook zonder een Grand Prix een prachtig jaarprogramma neer te zetten. Over duurzaamheid gesproken, waar alle het er net over had. We beginnen volgend jaar met de elektrische Grand Prix, met elektrische auto's. En dat is ook iets wat de toekomst heeft. Het zal niet zo'n uitstraling hebben als nu de Grand Prix. Nee. Maar daar wordt wel naartoe gewerkt in de komende jaren natuurlijk.
0: Ja, meneer Kalf, vandaag natuurlijk het nieuws dat Verstappen heeft bijgetekend bij zijn team Red Bull tot en met 2030. Is het dan toch nog voorstelbaar dat die Grand Prix op de een of andere manier ergens de komende jaren weer terugkeert?
1: Nou ja, op de een of andere manier misschien wel, maar dat heeft met Verstappen niks te maken. Wat fantastisch nieuws is voor Max, maar alle contracten, als je wereldwijd kijkt, dan zijn de meeste contracten die met circuits worden afgesproken rond de 10 jaar. Ja, dan moet je 10 jaar verlengen. Dat is een risico, dat wil je niet nemen. Hè? Dus wat dat betreft is het absoluut de laatste. Wat Peter zegt is helemaal waar. Volgend jaar Formule E wordt een ander evenement. Maar als je naar de toekomst kijkt, is dat natuurlijk wel weer heel belangrijk. Want elektrisch rijden, ja, wij moeten er misschien met een hele generatie nog niet aan denken. Nee. Maar er komt een generatie aan, die weet niet beter. Dus dat heeft wel de toekomst. Maar zoals nu, hè, kijk, mensen zeggen ook, hè, hoop doet leven. En er zou, hè, als het in de golfregio onrustig blijft, dan zou je hier nog een evenement kunnen hebben. Ja, dat zou kunnen. Alleen er staan hier 70.000 tribuneplaatsen die worden opgebouwd. Ja, die ga je in 6 weken niet eventjes ergens vandaan halen. Hè, dus het evenement zoals het nu is voor het laatst. En dat vind ik wel heel jammer.
0: Ja, komend
1: weekend. Maar wel begrijpelijk.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Ja, dus ook voor het laatst voor Max Verstappen op zijn thuis Grand Prix. Willen we toch nog wel even weten, zit er nou een podiumplek voor hem in komend weekend?
1: Ik denk dat
7: als de regen valt
1: winnen.
7: Wel.
0: Als er regen valt, zegt meneer Trump. Ja?
1: Ja, als het droog blijft ook. Ik ben een van de weinigen die vertrouwen heeft in Verstappen en een goed resultaat dit weekend. Maar ik zou niet weten waarom niet. En ja, ik ben een romanticus. Dus ik vind als hij wint, dan is de cirkel rond. En een cirkel moet altijd rond worden.
0: Ze zijn aan het oefenen, hoor ik.
7: Ja.
0: Prachtig.
1: Ja, mooi, hè?
0: Hartstikke mooi, ja. Dat is toch mooier dan het elektrisch. Hartelijk dank, Albert Kalf en ook Peter Tromp. Vanavond meer hierover op tv bij 1Vandaag vanaf 6:30 op NPO 2. Ja, het ene na het andere schip wordt op zee geënterd. Van de schaduwvloot wordt gezegd. Maar luisteraar Hans van Kleef wil weten, mag dat zomaar? Is het niet een vorm van piraterij? Straks in 1Vandaag het antwoord.
9: Hockey. De WK met vanavond om 6:00 de Nederlandse mannen tegen Japan.
10: Voetbal.
9: Vanavond in Langs de Lijn en Omstreken Twente en Ajax in de Conference League. En komend weekend natuurlijk alle wedstrijden in de Eredivisie.
10: Wielrennen.
9: Vanaf zaterdag de Vuelta, de Ronde van Spanje.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Pas je eindelijk het perfecte...

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, stop. Dit stuk.
2: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: NPO Radio 1, 1 uur.
14: Lammert de Bruin.
15: Het wordt niet voor niets als uitdrukking gebruikt. Een veenbrand staat voor iets dat al langer onopgemerkt ondergronds smeult. Maar het AD schrijft nu dat dit letterlijk zelfs een winter lang kan zijn om vervolgens pas zomers weer als natuurbrand op te laaien. Dat is wel heel erg lang. Is dat feit of fictie? Straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Casper Meijer.
16: Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam zo bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993 en de man werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. De oprichter van het failliete Chinese vastgoedimperium Evergrande is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook worden alle persoonlijke bezittingen van hem afgenomen. De rechtbank in Shenzhen zegt dat de 67-jarige WK Yan zijn positie gebruikte voor onder meer fraude, omkoping en verduistering. De Chinese overheid geeft hem de schuld van de vastgoedcrisis in het land, vertelt correspondent Gabi Verberg.
17: De uitspraak van de rechter is niet verrassend. Eerder dit jaar bekende hij al schuld. Dus zijn veroordeling zat eraan te komen. En ook werd in de afgelopen jaren toch al steeds duidelijker dat de Chinese overheid hem ook echt als een soort zondebok gebruikte voor de alsmaar aanhoudende problemen op de Chinese vastgoedmarkt, met alle gevolgen van dien voor de gehele Chinese economie.
16: Dat hij levenslang krijgt is daarom niet verrassend.
17: In China wordt corruptie gezien als een ernstige bedreiging voor de staat en de samenleving. En dus niet alleen als een financieel misdrijf. Nou ja, zijn handelen heeft ertoe geleid dat ontzettend veel mensen heel veel geld zijn verloren. Dus ook vanuit dat perspectief kon de Chinese rechtbank eigenlijk niet anders dan hier heel zwaar tegen optreden.
16: Behalve oprichter Wei stonden er meer mensen terecht. Er zijn 56 mensen veroordeeld in de zaak en ze hebben gevangenisstraffen gekregen variërend van 22 maanden tot 18 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie, een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die stof zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. En Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bij een ernstig verkeersongeluk in Rotterdam is vannacht een automobilist om het leven gekomen en zijn 2 inzittenden gewond geraakt. De bestuurder botste op een boom en door de klap brak de auto in tweeën. Over tientallen meters lagen auto-onderdelen verspreid. De Rotterdamse politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. Binnenkort begint de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopname en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Dat onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Het Openbaar Ministerie denkt dat het van nog 3 mensen kan bewijzen dat ze zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 uitkomen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en drugs aan zonder bijsluiter. En de 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In Nederland loopt de rechtszaak nog. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen van boven de 85. Het is onduidelijk of de huisartsenposten die extra druk wel aankunnen. Nivel zegt dat het belangrijk is om daar onderzoek naar te doen.
1: Omdat we weten dat de spoedzorg en ook de spoedposten heel erg onder druk staan door personeelstekorten, maar ook door een steeds verdere toename aan patiënten en ook meer complexe problemen. Dus het is wel heel goed om alert te zijn op verschillende factoren die druk nog verder doen toenemen. Voor de planning, maar ook voor patiënten zelf, dat ze misschien wat langer moeten wachten aan de telefoon, omdat het gewoon echt heel erg druk is.
16: Dan nog het weer. Er trekken wat buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon bij maximaal 21 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan buien bij 19 tot 21 graden.
15: En bij de AWB is het voor het verkeer Wijnand Zwaan.
14: Er staan maar een paar files, maar die files leveren stuk voor stuk wel veel vertraging op. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo nu 8 kilometer stilstaand verkeer. Met daar 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Er stond een tijdje een te hoge vrachtwagen stil voor de Heinenoordtunnel. De vertraging vanaf de afrit Numansdorp is 3 kwartier. De weg is inmiddels wel weer vrij. En werkzaamheden veroorzaken file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg. 13 kilometer langs breidend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten.
13: NPO Radio 1. Avro Tros.
15: Staat u ingeschreven als woningzoekende, hou dan heel goed de spamfolder van uw e-mailprogramma in de gaten. Waarom dat zo belangrijk is, hoort u zo meteen. En Julia, feit of fictie over zombiebranden.
18: Ja, in het AD lazen we dat veenbranden een winter lang kunnen overleven om dan in de zomer weer op te laaien. Nou, we zoeken uit of het klopt.
15: Nu eerst enteren.
19: Vraag 1 vandaag.
15: Al wekenlang ligt voor de kust van Oman een vastgelopen tanker die olie lekt. Het schip vervoert zo'n 800.000 vaten en zou volgens de Europese landen onderdeel zijn van de Russische schaduwvloot, waarmee sancties worden omzeild. Maar ja, hoe pak je zulke schepen uit die schaduwvloot nu aan? Hans van Kleef uit Rotterdam, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
15: U wilt daar iets over weten?
20: Ja, ik heb er een vraag over. Ik wil graag weten van wie en wat, waar bepaalt wat een boot van de schaduwvloot is.
15: Ja.
20: En wat eigenlijk de juridische grondslag is om zo'n boot te enteren.
15: Oh ja, want ik mag dat zomaar.
20: Dat vraag ik me af. Want ja. Als er geen juridische grondslag is, dan is het in feite een vorm van moderne piraterij.
15: Ja, inderdaad. We gaan uw vraag voorleggen aan René Quist, hoofdredacteur van Scheepvaartblad Schuttevaart. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
15: Ja, wie bepaalt eigenlijk of een schip onderdeel is van de schaduwvloot of niet?
21: Ja, de schaduwvloot is eigenlijk een journalistieke verzamelterm voor schimmige schepen. Schepen waar iets mee is. Schepen die vaak van naam veranderen, snel worden verkocht. Dubieuze handel vervoeren, olie voor Rusland.
15: Ja.
21: Dus het is eerder een verzamelterm voor schepen waarvan wij vinden, als journalisten en als overheden, hey, daar is iets mee, dat is een gek schip.
15: Maar er is dus geen lijst bij overheden van schepen die echt tot die vloot behoren?
21: Als jij hem terugbrengt tot de Russische schaduwvloot, dan is er een lijst bij de EU en bij het Verenigd Koninkrijk die zeggen dat er ongeveer 700 schepen op de lijst staan van de Russische schaduwvloot. Dus er is wel een lijst en die schepen die hebben ook vaak te maken met sancties. Die mogen niet zomaar elke haven in, die mogen niet bunkeren, die mogen ook niet... Die mogen heel veel dingen niet.
15: Nee, maar toch varen ze op zee, die schimmige schepen. Mag dat zomaar gewoon op internationale wateren?
21: Ja, u zegt het al heel goed. Internationale wateren. Dus dat water is niet van Nederland en is ook niet van de VS. Dat zijn internationale wateren. En daar mag je varen met een schip. En het schip heeft een vlag. En de vlag bepaalt eigenlijk het rechtssysteem van dat schip. Dus daar hebben wij als Nederland of als EU helemaal niets over te zeggen, in principe.
15: Maar toch hoor je dat sommige schepen op internationale wateren geënterd worden. Hoe kan dat dan?
21: Ja, dat heeft te maken met... er moet een serieuze verdenking zijn dat er iets mis is met dat schip. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat het een valse vlag heeft.
15: Ja.
21: Er is een recent voorbeeld van een schip dat een Curaçaose vlag had.
15: Ja.
21: Maar dat bleek volkomen nonsens te zijn. Je kan ook enteren als je het idee hebt dat dat het schip statenloos is. Dus je moet, als marineschip echt een ander schip enteren, dan moet je echt wel serieus goed je huiswerk doen.
15: Ja, maar dat lijkt me. En dan hoef je verder niet meer aan regels te voldoen als je dat huiswerk gedaan hebt.
21: Nou ja, je moet wel degelijk een soort checklist afwerken van heb ik genoeg recht om dit schip te enteren?
18: Wie bepaalt dat eigenlijk?
21: Excuus?
18: Wie bepaalt eigenlijk wanneer je een schip entert? Zijn dat gewoon landen voor zichzelf of de NAVO?
21: Ja, dat is artikel 110 van het WNZ-rechtverdrag.
15: Oh, ja.
21: UNCLOS, dat kennen we allemaal, denk ik. Dus dat is een heel complex van regels waar je aan moet voldoen, wil je dat mogen.
15: Ja, duidelijk. Meneer Van Kleef, geeft dit zo antwoord op uw vraag?
20: Het geeft antwoord. Ik vraag me alleen dan nog af van, heeft dat er misschien ook mee te maken dat deze boten mogelijk niet verzekerd zijn via Lloyds Bank in Londen en andere westerse verzekeringsmaatschappijen?
15: Oh, u vermoedt daar een soort complot.
21: Ja. Dan is een heel intelligente vraag die deze meneer, deze stadsgenoot van mij, stelt. Het niet verzekerd zijn is vaak een signaal voor overheden om te kijken van hey, wat is hier aan de hand met dit schip? Dus het is eigenlijk een extra vinkje waardoor we sneller gaan kijken van hey, is dit een schimmig schip of is dit gewoon een slecht verzekerd schip? Dus dus de verzekerde status van het schip is wel degelijk van belang om te bepalen of die tot de schaduwvloot behoort.
15: Hartelijk dank, René Quist, hoofdredacteur van Scheepvaartblad Schuttevaar. En bedankt ook Hans van Kleef voor de vraag. Heeft u zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen? Dat kan van alles zijn. Stuur hem dan in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app. Eén fout en je plek op de wachtlijst is weg. Dat is vanaf 1 september het geval bij woningzoekenden die ingeschreven staan bij wooncorporatie Hollande Rijnland. Als je het bedrag van €7,50 niet op tijd betaalt, mag je weer achter in de rij aansluiten. Fractievoorzitter Stefan Haas van SP Leiden is daartegen een petitie gestart. Goedemiddag, meneer Haas.
0: Goedemiddag, dank u wel.
15: Ja, een petitie tegen deze nieuwe regeling. Waarom?
0: Ja, woningzoekenden werden vorige week verrast met een vrij botte mail over gewijzigde regels die ook al per 1 september over enkele dagen ingaan. Bij een gemiste betaling worden mensen direct uitgeschreven en zijn ze al hun jaren op de wachtlijst kwijt. Nou, mensen moeten al gemiddeld 7, 8, misschien wel 12 jaar op een wachtlijst staan om überhaupt kans te kunnen maken op een betaalbare woning.
15: Ja.
0: Maar het erge is ook nog eens bij deze wijziging sluiten ze ook de mogelijkheid om bezwaar in te dienen uit.
15: Nou,
0: dus als u kunt aantonen dat het misschien wel door overmacht of door een administratieve fout is,
15: vakantie misschien in deze periode?
0: Of een vakantie inderdaad, of misschien ook een heftigere persoonlijke omstandigheid, iets in de familiekring, of iets simpels als een bankrekeningnummer wat gewijzigd is. En u bent per direct uitgeschreven en u kunt ook niet meer in bezwaar.
15: Nee, dit klinkt een beetje als pesterij. Het is niet heel erg klantvriendelijk, toch?
0: Nee, volgens mij is een wachtlijst moet helpen bij een verdeling van woningen aan de mensen die de hoogste nood hebben. Het moet niet het leven zuurder maken. En een wachtlijst kan dus helpen om ervoor te zorgen dat de mensen die een woning nodig hebben dat snel kunnen krijgen. Maar een foutje, dat mag gewoon niet jaren van je leven kosten. En volgens mij is het ook wel echt een basisbeginsel van onze rechtsstaat en ook wel van medemenselijkheid dat je op zijn minst in bezwaar kunt om uit te leggen dat het misschien door overmacht of door een administratieve fout komt.
15: Ja, nu zegt de wooncorporatie dat ze systeemvervuiling tegen willen gaan. Dat als je niet betaalt, dan werd dat volgens de corporatie gebruikt als mogelijkheid om je uit te schrijven. Daar wil de corporatie vanaf. Bovendien zegt de corporatie de woningzoekenden genoeg te herinneren aan het betalen van hun inschrijfgeld. 2 keer door het jaar heen en 2 keer in de weken voor de afschrijving. Dat is dus toch niet genoeg volgens u?
0: Nou, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat we willen dat de wachtlijst ook echt een wachtlijst is voor mensen die een woning nodig hebben. Maar we weten gewoon uit hardheid, er kan af en toe iets misgaan. En een goed systeem zorgt er ook voor dat redelijkheid toegepast wordt voor mensen die misschien even net een foutje hebben gemaakt. Mm-hmm. En een ander voorbeeld, er zijn ook steden in het land, bijvoorbeeld Nijmegen, Eindhoven, Apeldoorn. Daarvoor betaalt u eenmalig om op de wachtlijst te komen, maar elk jaar verlenging is gratis. Dan hebben we helemaal niet te maken met dit probleem.
15: Nee, want het is inderdaad wel een regeling die meer voorkomt in Nederland, Julia.
18: Nou, dat vroegen we aan de Woonbond. Woordvoerder Matthijs den Broeke die geeft aan dat deze specifieke regeling toch wel uitzonderlijk is.
2: We zien dus dat alle regio's wel hun eigen regels hebben. Verschillende tarieven ook om je in te schrijven en om je inschrijving te verlengen. Maar dat woningzoekenden geen bezwaar meer kunnen maken. Ja, dat zien wij helemaal niet terug in andere regio's. Dus dat lijkt wel echt nieuw. Er zijn best veel regio's waar je als je ingeschreven staat helemaal geen geld hoeft te betalen om je inschrijving te verlengen. Dat is ook een veel betere manier. Dat voorkomt ook deze problemen. Daar kan die regio Holland-Rijnland echt een voorbeeld aannemen.
15: Ja, meneer Haas, het is dus een beetje pech hebben als je in Leiden een sociale huurwoning zoekt.
0: Nou, als het aan de SP ligt, is dat dus geen pech. Wij zijn erg teleurgesteld dat Holland-Rijnland dit op zo'n korte termijn midden in de zomervakantie communiceert en de regels ook al meteen in laat gaan. Daarom zijn we een petitie gestart en die is inmiddels al door ongeveer 1000 mensen ondertekend in enkele dagen om mensen het recht te geven zich uit te spreken over deze wijziging. Mm-hmm. Want uiteindelijk is niet de mensen op de wachtlijst het probleem, maar het tekort aan woningen. En dan helpt het deze woningzoekenden echt niet om het leven op de wachtlijst nog zuurder te maken. Om ook een voorbeeld te geven, de woningnood is zo groot, het is niet alleen Leiden, maar ook tot aan de zeeën bij Katwijk, Noordwijk en ook helemaal door tot aan Alphen aan de Rijn. Het gaat om honderden duizenden mensen. Maar er schrijven per woning soms wel meer dan 1000 mensen in op een woning. Dus de woningnood is gewoon groter en de oplossing zit er niet in om de wachtlijst erger te maken. Daarom zijn we de petitie gestart. Ik hoop ook dat meer mensen de petitie willen ondertekenen. Dat geeft gewoon een heel duidelijk en een heel krachtig signaal aan Holland-Rijnland dat we niet zomaar de rechtsstaat en de medemenselijkheid aanvallen en aantasten door mensen meteen uit te schrijven, jaren van hun leven te laten verliezen en ook geen bezwaar meer mogelijk maken. We gaan ook als gemeente die hierin samenwerken, hebben we ook onze gemeenteraden achter ons staan en we zullen ook daar de politieke instrumenten inzetten om Holland-Rijnland de medemenselijkheid weer te laten voelen.
15: Ja, u bent wel een beetje boos als ik het zo hoor.
0: Nou, ik vind het vervelend voor alle woningzoekenden. Want het is een situatie die op zichzelf al verschrikkelijk is. Want op zoek naar een woning, dat doe je niet voor je plezier. Iedereen wil een fijne woning hebben om in te wonen. En dan is het op zo'n korte termijn zo'n heftige maatregel, waar ook geen uitzondering meer op mogelijk is. Dat vind ik geen goed fatsoen in hoe we als overheid naar onze burgers moeten handelen.
15: Hartelijk dank voor uw uitleg. Raadslid van de SP in Leiden, Stefan Haas.

0: Chaperone, The Subway.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Ja, Julia, winterse veenbranden die in de zomer weer kunnen oplaaien.
2: Ja, de brandweer heeft de handen vol aan de grote natuurbrand in de Belgische Hoogvenen. Hoogevenen moet ik zeggen. In het AD vertelde Weer Online over die natuurbranden. En zij zeggen dat deze branden ondergronds de winter kunnen overleven en dan in de zomer opnieuw oplaaien. Die branden die worden ook wel zombiebranden genoemd. Ze staan op uit de dood.
0: Jeetje, maar ze beginnen dus niet eens in de lente, maar echt maanden later is er nog steeds een risico dat die brand alweer opvlamt.
2: Nou, dat vonden we erg lang, dus we doken erin. En we begonnen even bij de basis bij Edwin Kok van het NIPV. Hij legt uit hoe veenbranden precies werken.
3: Bij veenbranden kan het zo zijn dat die brand heel diep de grond in gaat. En veen is een samengeperst stuk organisch materiaal. Dus daar kan die warmte en die brand diep indringen. Ja, dan is het ontzettend moeilijk om dat goed te kunnen blussen, om dat water daar in die diepere lagen te kunnen krijgen.
2: Ja, niet alleen in België zijn die gebieden, ook in Nederland.
3: We hebben in Nederland een aantal veengebieden, met name in het noorden, de oude veenkoloniën, en in het zuiden in de Peelen. Dus we hebben in Nederland ook met dit soort gebieden te maken, zeker.
0: En overwinteren die branden hier dan ook wel eens?
2: Nou, dat heeft de Kok nog niet meegemaakt hier.
3: Wat we over het algemeen zien is dat de winter en de herfst in Nederland vrij nat zijn. Dus we hebben in ieder geval nog geen ervaring mee dat een brand in Nederland in de winter overleeft. Maar wat je wel ziet is dat zo'n veenbrand echt wel honderden millimeters neerslag nodig heeft om echt definitief uit te kunnen gaan.
2: En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de brand in de Deurnse Peel. Die was in 2020. 2 maanden duurde het voor de problemen daar waren opgelost.
0: Oké, maar in Nederland dus nog geen echte ervaring met zo'n overwintering.
2: Nou, we belden met Sander Veraar Verbeke van de VU. En hij heeft hier onderzoek naar gedaan en dat gepubliceerd in Nature. En hij zei het volgende.
4: Het is dus al voorgekomen in bepaalde gebieden in Canada en Siberië dat een veenbrand inderdaad eigenlijk overwintert als het ware en dan terug kan gaan opflakkeren in de lente en zich terug ontwikkelen als het ware als een nieuwe bosbrand. Maar het is eigenlijk de brand van het jaar ervoor.
0: Oké, dus in Siberië en Canada, toch heel ver weg, is het al wel gebeurd.
2: Ja, en hier in Nederland zou het niet kunnen gebeuren, want er zijn specifieke omstandigheden voor nodig. En dat heeft alles te maken met sneeuw.
4: Als de sneeuw begint te vallen en die sneeuw valt op de locatie waar een veenbrand aan het smeulen is in de ondergrond, dan zorgt die sneeuw eigenlijk voor een soort van bufferend laagje, waardoor dat meer neerslag later in de winter eigenlijk de grond niet verder nat kan maken en daardoor kan die brand verder blijven smeulen.
2: Ja, de sneeuw die zorgt er dus voor dat alle regen die valt niet meteen de grond in kan en het vuur dus niet kan doven. Maar in gebieden waar dus geen sneeuw ligt in de winter of niet de hele winter komt de regen wel in de grond en is het dus onwaarschijnlijk dat het de winter overleeft.
0: Ja, lijkt me ook lastig voor de brandweer in Siberië en Canada dat vuur na die winter overal weer kan opduiken.
2: Nou, het valt wel mee.
4: Je weet eigenlijk best vrij goed waar zo'n brand terug kan gaan opduiken in de lente en terug gaan opflakkeren. Dat is namelijk aan de randen van grote branden van het jaar ervoor. Dat zijn de plaatsen die het meest gevoelig zijn om terug te opflakkeren en een oplaaien te gaan krijgen.
0: Ja, en hij heeft het dus over de lente, dus het duurt niet tot de zomer dat het weer oplaait.
2: Nee, inderdaad, het ligt wel iets eerder in het seizoen.
4: Van zodra de sneeuw weg is, dat zo'n smeulende brand dan terug gaat opflakkeren. In die gebieden, afhankelijk van hoe noordelijk dat je zit, is dat vaak in mei, soms ook begin juni. Dus het is eigenlijk nog iets voor het zomerseizoen.
0: Oké, Julia. Nou, kom maar op. Is het feit of fictie?
2: Ja, het klopt dat veenbranden de winter kunnen overleven, maar ze laaien niet pas in de zomer op. Ook is het zeer onwaarschijnlijk dat het in Nederland of België gebeurt. Zo werd wel gesuggereerd in het artikel. Maar voor de situatie zoals nu in België moeten we dus bestempelen als fictie.
0: Straks na 2:30 hier op NPO Radio 1 Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, waar gaan jullie het over hebben?
5: En wij gaan naar Oekraïne, grote aanval op Kiev vannacht en allerlei politiek tumult. De voormalig minister van Defensie roept op tot nieuwe verkiezingen, onder meer om de corruptie aan te pakken. En we gaan op jacht op het Britse platteland. Daar mag minder gejaagd worden, maar houden de jagers zich daaraan? Dat dus in Bureau Buitenland zo dadelijk.
0: Julia, wat hebben wij nog?
2: Nou, heb je het Bijenkorfgebouw in Eindhoven wel eens gezien?
0: Nee.
2: Nou, dat is een helemaal groen, felgroen gebouw van buiten. Een ontwerp van de Italiaanse Gio Ponti. En dat gebouw staat nu op de site van de BBC in een lijstje met kleurrijkste bouwwerken ter wereld. Op 1 staat trouwens een tempel in India. En op 4 staat dus dit gebouw in Eindhoven. Maar wij vroegen ons toen toch af.
0: Ja, kleurrijkste gebouw van Nederland. Dat staat hier toch in Hilversum om de hoek. Het Instituut van Beeld en Geluid met
2: precies.
0: Al die kleurtjes.
2: Ja, en ik denk toch dat ze nog iets meer aan hun internationale promotie moeten werken. Maar goed, Dit is in ieder geval voor Eindhoven een opsteker.
0: Denk je dat er nu toeristen naar Eindhoven gaan voor de Bijenkorf?
2: Nou, wie weet. Misschien gaat toch iemand even, in ieder geval even opzoeken, toch?
0: Ja, nou kunnen ze meteen ook even langs Hilversum rijden. Dit was het. Als u vragen heeft bij het nieuws, wij zoeken graag naar experts om die vragen te beantwoorden. Ga daarvoor naar onze site eenvandaag.nl/chat. Onze tv-uitzending is vanavond om 6:30 op NPO 2. Hele fijne middag verder.
6: Afro Tros, de omroep voor ons.
7: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
11: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Living Mesh A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
10: Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. In 1993 werd een vrouw in haar woning bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschaponderzoek te doen en kwam de man zo op het spoor. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. De vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. En een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis.
11: ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A1 zien we een uitzondering van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 11 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
9: NPO Radio 1. VPRO.
12: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
13: Welkom bij Bureau Buitenland. We gaan op jacht op het Britse platteland, waar steeds minder gejaagd mag worden. Maar ja, houden de jagers zich daar aan? Laarzen aan, straks gaan we op jacht naar de illegale jacht in het oosten van Engeland. Maar eerst met 7 mijls laarzen naar Oekraïne, waar een jonge opponent van Zelensky om nieuwe verkiezingen roept. En de jacht op corruptie is geopend. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
14: Residents of the Ukrainian capital have spent another night in shelters, underground parkings and metro stations as Russia launched a massive overnight attack on Kyiv. The Russian bombardment killed at least 5 people and wounded dozens in the capital and its surrounding region. Homes, warehouses and a children's hospital have reportedly been

0: hit.
1: De aanvallen op Oekraïne gaan onverminderd door. Bij een grote Russische aanval op Kyiv zijn afgelopen nacht zeker 15 doden en tientallen gewonden gevallen. Ook een kinderziekenhuis is geraakt. Intussen heeft president Zelensky te maken met allerlei politiek tumult. Het ontslag van zijn minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, leidde tot grote protesten. En nu roept diezelfde Fedorov op tot nieuwe verkiezingen en beschuldigt hij de gevestigde orde van corruptie. Hoe gegrond zijn die aanklachten en hoe realistisch zijn nieuwe verkiezingen in Oekraïne? Welkom, verslaggever Michiel Drieberg en bij mij in de studio hoogleraar vergelijkend bestuur aan de Universiteit Leiden, Antoinetta Dimitrova, die ook onderzoek doet in Oekraïne. Ik kom zo bij u. Ik begin, Michiel, bij jou. Vannacht grote aanvallen op Kyiv. Volgens de VN was juli de dodelijkste maand voor burgers sinds kort na de grootschalige Russische invasie. Wat hoor jij over die aanvallen vannacht vanuit Oekraïne?
2: Ja, inderdaad. Dat was toch wel echt wel weer een hele heftige aanval. 44 kruisraketten, 160 drones. Ja, het aantal ballistische raketten, dat noemen de Oekraïnse autoriteiten niet meer. Ook omdat ze daar niks meer tegen kunnen doen. Want de luchtafweer is op. De Patriot-systemen hebben geen munitie meer. Dus dat aantal wordt verzwegen. Maar we weten dat die er natuurlijk ook zijn. Open source onderzoekers noemen een aantal van 23 stuks. 16 doden, tientallen gewonden. Nou, inderdaad, er is een woonwijk getroffen, maar er zal ook zeker wel industrie zijn getroffen, infrastructuur, wellicht ook militaire industrie, dat weten we niet, een kinderziekenhuis beschadigd. 437 burgers zijn vorige maand gedood en dat is inderdaad een record sinds mei 2022, een heel triest record.
1: Ja, en intussen is er in Oekraïne dus ook allerlei politiek tumult. Mykhailo Fedorov, wiens ontslag als minister van Defensie tot veel protest in Oekraïne leidde. Misschien herinneren mensen zich het nog, we bespraken het ook eerder in onze zomerserie. Hij dus stuurde deze week een video de wereld in die veel opzien baarde.
3: Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
1: Ja, Michiel Fedorov roept in deze video met allerlei opzwepende muziek op tot nieuwe verkiezingen. Er moet een realistisch pad komen om het democratische proces in Oekraïne te herstellen, zo zei hij. Waarom zijn die verkiezingen volgens deze Fedorov zelf dus net ontslagen als minister van Defensie? Waarom zijn die nieuwe verkiezingen nodig?
2: Ja, hij zegt eigenlijk, we lopen een beetje vast in het systeem. Hè? Weliswaar de grondwet verbiedt het houden van verkiezingen. Er zijn veel goede redenen voor. Maar ja, moeilijk is niet onmogelijk, zegt hij. Hè? Oekraïne heeft wel meer onmogelijke dingen gedaan de afgelopen jaren die niemand voor mogelijk hield. En hij zegt eigenlijk, we mogen Poetin niet laten bepalen wanneer Oekraïners hun regering kunnen kiezen. Hè, de Oekraïnse democratie mag niet afhankelijk zijn, zei hij, van de goede wil van het Kremlin. Ja, en hij verwijst toch eigenlijk ook naar corruptie. Hij zegt eigenlijk van ja, Zelensky's regering die stelt loyaliteit boven competenties en dat is heel erg gevaarlijk als de samenleving begint te vermoeden dat het criterium toch loyaliteit is en geen professionaliteit. Nee. Dat zegt hij in zijn video.
1: Ja, maar nou, laatste nieuws. Zelensky ontsloeg gisteren een van zijn eigen adviseurs, Irina Mudra heet zij, op verdenking van corruptie. En eerder was er natuurlijk ook een groot schandaal met zijn eigen stafchef Yermak. Heeft Fedorov nou een punt met zijn corruptiebeschuldigingen?
2: Ja, dat bewijst natuurlijk zijn punt. Het kwam op dezelfde dag gisteren beide naar buiten. Hè? Dat die Irina Mudra, die eigenlijk naar nu blijkt, althans volgens het anticorruptiebureau, en dat zijn toch echt onafhankelijke, goede onderzoekers, hè? Dat hebben ze telkens weer bewezen. Ja, zij heeft toch eigenlijk vanuit het presidentieel kantoor de borgsom geritseld via een staatsbank nota bene. Ja, voor een van die verdachten van het hele grote corruptieschandaal vorig jaar, waar inderdaad de stafchef van Zelensky zelf bij betrokken was en ook een minister van Energie. En die minister van Energie die moest vrijkomen. Op borgtocht vrij. En daar moest natuurlijk geld voor komen. Ja, dat is dus vanuit het presidentieel kantoor onder andere geregeld, zegt het anticorruptiebureau, door deze Irina Mudra. Ja, dat is gewoon een van de directe medewerkers van de president. Opnieuw komt corruptie dus heel erg dicht bij Zelensky zelf.
1: Antoinetta Dimitrova, u hebt meegeluisterd. U bent hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Onderzoekt ook het Oekraïense bestuur. Ja, we horen het, die beschuldigingen van corruptie. Hoe dicht komen die bij Zelensky? Wat weten we daar nou over?
0: Nou, dat weten we weinig over. In de zin dat, zoals Michael zegt, de beste onderzoekers van het anticorruptiebureau zijn bezig. En we horen over meerdere onderzoeken dichtbij Zelensky. Dus dat kunnen we niet goed beoordelen. Maar we weten zeker dat corruptie bestaat. We weten ook zeker dat corruptie bestaat in de defensieaankopen. En het ministerie van Defensie, waar Fedorov een ander systeem van defensie aankopen en ook vergaande hervormingen was bezig uit te voeren.
1: Ja, deze jonge minister, Fedorov, als minister van Defensie, nam hij het dus ook op tegen de gevestigde orde. Onder meer omdat hij zich profileert ook als corruptiebestrijder. Hij botste daarom ook met een meer ervaren legerchef. Maar wat zit hier nou achter? Zien we hier ook een generatieconflict? Deze hele jonge man die dus de gevestigde orde uitdaagt?
0: Ja, en wat we moeten beseffen is dat Fedorov is een vertegenwoordiger nieuwe type politicus. Dit is een soort van disruptieve ondernemer als politicus. En eigenlijk, het is precies hetzelfde type als Zelensky zelf. Dus Fedorov was uitvoerder van Zelensky's politieke campagne, de verkiezingen in 2019-2020. En heeft hem geholpen precies met die soort van video's, ideeën van de hele staat, alle bureaucratie in je smartphone enzovoort. Dus in zekere zin, Fedorov ging door met precies hetzelfde ideeën, ook als hij minister van digitale transformatie was. Dus het is niet simpelweg alleen maar de corrupte leiding tegen de nieuwe hervormingsgeziende minister. Er zijn nog een paar dingen. Dat Fedorov zelf ziet allerlei instellingen van de staat als iets dat kan hervormd worden. Dus hij is goed bewust natuurlijk dat volgens de constitutie in een staat van beleg kan je geen verkiezingen hebben. Maar hij zegt, misschien in een jaar, misschien in een paar jaar kunnen we iets bedenken. We hebben ook andere ingewikkelde dingen gedaan. En als je denkt, Fedorov was ook onder zijn leiding is de grootste hervorming van de burgerlijke verschillende burgerlijke diensten die de Oekraïners konden krijgen in één app, en de zogenaamde DIA-app, vanaf 2020. Die gaat enorm verder dan de meeste West-Europese landen. Dus hij heeft ook een soort van bewijs dat hij in staat is om iets te ontwikkelen die niet helemaal hetzelfde is,
1: nee,
0: als wat tot nu toe bestaat.
1: Nee, maar toch, Michiel, deze Fedorov, we horen het, een ambitieuze jonge minister was hij in het ministerie van Defensie. Hij presenteert zich ook als anticorruptiestrijder. Tegelijkertijd, hij is ook een ondernemer, zegt Antoinette. Hij heeft ook nauwe contacten met Elon Musk bijvoorbeeld. Waar is deze Fedorov nou zelf op uit met deze oproep tot verkiezingen? Wat is zijn persoonlijke ambitie, denk je?
2: Ik denk dat Fedorov echt een waarschuwing heeft willen afgeven. Hè? We hebben tegenwoordig natuurlijk machtige anticorruptieinstanties. In die zin is die nieuwe corruptiezaak rondom Zelensky eigenlijk goed nieuws. Want die corruptieinstanties zijn echt onafhankelijk. Die kunnen dus zelfs rondom Zelensky kunnen ze daar optreden. Ik denk dat Fedorov wil zeggen, ja, zo kan dat niet. Dat zegt hij ook letterlijk. Hè? Zo kan het niet nog jaren doorgaan. En hij is dus ook een van de alternatieven voor Zelensky. Zeker, hij heeft natuurlijk ook zelf politieke ambities. De straat heeft invloed, hebben we gezien. Want inderdaad, commandant werd na druk van demonstraties werd hij ook vervangen door Zelensky. Ja, en het is denk ik toch een waarschuwing. Hè, van nu bewaren we nog de eenheid. We zien in de reactie op Fedorov dat eigenlijk verkiezingen nog steeds toch wel not done zijn. Dat het toch nog steeds taboe is in Oekraïne. Nu bewaren we nog de eenheid blijkbaar. Maar ja, als er nog meer corruptie komt, dan kan het ook anders. En dan kan ook die chaos komen, hè, waar jullie in de gevestigde politiek zo bang voor zijn. Ik denk dat toch een beetje tussen de regels door zijn waarschuwing is.
1: En wat bedoelt hij dan met chaos? Opstand, op straat.
2: Kijk, verkiezingen betekent natuurlijk toch, daarom is het ook taboe om erover te spreken. Hè? Het betekent campagne, felle politieke campagne. Die zijn in Oekraïne altijd heel erg fel. Ja, dat kan niet tijdens bovendien het veiligheidsvraagstuk rondom verkiezingen. Hoe ga je dat ooit organiseren? Dus in die zin, als die roep om verkiezingen sterker wordt, ja, men vreest voor chaos. Daarom komen ze er waarschijnlijk niet. Maar dan moet er wel iets veranderen binnen het kantoor van Zelensky, in zijn directe omgeving en rond de regeringskringen waar toch nog steeds corruptie is.
1: Maar je zei het net al eventjes, er gingen mensen de straat op om Fedorov te steunen toen hij aanvankelijk ontslagen werd als minister van Defensie. Dus hij mobiliseert ook mensen. Hoe is dat nu? Vindt deze oproep van Fedorov om verkiezingen te houden, Antoinette, gehoor onder Oekraïners?
0: Nee, niet echt. We kunnen zeggen dat Oekraïners in zijn meerderheid en ook civiele activisten zijn nog steeds heel erg bewust dat verkiezingen nu zullen voor een aantal wettelijke beperkingen niet mogelijk zijn en ook niet wenselijk naast de veiligheidsoverwegingen. Maar ik denk, ik ben met Michael eens dat aan de ene kant is dat een waarschuwing voor Zelensky, dingen moeten anders. Aan die andere kant, ik denk dat Fedorov zelf, als we kijken naar, en ik bedoel met ondernemer, hij is een politiek ondernemer, hij bedenkt nieuwe manieren om de delen van bestuur te doen dat op een andere manier kunnen gedaan worden. Dus je kan voorstellen dat net zoals ze hebben een app ontwikkeld voor alle burgerlijke diensten, dat kan je ook een app ontwikkelen voor verkiezingen. Of dat wenselijk is en of dat samengaat met de rechtsstaat is een ander verhaal. Dus ik zie het ook als een soort van eerste stap van kunnen we niet iets bedenken.
1: Ja. En dat gezegd zijnde, Michiel, als he, wellicht er ook wel een vorm gevonden kan worden om die verkiezingen te organiseren. Hoe riskant is dan deze hele situatie voor Zelensky's positie? Ook omdat die beschuldigingen van corruptie wederom toch best wel dichtbij zijn eigen staf komen.
2: Ja, kijk, ik denk dat als er verkiezingen zouden komen, en dat is dus nogmaals nog steeds hypothetisch, dan staat hij gewoon toch ver achter in, laten we zeggen, die peilingen die natuurlijk ook hypothetisch zijn. Hè? Bijvoorbeeld achter Zaluzny, de voormalig oppercommandant van een aantal jaar geleden. Die is heel populair. Fedorov zelf, hè, die is ook populairder dan Zelensky. En zo zijn er nog een paar anderen. Ja, we weten, als er verkiezingen komen ooit, dan zal Zelensky hier heel erg hard op worden afgerekend. En nu hebben toch de meeste Oekraïners nog zoiets van nee, wij staan achter onze leider, want we moeten nu de eenheid bewaren. Dat is een kwestie van overleven. Maar zodra dat, ja, die situatie voorbij is, heeft Zelensky, lijkt het nu in elk geval toch weinig kans om zijn zulke verkiezingen te kunnen winnen.
1: Antoinette, ik zie jou instemmend knikken, daar ben je het mee eens. Zover komt het nu nog niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar wat wel gebeurt, is dat we zullen waarschijnlijk nog verdere protesten steunend Fedorov zien. Niet voor zijn roep voor verkiezingen, maar voor zijn strategie en manier van aanpak van de oorlog zelf.
1: Ja, want misschien ondertitel ik even, het kwam net kort voorbij, maar Fedorov is ontslagen als minister van Defensie door een conflict met de toenmalig legerchef Sirski. Fedorov zette zich vooral in voor die hoogtechnologische droneoorlog. Hij is nu weer van het toneel verdwenen. Dus wat gebeurt er met de militaire strategie van Oekraïne? Wat wil het volk wat dat betreft?
0: Nou, dat weten we nog niet natuurlijk, omdat Sirski zelf is vervangen door een nieuwe stafchef, Drapati.
1: En hij is nieuwe minister van Defensie.
0: Nieuwe minister van Defensie. En hij wordt gezien als iemand heel anders qua aanpak. Anders dan Sirski. Maar daar spelen ook een paar andere dingen. Om te beginnen, Fedorov is heel jong en hij probeert als hele jonge IT komende specialist, hele bekende oudere generalen die zelf dachten te weten hoe je oorlog voert, een andere manier van oorlog voeren te leren.
1: Dus hij daagde ook wat dat betreft de gevestigde orde uit.
0: De gevestigde orde, generatieconflict, civiele tegenover militaire leiding. Dus daar speelde heel veel en dat zelf blijven spelen.
1: Precies, voor die steun, voor die kritiek krijgt hij dus in ieder geval steun ook van het volk, zeg jij.
0: Ja, en of de hele volk is, dat is een andere verhaal.
1: Gingen mensen voor hem de straat op? De vraag is hoe dat zich zal ontwikkelen. Dankjewel. Antoinette Dimitrova, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, en Michiel Driebergen.
4: Bureau Buitenland.
5: Sophie Derksen.
1: De Britse regering staat op het punt een eeuwenoude traditie definitief te verbieden. De klassieke vossenjacht, waarbij vossen werden gedood, is al verboden. Maar nu wordt ook het alternatief dat jagers daarop bedachten in de ban gedaan. Op het Britse platteland lopen de spanningen hierover hoog op. Je kunt je voorstellen, onze correspondent Anne Sane trok naar Great Thurlow in het oosten van Engeland.
6: Een zonnige, koude zaterdagmorgen. Op een stille parkeerplaats ontmoet ik een groep zogenaamde handsaboteurs. Een actiegroep die de illegale jacht op vossen probeert te voorkomen.
5: Just now we're getting ready to whichever hunt we're going to go to today. Getting the right team, the right people into the right cars. We've got three vehicles out today with hunt saboteurs in, and we're getting our equipment sorted out as well. Our cameras and radios, etc.
6: Er worden GoPro's en cameraatjes meegenomen om bewijsmateriaal mee op te nemen. Drie modderige jeeps staan er klaar om een jachtgezelschap op te gaan sporen.
5: We have information on two hunts today, so we're waiting to receive more information on that hunt.
6: Hunt-saboteur Philip Walters verwacht elk moment informatie over twee verschillende jagersgroepen die er vandaag op uit zullen gaan. Waar krijg je die informatie vandaan?
5: Usually local people. People local to the hunts who know what these hunts are doing, loathe what they're doing, don't like them. So they call us.
6: Ja, de informatie komt van lokale mensen. Boeren die het ook niet eens zijn met vossenjacht. En dan dus bellen naar de hunt-saboteurs om ze te tippen waar de jacht plaats gaat vinden.
5: Come round. Okay, Thurlow today.
7: Yes.
5: Okay, so we'll head up there. They're meeting at Thurlow Hall. Great Thurlow. You'll know to meet.
6: Philip krijgt informatie binnen. Het is duidelijk waar we naartoe zullen gaan. De groep dierenactivisten wordt gebriefd nu. En het lijkt wel een soort militaire operatie.
5: Keep your discipline. Okay, we'll work hard and look out for each other. Are there any questions?
6: Op weg naar een jacht in Thurlow. Want dierenactivisten zijn ervan overtuigd dat het spoorjagen, het alternatief dat jagers bedachten na het verbod op de vossenjacht, gebruikt wordt als rookgordijn. Activisten zoals de groep van Philip weten het zeker. De jacht op vossen gaat onverminderd door. En dat willen ze vandaag bewijzen. We staan geparkeerd langs de weg en we zien de ruiters aankomen. De jagers zijn hun jacht begonnen. We hebben ze gespot. We rijden er nu keihard achteraan.
8: De Hotline Hounds zijn currently making their way down the Orange Road, Derry Road.
5: This is it.
6: Zijn de auto uitgestapt? Waar wachten we nu op?
5: So the huntsman has taken the hounds into a wood called Abbasi Wood, which is just over there, a few fields away. He's heading in this direction. So the best thing for us to do now is to wait for him to come in our direction, and we'll pick him up as well.
6: We zijn een stuk vooruit gereden en we staan te wachten totdat de jagers onze kant op komen. Maar hoe weet je nou dat dit een illegale jacht is vandaag?
5: They will claim that they are laying a trail, but they're not. You won't see any trail laying happening. What you will see is the huntsman taking 20 or 30 foxhounds and entering them into areas likely to contain foxes.
6: Er is absoluut geen twijfel, zegt Philip. Er is duidelijk geen spoor gelegd. Ze rijden langs plekken waar je als mens niet kunt komen en waar veel wild verstopt zit. Het is overduidelijk dat de jagers vandaag op zoek zijn naar vossen.
5: It's happening almost every day of the week. Probably over 100 foxhound packs still out there hunting. The same now as they were before the ban.
6: Het enige waar het verbod voor gezorgd heeft, is dat de vossenjacht ondergronds is gegaan. Maar het gebeurt eigenlijk nog overal in Engeland.
9: Morning, madam.
6: De paarden worden hier opgezadeld. De honden, bloodhounds, worden uit hun kennel gelaten. Het Old Surrey & Burstow jachtgezelschap in Kent maakt zich klaar voor een trailhunt. Oftewel een spoorjacht.
10: It's something that's always been of interest to people in the countryside, which is watching a man work with a pack of trained dogs.
6: De samenwerking tussen mens en dier, dat is wat de jacht zo aantrekkelijk maakt, vertelt George Boyer van de Doghound Association. Ik zie hier ook mensen met prachtige outfits, ruiters te paard in rode jasjes. Hoeveel heeft het ook met traditie te maken?
10: Tradition is important. There's a very good quote that says tradition is not about worshipping ashes. Tradition is about keeping the fire alive. And the importance of the tradition of what we do, it brings people together in the countryside. It's part of a community that's been going for 200 years.
6: Ja, het gaat echt om gemeenschap. Dit is een traditie die al meer dan 200 jaar bestaat. Het gaat er niet om dat as wordt gekoesterd, maar het gaat erom om het vuur levend te houden. Het vuur van de jacht.
10: The old-fashioned British word for sport is not the same as game. So when we say someone is a good sportsman, we don't mean they're a good player of a game. We mean that they play the, by the rules. They follow the rules.
6: Ja, dus in het Engels betekent een sport je aan de regels houden. Dus een goede sportman is iemand die zich keurig aan de regels houdt. Houden de spoorjagers zich dan ook aan de regels?
10: Ja, there have been some people who haven't obeyed the rules. So since the ban came in, which is 20 years ago, there have been over a quarter of a million hunting days. There have been 50 convictions for illegal hunting by registered hunts. So it's tiny.
6: Ja, er is maar een heel klein deel van de spoorjagers die zich niet aan de regels houdt, zegt George. Iedereen lijkt er klaar voor. Paarden staan klaar in het veld. Tijd om het spoor voor de honden uit te leggen.
7: Here we have an artificial scent that we use for our trails. I'll put this on a rag that we make. Put plenty on. Make sure it's covered. And then I'll set off on our route that we're making.
6: De spoorlegger spreekt kunstmatige vossengeur op een lab aan een touw. En daarna rent de spoorlegger het veld in. En kunnen de jagers er even later achteraan. De spoorjacht in Kent is begonnen. Intussen zitten de huntsaboteurs in furlough de jagers op de hielen. Er staan een aantal mensen van een jachtgezelschap van een afstandje te kijken naar het stuk bos waar de jagers zich nu in bevinden. We lopen de jagers tegemoet. Het is gelukt. Jachtsaboteur Philip gaat er meteen op af om de jagers te confronteren. Maar ja, die moeten er natuurlijk niks van hebben. Er ontstaat nogal een chaotische situatie waarin de jachtsaboteurs de jachthonden op een verkeerd spoor proberen te zetten. Na de confrontatie druipen de jagers af. Vanuit het veld lopen we tussen de stallen. De plek waar de jacht begon. We zien dat er paarden weer in de wagens worden geladen. Het lijkt erop dat de jagers opgeven. En dit wordt allemaal gadegeslagen door de huntsaboteurs die elke beweging haarscherp in de gaten houden. De dag is voorbij, de zon gaat bijna onder. Een succesvolle dag vandaag?
5: It was a successful day because we stopped them killing. We stopped them from killing three foxes. They chased three foxes. We stopped them.
6: Ja, een succesvolle dag vindt Philip, want er zijn drie vossenlevens gered, zegt hij.
5: Every life counts. You know, an animal's life is worth no less than a human's. These animals, if foxes or any other animal, have as much right to be here as we do.
6: Want elk leven telt, ook een vossenleven. En zolang de jacht in welke vorm dan ook toegestaan is, zullen Philip en zijn actiegroep doorgaan met hun jacht op de jagers.
1: We hoorden Anne Sane op jacht naar een opzienbarend verhaal in Engeland. En daarmee zijn we aan het einde van Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en het NOS Journaal krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin gaan we terug naar 20 augustus 1960. Op die dag kwamen de hondjes Belka en Strelka als eerste zoogdieren levend terug van een ruimtereis. Dat dus direct na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Heel graag. Tot dan.

0: eerder in de perstribune van Max.
1: Gelijk krijgen is toch het leukste wat er is. Dat moet je toch wel weten als vrouw.
2: Nou,
1: vrouwen willen heel graag gelijk hebben.
2: Ja, jij denkt dat mannen geen gelijk willen hebben.
3: Als ik eenmaal wakker ben.
2: Ja, dat duurt even.
3: Oh, nee, ik kan heel goed lui zijn.
4: Een bejaarde man bij ons uit de buurt begon ook tegen mij aan te praten. Maar dat bleek over Leo Alkemade te gaan.
2: Oh ja, daar lijkt je mee. Joh.
4: Fysiek nog wel wat gelijkenissen
5: mee. Ja, ik vind het leuk om de gezichten achter de stemmen te zien. Nou ja, het valt niet tegen wat ik zie.
0: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week cabaretier en programmamaker Niels van der Laan. En Olympisch roeikampioen Ronald Florijn. Zondagmiddag 12 uur.
6: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
13: Wat een goed plan.
12: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
13: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
12: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: NPO Radio 1, 2 uur.
16: Jurgen van den Berg.
17: Goedemiddag allemaal. In het laatste deel van de File VDB-serie over verdwijning, het verhaal van Toos Beentjes. Ze leeft al bijna 40 jaar in onwetendheid over wat er met haar broer Piet is gebeurd. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer.
18: Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij een DNA-verwantschapsonderzoek. Sven Strijbos is woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Goedemiddag, meneer Strijbos.
19: Goedemiddag.
18: Het gaat om een verkrachting in 1993. Wat is er toen gebeurd?
19: Nou, het was de zomer van 93, augustus. Een vrouw was op dat moment in haar woning in de Apeldoornse wijk De Maten. Op dat moment komt er een onbekende man naar binnen. Die bedreigt haar met een mes en uiteindelijk wordt zij verkracht. Direct na dat incident is er ook destijds echt wel grootschalig onderzoek gedaan. Maar dat heeft lange tijd niet tot een aanhouding geleid.
18: Ja, nu dus wel. Waarom werd die cold case onlangs dus na meer dan 30 jaar heropend?
19: Ja, we hebben best wel wat cold case zaken. Dus we kijken altijd naar hoe kansrijk zijn bepaalde cold case zaken. En hier kwam er op basis van forensisch onderzoek een relevante DNA-spoor naar boven. Nou, in eerste instantie hebben we in de DNA-databank gekeken voor strafzaken. Hè. Dan heb je het over veroordeelden. Uh-huh. Dat leverde geen hit op met de persoon, dus daar kwamen we niet verder mee. Nou, dan kunnen we nog een verdiepingsslag maken samen met het NFI. Door te gaan kijken, kunnen we op basis van dat DNA mogelijk bij een verwant komen. Nou, dat leverde wel nieuwe informatie op. Goed om daarbij te vermelden dat dat ook een verre verwant kan zijn. Mm-hmm. Dus dat vraagt dan vervolgens ook nog wel het nodige recherchewerk. Nou, uiteindelijk heeft ons dat gebracht tot die 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn. Van hem is inmiddels DNA afgenomen en matcht ook met het DNA-spoor waar ik het daarnet over had.
18: Maar die verre verwant was dus een bekende van de politie. Want je hoort ook wel eens dat er een hele stad of een heel dorp wordt gevraagd om DNA af te geven in een verwantschapsonderzoek. Hoe is dat nu gegaan?
19: Ja, en in dit geval kijken we dus zelf in eerste instantie in de DNA-databank. In eerste instantie voor strafzaken. Dus hebben we een directe hit. En op dit moment zijn er ook mogelijkheden om vervolgens verder te kijken, een verdieping te maken. Komen we wellicht tot een verwant die wel in die DNA-databank voor strafzaken terugkomt. En dan heb je dus een verwant. Alleen ja, dan vraagt dat vervolgens nog wel het nodige recherchewerk. Dus dit is geen onderzoek zoals we die ook kennen. Dat je heel veel mensen oproept.
18: Precies.
19: Dus kijken we echt naar al het DNA-materiaal wat er al beschikbaar is.
18: Oké, helder. Waar wordt deze man nu van verdacht?
19: Het gaat om een verkrachtingszaak. En dat is ook het feit dat inmiddels, sinds nieuwe wetgeving in 2013, niet meer verjaart. Dus zo luidt dan ook de verdenking. De man is dinsdag aangehouden, zit in beperkingen en wordt vanzelfsprekend gehoord.
18: En heeft u er zelf al iets over verklaard of kunt u daar nu nog niks over zeggen?
19: Nee, ook gelet op het onderzoek en het feit dat de verdachte in beperkingen zit, moet ik daar heel terughoudend in zijn. Wat we in ieder geval wel kunnen melden is dat er dus bij hem DNA is afgenomen en dat dat overeenkomt met het DNA-spoor dat in dit onderzoek naar boven kwam. Dus en dat is ook de reden dat we uiteindelijk tot een dat we in eerste instantie tot aanhouding zijn gekomen. Nu maakt dat de DNA-spoor dat dus helder.
18: Dank u wel voor uw toelichting, Sven Strijbos van de politie Oost-Nederland. De oprichter van het failliete Chinese vastgoedimperium Evergrande is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechtbank in Shenzhen zegt dat de 67-jarige WK Jan zijn positie gebruikte voor onder meer fraude, omkoping en verduistering. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars in China en stapelde lening op lening. In 2021 kon het bedrijf zijn schulden niet meer terugbetalen en daarmee werd China in een vastgoedcrisis gestort. Behalve oprichter W stonden meer mensen terecht. Er zijn in totaal 56 mensen veroordeeld in de zaak. Ze kregen gevangenisstraffen oplopend tot 18 jaar. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. En daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen en dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen daar nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Een Canadees ingenieursbureau zet de pogingen om de Nederlandse branchegenoot Arcadis over te nemen door. WSP Global heeft zich al 2 keer eerder bij het bestuur van Arcadis gemeld voor een vriendelijke overname, maar dat zag Arcadis niet zitten. Het bedrijf voelt meer voor een zelfstandige toekomst en denkt dat dat ook voor de aandeelhouders ook meer oplevert. Maar WSP Global wil Arcadis toch heel graag overnemen, vertelt Ruben Eg van de economieredactie.
20: Ja, dat komt vooral omdat er toch veel gebeurt in de sector waarin Arcadis actief is. Er is vooral heel veel vrees dat kunstmatige intelligentie, daar is het weer, het werk van ingenieurs van een groot deel gaat overnemen. Vooral het aandeel op de beurs staat heel erg laag vanwege die vrees voor kunstmatige intelligentie. Er zijn investeringen nodig, er moet een duidelijke koers gevaren worden. Ja, en nu denken de Canadezen WSP, wij kunnen nu eens even goed toeslaan.
18: De Canadezen zeggen dat ze uiterlijk 15 oktober een officieel bod indienen bij de autoriteit Financiële Markten. Dan nog het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan zo'n 20 graden.
21: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
22: Er staan een paar files op dit moment. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht op de parallelrijbaan. Verder gebeurde er een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. De vertraging is daar 10 minuten. 2 rijstroken zijn dicht.
23: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
24: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan.
1: Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
27: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
27: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
29: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
0: NPO Radio 1. Max.
23: Jurgen van den Berg.
30: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldmuggendag. En in de eeuwige almanak staat er een gedicht van Kees Thorn bij. En dat gaat zo. Als ik weer s'avonds na een drinkgelag stront Lazarus mijn bed in ben gedoken, dan kan ik 's morgens aan het vlieggedrag precies zien welke mug me heeft gestoken. Ik heb hier de gastenlijst voor dit uur. Toos Beentjes komt langs in het kader van onze serie over verdwijning. Praat ik met haar over de verdwijning van haar broer Piet. Ze leeft al meer dan 40 jaar in onwetendheid over wat hem is overkomen. En Lubert Priems maakte een voorstelling over cassettebandjes. En de vraag van vandaag, de taalkursussen van Telejak die worden massaal bekeken via de schatkamer van Beeld en Geluid. Dat was allemaal serious business. Tosca Nieterink en Arjan Edeveen die maakten een mooie parodie op zo'n Telejak-cursus.
31: Wat heb je tot slot in je hand, José?
32: Un spaghettis papuras papiras.
31: Een pak wc-papier.
32: Un spaghettis papuras papiras.
31: Een pak wc-papier.
32: Un spaghettis papuras papiras.
31: Een pak wc-papier.
32: Papuras papiras.
31: Wc-papier.
30: De vraag is, wat hebt u ooit geleerd van een Telejak-cursus? Reageren kan via villavdb@omroepmax.nl. Dat hoeft niet per se zo'n taalkursus te zijn, want ze hadden veel meer in het aanbod. Dus wat hebt u geleerd van een Telejak-cursus? villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter op de NPO Luisterapp. En we beginnen met de huisvriend, in dit geval huisvriendin van de villa. Die staat bij de intercom beneden bij de voordeur. En dat is kunsthistoricus Katelijne Blok. Katelijne, goedemiddag.
33: Ja, hoi, hallo.
30: En je hebt goed nieuws op deze regenachtige dag.
5: Ja, ik dacht, misschien is dit het moment om juist weer even naar binnen toe te keren. En te denken, goh, misschien een museum bezoeken, thuis een boek open te slaan. Mits je natuurlijk de tijd nu ervoor hebt. Maar maak er vooral tijd voor, want ja, je wordt er alleen maar gezonder van door je lekker te verdiepen in alle kunst om je heen.
30: Nieuwe onderzoek.
5: En dat kan juist ook binnen onder een dak.
30: Ja, nieuwe onderzoeksgegevens die dit bevestigen. Hè? Vertel.
5: Ja, het is onderzoek wat al vaker eigenlijk gelinkt is aan een onderzoeker die zich daar ontzettend in verdiept. Dat is namelijk de onderzoeker Daisy van Koer. Zij is psychobioloog en epidemioloog. En zij zet zich heel erg in voor het belang van kunst. Eigenlijk vindt zij het zelfs raar dat het niet de vijfde pijler is. Nou, daar komen we zo op. Maar zij geeft eigenlijk wat tips hoe je kan zorgen dat je gezonder wordt door middel van kunst.
30: En er zijn ook onderzoeksgegevens die dat bevestigen.
5: Ja. Ja, zij doet meerdere onderzoeken. Nou ja, we kennen natuurlijk ook hier in Nederland onder andere een Bas Bloem, die zich bijvoorbeeld heel erg inzet voor kunsten in relatie tot Parkinson onder andere. En zij heeft inderdaad meerdere onderzoeken gedaan. En een van de dingen die zij bijvoorbeeld ook zegt, weet je, naast het feit dat bijvoorbeeld depressiviteit daarmee kan worden bestreden op een zekere mate, of dat je op een gezondere manier ouder wordt. Al deze dingen worden genoemd, of dat zelfs het samenhangt met kinderen. En bijvoorbeeld ADHD, als ze meer in aanraking met kunst komt, zegt zij ook, je zijn ook tips om dat sneller aan te gaan. Dus bijvoorbeeld ook het makkelijker voor jezelf te maken om je te omgeven of om zelf kunst te gaan maken.
30: En maakt het
5: dus
30: nog wat?
5: Vijf tips.
30: Ja, en maakt het nog wat uit welke kunstvorm je dan bekijkt of beoefent?
5: Nou, dat is wel het leuke. Dus zij zegt ook wel van ja, zie het wel zo breed mogelijk. Dus je mag. Zij zegt ook van ja, ik vind het juist belangrijk dat je ook bijvoorbeeld zelf kunst maken. En hoef je niet meteen te zeggen van goh, ik ben de volgende Van Gogh. Maar dat je juist ook lekker thuis bezig bent. Dus echt het beoefenen van stimuleert ook al. Zij zegt bijvoorbeeld wel dingen van ja. Het is wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld de bioscoop, dat is minder heilzaam dan het theater bijvoorbeeld. Dus ze vergelijkt bijvoorbeeld het beeldscherm in haar boek. Ze heeft een boek geschreven vaak met ultra bewerkt voedsel. Dus je kan zeggen, kies wel even uit het rijtje dingen die je kan doen van, je zegt keramieken, schilderen, tot een film kijken, tot een boek, kies er één uit. Maar wat zij vooral belangrijk vindt, is dat je het varieert.
30: Ja.
5: Dus dat je naast een keer een boek oppakt, dat je de volgende dag bijvoorbeeld zegt, ik ga nu zelf eens aan de slag met wat kwasten hier in huis. Dus vooral die variatie is ontzettend belangrijk.
30: Ja, en je had het over die vijfde pijler. Want zij zegt dus kunst is die vijfde pijler. Die anderen zijn voeding, slaap, beweging en natuur. Die we eigenlijk allemaal heel normaal vinden. En die kunst zou daar dan bij moeten. Maar hoe krijg je nou dat zo'n gewoonte er ook ingeslepen raakt? Zoals bijvoorbeeld gewoon gaan slapen als je moe bent.
5: Ja, nou ja, precies. Want kijk, als je al kijkt, als het zegt, het heeft te maken met vermindering van stress, vertraging van verouderen worden, minder kans op depressie, dementie, noem het op. Dan zou je alleen maar moeten denken van, goh, dat is wel iets wat we erbij moeten gaan nemen. Maar het ding is, zij zegt vaak, het heeft te maken met, dat weten misschien allemaal, je hoort vaak weinig over al die voordelen. Dat zegt zij dan. Nou, gelukkig horen wij er steeds meer over, omdat, we praten hier bijvoorbeeld over, maar veel wetenschappers naar voren treden met die belangrijke onderzoeken. Maar wat zij ook al zegt, van het is heel belangrijk om bijvoorbeeld het echt een dagelijkse gewoonte te gaan maken. Dus dat we het ook minder gaan zien als de eeuwige quote kunst en luxe. Maar dat je het echt gaat zien als iets wat makkelijk te bereiken is. Dus denk aan, weet je, een crashfood dieet. Ja, dat zou je ook niet moeten doen. Zie het gewoon als iets wat meteen gezond in je dag zit. Dus in plaats van allemaal onbereikbare hobby's, zie echt iets als ga vandaag een beetje inderdaad. Sla een keer boek open. Of ga bijvoorbeeld een lekker thuis aan de slag met wat verf. Maak het niet te groots.
30: Ja, of tussen de buien door kunst gewoon buiten kijken. Daar is een hele mooie serie over, zag ik op tv. Dus het zit soms gewoon bij je om de hoek.
5: Precies, dat kan natuurlijk ook nog. En die variatie is heel belangrijk, dat is het leuke. Maar wat ik ook een leuke tip vond van haar is, kijk ook naar bijvoorbeeld, weet je, online zien we vaak als we weg van die beeldscherm. Maar het leuke is wel dat je vaak dingen daar kan ontdekken. Dat is wat zij zegt. Online kan er juist voor zorgen dat jij bijvoorbeeld kan opzoeken, goh, wat zit er bij mij in de buurt? Wat zit er in mijn dorp? Is er misschien een leuk theater? Is er een leuke, misschien een lezing over een muzikant? Dus kijk eens online wat je kan vinden. En daarna zet het om in daadwerkelijk ook actie.
30: Dank voor de tips. Kunsthistoricus en huisvriendin van Villa VDB. Katelijne Blok was dat.

0: Curtis Mayfield was dat, een Move On Up.
1: Jurgen van den Berg.
2: Tot 4 uur.
3: Villa VBB.
0: En het laatste deel van onze serie over verdwijning. En vandaag, hoe pak je je leven weer op als van de een op de andere dag een naaste verdwijnt? Het overkwam Toos Beentjes. Bijna 40 jaar geleden verdween haar toen 28-jarige broer Piet op het eiland Texel. Mevrouw Beentjes, hartelijk welkom in de villa.
4: Ja, dank u wel.
0: Wat voor jongen was dat, die Piet, die broer van u?
4: Ja, Piet was een jongen die erg zijn eigen gang ging. Niet helemaal met de stroom mee. Hij was heel eigen. Eigenlijk iedereen liep in spijkerbroek. Piet liep in telenkebroeken. Was heel netjes opgeruimd. Veel interesses. Klassieke muziek, popmuziek. En als hij iets leuk vond of graag deed. En andere mensen vonden dat misschien wat minder. Maar hij deed dat gewoon.
0: Het trok zich daar niet veel van af, wat andere mensen vonden. En hoe was jullie band samen?
4: Ja, nou, toen we pubers waren, zeg maar, hebben we ook wel veel gebekvecht. En we hebben hele verschillende karakters. Dus dat ging ook niet altijd heel leuk. Maar nou, eigenlijk niet zo lang voor zijn vermissing. Toen we eigenlijk allebei jong volwassen waren. En hij had op een gegeven moment zijn relatie verbroken. En we kregen wat meer contact. En ja, dat contact verbeterde. En dat daar genoten we ook allebei van. Ik was eigenlijk hartstikke leuk om een broer te hebben en we hoeven niet meer zo te stoeien en te ruzie.
0: Als pubers maak je dan ruzie, maar dan later komt het gelukkig goed.
4: Ja,
0: het
4: kwam goed. Ja. Maar, ja.
0: Wat gebeurde er op de dag van de verdwijning?
4: Nou ja, dat weten we eigenlijk niet. Maar
0: Ik bedoel, hoe werd u daarvan? Wanneer wist u van, hey, hij is verdwenen?
4: Nee, in het begin wisten we niet van de verdwijning. Maar mijn moeder, Piet en mijn moeder, hadden dagelijks contact. En omdat dat er opeens niet meer was, werd mijn moeder heel erg ongerust. En na een dag of wat is ze mij gaan bellen. Van, oh, ik heb al een paar dagen niks van Piet gehoord. En dat is niet goed. En ik ben ongerust. En aanvankelijk suste ik dat een beetje. Ja, mam, kom op, een paar dagen. En hij is net verhuisd. Hij woont in Den Helder. Het is mooi weer. Hij is lekker uit. Hij is leuke dingen doen. Nee, zei mijn moeder. Maar nou, die was ongerust. Ik heb al dagen niks gehoord. En we bellen iedere dag. Ja, ik zei, wij bellen wel eens een week. Nee, zei ze, dat is anders. Piet en ik, we bellen dagelijks.
0: Ja.
4: En dus ongerust. Mijn moeder was ongerust. En nou, na een dag of wat, ja, ik ben ook toen gaan proberen hem te bellen en te bereiken. Want dat deed zij ook. En ik had wisseldiensten. Dus ik ging dat ook proberen in mijn nachtdienst, 's nachts en zo. Maar ik denk, nee.
0: Maar er werd vanuit andere hoeken niet, had hij werk of zo? Dat hij daar niet was gekomen?
4: Nee, op dat moment had hij geen werk. Oh, okay. Was hij in de ziektewet. Maar ja, op een gegeven moment, je gaat natuurlijk rondbellen naar vrienden, naar kennissen. Heb jij hem nog gehoord? Heb jij hem gesproken? Huisgenoten? Want hij deelde dat huis met meerdere mensen. En ja, op een gegeven moment werd het raar. En toen zei mijn moeder, die wist dat Piet een belangrijke afspraak had met een advocaat of. Ze zei, nou, als hij daar niet heen gaat, dan ga ik naar de politie, dan ga ik aangifte doen van vermissing. Toen noemde mijn moeder dat woord en ik schrok daar heel erg. Ik zeg, mam, vermissing, aangifte. Ik zeg, dat is nogal wat.
0: Ja.
4: Ja.
0: En maar zo is het wel gegaan.
4: Zo is het wel gegaan.
0: Want hij kwam op die afspraak ook niet opdagen.
4: Nee, precies. En mijn moeder is die aangifte gaan doen. En dan hoop je of je denkt dat er een heleboel in werking gaat. Maar ja, er is eigenlijk niet zoveel gebeurd. Dat is genoteerd. Er is een oproep in de krant gekomen. En nou, toen werd in ieder geval duidelijk. Een oproep op teletext toen nog. Heeft ook een stuk in de krant gestaan. Maar toen bleek dat mijn broer de boot naar Texel had genomen.
0: En
4: mijn
0: broer, want hij woonde in Den Helder?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, en mijn broer was homo. En toen was er een mannenstel, ook twee homoseksuele mannen. En die zei, nou, wij kwamen vannacht thuis. En je broer was hier in huis. En hij had een bad genomen. Nasi opgewarmd, een eitje gebakken. Hij zat hier in huis in een badjas.
0: En waren dat vrienden of kennissen van hem?
4: Nee, hun verhaal is, wij kennen hem niet. We hebben hem nooit gezien. We hebben even met hem gepraat. En ze hebben hem weggestuurd.
0: Maar dat is toch opmerkelijk. Je gaat niet zomaar lopen in huis binnen van mensen die je niet kent of zo.
4: En dat is heel raar gedrag. En ook gedrag wat ik niet bij mijn broer kan plaatsen. Ik zeg vaker in. Ik heb ook hier in het Gooi gewoond aan mijn broer ook. En als hij dan ging fietsen en hij was bij mij in de buurt. Zei, ik was nog in de buurt, maar je was er niet. Ik zei, nou, je weet waar de sleutel ligt. Weet je, als je kop thee of kop koffie, ga naar binnen.
0: Ja.
4: Nee, als jij er niet bent, dat doe ik niet.
0: Maar goed, want zijn dit dan de laatste twee mensen die hem hebben gezien?
4: Ja. Dit zijn de laatste mensen die hem hebben gezien. En ze hebben even met hem gepraat, is hun verhaal. En ze hebben hem weggestuurd. En daarna is er helemaal niets meer.
0: Nou, En neem aan, de politie heeft ook met deze mensen gesproken.
4: Ja, die mensen hebben zich gemeld naar aanleiding bij de politie, naar aanleiding van dat teletextbericht. En even naar de politie gegaan, hebben dat verhaal gedaan.
0: En was dat dan de enige tip die dat heeft opgeleverd? Of hebben ook andere mensen gemeld?
4: Nee, er waren ook wel andere tips, maar geen duidelijke ding. Hij was gezien op de boot, dat klopt, dat hebben we geverifieerd. Hij is bij die mannen geweest. En ja, er zijn er wel een heleboel tips en verhalen, maar die niet...
0: Is dat ook lastig, dat er ook ineens allemaal verhalen komen van mensen die, zelf graag even in de publiciteit willen of zo?
4: Ja, en dat schijnt ook een fenomeen te zijn bij vermissingen. Ik heb dat van meer mensen gehoord. Hè, en ook over mijn broer. En sommige mensen zeiden, ja, hij was in Maastricht, maar hij zou dan tegelijkertijd in Groningen zijn, wat natuurlijk niet kan. Nee. En ik denk ook, dat is denk ik ook geen slechtigheid, maar mensen denken, lange slanke jongen, voldoet aan het signalement. Misschien was dat hem.
0: Ja. Dus wat hebt u, want u bent zelf ook wel op onderzoek gegaan.
4: Ja, zeker.
0: Dus naar Texel gegaan?
4: Naar Texel gegaan, een van die mannen gesproken, in Den Helder. Hebben we cafés afgegaan met een foto in de hand van dit is mijn broer. Mensen op de boot gevraagd. Vrienden, kennissen rondgebeld. De politie op... De recherche destijds op Texel, de politie gesproken. Die waren niet eens geïnformeerd door de politie in Den Helder.
0: Oké.
4: Dus ja, we hebben zelf heel veel gedaan.
0: U vindt eigenlijk dat de politie ook wel wat meer had kunnen doen dus?
4: Dat vind ik. En dat is ook zo. Dat hebben ze ook laat, maar dat hebben ze ook wel erkend.
0: Dat had niet de hoogste prioriteit?
4: Het is een volwassen man die vrijwillig zijn woning verlaat. En dan gebeurt er niet zoveel. En er is eigenlijk ook wel... Ja, heel onverschillig gereageerd. Van, hij spoelt wel aan.
0: Ja, want er is ook niks verder gevonden van hem dus.
4: Helemaal niets, nee.
0: Geen kleding, niks?
4: Nee. Omdat hij een bad had genomen... Ja, het is een heel gek verhaal. Maar omdat hij een bad had genomen bij die mannen... had hij zijn kleding in de wasmachine gedaan. En die kleding, die hebben we wel teruggehad. Die was gewassen en... Want hij heeft wat kleding van die mannen gehad voordat ze hem wegstuurden.
0: Oké, dus in die kleding is hij dan waarschijnlijk het huis ook verlaten. Ja, ja. Ja. Er is een documentaire over deze hele kwestie gemaakt. Piet is weg. De vermissing van Piet Beentjes. In die documentaire zegt u... hij is nu langer vermist dan hij heeft geleefd.
4: Ja.
0: Maar gelooft u daarmee dat hij niet meer leeft?
4: Ja, daar ben ik volledig van overtuigd. Ja, ik denk echt... Piet is er niet meer. Piet is dood. Ik heb niet een... Ook niet een heel klein beetje of een sprankje hoop... dat Piet nog ergens anders een ander leven leidt. Nee.
0: Wanneer kwam dat moment dat u dacht... nu is het echt wel een feit?
4: Ik kan niet een moment aanwijzen van dat was daar. Kijk, in het begin zo'n vermissing is een heel raar iets. Iemand komt niet thuis. Dus in het begin is er ook veel verwarring. Bij mijn moeder, bij mij, bij de mensen die hem verder nawaren. Vandaag morgen komt hij aanlopen of aanfietsen. En dan komt er een verhaal, hoe gek ook. En dan is het weer goed. Dat is misschien de eerste week of twee weken. Ik weet dat eigenlijk ook niet precies. En op een gegeven moment gaat dat een beetje verschuiven. Dan gaat wel daar. Ik denk, dit zit helemaal niet goed. Misschien zijn er wel hele nare dingen. Dan komt dat verhaal nog. Dat hij toch wel heel raar gedrag. En die mannen, Texel. Wel het eiland op, niet het eiland af. Dus op een gegeven moment gaat ook wel daar... misschien is er iets heel raars gebeurd. Een ongeluk, of zou die zijn gaan zwemmen? Heeft hij zelfmoord gepleegd? Is die vermoord? Wat is er gebeurd? Heel ongerust. En ergens is er ook een moment geweest... en ik kan dat niet precies in de tijd nog duiden... maar ik denk, zijn mijn moeder ook, al is het zijn lichaam. Als Texel denk je aan water, eiland, dan maar dood... maar als die maar gevonden wordt...
0: Ja. Maar dat is
4: heel
0: ook
4: belangrijk, maar dat is nooit gebeurd. Nee. Niets. Nee.
0: Dus, maar dan heb je het nog niet afgesloten, denk ik, ook voor jezelf.
4: Nee.
0: Dus u gaat ervan uit dat hij is overleden?
4: Ja. En je hebt niets, je weet niets.
0: Nee. Dat is ook wel apart, toch, lijkt me.
4: Ja, dat is ook.
0: Is er geen

0: reden.
1: Ja. En je hebt niets, je weet niets.
2: Nee. Dat is ook wel, ja, apart, ja, toch, lijkt me.
1: Ja, ja, dat is
2: ook. Is er geen enkel sprankje hoop meer?
1: Nee, nee, nee.
2: En hoe pak je dan je eigen leven weer op?
1: Ja, dat is heel moeilijk. En dat, kijk, het is wat ik zei, het is nu volgend jaar 40 jaar geleden. Dus die hevige pijn is er wel wat af. Maar het blijft wel een soort open wond. En ik heb het zeker in het begin en het eerste jaar. En ja, ik heb het heel moeilijk gehad. En mijn moeder ook. En ja, op een gegeven moment wordt het. Ja, ik wil niet zeggen gewoon, want ik wil het niet gewoon gaan vinden. Maar ja, ik leef met dat gegeven. Van, ik heb een broer, die is vermist. Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Ik heb werkelijk geen flauw idee. En ergens wel een sprankje hoop dat ik ooit nog eens. En niet eens zozeer dat ze zijn lichaam vinden. Maar ik zou zo graag willen weten wat er gebeurd is.
2: Ja, hoe het zit, ja.
1: Wat is er nou gebeurd?
2: En dan, want in geval van een misdrijf. Nou ja, je hebt nog eens dat iemand op zijn sterfbed of zo. Ja. Iets gaat opbiechten.
1: Ik hoop het van harte.
2: Zoiets.
1: Als dat het verhaal is, want dat weet ik niet. Ja. Maar ja, dat.
2: En de mogelijkheid dat iemand gewoon. Ja, zijn leven tot dat moment achter zich laten en zegt van ik ga gewoon iets heel nieuws beginnen. En op deze manier, dat gelooft u niet in?
1: Nee, niet bij mijn broer. Nee. Zeker niet. Ook die band die hij met mijn moeder had. En ik denk, ja, waarom ga je dan naar Texel? Waarom ga je dan in een huis zitten van een paar mannen? Ja, ja, bijzonder.
2: Ja. Nou ja, dus dat is eigenlijk. Want ik vroeg net een sprankje hoop. De hoop is dus dat er ooit nog eens iemand misschien. Vroeging krijgt en denkt van ik ga dit toch vertellen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Dank voor uw verhaal hier.
1: Ja, graag gedaan.
2: Toos Beentjes, zus van Piet Beentjes dus, die bijna 40 jaar geleden verdween op Texel. Zometeen gaan we beginnen met onze vraag van vandaag, maar eerst.
3: NPO Radio 1.
2: De hoofdpunten uit het NOS-journaal met Casper Meijer.
4: Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. In 1993 werd een vrouw in haar woning bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam zo de man op het spoor. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met de proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen en dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar ook een goudklomp te vinden. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water en daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat die reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet eruit dat zowel de ruimtetelescoop als die reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer.
2: Hoe gaat het op de Nederlandse wegen? Bianca Damink.
5: Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. En wat opvalt is de A16. Van Rotterdam naar Breda, want bij knooppunt Ridderkerk staat een pechgeval. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kwartier. Er is één rijstrook dicht op de parallelbaan. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. En daar is de vertraging 10 minuten.
3: Tot 4 uur. Villa VDB.
2: Met de vraag van vandaag. Die schatkamer van beeld en geluid wordt heel veel gebruikt om oude tv-programma's terug te kijken, radio-uitzendingen terug te luisteren. En wat blijkt dat met name de Telia-cursussen worden ook goed bekeken. De taalkursussen dan met name. En dat bracht ons op de vraag van vandaag. Want die luidt, wat hebt u ooit geleerd van een Telia-cursus? Reageren kan via villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO-luisterapp. En dan gaat het ons niet alleen maar om die taalkursussen, dat mag natuurlijk ook, maar ja, ze hebben heel veel in het aanbod gehad, dus wellicht hebt u wel leren handwerken. Ik noem maar even een zijstraat. Laat het weten vooral via de bekende kanalen. Een van de cursussen die werd aangeboden had de titel Ni Hao, en dat was natuurlijk de taalkursus Chinees. Els Ankum Griffioen, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: U presenteerde dat.
6: Dat klopt. En dat is nu 40 jaar geleden.
2: Ja. En hebt u de cursus alweer eens opnieuw teruggekeken, ook bij beeld en geluid?
6: Nog niet helemaal, want ik weet het pas een paar dagen. Maar de aflevering 1, die heeft al heel lang op YouTube gestaan. Dus die heb ik wel nog teruggekeken.
2: Ja. En hoe was dat om de Els van 40 jaar geleden?

0: nog eens even weer vol in de picture te zien?
1: Het commentaar wat ik vooral krijg is: wat lijkt je dochter op jou?
0: En vindt u dat zelf ook?
1: Ja, en het is gewoon ook heel erg leuk om het weer terug te zien. Maar het is ook zo'n enorme time warp. Ook omdat je natuurlijk naast die taalkursus is het ook nog een cultuurcursus. En ja, we mochten allerlei dagelijks leven mochten we laten zien. En dat was heel ongebruikelijk in die tijd. Maar helemaal nu om terug te kijken, dat je denkt: oh jeetje, wat is er veel veranderd.
0: Ja, ja, ja. Zeg, en hoe raakt u daarbij betrokken eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk heel gek. De NOS en Teliac die waren bezig met te kijken of ze een programma over China en Chinees konden maken. En die hadden daarvoor contact met het Sinologisch Instituut in Leiden opgenomen. En daar werd eigenlijk gekeken hoe zo'n cursus dan in elkaar moest gezet worden. En toen zochten ze een presentator die in het Nederlands en in het Chinees geen accent had. En zo zijn ze onder wat ouderejaars gaan kijken. En uiteindelijk was er een bonte avond toevallig georganiseerd van de studenten. Iedereen kon wat. Ik had medestudenten. De een kon ontzettend goed zingen. En de ander die speelde flamenco, gitaar. Ja, allerlei dingen waren er. Ik zei, ja, ik kan niks. Ik kan hoogstens de boel aan elkaar praten. Dus dat ging ik doen. Okay. En toen bleek dus dat er een paar mensen juist daarnaar op zoek waren wie dat zou kunnen doen.
0: Ja, dus uw presentatieskills daar op die bonte avond, die hebben u daar uiteindelijk bij Teliac gebracht?
1: Per puur toeval, ja.
0: En u spreekt Chinees, neem ik aan.
1: Ja, dat scheelt. Ja.
0: en ook niet Chinees met een accent dus, begrijp ik.
1: Nee, toevallig had ik een hele strenge leraar, dus ik... Ja, hoe zeg je dat dan? Ik heb gewoon een heel bekakt Chinees accent.
0: Ja. Het is eigenlijk wel bijzonder toch, hè? Want kijk, ja, China is nu all over the place. En ja, de een vindt het een bedreiging. De ander zegt, nou ja, misschien moeten we meer vrienden worden met de Chinezen dan met andere kanten van de wereld, zou ik maar even zeggen. Hoe was dat eigenlijk in die tijd? Hoe stond China erop?
1: Toen het gefilmd werd, was het 83. Toen het uiteindelijk uitgezonden werd, was het 86. En China ging toen net open. En al die jaren daarvoor was het land gesloten geweest. En was toch een soort mysterieus. Er was belangstelling, maar het was vreemd. Want de ene kant die hemelde de cultuur op. En de andere kant die had er weinig belangstelling voor. Want het was zo'n arm of zo'n moeilijk land. Maar wat wij lieten zien was gewoon het dagelijks leven. En dat bleek dus iets te zijn waar toch wel heel veel mensen interesse voor hadden.
0: Ja. Dus het ging de mensen waarschijnlijk nog niet eens zozeer om die taal, maar meer ook wat u zei, hè, want het was meer dan een taalkursus, ook gewoon eens een inkijk in het China van dat moment.
1: Wat we ook deden met die taalkursus was het zoveel mogelijk relevant maken. Dus je liet ook de geheel andere denkwijze zien. Maar ook hele simpele dingen, zoals een van de voorbeelden die me bijbleef, was dat als Chinese heren gaan zitten in een zakelijk gesprek, doen ze hun jasje dicht. En als Nederlandse heren gaan zitten aan een onderhandelingstafel, doen ze hun jasje open. Ja, alleen al dat soort dingen, weet je, gewoon ook kijken naar hoe het totaal anders is. Dat vonden mensen erg interessant.
0: Ja, ja, dus ook al wilde je die taal niet per se volgen, het was ook een soort reisprogramma misschien wel.
1: Eigenlijk in de beleving was het inderdaad dus een reis voor mensen. Ja. Sommige mensen keken vooral naar het filmmateriaal wat we hadden over de steden en over hoe mensen woonden en hoe mensen werkten. En andere mensen wilden juist weten, ja, hoe zit dan het schrift bijvoorbeeld in elkaar? Ja. Of hoe werkt dat met, hoe spreek je überhaupt?
0: Kreeg u ook reacties uit de Chinese gemeenschap in Nederland? Bekeken die het ook eigenlijk?
1: Eerst waren we ons dat niet zozeer bewust. Maar het blijkt dus dat met name heel veel overzeese Chinezen of Chinezen uit Indonesië, die dan die vallen in die zin eigenlijk in de statistieken niet zozeer op, want die hebben vaak ook een Nederlands achternaam. Die bleken dus ook heel veel belangstelling te hebben. Maar uiteindelijk heeft het er dus ook toe geleid dat we met een groep mensen ook van andere universiteiten zijn uitgenodigd door de premier in China om te bedanken voor wat we aan het doen waren voor het imago imago en het begrip.
0: Ja, ja, voor de China-promotie een beetje.
1: Niet eens promotie, maar gewoon als je helemaal niet bekend bent en mensen weten niks van jou hebben wel natuurlijk meteen een oordeel klaar. Ja, dan is het handig als je gewoon even de gewone mens laat zien. Ja.
0: Merkte u om u heen dat mensen Chinees begonnen te spreken? Althans een paar woordjes misschien? Of werd u op een anderszins herkend?
1: Nou, allerlei mensen gingen natuurlijk... Nihao als titel, als naam was natuurlijk grappig. Dus een heleboel mensen konden dat zeggen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat bij het ministerie van Algemene Zaken... waar toen Ruud Lubbers liep als minister... Mm-hmm. Dat men elkaar daar hele tijden mee gegroet heeft. dus dat is natuurlijk ook wel... Het leefde enorm en dat heb... Omdat toen nog natuurlijk geen sociale media was, realiseerde ik me dat niet zo heel erg. Maar ik merkte wel dat ik op straat natuurlijk veel werd aangesproken. En er was heel veel post. Er kwam heel veel post bij Teliak aan.
0: Ja, ja, grappig. Mist u het?
1: Nou, ik ben daarna wel natuurlijk met China actief gebleven. Ik heb jarenlang allerlei dingen gedaan met Azië, met China. Dus het is altijd nog wel een heel belangrijk deel van mijn bewustzijn geweest.
0: Ja, wellicht dat de populariteit ineens weer opleeft nu. Hè? Nu mensen die cursus terug kunnen kijken. Dus wie weet wordt u binnenkort wel weer op straat aangesproken met Nihao.
1: Ik ben heel benieuwd. In ieder geval is het erg leuk dat mensen ook weer, wat ik zei, die time warp, hè, dat je beeldmateriaal van 40 jaar geleden hebt, dat is er normaal gesproken niet. En zeker niet op een thema zo consistent. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is een avontuur geweest, 40 jaar geleden letterlijk.
0: Ja, leuk. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon kwam. Els Ankum Griffioen was dus de presentator van de cursus Nihao, cursus Chinees bij Teliak. De vraag van ons is, wat hebt u ooit geleerd van een Teliak-cursus? Mag alles zijn, hè? Taalkursus natuurlijk, maar ook andere dingen. Misschien hebt u het lespakket nog wel op zolder liggen, dat kan natuurlijk ook. Reageren kan via villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Bamboos is een groep uit Australië die alweer heel wat jaartjes in Berlijn zit. Ze opereren van daaruit. Ze maken vrolijke zomerse new disco. Luister maar naar het nieuwste liedje van Bamboos. Dit is Rockets and Flowers.

0: vroeger zou je dan zo'n liedje dat dan voor het eerst een beetje op de radio is, zou je even op een cassettebandje opnemen. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Je kan gewoon naar Spotify. Er staat trouwens een hele lijst met al die tips die ik dan geef, zo rond 2:30. En deze hebben we er gisteravond ook nog bij gezet. De Bamboos dus, hun nieuwe liedje heet Rockets and Flowers. We gaan het toch hebben over cassettebandjes. Voor mensen van een zekere leeftijd is dat jeugdsentiment. We namen de top 40 erop op. Maakten bandjes voor dat leuke meisje uit de klas. Nou, over dat cassettebandje is nu een voorstelling gemaakt. Titelbandje. En de makers die hebben honderden oude cassettebandjes verzameld en spraken ook met de mensen die ze hebben bewaard door de jaren heen. Lubert Priems, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lubert, jij bent een van die makers. Vertel eens, hoe ziet die voorstelling er eigenlijk uit?
1: Het is geen doorgaande reguliere voorstelling. Het is een kleine, korte voorstelling die begint in het theater. Zoals de eerstvolgende, de Nederlandse première, bij de Maaspoort in Venlo.
0: Ja.
1: Dan starten mensen daar met een korte mini-voorstelling en vervolgens ontpopt die voorstelling zich tot een wandelroute door de stad. Je wordt op pad gestuurd met een onbekende cassette. Je weet echt niet wat erop staat. En je gaat op weg naar een cassettespeler die wij ergens hebben verborgen in de stad. Ik kan natuurlijk niet verklappen waar en zo, want dat is allemaal een verrassing. En onderweg kruisen ook allerlei verrassingen je pad. Muzikanten, figuranten, mini-kunsttafereeltjes.
0: Maar alles allemaal heeft te maken met het cassettebandje.
1: Precies, het zijn allemaal voorbodes inderdaad met de verhalen die je uiteindelijk ergens op een hele toffe plek gaat luisteren op die cassette.
0: En je hebt daar staat dan iets waarmee je dus dat cassettebandje wat je hebt meegekregen kan afdraaien.
1: Ja, daar staat de cassettespeler voor je klaar. Dus je moet er wel wat moeite voor doen. En eigenlijk, je zegt het net zelf ook al, Jurgen, dat hoort ook een beetje bij die cassette wat ons betreft. Ik bedoel, dat Spotify-lijstje, heerlijk hè, dat hemels alles oproepbaar paradijs. Het is een pre, het is zalig. Maar ja, die cassette, als je zo'n Spotify-lijstje je eigen cassette wilde samenstellen, dat was iets anders dan klik en swipe en je hebt het.
0: Ja,
1: je soms maanden mee onderweg voordat je je favoriete muziek helemaal vol had op dat ene bandje.
0: Nou, zeker ook als je die bandjes voor die meisjes opnam, dan wilde je ook een mooie compositie. Want ik begin met dat liedje en dan gaan we via dat en dan komen we weer dat. En nou, daar zal ze dan ongeveer wel doorhebben dat ik heel leuk vind.
1: Ja, exact. Ja, zeker. En dan, daar was zoveel aandacht en zorg ook bij. Ik ga daar niet over oordelen, maar we vragen ons dat wel af. Ja. Zijn we misschien iets kwijtgeraakt tussen die GSM en die cassette? Is het dat misschien? Ja, ja of nee?
0: Ja, ja. Nou, je ziet natuurlijk een bredere hang ook toch wel naar dat verleden. Ik bedoel, vinyl is natuurlijk weer helemaal in. Dat is een tijdje ook even weg geweest. En we hebben zelfs een tijdje terug ook aandacht besteed hier in het programma aan volgens mij een fabriekje dat ook weer cassettebandjes ging maken. Dus er zijn toch nog steeds mensen die dat ook nog steeds
1: zeker
0: heel leuk vinden.
1: Ja, sterker nog, Thomas Bouwer van de bandjesfabriek in Lochem, die heeft ook de cassettes voor ons gemaakt. Want we hebben dus heel veel verhalen verzameld, inderdaad. Zowel in Vlaanderen als in Nederland, en met name in Zuid-Nederland in dit geval, zijn we op zoek gegaan naar mensen die nog altijd een cassette koesteren. Ja. Ze kunnen het vaak niet meer afspelen, want geen werkende apparatuur meer.
0: Maar die bandjes hebben ze bewaard. Ja, wat grappig.
1: Ja, en dus staat er iets op, denk ik dan, dat iets bijzonders moet zijn. Het wordt zelfs bewaard in nachtkastjes en in kluizen, wat we hebben begrepen. En die verhalen, die hoor je dan uiteindelijk in de voorstelling op de cassette die jij de hele tijd bij je hebt als jij op pad bent.
0: Ja,
1: en als
0: grappig
1: je die dus ergens op die toffe plek mag spelen. Ja.
0: Laten we een klein stukje even luisteren. Want in de voorstelling gaat het over het maken ook van die muzieklijsten, waar we het net ook over hadden. Dat zijn de gele bandjes, hè, geloof ik.
1: Ja. Er zijn 6 verschillende routes, 6 verschillende bandjes, 6 verschillende verhaallijnen. En dit is het gele bandje, inderdaad.
0: Even luisteren naar een fragment.
2: Ja, de cassette recorder met zo'n een microotje. Dat was zo'n klein vierkant microotje. Had mijn pa speciaal een houdertje gemaakt waar ik dat microotje in kon zetten voor tv. En dan nam ik dat daarvan op. Dan moest iedereen uit de leefkamer. En dan kwam mijn broer alles binnenvallen. Dan kreeg hij het over zijn donder. Ja, dat hij dan stoorde met mijn opnames.
3: Oh, dat was echt niet leuk als er iemand doorheen praatte of kuchte in de huiskamer. En dan kwam mijn vader binnen of mijn moeder aan de deur. Piep, piep. En dan ik stond dan maar te wijven. Stil, stil, ben op het nemen. Hè. Maar dat hoorde je dan niet allemaal natuurlijk.
2: Dat hoorde je daarop. Ja. Dan moest je de boel terug wissen. En
3: ook mijn vader was op de achtergrond een kip aan het slachten. En die was met zijn een kip, een pluim aan het slachten. En met een hamer was die daar op het klappen. En ik stond maar stil, stil, ben op het nemen. Natuurlijk hoorde dat. Hè. Maar ja, dat heeft zijn charmes.
0: Ja, maar dat kan dus inderdaad dat je een romantische mixtape aan het opnemen bent voor iemand dat je vader op de achtergrond een kip staat te slachten.
1: Ja, oh, dat was echt een ramp. Hè. Als je dan, of als de DJ, sorry Jurgen, als de DJ er doorheen praat door het intro van je favoriete liedje.
0: Ja, nee, ik weet het.
1: Heel erg.
0: Ik zou je zeggen, ik heb thuis een hele verzameling. Ik kan ze ook trouwens nog afdraaien, maar daar zitten ook allemaal dingen bij. Ja, vroeger van jeugdzonden, zou ik maar zeggen, als beginnend piraat. Mm. Maar inderdaad ook precies wat jij zegt. Ik heb soms, als ik een liedje hoor op de radio, hoor ik nog bijna de afkondiging van toen, die er dan half achter zat nog. Want dan had je hem net te laat ingedrukt. Dat brengt inderdaad allerlei herinneringen boven. Wat zijn de verhalen van die mensen? Waarom hebben ze dit allemaal bewaard? En kunnen ze het misschien zelfs niet eens meer afspelen nu?
1: Ja, we hebben nu net gehad inderdaad over het gele bandje. Maar er zijn dus echt 6 verschillende verhaallijnen. En er is ook heel veel gesproken woord opgenomen. Bijvoorbeeld bandjespost van mensen die gingen emigreren. Ik noem even een tante Grada uit Kerkrade die met een Amerikaanse soldaat in de jaren 50 naar de USA ging. Communiceerde via cassettebandjes met haar familie in Kerkrade.
0: We hebben het net gehad over die verschillende tochten. Er is ook een rode tocht. Hè? En daar laten we ook even iets van horen. Een rood bandje met verhalen over verboden politieke boodschappen. En daarom horen we het verhaal van Shahin, die in de jaren 90 uit Iran is gevlucht.
4: En ik had bijna geen tijd op echt een afscheid nemen met mijn familie op. Dus ik moest gewoon heel snel beslissen en het land verlaten. Natuurlijk, met de hulp van de smokkelaar. En ik had zelfs mijn Walkman ook meegenomen. En ik dacht, nou, ik moet echt meenemen. En die geeft me gewoon rust op een moeilijke momenten. Omdat ik helemaal geen idee had wat gaat allemaal gebeuren.
5: En dat bandje, dat heeft Shahin nog altijd.
4: Deze plastic doosje heeft heel veel meegemaakt. Daarom vind ik echt een mooie. Dat is voor mij echt heel veel betekenis. En als een grap ook zegt tegen deze bandjes, je gaat veel meemaken met mij, samen.
0: Ja. En handzaam, je kon het ook makkelijk overal afspelen dan.
1: Ja, zeker. En het is een uitvinding uiteindelijk van de Nederlandse vuurfabriek op Vlaamse grondgebied in Hasselt. Bij Corda Campus, het huidige Corda Campus. En inderdaad, vanaf die plek heeft dat echt invloed gehad over de hele wereld. Zelfs dus ook op onze geschiedenis. Shahin weet als geen ander ook hoe in zijn vaderland Iran, toen het regime tot stand kwam, onder andere dankzij die cassettebandjes met propagandamateriaal. Dat werd gewoon als, ja, zoals wij de weekfolders van de supermarkt in onze brievenbus gegooid krijgen. Zo werd dat ook daar verspreid.
0: Ja.
1: En als je inderdaad in opstand kwam, er was tot voor kort dan geen enkel middel wat zo makkelijk zelf iets op te nemen was, te kopiëren was, te verspreiden was ook. Want het was vrij handzaam, dus het verdween ook in voeringen van jassen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld mensen die van West-Duitsland naar Oost-Duitsland iets wilden opsturen. Ja, ja, dus het is waanzinnig. Ik vind het waanzinnig dat je bedenkt dat ergens aan een lopende band op een hele kleine plek ooit gestart is. Ja, en dat zo van invloed is geweest op onze geschiedenis.
0: Ja, en de frustratie, want dat gebeurde dan ook wel eens. Dan had je zo'n bandje of te lang in de zon laten liggen of wat ook. En dan liep die vast. En dan die hele spaghetti die er dan uitkwam.
1: Ja, was wel een redmiddel voor, hè? Een hele goede. Potloodjes.
0: Ja, goed erin te draaien. Ja,
1: die had je nodig. Ja, zeker.
0: Ja.
1: En die delen we ook uit tijdens de voorstelling. Dus mensen hoeven echt niet bang te zijn. We zijn op alles voorzien.
0: Ja. Wat een ongelooflijk leuk idee, Lubert. Dus gefeliciteerd daar alvast mee. Je zei het al, het is in Venlo, in de Maaspoort. En het is maar op 3 dagen.
1: 2 dagen, 12 en 13 september.
0: Oh,
1: en daarna gaan we ook nog inderdaad naar de geboortegrond van de cassette naar Hasselt. In België dus, in de Corda Campus. We gaan ook nog naar Weert, naar het Munttheater. En als mensen trouwens nog bandjes hebben en ze willen het delen met ons voor die voorstelling, Kom 20 september naar het Muntheater in Weert. Want dan staan we met onze bandjesbus daar. Ook leuk. Maar vooral naar die voorstelling komen. Kom lekker genieten van een prachtige verhaal.
0: Maar betekent dat dit project nog een vervolg krijgt dan ook?
1: Ongetwijfeld, daar zijn we hard voor aan het werk.
0: Omdat je ook een oproep doet voor meer bandjes. Zo. Die ga je natuurlijk ook om weer beluisteren of daar inderdaad leuke dingen
1: staan. Ja, die worden weer verwerkt. Ja, precies, die worden weer verwerkt in de voorstelling. Als we strakjes in oktober in Weert staan. Ja, zeker.
0: Oké, dus komende september 11, of wat zei je, 12 en 13 in de Maaspoort in Venlo. En daarna houden we gewoon de zaken goed in de gaten waar de voorstelling Bandje nog meer te zien is.
1: Heel leuk.
0: Hartelijk dank voor het gesprek. En ik neem maar dat je kan nu op pauze drukken als je dit hebt opgenomen, Lubert.
1: wel digitaal, Jurgen. Ja, dankjewel.
0: Hoi. Nogmaals, de voorstelling Bandje dus, te bezoeken. 12 en 13 september, moet ik zeggen, in de Maaspoort in Venlo. Dan gaan we naar onze vraag van vandaag, want die is ook leuk. Het gaat over de Telia-cursussen. Die worden hartstikke veel teruggekeken in die bank van beeld en geluid. Ni hao hebben we net al over gehad. Ik zat zelf ook te denken aan die cursus Spaans. Por favor, met de prachtige Pilar. Tom Bruining, die mailt. Ik heb in 1973 een TDA-cursus Milieubescherming gedaan. Ongeveer 7 afleveringen met als laatste aflevering Morgen moeten wij ook nog leven. De cursus bracht mij 53 jaar geleden in een ecologische mindset. Een belangrijke cursus. Eentje van het soort dat noden wordt gemist, zegt hij. Dan Marcel Domen. Marcel, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jurgen.
0: Vertel je verhaal.
6: Ja, ik heb enorme natuurkennis overal. De cursus van Teliak met Jan Vink heb ik net opgezocht. Die heeft enorme indruk op mij gemaakt. Ik was 10 jaar. Mijn vader was net gestorven. Die zat in de IT ook. En ik had fascinatie voor natuurkunde en voor techniek. En die cursus heb ik godzijdank cadeau gekregen van mijn moeder. Omdat mijn zus zo lief was om mijn moeder te overtuigen dat ik die cursus moest aanschaffen van Teliak.
0: En waar bestond het lesmateriaal uit dan? Was dat al op cd'tjes of zo?
6: Nee. Dat was een boek en er zat een 3D-bril bij. Ik kan me de herinnering, ik kan me goed herinneren dat ik die 3D-bril opzette bij de uitzending, waarbij dus in de studio 3D werd gefilmd en dat je met die 3D-bril dus ook dat kon zien in 1974. Ja, voor de rest kan ik me nog herinneren de uitzending over de straling, de achtergrondstraling en het heeft me echt gevormd.
0: Wat een bijzonder verhaal. Door een Telia-cursus natuurkunde dus. Natuurkunde is overal, wat natuurlijk ook waar is.
6: Ja, en tot nu toe. Hè, dus ik denk dat we nooit uitgepraat raken over ook het metafysische aspect ervan. Hè, en, ik ben nog steeds gefascineerd door de kwantummechanica en de chaostheorie en zo. Dus,
0: En dat begon ooit dus in, wat je zei, 1974 bij de cursus van Teliak. Ja. Wellicht is hij in het aanbod te vinden. Hè? Misschien kan je nog even terugkijken of je hem kan vinden bij Beeld en Geluid.
6: Ja, ik heb snel even gekeken. Ja. En ik wist niet dat het bestond, maar hij bestaat echt nog steeds.
0: Ja, wat dus, grappig. Nou, veel plezier ermee, Marcel.
6: Dankjewel.
0: En bedankt voor je verhaal. Marcel Domen was dat. Dit soort verhalen willen we graag horen op villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Van welke cursus van Teliak hebt u ooit wat opgestoken?
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
11: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen.
7: Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: NPO Radio 1. 3 uur.
16: Jurgen van den Berg.
0: Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dus klinkt in heel veel klaslokalen dezelfde vraag: hoe was je vakantie? Maar wat nou als kinderen tijdens die zomervakantie een dierbare zijn verloren? Rouwcoach Joke Roelsema wil meer aandacht voor het onderwerp rouw in de klas. Zij is straks de gast in Villa WDB. Nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
17: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Net als veel andere landen in Europa kampt ook Servië al weken met grote bosbranden. En daarbij krijgt het land nu hulp van Rusland. Een Russisch blusvliegtuig is gisteravond Servië binnengevlogen via de Zwarte Zee en Bulgarije, ondanks sancties van de Europese Unie tegen Russische vliegtuigen. Correspondent Thijs Kettenis vanuit Belgrado. Thijs, waarom zoekt Servië hulp bij de branden?
18: Nou, het gaat om een enorme brand die al sinds 21 juli woedt in een natuurgebied op zo'n 50 kilometer ten oosten hier van Belgrado. Het is het grootste zandgebied van Europa. Dan denk je, zand kan niet branden, maar er is wel heel veel lage begroeiing tussen die duinen. Zo'n 3500 hectare staat er in brand. Nou, dat is ongeveer zo'n 5000 voetbalvelden. Dus dat is enorm. Ook sommige dorpen worden bedreigd. Ja, het lukt Servië niet om die brand in zijn eentje onder controle te krijgen, al bijna een maand lang dus. En vandaar dat die hulp van buiten.
17: Maar is het dan niet logischer om hulp aan de EU te vragen? Servië is een kandidaat EU-lid.
18: Ja, sterker nog, Servië heeft daar recht op, zelfs als kandidaatlid. En de Europese Commissie heeft dat ook aangeboden, die hulp. Maar Rusland heeft iets wat de EU niet heeft, namelijk een enorm blusvliegtuig. In Ilyushin is dat die maar liefst 42.000 liter water in één keer vanuit de lucht op de brand kan storten. Ja, en dat is waar Servië nu behoefte aan heeft bij deze enorme brand. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken hier. Ja, en Servië is dan wel kandidaatlid van de EU, maar onderhoudt ook goede banden met Rusland. Dus ja, vandaar dat Moskou ook hulp aanbood en daar zijn ze hier dus op ingegaan.
17: Maar dat vliegtuig moest dus wel via Bulgarije, terwijl het EU-luchtruim dicht is voor Russische vluchten. Wat zeggen de Bulgaren daarover?
18: Nou, de Bulgaarse regering die zegt dat ze toestemming hebben gegeven na een verzoek van Servië op grond van humanitaire redenen, op humanitaire gronden. Maar ja, er is ook wel degelijk kritiek vanuit de oppositie. Want die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk is daar ook kritiek op.
17: Dat risico is er dan ook weer. En qua brand gaat dit helpen, denk je?
18: Nou, er staat heel veel wind en er komt een nieuwe hittegolf hier aan met temperaturen van rond de 42 graden. Dus ja, ik vrees dat die Serviërs en die Russen voorlopig nog wel hun handen vol hebben aan het blussen.
17: Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige W.K. Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 andere mensen veroordeeld. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. In 1993 werd een vrouw in haar woning bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam de man zo op het spoor. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met een proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen en dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Bij eerdere vaccinatierondes werd iedereen boven de 60 opgeroepen. Nu is dat iedereen vanaf 70. De Gezondheidsraad legt uit dat de leeftijd is verhoogd, omdat ernstige ziekte of overlijden bij gezonde 60'ers bijna niet voorkomt.
19: Dus daarom hebben we gezegd dat gezonde mensen onder de 70 niet meer een vaccinatie hoeven, maar gezonde mensen boven de 70 wel. En daarnaast hebben we dus een aantal risicogroepen. En dat zijn mensen met een medisch risico vanaf 50. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld suikerziekte hebben of een longaandoening of hartfalen. Die komen ook in aanmerking voor een vaccinatie. En dan heb je nog mensen met hele hoge risico's. Die komen op alle leeftijden in aanmerking voor vaccinatie. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben gehad of recent chemotherapie.
17: Vanaf volgende week kunnen mensen uit risicogroepen een afspraak maken bij de GGD. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Dan nog het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt zo'n 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden.
15: ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink.
8: Er staat file in de regio Arnhem-Apeldoorn. Heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook op de A50. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je nu tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo 10 minuten oponthoud. De A12 loopt het ook vast van Utrecht naar Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is de vertraging bijna 10 minuten. Verderop, voor de Duitse grens, heb je op de A12 nog eens 10 minuten tijdverlies door controles. En op de A2 in het zuiden van het land staat een pechgeval van Maastricht naar Eindhoven bij de afrit Valkenswaard. Het kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht.
20: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
21: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
22: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: NPO Radio 1. Max.
16: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Op de gastenlijst staat de naam van rouwcoach Joke Roelfsema. Die vindt dat er in het onderwijs meer aandacht moet komen voor het onderwerp rouw. En Annette Bo die geeft trainingen aan leraren om dat onderwerp bespreekbaar te maken in de klas. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1960. De hondjes Belka en Strelka waren de eerste viervoeters die levend terugkeerden uit de ruimte na een rondje om de aarde. De ontknoping van het spel een tijdje terug. De tekloppenscore is nog altijd 9. En de laatste kandidaat komt uit Pijzen en heet Jan-Pieter Wening. En de vraag van vandaag, wat hebt u ooit geleerd van een Telia-cursus? Reageren kan via villavdb@omroepmax.nl. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. Aanleiding is dat er een run is op de Telia-cursussen. Die zijn terug te zien in dat prachtige initiatief van Beeld en Geluid. De Schatkamer. Blijkt dat mensen massaal dus die taalkursussen met name weer terug gaan kijken. Aati stuurt via de NPO-luisterapp. Begin 1990 had ik een zware baan. Druk, sociaal en sportief leven. Ik was vroeg in de ochtend tot laat in de avond druk. En er ging iets stuk aan mijn oog. Er volgde daarna een zware operatie en die maakte dat ik erg ziek werd. Sporten werd daardoor onmogelijk en de eerste maanden moest ik thuis herstellen. En daarvoor was tv kijken dus belangrijk. 24/7 was hij thuis. En er was toen een Telia-cursus Mythes en Bewustzijn van Bill Moyers en Joseph Campbell. En op je 30ste je hele leven overhoop zien gaan, dat doet je wel nadenken. Deze cursus was precies wat ik daarbij nodig had, zegt hij. Fantastisch, zou zo weer op tv kunnen en is misschien wel actueler dan ooit. Die cursus dus van Teliak, Mythes en Bewustzijn. En dan Frank nog even die appt. Ik heb de Teliak-cursus destijds gevolgd over klussen in huis. En ik heb zelfs de boekjes nog die daarbij horen. Ja, van Peter van de Poot hebben we geleerd. Altijd van je af, hè, bij klussen thuis. Franco Paris, goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal, goedemiddag.
0: Want hier in Nederland kon je dus allerlei andere talen leren. Maar waarom zou een buitenlander Nederlands gaan leren in zijn eigen land? En u bent daar een voorbeeld van. We hebben u al eerder gesproken ook in de file. Want u bent hoogleraar Nederlands aan de Universiteit van Napels. En waarom...
1: Oriëntaal, ja, dat klopt. Dat klopt, ja, ja, dat klopt.
0: En waarom bent u ooit met dat Nederlands begonnen?
1: Ik zag het een intrigerende combinatie van behoefte aan een uitdaging. Want ik studeerde al Engels en Italiaans, maar ik wou iets anders gaan studeren. En op dat moment werd ik ook verliefd op een Nederlands meisje. Dus dat was een interessante combinatie. En toen begon ik Nederlands te studeren in de jaren 80 in Rome dan.
0: Ja, ja, dat klopt. En dat kon dus ook gewoon daar?
1: Dat kon toen op 6 Italiaanse universiteiten, nu zijn het 5 geworden, maar dat kan nog steeds. En het zal u verbazen, want er zijn heel veel Italianen die Nederlands gaan studeren.
0: Oké, en waarom is dat dan, denkt u?
1: Ik denk om alle redenen, de grootste reden denk ik is de economische factor. De Italiaanse studenten denken dat het studeren van een taal, bijvoorbeeld het studeren van Nederlands of Duits of Zweeds, dat die taal zeg maar, de kans vergroot op werk. Dat is helaas zo. Dus de economische factor, voornamelijk. Ja,
0: dus die zouden eventueel in Nederland aan het werk willen en die denken van, als ik dan Nederlands spreek, dan heb ik een streepje voor. Op zich niet slecht bedacht, denk ik.
1: Dat klopt. En dat gaat niet alleen om Nederland, maar ook om Vlaanderen. En eventueel ook werken voor een Vlaams of Nederlands bedrijf in Italië. Of als gids, of wat dan ook. Hè. Ja. Dus het kan een optie zijn, ja.
0: Hebt u een idee hoeveel mensen in Italië op dit moment Nederlands studeren?
1: Ja, meer dan 200.
0: Oké, ja. Is het een moeilijke taal voor Italianen, Nederlands, om dat te leren?
1: Gemiddeld. Niet de moeilijkste, niet de makkelijkste. Italianen hebben een paar problemen met enkele constructies, met twee klanken. Ze vinden het niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Nee.
0: Oké. Nou goed, ja, je moet er wel iets voor doen. Ja, omgekeerd is dat natuurlijk net zo groot. Als je als Nederlander Italiaans gaat leren, ja, dan stuit je natuurlijk ook op allerlei dingen. Dat gaat allemaal niet makkelijk, lijkt me. Maar het is dus te doen. Het is te doen.
1: Het is te doen.
0: En dan leert u ze grammatica, maar u leert ze natuurlijk ook iets over de Nederlandse cultuur.
1: Uiteraard. En ik geef ook colleges over kunst, de schilders, maar ook over andere aspecten van de Nederlandse samenleving. Ik geef ook colleges over bijvoorbeeld de Elfstedentocht. Dat vinden zij fantastisch. Of over andere aspecten van de Nederlandse maatschappij. Ja, over allerlei mogelijke aspecten. Ja. Hoe tolerant ze zijn en hoe open ze staan voor alles.
0: Ja. Er mag wel een disclaimer bij tegenwoordig dan, hoor. Hoe tolerant we zijn in Nederland.
1: Ja, maar goed, toch nog steeds tolerant in onze ogen.
0: Ja?
1: Toleranter
0: dan de Italianen?
1: Ze hebben een langere traditie op het gebied van bijvoorbeeld migranten of andere kwesties zoals inclusiviteit enzovoort. Ietsje meer.
0: Oké. Nou goed, daar kunnen we het dan even mee doen. En welke tips geeft u de studenten nog meer om het Nederlands als taal dan goed onder de knie te krijgen?
1: Nou, kijk, vergeleken met mijn situatie, de situatie van de jaren 80 toen ik Nederlands studeerde, dan is alles nu veel makkelijker geworden. Je kan via internet, sociale media, zo allerlei didactisch materiaal vinden. Je kan makkelijker met de vliegtuig naar Nederland of naar Vlaanderen gaan. Alles is veel makkelijker geworden. Ik geef ze als advies om naar het nieuws te luisteren, kinderprogramma's en ook naar religieuze programma's. Want die moeten heel goed articuleren wat ze zeggen. Nee,
2: maar... ja, grappig, ja. Nee, ik snap het. Ik snap helemaal wat u bedoelt.
1: Ja, zij articuleren goed. De boodschap is duidelijk. En dus kinderprogramma, journaal en religieuze uitzending.
2: Ja, grappig. Nou, de aanleiding dat we met u praten zijn die Teliac-cursussen. Had u daar ooit van gehoord? Hebben ze dat in Italië ook bijvoorbeeld?
1: Ja, niet precies de cijfer, maar die hadden we toen nog wel. Ja, in de jaren, ook in de jaren, ja, ook ja, jaren geleden, zeg maar, decennia geleden, ja.
2: Dus dat je bijvoorbeeld een taal zou kunnen leren, dus ja, aan de hand van zo'n cursus.
1: Ja, precies. En dan natuurlijk, dat ging gepaard met gewone ouderwetse boeken uiteraard. Hè? Papieren boeken enzovoort.
2: En misschien een cassettebandje waar je op kon horen dan hoe je het moest uitspreken.
1: Uiteraard. En dat klonk toen als fantastisch. Ah, een cassette en je kan het opnieuw luisteren. Ja, voor de jongeren van nu is het bijna grappig. Hè? Of,
2: Het schijnt een beetje een soort terugkeer, een hang naar vroeger. Hè? Dat mensen dat toch ook weer leuk vinden om zoiets dan te doen. Net als met foto's, die zelf klare foto's. Dat is ook helemaal zo'n trend geweest. En natuurlijk het vinyl niet te vergeten. Dat is ook weer helemaal terug.
1: Ja, maar er staat ook wetenschappelijk vast dat als je iets opschrijft, dat je het dan beter kan vasthouden. Dus gewoon iets opschrijven, ouderwets opschrijven. Dat is gewoon, het schijnt heel goed te zijn voor je geheugen. Om iets te, dat zeg maar dan.
2: Hartelijk dank voor het gesprek, meneer Paris.
1: Graag gedaan.
2: Franco Paris, hoogleraar Nederlands aan de Universiteit van Napels. Aan de hand dus van die aanleiding van de vraag voor ons, de Teliac-cursus. Wat hebt u ooit geleerd van een Teliac-cursus? Mail uw bevindingen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
3: Max.
2: We gaan terug naar 20 augustus 1960.
3: Villa VDB.
2: Op die dag kwamen de hondjes Belka en Strelka als eerste viervoeters na een ruimtereis weer levend terug op aarde.
4: In 1960, Belka and Strelka made history as the first living creatures to orbit Earth and return safely.
5: Итак, снаряжен своеобразный Ноев ковчег космической биологии. Он пролетит 700 тысяч километров и вернется на Землю.
4: They endured space for over 24 hours, proving life could survive the void. Upon their return, they became famous in the Soviet Union and around the world.
5: На пресс-конференции журналисты узнали, что небывалый биологический опыт увенчался полным успехом и предвидел час полета человека.
2: Want nu ineens de radio aanvloept, die denkt, de Russen zijn nu echt gekomen. Mike van Duren is hier, hartelijk welkom in de villa. Conservator bij Space Expo in Noordwijk, met als specialisatie deze twee honden. Of nee, dieren in space in het algemeen, hè?
6: Nou, dus breder dan dat, maar ik weet er wel aardig wat van af.
2: Ja. Eventjes, deze hondjes, want dat denken we heel veel mensen, waren niet de eerste beesten in de ruimte.
6: Nee, het ligt een beetje aan hoe je het definieert. Als je gaat van, wat is het allereerste diertje in de ruimte? Dan is het eigenlijk heel saai, dat zijn fruitvliegjes geweest. Die gingen mee met de A4 aggregat, de V2, met de Amerikanen. En daarna kun je nog grenzen stellen van, zijn ze echt de ruimte in geweest? Of zijn ze ook helemaal een rondje gemaakt? Mm. En het eerste diertje dat de ruimte heeft geraakt, wat zoogdier is, dat was Albert II. Dat was ook de Amerikanen.
2: En wat was dat, een hondje ook?
6: Dat was een rhesusaapje.
2: Oh, een aapje. Okay.
6: Ja, de hondjes was echt Russen. Russen deden vooral hondjes. En Amerikanen deden eerst kleine diertjes, zoals muisjes, insecten. En daarna gingen ze wel heel snel door op primaten.
2: Ja, maar we hebben toch ook nog zo'n ander hondje gehad bij de Russen?
6: Ja, dan denk je waarschijnlijk aan Laika.
2: Ja, precies. Ja.
6: Er zijn echt heel veel hondjes de ruimte ingegaan. En Laika is het allereerste hondje wat ook weer zo'n rondje heeft gemaakt. Maar die kwam niet levend terug.
2: Oké, want die fototoestellen die zijn toch ook van Laika? Dat is volgens mij toch daarna genoemd, dacht ik.
6: De fototoestellen naar Laika genoemd? Dat zou kunnen.
2: Ja. Oh ja, je bent niet thuis in fototoestellen?
6: Nee, niet zo.
2: Oh, ja. Nee, dat is een fototoestel volgens mij dat zo heet. Dat zijn dan deze twee hondjes. Waarom werd er überhaupt met dieren getest eigenlijk?
6: Men wilde de ruimte in, maar men wist eigenlijk niet wat er gebeurt als je met een raket de ruimte in gaat. Dat was een van de eerste vragen. Eindig je niet als een soort pasta achterin een raket? Dus ja, dan begin je te testen met diertjes. Daarna was de vraag van hoe erg is de straling in de ruimte? Wat gebeurt er met het zweven? Kun je wel eten, drinken in de ruimte? Doet het niet iets met je erfelijkheid? Vandaar dat ze dat eerst wel met diertjes wilden testen voordat je mensen daaraan blootstelt.
2: En wat is er zo bijzonder aan die Belka en Strelka?
6: Nou, die hebben dus voor het eerst een heel rondje gemaakt en weer teruggekomen. En daarmee deden ze dus eigenlijk een soort generale repetitie voordat Gagarin de ruimte in ging.
0: Yuri Gagarin, de eerste cosmonaut.
6: Ja, precies. Ja. Die ging bijna 8 maanden later.
0: Ja. Maar even dan, want wat waren dit voor honden?
6: Kleine hondjes. De Russen die keken vooral naar... Het moesten dieren zijn die richting de mens gingen. Maar dan weer niet te groot. Dus apen deden ze niet. Die waren ook te lastig om te trainen. En ze hielden vooral van wat ze kenden. Dus van hondjes. Het waren kleine hondjes. Moet je denken aan een beetje terrierachtige hondjes. Zo'n 6 kilo. Mm. En dan wilden ze het liefst tussen de 2 en 6 jaar oud hebben. Een beetje jong volwassen. En ze zochten specifiek voor zwerfhondjes. Met het idee, die kunnen al tegen wat stress, tegen kou, tegen harde geluiden. Dus ze zijn al wat gehard.
0: En die hebben geen baas die voortdurend met tissues klaarstaat omdat die honden moet afgeven.
6: Ook dat. Oh, en wat ook belangrijk was, ze moesten ook lief en leuk uitzien. Want het is natuurlijk ook een beetje propaganda. Ja. Er werden leuke foto's van gemaakt, dus dat ook.
0: Maar even, want hoe werden zij dan... uiteindelijk werden ze dus in zo'n capsule gezet, maar ook echt met zo'n ruimtepak aan en zo aan, of...
6: Ja, ze werden in een capsule. De Laika werd bijvoorbeeld in Sputnik 2, letterlijk Sputnik met een bakje eronder gezet. En vervolgens hadden ze wel een pakje, want ze wilden dus ook. Ze kozen ook voor teefjes. Daarmee konden ze dus ook heel mooi dat urine en dat poep opvangen. En dat was bij mannetjes wat lastiger. En ze moesten vooral rustig blijven.
0: Maar die honden zijn dus ook echt uitgebreid getraind aan de voorkant.
6: Ja, ze maakten een hele selectie van hondjes. En die lieten ze dus in bakjes zitten met lawaai, met trillingen, met schokken. En de rustigste, de liefste, die kozen ze uit. Dus dat klinkt eigenlijk heel sneu.
0: Ja, dat waren dus deze twee.
6: Ja, ja, precies.
0: Want er zijn natuurlijk ook wel eerder dus dieren teruggekomen, begrijp ik. Maar die hebben uiteindelijk toch niet overleefd. Want daar werden dan gelijk allerlei proeven op gedaan.
6: Het ligt er een beetje aan welke dieren. Maar veel dieren die terugkwamen, die werden dan geëuthaniseerd. En gekeken van, goh, wat is er veranderd. Dat deden de Russen met die hondjes overigens niet, hoor. Zodra de hondjes terugkwamen, werden ze eigenlijk... kregen ze bijna pensioen, zeg maar. Konden ze gewoon lekker een leven volmaken. Ja. En dat is dus ook met die Belka Strauka gebeurd.
0: Ja, want hoe is die reis gegaan? Hoe lang hebben ze daar rondgecirkeld?
6: We hebben 17 rondjes gemaakt. En dat duurde zo'n 27 uur.
0: Okay.
6: In het begin, die eerste paar rondjes, gedroegen ze zich een beetje angstig. En hielden zich wat stijf. En pas na een paar rondjes begonnen ze een beetje te bewegen. En toen is Belka meteen aan het overgegeven geslagen. Dat zagen ze op beelden. Dus het was ook meteen duidelijk van, nee, dat eerste diertje met ruimteziekte ook meteen trouwens. En dat heeft een gevolg gehad voor de vlucht van Gagarin. En toen kozen ze ervoor om maar 1 rondje te laten maken in plaats van meerdere. Want ze zagen, het heeft toch wel effect. Het levert natuurlijk niet zo mooie beelden op als je cosmonaut kotsend voorbij ziet komen.
0: Ja, Oké. Goed, nou, dus ongeveer 27 uur, zegt u, en meerdere rondjes gemaakt. En ja. Toen kwamen ze terug. En dat ging allemaal goed verder?
6: Dat is helemaal goed gegaan, ja. Belka en Strauka, even kijken. Belka en Strauka heeft nog een nestje puppies gekregen. En een van die puppies, Pushkina, is dan ook weer gegeven door Khrushchev aan Kennedy.
0: Oh.
6: Dus die liep op een gegeven moment ook op het Witte Huis rond. En die kwam daar een hondje tegen, die heette Charlie. En daar heeft er nog puppies mee gekregen. Die heette dus de Pushkins.
0: Een Russisch-Amerikaanse huwelijk werd dat dus tussen die twee honden.
6: Ja, precies. Een soort handschudden tussen Amerika en Rusland, maar dan fysiek.
0: Ja, wat grappig. Ja, dieren, hoe heet dat? Neem me niet kwalijk. Dat ben ik zelf. Ja, dat zou kunnen. Diplomatie, dierendiplomatie, dacht ik, zou je dat kunnen noemen. Ze zijn trouwens nog te zien, hè, geloof ik, in Moskou.
6: Ja, ze zijn opgezet. Uiteindelijk hebben ze gewoon een leven uit mogen leven. Gewoon van... natuurlijke omstandigheden zijn ze overleden en toen zijn ze opgezet. En ze zijn nu in Moskou te zien in het Cosmonautenmuseum. Als nationale helden. Ja. Of internationale helden zelfs.
0: Ja. Ik had het net al even over die baasjes. Want u zei al, het waren zwerfhonden vooral. Want dat is natuurlijk wel lastig. Ik geloof ook dat erachter zit waarom ze wel of geen naam zouden moeten hebben, proefdieren.
6: Ja, proefdieren geef je vaak geen naam, omdat je dan eraan gehecht raakt. En dat zag je ook wel bij die Russische engineers en medische team. Ze vonden het toch wel sneu dat die hondjes dan een rondje maakten en misschien niet terugkwamen. Zoals bijvoorbeeld met Laika. En Laika werd dan ook door zo'n engineer mee naar huis genomen voor de vlucht. Dan mocht dat hondje nog even spelen met de kinderen voordat ze uiteindelijk die vlucht ging maken.
0: Ja, maar des te triester dus dat hij het niet had overleefd.
6: Ja, dat vonden die engineers natuurlijk ook wel heel sneu.
0: Ja. En na deze Belka en Strauka zijn er nog wel vaker dieren naar boven gestuurd.
6: Ja.
2: Wat zijn de, noem eens wat voorbeelden?
6: Nou, de Amerikanen gingen dus vooral op aapjes. Dus ze waren in het begin dus rhesusaapjes. Maar uiteindelijk is ook een hele bekende, de chimpansee Ham. Dat was nog suborbitaal. En die hebben ze ook getraind dat hij knopjes kon bedienen en hendeltjes overhalen, moest wat opdrachtjes uitvoeren. Want hun wilden dus heel graag dat astronauten ook echt piloten werden, dus ook echt nog dingen konden doen. Dus dat was belangrijk. Daarna Enos, en die heeft echt twee rondjes gemaakt rond de aarde. En maar die kwam ook weer levend.
2: Die aap die u net zei, die zat dus echt in die capsule om, die ging ook dingen bedienen en zo.
6: Ja, niet, die heeft niet de raket bestuurd of het ruimtevaartuig, maar die lieten ze wel opdrachtjes doen. En die kreeg dan ook schokjes als hij het fout deed. Dat ging bij Enos een beetje fout. Die kreeg per ongeluk schokjes terwijl hij het wel goed deed. Maar alsnog ging hij als een bikkel door. Dus dat was best wel sneu. Maar hij ging door. Dat verbaasde het grondteam ook wel. Maar die kwam ook weer levend terug. Alleen die is niet zo oud geworden. Die is later overleden aan een darminfectie. Maar dat had niks met de ruimte te maken.
2: Ja, nou, een bijzonder verhaal. Ze zijn nog te bekijken, dus ja, je gaat niet snel naar Moskou op dit moment, denk ik.
6: Nee, ja, nee. Ik niet.
2: Nee. Is het nu nog steeds, anno nu, hè, dat er dieren worden gebruikt om naar boven te sturen?
6: Nou, bij het ISS worden dieren nog steeds wel gebruikt. Alleen zijn we weer geen honden en apen meer aan het doen. Maar weer terug naar die kleinere diertjes. Nu is het onderzoek vooral gericht op wat gebeurt er met ons als we langdurig de ruimte ingaan. En dan wordt dus gekeken naar wat gebeurt er met de aanleg van spieren, botten. Maar ook hoe langzaam, als we in de ruimte zijn, lossen we langzaam op eigenlijk. Zijn een soort bruistabletjes in de ruimte. We krijgen botverlies, spierverlies. En dat wordt ook gevolgd met allerlei diertjes, zoals fruitvliegjes, met rondwormen, zebravisjes, muizen. En de astronauten die proefjes doen, zijn natuurlijk ook een soort van proefdieren. Want dat zijn mensen in de ruimte. Ja. Dus wat kun je beter gebruiken dan die mensen in de ruimte? Dus die meten ook allerlei dingen aan zichzelf, nemen sampletjes af, slaan dat op. En na zo'n half jaar in de ruimte heb je een hele bibliotheek opgebouwd van hoe ziet jouw lichaam eruit en gedraagt het zich dag 1 tot de half jaar later, hoe ver ben je afgetakeld?
2: Ja, ja, ja.
6: En daarna, op de aarde worden ze ook nog gevolgd om te kijken wat zijn de lange termijn effecten van een verblijf in de ruimte.
2: Dus nu in het ISS zitten mogelijk ook wel dieren?
6: Ja.
2: Levende dieren ook nog wel.
6: Ja, zeker levend. Levend is zo belangrijk, ja.
2: Ik snap het. En dat idee wat je dan bijvoorbeeld wel eens in een stripboek zit, dat er nu ergens nog in een capsule, ergens in een baan om de aarde een aap zit, op knoppen zit te drukken, dat...
6: Dat niet, nee.
2: Dat
6: nee.
2: Is niet meer zo.
6: Nee, dat is niet meer nodig.
2: Nee, die zijn allemaal wel teruggekeerd uiteindelijk.
6: Ja. Ja, dat is ook wel best wel een ethisch vraagstuk van wanneer gebruik je dieren? En het is, als het niet nodig is, dan doe je het niet.
2: Ja, dus
6: dan,
2: dat is sowieso natuurlijk een trend al intussen, ook in laboratoria, dat... Ja, ze willen zoveel mogelijk proefdiervrij dat te doen. Hartstikke leuk. Doen jullie er in de Space Expo nog iets mee eigenlijk met dit onderwerp?
6: Met dit onderwerp op dit moment niet. We hebben vooral gefocust nu op de zon. Hè, met de zonsverduistering van laatst. En wat is de zon? Doet de zon? En we hebben een hele brede collectie. Maar proefdieren zelf, dat is komt voor ons wel voor op de historische tijdlijn. Dat is natuurlijk wel allemaal van dat soort mijlpalen die als eerste gezet zijn. Maar de verhalen erachter zijn vaak een beetje zielig.
2: Ja, dat is waar. Toch hebben we ze een beetje in de schijnwerpers gezet vandaag. De hondjes Belka en Strelka. Hartelijk dank.
6: Graag gedaan.
2: Ik heb trouwens iets gezegd over Leica, over dat fototoestel. Hè? Vergeet het maar.
6: Okay, dus
2: klopt
6: niet,
2: helemaal niks van.
6: Oh, okay.
2: Klopt geen zak van.
6: Nou, gelukkig.
2: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde. Mark van Duren, dank van Space Expo. Aanleiding dus op deze dag in 1960. Toen keren de hondjes Belka en Strelka na een ruimtereis weer levend terug op aarde. Toepasselijk liedje nu uit dat jaar, 1960. Hier is Paul Anka.

0: Naar aanleiding van die hondjes, Belka en Stroka, Puppy Love en Paul Enka. Zometeen de ontknoping van ons spel, tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Casper Meijer.
2: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor meerdere provincies in het westen, noorden en oosten van het land, vanwege onweersbuien die overtrekken. Die buien kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast die oprichter zijn er nog 56 andere mensen veroordeeld. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen en dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd, zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke.
0: Waaien en drijven de mensen al van de weg, Bianca?
3: Ja, nog niet helemaal, maar het wordt wel langzaam alweer ietsjes drukker op de weg. En wat opvalt, dat is in Noord-Holland de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Want bij Zaanstad-Koog staat een pechgeval. Daar heb je nu bijna een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is het druk. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk, er stond ook een pechgeval. Je hebt daar nu 10 minuten tijdverlies. Op de A325 in het oosten staat file van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Daar heb je nu bijna een kwartier op onthoud. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem rijdt het langzaam voor knooppunt Waterberg. En daar is de vertraging 10 minuten.
1: Tot 4 uur.
0: En wie wordt de weekwinnaar en verdient dus 100 eurotjes in dit fijne spel tijdje terug? Dat is de vraag voor vandaag. De man die voorlopig, dat begon al maandag trouwens, want toen scoorde hij 9 punten. Joop Meppeling staat al de hele week 4 bovenaan. Er is nog 1 iemand die dat kan veranderen. Die komt uit Pijzen en heet Jan-Pieter Wening. Jan-Pieter, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jurgen.
0: Ik vraag even voor de rest van Nederland, waar ligt dat ook alweer, Pijzen?
4: Pijzen, dat ligt vlak onder Groningen. Het is provincie Drenthe, maar eigenlijk ook Groningen.
0: Ja, Noord-Drenthe, ja.
4: Noord-Drenthe, prachtig dorp.
0: Ja, prachtig.
4: Je moet er geweest zijn.
0: Ik ken het, maar ik vroeg het even voor de rest van Nederland.
4: Ja, dat is fijn.
0: 9 punten, dat is flink hoor. Goede score van Joop. Ja, daar moet jij overheen. We gaan kijken of dat lukt.
4: Oké, ik vind het prima.
0: Spelregels zijn hetzelfde. Jij zegt vroeger of later bij het fragment dat je hoort, ten opzichte van het fragment ervoor. Je hebt daarvoor 3 minuten de tijd. Je mag zelf je tactiek bepalen en dan aan het eind van de rit, dus als de bel gaat, dan weten we hoeveel punten jij hebt gescoord

0: jij de weekwinnaar bent of dat dat Joop is. We kunnen ook nog gelijk standje eruit slepen, dat weet je nooit.
1: Ja, dan doen we shootout.
0: Wat is jouw geboortejaar?
1: 1968.
0: En dan beginnen we daarmee.
1: Alright.
0: Hier is het eerste fragment.
2: We zijn die beste van Duitsland.
0: Dit was Louis van Gaal, zeg ik maar even bij. Was dit vroeger of later dan 1968?
1: Later.
0: Dat is goed, het was 2010.
3: André Hazes overleed om 9:30 vanmorgen aan een hartstilstand in een ziekenhuis.
0: Dat is moeilijk te verstaan, maar dit ging over het overlijden van André Hazes. Was dat vroeger of later dan 2010?
1: Ik zeg, vroeger of later dan 2010 moet ik nu zeggen. Hè? André Hazes, ja, dat is natuurlijk wel een legend. Vroeger.
0: Ja, dat is goed, 2004. Oh.
4: Tijdens opnames van een westernfilm is een cameravrouw doodgeschoten en een regisseur gewond geraakt. De bekende acteur Alec Baldwin schoot met het wapen. Volgens ooggetuigen was hij erg van slag en helde niet.
0: Was dit vroeger of later dan 2004?
1: Later.
0: Dat is goed, 2021.
5: Fernando Riksen.
6: Ja,
5: Fernando Riksen.
6: Ik was het ook vanmiddag.
5: Het zat er al een tijd aan te komen, dat wisten we allemaal. Maar toen die mededeling kwam, hij is nu overleden, vond dat toch wel heel verdrietig.
0: Vroeger of later dan 2021?
1: Vroeger.
0: Dat is goed, het was in 2019.
2: Schiet, schiet.
1: Oké.
2: Okay. Zijn tot
7: op
2: jullie geweten.
7: Oké, gijzeling in de Apple Store.
0: Was dat vroeger of later dan 2019?
1: Later.
0: Dat is goed, dat was 2022.
8: De voormalig American voetbalster en acteur O.J. Simpson is overleden aan kanker.
0: Vroeger of later dan 2022?
1: Orange Juice Simpson. Vroeger.
0: Vroeger, zeg jij, dan 2022? Dat is niet goed. Sterker nog, het is fout. Het was in 2024.
1: Oké, helaas pindakaas.
0: Ja, succesvol American football spelen natuurlijk.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: natuurlijk bekender na die enorme achtervolging. Dat had allemaal te maken met een dubbele moord waarvan hij verdacht werd. Uiteindelijk werd hij daarvoor vrijgesproken. En uiteindelijk kwam toch de man met de zeis in 2024... O.J. Simpson overleden.
1: Ja.
0: Jan-Pieter, heb je meegeteld?
1: Ik heb meegeteld en ik vond dat ik best aardig ging totdat dit moment. 5 volgens mij.
0: Ja, dat klopt helemaal. 5. Ja, is niet genoeg voor de weekwinst. We gaan jou keurig op de post doen. Een Villa VDB keukenschort, daar maak je helemaal de lid mee in Pijzen, dat weet ik zeker. En dank voor het meespelen.
1: Heel graag gedaan en een fijne uitzending, Jurgen.
0: Yo, dankjewel. Nou, dat betekent dat we een winnaar hebben. Dat is de man die deze week aan het begin van de week op maandag 9 punten scoorde. Joop Meppelink. Joop, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: En gefeliciteerd.
9: Ja, dankjewel.
0: Je had het volgens mij niet gedacht, hè?
9: Nee.
0: Dat was al maandag dat je zo ver kwam met 9 punten, maar nu ben je ook nog eens een keer de winnaar deze week.
9: Ja, geweldig. Ja, nou, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, wat gaat er door je heen?
9: Van verbazing. Ik had eigenlijk gedacht dat de andere kandidaten ook vrij hoog kwamen, maar die kwamen helemaal niet zo hoog.
0: Nee. Ja, je kan het soms zo hebben. Hey, luister, gaan jou €100 overmaken. Ik zeg altijd van als je het uitgeeft, denk aan ons en doe er vooral iets leuks mee.
9: Ja, ga ik zeker doen.
0: En nog een keer gefeliciteerd. Je mag je weekwinnaar noemen van dit fijne spel een tijdje terug.
9: Mooi. Ik heb nog een vraag aan jou.
0: Oh.
9: Hoe is het met jouw opleiding op je vingers sluiten? Is dat al wat geworden?
0: Ja, dat is helemaal niks geworden. Ik heb veel te dikke vingers.
9: Oké.
0: Kun jij het of niet? Doe even fluiten op je vingers.
9: Nee, ik kan het ook niet.
0: Nee, oké. Als iemand mij dat nog eens een keer echt goed kan leren met gewoon dichtbij en dan gewoon 10 keer terugkomen, dan zou ik daar hou ik me aan voor. Misschien is er wel een Teliak-cursus vingerfluiten trouwens.
9: Wie weet.
0: Ik ga eens even zoeken bij beeld en geluid. Dankjewel Joop en veel plezier met de prijs. Duurt even voordat het is, maar dan komt hij ook. Wilt u ook een keer meespelen in dit fijne spel en misschien wel weekwinnaar worden? Meld u aan villavdb@omroepmax.nl. Dit is het Electric Light Orchestra.

0: Electric Light Orchestra en Living Thing. Oké, het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dus klinkt in veel klaslokalen dezelfde vraag: hoe was je vakantie? Maar wat nou als er in de zomervakantie iemand is overleden? Ja, dat kan een hele naaste zijn, een vader, een moeder, misschien wel een opa of een oma. Rouwcoach Joke Roelsema die vindt dat er meer aandacht moet komen voor rouw in het onderwijs. En ze geeft daarover een opiniestuk in de krant. Wij lazen het in de Volkskrant, want het stond volgens mij in meerdere kranten. Mevrouw Roelsema, goedemiddag.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Hallo. En bij mij hier in de villa zit therapeut Annette de Boos. Zij geeft trainingen aan leraren om rouw bespreekbaar te maken in de klas. Hartelijk welkom,
2: dankjewel.
0: Mevrouw de Boos. Ik begin even met mevrouw Roelsema. Waarom heeft u dat opiniestuk geschreven, juist nu?
1: Ja, goedemiddag. Ik heb dit stuk geschreven omdat de zomervakantie bijna is afgelopen. In het noorden is het schooljaar eigenlijk alweer begonnen. Hè? En heel vaak is dan de vraag, heb je een leuke vakantie gehad? Of na een weekend, heb je een leuk weekend gehad?
0: Ja.
1: Maar er zitten ook jongeren in de klas die iets heftigs hebben meegemaakt. En dat is wat voor mij vooral bepalend is. En er zijn heel veel schokkende gebeurtenissen in. En er komt gelijk allerlei hulp op gang. Maar wordt er ook nog gevraagd aan jongeren van, na een tijdje, hoe gaat het dan met jullie? En dat hoor ik vaak in de praktijk, dat gebeurt niet.
0: Oké, dus eigenlijk heb je al twee momenten, na die vakantie bijvoorbeeld, of nou ja, het weekend. Op zich een hele terechte vraag. Dus ja, hoe was je vakantie? Daar denken we vaak niet bij na, dat daar ook nog een heel verhaal achterweg kan komen. Maar u zegt ook, als dan duidelijk is wat er is gebeurd, dan moet er ook een soort follow-up komen.
1: Zeker. Het is heel belangrijk, omdat op het moment dat iets gebeurt, is het heel heftig. Maar wat er uiteindelijk met een jongere gebeurt, maar ook met ieder mens, dat gebeurt pas later. Komt eerst een soort overlevingsstand. Dus ik wil zo graag dat het gesprek ook later doorgaat.
0: Het is voor u heel persoonlijk, hè, dit, want u, ja. 2017 is uw zoon overleden. Toen 21 Klopt. Jaar, bij een ongeluk. U hebt toen ook gezien wat dat met zijn vrienden deed op de universiteit bijvoorbeeld.
1: Ja, juist. Niet op dat moment. Hè, want toen was ik natuurlijk zelf helemaal verslagen. Maar uiteindelijk, ik heb een boek geschreven en toen sprak ik ook met een van die vrienden. En die zei, dat eerste jaar heb ik amper kunnen slapen. Ik heb niet eens, kon me niet concentreren. En toen ik om uitstel vroeg, hij had net een nieuwe studie gestart. Ja, bleek dat het overlijden van een beste vriend formeel geen reden is voor een aanpassing. Dus ja, dat is dan ook de reden waarom je niet iets meer kunt.
0: En er werd op die universiteit ook verder helemaal niet mee... Ja, het werd gewoon als mededeling gedaan en dat was het dan.
1: Nou, dat was gewoon de regel. Dat stond ook in statuten, staat dat. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, dit is de Hanze in Groningen. En inmiddels, 2 jaar geleden, hebben ze dat ook veranderd. En wordt er echt persoonlijk gekeken. Ja. Maar laat wel zien hoe belangrijk het is dat niet alleen studiepunten en prestaties belangrijk zijn. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat je kijkt naar hoe gaat het met mensen.
0: Nee, ik snap het. Maar ik bedoel, dit waren dan nog jongens en meiden van, nou ja, zeg maar rond de 20 of misschien zelfs wel ouder. Ja. Maar moet je je voorstellen dat dit inderdaad op een basisschool gebeurt of zo?
1: Precies, precies. Ja. En dat is het probleem ook steeds. Dat het, als het om familie gaat, dat is sneller, wordt ook gauwer op gereageerd. En tegelijkertijd, als het gaat om familie, als het gaat om een ouder, dan hoor je ook steeds dat mensen het gevoel hebben van, oeh, na een aantal maanden of na een bepaalde periode wordt er alweer verwacht van leerlingen, ja, goh, maar je moet ook door, of allerlei clichés, terwijl precies dat niet zo is.
0: Annette Bo, hier bij ons, die geeft trainingen aan leerkrachten op basisscholen, middelbare scholen, universiteit, zelfs om die rouw dus bespreekbaar te maken. Ja, die vraag is heel snel gesteld, hè? Hoe was je vakantie?
2: Klopt, ja. En kinderen zullen niet heel snel komen met iets wat ze heel ingewikkeld en vervelend vinden en pijnlijk. Dus wat ik altijd adviseer is dat gezinnen en leerkrachten, voordat de lessen beginnen, contact hebben met elkaar. En dat de leerkracht ook in gesprek is gegaan van, goh, hoe gaan we dit verhaal brengen in de klas?
0: Ja. Weten scholen het eigenlijk altijd? Want je bent ook afhankelijk van de informatie van de ouders natuurlijk.
2: Ja, daar ben je afhankelijk van. Maar de meeste ouders brengen de leerkrachten wel op de hoogte. Nu is het wel zo, en dat is precies wat net ook werd gezegd, dat op een gegeven moment is het nieuws niet meer nieuws. En na een aantal jaren is het een beetje uit de gedachten van de leerkrachten. En zeker als kinderen van de ene groep naar de andere groep gaan. Maar er is altijd een verjaardag van een moeder die is overleden. Er is altijd weer de sterfdag. Er is altijd een moederdag. Wat hele ingewikkelde dagen kunnen zijn voor kinderen. Dus het is goed dat geheugen blijft binnen de school. He, dat de leerkrachten op de hoogte zijn van wat heeft er gespeeld in dit gezin? Wat speelt er? En wat is belangrijk voor ons om gedurende de jaren aandacht aan te geven?
0: Is het ook zo dat kinderen anders rouwen dan volwassenen?
2: Ja, dat is afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkelingsfase. Jonge kinderen hebben nog geen begrip over de dood. En stellen ook heel nuchtere, praktische vragen om te weten wat is nou de dood precies. Dat kan voor leerkrachten een beetje ingewikkeld zijn. Van ja, eten de wormen je op als je in de kist ligt? Of heb je het heel erg koud voordat je de oven ingaat? Blijven je kleren wel zo? Of gaan de wormen die ook opeten? Nou, ja. Dat kunnen vragen zijn voor kinderen om te weten. Van,
0: of nog verder, van is hierna nog iets? En zweeft er nu iemand ergens een wolkje rond?
2: Precies, en daar heb je prachtige tools voor. Je hebt bijvoorbeeld kaartjes, heeft de dood een kleur? En dan kan je met gesprekskaartjes met kinderen gaan filosoferen over, ja, wat is nu de dood precies? En wat denken jullie zelf? En hoe zou de hemel eruit kunnen zien als die er is?
0: En moet je dat met zo'n kind individueel doen? Of ga je dat juist als klas gewoon bespreken?
2: Nou, in de klas is het een heel mooi thema. Kijk, de dood, hoe cliché is het, hoort bij het leven.
0: Ja.
2: En hoe belangrijk is het niet dat we onze kinderen daarin meenemen in wat de dood precies is? En kunnen we ze daarin begeleiden? Hè? Van hoe gaan we daarmee om?
0: Want ik heb het idee, want zeker, er was altijd een taboe, hè, en dat is natuurlijk in zekere zin nog steeds. Ik heb het idee dat het de laatste jaren wel makkelijker erover gaat. Ik weet niet of dat op scholen zo is, maar in ieder geval in de samenleving.
2: Ja, er is wel meer openheid. Ik kan mezelf herinneren dat er een vriendje uit mijn klas, zijn vader was overleden. En de leerkracht zei, nou, hij komt straks in de klas. Maar zijn vader is vannacht overleden, dus laten we rekening met hem houden vandaag. Nou, en dat vriendje had een ontzettend wit gezichtje, heeft de hele dag niets gezegd. Maar wij wisten als klasgenoten ook niets te zeggen. Want wat weet je hierover? Wat is je voorgedaan hierin? Dus er is, dat was, nou ja, toen ik jong was, er is zeker meer openheid. Maar nog steeds vinden leerkrachten het een moeilijk onderwerp.
0: Ja. Joke Roelsema, dat stuk heeft in allerlei kranten gestaan. Veel reacties gehad.
1: Ja. Ja, heel veel reacties. Heel veel van ook, hou die aandacht ervoor. Kijk, en ik vind het ook belangrijk wat Annette net zegt. Dat zie je in de basisschool, maar ook op de middelbare school. Kijk, een docent hoeft voor mij geen rouwcoach te worden, hè, laat ik duidelijk zijn. Maar gewoon die vraag durven stellen, wie heeft er een minder leuk weekend gehad? Of dat vinden mensen lastig. Ik heb natuurlijk ook wel leerkrachten aan tafel. En juist leerkrachten die iets meegemaakt hebben, vinden het veel makkelijker om dat gesprek aan te gaan. En wees niet bang voor het antwoord. Want je hoeft als leerkracht niets op te lossen. En jullie hadden het net even over in de groep of individueel. Maar juist in de groep, als andere kinderen het horen, andere jongeren iets horen, dan komt er ook een vorm van erkenning, herkenning. En dan durven anderen op een bepaald moment er misschien ook makkelijker iets over te zeggen.
0: Ja.
1: En een leerkracht die verwisselt ook weer. Hè? Het belangrijkste is dat leerkrachten weten wat er speelt.
0: Ja.
1: En het ook weer doorgeven aan anderen. Want het is niet zo dat het jaar daarop automatisch meegenomen wordt. Terwijl het dan nog weer heel erg belangrijk is om ernaar te vragen.
0: Je hebt er een boek over geschreven, dat heet Wat is er gebeurd? Toch nog even een vraag aan Annette ook. Want kijk, dit is allemaal prachtig. En als iedereen dit gaat doen, alleen maar goed, denk ik. Je moet er ook uitkijken dat zo'n kind, ja, zijn hele schoolcarrière is dat kind dat, oh ja, dat kind dat in klas 2 zijn moeder is kwijtgeraakt of zo. Dat wil je natuurlijk ook niet.
2: Ja, maar het kind zelf heeft daar ook de rol in de zin dat kinderen kunnen niet lang heel verdrietig bijvoorbeeld zijn. Kinderen kunnen heel verdrietig zijn omdat mama is overleden en vervolgens buiten gaan voetballen. Kind is meer dan het kind dat heel verdrietig is. En wat ook voor kinderen heel fijn is dat de school heel voorspelbaar is. Hè. Vaak is het zo dat als er een overlijden is binnen een gezin, dat ouders denken van, nou, laten we het kind een tijdje thuis houden, want het is allemaal heel ingewikkeld. Terwijl een kind heel vaak gewoon naar school wil gaan.
0: Ja.
2: Want daar gebeuren de dingen zoals iedere dag gebeuren. En dat geeft veiligheid.
0: Ja. Misschien met z'n tweeën nog even. Want in het noorden zijn de scholen eigenlijk alweer. Ja, hoe het noorden is, geloof ik, een heel breed begrip. Ik heb zelf geen kinderen. Maar daar zijn de scholen intussen alweer bezig. Maar goed, in de rest van Nederland nog niet. Dus er komen straks weer mensen terug van vakantie, kinderen. Er staan leraren daar en leraressen. Wat zijn de belangrijkste tips? Wat moeten ze doen?
2: Wil jij wat eerst?
1: Ja, dankjewel. Nee, wat mij betreft inderdaad die vraag op... wie heeft er ook iets moeilijks of lastigs meegemaakt?
0: Niet alleen maar de vrolijkheid bespreken, maar ook die vraag in ieder geval laten stellen.
1: En ook niet dat mensen iets moeten zeggen, maar het feit dat er ruimte is dat een kind voelt... Ja. Oh, ik mag er iets over zeggen, daar gaat het mij om. En duidelijk. Dat de leerkracht uiteindelijk weet wat speelt er.
0: Annette?
2: Ja, kinderen willen niet anders zijn dan hun leeftijdsgenoten. Dus ze willen vaak ook niet heel veel aandacht voor hun verhaal. Maar er is wel een verhaal. En daar geen aandacht aan geven maakt kinderen heel eenzaam. Je kan kinderen niet verdrietig maken. Ze zijn al verdrietig. Dus stel de vraag.
0: Ja.
2: Hè? En zeker met hun leeftijdsgenootjes kan het heel troostend zijn als ze horen van hoe hebben anderen ooit een verlies meegemaakt. En hoe zijn ze daarmee omgegaan.
0: Jullie allebei hartelijk bedankt voor het praten over dit onderwerp. Joke Roelsema hoor u en Annette de Bo. We gaan de vraag voor vandaag afsluiten. Die ging over de Telia-cursussen. Blijkt dat in die schatkamer van beeld en geluid heel veel mensen oude programma's gaan terugkijken, maar vooral ook die taalkursussen van Teliac. En daar is onze vraag op geïnspireerd natuurlijk. Dus van welke taalkursus heeft u wat geleerd? Een appje van Gerard.
3: Ik heb de cursus Ni Hao gedaan vroeger toen ik jong was. Ik vond het gewoon leuk om te doen. En ik ben heel dankbaar dat ik dat heb gedaan. Want ik ben een theologische opleiding gaan volgen. Maar toen ging ik solliciteren bij een bank, terwijl ik eigenlijk de papieren daar niet voor had. En tot mijn verbazing werd ik toch uitgenodigd. En dat was vooral omdat ik op mijn cv had gezet dat ik als hobby had cursus Chinees. En die bankdirecteur die had net een kind uit China geadopteerd. En die vond dat zo leuk om te zien. Dat hij dacht, ik wil met die persoon praten. Ook al maakte ik weinig kans om daar aangenomen te worden. Maar we hadden zo'n leuk gesprek. En hij zag mijn contactuele vaardigheden. Dat hij besloten heeft om mij toch aan te nemen. En dat ik verder intern werd opgeleid. En ik ben later naar een andere bank gegaan. Ik ben een zeer succesvol hypotheekadviseur geworden. En dat heb ik dus mede te danken aan dat ik dat op mijn cv zette. Maar ook dat ik die cursus Ni Hao heb gedaan. Dus ik heb hele goede herinneringen eraan.
0: Een baan dankzij Teliac, zullen we dan maar even zeggen. Dan nog een berichtje van Karina van der Riet. Ooit een Teliac-cursus Russisch gedaan. Die taal was destijds in. Bij mij heeft het vervolg gehad in een opleiding vertaalkunde in Amsterdam. In die tijd kon ik een eenvoudig gesprek in het Russisch voeren. En in 1980, het jaar van de Olympische Spelen in Moskou, heb ik ook Moskou bezocht. Daarna heb ik nog eens een cursus mijn Russisch opgehaald. En in 1999 Sint-Petersburg bezocht. Het feit dat ik in ieder geval Russisch kon lezen was heel praktisch. En het spreken ging al niet meer zo makkelijk, zegt Karina van der Riet. Hartelijk dank iedereen weer voor het insturen van de reacties. Wij gaan de Villa Week afsluiten zoals elke donderdag. Met de man die, het maakt helemaal niet uit welke taal het is, Telia-cursus of niet. Hier is Marcel Hartenveld.

0: Fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op dit tijdstip. En wij melden ons maandag weer voor een nieuwe villa. Dan antwoord op de vraag, wat zijn eigenlijk de beste documentaires ooit gemaakt? Gaan we maandag meer aandacht aan besteden. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Human.
3: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob, over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
2: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
1: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemiddag. Een doorbraak voor patiënten met narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap kunnen vallen. Een narcolepsiepatiënt en haar arts vertellen straks over een nieuw medicijn dat de klachten enorm vermindert. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
11: De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat zeggen de regionale autoriteiten. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Zware regenval heeft geholpen de brandende turf aan de oppervlakte te blussen. Maar deze brandweercommandant zegt dat het vuur in diepere lagen nog niet uit is.
12: La tourbe, non seulement se consume en surface, et probablement que l'orage d'hier a permis de pouvoir un peu humidifier cette partie, mais certainement pas en profondeur.
11: De komende dagen probeert de brandweer ook die diepere lagen te blussen. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Het KNMI heeft code geel afgegeven in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De oprichter van vastgoedimperium Evergrande stapelde lening op lening. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillaside Fun Caps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging altijd goed. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. In 1993 werd een vrouw in haar woning bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case-team kwam de man op het spoor door een verwantschapsonderzoek, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland.
0: In eerste instantie hebben we in de DNA-databank gekeken voor strafzaken. Dan heb je het over veroordeelden. Dat leverde geen hit op met de persoon, dus daar kwamen we niet verder mee. Nou, dan kunnen we nog een verdiepingsslag maken samen met het NFI. Door te gaan kijken, kunnen we op basis van dat DNA mogelijk bij een verwant komen. Nou, dat leverde wel nieuwe informatie op. Goed om daarbij te vermelden dat dat ook een verre verwant kan zijn. Dus dat vraagt dan vervolgens ook nog wel het nodige recherchewerk. Nou, uiteindelijk heeft ons dat gebracht tot die 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn.
11: De man werd dinsdag opgepakt. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gamma-stralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet ernaar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien, dan is het een graad of 20.
10: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, hoe is het op de weg?
13: Er staan nu vooral veel files in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. Dat hangt ook samen met die stevige buien. En in Gelderland, daar is ook een spitsstrook dicht op de A50. En daar heeft het verkeer last van. Van Zwolle naar Arnhem heb je nu tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. Het loopt ook vast op de A12 daar. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file. Bij Voorthuizen is de vertraging een kwartier. Het staat verder helemaal vast in het westen op de A16 van Rotterdam naar Breda, want bij knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. Vertraging is nu 40 minuten, de parallelbaan is dicht. En het rijdt langzaam op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en de afrit Westerbork. Het oponthoud is een kwartier.
10: Onze correspondent is opnieuw in de Spaanse exclave Ceuta, omdat daar grote zorgen zijn over honderden minderjarige meisjes die onlangs vanuit Marokko de oversteek naar Ceuta maakten en nu gevaar lopen.
14: Ster. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Een opvallende zet in Almere. Daar wordt een samenscholingsverbod met een jaar verlengd. Zometeen vraag ik aan de burgemeester waarom. Een medische fout kan grote gevolgen hebben, ook voor de maker van de fout. Zo vertelt ook deze arts.
18: Schaamte ook. Ik was bij alles bang dat ik weer iets ongemerkt fout zou doen.
10: Maar wordt er ook geleerd van die medische missers? Straks meer over het onderzoek van Nieuwsuur naar de manier waarop ziekenhuizen hiermee omgaan. Maar eerst de situatie in de Spaanse exclave Ceuta. Want er zou een noodplan zijn opgezet om 500 minderjarige meisjes van Ceuta naar het Spaanse vasteland met spoed over te brengen. Zij maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek van Marokko naar de exclave Ceuta. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, jij bent daar nu, hè, in Ceuta, en hebt ook gesproken met mensen daar. Wat hoorde je?
19: Ja, ik heb al ondertussen met verschillende mensen gesproken. Gisteravond was ik bij een centrum langsgegaan waar eigenlijk vrouwen en meisjes worden opgevangen. Het is een centrum dat is opgericht door buurtbewoners. Eigenlijk stelt het niet heel veel voor. Het is een plein, een beton voetbalveldje waar ze eigenlijk ja, een soort van doeken hebben gespannen om tenten te maken. Er ligt kleding die mensen kunnen uitzoeken, die waarschijnlijk is gebracht ook door de buurt. En er liggen matrassen en ja, daar worden vrouwen en vooral meisjes opgevangen, omdat zij ja, de mensen uit de buurt wel zagen dat het best wel gevaarlijk voor hem was buiten. En nou, ik sprak onder andere met Golud van 17 daar. Ja, Golud die vertelt dus eigenlijk dat ze heel erg dat ze voordat ze in dat centrum kwam in een bos was, vertelde ze. En dat daar op straat vooral ja, ook meiden om haar heen werden aangerand, verkracht en heel erg bang zijn geworden. En een aantal meiden daarom zelfs terug zijn gegaan naar Marokko. Zelf wilde ze dat niet. Ze was echt standvastig. Ze zei nee, ik ben hierheen gekomen om een toekomst op te gaan bouwen in Spanje. Dus ook al zit ik hier nu in het centrum, weet ik niet hoe lang ik hier ga zitten. Ik wil hier toch wel blijven.
20: Hmm. En zij en de andere meisjes die je sprak, gaan zij dan nu ook naar Spanje?
19: Ja, vooralsnog zit zij, Golud, zit niet in die lijst van dus 500 meiden. Dat zijn waarschijnlijk de kinderen die wel op die lijst staan, die opgevangen worden in ja, overheidscentra. Dat was dit niet. Dit was dus door buurtbewoners opgezet. Maar wie dus dat precies zijn op die lijst en waar ook die keuze op gebaseerd is, wie wel en wie niet, dat heeft de overheid nog niet bekendgemaakt. Eigenlijk is er sowieso wel heel veel onduidelijk hoor. Bijvoorbeeld hoeveel migranten er überhaupt nog zijn. Officieel wordt er dus als het gaat om minderjarigen gesproken van 2100 geregistreerde minderjarigen. Maar ja, waarschijnlijk zijn het er echt wel heel veel meer. Overal waar je hier ook loopt of rijdt of ja, eigenlijk in de hele exclave zwerven mensen rond op straat. En dat zijn toch wel vooral ja, heel veel jongeren en kinderen.
20: En er zullen toch ook veel minderjarige jongens bij zitten daar in Ceuta. Wordt er voor hen ook een plan bedacht?
19: Jazeker, er zijn zelfs veel meer jongens dan meisjes. Maar de overheid die zegt eigenlijk op dit moment vooral te willen focussen op de kwetsbare groep. En dat dat toch wel vooral meisjes zijn. Voor die groep is het ook echt wel een stuk gevaarlijker dan voor jongens hier. Dus wat er met die jongens uiteindelijk gaat gebeuren, dat hebben ze nog niet bekendgemaakt. Maar ja, wat wel duidelijk is, kijk, de straten zijn hier grimmig 's avonds. Er zijn dus heel veel meer mannen dan vrouwen. Je ziet naast dat de vrouwen die in de opvangcentra lopen, zie je ook nog wel wat vrouwen op straat lopen, maar het zijn echt wel veel mannen. Gisteravond reden we bijvoorbeeld door een soort, ja, wat is het, een soort fabrieksterrein eigenlijk. Die ligt naast de grensovergang, waar iedereen ook langs is gezwommen, zeg maar. In wat we daar zagen, ja, overal lagen mensen tegen gebouwen aan te slapen, op kartonnen dozen. Er waren zelfs kookstelletjes bij gepakt. Mensen waren de afwas soort van aan het doen met flesjes. En ja, wat je daar ziet, echt ook hele jonge kinderen die 's nachts dus buiten slapen, ook jongens. Dus wat er met hen gaat gebeuren, toch ook wel een kwetsbare groep. Ja, dat heeft de overheid nog niet bekendgemaakt.
20: Want dit noodplan om die meisjes naar het vasteland van Spanje te halen, dat is een besluit van de Spaanse regering. Hoe reageert de lokale overheid daar in Ceuta daarop?
19: Ja, dat is wel opvallend. Ik sprak vandaag dus de vice-burgemeester van Ceuta. Ik vroeg hoe die beslissing is gekomen, hè, om die 500 naar het vasteland te brengen. En dit is wat ze zei.
21: Zo dice la prensa. A nosotros no nos han comunicado de manera oficial nada, o por lo menos a mí no me consta.
19: Dus eigenlijk wat ze zegt is dat ze via de pers te horen heeft gekregen, via de kranten te horen heeft gekregen dat die beslissing was genomen. En dat zij dus helemaal niet geïnformeerd waren als gemeente door dus de regering in Madrid. In Madrid zeggen ze dan weer nee, we hebben het wel laten weten. Dus je hoort wel, überhaupt is die communicatie slecht en spreken ze elkaar constant tegen als het gaat om wat hier gaande is. Hoeveel mensen, wat de beslissingen zijn, hoe ze worden genomen. De vice-burgemeester zei in elk geval bijvoorbeeld dat de minister die had gezegd dat iedereen zou worden teruggestuurd naar Marokko. Maar ja, nu is er opeens een groep mensen van 500 kinderen die wel dus naar het vasteland worden gebracht. Wanneer ze zullen worden gebracht weten we trouwens ook nog niet zeker. Gisteren waren er geluiden dat dat ook nog wel een maand zou kunnen gaan duren. Maar wat wel zeker is, is dat, ja, dat er nog wel een moeizame en politieke strijd gaande is hier.
20: Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne vanuit Ceuta.
3: NPO. Tot 6 uur.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
20: In het centrum van Almere blijft het verboden voor mensen om met z'n drieën of meer bij elkaar te staan. Het samenscholingsverbod dat in februari werd ingesteld wordt met een jaar verlengd. Destijds was er veel kritiek op het plan. Amnesty International noemde het zorgelijk. En volgens sommige deskundigen zou de maatregel wel eens discriminerend kunnen uitpakken. Ik praat erover met de burgemeester van Almere, dat is Hein van der Loo. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
20: Waarom bent u tot deze beslissing gekomen om die maatregel van het samenscholingsverbod te verlengen?
22: Als ik met een hele kleine correctie mag beginnen. Het is niet zo dat mensen met meer dan drieën niet meer bij elkaar mogen verblijven. Ons centrum is een plek waar heel veel mensen komen en ook blijven komen. Waar we ook met elkaar trots op zijn. Een plek van ontmoeting, een plek van winkelen, van uitgaan, van feesten. Dat is nog steeds heel nadrukkelijk het geval. Wat deze maatregel doet, is dat groepen die overlast veroorzaken of van zins zijn om dat te gaan doen, kunnen worden aangesproken, beboet kunnen worden, of eventueel kunnen worden aangehouden. En daarmee moet de maatregel zorgen dat iedereen het ook leuk blijft vinden in dit centrum.
20: Dus het gaat duidelijk om een bepaalde groep die daarmee dan dus kan worden aangepakt. Want wat was het probleem in het centrum?
22: We zagen toenemende overlast, drugsgerelateerde overlast, intimidatie, vechtpartijen, soms ook tussen groepen. Zodanig dat ik vond dat dat niet meer door de beugel kon. En dat het ook het veiligheidsgevoel van een heleboel mensen in de weg begon te zitten. Mensen voelden zich niet veilig meer in het stadscentrum. En dat heb ik willen tegengaan door een heel breed pakket aan maatregelen trouwens. En deze maatregel is er eentje van. Nogmaals, bedoeld om mensen, als ze van zins zijn overlast te geven, daarop aan te spreken.
20: Weet u ook wie dat zijn? Wie veroorzaakte die overlast?
22: Dat is een hele diverse populatie, mevrouw. Dat is dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
20: Het is een succes, hè? Deze maatregel. Daarom wordt het nu verlengd. Heeft die overlast zich dan niet verplaatst?
22: Nee, dat zien we niet. We zien uit de terugkoppeling van winkeliers, van onze zorgpartners ook, van onze jeugdboa's, dat het aantal ernstige overlastsituaties, is verminderd over de afgelopen 6 maanden. En zij geven geen enkel signaal dat die situatie op een ander plekje in de stad is opgedoemd. Dus dat vind ik heel bemoedigend.
20: Ja, ook wel bijzonder, of niet?
22: Nou ja, het is voor ons ook ontdekken geweest wat het effect zou kunnen zijn. En het is dan ook ontdekken of het zich verspreidt naar andere plekken. Dat is niet het geval. Ik ben daar heel blij mee. En we gaan dat ook proberen zo te houden.
20: Ja. Nou was de kritiek in februari, toen het samenscholingsverbod werd ingesteld, was niet mals. Hebt u zich dat nog aangetrokken of daar iets mee gedaan?
22: Ja, ik heb me dat zeker aangetrokken. Want er was grote onduidelijkheid over wat nou aan de hand was en waarom en wat er dan ook aan maatregelen hier getroffen was. En ik heb kritiek gehoord van hoezo niet meer dan 3 mensen bij elkaar in het centrum van uw stad. Ik heb dat aan het begin geprobeerd te corrigeren. Dat is dus niet het geval. Grote groepen mensen zijn nog steeds van harte welkom in het stadscentrum van Almere. Alleen groepen die overlast veroorzaken, dan wel voornemens zijn dat te gaan doen. Daar hebben we een maatregel voor bedacht die zegt: politie mag aanspreken, mag eventueel aanhouden. En dat moet het veiligheidsgevoel van iedereen in Almere goed houden.
20: En is er nou vaak gebruik gemaakt van die maatregel? Zijn er mensen opgepakt?
22: Politie heeft sinds, dat is 24 februari 2026, dus dit jaar ruim 100 mensen in groepsverband gecontroleerd. En dat was allemaal naar aanleiding van concrete meldingen. Die hebben allemaal eerst van een politiefunctionaris een aanwijzing gekregen om het gebied te verlaten.
20: Dan zegt zo'n agent, nu moet je wegwezen, dit is niet helemaal oké wat er gebeurt.
22: Dit is niet oké, dit willen we hier niet wegwezen. En als daar geen opvolging aan gegeven werd, hebben in totaal van die ruim 100, 56 mensen een bekeuring gekregen. En uiteindelijk zijn in totaal 2 mensen aangehouden moeten worden.
20: Best weinig eigenlijk, als je dan denkt dat er zo'n stevige maatregel wordt ingesteld, of niet?
22: Ik vind het aantal aanhoudingen inderdaad zeer beperkt met 2. Ik vind het aantal bekeuringen op de 100 mensen die aangesproken zijn, 56 op de 100, vind ik nog aanzienlijk. En ik zou willen dat dat een stuk lager wordt.
20: Want het komende jaar, dat is dus duidelijk, geldt nog deze maatregel, dit samenscholingsverbod. Als we elkaar over een jaar weer spreken, wordt het dan nog weer met een jaar verlengd? Of zijn er dan intussen andere maatregelen genomen? Bent u daarmee bezig?
22: Nou, we nemen sowieso ook hele andere maatregelen. Dit is er eentje in een heel pakket. En het pakket bestaat bijvoorbeeld uit preventieve maatregelen, door ook scholen op te zoeken om met jongeren in contact te zijn, onze zorgpartners te betrekken om mensen met een verslaving te kunnen aanspreken, enzovoorts, enzovoorts. Dat blijven we ook gewoon doen. Ik hoop van harte dat we over een jaar kunnen zeggen, nou, deze maatregel kunnen we afschalen. En dat blijf ik ook in de gaten houden het komende jaar. Nut en noodzaak hiervan blijven beoordelen. En als het eventjes kan, niet meer nodig.
20: Dank u wel. Hein van der Loo, burgemeester van Almere. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
11: Een bouwvakker van een bedrijf uit Rijssen in Overijssel is om het leven gekomen op een bouwplaats in Duitsland. Volgens de Stentor viel er van 4 meter hoogte een container op de man en overleed hij ter plekke. Het gebeurde maandag in de buurt van Berlijn. Daar werkte het bedrijf uit Rijssen mee aan de bouw van een appartementencomplex. De Duitse politie doet onderzoek naar het ongeval. Minder toeristen kiezen voor Drenthe als vakantiebestemming. RTV Drenthe ziet dat terug in cijfers van het CBS. Vooral binnenlandse toeristen komen minder vaak. Het afgelopen half jaar waren het er bijna 1 miljoen... en dat is 9% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Marketing Drenthe herkent de cijfers.
3: Er wordt sowieso altijd al later geboekt, maar er wordt nu ook anders geboekt. Dus er worden kortere vakanties geboekt. Er wordt gekeken naar goedkopere accommodaties. Dus ze zien een verschuiving daarbinnen.
20: Is het corona-effect uitgewerkt? Ik had namelijk toen het idee, ikzelf ook, dat heel Nederland in Drenthe zat toen. Maar dat nu weer een beetje...
11: Ik vind ook bijna 1 miljoen best wel veel, maar dat was dus ooit
20: niet
11: meer. Nee. Volgens haar speelt ook de hogere BTW een rol daarin. Hotels en campings hebben daar last van. Het spinnenseizoen begint bijna. In het AD een artikel over de valse wolfspin die steeds vaker voorkomt. Het afgelopen jaar waren er 6000 waarnemingen, 20 keer zoveel als 5 jaar geleden. Vooral in de steden doet deze grote spin het goed. Ze zijn 5 centimeter groot, maken geen web, maar jagen zelfstandig rond door je huis. En als die bijt, dan voelt dat als een wespensteek.
20: Ik vind het een zeer verontrustend bericht.
11: Ja.
20: Wacht even, 5 centimeter,
11: ja.
20: Dat is echt groot. En die kan dus ook nog bijten.
11: Ik had er vorig jaar 1 in huis. Toen wilde ik er een glas overheen zetten. Dan moest ik echt zo'n groot trappistenbier. Dat is het enige die paste. Ja. Telcel komt terug op televisie. Het ANP meldt dat dat merk is overgenomen door de Omnichannel Group. Ook bekend van andere thuiswinkelbedrijven. 5 maanden geleden verdwenen de lange Telcel-reclames van de buis na een faillissement. Maar binnenkort zijn dit soort one-liners dus weer te horen.
5: Iedereen houdt van heerlijke gepofte aardappels. Maar niemand houdt van het werk. Dit is een ongelooflijk televisieaanbod. Het geheim is de 10-in-1 Smart Steam technologie van Pressure Pro. Nu voor een historische lage prijs.
20: Iedereen houdt van gepofte aardappels.
11: Telcel bestond al sinds 1993. En de nieuwe eigenaar zegt het is zoiets iconisch. Daar willen we op doorbouwen.
20: Dankjewel, Sid. Bianca, hoe is het op de weg?
13: Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste staan in Noord- en Zuid-Holland. En in Gelderland is het ook druk. En wat opvalt is de A16 van Rotterdam naar Breda. Want daar staat het behoorlijk vast tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Er is een ongeluk gebeurd. Parallelbaan is daardoor dicht en de vertraging is nu zo'n 50 minuten.

0: to be was dit van Mark Amber. Er is een nieuw medicijn ontwikkeld voor mensen met narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap kunnen vallen, last hebben van spierverslappingen en concentratieverlies. Zo'n 8000 mensen in Nederland hebben narcolepsie. Voor de uitzending sprak ik daarover met Gert-Jan Lammers, bijzonder hoogleraar slaapstoornissen aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij vertelt vanaf Schiphol over wat dit medicijn betekent voor zijn patiënten.
1: Ja, ik denk dat het veel betekent, omdat het zoveel effectiever is dan wat we tot nu toe kunnen bieden. Dat komt omdat het een min of meer oorzakelijke therapie is. Er is namelijk ongeveer 25 jaar geleden ontdekt dat narcolepsie veroorzaakt wordt doordat de hersenen de stof orexine niet meer aanmaken. En ja, toen leek het eenvoudig, dan maak je die stof en dan dien je dat toe. Maar het grote probleem is dat werkte niet. En dat komt omdat die stof door de hersenen zelf wordt gemaakt en alleen in de hersenen zelf een functie heeft. En eigenlijk niet vanuit de bloedbaan op een goede manier in de hersenen kwam. En daarom is eigenlijk zo'n 20 jaar gezocht, kun je dan een stof maken die wel makkelijk vanuit de bloedbaan in de hersenen komt en eenmaal in de hersenen aangekomen toch min of meer hetzelfde specifieke effect heeft. En dat lijkt nu gelukt te zijn.
0: Dat is dus nu na ruim 20 jaar, is dat gelukt?
1: Ja. En gelukkig.
0: Ja, en u was toch ook een van de mensen die 25 jaar geleden hebt ontdekt hoe narcolepsie eigenlijk werkt?
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk al heel lang. In de jaren 70 waren al honden bekend met narcolepsie. En een deel van die honden die bleek een erfelijke vorm te hebben. En dat is eigenlijk vooral in Stanford in de Verenigde Staten uitgezocht. En die bleken toen, dat werd in 1999 bekend, een erfelijk bepaalde afwijking te hebben aan de receptor voor de stof orexine. En toen was de vraag, hoe zit het bij de mens? En ja, om een wat langer verhaal kort te maken, bij de mens blijkt er niks met die receptor te zijn, maar bij de mens blijkt het probleem te zijn dat de hersenen de stof niet meer aanmaken. En als dat orexine systeem verstoord raakt, krijg je blijkbaar narcolepsie.
0: We gaan eens even naar een van uw patiënten toe. Leontien Sikkenga deed mee aan het onderzoek voor dit nieuwe medicijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat waren uw klachten?
2: Mijn klachten waren moeilijk overdag wakker kunnen blijven. Moeilijk mijn aandacht kunnen houden bij dingen. Eigenlijk op het moment dat ik niet echt actief was, het risico lopen in slaap te vallen. En ook last van spierverslappingen bij emotie. Last van slaapverlamming bij het in slaap vallen of tijdens het wakker worden niet goed uit je droom kunnen komen en het gevoel hebben dat je verlamd bent en niet kunt bewegen.
0: Dus echt dat iets wat enorm ingrijpend is.
2: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: En u bent dus een van de mensen die nu anderhalf jaar lang dit medicijn gebruikt, dit nieuwe medicijn. Wat merkt u daarvan?
2: Eigenlijk moet je het zien als dat je naar de opticien gaat en je eindelijk een bril laat aanmeten die echt goed bij je past. Dus die gewoon zorgt dat je er echt goed helder ziet. Want hiervoor heb ik medicatie gebruikt en zag ik de wereld wel wat beter, zeg maar. Was ik meer aanwezig, was ik wel alerter dan voorheen. Maar met deze medicatie is er echt nog een significant verschil. En wat ik zeg, is de wereld nog een stuk helderder. En heb ik nog meer het gevoel dat ik, als ik wakker ben, dat ik ook werkelijk echt erbij ben.
0: Het klinkt wel alsof uw leven door dit medicijn enorm is veranderd.
2: Dat klopt ook, ja.
0: Wat kunt u nu doen wat u voorheen niet kon bijvoorbeeld?
2: Ik ben in staat om 's avonds naar het theater te gaan of naar de film te gaan. Zonder dat ik per se van tevoren echt rekening moet houden met het feit dat ik moet slapen. Ergens, weet je, dat ik even een kort dutje moet doen. Mm-hmm. Ik heb in het voorjaar een week lang gewandeld in Engeland. En ik heb gewoon 6 dagen achter elkaar gewoon kunnen wandelen en kunnen lunchen tussendoor. Zonder dat ik de aandrang had om te slapen. Dus dat zijn echt wel significante, dat zijn echt grote verschillen.
0: Ja, dank u wel dat u dit even met ons wilde delen. Ga ik nog even terug naar hoogleraar Gert-Jan Lammers. Want we horen nu dit positieve verhaal van Leontien Sikkenga. Werkt het voor iedereen even goed, dit medicijn?
1: Nou, zoals bij elke behandeling zitten daar wel verschillen in. Het geldt tot nu toe bij wat we onderzocht hebben dat eigenlijk iedereen wel verbetert, maar de mate waarin varieert. En er zijn mensen die zeggen dat ze groot deel van de dag meer normaal functioneren als hoe ze functioneerden zonder de narcolepsie. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik kan in ieder geval toch veel meer dan met de bestaande medicaties. Ik denk dat wat Leontien net beschrijft, ja, als je dat zo mag zeggen, een beetje het gemiddelde reactie is. Maar er zijn dus mensen die ook nog veel beter reageren.
3: Ja, en hebben mensen ook last van bijwerkingen?
1: Dat kan. Die zijn gelukkig overwegend heel mild. En de meest voorkomende is ook een hele onverwachte eigenlijk. Dat mensen veel vaker moeten plassen op een dag. Dat was eigenlijk verrassend.

0: meest voorkomende is ook een hele onverwachte eigenlijk. Dat mensen veel vaker moeten plassen op een dag. Dat was eigenlijk verrassend. Blijkbaar heeft het orexinesysteem daar ook iets mee te maken. Maar vaak is het niet zodanig dat mensen zeggen van... dat weegt niet op tegen de enorme verbetering van mijn andere klachten.
1: Nee. Je zou zeggen met al deze positieve verhalen... zorg dat dit beschikbaar komt voor alle mensen met narcolepsie in Nederland. Maar zover is het nog niet, hè?
0: Nee, helaas niet. Amerika loopt wat dit betreft voor. Daar is het inmiddels goedgekeurd door de registratieautoriteiten. In Europa nog niet. Dat heeft ermee te maken dat de EMA strengere... dat is de organisatie dat beoordeelt, strengere eisen stelt. En die hebben eigenlijk geëist dat er nog een aanvullend veiligheidsonderzoek komt. En dat wordt momenteel uitgevoerd. Ik heb echt de verwachting dat er verder niks vervelends aan het licht zal komen. Dus dat het eigenlijk alleen uitstel is. Maar het betekent waarschijnlijk wel uitstel van een jaar tot anderhalf jaar... voordat in Europa de registratie aangevraagd kan worden. Dus dat is wel heel jammer voor de Europese patiënten.
1: Dat waren hoogleraar Gert-Jan Lammers en Leontien Sikkinga... over dat nieuwe medicijn voor narcolepsie.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: NPO Radio 1.
1: Het is 1 over half 5, het nieuws met Zit.
8: De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen... zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een 17-jarige jongen die dit voorjaar een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas... krijgt 5,5 maand jeugddetentie, waarvan het grootste deel voorwaardelijk. Hij hoeft niet opnieuw de cel in. De explosie was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten in Nederland en België. De verdachte gaf tijdens de zitting toe dat hij het explosief liet afgaan en dat hij dat deed voor geld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een 33-jarige man en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Een reddingsmissie van de NASA om een belangrijke telescoop weer in goede baan om de aarde te krijgen is mislukt. Er is een satelliet gelanceerd die de klus moest klaren, maar die is onbestuurbaar geworden. Daardoor zullen ze allebei binnenkort in de atmosfeer verbranden.
1: Roosbrein Knol, ik zag vanochtend meerdere mensen met enorme rugzakken richting het station gaan. Toen dacht ik, volgens mij gaan die naar Lowlands. Onderwel regende het heel hard, dacht ik, gaan zij het een beetje droog houden eigenlijk?
9: Zij gaan het niet helemaal droog houden. En ik heb deze vraag over Lowlands de afgelopen dagen ook vaker gekregen. Ja. Dus het leeft veel onder de mensen. Maar ja, het gaat wel wat regenachtig worden. Morgen nog, zaterdag ook nog. Van dat festivalweekend is de zondag dan nog de beste dag. En de temperaturen zijn echt merkbaar omlaag gegaan. We hebben de hitte achter ons gelaten. De komende dagen is het telkens een graad of 20 overdag. En dat is dan voor eind augustus wel weer een beetje aan de laag. Kant al denk ik niet dat mensen daar ook echt over zullen klagen. Want dit is toch wel iets beter dan 37 of 38 graden.
1: Zeker, in zo'n tent. Precies.
9: Inderdaad, ja. Maar die regen gaat morgen een beetje in 2 episodes. Eerst in de ochtend vooral aan de kustbuien. Daar kan ook af en toe nog wat onweer bij voorkomen. Dat was vandaag zeker ook het geval. Bij een aantal buien zijn er zelfs ook wat waterhozen waargenomen. Dus dat leverde echt wel wat onstuimige beelden op. En morgenmiddag dan verdwijnen die buien juist een beetje aan de kust. En dan wordt het juist wat dieper landinwaarts regenachtiger. En ook daar kan er dan wat onweer bij voorkomen. Dus het ligt heel erg aan waar je morgen zit. Of je juist in de ochtend of in de middag die buien gaat krijgen. En zaterdag, dan vallen ze eigenlijk overal weer. Komt de wind nog uit het noorden en ook dan is het weer een graad of 20.
1: Dankjewel, Roos. Bianca, hoe stopt

0: de weg.
1: Er staat 375 kilometer file en de meeste die staan in Noord- en Zuid-Holland. En ook in Gelderland is het druk. Daar met name op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn, want daar zijn de spitsstroken dicht. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten oponthoud op die A50. Op andere wegen zoals de A1 en de A12 is het daar ook druk. En op de A4 in het westen van het land sta je inmiddels een uur vast van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet staat het vast door een pechgeval. Twee rijstroken zijn er dicht bij knooppunt Hofvliet. En op de A16 staat een flinke file van Rotterdam naar Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Je hebt daar een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de parallelbaan dicht.
2: Zometeen, veel ziekenhuizen pakken onderzoeken naar medische missers niet goed aan. Dat zocht Nieuwsuur uit. Tegelijkertijd is de impact ook op zorgverleners enorm.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: Fleur Wallenburg,
7: het NOS Radio 1-journaal.
2: Zo'n 750 keer per jaar gaat het goed mis in Nederlandse ziekenhuizen en spreken we van een medische misser. Situaties waaraan een patiënt ernstig letsel overhoudt of zelfs overlijdt. Nieuwsuur kwam erachter dat veel ziekenhuizen het onderzoek naar die medische missers niet goed aanpakken. Het gevolg is dat de kans op fouten niet afneemt, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Yvonne Roerdink is verslaggever bij Nieuwsuur en nu hier in de studio. Yvonne, jij sprak de inspectie hierover. Wat doen zij... En wat doen de ziekenhuizen verkeerd volgens de inspectie?
8: Nou, wat de inspectie zegt is dat eigenlijk de ziekenhuizen nog steeds veel te veel kijken als er een fout is gebeurd van naar die individu, van wie dat heeft gedaan. En nog steeds te weinig naar de situatie op bijvoorbeeld de afdeling van waarom heeft dit zo kunnen gebeuren. En er is al wel de laatste jaren veel meer aandacht geweest om dat anders te doen. Maar nog steeds zegt de inspectie van we zien gewoon dat dat nog niet goed gaat. En we leren daar dan ook niet genoeg van.
2: Want is dat dan het gevolg van eigenlijk dat ze het niet goed toetsen?
8: Ja, inderdaad. Dus als je inderdaad niet goed kijkt van waar de echte de fout zit, dan kan het natuurlijk gewoon nog een keer gebeuren. En wat we ook geweten, als je die zorgverleners, als zij een fout maken, dat is ook heel impactvol. Dus als er dan ook nog eens heel erg naar die persoon wordt gekeken, dan kan je voorstellen dat dat ook psychisch ook best wel veel gevolgen heeft. En je hoort ook de zorgverleners die ik heb gesproken, maar dat blijkt ook uit onderzoek, dat zorgverleners na een fout ook veel defensiever gaan werken, dus bang zijn fouten te maken en dan onderzoeken bijvoorbeeld gaan doen of nog een keer controleren. Ik sprak ook een verpleegkundige die 's nachts dan toch nog weer het ziekenhuis ging bellen van gaat het wel goed met de patiënt?
2: Ja. Laten we even luisteren naar een arts en een verpleegkundige.
9: De grond zakte onder mijn voeten weg. Ik schrok enorm. Ik kreeg het niet uit mijn hoofd. Ik had vreselijke last van schuldgevoel. Schaamte ook. Ik was bij alles bang dat ik weer iets ongemerkt fout zou doen.
10: Ja, ik heb zelfs 2 tuchtklachten gekregen. Ik stond bij het secretariaat en ik haalde die envelop uit mijn postvak. En ik herkende het meteen en ik dacht, ik moest gewoon huilen. Maar toen ik die tweede keer met die envelop daar stond, toen zakte echt de grond onder mijn voeten vandaan. Bij die tweede realiseerde ik me pas hoe heftig ik het de eerste keer had gevonden. En nu is het 20 jaar later en dan zit ik hier met een brok in mijn keel.
2: Ja, Yvonne, die impact is dus enorm, dat hoor je wel.
8: Ja, en ik sprak ook een traumaarts die ook zelf ook medische missers onderzoekt. En hij ziet ook zeg maar het heel erg het belang hiervan. Dus als je even terugkijkt naar wat ik deze mensen heb gesproken, maar ik heb nog wel, denk ik wel 8 mensen of zo gesproken. En ze zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde, dat het soms nog jarenlang achtervolgt het hun nog steeds. Dat had ik niet verwacht, denk ik. Omdat ik denk van ja, een arts die doet natuurlijk ziet heel veel verschillende patiënten. Mm-hmm. Maar zo'n ene patiënt kan inderdaad echt nog jarenlang echt enorme impact hebben op een leven. Ja.
0: En als we het nou hebben over de ziekenhuizen en hoe zij het onderzoek aanpakken nadat er zo'n medische misser is gebeurd. Hoe gebeurt dat eigenlijk nu?
8: Nou, er wordt dus nu blijkbaar dus te veel gekeken naar echt naar het individu. Er is wel al echt in de loop der jaren is heel veel veranderd. Bijvoorbeeld in UMC Groningen, daar ben ik dan geweest. Daar zijn ze nu al 2 jaar bezig om te kijken of ze dat ook op een andere manier te kunnen doen. Echt veel minder heel erg met een vingerwijze van je hebt die fout gemaakt. Maar dat blijkt dus echt wel heel lastig te zijn om dat te veranderen. De cultuur is zo sterk eigenlijk in ziekenhuizen dat dat gewoon heel lastig is. Ook het taboe op fout om dat openbaar te maken. Er verandert al heel veel. Ze zijn er al heel veel mee bezig. Maar het blijft nog echt nog heel erg lastig.
0: Ja, terwijl het natuurlijk om hun eigen mensen gaat.
8: Ja.
0: Dus het is misschien best wel gek eigenlijk. Want dat kan dus ook iedereen toch in dat ziekenhuis overkomen.
8: Ja,
0: zou je zeggen.
8: Ja, en dat is dat eigenlijk ook het gekke. Dat waarschijnlijk elke zorgverlener een keer in zijn leven een fout gaat maken. Dus het is niet de vraag of, maar meer wanneer. Maar dan toch is het wel iets wat mensen zich toch nog heet het alleen erbij voelen als er zo'n fout is gemaakt.
0: Herkennen de ziekenhuizen zich in de kritiek van de inspectie?
8: Ja, dat vond ik dus wel opvallend. Want de ziekenhuizen zeiden eigenlijk dat ze van de inspectie ook helemaal niet een signaal hebben gekregen dat zij het niet goed doen. Zij zeggen zelf dat zij er al heel erg veel mee bezig zijn. En dat denk ik ook dat dat zo is. Alleen wat je ook hoort dus in Groningen is, je kan ermee bezig zijn, maar dat betekent toch niet dat het vervolgens ook al helemaal goed gaat.
0: Nee. En ja, het is natuurlijk wel gek dat de inspectie met kritiek komt en dat de ziekenhuizen zeggen, maar daar weten we niks van.
8: Ja, dat vind ik inderdaad ook gek. En dus ik heb dat ook nog gevraagd aan de inspectie. Daar krijgen we ook nog een reactie op hoe dat dan eigenlijk kan. Maar ik denk dat het de waarheid waarschijnlijk. Het is niet zo dat de ziekenhuizen natuurlijk helemaal niks doen. Dus ze zullen vast wel heel veel hebben gedaan. Maar het onderzoek, ook een hoogleraar die ik sprak, er moet echt nog heel veel veranderen. We zijn er nog lang niet.
0: Dankjewel, Yvonne. En vanavond meer hierover natuurlijk in de uitzending van Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2.
6: Elke werkdag
7: tot 6:00. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een voormalig hoge generaal uit het Syrische leger van Assad, Adel Issa, is in Libanon gearresteerd en overgedragen aan de autoriteiten in Damascus. Adel Issa dacht veilig te zijn in Libanon, net als vele andere kopstukken van het Assad-regime. Daar ga ik het over hebben met onze Midden-Oosten-correspondent David Poort. David, onlangs hadden we al Assad, die bij verstek weliswaar werd veroordeeld tot de doodstraf. Ja. Waarom is de nieuwe Syrische regering nu zo begonnen met de vervolging van die kopstukken van het regime?
11: Nou, kijk, het past natuurlijk in het beleid. Want we hebben natuurlijk Assad gezien. En ze gaan natuurlijk ook gewoon achter de wat lagere rangen aan in Syrië. En daar past deze Adel Issa gewoon heel goed in. Dat was een man die aan het leger stond, aan het hoofd van het leger in Deir ez-Zor, in het oosten van Syrië. En ja, er wordt beschuldigd van verschrikkelijke dingen, van moord, van martelingen en misdaden tegen de staat. Dus die is nu aan de beurt.
0: Ja, en gaat hij dan ook de doodstraf krijgen?
11: Dat is een hele goede vraag. Kijk, het Libanese parlement die heeft precies op dezelfde dag dat hij dat Assad werd veroordeeld tot de doodstraf in Syrië bij verstek weliswaar, in Libanon juist de doodstraf afgeschaft. En natuurlijk mag Libanon dan officieel mensen die ze uitleveren naar dat land niet.
0: Dat mag eigenlijk niet.
11: Dus dat is de vraag of hij nu de doodstraf kan ontspringen. Dus we weten niet precies wat voor afspraken er zijn gemaakt bij deze uitlevering van Issa. Dus dat gaan we zien.
0: Hmm. Waarom dacht hij veilig te zijn in Libanon?
11: Ja, hij was bij de ambassade van de Syrische ambassade in Beirut om even wat papierwerk te regelen. Werd vervolgens herkend door het personeel daar en werd vervolgens gearresteerd. En ja, dat Syrische leger in Libanon, dat heeft jarenlang natuurlijk gedacht dat het een soort van achtertuin van hun was. Die konden daar precies doen waar ze zin in hadden. En ook natuurlijk tijdens de burgeroorlog in Syrië hebben ze heel nauw samengewerkt met de Libanese Hezbollah. Nou, dat is natuurlijk totaal veranderd toen dat regime viel in Syrië. Zijn heel veel van de mensen van het regeringsleger van Assad naar Libanon gevlucht. Die zijn allemaal in bijvoorbeeld Tripoli of in Akkar terechtgekomen, in het noorden van Libanon. Daar wonen heel veel Alawieten, dat is de sekte van Bashar al-Assad. Maar ja, kijk, nu waait er ook een hele andere wind door Libanon op dit moment. Met veel, die is veel meer pro-westers. Dus we krijgen nu een heel andere situatie waarin ook deze mensen dus aan de beurt komen.
0: Ja, dus zij wanen zich eigenlijk onterecht veilig. Waar zullen deze mensen, want je zei, er zitten er dus veel in Syrië. Waar denk je dat ze dan nu naartoe zullen proberen te vluchten?
11: Nou, er zijn heel veel mensen die ook weer teruggegaan zijn naar Syrië. En die houden zich heel stil op het, bijvoorbeeld op het platteland. Die proberen zich gewoon koest te houden. Er is ook een plukje commandanten en generaals in de Verenigde Arabische Emiraten terechtgekomen. Maar goed, voor zo'n jongen als Adel Issa, dat is een beetje een lagere generaal. Die heeft natuurlijk gewoon maar één paspoort. Dat is een heel zwak Libanees paspoort. En kan niet zomaar zonder connecties naar andere landen in het Midden-Oosten vluchten.
0: Of zoals Assad even naar Moskou.
11: Precies, nee. Ja. Dus die zitten gewoon klem. Er zijn er nog tientallen die ze heel graag willen vervolgen in Damascus. Dus ja, ik denk dat Syrië echt nog lang niet klaar is met de echte afrekening met het regime van Bashar al-Assad.
0: Dankjewel, David. Midden-Oosten correspondent David Poort. Zit, wat melden de andere media in het buitenland?
12: Vogelgriep is een blijvend probleem in Australië. Dat concluderen wetenschappers bij Sky News. De laatste week zijn er al meer dan 1000 vogels gestorven aan het H5 vogelgriepvirus, waaronder veel zeldzame kuifsterns. Om verspreiding van het virus in te dammen overweegt de deelstaat Zuid-Australië gerichte vaccinatie van bedreigde inheemse vogels. Volgens de deelstaatpremier zijn vogels zoals de kuifstern belangrijk voor het Australische ecosysteem.
13: It is incredibly saddening to see crested terns die in the number that they are. These are part of our ecosystem. They're actually quite a beautiful bird and it's really tragic to learn of this scale of event.
12: Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee, zegt de Zuid-Koreaanse krijgsmacht tegenover Reuters. Ook Japan nam een lancering vanuit Noord-Korea waar. Volgens Oekraïne worden deze Noord-Koreaanse ballistische raketten al langer aan Rusland geleverd. Die zouden zijn gebruikt bij dodelijke aanvallen op Oekraïne. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft de waterbronnen in het nabijgelegen Spa niet beschadigd, dat meldt de VRT. Ondanks dat de bronnen niet zijn getroffen door het vuur, zijn ze bij Spa wel geschrokken. De waterfabrikant vindt daarom dat er een goed preventieplan moet komen voor de toekomst.
14: Het is wel zo dat dit een nieuw soort risico is, hè, en dat de klimaatverandering nu wel echt zijn effecten toont. En we moeten ons daarop beter voorbereiden, samen met alle betrokken partijen hier in de regio.
12: En bijna 1 op de 4 Duitse volwassenen slaapt te weinig. Dat is te lezen bij Tagesschau. Iets minder dan 40% slaapt op doordeweekse dagen minder dan 7 uur. Volgens internationale richtlijnen wordt een slaapduur van die 7 uur voor volwassenen als onvoldoende beschouwd. Volgens wetenschappers vormt kortere slaap een risicofactor voor obesitas, depressies en hart- en vaatziekten. De onderzoekers zeggen er ook bij dat niet iedereen die kort slaapt meteen een verhoogd gezondheidsrisico loopt.
0: Ik zal op tijd naar bed gaan vanavond, Zit. Dankjewel. Bianca, hoe is de situatie op de weg?
15: Er staan een paar flinke files, vooral door ongelukken en pechgevallen loopt de vertraging her en der op. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, want tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet heb je nu ruim een uur vertraging. Er staat ook een pechgeval en 2 rijstroken zijn dicht.

0: The Cranberries en Linger. Amstelveen heeft deze week een bijzondere primeur. Het allereerste WK para-hockey. Tegelijk met het officiële WK-hockey strijden sporters met een verstandelijke beperking om de wereldtitel. Met deelnemers uit 4 continenten. Verslaggever Jeroen de Jager ging vanochtend kijken.
1: Volgende oefening. We zetten de hak naar voren. En we vegen met de handen erlangs.
2: Warming-up is gaande van dus de Nederlandse para-hockeyers.
1: Ingestrekt. Tenen omhoog.
2: Even kort met een van de trainers praten.
3: Ik ben Lisette Bakker. Ik ben een van de coaches van het Nederlands para-hockeyteam. En vandaag voor het eerst op een WK.
2: Zeg, en hoe zie je de ontwikkeling van deze mensen? Als ze eenmaal in zo'n team zitten en ze zijn met elkaar aan het spelen. Zie je ze dan ook persoonlijk ontwikkelen?
3: Absoluut, ja. Het gaat echt niet alleen maar om het hockey. Je ziet ze ook, persoonlijk zie je ze groeien. Sommigen die gewoon veel meer zelfvertrouwen hebben. Anderen die veel beter met emoties kunnen omgaan. Samenwerken. Noem maar op. Maar ook wat ik een heel mooi ding vond. We hebben laatst een trainingstage gehad in Rome. En er was iemand die het voor het eerst op Schiphol met zo'n bagagekarretje liep. En dan ook nog een roltrap op moet waar je hem inknijpt en dan weer loslaat. En ja, dat zijn gewoon hele leuke dingen.
2: Om nieuwe ervaringen voor
3: je. Nieuwe ervaringen, andere talen, andere landen. En het zijn allemaal echt prachtige mensen. Dus een eer om met ze te mogen werken.
2: En dan komen ook de eerste supporters al aan. Vlaggetje in de rugzak. Goedemorgen. Ouders waarschijnlijk van een speler.
4: Van Evelon.
2: Is ze er klaar voor?
4: Ze is er helemaal klaar voor. Hard getraind.
2: Zeg, wat heeft u met uw dochter zien veranderen sinds zij para-hockey?
4: Ze is veel zelfstandiger geworden. Ze reist nu alleen met de trein. Haar netwerk is veel groter geworden. Dus dat hebben we echt gezien.
2: En wat doet het met u als ouder? Dat ze nu dus in die openingswedstrijd staat van het WK para-hockey?
4: Ja, we zijn reuze trots natuurlijk. We zijn trots op onze dochter, maar we zijn eigenlijk trots op alle spelers.
2: En er komen Nederlandse spelers het veld op. Dat gemengde team. 4 vrouwen, 6 mannen. Ja, altijd 2 vrouwen in het veld. Mocht er een vrouw geblesseerd raken en je hebt geen vervanging voor die vrouw, dan moet je met 5 in het veld.
5: Ja, maar ze hebben 4 dames erbij. Ja,
2: ze hebben er genoeg.
5: Ja.
2: Maar dat is een typische regel van para-hockey.
5: Dus voor het eerst dit jaar. Bij het EK was het 1 dame.
2: Je bent de ouder van een van de spelers.
5: Ja.
2: Wordt dit betaald allemaal door de bond?
5: Nee, we financieren het zelf als ouders en we proberen sponsors te krijgen. We doen crowdfunding, sturen tikjes rond.
2: Wat staat er u per jaar?
5: Ik heb dit jaar een budget van 30.000 euro.
2: Voor Simon alleen? Of
5: voor dit para-hockey. Okay. Ja, dat is veel geld. Ik vind het heel erg jammer dat we dat zelf allemaal moeten regelen.
2: Dus oproep aan de bond?
5: Absoluut. Ja. En dan Nederland natuurlijk.
2: Kom over de brug.
5: Ja.
6: With the Netherlands against Argentina. And we are all excited today.
2: De spelers staan op de middenlijn voor de volksliederen. Nog een laatste groepshuk voor het Nederlandse para-hockeyteam.
6: Let's begin!
2: Wedstrijd voorbij, 6-0 geworden, eclatante overwinning. Nederland, Argentinië. Hey Nanne, gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
2: Nanne Koenen?
7: Ja.
2: Wat is je positie?
7: Ja, dat is een goede.
2: Hey, vertel eens, wat brengt para-hockey jou?
7: Het brengt vooral vreugde en vertrouwen. En we leren heel erg voor onszelf op te komen.
2: Ben je daarin ontwikkeld, doordat je para-hockey bent gaan spelen?
7: Ja, ik ben er daar eigenlijk door heel erg ontwikkeld. En
2: voor jezelf opkomen, dat soort dingen?
7: Ja, maar merk het ook, zeg maar, als je het hier leert op het veld, leer je het ook op je werk te gebruiken soms. En dat is wel echt heel handig. En ik haal er heel veel rust uit. Dus eigenlijk, als ik kan trainen, dan vind ik dat eigenlijk heel relaxed. Want dan kom je daar, stel je hebt echt zo'n soort slechte dag gehad en je ziet je teamgenoten, word je gewoon heel vrolijk. Ja. Want soms maken ze 1 keer een maf grapje of ze vragen gewoon een paar vragen en een klein gesprekje. En dat is gewoon heel fijn.
2: Wat heerlijk.
7: Ja.
2: Gefeliciteerd met de overwinning.
7: Oh. Ja, we gaan strakjes tegen Chile spreken.
2: Ook nog?
7: Ja.
2: Vandaag?
7: Ja.
2: Okay.
7: Maar dus later in de middag.
2: Zet hem op.
7: Dankjewel.
2: Oké, succes.
7: Fijne dag.
8: 3, 2, 1,
0: En die wedstrijd tegen Chili is zojuist afgelopen. Nederland won met overmacht. Het werd 16-0.
9: Op NPO. Hockey. De WK met vanavond om 18:00 de Nederlandse mannen tegen Japan.
10: Voetbal.
9: Vanavond in Langs de Lijn en Omstreken. Twente en Ajax in de Conference League. En komend weekend natuurlijk alle wedstrijden in de Eredivisie.
10: Wielrennen.
9: Vanaf zaterdag de Vuelta, de Ronde van Spanje.
11: Wie luistert, weet meer.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
15: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
16: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
17: Fleur Wallenburg.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Veel mensen hebben vorige week genoten van de zonsverduistering. Er waren ook zorgen over oogletsel. Inmiddels is bekend dat zeker 18 mensen in Nederland schade aan hun ogen hebben opgelopen door die eclips. Eerste nieuws met Sid van der Linden.
18: De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer die was komen helpen gaat morgen weer naar huis. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland vertelt om welke zaak het gaat.
19: Het was de zomer van 93, augustus. Een vrouw was op dat moment in haar woning in de Apeldoornse wijk De Maten. Op dat moment komt er een onbekende man naar binnen. Die bedreigt haar met een mes en uiteindelijk wordt zij verkracht. Direct na dat incident is er ook destijds echt wel grootschalig onderzoek gedaan. Maar dat heeft lange tijd niet tot een aanhouding geleid.
18: Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met een spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een jongen van 17 die in maart een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas krijgt 5,5 maand jeugddetentie. Daarvan is het grootste deel voorwaardelijk, waardoor hij niet meer de cel in hoeft. De explosie was onderdeel van een serie aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen zei dat hij deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige W.K. Yan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Binnenkort begint de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad.
20: We hebben eerst gekeken wat is het doel van de vaccinatie. En het doel is voorkomen van ernstige ziekten waarvoor ziekenhuisopname of IC-opname of sterfte voorkomt. En dat zien we eigenlijk bij gezonde mensen onder de 70 nauwelijks meer voorkomen.
18: Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Het KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, met windstoten en met hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Het weer in het hele land buien, soms dus met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en wordt het ongeveer 21 graden. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen een regenachtige dag en dan is het een graad of 20.
21: Dankjewel, Sid. Bianca, heeft het verkeer nog last van die buien?
22: Ja, het is al met al wel een vrij drukke spits met nu zo'n 500 kilometer file in totaal. De buien helpen dan niet mee. Er staan ook veel files in bijvoorbeeld Gelderland, maar ook in Noord- en Zuid-Holland is het relatief druk. Wat ook opvalt is de afgesloten spitsstrook op de A50. Tussen Apeldoorn en Arnhem is die in beide richtingen dicht. En richting Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Het loopt ook vast daar op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, die is wel weer vrij. Er staat nog file tussen de knooppunten Hofvliet en Prins Klausplein met 20 minuten oponthoud. En op de A9 in Noord-Holland is het druk van Amsterdam naar van Amstelveen naar Alkmaar, moet ik zeggen, tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Daar staat 9 kilometer file. De vertraging is 25 minuten.
0: Een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa is er veel gebeurd om de openbare ruimte voor vrouwen veiliger te maken, zegt onderzoeker Eva James. Ik spreek haar zo.
23: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
24: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
25: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
0: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
25: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Steeds meer starters maken gebruik van een starterslening, blijkt uit cijfers van het kadaster. Extra geld van de gemeente voor de koop van een eerste huis. Maar niet elke gemeente doet mee. Verslaggever Roland Muller, hoe zit dat?
26: Neem bijvoorbeeld Sam uit Almere, 27 jaar. Hij koopt nu zijn eerste huis in Lelystad. Want die gemeente verstrekt wel zo'n starterslening.
0: Straks meer van Roland vanuit Lelystad. 18 mensen hebben last van oogschade door de zonsverduistering van afgelopen week. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Ik spreek zo meteen met de voorzitter. Maar eerst, het is een jaar na de moord op Lisa. Het 17-jarige meisje uit Apkoude werd vermoord nadat zij 's nachts na het uitgaan in Amsterdam terugfietste naar huis. De moord zwengelde het maatschappelijk debat over de veiligheid van vrouwen en meisjes aan. Er waren protesten en campagnes, zoals Wij eisen de nacht op. En gemeenten namen maatregelen. Ze plaatsten meer lantaarnpalen en camera's. Eva James onderzoekt de beleving van vrouwen in de openbare ruimte en adviseert gemeenten daarin. Goedemiddag.
27: Hallo.
0: We zijn dus nu een jaar verder. Is er in dat jaar op dit gebied iets wezenlijks veranderd?
1: Ja, we zien dat er vooral in de bewustwording heel veel is veranderd. Dus en bij de juiste mensen, dus bij de gemeentes en de provincies en de vervoerregio's en bij ontwerpers is nu duidelijk geworden dat dat vrouwen die openbare ruimte op een andere manier beleven. En dat je daar dus ook op een andere manier voor moet ontwerpen. Ja. En mee moet ontwerpen.
21: Dat is misschien nog wel goed om dat nog heel even uit te leggen. In welke zin vrouwen dat anders beleven dan mannen?
1: Nou, we weten uit onderzoek dat vrouwen zich in de basis minder veilig voelen in die openbare ruimtes. Dus dat ze ook altijd bezig zijn met hun omgeving scannen. Dat ze zich voorbereiden. Safety work noemen we dat. Hè? Dus dat je zelf je voorbereidt op je reis. Hoe kom ik naar huis? Ik bel iemand als ik op de fiets zit onderweg naar huis.
21: Sleutels in de hand.
1: Ja. Als ik hardlopen, deel ik mijn gegevens. De locatie, dat soort dingen. Die vrouwen heel erg zelf op zich nemen. Maar we zouden eigenlijk onze omgeving anders moeten inrichten. Zodat dat niet nodig is.
21: U zegt er is meer bewustzijn gekomen. Maar wat betekent dat nou concreet bij die gemeente? Hoe pakken ze dat aan?
1: Nou, dus we zien in meerdere gemeenten dat in de akkoorden expliciet wordt genoemd dat er met vrouwen en meisjes rekening gehouden moet worden in alles wat we ontwerpen. We zien dat er ook al daadwerkelijk pilots lopen. Er wordt echt heel gericht naar gekeken in aanbestedingen ook voor nieuw te ontwikkelen gebieden. Dus we zien dat nogmaals die bewustwording is er. En ik denk dat je inderdaad nu op straat er misschien nog niet zo heel veel van ziet. Maar achter de schermen wordt er heel hard aan gewerkt. Omdat het ook een complex probleem is. Dus het is niet zo opgelost met een lichtmast of een camera overal.
21: Nee, komen we zo nog over te praten. Ik wil even naar zo'n voorbeeld. Want een van die gemeenten die nadenkt over hoe vrouwen zich veilig voelen in de openbare ruimte is Apeldoorn. Jonge meiden konden daar de afgelopen tijd meedenken hoe een park er voor hen veilig uit zou zien. Onze verslaggever Roel Pauw ging samen met de 15-jarige Emma op pad in het Matenpark in Apeldoorn-Zuid.
2: Emma, dit is bekend terrein voor jou, dit park.
3: Ja, ik kom hier met regelmaat. Bijvoorbeeld om met het volleybalveldje met een aantal vriendinnen te gaan volleyballen. Of via school kom ik hier wel eens langs.
2: Vind je het een fijn park om te komen?
3: Nou ja, ik vind het op zich wel een prima park overdag. Alleen s'avonds, ja, dan wil ik er gewoon niet doorheen gaan. Ik ga dat niet doen. Want het geeft me een te onveilig gevoel. Je hebt geen verlichting, of misschien aan het begin wel, maar bijvoorbeeld hier waar we nu staan niet. Je kan hier wel prima om je heen zien, maar bijvoorbeeld daar zo achter, daar zit een heuveltje, ja, dat zou je vanaf hier niet kunnen zien. Nee. Ik vind dat persoonlijk wel een aparte keuze.
2: Ja. Heb je hier wel eens vervelende dingen meegemaakt?
3: Ik heb niet vervelende dingen meegemaakt, wel momenten waar ik echt bang van werd.
2: Ja?
3: Ik fietste 's avonds een keer door een stuk van 100 meter en er kwam gewoon een man naartoe. Ja, weet je, mannen die mogen hier ook prima lopen, maar 's avonds word je er toch in één keer bang van.
2: Ja. De dagen zijn nu nog best lang, over een paar maanden is het om 5 uur misschien al schemerig. Dan is dit misschien een no-go-zone voor jou.
3: Ja, dat is inderdaad een no-go-zone. Dan ga ik inderdaad wel door omheen.
2: Oh ja, dat is flink en domfietsen. Het is een groot park.
3: Ja. Ik kies die 5 minuten dan voor mijn veiligheid in plaats van even kort binnendoor.
2: Ja, dat snap ik. Aan jou en aan een aantal andere meiden is gevraagd om mee te denken hoe je dit park vrouw meiden vriendelijker zou kunnen maken. En dat heeft dan geresulteerd in dit overzicht, een schema. Kun je uitleggen wat hier staat?
3: Aan het begin van het project werd ons gevraagd wat wij als meiden belangrijk vinden in een park en wat het allemaal fijn maakt. En hierbij zijn een aantal punten die dan in de categorie zichtbaarheid bijvoorbeeld horen. Door het bij, je kunt hier makkelijk zien wat er gebeurt en de anderen kunnen jou ook zien.
2: Ja. Nou, dat valt hier dus tegen op de plek waar we nu zijn. Wat zou hier moeten gebeuren?
3: Nou, bijvoorbeeld die bomen daar zo weg of minder hoog begroeid, zodat je ook in dat paadje daarachter kan kijken.
2: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld ook daar zo staat een bankje redelijk tegen de struiken aan.
2: Ja.
3: En nou ben ik er persoonlijk niet bang voor, maar ik weet dat er meiden zijn die er bang voor zijn dat er dan iemand ineens uit het bosje springt of dat soort dingen.
2: Jullie hebben allerlei adviezen aangereikt. Gaat er nu ook iets veranderen?
3: Ja, er gaat zeker wat veranderen. De gemeente had eerst een plan om dit park te veranderen op de manier dat zij het goed vonden. Mm-hmm. Alleen toen hebben wij de schets gekregen en hoe het eruit zou komen te zien. En toen hebben we met z'n allen feedback gegeven en dit kan beter en dat kan liever niet.
2: Kun je een voorbeeld noemen van wat er in jullie ogen beter kan of beter moet?
3: We hebben bijvoorbeeld voorgesteld om bankjes te plaatsen waar je met z'n allen naar elkaar toe kan kijken.
2: En wat is het voordeel daarvan? Het is gezelliger natuurlijk.
3: Ja, het voordeel daarvan is dat je achter elkaar kan kijken. Dus stel, er komt iemand achter mij lopen, maar ik zie dat niet omdat het achter mij is. Ziet de ander dat wel?
2: Permanent toezicht, handhavers in het park?
3: Daar hebben we niet aan gedacht, maar dat leek ons ook wel een idee dat een beetje te groot en te veel moeite en te veel geld zou kosten.
2: Het gaat om jullie veiligheid. Je moet je hier prettig voelen. Mag wat kosten?
3: Ja, dat vind ik ook, maar we dachten niet met z'n allen dat dat goedgekeurd zou worden door de gemeente.
2: Nou, misschien toch nog een keer proberen.
21: Een verslag was dat vanuit Apeldoorn van Roel Pauw. Nog even terug naar onderzoeker Eva James. Wat denkt u als u deze reportage hoort? Doet Apeldoorn dit goed door die groep meiden daarbij te betrekken?
1: Ja, dat is fantastisch, want je hoort meteen dat zij kennen die plek het beste. Zij zijn de experts op die en zij weten wat ze willen niet doen op die plek ook. Je ziet heel vaak dat we data niet hebben, omdat je degene die je niet ziet, daar weet je ook niet van waarom en hoe die zich voelt. En ze bevestigen hiermee ook een heleboel wat we al weten uit internationaal onderzoek en uit voorbeelden. Dus van die bankjes met rugdekking en beschutting en licht en sociale zitplekken. Dat zijn gewoon hele concrete voorbeelden ook.
21: Dus gaat als dat in het buitenland beter?
1: Ja, dat gaat in het buitenland veel beter. Wenen doet het al 30 jaar. Die zijn ook begonnen met pilots in parken. En dat heeft een enorme beweging op gang gebracht. Van het is niet anders of het sluit niemand buiten. Het is niet duurder. Het zijn gewoon hele fijne plekken. En in Noord-Zweden, Umeå-stad, daar hebben ze hetzelfde gedaan, dus ook participatie met meiden. En daar kwam ook een geweldige hangplek uit met waar je beschut zit en muziek kan luisteren. En de aanname was dat de meiden daar wel lekker naar de natuur wilden kijken, maar dat wilden ze helemaal niet. Die wilden dus de lichtjes van de stad zien en de mensen. Dus de combinatie van heel veel kennis die er al is gebruiken en die meiden erbij betrekken, vrouwen erbij betrekken bij die omgeving, bij het ontwerpen van die omgeving, dat is een heel goed idee. Ja.
21: De kennis was er dus al. Er wordt op verschillende plekken wordt dit gedaan. Het is ook wel wrang dat er dan in Nederland zo'n gruwelijke moord voor nodig is, dat iedereen eigenlijk een beetje wakker wordt.
1: Ja, dat is heel frustrerend. En het is ook een soort golfbeweging. Dus een paar jaar geleden werd Sarah Everett in Engeland vermoord op weg naar huis vanuit de metro, geloof ik. Toen kwam er ook zo'n beweging dat alle mannen zeiden, ik wist niet dat jullie met sleutels in je hand naar huis gingen. Maar goed, aan de andere kant, die bewustwording gaat er hopelijk toe leiden dat het ook echt dat het systeem gaat veranderen. En dat we anders gaan kijken, anders gaan ontwerpen, andere data gaan verzamelen. En vooral heel veel gaan horen van die vrouwen en die meiden.
21: Hartelijk dank voor dit gesprek, onderzoeker Eva James. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
18: Vanaf vandaag is een flink deel van Amsterdam-Zuidoost veiligheidsrisicogebied, meldt AT5. Het besluit is door burgemeester Halsema genomen na een reeks geweldsincidenten en het gebruik van vuurwapens. Het betekent onder meer dat de politie preventief mag fouilleren. Buurtbewoners hopen dat deze maatregel gaat helpen.
4: Ik vind dat goed.
5: Ik denk dat het wel
6: nog niet voldoende.
7: Het kan helpen, het kan de jongeren ook er wat bewuster van maken dat er misschien meer politie op straat is. Dat het wel met een doel wordt gedaan om zeg maar de buurt rustiger te krijgen. Dus ik hoop dat mensen er wel van bewust worden.
18: De wegen naar Zandvoort zijn sinds 12 uur vanmiddag hermetisch afgesloten voor alle automobilisten die geen ontheffing hebben, is te lezen bij NH Nieuws. Nu de voorlopig laatste Formule 1 Grand Prix van Nederland op het punt van beginnen staat, wil de organisatie voorkomen dat ook strandgangers het dorp opzoeken. De afsluiting van de toegangswegen naar Zandvoort duurt tot zondagavond 11 uur. Limburgse buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, afgekort BABS, maken zich zorgen over de opkomst van commerciële BABS, dat meldt L1. Steeds vaker huren bruidsparen een commerciële BABS in. Dat zijn vaak familieleden en soms ook bekende Nederlanders die voor heel veel geld een ceremonie leiden. Veel trouwambtenaren hebben daar een dubbel gevoel bij. Leuk dat een bekende de trouwerij wat extra cachet geeft, maar het betekent ook dat door onervarenheid er veel mis kan gaan, zo zegt deze ervaren paps.
4: Ik heb geregeld huwelijken bijgewoond van eendagsbabsen, commerciële jongens en meisjes. En dan zeg ik van, dat had ik beter gedaan.
5: Ik kan maar één ding zeggen van eendagbabs, eendagsvlieger, laat ik het zomaar zeggen.
21: Oh, wat een kift.
6: Nou. NRC ziet nog lange rijen in Japan voor kaarten voor een Vermeer tentoonstelling. De belangstelling was zo groot dat het verkoopsysteem plat ging. Het meisje met de parel is namelijk uitgeleend aan Japan en dat leidt tot Vermeergekte, schrijft de krant. Volgens een kenner houden Japanners zoveel van Vermeer omdat ze de schoonheid en de rust in zijn werk zien. En wat misschien ook wel helpt bij de hype is dat er een hele grote nijntje staat die ook verkleed is als het meisje met de parel.
21: Oh, leuk. Moeten ze naar Utrecht halen daarna. Dankjewel Sid. We gaan naar Bianca. Hoe is het op de weg?
22: Er staat bijna 500 kilometer file. Best een drukke spits. Wat nu opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want tussen de knooppunten Hofvliet en Prins Klausplein staat het behoorlijk vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je hebt daar nu 40 minuten op onthoud.

0: Somieu, It's Only Love. Er zijn na de zonsverduistering van vorige week 18 meldingen van oogschade bekend. Blijkt uit een inventarisatie onder oogartsen, uitgevoerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. En Hans Vingerling is daar de voorzitter van. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Om wat voor meldingen gaat het precies?
1: Nou, het gaat om meldingen die we via de ziekenhuizen en de zelfstandig behandelklinieken hebben binnengekregen op onze uitvraag. Of er mensen gezien zijn na de zonsverduistering met oogklachten.
0: En met wat voor klachten kwamen die mensen dan bij de oogarts?
1: Nou, er zijn heel veel mensen gekomen met het zien van een vlek in het midden of vervorming in het midden van het zicht.
0: Ja, en is dat ernstig? Of gaat dat weer over?
1: Nou, dat kan ernstig zijn. Er zijn de gevallen die wij nu hebben geregistreerd. Dat zijn gevallen waarbij ook echt aangetoond is dat het door het zonlicht is gekomen. Dus kan je met bepaald onderzoek kan je dat aantonen. En daarvan weten we op dit moment nog niet zeker of dat overgaat.
0: En zijn het volwassenen, kinderen?
1: Een deel is volwassenen, zijn 13 volwassenen en 5 kinderen.
0: En als het dan gaat om die vlekken, is daar een behandeling voor?
1: Nee, er is geen behandeling voor.
0: Dus dan is het voor die mensen afwachten en hopen dat het overgaat?
1: Ja, precies. Ja. En dat kan een hele tijd overheen gaan, weken tot maanden. Op een gegeven moment wordt het steeds duidelijker dat er restverschijnselen blijven. Als het er meerdere maanden is, dan is het ook waarschijnlijk dat je toch een restverschijnsel houdt.
0: Er is heel veel voor gewaarschuwd, hè? Er waren echt wel wat zorgen over mogelijke oogschade. Valt het u dan mee of tegen dat er nu 18 meldingen zijn van mensen met oogschade?
1: Ja, als oogarts ben ik niet blij met elk geval. We hadden van tevoren een inschatting gemaakt op basis van onderzoek wat de Britten hadden gedaan in 1999 bij die vorige mooie zonsverduistering. En we kwamen ongeveer op dit aantal uit. En ik weet niet of ik hier blij mee moet zijn. Ik bedoel, als het er 2 keer zoveel waren geweest, was ik het natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar in elk geval is er 1.
0: En verwacht u nog meer meldingen? Want dit was natuurlijk een eerste inventarisatie.
1: Ja, dat zou best kunnen hoor, dat er toch nog meldingen komen. Zeker als er aandacht voor is. En we zijn ook heel blij geweest met de aandacht die jullie eraan hebben gegeven. Zoveel mogelijk mensen waren gewaarschuwd. Maar het zou best kunnen dat er in de loop van de weken nog mensen bijkomen die toch klachten blijven houden en eerder niet bij de oogarts waren geweest.
0: Ik dank u hartelijk. Hans Vingerling, voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Harry is coming home, kopt de Britse krant The Daily Telegraph. En tabloid The Sun schrijft in grote letters No Place Like Home. Het nieuws over de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, die weer in Engeland zouden gaan wonen, spat van de voorpagina's. Commentatoren en koningshuiskenners raken er niet over uitgepraat. Koninklijk huiscorrespondent Jenny Bond zegt bij Sky dat niemand dit verwachtte.
2: Oh, did it just. Everyone was gobsmacked yet again. It seems to be the way they rock, Harry and Meghan. They like a lot of secrecy, a lot of privacy, and then these bombshells.
0: Ze vindt het wel bij het paar passen. Veel geheimen, niets vertellen en dan opeens heel groot nieuws lekken. Het blijft gissen waarom ze terugkomen uit Californië, zegt Bond. Waarschijnlijk doen ze het vooral voor de kinderen. En of Meghan het ook echt wil, is een beetje de vraag.
2: This is the decision they've made as a family and probably for the sake of their children as much as for Harry. Perhaps Meghan is sort of taking one for the team here because I'm not sure this is her life's desire to live back in the UK. But let's give them the benefit of the doubt. Let's see if this can be the start of a family reconciliation, which is going to be best for everyone.
0: Voor nadere verzoening met de familie van Harry is hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk een belangrijke eerste stap, zegt ze. De hele gang van zaken en het feit dat Harry zelfs zijn vader, koning Charles, overvalt met dit nieuws, is heel bijzonder en ongekend, zegt Bond.
2: Not to have a little chat with your dad about it seems to me extraordinary is the word we keep using about this story. Everything about it is extraordinary.
0: Op straat reageren forensen verschillend op het nieuws. Deze man is ook verbaasd en zegt misschien is Harry gewoon Britser dan we allemaal denken. Heel veel emotie heeft hij er verder niet bij.
3: It's just truly British at the end of the day and he just misses home, but I don't know, it's very odd. It's all been a complete surprise to us, hasn't it? And it doesn't fill me with joy, it doesn't fill me with sadness. I'm fairly neutral about it.
0: Deze Amerikaan is positiever. Hij neemt het op voor Harry en Meghan. Gewoon een hartstikke leuk stel, vooral Meghan.
3: You know, I think they get a bad rap. Like, I think they're a beautiful couple and, you know, they've done a lot of good work around the world. And I think, especially Meghan Markle, like, I don't know why everybody in the UK is always so, like, up in arms about her. Like, I think she's wonderful.
0: Dat Harry en Meghan zeer binnenkort waarschijnlijk weer in het VK komen wonen, alsof er niets is gebeurd, overviel ook koningshuiskenner Jenny Bond. In al die jaren als koninklijk huiscorrespondent had ze zoiets nog nooit meegemaakt.
2: There aren't really words to describe how much this has taken all royal correspondents like myself by surprise.
0: Hoe dan ook, de geruchtenmachine draait op volle toeren door. Britse media melden dat ze al een huis hebben gevonden en een school voor hun kinderen, Archie en Lilibet. Dit was een bijdrage van buitenlandredacteur Rutger Mazeel.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 1,5 minuut voor 6:30 het nieuws met Zit.
9: De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een 33-jarige man en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Een onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam heeft een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Het model is getraind om risicogedrag van online gokkers te herkennen. Het algoritme is openbaar en te vinden op de site van de Kansspelautoriteit. Aanbieders van kansspelen kunnen dit gebruiken. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. Het zijn 5 kinderen en 13 volwassenen. De meerderheid heeft milde klachten en ziet bijvoorbeeld vlekken. Meestal trekt dat binnen een paar weken of maanden weg. Maar of dat bij iedereen zo is, is niet te zeggen.
0: Het weer met Rosemarijn Knol. Het gaat wel flink tekeer op sommige plekken, hè?
10: Het zijn af en toe stevige buien. In het noorden en westen van het land is er al bijna 20 mm regen gevallen. Dat is heel hard nodig. Het is heel lang droog geweest. Maar de verschillen zijn best wel groot. Want in het oosten en zuiden van het land zijn er ook meetstations van het KNMI waar nog bijna geen regen is gevallen. Dus het gaat van hele stevige hoosbuien naar plekken waar het op dit moment nog grotendeels droog is gebleven. Het onweert ook af en toe bij die buien. Er zijn vandaag wat waterhozen waargenomen. Dus dat
0: is dan als er...

0: hoog is gebleven. Het onweert ook af en toe bij die buien. Er zijn vandaag wat waterhozen waargenomen. Dus dat
1: is dan als er in één keer een hele bak water uitkomt? Of?
0: Nee, een waterhoos, dat lijkt meer op een tornado. Het is eigenlijk hetzelfde. Alleen waterhozen zijn vaak iets kleiner. Dus je ziet echt een slurf in de lucht onder de bui hangen. Die werd vandaag vooral aan de kust waargenomen boven het water. Dat begint inmiddels wel een beetje te verdwijnen. En vannacht vooral nog buien aan de kust, waarbij het nog steeds wel af en toe kan onweren. In het binnenland is het dan vaker droog. Is het zo'n 12 tot 15 graden. En morgenochtend vooral aan zee nog buien. Dan is het in het binnenland droog. Schijnt de zon ook af en toe nog. Maar in de middag gaan er ook in het binnenland weer buien ontstaan. En wordt het een beetje net zo'n dag als vandaag. Met een komen en gaan van buien. Af en toe nog wel wat zon tussendoor. En temperaturen dan tussen 19 en 21 graden. En dat is ook wel het vooruitzicht voor de komende dagen. Meestal een graad of 20. Maar wat er wel gaat veranderen is dat het vaker droog gaat worden. Waarschijnlijk vanaf zondag al. Tweede deel van het weekend. En dan maandag en dinsdag zien er ook nog wel redelijk droog uit. En dan gaat de temperatuur dus weer een paar graden omhoog. Dus we moeten nog even door die regenbuien heen.
1: Dankjewel, Roos. Bianca, hoe is de situatie op de weg?
2: Er staat inmiddels 550 kilometer file, dus het is nog wat drukker geworden. Vooral veel dagelijkse files die staan in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland. De buien helpen daarbij ook niet bepaald mee. Het is onder meer heel druk op de A4 in het westen van het land, van Amsterdam naar Den Haag, mede door de nasleep van een ongeluk. Tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Prins Klausplein heb je nu nog 50 minuten vertraging. Het is druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je nog een half uur in de file. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem is het druk tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar heb je ook zo'n half uur tijdverlies. Heeft ook te maken met afgesloten spitsstroken op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Verder sta je op de A9 in Noord-Holland een half uur vast van Amstelveen naar Alkmaar tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer.
1: Steeds meer gemeenten proberen starters een handje te helpen op de woningmarkt. Toch doen niet alle gemeenten mee. En dat merken ze bijvoorbeeld in Lelystad.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Bezoek Hiswate Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswatewater.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
10: Fleur Wallenburg.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Nederlanders die een eerste huis kopen maken steeds vaker gebruik van een starterslening, blijkt uit cijfers van het kadaster. Op dit moment maakt 1 op de 12 starters daar gebruik van, bijna 3 keer zoveel als 5 jaar terug. Het gaat om een extra lening van de gemeente bovenop de hypotheek. Dat moet het verschil overbruggen tussen wat huizenzoekers maximaal kunnen lenen bij de bank en de waarde van een koopwoning. Alleen, niet alle gemeentes doen mee en dat maakt bijvoorbeeld Lelystad heel aantrekkelijk, merkt de economieverslaggever Roeland Müller.
12: Ik ben Sam, 27, en ik woon echt tussen de kantoren midden in het centrum van Almere.
13: En waar jij zelf woont, dat is een knalrood gebouw en dat ziet er ook uit als een kantoor.
12: Ja, dit was vroeger een kantoorgebouw. Er zaten opleidingen en kantoren in en dat is toen jaren geleden omgebouwd naar tijdelijke jongerenappartementen. Ja, het zijn allemaal jongeren en het centrum van Almere is wel leuk, maar je bent toch eigenlijk naar iets op wat van je echt van jezelf is. Waar je niet steeds ergens in je achterhoofd weet van ik moet hier straks wel weg.
13: Dus ben je nu op zoek naar een nieuw huis en je oog is gevallen op Lelystad. Vertel.
12: Ja, ik werk in Lelystad.

0: En daar hebben ze een starterslening, waardoor ik extra zou kunnen lenen om iets te kopen in Lelystad.
1: Nou, laten we even gaan kijken.
0: Ik vind Almere heel erg leuk. En Almere Lelystad is voor mijn werk prima te doen. Alleen, ik kan het hier dan niet betalen. En in Lelystad kan ik veel meer lenen door die starterslening. Dat is dus een extra lening voor starters als je nog nooit een huis hebt gehad, om extra te kunnen lenen bovenop je hypotheek. En in Lelystad is die heel ruim.
1: Want wat scheelt dat? Hoeveel meer kun je dan krijgen?
0: In Lelystad kun je maximaal 65.000 euro extra krijgen. Het is wel 20% van de vraagprijs of taxatiewaarde. Dus voor mij is dat bijna 60.000.
1: En dat maakt de kans op de woningmarkt natuurlijk ook een stuk groter.
0: Ja, het helpt niet met overbieden of zo, want ze kijken wel echt naar taxatiewaarde. Maar het scheelt wel, want ik kan niet in een paar jaar tijd 60.000 euro sparen.
1: Dat moet je dus op termijn terugbetalen. Dat is natuurlijk ook wel spannend hier aan. Je gaat naast je hypotheek natuurlijk ook nog een extra schuld aan.
0: Ja, klopt. De eerste 3 jaar hoef je niet te betalen voor de starterslening. Dus dan kun je nog een beetje groeien in salaris. En er is ook een mogelijkheid om je salaris te laten hertoetsen, mocht je toch weer minder gaan verdienen. En je hebt gewoon 30 jaar de tijd. Maar je weet wel, goh, ik betaal nu 3 jaar mijn hypotheek. En dan over 3 jaar komt die starterslening erbovenop. Dus daar kun je wel al rekening mee houden qua financiën.
1: Dus zo'n extra schuld, dat geeft je geen slapeloze nachten?
0: Nee, niet per se. Ik heb het allemaal uitgerekend en gebudgeteerd dat het mogelijk is. We rijden nu over de dijk tussen Almere en Lelystad langs de Oostvaardersplassen. Dus aan de linkerkant heb je het water en rechts heb je de Oostvaardersplassen. Dus dat is wel een mooi uitzicht altijd.
1: Je hebt heel lang in Almere gewoond. Vind je dan niet jammer dat je dat alleen maar in Lelystad kan doen?
0: Ja, dat vind ik wel jammer. Ik had liever eigenlijk gewoon in Almere weer blijven wonen bij mijn familie en vrienden. Lelystad is niet heel ver weg en ja, hier was het wel mogelijk. Dit is de wijk met het appartementcomplex.
1: Even kijken, welke is het?
0: De meest linker van die 2 deuren daar op de galerij.
1: En dan heb je echt iets voor jezelf?
0: Ja, zeker. Helemaal voor mezelf. Ja, in Almere had ik niet voor een stuk lager bedrag iets kunnen vinden voor mezelf.
2: Lelystad verstrekt bij 43% van de starters zo'n lening. Inmiddels bieden 250 van de 342 Nederlandse gemeenten een starterslening aan. Reddingswerkers zijn nog steeds hard bezig bij een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek die eergisteren is ingestort. Daarbij zijn meer dan 100 mensen omgekomen die boven en onder de grond aan het werk waren. Afrika-correspondent Maurice Lede. Maurice, is de verwachting dat het dodental nog gaat oplopen?
3: Die kans is wel groot. Er wordt nu gesproken over 107 mensen. Maar er waren honderden mensen aan het werk in de openluchtmijn. Dus de kans is wel echt aanwezig dat er nog mensen gevonden worden die het niet gehaald hebben. En onder de slachtoffers ook veel minderjarigen. Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen. En helaas worden door die armoede kinderen ingezet als goedkope arbeidskracht. En vaak ook om het gezin te ondersteunen.
2: Hoe verlopen de reddingswerkzaamheden?
3: De reddingswerkzaamheden die zijn niet professioneel op dit moment. Het gaat echt om jongeren die graven in de grond met een schop of zelfs met handen. Om zand weg te krijgen, om lichamen te vinden. En als je de beelden ook bekijkt, het gaat om ontzettend veel mensen die bedolven worden onder een massa grond. En je hoort het geschreeuw, dus het heeft voor heel veel paniek en wanhoop gezorgd. En dat in combinatie met het ontbreken van professionele hulp. Maakt het wanhopig.
2: Nou, wat een vreselijke situatie. En er zijn dus veel mensen op zoek naar hun geliefden die daar onder de grond liggen.
3: Klopt, ja. In Zamboy, de plek van de mijn, is een algemene rouw uitgeroepen. En inderdaad, zoals je al aangeeft, ja, veel mensen kunnen hun broer, zus of zelfs hun kinderen, of zelfs, nou, dat maakt in dit geval niet uit, maar ook hun kinderen niet vinden. Het is echt een ramp.
2: Ja. En dat er dan dus ook geen professionele hulp aanwezig is. Ja, wat zegt dat over de toekomst? Worden er dan in de Centraal-Afrikaanse Republiek wel maatregelen genomen om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen?
3: De minister van Justitie heeft gezegd dat er een vervolgonderzoek zal worden gedaan om de verantwoordelijken te vinden. Er wordt ook nog onderzocht van wie de mijn nou precies is. Want heel veel mijnen in dit mineraalrijke land zijn in handen van vaak buitenlandse partijen. En ook nog eens vaak illegaal. Dus dat is nog even een zoektocht. Maar Ik denk ook dat die lokale maatregelen het grote probleem niet oplossen. Kijk, het ging hier om een goudmijn. Goud is overal ter wereld gewild. Het zit niet alleen in sieraden, maar ook in telefoons en computers. Want het geleidt heel goed en het roest niet. Of nauwelijks. En ja, zolang die vraag wereldwijd naar goud blijft bestaan... en zolang er partijen zijn die het willen blijven winnen en verhandelen... dan zullen er altijd mensen zijn die bereid zijn hun leven daarvoor te riskeren. En dit is het gevolg.
2: Ja, dankjewel Maries. Maries Leden, onze Afrika-correspondent. Gaan we naar het sportnieuws met Zit.
4: Er waren de afgelopen jaren veel geruchten over een overstap van Formule 1-coureur Max Verstappen naar een ander team, maar hij blijft toch bij Red Bull, vertelde hij vanochtend op social media.
5: Yeah, just very happy and proud to announce that I extended the contract with the team. Yeah, the team is like a second family to me. You know, winning the races, the championships all together has been of course amazing. It's been an amazing ride already for a long time. And yeah, now I'm just looking forward to add even more to it. You know, we want to get back to the top and win more races together.
4: Verstappen heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot en met 2030. Het wordt weer wat heter onder de voeten van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, de Europese en Aziatische Voetbalfederatie en de Bond van Midden- en Noord-Amerika en de Caraïbe overwegen een motie van wantrouwen in te dienen tegen de Zwitser. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Voor het indienen van een motie van wantrouwen is steun nodig van 43 van de 211 bonden. De Europese bond heeft al 55 leden en sprak zich in eerdere verklaringen over de kwestie rond het commerciële WK-plan unaniem uit. Vervolgens is dan een absolute meerderheid nodig om Infantino weg te stemmen als voorzitter. 6 clubs hebben een eerste gezamenlijke cao in het vrouwenvoetbal gesloten. Kampioen PSV, Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en het gedegradeerde Hera United kwamen overeen met de vakbonden. Tot deze zomer hadden clubs ieder hun eigen collectieve arbeidsovereenkomst. In de gezamenlijke cao zijn zaken als doorbetaling bij zwangerschap en bij ziekte geregeld. Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is tot verrassing van de voetbalclub zelf populair in het buitenland. Het bordeaux-rode shirt is een eerbetoon aan Sint Rosa, dat is een beschermheilige van Sittard, maar ook van Peru. Peruaanse kranten en influencers delen het shirt massaal en dat heeft effect. Ruim 10% van de online aankopen bij Fortuna gaat naar het buitenland. Het ontwerp bevat een roze motief als verwijzing naar de beschermheilige en een speciaal lettertype. Dat is dan weer geïnspireerd op de Sint-Rosa-kapel in Sittard.
2: Ja, ze staat ook op de achterkant. Tenminste, ik zit het even erbij te pakken.
4: Ja, het ziet er echt mooi uit.
2: Ja, het is wel mooi. Ja, en met goed nieuws dus voor Fortuna, al die buitenlandse bestellingen. Bianca, hoe is het op de weg?
6: Er staan nog steeds behoorlijk wat files, met name in het westen van het land en ook in Gelderland. Onder andere op de A4 heb je nog veel geduld nodig van Amsterdam naar Rotterdam, want het staat vast tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Rijswijk. 15 kilometer file, de vertraging is bijna 3 kwartier.

0: Lola Young, From Down Here. Een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam heeft een model ontwikkeld waarmee hij kan voorspellen wie een probleemgokker gaat worden. Aan de hand van de data van casino's kan hij zo'n analyse erop loslaten. En hij is Charles Delo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe kunt u aan iemands gokgedrag zien dat het misschien de verkeerde kant op gaat?
1: Ja, een gokgedrag bestaat eigenlijk uit vooral inzetten. Hè? Dus inzetten over tijd. En wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd. Dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
0: Ja, en waarom is het belangrijk om dat te weten?
1: Omdat gokgedrag vaak tot problemen leidt. Hè? Dus kansspelverslaving is natuurlijk nummer 1. Het heeft vaak een hele grote financiële impact op het moment dat mensen verslaafd raken aan gokken.
0: Ja, nee, ik snap wel de nadelen. Waarom is het belangrijk om dat te kunnen voorspellen? Kun je dan nog ingrijpen?
1: Dat is wel het idee. En dus het idee is dat op het moment dat we tijdig kunnen zien dat er bepaalde signalen zijn dat iemand op het pad is om verslaafd te raken of om problemen te krijgen, dan is het idee dat we tijdig kunnen ingrijpen, die persoon kunnen waarschuwen. En op die manier eigenlijk te voorkomen dat iemand echt in de problemen raakt. Ja.
0: Wat was de aanleiding voor u om dit specifiek te gaan onderzoeken?
1: Nou, die aanleiding, mijn familie en vriendenkring heb ik helaas gokverslaving moeten aanschouwen, zeg maar. Dus ik heb het gewoon van dichtbij meegemaakt. Mm-hmm. En wat dat betreft is dat denk ik de grootste motivatie voor mij om hiermee aan de slag te gaan. En ik ben in 2013 afgestudeerd. Heb ik mijn masterscriptie ook over dit onderwerp geschreven. En sindsdien heb ik eigenlijk de focus vooral gelegd op het online gokken. Gewoon omdat dat altijd beschikbaar is en iedereen daar altijd bij kan. Dus dat het nog extra gevaarlijk is eigenlijk om die reden.
0: Ja, maar dat betekent dus ook dat het voor u beschikbaar is als wetenschapper.
1: Exact. Dus eigenlijk in het verleden hebben we vooral gezien dat casino's ontzettend goed zijn in het gebruiken van die data voor marketingdoeleinden. En mijn visie hierop was, kunnen we die data ook niet gebruiken voor verslavingspreventie? Mm. En dat is wat we nu aan het proberen zijn.
0: Ja, en hoe vinden die casino's dat? Vinden die dat ook een goed idee?
1: Nou, ik denk, volgens mij was het de Franse toezichthouder die recent nog heeft aangetoond dat 60% van alle inkomsten van online casino's bestond uit excessief gokgedrag. Dus ik kan me wel voorstellen dat er een paar casino's zijn die hier niet blij mee zijn. En dat zie ik ook wel terug in de manier, in de interactie, zeg maar. Maar gelukkig denk ik ook dat er een paar casino's zullen zijn die dit juist zullen aangrijpen om te laten zien aan de kansspelautoriteit dat ze het beste jongetje van de klas zijn.
0: Ja, want daar zijn toch ook regels voor?
1: Daar zijn regels voor, alleen de zorgplicht is in die zin vrij vaag. Hè? Dus de casino's hebben een zorgplicht. Alleen ik zou wel willen, ik zou graag willen dat die concreter wordt ingevuld. En dat kan bijvoorbeeld door zo'n risicoscore. Hè? Door te kijken van, goh, wat is nou het risico dat iemand daadwerkelijk verslaafd raakt? En kunnen we dan op basis daarvan zeggen van, nou, bij een risicoscore van X, daar hoort een bepaalde handeling bij. Hmm. Bijvoorbeeld een waarschuwing of eventueel zelfs een verbanning van de website.
0: Ja, dus moet ik het me dan zo voor me zien dat als casino's, online casino's, uw model zouden gebruiken, dat zij dan eigenlijk een soort, ja, dat er misschien een belletje afgaat van, hey, bij deze gebruiker, dit is echt risicovol gedrag en daar zouden we moeten ingrijpen.
1: Exact, ja. Ja. Het is eigenlijk een soort risicoscore die voor iedereen hetzelfde is.
0: Ja. Maar dat valt of staat natuurlijk het succes van dat model met de medewerking van de casino's.
1: Dat klopt. We hebben van 13 casino's goede data ontvangen voor ons vorige onderzoek. Dat zijn 13 van de 26.
0: Het gaat dan om Nederlandse casino's?
1: Het gaat om Nederlandse casino's. Nederlandse vergunninghouders noemen ze zichzelf vaak. Mm-hmm. Dat zijn de online casino's waarbij je dus kan gokken legaal. Er zijn natuurlijk ook nog illegale aanbieders. Maar ik heb het nu even over de legale aanbieders. Daarvan heeft de helft, dus 13 van de 26, hebben ook daadwerkelijk data geleverd. Mm-hmm. En ja, volgens die regeling is dat wel verplicht.
0: Ja, dus eigenlijk moeten die andere 13 dat ook nog doen.
1: Eigenlijk wel,
0: ja. Ja. Ja. En wat merkt u dan van de animo om dan uw model ook daadwerkelijk te gaan gebruiken?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik wel positief verrast was. Het model is nu 2 dagen is het online. Hè? Dus het unieke ervan is dat het open source is.
0: Ze hoeven het niet te kopen.
1: Ze hoeven het niet te kopen. Iedereen kan het gebruiken. En ik merk wel al dat casino's, bepaalde casino's al bezig zijn met te kijken van goh, wat zit er eigenlijk in die tool en hoe kunnen we het aansluiten op onze data. Dus dat is wel positief.
0: Dank u wel en succes met dit model en het onderzoek. Charles Delo, promovendus aan de UvA. Over 1 minuut of 20, dan komen de Nederlandse hockeymannen in actie voor hun 3e groepswedstrijd dit WK. Tegenstander is Japan en commentator Jan-Kees van der Kun gaat die wedstrijd volgen. Nou Jan-Kees, gaat het net als bij de vrouwen ook 9-0 worden voor Oranje?
2: Ja, de mannen kunnen niet achterblijven.
0: Nee.
2: Telraampje erbij pakken. Nou, ik denk dat 9 wel heel veel is. Dat was het sowieso bij de vrouwenwedstrijd al natuurlijk. Maar ook voor de mannen geldt dat Japan een tegenstander is waar ze met heel veel gemak van zullen gaan winnen. En dat het de vraag is hoeveel doelpunten er gemaakt zullen worden. Maar als ik een gokje mag doen, denk ik dat het bij 4 of 5 doelpunten blijft.
0: Oké. Staat er iets op het spel vanavond?
2: Helemaal niks.
0: Oh.
2: Nee, Japan is al uitgeschakeld en Nederland is al door naar de volgende groepsfase. Dat gold gisteren ook voor de vrouwen. Maar het verschil is dat Nederland al zeker weet dat het al 3 punten gaat meenemen naar die volgende wedstrijd. Dus dit is echt alleen maar ja, een oefenwedstrijd tijdens een wereldkampioenschap. Zo ziet Jeroen Delmee het ook, de bondscoach. Dat komt natuurlijk niet helemaal lekker uit. Maar dan moet je er maar zelf iets van zien te maken. En daar is Delmee ook wel de man naar hoor. Om zijn spelers dan toch opdrachten mee te geven. Om het uiterste uit zichzelf te halen. En er toch nog iets moois van te maken.
0: Want waar ga jij dan op letten bij deze zogeheten oefenwedstrijd?
2: Ja, toch, er zijn een paar spelers die lang geblesseerd zijn geweest voor het wereldkampioenschap. Jorrit Kroon bijvoorbeeld, Chap Hoedemakers. Die hebben dus nog weinig minuten in de benen. Die kunnen zo'n wedstrijd, extra wedstrijd, gebruiken om nog net dat stapje te maken dat ze nodig hebben om straks in de belangrijke wedstrijden goed te zijn. Dus ik ga eens even kijken of zij, hoe zij voor de dag komen. En heel eerlijk gezegd heb ik ook een schuin oog op een ander veld. Want in België wordt er nu gespeeld, hetzelfde wereldkampioenschap. Mm-hmm. Tussen Ierland en Spanje. En daar staat echt een heleboel op het spel. Dus hou ik stiekem ook in de gaten. Het staat daar halverwege 1-1. En het lijkt er dus op dat Spanje uitgeschakeld gaat worden. Oh. En dat zou wel een verrassing zijn.
0: En je had het over geblesseerde spelers. Betekent dat ook Jip Jansen? Want die was ook geblesseerd, hè? Is die er weer bij?
2: Die is er weer bij. Dat is goed nieuws. En het is veelzeggend ook dat hij vandaag gaat spelen in een wedstrijd die er dus niet toe doet. Dat betekent echt dat hij helemaal blessurevrij is. Want al was er ook maar iets nog geweest aan het bovenbeen van hem, dan was hij natuurlijk nog een wedstrijd aan de kant gebleven. Dus dat is echt fijn nieuws voor Oranje. Voor hemzelf natuurlijk ook dat hij meedoet. Hij heeft nog niet gescoord dit wereldkampioenschap. De vorige wedstrijd was hij geblesseerd. Daarvoor in de eerste wedstrijd kreeg hij nauwelijks de kans vanuit de strafcorner. En misschien dat hij vandaag wel wat meer mag gaan aanleggen vanaf kopcirkel. En dan kan hij zijn eerste doelpunt van het WK gaan maken. En dan is wat hem betreft ook de band gebroken. Dus misschien is dat wel het grootste doel van vandaag. Jip Jansen aan het zelfvertrouwen helpen dat hij nodig zal hebben als het wereldkampioenschap straks echt naar de beslissende fase gaat.
0: Dankjewel, Jan-Kees van der Kunnen. We gaan jou vanavond ook natuurlijk horen op deze zender.
3: Vanavond
0: wordt in het Vondelpark, Openluchttheater in Amsterdam, de moord op Kerwin Duinmeijer herdacht. Hij overleed in 1983 op 15-jarige leeftijd. De moord werd gepleegd met een racistisch motief. En vanavond is er opnieuw Europees voetbal. De laatste voorronde voor de Conference League met Nederlandse inbreng. FC Twente speelt thuis tegen Karabach uit Azerbeidzjan. En Ajax gaat in Zwitserland op bezoek bij FC Sion. En commentator Arman Afsaroglu volgt die wedstrijd. Arman, help me even. FC Sion.
4: Ze komen uit Zwitserland en veel meer kan ik je er ook niet over vertellen, Fleur. Nee, ja, ik ken ze natuurlijk ook niet zo goed. Ze zijn de nummer 4 van afgelopen seizoen. En volgens de Ajax-trainer Michel is het een ploeg die intens speelt met veel energie en duelkracht. Ja, het is een grote onbekende. Ajax is de favoriet en we verwachten eigenlijk ook allemaal wel dat ze winnen.
0: Ja, hoe belangrijk is het voor Ajax dat ze de Conference League halen?
4: Ja, toch wel heel belangrijk. Anders heb je een jaar zonder Europees voetbal. En dat overkomt Ajax eigenlijk nooit. Echt zelden tot nooit. De laatste keer was heel lang geleden. Dus is het belangrijk alleen al voor de reputatie van Ajax om het te halen. Ook om die spelers Europees voetbal te bieden. Het is niet het toernooi waar ze willen spelen. Maar als je erin speelt, zeker met de clubs die er nu in zitten, kan je eigenlijk ook best wel ver komen. Dus nee, ze willen het echt heel graag. En hopelijk lukt het, want als ze deze ronde doorkomen, dan zitten ze in het hoofdtoernooi.
0: Ja, en ook goed voor het Nederlands voetbal dan, toch?
4: Ze kunnen heel veel punten gaan pakken, normaal gesproken, in de Conference League, zeker. Ja.
0: Maar Ajax speelde afgelopen weekend nog gelijk tegen Heerenveen. Verrassend genoeg ook tegen het Ierse Shelbourne. Staat de druk er al op?
4: Nou, dat is nog wat vroeg, maar dat loopt nog niet heel lekker. Ze zitten ook nog volop in allerlei transferperikelen. Spelers komen, spelers gaan. Nu weer Ko Itakura die terug mag naar Borussia Mönchengladbach. Mika Gods is al vertrokken natuurlijk. Ja, er is veel aan de hand. De elftal staat ook nog helemaal niet, is nog niet compleet. Het is wel positief voor Ajax dat zondag of dit weekend vrij zijn. Dus ze hebben de kans om gewoon een sterkste elf op te stellen. En ik denk ook dat ze dat wel gaan doen. Dat deed de trainer Michel in de vorige wedstrijd niet. Begon niet een beetje te roleren. Maar ik denk dat hij dat nu wel gaat doen. Ook omdat het zo belangrijk is dat Ajax de volgende ronde haalt.
0: Ja, nou, we gaan het horen vanavond. Ajax begint om 19:15. Twente om 20:00. Dankjewel, Arman. Vanavond dus allemaal te horen op deze zender. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Om 18:00 zit Astrid weer klaar voor een nieuwe editie van de ochtend. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Heel fijne avond.

0: Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
3: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
1: Maar wat vind je, Tom?
3: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
5: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: NPO Radio 1, 6 uur.
12: Margje Fixen.
13: Ouders in Noord-Nederland hebben het er alweer een paar dagen op zitten met de kinderen door het verkeer naar school. En wat is die bakfiets dan een uitkomst voor veel ouders? Lekker veilig ook. Niet dus, zeggen minister Karremans en Veilig Verkeer Nederland. Kinderen moeten zelf naar school fietsen, zeggen ze. Straks een debat. Eerst het NOS Journaal. Met Sid van der Linden.
14: De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, gaat dat niet lukken, meldt het COA. Dat gaat over de opvang van asielzoekers. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. In 1993 werd een vrouw in haar woning bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door een verwantschapsonderzoek, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland.
15: Hier kwam er op basis van forensisch onderzoek een relevante DNA-spoor naar boven. Nou, in eerste instantie hebben we in de DNA-databank gekeken voor strafzaken. Hè. Dan heb je het over veroordeelden. Dat leverde geen hit op met de persoon, dus daar kwamen we niet verder mee. Nou, dan kunnen we nog een verdiepingsslag maken samen met het NFI. Door te gaan kijken, kunnen we op basis van dat DNA mogelijk bij een verwant komen. Nou, dat leverde wel nieuwe informatie op. Goed om daarbij te vermelden dat dat ook een verre verwant kan zijn. Dus dat vraagt dan vervolgens ook nog wel het nodige recherchewerk. Nou, uiteindelijk heeft ons dat gebracht tot die 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn.
14: Het onderzoeksteam ging dus voor een andere aanpak.
15: Dit is geen onderzoek zoals we die ook kennen, dat je heel veel mensen oproept. Hier kijken we echt naar al het DNA-materiaal wat er al beschikbaar is.
14: De verdachte werd aangehouden. De politie nam DNA-onderzoek af, wat overeenkwam met het eerste spoor. De man zit voorlopig vast.
15: Het gaat om een verkrachtingszaak en dat is ook het feit dat inmiddels, sinds nieuwe wetgeving in 2013, niet meer verjaart. Dus zo luidt dan ook de verdenking. De man is dinsdag aangehouden, zit in beperkingen en wordt vanzelfsprekend gehoord.
14: Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. Het zijn 5 kinderen en 13 volwassenen. De meerderheid heeft milde klachten en ziet bijvoorbeeld vlekken. Meestal trekt dat binnen een paar weken of maanden weg. Maar of dat bij iedereen zo is, is niet te zeggen. Oogartsen blijven de patiënten daarom volgen. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met hem kon krijgen. Een jongen van 17 die in maart een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas krijgt 5,5 maand jeugddetentie. Daarvan is het grootste deel voorwaardelijk, waardoor hij niet meer de cel in hoeft. De explosie was onderdeel van een serie aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen zei dat hij deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. De Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met een proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook eerder al gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen.
6: Drugsgerelateerde overlast, intimidatie, vechtpartijen, soms ook tussen groepen. Zodanig dat ik vond dat dat niet meer door de beugel kon. En dat het ook het veiligheidsgevoel van een heleboel mensen in de weg begon te zitten. Mensen voelden zich niet veilig meer in het stadscentrum. En dat heb ik willen tegengaan door een heel breed pakket aan maatregelen trouwens. En deze maatregel is er eentje van. Nogmaals, bedoeld om mensen, als ze van zins zijn overlast te geven, daarop aan te spreken.
14: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel en noemen het een paardenmiddel. Net als veel andere landen in Europa kampt ook Servië al weken met grote bosbranden. Daarbij krijgt Servië nu hulp van Rusland. Een Russisch blusvliegtuig is gisteravond Servië binnengevlogen via de Zwarte Zee en Bulgarije, ondanks sancties van de Europese Unie tegen Russische vliegtuigen. De Serviërs krijgen het vuur niet onder controle, zegt correspondent Thijs Kettenis.
16: Het is het grootste zandgebied van Europa. Dan denk je, zand kan niet branden, maar er is wel heel veel lage begroeiing tussen die duinen. Zo'n 3500 hectare staat er in brand. Nou, dat is ongeveer zo'n 5000 voetbalvelden. Dus dat is enorm. Ook sommige dorpen worden bedreigd. Ja, het lukt Servië niet om die brand in zijn eentje onder controle te krijgen, al bijna een maand lang dus.
14: En daarom klopt Servië bij Rusland aan dat terwijl zij het recht hebben op Europese hulp als EU-kandidaatlid.
16: Rusland heeft iets wat de EU niet heeft, namelijk een enorm blusvliegtuig. Een Ilyushin is dat die maar liefst 42.000 liter water in één keer vanuit de lucht op de brand kan storten. Ja, en dat is waar Servië nu behoefte aan heeft bij deze enorme brand. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken hier. Ja, en Servië is dan wel kandidaatlid van de EU, maar onderhoudt ook goede banden met Rusland. Dus ja, vandaar dat Moskou ook hulp aanbood en daar zijn ze hier dus op ingegaan.
14: Bulgarije zegt het vliegtuig te hebben toegelaten op humanitaire gronden. De oppositie is kritisch.
16: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
14: Ook in andere landen in de Balkan woeden er natuurbranden, waaronder in Bosnië, Noord-Macedonië en Bulgarije. 6:07. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien, met kans op veel regen in korte tijd, op windstoten en mogelijk ook hagel. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond de 13 graden. Morgen is het opnieuw een regenachtige dag en het wordt een graad of 20.
13: Bianca, hoe is het op de weg? Nou, de files die worden korter. Er is nog zo'n 250 kilometer over van deze avondspits. De meeste vertraging heb je onder meer nog op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht is dat bijna een kwartier tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden op de A2, sta je ook nog een kwartier in de file voor Zaltbommel. De A9 in Noord-Holland is het druk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot heb je een kwartier tijdverlies. En op de A10, de ring van Amsterdam, sta je ook nog een kwartier in de file. De ring Oost ter hoogte van Zeeburg.
11: NPO Radio 1. EO.
0: Dit is de dag. Fixen.
13: Ja, een hele goede avond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan meteen even naar het WK Hockey. Nederland-Japan is zojuist begonnen of staat op het punt te beginnen. En Jan Kees van der Kun weet daar alles van. Goedenavond, Jan Kees.
17: Ja, de volksliederen hebben al geklonken, dus... Kan elk moment afgeslagen gaan worden bij Nederland-Japan op het wereldkampioenschap. Het is een tussendoortje eigenlijk, want die eerste groepsfase heeft Nederland overleefd. De tweede groepsfase begint overmorgen pas. En nu moeten ze nog een wedstrijd spelen tegen een land waar Nederland makkelijk van gaat winnen. Maar toch ook tussendoortjes kunnen ontzettend lekker zijn. Wie weet wordt dat er vanavond wel zo eentje. Eens even kijken of er nog heel wat doelpunten gemaakt kunnen worden in navolging van wat de vrouwen gisteren deden, ook tegen Japan. Nou, de teams staan bij elkaar in een huddle. Er wordt nog gejeld. En over een paar seconden, denk ik, gaat er afgeslagen worden voor de derde groepswedstrijd van de Nederlandse mannen. Ze hebben er al 2 gewonnen. Op naar 3-3.
13: Ja, mooi. We spreken elkaar zo weer. En nu het schooljaar weer is begonnen, zie je in de ochtend volop vaders en moeders die met de bakfiets hun kinderen afzetten op het schoolplein. Maar of dat nou veilig is?
18: Ik was 5 jaar oud. Ik zat bij hem op de fiets achterop in het kinderzitje. Toen had je nog geen bakfiets. Ja... Toen was nog het idee dat bij een botsing eerst de ouder wordt geraakt. Dan pas het kind. Ja, gelukkig hebben we dat tegenwoordig omgedraaid. Ik zie nu ouders die fietsen een kruispunt op en denken wat er ook gebeurt. Sterren gaat eerst. Noah is mijn airbag.
13: Veilig Verkeer Nederland wil, nou misschien niet daarom, maar wel om een andere reden, dat kinderen uit die bakfiets gehaald worden en zelf gaan fietsen. Want de fietsvaardigheid is beneden alle peil. Moeten we de bakfiets inderdaad een halt toeroepen.
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
13: En ik ga erover in gesprek met bewegingswetenschapper Pim Kolwijk, verkeerspsycholoog Gerard Tertolen, projectleider bij Veilig Verkeer Nederland Puk Bakema en bakfietsmoeder Rianne Kartens. Hartelijk welkom allemaal. En u thuis kunt ook meepraten. Wat vindt u van de bakfiets? Vindt u het ondingen? Juist heel handig. Praat vooral mee via de NPO Radio 1 Luister-app. Ja, Puk Bakema, ik begin even bij u. Veilig Verkeer Nederland wil dat kinderen uit de bakfiets worden gehaald. Waarom?
19: Nou ja, we zijn in de eerste instantie wel, zijn we er voor alle verkeersdeelnemers, niet per se tegen de bakfiets. Wat we wel zeggen, vergeet niet dat kinderen verkeersvaardigheden ook echt alleen ontwikkelen door het uiteindelijk zelf ook te doen. Vandaar de oproep, neem niet altijd de bakfiets.
13: Nou ja, maar wanneer dan wel en wanneer dan niet? Zit daar nog een grens aan?
19: Nou, ik kan me wel voorstellen als ouder dat de bakfiets een goed vervoersmiddel is. Maar als je kind natuurlijk altijd brengt met de bakfiets, is het natuurlijk wel goed om het af te wisselen. Ja. En het liefst zeggen wij zo jong mogelijk zelfstandig natuurlijk naar school.
13: Want wat is het probleem dan? Wat komt u tegen?
19: Nou ja, met name waar ik woon, in Haarlem, maar we zien het ook in andere steden. Dus in Utrecht, in Amsterdam, in Den Haag. Dat zijn stedelijke welvarende buurten waar veel ouders een bakfiets hebben. En je merkt dat daar soms kinderen tot 8 of 10 jaar in de bakfiets worden gezet. Ja, en dan komen ze bij ons op het praktische keurtexamen en dan merk je toch dat ze niet zo zeker op de fiets zitten. En dat hun fietsvaardigheid onder peil is.
13: Ah. Dus 8 of 10 jaar, dat is sowieso te oud, zegt u. Maar het is zo makkelijk als ze nog kleine broertjes of zusjes hebben, dat ze met z'n allen even in die bakfiets worden gezet.
19: Ja, zeker. De bakfiets is natuurlijk heel makkelijk. Ja. Alleen het is wel, zeker voor ons ook wel echt belangrijk dat wij blijven aangeven. Ga met je kind zelfstandig fietsen. Dan wordt natuurlijk soms ook gezegd, als ik 2, 3 kinderen heb, hoe ga ik dat doen? Nou ja, begin met de oudste en probeer ze 1 voor 1 meer die ervaring op te laten doen.
13: Ja, Rianne Kartens, u bent bakfietsmoeder. Ja. Bent u daar trots op?
20: Ja, nou trots. Ja, ik vind het, wat ze al zegt, het is ook gewoon heel praktisch.
13: Ja. Want u heeft 2 jonge kinderen van 7 en 10. En die gaan allebei nog mee in de bakfiets?
20: Ja, nou niet allebei continu. Hè. Laten we wel wezen, onze kinderen fietsen ook gewoon zelf. Maar ook wij wonen in Haarlem. En het is echt een chaos in de ochtend met fatbikes die van links en rechts, onder en boven, alle kanten op fietsen. En in de hele drukke ochtendspits en daarna door moeten vliegen naar je werk, is het soms ook gewoon wel praktisch.
13: Ja, want je moet
20: ook nog. Het is ook echt een tweede auto.
13: Ja. Gerard de Tolle, die bakfiets is enorm in opkomst. De voordelen werden hier al genoemd door Rianne Kartens. Wat zijn er nog meer voor voordelen?
2: Nou, wat de grote voordelen ervoor voor mensen ervoor zijn, is natuurlijk dat hij sinds een bepaald aantal jaren trapondersteuning heeft. Vroeger was dat een bakfiets was echt een enorm ding wat alleen gebruikt werd door voor bepaalde beroepen. Maar met die trapondersteuning is het eigenlijk vrij makkelijk voor mensen om die kinderen naar school te vervoeren. Ja. Daar komt bij dat je dan ook alle parkeerproblemen met de auto kwijt bent. Dat je vrij makkelijk door het verkeer kan slalommen. En dat ook nog eens een keer veel mensen, althans voor een deel van de bakfietsgebruikers, is milieu een belangrijk aspect. Want je hoeft daar niet met de auto, maar je kan dan CO2-vrij door de stad fietsen.
13: Ja, want het is gewoon een crime hoor, 's ochtends. Ik denk nu terug en ik heb die kinderen dus echt heel vaak in de auto gezet, omdat ik trok het gewoon niet in de vroege ochtend, knalzagrijnig, en dan ook nog door dat verkeer met jengelende kinderen die het koud hebben en die helemaal niet willen fietsen en eventueel gewoon stil gaan staan. Dus Gerard de Tolle.
2: Ja, nee, maar ik ben het helemaal eens met het standpunt dat kinderen zelf moeten leren fietsen, zelf aan
13: toch wel?
2: Moeten
13: delen. Ja, okay.
2: Absoluut. Ja.
13: Okay, maar dat kan toch ook op een ander moment?
2: Dat zou op een ander moment kunnen, maar het gaat natuurlijk vooral om dat kinderen op drukke momenten leren ook om zelf het verkeer zoals het gewoon is in de stad goed te beheersen. Wat je ziet namelijk is dat als kinderen pas als ze de lagere school verlaten en de middelbare school voor het eerst echt door het drukke verkeer naar school gaan fietsen, ja, dat ze veel te weinig ervaring hebben. En de enige echte leerschool die je hebt is om het zelf te doen en dan ook nog eens een keertje prachtig onder toezicht van je ouders, want in het begin is natuurlijk alles eng en nieuw en spannend. Dus dat is echt de ideale situatie. Alleen, ja, het is natuurlijk, daartegenover staat het gemak. Want met de auto is makkelijk om je kinderen naar school te brengen en eruit te gooien. En met de bakfiets kan je dat ook makkelijk doen. Dus
13: Rianne Kartens, het is juist belangrijk dat die kinderen omleren gaan met al die fatbikes, bussen, trams.
20: Ja, zeker. Maar goed, ik denk niet alleen tussen maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 7:15 rijden die dingen. Weet je, die rijden ook op zaterdagochtend. Ik weet niet of je in Haarlem wel eens naar de stad bent gegaan op de fiets. Kan je ook heel goed met ze oefenen. Dus ik denk het is vooral een. Ik ben het helemaal eens. Hè. Kinderen moeten het leren in het verkeer en zelf die ervaringen opdoen. Ja. Maar ik denk ook, even vanuit mijn moederrol en ook wat ik zie in mijn werk met allemaal moeders die de stress tot hier zitten. Wat je zelf zegt, nou, met huilende, gillende kinderen. Die ochtendspits door. Ja, ik hoor vooral bakfietsmoeders, weinig bakfietsvaders.
13: Erg, hè?
20: Dat is ook wel een stress, hè? Dus in het belang van de kinderen is het soms ook kiezen. Ja, weet je, dan gaan we even vlot en gaan we op die manier.
13: Ja.
20: En dan gaan we op zaterdag met z'n allen naar de stad en gaan we het op die manier leren. Want dan heb je zelf ook de rust, je hebt geen druk. Want ja, de vergaderingen staan op je te wachten.
13: Ja.
20: Puk
13: Bakema, het is echt te veel stress. Ik heb nog niet eens genoemd het feit dat kinderen na school ook nog naar een buitenschoolse opvang gaan. De BSO neemt die kinderen mee in een stint of wat dan ook. Waardoor die fiets van het kind op school blijft staan. Dat is ook niet handig, hè?
20: Ja, dat is ook
19: niet. Nee, zeker. Ik woon zelf ook in Haarlem. Ja. En ook vanuit VVN hebben we natuurlijk heel veel scholen waar we ook veilige schoolomgeving doen. Ja. Waarbij we dit ook in kaart brengen. En natuurlijk is het zo, als je veel stress hebt, dan is het natuurlijk niet verstandig om met je kind te gaan fietsen. Dus kies inderdaad die momenten. Wat wij proberen te zeggen, zeker als we met scholen aan de slag gaan en we zien dat, we merken dat we ouders inderdaad oproepen. Probeer af en toe tijd te maken. Probeer met je kind naar school te fietsen. Lukt dat niet, kies dan inderdaad een ander moment. Het gaat allemaal om een realistische weergave. Het zou heel mooi zijn als we in een ideale wereld. En in Haarlem merk je dat daar heel veel stappen in worden genomen om die schoolomgeving rustiger te maken. We zijn nu richting 25 scholen. Dus ook op die manier zijn er wel andere dingen voor nodig om dat te bewerkstelligen.
13: Ja, Pim Koolwijk, u bent bewegingswetenschapper. U doet onderzoek naar de motoriek van kinderen. Wat ziet u?
21: Ja, dat de motoriek van jonge kinderen eigenlijk al enkele decennia behoorlijk onder druk staat. En we zien wel uit studies, internationaal, ook nationaal, dat de motorische vaardigheid van jonge kinderen afneemt. En in die zin is het passief transport van kinderen van en naar school door een bakfiets, ja, daarmee ontneem je eigenlijk kinderen wel een kans om zich motorisch te ontwikkelen.
3: Dat kun je 's ochtends ook zeggen tegen die kleine kinderen. Maar ik wil jou gewoon niet de kans ontnemen om jezelf motorisch te ontwikkelen. Nee, Pim, dat gaat niet werken.
21: Dat gaat niet werken. Maar ik hoorde suggestie al wel van, nou ja, weet je, we kunnen op zaterdagochtend lekker met z'n allen naar de stad toe fietsen. En dat is prima om een start te maken. Alleen we weten ook dat op het moment dat de fietsvaardigheid van kinderen ontwikkeld wordt, ja, bij voorkeur meerdere keren per week die fietsvaardigheid onder de knie laten krijgen. En op het moment dat dat eenmaal onder de knie is, dan biedt dat genoeg mogelijkheden voor een kind om zich veilig van en naar school te bewegen.
3: Maar waarom moet dat al zo jong? Waarom kan dat niet, ik noem maar wat, vanaf 8 jaar, 10 jaar?
21: Nou, kijk, centraal is, en daar zit ook mijn zorg, zeg maar, is dat we willen dat die basisvaardigheden van jonge kinderen, dat die zo snel mogelijk onder de knie komen bij kinderen.
3: En zit hem dat op het fietsen? Of?
21: Nee, dat zit hem niet alleen in fietsen. Dat zit hem in een breed spectrum van basisvaardigheden. En belangrijk is, op het moment dat, en dat noemen we zeg maar de motorische vaardigheidsdrempel, die ligt om en nabij de 6 à 7 jaar. Uh-huh. Het is ook niet toevallig dat sportverenigingen dan hun deuren openen, hè, om lid te worden van een sportvereniging. Maar ik zeg altijd, je moet kunnen rennen om lid te kunnen worden van een voetbalvereniging. Je moet kunnen gooien om lid te worden van een volleybal of een handbalvereniging. En die fietsvaardigheid helpt bij het ontwikkelen van die basisvaardigheden. En hoe eerder kinderen die basisvaardigheden onder knie krijgt, hoe eerder er voor hen een wereld open gaat, waarbij ze zeg maar ook net als vriendjes en vriendinnen dus kunnen deelnemen aan sport- en spelactiviteiten.
2: Ja, ik zou daar wel wat aan willen toevoegen nog. Want naast de motorische ontwikkeling zit er ook een mentale ontwikkeling die kinderen doormaken. En die is heel groot. Ja. De wereld verandert ook voor hun heel sterk. Die kleine kinderen zijn geen kleine volwassenen. Die hele wereld ziet er anders uit. Op een gegeven moment gaan een soort van oogkleppen af en wordt de wereld veel breder en gaan ze veel meer ook het onderscheid of juist de overeenkomsten zien tussen het ene kruispunt en het andere. En juist die mentale ontwikkeling in het aan het verkeer deelnemen vereist echt heel veel oefening en heel veel doen. En ook op het moment dat het echt speelt. Want als jij straks naar school moet fietsen en je hebt het nooit eerder gedaan, dan zit daar echt een groot probleem.
3: Maar zegt u dan ook, als je daar niet vroeg genoeg mee begint, dan loop je tegen grenzen aan?
2: Ja. Nou, daar sla je echt hele belangrijke dingen over.
3: Hans Hartman zegt, het gaat niet, dat is een luisteraar die reageert, het gaat niet om de vervoersmiddelen, het gaat om de mentaliteit van de mensen die het gebruiken. Puk Baakma.
19: Ja, dat is ook wel een hele belangrijke attitude. Weet je, als je ouders hebt die inderdaad niet inzien dat bijvoorbeeld fietsen gezond is, maar dat het ook veilig kan, door bijvoorbeeld het helmplicht, maar ook dat je van tevoren gewoon goed oefent met je kind. Je kan natuurlijk ook rustig opbouwen. Ja, dat is wel heel erg belangrijk. Want als je denkt van, oh, ik heb soms ouders zeggen, ja, maar wordt de kleding van de kinderen vies. Ja, dan moet je daar natuurlijk wel mee aan de slag. Mm-hmm. Want als dat een van de redenen is waarom een kind niet gaat fietsen, dan zou dat natuurlijk heel zonde zijn.
3: Is dat echt wat u hoort?
19: Ja. Je hebt echt verschillende doelgroepen. En laten we ook wel wezen, dus ook voor mensen die nieuw in het land komen of mensen met een migratieachtergrond, daarbij is fietsen niet altijd het meest normale. Weet je, wij zijn zo'n fietsland en dat is zo onderdeel van onze cultuur. Maar je moet mensen ook wel de gelegenheid geven om daarmee te gaan en ook dat die attitude mag veranderen en ook te begrijpen waarom dat zo is.
3: Ja. En Rianne Kertus wil volgens mij even reageren.
20: Nou ja, er zit ook wel veel natuurlijk om school heen. Hè. We richten natuurlijk heel erg op het naar school toe brengen. Maar als je kijkt door de weken heen, weet je, mijn kinderen zijn echt de hele dag buiten. Die fietsen ook met vriendinnetjes rond in de straat. Hè. Als ze naar vriendinnetjes toe gaan, gaan we met hun op de fiets zelf ook, hè, ook ernaartoe. Dus het zit er niet altijd in alleen maar van en naar school.
3: Ja.
20: En ik denk zeker ook de balans maken tussen, hè, heb jij daarna zelf als ouder, of ik als moeder in dit geval daarna nog afspraken staan en moet je een soort van doorracen, race tegen de klok. Ja. Of ben je op dagen dat je vrij bent en je hebt meer ruimte. Nou, dan ging ik lopend. Hè? Dan gingen de kinderen op de fiets, ik lopend ernaast. Hè? En zo een beetje uitbouwen. Ik denk dat je daar ook hele mooie stappen mee kan zetten.
21: En als we nog even aanvullen op de attitude. Ja, het voorbeeldgedrag van ouders, zeker bij kinderen op jonge leeftijd, is cruciaal. Dus op het moment dat vader en moeder ook actief fietsend naar werk gaan of de boodschappen doen, dan werkt dat enorm positief ook voor kinderen. Dus dat voorbeeldgedrag heeft ook te maken met de attitude natuurlijk van ouders.
3: Ja. Een vraag voor Rianne. Luisteraar Janneke die zegt, als ouder wonend op een dorp ben ik zeer op mijn hoede voor bakfietsen. Ze rijden zo hard, zonder kinderen nog harder. Maak jij je ook schuldig hieraan?
20: Nee. Ja, weet
3: zou
20: je,
3: ik ook zeggen.
20: Zou ik ook zeggen. Ja, nee, weet je, die dingen die kunnen natuurlijk knijterhard en sommige zijn opgevoerd. Maar ik ben al steeds bewust. Hè, natuurlijk was het begin van die cabaretje, weet je, kinderen zitten voorin. Ja, ik ben wel bewust wat dat met kinderen doet. En je gaat niet als een of andere jekko overal tussendoor vliegen. Je bent ook minder mobiel, behendig met dat ding. Ja. Het vliegt minder snel overal tussendoor. Maar het is voor ons wel echt een tweede auto. Weet je, als ik naar de andere kant van de stad moet of naar het strand, ben ik dolblij, ook milieutechnisch, maar ook wel snelheidtechnisch, dat wij een bakfiets hebben en niet met die auto dan heen en weer. Bijvoorbeeld.
3: Ik hoorde Rianne in het begin ook zeggen, die fatbikes en alles is gewoon echt best wel een puinhoop. Gerard de Tolen, moet er niet wat veranderen in het weggebruik om überhaupt kinderen enigszins veilig naar school te laten fietsen?
2: Ja, dat is inderdaad een terechte vraag. Het wordt natuurlijk niet gezelliger op de weg. En zeker niet als iedereen haast heeft en zoveel mogelijk dingen in zo'n kort mogelijke tijd wil doen. En dat is wel iets wat het verkeer een beetje gijzelt. Waardoor we dus niet meer bezig zijn met letten we goed op en gaat het allemaal goed. Maar vooral van haast, haast, haast. Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag die je stelt. Want het is natuurlijk heel omvangrijk om dat hele verkeerssysteem. We doen allemaal goed pogingen om het te veranderen. En de bakfiets is juist een verandering die positief is gezien het feit dat de auto's zoveel ellende veroorzaken rond scholen.
3: Alles beter dan de auto eigenlijk.
2: Ja, nee, maar het is dus niet alleen de uitstoot, maar het is vooral ook de veiligheid en de ruimtegebruik wat auto's hebben rond scholen. En daarbij is de bakfiets een stap in de hele goede richting. Maar goed, bij alles in die drukke...
20: Ja, blij ermee.
2: Ja, precies. Ja. Maar in die drukke stad is iedere winstpunt neemt ook weer nieuwe problemen met zich mee. Ja, het is altijd zo. Ja. Dus we blijven wel bezig.
3: Ja. Hoe kan je ze dan wel veilig naar school laten gaan, Pukbaak? Maar ik hoorde al het woord helm vallen.
19: Nou, het zijn ook verschillende middelen die je kan inzetten. Een helm kan inderdaad helpen, zeker met jonge kinderen.
3: Ja, en dat willen ze al helemaal niet op de fiets. Als ze die helm
19: Ik denk bij jonge kinderen merk je wel dat het steeds positiever. Naarmate kinderen ouder zijn en inderdaad vinden ze er wat van. Ja. Maar het is ook weer het voorbeeldgedrag. Ik merk zelf, ik ben ook een helm gaan dragen. Onder andere door de fatbikes. Dus ja, als mijn peterkids mij zien met de helm, dan is het, het is toch iets normaler. Met skiën is het tegenwoordig ook de norm. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat vanuit scholen en ouders een norm is lopen en fietsen. En dat er genoeg ruimte wordt gemaakt voor kinderen om die opgedane kennis toe te passen. Want wat ook al wordt gezegd, we zijn al lang blij als die auto natuurlijk niet zo dicht bij school komt. Dan is het voor kinderen helemaal niet te doen. En het heen en weer en het keer, het is zo onoverzichtelijk. Dus die bakfiets is zeker een uitkomst. Alleen, wat Jan ook al zegt, het is de balans. Dus dat je naast de bakfiets ook echt het zelfstandig fietsen. En hoe doe je dat? Is inderdaad op momenten waarin je wel ruimte hebt in de tijd. Korte veilige routes oefenen, een stopmoment inlassen, vaste routines. Dan zijn kinderen ook goed voorbereid van, dit is mijn school-thuisroute. Dit heb ik met mijn ouders afgesproken en zo gaan we het doen. En dan voelen ze zichzelf verzekerder.
3: Ja. Ja, ik heb een bakfietsvader die reageert. Daar ben ik heel blij mee. Ja, luisteraar Den Das zegt, het zit in de mentaliteit van de ouders. Dagelijks herhalen om te oefenen is nodig, zeg ik als bakfietsvader. Vanaf 5 gingen mijn kinderen fietsend naar school. Zit het inderdaad in die dagelijkse herhaling en juist die rit naar school? En die vraag is gericht aan Pim Koolwijk.
21: Ja, zeker. De kracht van herhaling is cruciaal daarin. En dus als je het op jonge leeftijd veel herhaalt, en het hoeft niet zeggen dat je dat uren moet doen, maar met name veel relatief korte momenten. Onderzoek heeft ook al aangetoond dat je 3 à 4 keer per week relatief korte momenten dit oefent, dat jonge kinderen dan vaardigheden onder de knie krijgen. Dus deze vader slaat de spijker op zijn kop. Ja,
3: Hulde. Luisteraar Rolanda zegt trouwens, leer die kinderen dan gelijk even dat ze met verlichting moeten rijden als het donker wordt buiten, want ik zie ze niet. Gerard de Tolen, dan komen we op de volgende.
2: Uiteraard. Het is levensgevaarlijk om zonder licht te rijden. Maar volgens mij is dat wel ook aan het veranderen. Want zijn er steeds meer. Ja, volgens mij zijn er steeds meer. Zeker op platteland, waar het natuurlijk veel gevaarlijker nog is, omdat de stadsverlichting ontbreekt. Maar ik denk dat steeds meer kinderen, maar ook volwassenen met licht rijden. Volgens mij is dat echt in positieve zin aan het veranderen.
21: En aanvullend daarop, we hebben het net al even gehad over de systeemaanpak. Natuurlijk dat scholen en gebiedsontwikkelaars natuurlijk daar rekening mee kunnen houden. Op het moment dat natuurlijk de verkeersveiligheid in het geding is. Want de fysieke leefomgeving verandert nu eenmaal. Ja, op het moment dat je dan als school actief uitdraagt van, we hebben een actief transportbeleid. Je kunt ouders inschakelen die helpen bij gevaarlijke kruisingen om fietsers voorrang te geven. En je kan eventueel met de gemeente in overleg om te kijken als er een fietspad aangelegd wordt, waardoor het in één keer voor een hele wijk veel aantrekkelijker wordt om op de fiets naar school toe te gaan. Ja, dat zijn allemaal win-win-win situaties.
2: Ja. Helemaal eens, ja.
3: Ja. Puk Bakema, we zien ook een nieuw verschijnsel. De fatbike is al gevallen. Het woord kinderen achter op de fatbike naar school. Hebben jullie vast ook een advies over?
19: Ook vanuit eigen ervaring, en zeker in Haarlem, is dat een heel groot ding geweest. Dat er gewoon hele jonge kinderen op fatbikes. En je ziet gewoon aan de fietsvaardigheid dat die echt onder peil is. Ja, dat is gewoon heel gevaarlijk om met zo'n hoge snelheid. Je kan niet goed het risico nog inschatten. En,
3: nee, maar kinderen achterop de fatbike naar school.
19: Oh, van ouders die met de fatbike. Ja. Ja, ik moet zeggen, dat zie ik wel echt een stuk minder. Het meeste is echt de bakfiets. Dat heb ik nog maar een enkele keer. En ik ben met zoveel scholen in aanraking.
3: Dat is een beetje een cultureel ding, denk ik, hè, in Haarlem. Dat is meer de bakfietsstad. Maar je hebt natuurlijk ook plekken waar je meer fatbikes ziet, denk ik.
20: Nou, een deel waar ik woon, zitten ze met z'n drieën erop, hoor.
3: Oh, echt? Zegt Rianne Kartens. Met z'n drieën erop? Hoe dan?
20: Ja, twee kinderen. Nou, gewoon twee kinderen. Één ouder, eentje voorop, eentje achterop. En ouder in binnen.
3: Ja, is dat iets dat Veilig Verkeer Nederland aan wil moedigen?
19: Nou, nee. Ik denk sowieso zijn wij natuurlijk voor het zelfstandig fietsen. En kijk, ik denk sowieso met alle lessen
3: voor de elektrisch
19: verkeer. Ja, en ik denk ook, hou je bewust van je snelheid. Dat is het. Kijk, je kan gerust als jij een fatbike, maar je houdt je aan de regels en je hebt een lage snelheid. Maar het hele punt met de fatbike is, die is vaak illegaal opgevoerd. En dat maakt het zo lastig.
3: Ja. Ik hoor het al. Even kijken of er nog reacties zijn. Mentaliteit van de ouders, verlichting. Luisteraar Sylvian die zegt nog... de bakfiets is helemaal niet veilig voor kleine kinderen. Ja, dan komen we eigenlijk terug bij onze cabaretier. Ze zitten voor en jij daarachter. Laten de cijfers zien dat dat zo is?
21: Nou... Wel, ik weet dat er onderzoek gedaan is naar, met name bij jongere kinderen. En hebben ze gekeken naar de aantal trillingen. Wat er op de nek en op het hoofd van kinderen plaatsvindt als ze in een bakfiets zitten. En er zijn hele mooie filmpjes van. En als je dat ziet, dan zijn die trillingen en die impact die dat lichaam krijgt, is niet gezond, even zo gezegd.
3: Oh, echt?
21: Mijn is dat, ik weet niet of dat door veiligheid.nl of in ieder geval. Er zijn onderzoeken daarin in bekend. En zeker, en bedoel, we hebben het nu over leeftijd 7, 8, 9, 10 jaar. Ja, dat is een ander verhaal, maar zeker voor die peuterleeftijd.
3: Ja, maar ja, dan doe je ze er juist in.
21: Precies, dan doe je ze er veelal in. En als je dan over de klinkers op hoge snelheid van A naar B gaat. Dan is dat schadelijk. Dus dat,
3: Wauw, wist je dat, Rianne?
20: Nee, ja, nou kijk, je merkt natuurlijk zelf wel wat voor dreun het nageeft als je op die klinkers er overheen fietst. Dus ja, het blijft er ook bij. Weet je, als je die snelheid ook gewoon normaal aanpast. Ja,
3: dat is een goeie.
20: Maar dat wist niet dat het zo schadelijk was. Ja. Maar snelheid is alles.
3: Snelheid is alles. Ik dank jullie voor dit gesprek en deze inzichten. Bewegingswetenschapper Pim Kolwijk, moet ik zeggen. Verkeerspsycholoog Gerard de Tolen, projectleider bij Veilig Verkeer Nederland, Puk Bakema. En bakfietsmoeder Rianne Kartens. Zometeen gaan we in Dit is de Dag in op de samenwerking tussen deze drie heren. Ja, wat ze zeiden weet ik niet, maar u hoorde de Russische president Poetin, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Iraanse Ayatollah Khamenei. Straks bespreken we hoe hun landen steeds meer samenwerken en wat dat voor ons in het Westen betekent. Tot zo.
4: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even.

0: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: NPO Radio 1.
9: 6:30, het NOS Journaal met Ewout de Jong.
10: Roemenië heeft op de Zwarte Zee een vermoedelijk Russische zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een booreiland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de Russen. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Eigenlijk zou de opvang in oktober definitief sluiten. Maar volgens het COA kan dat niet, omdat er te weinig andere opvangplekken zijn. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld. De brandweer in de Belgische Ardennen heeft de brand in de Hoge Venen grotendeels onder controle. Alleen aan de oostkant zijn brandweerlieden nog aan het blussen. En voor de zekerheid blijven de blushelikopters en blusvliegtuigen uit verschillende Europese landen tot zondag in België. En na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. Het zijn 5 kinderen en 13 volwassenen. De meeste hebben milde klachten, zoals vlekken in het blikveld, die in principe binnen een paar weken of maanden wegtrekken. De oogartsen blijven de patiënten volgen om te kijken of dat inderdaad zo is.
9: Ja, we gaan even kijken op de weg. Bianca Damink, is het nog druk?
11: Nee, de meeste files van de avondspit die zijn wel opgelost. Het staat wel behoorlijk vast naar Zandvoort. Daar zijn natuurlijk grote evenementen het weekend. En je hebt nu een half uur vertraging op de N201 vanuit Hoofddorp tussen Aardenhout en Zandvoort. Lokaal zijn er ook wegen afgesloten daar. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je bij Harderwijk 10 minuten oponthoud.
12: Dit is de dag. Fixen.
9: Ja, welkom terug bij Dit is de Dag. We gaan eerst bij Jan-Kees van der Kun kijken naar het WK hockey Nederland-Japan. Jan-Kees, hoe staat het ervoor?
13: Het gaat niet best met Oranje. Het zou een makkie moeten zijn tegen Japan. Maar 20 minuten gespeeld en het staat 1-1. En dat is echt niet eens onverdiend. Japan nam een voorsprong. Mooie aanval. Matsumoto maakte het af. Nederland schakelde wel iets bij daarna. Frommel goal van Thijs van Dam. Wel op de goede plek binnengetikt. En dus staat het gelijk. Maar ook daarna is het nou niet zo dat Nederland-Japan echt omver blaast. Kansen ook voor de Japanners. Nu misschien dan voor Nederland. Maar het is intussen wel een tikkeltje gênant dat Nederland het gewoon niet voor elkaar krijgt om makkelijk te scoren tegen de nummer 15 van de wereld.
14: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
15: De spreidingswet.
16: Fatbikes verbieden.
17: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
16: En dit.
17: Data steel. Data centers.
16: Miljarden voor defensie.
14: Maar hier gaat het te weinig over.
9: Het is weer tijd voor onze serie Hier gaat het te weinig over. 3 weken lang bespreken we bij Dit is de Dag onderwerpen waar het volgens u, volgens jou, de naam zegt het al, te weinig over gaat. Damon Goritz, ik heb vandaag een nieuw woord geleerd. Krinklanden, wat zijn dat?

0: Ja, dat zijn landen die zich tegenover de westerse model, in dit geval NAVO, organiseren, maar dan op een andere manier. Dat is China, staat voor Rusland, Iran en Noord-Korea. En ze werken samen. Ze werken samen op militair niveau, diplomatiek niveau, economisch, om eigenlijk westerse model, wat na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan, met leider in dit geval de VS, om die dan te verzwakken.
1: Ja.
0: En van de, ja, van de macht die dan afzwakt, te gebruiken om zichzelf, meer macht naar zichzelf toe te kunnen trekken. Zowel in het Midden-Oosten als in Rusland, als in China, als in Noord-Korea.
1: Remco Breuker, er is ook nog een Brink, begrijp ik.
2: Ja, dat is een soort, misschien wel een soort onderafdeling ervan. En dat zijn dezelfde landen, minus China en plus Wit-Rusland en Belarus. Dus Rusland. Noord-Korea.
1: En Damon Goric, gaat het hier inderdaad te weinig over?
0: Ja, in Nederland in ieder geval wel. Ik vind dat, moet je zo meteen met Remco over hebben. Die heeft een heel fantastische term voor, hè? Vorige keer nog gebruikt. De geopolitieke ongeletterdheid. Hè?
1: Ja.
0: Dat is dus dat we dan, naar mijn mening, te weinig over deze samenwerking hebben. Om daar tegenover ook iets tegenover te zetten. Vanuit Europa, vanuit Amerika, maar ook samen. En dat is ook te begrijpen, want NAVO is zwakker nu.
1: Ja.
0: En wordt minder goed samengewerkt dan vroeger.
1: Ja, we gaan het er uitgebreid over hebben. Mijn gasten, u hoorde al twee van hen. Dat zijn drie deskundigen. Damon Goric was al te horen. Iran-kenner en publicist. Hoogleraar Remco Breuker is Korea-deskundige, verbonden aan de Universiteit Leiden. En Jelle Baartmans werkt voor Platform Raam op Rusland. Nou ja, kan je drie keer raden van welk land hij heel veel weet. Goedenavond, ik had dat nog niet eens gezegd. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. En Jelle Baartmans, ik had u nog niet gehoord, maar is Rusland inderdaad blij en content met dit soort vrienden?
3: Ja, zeker nu. In de oorlog gaat het niet altijd even goed. Ze hebben bepaalde behoeften aan het front op dit moment. De economie staat er niet goed voor. Dus het is een heel pragmatische vorm van samenwerken voor Rusland.
1: Ja. En hoe ziet die samenwerking er voor Rusland uit?
3: Dat verschilt met de verschillende landen. Wat betreft Noord-Korea komen er nu militairen naar het Oekraïnse front.
1: Die kan dus er komen Noord-Koreaanse soldaten?
3: Ja, die zijn er al geweest. Ongeveer 10.000. En de verwachting is dat er nu weer enkele tienduizenden naar het front gaan.
1: Okay. Ik zit me dan echt voor te stellen, maar dan moet ik bij Remco Breuker zijn. Worden die mensen onder zware dwang daar naartoe gestuurd?
2: Nou, het zijn dienstplichtige militairen. Dus die gaan
1: overal.
2: Die worden overal. Ja, in welk land dan ook is er dan sprake van een bepaalde dwang.
1: Ja.
2: Ja, maar ik denk dat de gemiddelde Noord-Koreaanse soldaat, afhankelijk van hoe goed het gaat aan het front tegen Oekraïne, wel of niet wil gaan. Maar het maakt niet zelf uit of ze wel of niet willen gaan.
1: Nee.
2: Men moet gaan.
1: Ja. En Damon Goric, hoe ziet die samenwerking tussen Iran, Rusland en Noord-Korea er voor Iran uit?
0: Nou, kijk, een heel belangrijk onderwerp natuurlijk voor Rusland zijn de Iraanse drones geweest. Hè? Die hebben eigenlijk
1: Iraanse drones zijn naar Rusland gegaan, ingezet tegen Oekraïne.
0: Ja, en dat heeft eigenlijk, het had veel eerder waarschijnlijk deze oorlog kunnen eindigen als Iran Rusland niet die drones had gegeven. Wat best wel schade hebben teweeggebracht in 2023. Dat is één. En een ander is natuurlijk dat Noord-Korea Iran heeft geholpen met rakettentechnologie. En natuurlijk ook, er zijn berichten, maar dat is niet duidelijk of dat 100% waar is, dat Noord-Koreanen en Russen Iran helpen met het nucleaire programma.
1: En de Amerikanen beweren dat er satellietbeelden worden uitgewisseld.
0: Ja, door Rusland, door China ook en Iran, om de Amerikaanse basis in het Midden-Oosten heel precies te kunnen raken. Dus die samenwerking is nogal cruciaal voor al deze landen. Tegelijkertijd zie je dat Iran bijvoorbeeld, China, de Persische Golf onderhandelingen met schepen die doorheen moeten door de Straat van Hormuz, niet in dollar, maar in Chinese yuan laat doen. Dus op die manier zie je dat ze elkaar helpen.
1: Ja.
0: Technologisch gezien, diplomatiek gezien, politiek gezien, militair. Ja. Om eigenlijk het westerse model waar ik het over had, om die dan te verzwakken.
1: Ja. Ja, en die rol van China, daar gaan we het zo nog even over hebben, want dat is eigenlijk toch nog weer een beetje anders. Remco Breuker, ik begrijp dat men in Noord-Korea ondertussen ook varkensvlees uit Siberië eet.
2: Ja, dat is een van de dingen die, als je een beetje bijhoudt wat er tussen Noord-Korea en Rusland de afgelopen jaren gebeurt, allerlei uitwisselingen. Ja. En één daarvan, en dat is eentje die bij mij ook is blijven hangen, is varkensvlees uit Siberië. Een groot varkensvlees producerend bedrijf dat ging uitvoeren naar Siberië. Ja. Varkensvlees wordt goed gegeten op het Koreaanse Schiereiland.
1: Ja. Ja. En wat wordt er nog meer uitgewisseld? Want we noemen nu allemaal dingen. Maar...
2: Ja, nee, het is bijna een onuitputtelijke lijst.
1: Oh, echt?
2: Wat niet. Het is bekend van de Koreaanse, Noord-Koreaanse soldaten, maar ook de arbeiders. Drones die nu in elkaar worden gezet door Noord-Koreaanse
1: Dus ook
2: arbeiders.
1: Vanuit Noord-Korea gaan vanuit, drones?
2: Ja, dat is in Rusland, geloof ik.
1: Ja.
2: Studenten heen en weer. Dat is wel een van de dingen die Rusland echt goed doet. En Noord-Korea ook. Die hebben altijd... Die investeren in de nieuwe generaties. Ja. Je hebt altijd Noord-Koreaans sprekende Russen en Russisch sprekende Noord-Koreanen. Waardoor die samenwerking veel makkelijker is. Maar er gaat van alles heen en weer. Er gaat technologieuitwisseling heen en weer. Vooral van Rusland naar Noord-Korea.
1: Maar die mensen, dat verbaast me toch. Omdat ik heb altijd geleerd, Noord-Korea totaal afgesloten. Gaan geen mensen het land in of uit?
2: Ja, dat is niet helemaal waar, ben ik bang. Nee, we leren wel meer over het Azië. Niet alleen over Azië hoor, maar dat gewoon niet helemaal klopt. De gemiddelde Noord-Koreaan kan niet zo op vakantie gaan. Dat is absoluut waar. Maar tegelijkertijd is het ook al een werkelijkheid... dat de Noord-Koreanen al 60 jaar met tienduizenden, soms honderdduizenden... naar het buitenland worden gestuurd om te werken. En de soldaten die nu worden gestuurd naar Rusland, naar Oekraïne... dat zijn eigenlijk arbeiders in die zin. Die zijn daar om geld te verdienen voor het vaderland.
1: Ja, maar mixt dat ook met Russen?
2: De arbeiders zelf wel. Als je naar Vladivostok gaat, als je het Vladivostokse internet op gaat, want je hebt een nieuwe badkamer nodig, dan zijn het Noord-Koreaanse klusbedrijfjes die dat makkelijk en snel kunnen doen. Dus die spreken Russisch, zijn daar vaak heel lang en die betalen hun deel aan de partij thuis. En voor de rest sparen ze geld voor hun familie.
1: Ja. Jelle Baartmans, en dan werd er recent ook nog een brug geopend tussen Noord-Korea en Rusland. Wat is het voornaamste, voornaamste reden voor de bouw van die brug, denk jij?
3: Volgens Rusland en Noord-Korea toerisme stimuleren en de handel. Maar het is geen groot geheim dat het waarschijnlijk vooral ook bedoeld is voor militaire samenwerking en transporten.
1: Hoe gaat dat nu?
3: Dat gaat nu bijvoorbeeld over spoor. Er ligt naast die nieuwe brug een spoorbrug. Ik ben geen militair expert, maar heb me laten vertellen dat het veel moeilijker is om transport over de weg te traceren via satellietbeelden. Je kunt veel minder goed zien dat militaire transporten zijn.
1: Dus dat is de onderliggende reden.
2: En de breedte van het spoor verschilt ook tussen Noord-Korea en Rusland.
1: Aha.
2: Dat is ook gedoe.
1: Ja, dat is gedoe. Dit sluit op elkaar aan. En dan hoor ik u zeggen, Jelle Baartmans, dat is wat een soort algemeen gedeeld geheim, over geheimen gesproken. Lopen de leiders, loopt men in Rusland te koop met die samenwerking?
3: Nou, de banden worden wel aangehaald. Zowel met Noord-Korea als met Iran, maar ook met China.
1: Maar dat wordt ook in eigen land door Poetin wel gewoon volop geëtaleerd?
3: Ja.
1: Of gaat dat een beetje zo stiekempjes?
3: Nee, dat gaat niet per se stiekem.
1: Okay, en hoe is dat in Noord-Korea?
2: Het was heel stiekem. Noord-Korea erkende niet dat Noord-Korea mee vochten tegen Rusland. Tot er te veel jonge jongens niet thuiskwamen of zonder armen en benen thuiskwamen. En ondertussen is het zelfs in de grondwet opgenomen dat Noord-Koreaanse soldaten die in het buitenland sterven tijdens het vervullen van hun bijna heilige taak om het vaderland en dienstbondgenoten te beschermen, die worden extra goed behandeld. Dus nabestaanden kunnen op meer rekenen. En dat is blijkbaar nodig om de onrust in eigen land wat weg te nemen. Dus je hebt nu monumenten. De kranten staan er, de berichten erover. Niet noodzakelijk de feitelijke waarheid, maar het is nu wel algemeen bekend en wordt het ook erkend.
1: Ik vind het wel fascinerend dat u het woord Heilige Oorlog noemt bij Noord-Korea, wat dan juist niet bekend staat als een religieus land.
2: Ja, daar is deze uitzending misschien niet voor geschikt, maar ik zou zelfs denken dat Noord-Korea met de cultus voor de Kims eigenlijk een soort semi-religie heeft gekweekt.
1: Oh, echt?
2: Met heilige teksten, met beelden, met kerken. Dus plekken waar je en ook echt bidt tot degene die... de twee leiders die er nu niet meer zijn, Kim Il-sung en Kim Jong-il, die zijn niet dood. Die leven ook niet, maar ze zijn niet dood. Dat is niet heel rationeel. Het is een kwestie van geloof.
1: Ja, ja. Want ik vond die samenwerking überhaupt zo fascinerend. Je hebt een islamitisch land, Iran. Je hebt Russisch-Orthodox. En je hebt communisme op een top. En dat werkt dan zo intensief samen. Dan denk je, het doet er dus echt allemaal niet toe, religie.
3: Het is ook echt een gelegenheidscoalitie. Het zijn allemaal landen die gesanctioneerd zijn door het Westen. Ze vechten allemaal tegen de unipolaire wereldorde, waarin de VS eigenlijk als politieagent optreedt. Dus ze hebben een gedeeld belang bij om eigenlijk een wereld te creëren waarin, oneerbiedig gezegd, in hun geopolitieke achtertuin die landen kunnen doen wat ze willen.
1: Ja. Geldt dat ook voor Iran, Damangori?
0: Ja, kijk, Noord-Korea heeft een opperste leider. Iran natuurlijk ook. Vanuit in dit geval een islamitische opperste leider. Inmiddels heb je de zoon van de voormalige opperste leider. Wat eigenlijk best wel gek is, want de islamitische revolutie van 1979 was een actie van de islamisten tegenover de Shah, de monarch. Om juist te vechten tegen dat de zoon het over zou nemen van de vader. En nou precies hetzelfde gebeurt in Iran.
1: En dat is niet tijdelijk?
0: Nee, zeker niet. Dus het is wat jij zegt over dat het religieus is. Ik denk dat religieus wil niet zeggen dat je alleen maar te maken hebt met de islam of met de kerk of met de jodendom. Het communisme kan ook een soort van een religieuze secte zijn. Wat ervoor kan zorgen. En ik wil één ding toevoegen trouwens. Ja. Wellicht dat dat helpt om de context te begrijpen. Kijk, deze samenwerking tussen Noord-Korea, Iran, China, Rusland komt uit noodzaak. En het heeft ook een toch wel een oorlogs, zeg maar, tendens in zich. Terwijl, als je kijkt naar de samenwerking vanuit NAVO, is bedoeld om juist vrede te bewaren en probeer juist oorlog te voorkomen. Ja. Is heel anders dan. En daarom is die samenwerking zo ontzettend sterk, komt vanuit een bepaalde behoefte.
1: Maar wat is dan de noodzaak voor China? Want daar hadden we dus nog niet over gehad. En de C van Krink staat voor China. Ja. Wat is de noodzaak voor China? Ja, dan moet ik bij Remco zijn.
0: Ja.
2: Nou, ik weet niet of die noodzaak er per se is. Het is een wens. Ik kan me voorstellen dat ondertussen is de oorlog tegen Oekraïne van Rusland is, denk ik, bijna existentieel geworden. Als ze daar nu verliezen, wie weet waar dat eindigt. Noord-Korea, idem dito. Heeft het geld nodig? Heeft de steun nodig? China niet. China is groot genoeg geworden voor China. En dat zie je ook wel een twijfelende houding af en toe van China hierin.
1: Wat ziet u dan voor twijfelende houding?
2: Nou, aan de ene kant steunt China Rusland heel duidelijk. Zeker met dual use, de uitvoer van dual use technologie. Dus dingen die je niet voor oorlog hoeft te gebruiken, maar het is wel handig als je om ze te hebben. Voor wat ik begrijp, zeker aan de Chinese kant, zitten er ook echt wel voorwaarden aan. China zou Rusland veel duidelijker kunnen gaan steunen. En wie gaat er wat tegen doen? Ik ben bang helemaal niemand. Het gebeurt niet. En dat zie je ook, de twijfelende houding ten opzichte van Zuid-Korea, van China. Het is af en toe duwen, het is af en toe paaien. Dus China ziet, denk ik, voor zichzelf een rol als die van Amerika weggelegd. In ieder geval de regionale politieagent, hegemoon, en misschien zelfs de mondiale hegemoon. Maar is daar nog niet helemaal. En je kan je niet te veel in dit soort lokale oorlogen begeven of daarmee bemoeien als je pretenties hebt om eigenlijk daarboven te staan.
1: Ja.
2: En dat is hoe China zich wel zelf wil zien.
1: Dus China wil erboven staan, zoals Amerika. Want wat is dan de rol? Wat doet Amerika in dit alles? Want ik begrijp dat hij met Noord- en Zuid-Korea een heel raar spel speelt.
2: En tot eergisteren had ik hier goed antwoord op kunnen geven, maar dat kan ik niet meer. Trump heeft de hele trouwe bondgenoot Zuid-Korea natuurlijk een enorm dolk in de rug gestoken. Ja. Door te zeggen, we willen die oefeningen niet doen. En waarom zou ik iets ondernemen tegen Noord-Korea dat zich al die jaren zo netjes heeft gedragen? Terwijl het duidelijk is.
1: Dat was dus voor u een grote verrassing ook.
2: Dat het op een gegeven moment zou komen, denk ik niet. Dat is breed verwacht. Dat het op deze manier kwam, was vrij bruut. Iedereen zat te wachten op het moment dat Trump afstand zou gaan nemen van Zuid-Korea. Misschien dan ook van Japan. Om toch die draai richting Moskou, richting Pyongyang te maken. Allemaal vraagtekens. Is dit beleid of niet? Werd hij wakker? Stapte hij met het verkeerde been uit bed? Dat is het punt met Trump, we weten dat niet. Als het beleid is, dan staan we te kijken naar hele grote geopolitieke verschuivingen. Ook voor Europa, ook voor Nederland.
1: Want, wat zou er dan allemaal gaan gebeuren?
2: Dan zie je het verzwakken van de Amerikaanse aanwezigheid in Oost-Azië.
1: Ja.
2: Waarbij China daar de zonder meer de machtigste partij zal worden. En de democratische middenmachten daar, Taiwan, Zuid-Korea en Japan, moeten een manier vinden om te overleven zonder Amerika. Dat kan met elkaar, maar of dat genoeg is, weet ik niet. En dan hoop ik dat dat Europa erbij spelen.
0: Ja, nucleair waarschijnlijk.
2: Dat ook.
0: Ja. Waarschijnlijk nucleair gaan, hè, Japan. Om zichzelf te kunnen verdedigen. Want de Amerikanen hebben natuurlijk ook de afweersystemen, de THAAD. Die in Zuid-Korea was best wel belangrijk om de tegen de raketten van Noord-Korea te kunnen eventueel een verdediging bieden. Die hebben door die oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk uit Zuid-Korea getrokken. Ja. Dus in die zin. Ja. En de rol van China, even één punt mag zeggen, is wel belangrijk. Want kijk, als je kijkt naar Iran bijvoorbeeld nu. China aan de ene kant probeert Iran te helpen op allerlei niveaus. Hè, militair, diplomatiek, financieel enzovoort. Tegelijkertijd probeert China ook wel de olieprijs onder de $100 te houden. Om ervoor te zorgen dat deze oorlog tussen Iran en Amerika toch wel blijft doorgaan. Met andere woorden, wat China op een geopolitiek niveau doet, naar mijn mening, is ervoor te zorgen dat die rivaliteit tegen Amerika en de afzwakking van Amerikaanse macht versneld wordt. Maar niet te snel. Het moet wel een beetje gereguleerd zijn.
1: Ja. Dan zegt luisteraar Matthias op dit alles, is het niet logisch dat andere blokken in de wereld ook gewoon willen samenwerken? Waarom zouden wij alleen dat mogen, Jelle Baartmans?
3: Nou, het mag wel. Ze doen het ook. Maar tegelijkertijd is het wel een heel los verband. Kijk, hoe wij in het Westen met elkaar samenwerken, daar ligt toch een soort vertrouwensbasis onder. En je staat aan elkaar zijde, je deelt een ideologie.
1: En betekent een los verband ook een gevaarlijker verband?
3: Nou,
1: bijvoorbeeld
3: ja,
1: Rusland heeft
3: niet.
1: Een verdrag getekend dat ze zullen ingrijpen als Noord-Korea wordt aangevallen.
3: Ja.
1: Hoe moet je dat bijvoorbeeld zien? Gaat Rusland dan echt in de bres springen?
3: Nee, ik zou dat toch met een korreltje zout nemen. Het is eigenlijk een soort NAVO artikel 5. Dus inderdaad, mocht Noord-Korea of Rusland worden aangevallen, moet de ander te hulp schieten.
1: Ja.
3: Maar Poetin, het voordeel dat hij al 26 jaar aan de macht is, is je kan hem goed beoordelen op zijn daden uit het verleden. En Poetin die heeft niet zoveel op met papier. Dus daar zijn genoeg voorbeelden van. Syrië onder Assad was echt een trouwe bondgenoot van Poetin. Maar heeft hij bij het minste of geringste zuchtje tegenwind laten vallen. En datzelfde geldt voor Armenië bijvoorbeeld. Dat in oorlog met Azerbeidzjan eigenlijk werd overlopen. En Rusland zit met Armenië in een militair bondgenootschap. Maar is niet te hulp geschoten.
0: Venezuela?
3: Ja, Venezuela. Dat ligt dan inderdaad wat verder weg.
1: Dan zou je denken, aan Rusland heb je dus niks.
3: Nee, en die landen hadden misschien op dat moment Rusland ook wat minder te bieden. Ze hebben nu natuurlijk Noord-Korea nodig voor militairen. Iran was heel belangrijk in de eerste jaar van de oorlog. Omdat, zoals gezegd, die Shahed drones daar vandaan kwamen die elke dag Oekraïne terroriseren. Maar op het moment dat andere belangen weer gaan spelen, dan kan het net zo goed uit elkaar vallen.
1: Ja, kijk, het is zo'n luisteraar Matthias, die heeft natuurlijk zoiets van het blok hier wordt daar als gevaarlijk gezien, wellicht. Zijn zij gevaarlijk voor ons? Moeten we bang zijn, Daman Golriet?
0: Nou, bang zijn is weer, we moeten daar oplettend over zijn. En daarom is het goed dat jullie daar aandacht aan besteden. Dat er dus op
1: maar
0: dit moment.
1: Wat kan je ermee hier als burger?
2: Oh.
0: Nou,
1: heb je even, denkt Rem.
0: Ga je gang.
2: Nou, okay. Ik denk dat Daman helemaal gelijk heeft. Bang zijn is wat anders. Waakzaamheid is wel noodzakelijk. En als het gaat om, als er een conflict zou uitbreken.
1: Ja.
2: In China, of China ten opzichte van Taiwan. Wat dat doet met de aanvoerlijnen voor Zuid-Korea, voor Japan, maar ook voor Europa. Dat betekent dat wij kunnen onze nieuwe mobieltjes niet meer voorloven. Als je denkt dat de straat van Hormuz, de blokkade daarvan, ellende oplevert. Nou, maak je borstel maar nat. Dit wordt 10 keer zo erg. En we hebben toch in Europa een beetje het rare gevoel dat wat er daar buiten de landsgrenzen gebeurt van Europa, het boeit allemaal niet zo. Laat die mensen dat daar maar doen. Ver van mijn bedshow. Ja, die wereld bestaat niet meer. Dus dit soort conflicten hebben de neiging om bij ons op bezoek te komen. En dat zie je trouwens nu ook. Als je gaat om de Russische desinformatiecampagnes. Of de Noord-Koreaanse in Zuid-Korea. Maar ook de Russische in Nederland. De politieke invloed van de oorlog tegen Oekraïne in Nederland natuurlijk is enorm. Kijk naar ons politieke landschap. Dus ja, hoe je.
1: Maar wat kun je dan doen?
0: Een derde van de internetconnecties van de wereld gaat door straat van Hormuz.
1: Ja.
0: Iran heeft recent nog bedreigd dat als Amerika Iran aanvalt, nog een keer, dat ze dus dat zullen verstoren. Stel je voor dat we zo meteen voor een derde minder goed met elkaar.
1: Maar het feit is dus dat we erdoor beïnvloed worden. Maar ik heb ook dat veel mensen denken, ik kan hier niks aan of tegen doen. Dit overkomt ons hier. Of kan Nederland wat doen? Kan de EU wat doen?
3: Nou ja, dat is in zekere zin ook zo. Want we hebben natuurlijk allerlei sancties ingevoerd, zowel tegen Rusland als tegen deze andere landen. En dat is ook de reden waarom ze elkaar opzoeken. Om die sancties te omzeilen.
1: Ja, dus dan ga je wat doen en dan gaan ze nog meer elkaar opzoeken.
3: Ja.
0: Nou, in geval van Iran heeft Europa heeft ervoor gezorgd dat de VN-sancties allemaal terugkwamen, waardoor Europa zichzelf heeft buitenspel gezet. Dus op dit moment speelt EU weinig rol in die oorlog over de Hormuz.
2: En dat moet denk ik wereldwijd ook wel veranderen. En dat kan ook wel. Kijk, wat je doet in het moment dat je onder druk staat, je zoekt je vrienden op. En dat doen we denk ik te weinig. Ja. Wat zijn onze vrienden? Ja. Democratische middenmachten over de hele wereld. En dat is Mark Carney, de premier van Canada, heeft natuurlijk ook gezegd. Dat middenmachten elkaar moeten opzoeken. En het grote voordeel aan middenmachten is dat ze niks in een eentje kunnen. Dat moet je met elkaar doen, anders kom je nergens. Je bent niet groot genoeg. Maar je bent wel groot genoeg samen om elkaar te beschermen. Ja, die middenmachten, die moet je vinden.
1: Ja.
2: En ik werk dan op Alsatië. Ik zie Taiwan, Zuid-Korea, Japan. Maar er zijn natuurlijk veel meer van dit soort landen. Ja. Waarmee we veel betere relaties moeten aangaan.
1: Dank voor dit gesprek. En het was weer te kort. We hebben het erover gehad, maar dat zouden we nog veel vaker moeten doen. Iran-kenner Damon Goris, Korea-deskundige Remco Breuker en Jelle Baartmans van Raam op Rusland. Ja, we gaan toch nog wel een beetje die kant op, want we gaan naar Nederland-Japan. Jan-Kees van der Kun, wat is de stand nu?
4: 1-1, nog altijd. Och. Ja, derde kwart net begonnen. Dus er is rust geweest, er is overleg geweest. Nederland met nieuwe energie uit de kleedkamers gekomen. Maar je moet het Japan gewoon nageven. Die spelen hartstikke goed hockey. En houden Nederland voorlopig nog op een gelijke stand.
1: Dankjewel Jan-Kees. En we horen jou deze avond vast nog vaker op de zender. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de rode draad. Fijne avond.
5: Dit is de dag. Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde.
5: NPO Radio 1.
7: Podcast.
5: In de podcast Kunststof.
8: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
5: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godenschemering. En
8: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
5: TV-corrivee Harm Edens over 30 jaar, dit was het nieuws.
8: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: Ahoy.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: NPO Radio 1, 7 uur.
4: Natasha Gibbs.
5: Goedenavond. Zometeen in de Rode Draad heb ik het over de status van de Verenigde Naties. De zoektocht naar een nieuwe secretaris-generaal is namelijk in volle gang. Er zijn zelfs al proefstemmingen. Maar hoeveel slagkracht gaat diegene überhaupt hebben in een organisatie die zich in crisis bevindt? Hoor je zometeen na het NOS-journaal van 7 uur met Ewout de Jong.
6: Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
7: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
6: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel en noemen het onder meer een paardenmiddel. Een onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam heeft een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Het model is getraind om risicogedrag van online gokkers te herkennen. Het algoritme is openbaar en te vinden op de site van de Kansspelautoriteit. Aanbieders van kansspelen kunnen het algoritme gebruiken. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. Het zijn 5 kinderen en 13 volwassenen. De meerderheid heeft milde klachten en ziet bijvoorbeeld vlekken, zegt de voorzitter van het oogheelkundig gezelschap.
8: Nou, dat kan ernstig zijn. Het zijn de gevallen die wij nu hebben geregistreerd. Dat zijn gevallen waarbij ook echt aangetoond is dat het door het zonlicht is gekomen. Dus die kan je met bepaald onderzoek kan je dat aantonen. En daarvan weten we op dit moment nog niet zeker of dat overgaat.
6: Oogartsen blijven de patiënten daarom volgen. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door brand is verwoest. Het dier is naar een opvangcentrum gebracht. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort. In de Hoge Venen waren er diverse uitgezet om te proberen ze weer een vaste plek te laten krijgen in de natuur. 13 vogels droegen een GPS-zender. Van de helft ontbreekt na de brand ieder spoor. Het weer. Vanavond nog wat buien in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. In het binnenland droog met opklaringen en minima tussen 11 en 15 graden. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. Met een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In het weekend wordt het droog.
5: En dan de ANWB verkeersinformatie. Die krijg je van Bianca Damink.
9: Er staan een paar files. Het is druk naar Zandvoort op de N201. Voor Zandvoort heb je een kwartier vertraging. Er zijn dit weekend ook veel wegafsluitingen. De A28 is een ongeluk gebeurd en het was daar al druk van Zwolle naar Amersfoort. Ook richting Biddinghuizen daar. Nu heb je tussen Wezep en de afrit Epe 20 minuten oponthoud. En door dat ongeluk is er één rijstrook dicht. En op de A12 naar Duitsland sta je in de file voor de grens door controles. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
3: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, de rode draad van donderdag 20 augustus... waarin we vandaag de ambitie om 100 jaar te worden onder een vergrootglas leggen. Hopen dat er ergens een vonkje overslaat. En ervaringsverhalen uit de jeugdzorg tot ons nemen. Zometeen gaan we zelfs ons buigen over de status van de Verenigde Naties. Dat alles wel pas nadat we natuurlijk ons dagelijks rondje langs de velden hebben afgelegd. Om te beginnen daar waar de actie zich nu voltrekt. Het WK hockey in Amsterdam. Nederland-Japan, de mannen vandaag. De vrouwen wisten de Japanners gisteren met 9-0 te verslaan. Andere koek vanavond, want Jan-Kees van der Kun, volgens mij staat het 1-1, of niet?
1: Ja, inderdaad. Dat is heel wat anders dan al die doelpunten die gisteren te vieren waren in het Wageningenstadion. Laat ik beginnen met de complimenten voor Japan. Want het land dat nog niet gescoord had dit WK en ook nog helemaal geen goede indruk had achtergelaten, doet dat nu wel tegen Nederland. Het speelt gewoon echt knap hockey. Technisch vaardige spelers die leuke dingen laten zien. Maar dan krijg je ook de andere kant van dat verhaal. Die kans krijgen ze van Oranje. Ja, deze wedstrijd gaat nergens over. En dat straalt Nederland ook uit. Het hoeft niet, ze doen het niet. Tikkeltje gênant wel dus dat Nederland nog steeds op gelijke hoogte staat. Halverwege het derde kwart tegen Japan. Het staat 1-1.
0: En over een kleine drie kwartier gaat ook het balletje rollen in Enschede. Een voetballetje om precies te zijn. FC Twente probeert verder te komen in de Conference League. Om 8:00 tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Een club overigens waar tegen Ajax vorig seizoen met veel moeite de eerste overwinning in de Champions League binnensleepte.
2: Even naar links, daar is Roosal. Is het Glog? Glog is het, Glog maakt hem! 2-4 voor Ajax in de verre hoek geschoven door Oscar Glog. Ajax profiteert optimaal van het feit dat Karabach in de omschakeling veel ruimte laat liggen in de jacht op die gelijkmaker. En Ajax straft ze af. 2-4.
0: En Ajax speelt zelf vanavond ook in diezelfde Conference League. Om 20:15 uit tegen het Zwitserse Sion. We houden je straks op de hoogte van de ontwikkelingen daar en in Twente. Gisteravond was het Goffert Park in Champions League sferen bij NEC. Vanavond in datzelfde park in Nijmegen een bijzonder optreden van een evenzo bijzonder duo. Sparks bestaan al ruim een halve eeuw. Experimenteren er nog altijd lustig op los. Maar kunnen ook bogen op een paar hits zoals deze uit 1974. Als je ervan houdt, er zijn nog kaarten. De duurste camping van Nederland is weer geopend. Die bij het circuit van Zandvoort. Helemaal vol geboekt. En daar begrijp je helemaal niks van als je deze bezoeker van vorig jaar hoort vertellen over de kosten.
3: Dit heeft €375 pp gekost. En dan kwam er nog een bed tekort. Dus daar moesten we €200 voor betalen. Maar dan moest je wel je eigen bed meenemen.
4: Dus je moest €200 betalen voordat je je eigen luchtbed mocht neerleggen?
3: Juist, dat is het verhaal.
0: Ja, ook op Lowlands is de camping vandaag geopend. Daar is een kaartje €365. Maar dat is inclusief 3 dagen muziek, kunst, comedy en ander vermaak. Morgen wordt in de VN-veiligheidsraad een nieuwe stemming gehouden voor de nieuwe secretaris-generaal. De huidige secretaris-generaal Antonio Guterres neemt binnenkort na 10 jaar afscheid van die post. De uitdagingen voor de opvolger van Guterres zijn groot, want dit is hoe Guterres de situatie in de wereld schetst.
5: Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting. And we seem incapable of coming together to respond.
0: Onrustige wereld dus. Tegelijkertijd is de VN zelf ook in crisis. Ik ga daarover praten met Tom Buitelaar. Hij is docent War, Peace and Justice aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, Tom.
6: Goedenavond.
0: Tom, ja, we hoorden net Antonio Guterres. 10 jaar lang was hij secretaris-generaal van de VN. Hoe zou jij zijn leiderschap van die periode omschrijven?
6: Ja, het is, hangt vanaf van wie je het vraagt, denk ik.
0: Ja,
6: maar
0: jou.
6: Als je aan mij vraagt, precies, dan heeft hij op een aantal onderwerpen echt wel een belangrijke bijdrage geleverd. Hij heeft bijvoorbeeld met de regulering van artificial intelligence heeft hij echt een voortrekkersrol genomen over het klimaatverandering. Maar het onderwerp waar ik me in specialiseer, vrede en veiligheid, heeft hij toch belangrijke steken laten vallen. En heeft hij echt een gebrek aan leiderschap en aan initiatief. En ook aan het durven nemen van risico's laten zien. En heeft hij toch ervoor gezorgd, of heeft onder zijn leiderschap de VN aan relevantie ingeboet.
0: Oké, dus dat is behoorlijk wat, als ik jou zo goed begrijp, toch?
6: Ja, nee, het is niet op dit vlak niet de secretaris-generaal die de geschiedenisboeken in zou gaan als de meest prominente leider van de VN.
0: Nee, nee. Dus was hij meer secretaris of meer generaal? Wat zouden we kiezen in deze?
6: Ja, dat is een op dit vlak, als we die afweging moeten maken. De secretaris-generaal betekent natuurlijk vooral de algemene secretaris, de baas van de organisatie. Mm-hmm. Maar vaak wordt er inderdaad die afweging gemaakt tussen is die meer een secretaris, dus meer een manager of meer een generaal, echt iemand met voortvarend leiderschap. Mm-hmm. En op het gebied van vrede en veiligheid kan je makkelijker omschrijven als secretaris.
0: Ja, maar goed, in het ideale geval heb je natuurlijk een combinatie van die twee, toch? Secretaris en generaal, leiderschap. Maar ook management. Is dat ook de bedoeling om die rol zo te vervullen?
6: Ja, zeker. Ja. In het handvest van de VN staat er eigenlijk niet zo heel erg duidelijk omschreven wat zo'n secretaris-generaal moet doen. Hmm. Dus er is heel veel inkleuring mogelijk door de persoon die het ambt bekleedt. Maar er is altijd een lastige balans te zoeken tussen aan de ene kant ervoor zorgen dat het een organisatie is die haar lidstaten ook dient. En er ook een goede relatie is met de grootmachten binnen de organisatie. En aan de andere kant ook die morele leiderschapsrol vervullen die ook van de VN verwacht wordt.
0: Ja, ja. En hoeveel macht heb je dan als secretaris en generaal?
6: Dat hangt er dus heel erg van af hoe je hem ervoor kiest om te bekleden, die rol. Maar ook van de bandbreedte die je gegund wordt door de lidstaten. Mm. Dus de voornaamste invloed van secretaris-generaal ligt hem echt op dat het zetten van items op de agenda, het gebruiken van wat in slecht Nederlands de bully pulpit heet, gebruiken van zijn moreel gezag om lidstaten tot de orde te roepen en in het gebruik van bemiddeling en het verzorgen dat de relaties tussen de grootmachten, maar ook tussen andere landen goed blijft.
0: Zo,
6: en dat is niet zo makkelijk.
0: Nee.
6: Nee. Nee, inderdaad. Het is ook wel beschreven als de moeilijkste baan ter wereld.
0: Oh ja, ja, oké. Maar dat betekent dus dat het een behoorlijke kluif is. Ook niet raar dus dat Gutierrez dat op maar één bepaalde manier heeft ingevuld. Tegelijkertijd ook jammer, want heeft hij daarmee ook een deukje geslagen in de rol de afgelopen 10 jaar?
6: Van de VN, ja, ja. Zeker. En dat, kijk, gedeeltelijk heeft het gewoon te maken met die geopolitieke spanningen die ook net benoemd werden door Guterres. En met het afnemen van een wil om internationaal samen te werken. Mm-hmm. Dus het is zeker niet alleen maar aan hem te wijten. Maar het zelfs in moeilijke omstandigheden kan er toch initiatief getoond worden door bijvoorbeeld naar conflictlanden op reis te gaan en daar het gezicht van de VN te laten zien. Of vaker poging te doen om iets te doen bijvoorbeeld in Oekraïne of in Soedan. En daar heeft hij gewoon niet zijn prioriteit van gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, want laten we even de problemen erbij pakken, hè, op het wereldtoneel. We hebben natuurlijk de wereldmacht VS, China, Rusland. Nou, die drukken echt een zware stempel op de wereldpolitiek. Verschillende landen zijn de afgelopen tijd veel nationalistischer geworden. Kijken veel meer naar hun eigen belang dan naar samenwerking. Dat moet gewoon gevolgen hebben natuurlijk voor de VN. Op welke manier?
6: Ja, zeker. De VN is erg afhankelijk van de lidstaten. Ze hebben vaak wel ook de mogelijkheid om de grenzen op te zoeken van wat er wordt toegestaan door de lidstaten. Maar het blijven de Verenigde Naties. Hè. Dus het is uiteindelijk een samenwerkingsverband van landen. En als landen ervoor kiezen om meer hun eigen belang te dienen en exclusief hun eigen belang te dienen. En als landen ervoor kiezen om in plaats van door de VN te werken, liever door regionale organisaties of bilateraal met elkaar te werken, dan heeft de VN minder een rol om te spelen.
0: Hmm. En als we dan naar Amerika kijken, welke rol speelt de regering Trump in de huidige crisis van de VN?
6: Ja, een grote rol. Zeker niet de enige rol. Je noemde net zelf ook al de bredere ontwikkelingen die al voor Trump ook gaande waren. Maar Trump is wel een beetje op dit moment iemand die probeert in ieder geval de nagel in de kist te slaan. En echt een vijandige houding tegenover de VN te houden. Zijn vertegenwoordigers hebben gezegd dat de VN zich moet aanpassen of zullen sterven als organisatie. En hij probeert echt de VN naar zijn eigen hand te zetten. En als hij niet wil meewerken, dan onttrekt hij de financiën eraan. En die financiële crisis die hij heeft veroorzaakt samen met een aantal andere landen door niet de bijdrage te doen. Die heeft echt een grote impact op de VN en ook gewoon op de sfeer binnen de VN, op de wens om echt wat bij te dragen aan de wereldorde.
0: Ja, de sfeer zeg je binnen de VN om bij te dragen aan de wereldorde. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Wat gebeurt daar dan nu?
6: Ja, nee, in die zin dat als er constant wordt gesproken over dat er bezuinigd moet worden, dat er grote hervormingen zijn, dat er tot wel een kwart van het personeel ontslagen zal moeten worden, dat er misschien verhuisd gaat worden van New York naar Genève, dat er als er constant reorganisaties om de hoek staan, dan heb je als staf, dan beperkt dat toch de motivatie van de staf.
0: Ja, dat is dan de staf. Maar goed, lidstaten kunnen ook gezamenlijker gaan reageren. Hè? Juist op die bezuinigingen en de terugtrekking van de VS. Ook als we kijken naar Europese lidstaten bijvoorbeeld. Gebeurt dat al op enig vlak?
6: Ja, de Europese lidstaten hebben in hun, op zijn minst al in hun narratief, altijd het over multilateralisme. Ja. En het wel sterk willen houden van de VN. En ze doen daar ook echt wel pogingen toe om de VN relevant te houden. Maar de VN is vanwege het vetorecht van de permanente vijf in de Veiligheidsraad toch ook wel afhankelijk van de grootmachten. Mm. Meer dan van bijvoorbeeld de Europese Unie. Mm. Maar niet alleen de Europese Unie, maar ook Afrikaanse landen en Latijns-Amerikaanse landen en een aantal Aziatische landen, die proberen juist wel ook dat multilateralisme sterk te houden. Want ze hebben juist ook belang bij een internationale organisatie die hen beschermt tegen het imperialistische gedrag van sommige grootmachten. Ja. Die hebben juist belang bij internationaal recht en het verbannen van geweld in internationale betrekkingen en dergelijke.
0: Ja, want Tom, als we het eventjes wat concreter maken en dichter bij huis trekken. Het is dus helder dat dit natuurlijk die crisis invloed heeft op projecten van de VN. Wat gaan wij daar hiervan voelen, bijvoorbeeld in Nederland of in Europa?
6: In die zin dat het moeilijker wordt om dingen binnen de VN of door de VN op te zetten. Dat de Europese Unie misschien soms ook zelf een grotere rol zou moeten nemen in bijvoorbeeld conflictbeslechting of het in stand houden van bepaalde liberale waarden in de internationale betrekkingen.
0: Maar maakt het ons ook kwetsbaarder bijvoorbeeld?
6: Kijk, het is kwetsbaarder denk ik op veiligheidsvlak niet direct. Dat lijkt me sterk dat het de VN per se op veiligheidsvlak Nederland beschermt. Maar wel bijvoorbeeld op handel. Nederland vaart natuurlijk wel bij een rechtsorde die gebaseerd is ook op regels, ook binnen de handel. Ja. En binnen het doen van zaken met de hele wereld. Als alles opgedeeld wordt in sferen van invloed en het bepaalde markten niet meer toegankelijk zijn, of er constant sancties zijn heen en weer, dan heeft dat wel gevolgen voor de Nederlandse economie.
0: Oké, goed. Dat is helder. Wat is er dan nodig om van de VN weer een stevigere speler te maken?
6: Dat is een goede vraag. Daar wordt heel veel over gediscussieerd. Ja. En daar heeft Guterres ook een aantal voorstellen voor gedaan. En het heeft bijvoorbeeld te maken met het afschaffen van het vetorecht in de Veiligheidsraad. Wat echt erg irrealistisch is.
0: Ja, want dat hebben we een paar keer gezien bijvoorbeeld met Amerika. Hè, die bepaalde besluiten wegvetoot. Bedoel je dat?
6: Maar ook Rusland en China hebben zich daar de afgelopen jaren schuldig aan gemaakt. Ja. Als de veto is natuurlijk uiteindelijk een instrument waarbij de grootmachten de VN buitenspel kunnen zetten als speler in conflicten die in hun belang zijn of waar zij een sterk belang hebben. Dus Rusland bijvoorbeeld in Syrië of in Oekraïne en de VS in Gaza. En die veto hangt ook gewoon constant als een soort zwaard van Damocles boven die Veiligheidsraad. Mm-hmm. Omdat iedereen steeds rekening moet houden met de belangen van die grootmacht, omdat ze anders bang moeten zijn dat er een veto wordt uitgesproken. Ja, ja. Dus dat is één voorstel. Maar degene die daarover gaan, dat zijn de grootmachten zelf.
0: Oh.
6: Die moeten instemmen met het afnemen van een vetorecht. Ja. En dat zijn ze natuurlijk niet heel erg happig op. Dus dat is één van de voorstellen die wordt gedaan.
0: Voelt een beetje als een catch-22, weet je wel. Je wilt het oplossen, maar je kunt het pas oplossen als je het probleem gewoon blijft handhaven. Maar dat gaat helemaal, het is niet te doen, toch, Tom?
6: Nee, dus dat klopt ook. Het is een erg grote uitdaging. Wat er wel ook wordt gedaan is bijvoorbeeld de structuren van de VN te stroomlijnen om meer in te zetten op kerntaken waar ze echt een belangrijke bijdrage kunnen leveren. En ja, voor de rest wordt er vooral gekeken naar, denk ik, dat er weer meer interesse is en meer belang is bij het inzetten van de VN op lastige dossiers.
0: En aan wat voor dossiers moet ik dan denken?
6: Er zijn een aantal mensen die zeggen dat er dan gekeken moet worden naar bijvoorbeeld artificial intelligence, waar de VN een belangrijke rol zou kunnen spelen door het samenbrengen van landen en door het normeren van gebruik van artificial intelligence. Mm. Tegelijk, aan de andere kant heb je juist mensen die zeggen nee, dat moet de VN juist niet doen. Ze moeten zich richten op die taak van vrede en veiligheid, omdat ze daar een belangrijk voordeel hebben, ook wederom als een legitieme organisatie met een universeel lidmaatschap van alle landen in de wereld die erkend worden. Hmm. En dat ze juist zich daarop moeten focussen en taken erbuiten juist af moeten stoten, zodat ze weer echt ook een soort van drijvende kracht achter hun handelen krijgen.
0: Ah, ja. Hoe dan ook, dat vergt een andere invulling van de rol van de VN-secretaris-generaal dan, toch?
6: Ja. Dus er is ook de kandidaten nu, die zijn ook heel ambitieus met voorstellen die ze daarop doen. Oh ja. En dat wordt ook van hen gevraagd van hoe ga jij nou de komende 5 jaar in ieder geval en misschien 10 jaar de organisatie leiden en weer terug tot een belangrijke rol binnen de wereld krijgen.
0: Ja, spannend. Een van de belangrijkste kandidaten wordt genoemd Rebecca Grinspan uit Costa Rica. Zij is favoriet. Mm-hmm. Wat maakt haar zo populair toen?
6: Ja, zij heeft een brede support, brede steun van verschillende lidstaten. Ten eerste omdat ze zich lange tijd bezig heeft gehouden met een organisatie die heel prominent is op handel en ontwikkeling. En die ook vanuit de oude derde wereld, het globale zuiden, een belangrijke rol toegedicht krijgt. En ze heeft het ook voor elkaar gekregen in dat opzicht om niet te veel grootmachten tegen de borst te stoten de afgelopen jaren. En dat is in dit verkiezingsproces soms belangrijker nog dan dat je per se de beste kwalificaties hebt.
0: Ja, precies. Wie vind jij zelf nog interessant?
6: Ja, goed, vanuit een optimistisch perspectief was ik voorstander ook wel van Michelle Bachelet uit Chili. Mm. Voormalig hoofd van de mensenrechtenafdeling. Maar zij heeft nu in de laatste proefstemming de vierde plek toebedeeld gekregen. Mm. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren met deze kandidaat. Want het kan ook nog zijn dat er toch ergens een andere kandidaat tevoorschijn komt die wel consensus kan krijgen, die wel de ondersteuning kan krijgen van de meerderheid van de Veiligheidsraad. En dan, dus we weten misschien niet eens welke kandidaat het kan worden.
0: Ja. Opvallend onderdeel ook in deze hele verkiezing is dat er campagne wordt gevoerd om een vrouw te verkiezen tot secretaris-generaal. Een soort gewoon een Madam Secretary-General. Luister even mee.
7: It's long past time for the United Nations to be led by a woman.
8: I stand with GWL Voices campaign to have our first female Secretary-General.
7: For the first Madam Secretary-General of the United Nations.
8: The first Madam Secretary-General.
9: Yo apoyo la campaña de GWL Voices para la primera secretaria general de Naciones Unidas.
0: Ah, Tom Buitelaar, stakeholders willen dus graag een vrouw op die positie. Waarom eigenlijk per se een vrouw?
6: Sorry?
0: Ja, precies. Waarom eigenlijk per se een vrouw? Waarom ligt die focus daar zo op? Ja. Omdat, er is niks mis mee hoor, maar toch wel opvallend, nee. Toch?
6: Ja, nou ja, het is nu 80 jaar dat de organisatie bestaat en het is dan nog toe altijd bekleed door een man. En in een tijd waarin er terecht veel meer aandacht is voor gendergelijkheid, wordt er nu toch, en ook in de vorige campagne is al sterk actie gevoerd dat er een vrouw aan het hoofd zou moeten staan van deze organisatie, die ook de mensen van de wereld vertegenwoordigt, waarvan 50% natuurlijk vrouw is.
0: Ja, maar goed, 4 van de 6 belangrijkste kandidaten zijn al vrouw. Zou je dan zeggen, zo'n campagne, is dat nog nodig?
6: Ja, dat zou ik zeker zeggen, omdat er tot nog toe vaak erg gekozen wordt voor een kandidaat die waar de meeste mensen het over eens kunnen worden. En dan wordt er toch vaak gekeken naar een wat gemakkelijkere kandidaat. Of iemand van, dat hebben we al eerder gedaan op deze manier. En dan wordt er toch vaker teruggegrepen naar een man. Oh ja. En dat er aandacht voor is, dat er druk komt om een keer een vrouw te kiezen. Natuurlijk, en de vrouwen die nu kandidaat zijn, zijn allemaal erg gekwalificeerd. Zijn ook erg goede kandidaten. Mm-hmm. Dus ze zouden ook niet natuurlijk verkozen moeten worden omdat ze vrouw zijn. Maar dat er aandacht voor is voor het breder vertegenwoordigend maken van deze rol. Dat vind ik zeker goed.
0: Helder. Hey, en morgen is dus die tweede proefstemming. Dat zei je net ook al. Mm-hmm. Met de kennis over de interne crisis van de VN, het wereldtoneel. En hoe moeten we deze stemming dan gaan zien?
6: Ja, als een interessante stap naar een nieuw tijdperk voor de VN. En in principe zijn die stemmingen weliswaar geheim. Maar vaak lekt het toch uit hoe de verdelingen zijn. Dus het is ik vergelijk het soms wel een beetje met de Conclave, die film van een paar jaar geleden over de verkiezing van de paus. Oh. Het is een proces van steeds weer van dit soort proefstemmingen totdat er een kandidaat naar voren komt die daadwerkelijk de meerderheid kan krijgen. En dus de instemming van de permanente leden.
0: Ja, dus tot er witte rook naar buiten komt. Tom Buitelaar, docent War, Peace and Justice aan de Universiteit Leiden. Dankjewel. Naar het Wagnerstadion in Amsterdam dan voor het WK hockey. Jan Kees van der Kun, de Nederlandse mannen worstelen flink, hè, met Japan.
1: Maar het is dan eindelijk gelukt om een doelpunt te maken. Inderdaad, het kostte de nodige moeite. En zelfs een doelpunt van Japan was niet uitgesloten. Een tweede doelpunt van Japan, want die kregen kansen. Maar Nederland is op voorsprong gekomen uit een strafbal verdiend door Koen Beijen, die op de stick werd geslagen toen hij op doel wilde schieten. Strafbal dus. En Jip Jansen ging achter de bal staan en hij pushte feilloos raak. Kiezelhard tegen de touwen. Fijn voor hem, fijn voor Nederland. Ja, fijn voor hem, omdat Jansen daarmee zijn eerste doelpunt van dit WK heeft gemaakt. Dus dan is hij van die nul af. Kan altijd fijn zijn in de rest van het toernooi dat je in ieder geval daarvan verlost bent. Van die vragen over het doelpunt is nog niet gekomen. En Nederland lijkt dan toch deze derde groepswedstrijd te gaan winnen. Niet dat het echt toe doet, want Nederland is al door naar de volgende ronde. Maar toch een blamage tegen Japan, de nummer 17 van de wereld, wil je voorkomen. En die is nog steeds niet helemaal uitgesloten. Nog 7,5 minuten hockeyen. En de Japanners die geven niet op.

0: Lipa hoor je met Illusion, inderdaad.
1: NPO Radio 1.
0: 7:30 inmiddels. Het NOS-journaal krijg je van Ewout de Jong.
2: Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die leiden tot de fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. Roemenië heeft op de Zwarte Zee een vermoedelijk Russische zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een booreiland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers. Allemaal vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. En het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Eigenlijk zou de opvang in oktober definitief sluiten, maar volgens het COA kan dat niet, omdat er te weinig andere opvangplekken zijn. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: En zometeen neem ik je mee de collegebanken in bij biochemicus Henne Holstegen. Zij doet al jaren onderzoek naar hoe mensen 100 jaar oud worden. Heb je daar vragen over? Wacht daar dan geen 100 jaar mee. Stuur ze nu in via de NPO Luisterapp.

0: Marie hoor je met Unhealthy. En we gaan nog één keer naar Jan Kees van der Kunde bij de hockeymannen. Nederland-Japan zit er bijna op. Kan Nederland met opgeheven hoofd het veld verlaten?
1: Nou, als je naar de laatste paar minuten kijkt, dan wel. Want het kwam wat laat en Nederland heeft dan toch afstand genomen van Japan. Laten zien dat het gewoon veel beter is dan Japan. Het staat inmiddels 4-1. Drie doelpunten dus in korte tijd. 2-1 werd het via Jip Jansen uit de strafbal. Daarna twee keer een strafcorner met Jansen aan de kant. Toen mocht Reijinga het doen. Hij bewees tegen Argentinië al dat hij dat kan. Met een iets andere techniek. Hè. Met de rolflats. Dan geeft hij de bal een klein tikje om vervolgens een geslagen zwieper te maken. En die bal keihard tegen de plank te laten belanden. Dat deed hij twee keer achter elkaar. En zo werd het van 2-1 4-1. Gaat nu de weef door het stadion. Ja, zo speel je een hele moeizame.

0: Een wedstrijd en win je uiteindelijk toch nog dik. Zelfs reservekeeper Maurits Visser mag er nog eventjes inkomen om wat minuten te maken. Dan is ook hij van de nul af wat speelminuten betreft dit toernooi. En ja, is inderdaad de conclusie gerechtvaardigd. Over 3 minuten is het klaar. Gaat Nederland met opgeheven hoofd van het veld. Maar ik denk dat de bondscoach ook die eerste 3/4 eens even goed terug gaat kijken. Want Japan had gewoon het betere van het spel lange tijd.
1: De rode draad. Dan nu naar het zomercollege van deze week. Ik wil 100 worden. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, als het al lukt. Dan is het zeer de vraag of je al je cognitieve vermogens nog hebt. Met andere woorden, de kans dat je die leeftijd bereikt zonder geheugenverlies of dementie is heel klein. Maar wat kunnen we leren van de mensen die 100 en ouder zijn en nog wel alert en scherp zijn? Bij ons aangeschoven professor in de neurodegeneratie en veroudering, Henne Holstegen, hoofd van 2 laboratoria die daar onderzoek naar doen. Eén aan de universiteit in Leuven en 1 in Amsterdam. Goedenavond en welkom.
2: Goedenavond.
1: Fijn dat je er bent. Laten we even persoonlijk beginnen. Waar komt jouw fascinatie vandaan bij tot 100 jaar worden?
2: Nou, eerlijk gezegd was dat door Hendrikje van Andel Schipper. Zij was 115 jaar en niet dement. En ik dacht, hoe is het mogelijk dat dat kan? He, dus je ziet het gewoon dat inderdaad de meeste mensen bij 100 zijn ja, niet meer helemaal gezond. Maar 115 en niet dement, ja. Is wel heel bijzonder.
1: Is dat uitzonderlijk?
2: 115 worden überhaupt is
1: ja,
2: natuurlijk
1: dat is uitzonderlijk. Dat snap ik. Maar is het een normaler dat je dus vergeet? Ja, vergeetachtig is één ding, maar echt dement wordt dan ook?
2: Nou, eigenlijk ongeveer 75% van de 100-jarigen zijn dement.
1: Oké. Okay.
2: En die 25% die dan overblijft, daarvan is het eigenlijk een beetje een soort van ja, mensen die waarvan je denkt. Tot en met mensen die hiernaast hadden kunnen zitten en dit gesprek met ons mee hadden kunnen voeren. Ja. En daar zit natuurlijk heel veel tussen. Dus er is er maar een heel klein percentage wat echt helemaal cognitief gezond is.
1: Ja, ja, want hoeveel mensen hebben we eigenlijk in Nederland die 100 plus zijn?
2: Nou, iets meer dan 2500. Okay. En daarvan zijn dus de meeste inderdaad wel dement.
1: Ja.
2: Maar goed, er zijn ook een aantal mensen die dus nog heel erg gezond zijn. En daarvan willen we leren, hoe kan dat nou?
1: Ja, inderdaad. Worden er trouwens even tussendoor, worden er steeds meer mensen die, die 100 en ouder worden? Ja,
2: ja het aantal 100-jarigen dat stijgt. Ja. Maar goed, ja, en ook het aantal gezonde 100-jarigen, dat stijgt natuurlijk. Maar die echte hele gezonde 100-jarigen, dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, ja. En dat het stijgt, dat heeft natuurlijk met onze gezondheidszorg te maken. Ja, en betere omstandigheden enzovoort, toch?
2: Ja, tuurlijk.
1: Als ik zo vrij mag zijn om dat maar even in te vullen.
2: Nee, absoluut. De afgelopen 50 jaar heeft de geneeskunde natuurlijk enorme stappen gemaakt. En dat heeft er wel voor gezorgd dat mensen gewoon gemiddeld ouder worden.
1: Ja.
2: Die echte hele hoge leeftijden, dat verandert niet echt. Hè. Dus die 115, 116, 117, het aantal daarvan, dat is toch nog steeds heel erg bijzonder. En daar zie je niet zoveel verandering in.
1: Zijn wij daar zijn wij een uitschieter wat dat betreft? Als we ons
2: lang vergelijken?
1: Ja, ja. Nee, helemaal niet. Ik heb ooit ook zoiets gehoord over blue zones en dat soort dingen. Hoe zit dat?
2: Nou, wij zijn zeker geen blue zone. En om even uit te leggen, wat is een blue zone?
1: Dat
2: zijn dus mensen die eigenlijk regio's in de wereld waarbij mensen significant ouder worden dan omliggende regio's.
1: Ja.
2: En daar zijn er een aantal van in de wereld. Bijvoorbeeld in Italië heb je dat en in Japan. Maar dat zijn wij niet.
1: Nee.
2: Dus we hebben dus wel 100-jarigen, maar dat zijn dus eigenlijk uitzonderingen binnen de populatie. En wij vinden dat dus juist interessant. Om maar hoe halen die mensen dat dan? Want die komen dus uit dorpen of uit steden waarin mensen precies dezelfde manier leven. En waarom worden zij dan wel 100 en anderen niet?
1: Juist, ja. Nou, er zijn heel veel documentaires over gemaakt en ook veel onderzoeken naar gedaan. Jij doet ook onderzoek, jouw onderzoek concentreert zich echt op Nederland, toch? Of internationaal?
2: Ja, ja dat, nou, mijn onderzoek zelf is concentreert zich op Nederlands 100-plussers.
1: Juist.
2: En de reden daarvoor is dat wij onderzoeken de 100-plussers. We komen bij hen thuis, stellen allerlei vragen, we prikken ook bloed. En ja, dat willen we best wel breder doen. Maar het is best duur om elke keer bij mensen op bezoek te gaan. Want we hebben 2 auto's die verbonden zijn aan het onderzoek. En die zijn voortdurend op de weg. Dus je kan zelf wel uitrekenen. Dat is best kostbaar.
1: Ja.
2: En daarnaast is het zo dat er in Nederland ook best genoeg 100-plussers zijn voor ons om te bezoeken. Waardoor we eigenlijk ook wel heel tevreden zijn met als we ons focussen op Nederland.
3: Oké. En willen al die 100-plussers ook meedoen? Is het makkelijk om toegang tot ze te krijgen?
2: We hebben eigenlijk een beetje geluk. Want in Nederland is het zo dat iemand 100 jaar wordt. Ja. Dan gaat vaak de burgemeester langs. En
3: dat klopt, komt het in de krant.
2: Ja, dat komt in de krant. En daar googelen wij dan op.
3: Oh ja.
2: Op het moment dat dan kunnen we af en toe kunnen we dan in contact komen met de 100-plusser. Ja. En als we dan vragen, wilt u meedoen, dan is meestal het antwoord van, nou, ik ben toch wel moe. En dus is het toch wel heel zwaar soms, vinden mensen dat. Dus en dat is eigenlijk ook al meteen een selectiecriterium. De mensen die meedoen, die zijn en fit en vinden het leuk en willen meedoen. Mm-hmm. En hebben dus ook de energie om mee te doen. En ja, en we vragen ook of ze cognitief gezond zijn.
3: Ja.
2: En dan doen ze mee. En dus zeker niet iedereen die wij benaderen doet mee.
3: Nee. En je had het over bloedprikken. Je had het over een vragenlijst. Jullie gaan ook echt fysiek langs. Zeker. Dus wat gebeurt er nog meer bij zo'n onderzoek? Waar kijken jullie naar?
2: We vragen hoe oud zijn broers en zussen geworden. Hè? Oh, ja. Zit er meer langlevendheid bij de familie van de 100-plusser dan bijvoorbeeld dan van de partner van de 100-plusser? We vragen ook of kinderen van de 100-plusser mee willen doen. Want die hebben natuurlijk een gezamenlijke erfelijkheid. Mm. We vragen of ze gerookt hebben, of ze gedronken hebben, hoeveel kinderen ze gehad hebben. Echt van alles.
3: Okay.
2: Wat voor baan ze hebben gehad, wat voor baan hun ouders hebben gehad. Allemaal dat soort vragen om ze goed te kunnen positioneren binnen de Nederlandse bevolking. En ze te kunnen vergelijken met andere mensen. Ja.
3: En kun je al iets zeggen over wat ze allemaal gemeen hebben? Los van dat ze 100 plus zijn natuurlijk.
2: Ja, 100 plus en niet dement, dat hebben ze dan in ieder geval gemeen. Maar wat we eigenlijk merken is dat als je dan... Want dat is eigenlijk een van de laatste vragen die we stellen. Van waarom denkt u nou dat u zo oud bent geworden?
3: Oh ja.
2: En dan is er eigenlijk vrijwel geen enkel antwoord hetzelfde.
3: Oh.
2: Maar één ding wat wij zelf heel duidelijk zien is dat de 100-plussers zijn over het algemeen zo optimistisch ingesteld. Het zijn hele optimistische mensen. En ik vind dat heel leuk om te vertellen. Ik weet nog heel goed dat ik was een keer bij een 100-plusser. En die dochter die zei, mijn moeder was altijd positief. Ik kwam een keer thuis met een 4 en mijn moeder zegt, kom, we maken een taart.
3: Oh, wat een heerlijke moeder.
2: En volgende keer gaat het beter.
3: Ja,
2: dat is natuurlijk een hele positieve instelling om te hebben.
3: Ja, ja. Ja. Dus dat positivisme, dat hebben ze dus wel echt gemeen. Dat maar dat is een levenshouding dus.
2: Nou ja, ik durf te stellen dat dat misschien ook wel iets erfelijks is. Of misschien wel iets wat hormonaal geregeld is. Ik weet het niet. Het is lastig om natuurlijk omdat dan, want dat is natuurlijk heel moeilijk zeg maar vast te stellen, automatisch. Maar dit is wel degelijk iets wat de 100-plussers met elkaar verbindt. En we zien ook dat 100-plussers over de hele wereld met elkaar verbindt. Dus het is niet alleen in Nederland zo.
3: Oh ja.
2: Maar 100-plussers zijn over het algemeen optimistische mensen over de hele wereld.
3: Juist.
2: Ja.
3: En je zei hormonaal. Niet alsof we alleen maar vrouwen hormonen hebben. Mannen hebben natuurlijk ook hormonen. Maar je zei het over het algemeen meer vrouwen dan mannen?
2: Van de 100-plussers is ongeveer 70% vrouw inderdaad.
3: Ja, ja, ja, ja, dat ja. Is dus. En de erfelijkheid, kun je daar al iets over zeggen?
2: Ja, nou zeker. We hebben vooral gekeken naar de reden waarom ze niet dement zijn geworden. Hè. Dus 100-plus en niet dement, dat is dus heel bijzonder.
3: Ja.
2: En we zien heel duidelijk dat 100-plussers echt verrijkt zijn met beschermende erfelijke factoren. En dat is ook iets waar wij natuurlijk heel erg op aanslaan. Want wat doen die erfelijke factoren dan? Hoe zetten die erfelijke factoren die dan beschermend zijn, die cellen die wij in onze hersenen hebben, anders aan, waardoor zij dus op een of andere manier niet zo gevoelig zijn voor de veroudering?
3: Ja.
2: En wat kunnen we daarvan leren voor de mensen die dat wel zijn? Dus we vragen ook inderdaad aan de 100-plussers of ze bereid zijn om hun hersenen te doneren na overlijden.
3: Oh.
2: Dat is overigens vrijwillig. Dat is niet noodzakelijk om mee te doen met het onderzoek. Maar optioneel is dus hersendonatie. En 1 op de 300-plussers is bereid dat te doen. En wij zien dus nu ook dat inderdaad die hersenen een beetje anders ingesteld zijn. En daarvan kunnen wij inderdaad leren van, hey, wat is er nou eigenlijk anders aan deze hersenen? Hoe zetten ze die cellen anders aan? En kunnen we nou begrijpen hoe de erfelijkheid de hersenen anders reguleren, zodat we dat kunnen toepassen bij de mensen die wel gevoelig zijn voor dementie.
3: Want beschrijf eens, hoe gaat dat verouderingsproces in onze hersenen? Dat kun je zien, toch?
2: Nou ja, er zijn een heleboel verschillende processen die met veroudering te maken hebben.
3: Ja.
2: En we zien bijvoorbeeld ook dat de energiehuishouding een hele belangrijke is. Hè. Je ziet op een gegeven moment dat de powerhouses, dat noem je mitochondria in de hersenen, of eigenlijk überhaupt in alle cellen, dat die gewoon minder goed doen. En we zien eigenlijk bij 100-plussers dat nog heel goed is. Dus eigenlijk zien we dat de energie die er nodig is om de hersenen gezond te houden, dat dat bij de 100-plussers beter is gebleven. En wat we eigenlijk kunnen zien is dat met veroudering zie je dat de cellen hun vuilnis niet zo goed meer buiten kunnen zetten. En daarmee kun je eigenlijk een vergelijking maken met een huis.
3: Ja.
2: Bijvoorbeeld stel je voor, want je hebt natuurlijk allemaal verschillende hersencellen. Nou, laat dat nou huisjes zijn.
3: Oké. Okay.
2: En als je gewoon gezond bent, dan weet je wel, je gebruikt je huis, daar doe je van alles in.
3: Ja.
2: En op een gegeven moment heb je een aantal dingen die in de prullenbak moeten, die stop je in de prullenbak. En één keer in de zoveel tijd pak je die vuilniszak en zet je hem buiten.
3: Ja.
2: Maar dat kost energie om dat te doen. En stel je voor, je wordt wat ouder, dan kost het steeds meer energie om die vuilniszak te pakken en buiten het huis te zetten.
3: Ja, ik heb het nu alvast, nu al wel eens af en toe.
2: Gewoon ook energie, ja, dat is zwaar. En eigenlijk gebeurt het ook een beetje in die cellen. Hè? Want je moet gewoon fit zijn om dat te doen. En op het moment dat dat niet meer zo goed gaat, dan blijft al die rommel een beetje liggen in je huis. Dat stapelt zich op. En dat geeft op een gegeven moment toch een minder prettig huis om in te wonen. En eigenlijk is dat bij die cellen precies hetzelfde. We zien in de hersencellen dat ook die rommel gaat zich op een gegeven moment een beetje ophopen. En dan zie je dus dat er op een gegeven moment Alzheimer-eiwitten gaan ontstaan. En ook andere soorten ophopingen gaan ontstaan.
3: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk een deel van veroudering. En wij zien bij die 100-plussers dat zij dus die energiehuishouding goed op orde hebben. Waarbij ze dus die vuilnis elke keer buiten kunnen zetten. En wij noemen dat dan de vuilnis. In de cellen noem je dat het endolysosomaal systeem.
3: Wauw, dat ga ik niet kunnen herhalen. Kun je dat nog één keer zeggen?
2: Het endolysosomale systeem is eigenlijk gewoon heel belangrijk bij de vuilverwerking in de hersenen. En als dat niet meer goed gaat, dan op een gegeven moment dan bouw je dus eiwitten op.
3: Of Alzheimer
2: eiwitten op. Ja. En zo zijn er zijn wel meer verouderingssignalen uiteraard. Maar dit is wat we echt wel zien in de hersenen, dat dat gebeurt. En dat 100-plussers dat minder last van hebben.
3: Ik doe nog even een klein oproepje tussendoor. Want er zijn natuurlijk, we hebben luisteraars, we hebben heel veel luisteraars. Zit je nou te luisteren en heb je vragen voor professor neurodegeneratie en veroudering en Holstegen? Stel ze dan even via de NPO Luister-app. Kunnen we ze nog even meenemen? En ik wil even met je naar een fragment uit een Nieuwsuur.
2: Ja.
3: 2 weken geleden hadden ze een reportage over toenemende populariteit van klinieken. Waar mensen dus supplementen krijgen en onderzoek doen. En deze klinieken die beweren dat ze het verouderingsproces kunnen afremmen.
2: Mm-hmm.
3: En daarin kwam deze enthousiaste heer aan het woord. Rick Smit, zei hij.
4: Hoe oud wil u worden?
5: Als het gezond kan, 120. Lijkt me een prachtige leeftijd, ja.
6: Smit doet sinds 3 jaar ook van alles om maar zo langzaam mogelijk te verouderen.
5: Dat is 3 keer per week sporten, iedere dag supplementen, een stuk of 12. 1 peptide, een spierversterker. 1 keer per kwartaal een bloedmeting. 1 keer per jaar bodyscan, een hele intake over hoe je genetische profiel eruit ziet. En op basis daarvan is het een beetje sturen, maar in principe laat ik er vrij weinig voor.
3: Ja, dus deze meneer Smit is er druk mee bezig. Veel supplementen, sporten enzovoort. Laten we eerst even bij die supplementen beginnen en Holstegen. Kan dat? Kan je daarmee je verouderingsproces afremmen?
2: Ja, ik vind het een lastige vraag. Het is ook wel iets waar wij onderzoekers wel eens onderling over hebben. En ik neem zelf geen supplementen. En ik weet ook heel veel onderzoekers die dat ook niet doen. Ik ken ook iemand die heel veel neemt.
3: Oh ja.
2: Dus het is denk ik ook wel een hele persoonlijke kwestie. Ik vind het moeilijk om daar een antwoord op te geven.
3: Maar daar is nog geen onderzoek naar gedaan? Of er is gewoon geen grotere uitslag over? Van of moeten we daar nog op wachten? Hoe werkt dat?
2: Er wordt natuurlijk zeer zeker onderzoek naar gedaan. Maar er is nog niet 1 onderzoek die zegt van, en dat is de Holy Grail.
3: Ah, zo. Goed. Ja. Dus is ook maar een beetje geluk hebben.
2: Nou ja, bijvoorbeeld bij die 100-plussers. We zien dus dat de kans om 100 jaar te worden voor 60% afhankelijk is van je erfelijk materiaal.
3: Ja.
2: Dus 40% kan je beïnvloeden en 60% is geluk.
3: Oké. Nou zei deze meneer Smits ook, hij sport 3 keer per week.
2: Mm-hmm.
3: Sporten, speelt dat nog een rol?
2: Nou ja, wat je natuurlijk ziet in die 40% die je dus wel kan beïnvloeden, dat zijn, ja, wij zeggen ook bijvoorbeeld bij het Alzheimer Centrum altijd van, wat goed is voor je hart is ook goed voor je brein.
3: Ja.
2: Dus daar is natuurlijk een connectie. Maar ja, inderdaad, gewoon gezond eten, inderdaad bewegen, dat is hartstikke gezond. Blijf dat vooral doen.
3: Mm-hmm.
2: Eigenlijk de dingen die we al lang weten, en gezond eten, niet al te dik worden. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk ontzettend bijdragen aan gezond ouder worden.
3: Ja,
2: maar dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk al weten.
3: Ja. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de afwisseling? Dus dat je hoort ook wel eens dat mensen die elke dag hetzelfde doen, dat daarmee de kans dat ze ook geheugenproblemen krijgen of cognitief moeite krijgen, dat toeneemt. Is dat zo? Omdat je zo zo'n soort van ritme zit en nooit je brein prikkelt tot nieuwe dingen?
2: Ze zeggen natuurlijk wel use it or lose it.
3: Ja.
2: Maar ik heb nog nooit een onderzoek gezien waarbij bijvoorbeeld het doen van bepaalde taakjes of wat dan ook tijdens veroudering, dat dan zou de dementie zou de kans daarop zou verlagen. Dat heb ik nog nooit gezien. Tuurlijk is het wel zo dat op het moment dat je vanaf jongs af aan niet geprikkeld wordt, dat is natuurlijk niet gezond. Maar dat begint al veel jonger dan alleen dan de dementie.
3: Precies. Oké, even terug naar die kliniek. Hè, want dat fascineert mij toch ook eigenlijk. Deze reportage. Daar horen we steeds meer mensen die het toch wel interessant vinden.
2: Ja.
3: Wat vind jij eigenlijk als wetenschapper van zo'n kliniek?
2: Ja, ik kijk zelf dus echt naar het brein.
3: Ja.
2: Maar voor zo'n kliniek, als je natuurlijk heel vroeg achter een probleem komt, wat nog onder de radar zit, zou natuurlijk heel goed kunnen helpen.
3: Ja.
2: Maar dat is iets wat denk ik iedereen wel zou begrijpen dat zo zou werken. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, want het vermoedt dat het best geld kost.
3: Ja, nee, ja. Natuurlijk. Ja, dat lijkt me ook. Zo'n kliniek krijg je waarschijnlijk niet uit de ziekenfonds. Ja.
2: Nee, precies.
3: Goed, we moeten vooral blijven bewegen. Gezond eten is allemaal hele logische dingen. En een deel is ook gewoon erfelijk.
2: Ja.
3: Dus je kunt er niet zomaar van uitgaan van, ach, ik ga de 100 redden, want ik heb zo gezond geleefd en ik ben zo ontzettend goed bezig met mijn supplementen en ik bezoek een kliniek 1 keer per jaar. Dat kan niet.
2: Goed, wat ik al zeg, dus 60% is inderdaad erfelijk bepaald. Je moet inderdaad gewoon geluk hebben met je ouders, zeg maar. En dan zeker ook nog, als je dus inderdaad cognitief gezond wil blijven, dan helemaal.
3: Ja, ja. Ja. Wat hoop je eigenlijk dat de bevindingen van jouw onderzoek teweeg gaan brengen?
2: Wat we dus zien is dat ten eerste, het is dus mogelijk om als mensen ouder te worden dan 100 en niet dement.
3: Ja.
2: Ik zou toch heel graag een bijdrage willen leveren aan een oplossing voor dementie. En wat we dus nu ook zien is dat er dus inderdaad, zij zetten hun cellen echt anders aan. Ze hebben een ander erfelijk profiel. Dus we willen begrijpen, hoe zet dat erfelijk materiaal nou die cellen anders aan, waardoor zij dus die verouderings effecten, maar dat we dat gewoon kunnen handelen, zeg maar.
3: Juist, ja.
2: En dat is dus duidelijk een moleculaire verandering die zij hebben, die niet iedereen heeft, maar we kunnen daar wel van leren. En mijn hoop is dat wij dus inderdaad van die 100-jarigen kunnen leren van, hoe doen ze dat nou? Ze laten zien dat het kan, maar hoe? Wat is het mechanisme? En als wij dat moleculaire mechanisme begrijpen, dan kunnen we hopelijk in de toekomst van mensen die dus een hoger risico hebben, zeggen van, maar daar zit een vatbaarheid. Misschien moeten we dat een beetje omhoog stuwen. En dus die balans weer vinden. Mm. Het gaat allemaal om de balans. Die hersenen die moeten gewoon reageren. Als ze moeten reageren, niet reageren. Als ze niet reageren, bijvoorbeeld het afweersysteem in de hersenen, heb ik het dan bijvoorbeeld over. Alles moet in balans blijven.
3: Ja.
2: En die balans die moeten we zoeken. Dus niet te hoog, niet te en hoe hou je die balans?
3: Gaat dat dan met behulp van medicatie? Zie je dat voor je?
2: Wat ik voor me zie is inderdaad dat je kan bijvoorbeeld op jongere leeftijd al kan zien, dit is echt toekomstmuziek.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat iemand heeft bijvoorbeeld een vatbaarheid in een bepaald mechanisme. Dat je dan van tevoren kan zien, maar misschien als we dat een beetje stutten, of misschien moet je meer dit of dat eten of doen. Dat je dan al van tevoren kan zeggen van, hey, dat kunnen we eigenlijk wel medisch een beetje stutten.
3: Ja.
2: Zodat die achteruitgang wat minder snel of misschien wel zelfs voorkomen kan worden.
3: Ja. Hijgt de farmaceutische industrie al in je nek?
2: Ik heb behoorlijk wat contacten. Ja.
3: Ja?
2: Tenminste, mensen willen heel graag samenwerken. Want omdat we eigenlijk toch ook wel heel veel signalen zien in die, we kunnen echt heel veel van ze leren.
3: Mm-hmm.
2: Dat heb ik op congressen laten zien. En ja, dan denken natuurlijk inderdaad de farmaceuten, daar willen we wel graag mee samenwerken. En dat gebeurt heel veel hoor in het onderzoek. En dus ja, die samenwerkingen die worden wel opgezet. Ja.
3: Ja, heb je dan ook veel concurrentie?
2: concurrentie met andere onderzoekers,
3: ja,
2: bedoel je?
3: Ja, of kijken jullie niet zo naar elkaar?
2: Nou, ik vind het eigenlijk interessanter om samen te werken.
3: Precies. Ja, ja. Oké, okay, goed. Ja. Veel samenwerking en dan, maar het kost ook geld, hè?
2: Ja.
3: Om dit soort onderzoek te doen. Ja. Hoe kom jij aan je geld? Want ik zag iets van een soort sponsorloop voorbij komen.
2: Oh, ja inderdaad.
3: Om geld in te zamelen. Ja. Je kreeg recent nog 1,5 miljoen toegewezen van Dementia Frontiers Fund.
2: Ja.
3: Klopt dat?
2: Ja.
3: Ja. Dus geld is wel echt een belangrijk onderdeel hierin. En dat komt er niet zomaar, als ik
2: jou goed begrijp. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat het overgrote merendeel van mijn tijd gaat in het schrijven van onderzoeksvoorstellen. Het is inderdaad een lastige situatie, omdat zeker momenteel de onderzoeken die wij willen doen, dus eigenlijk het erfelijk materiaal begrijpen, al die hersencellen goed in kaart brengen, dat is best heel erg duur.
3: Ja.
2: Dus is eigenlijk het enige wat ik nu aan het doen ben, is dat het onderzoek, maar ook vooral die voorstellen schrijven. Maar daarbij is ook een hele mooie kant, want er is de afgelopen 5 à 10 jaar zo ontzettend veel veranderd in hoe wij onderzoek doen. We kunnen, weet je, vroeger moest je, als je 1 gen wilde meten, dat kost een paar jaar. Nu meet je in 1 keer alle genen tegelijkertijd.
3: Veel efficiënter dus.
2: Want dat komt omdat die computer zo ontzettend ontploft is.
3: Kijk.
2: En alleen als je die meting in wil doen, wij kunnen nu per cel meten wat er aan de hand is. Maar het is wel heel erg duur.
3: Ja.
2: Maar wat ik dus nu aan het doen ben, is om te kijken van naar die hersenen van onze 100-plussers te vergelijken met mensen die wel dement zijn geworden en mensen die jonger zijn. En om al die nieuwe technieken daarop toe te passen.
3: Ja.
2: En dat is iets wat ik heel graag wil doorzetten.
3: Mm-hmm.
2: En daar zoek ik inderdaad nog steeds financiering voor.
3: Financiering zoek je.
2: Ja.
3: Ik heb nog heel even tijd voor 1 luisteraarsvraag. Je hebt nog 100-jarigen nodig voor je onderzoek, zegt Hans.
2: Ja.
3: Hoe kunnen mensen zich opgeven?
2: Nou, wij hebben een website, www.100plus.nl. En dan schrijf je www.100plus.nl. Ja. En daar staat alles over hoe we te werk gaan, dat we bij u langskomen. En we zouden het heel fijn vinden als u ons zou willen mailen. Want we zoeken inderdaad nog 100-plussers. En we kunnen van u leren.
3: Juist, dat is levenshouding. Ja. Henne Holstegen, professor neurodegeneratie en veroudering. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
7: NPO Radio 1.
8: WNL in de kantine staat zaterdag stil bij de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Te gast is de Nederlands-Oekraïnse Vita Kovalenko. Johan van de Haagse band De Ragers komt langs.
9: Jij bent het voor mij, want je dansen mooi flamingo.
8: Groeten uit Den Haag is hun nieuwe theaterprogramma.
9: Jij bent het voor mij.
8: En presentator John Williams vertelt hoe hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt. WNL in de kantine. Met Fidan Ekies en Martijn de Greven. Zaterdag om 5 uur.
7: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: NPO Radio 1, 8 uur.
7: Natasha Gibbs.
3: Zometeen heb ik het in de rode draad over de vonk die ons overslaat tussen mensen. Onze redacteur Manon is er deze week diep ingedoken en heeft flink wat inzichten boven tafel gekregen. En je hoort zometeen van haar welke. Na het journaal van 8 uur met Ewout de Jong.
16: Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die leiden tot de fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. En toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
17: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
16: Casino's kunnen het computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen een GPS-zender. Van de helft ontbreekt momenteel ieder spoor. Het weer, vanavond nog wat buien. In het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust van het neerslag. In het binnenland droog met opklaringen en minima tussen 11 en 15 graden. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. Met een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In het weekend wordt het droog.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Ja, stop. Dit stuk.
23: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
24: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
25: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
26: Bezoek Hiswate Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswatewater.nl.
27: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
28: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
29: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goede avond. Rond de klok van 8:30 moeten Lowlands-bezoekers hun oren spitsen, want Bomen Bert gaat jullie streng toespreken. Ook actie op de voetbalvelden in dit uur. Te beginnen in Enschede, Jan-Vincent van Zuiden bij de Conference League-wedstrijd FC Twente-Karabach. Hoe is de openingsfase?
1: Na 6 minuten staat het nog 0-0 in Enschede. Gaat FC Twente de groepsfase van de Conference League halen? Dat is de vraag die boven deze wedstrijd hangt. Volgende week is de return in Karabach. Tegen Karabach in Azerbeidzjan. Een lastige tegenstander, want vorig seizoen nog haalden zij de Champions League, de knock-outfase. Hier is een kans voor FC Twente met Urias Setter. Twente is goed begonnen. Zojuist al een kans voor Wout Weghorst. En nu het schot van Urias Setter dat uiteindelijk een hoekschop oplevert. Maar het is een lastige tegenstander. Karabach, daar heeft Twente al 2 keer eerder mee te maken gehad. 1 keer ging Twente door, 1 keer ging Karabach door. En nu is het dus de vraag, wordt het FC Twente of wordt het Karabach? Na 6 minuten is het nog 0-0.
0: En over een kleine 10 minuten begint ook FC Sion tegen Ajax, waar Arman Afsaroglu verslag van doet. Arman, goede avond.
2: Hallo.
0: Hallo, al opvallende dingen in de opstelling van Ajax?
2: Ja, bij Ajax staat Julian Brandt in de basis, net als de spits Marcos Leonardo. Dolberg dus op de bank en dat voor een wedstrijd in Sion in het Stade de Tourbillon. Het is een van de allermooiste stadions als het gaat om het uitzicht. En ik hoop dat die spelers straks even omhoog kijken, want dan zien ze de bergtoppen van de Zwitserse Alpen liggen. Het ligt er schitterend bij en daar probeert Ajax straks een goede stap te zetten richting de poolfase van de Conference League.
0: Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp.
3: De week van.
0: En deze week onderzocht collega Manon van Eijk wat de liefdesvonk tussen twee personen nu precies is. Hallo Manon.
4: Hello.
0: Goedenavond. Waarom wilde je in dit onderwerp duiken?
4: Nou, ik ga maar met de deur in huis vallen. Laatst voelde ik dus zo'n hele intense vonk.
0: Okay.
4: En ik vroeg me meteen af, voelt die ander dat dan ook? Ja. En ik ben zo'n sukkel die meteen alles gaat googelen. Als ik iets niet snap, als ik emoties niet snap. Of
0: dat is
4: zo.
0: Toch oké, er is toch niks ergs mee?
4: Er is niks ergs, maar ik wil het gewoon begrijpen. Ja, dat heb ik, ja, dus dan ga ik googelen.
0: Ja.
4: En ik kon maar geen antwoord vinden op deze vraag.
0: Ja. Kun je eens even beschrijven wat voor gevoel dat is, zo'n vonk?
4: Ja, zoals ik het laatst had, zo heb ik het nog nooit meegemaakt. Een hele, bijna chemische, hele intense reactie. Die was gewoon alles overweldigend eigenlijk.
0: Maar voelt het warm? Wat voel je? Begin je te zweten? Wat gebeurt er in je lijf?
4: Heel veel energie en heel veel soort van bijna echt vonkjes ook in mijn lichaam.
0: Kriebels in je buik?
4: Dat niet. Nee, dat heb ik vaak later. Dan krijg ik echt dat kriebeltje als ik verliefd ben.
0: Oké, maar vonkjes overal?
4: Ja, echt. Het was heel overweldigend. Maar ook zo plots, bam, als een blikseminslag.
0: En was het op het moment dat je die persoon in kwestie zag, sprak? Je moet me iets meer geven, hoor.
4: Ja, ik sprak diegene en toen bam. Toen barstte het los. Ja, en ik was nog niet in de. Ik durfde het nog niet aan om te vragen of het ook zo was, zeg maar. Ja. Dus dan ga ik googlen. Van, voel jij dit ook?
0: Ja. Oh ja. En heb je dan ook. Oké, misschien is het iets te intiem, hoor. Maar denk je dan ook van, oh, ik spring er bovenop. Zo'n gevoel?
4: Nee, ja, dat
0: was weer niet. Het is niet seksueel of zo.
4: Nee, ja, deze bij mij dan tenminste niet. Maar misschien is dat bij iemand anders dan weer wel. Ja. Dat zou kunnen, ja.
0: Ja, ik wilde dit even allemaal afdekken. Ja, goed. Blijkbaar is die vonk voor iedereen die op zoek is naar de ware liefde belangrijk. Hè? Ja. Maar het is ook vaak een reden om iemand af te wijzen. Of niet? Dat mensen zeggen, ik voel helemaal geen vonk.
4: Ja, klopt. Ik was natuurlijk deze week begonnen.
0: Ja.
4: En ik wilde dus op zoek naar van die fragmentjes. En ik kijk best wel veel datingshows. B&B voor liefde, lang leefde liefde. Ja. En ik dacht eigenlijk dat die vonk altijd ook iets is waar mensen naar op zoek zijn. Ik hoor het ook echt vaak. Maar toen ik dus die fragmentjes opzocht, zag ik dat het vooral een manier is om iemand af te wijzen. Ook moet je maar eens luisteren.
5: Maar dat ene vonkje, dat is er niet.
6: Ik mis die sparkle, weet je wel.
7: De vonk.
6: De vonk.
5: Maar ik heb nog wel een vonk nodig. Mm-hmm.
7: Ik heb niet echt een vonk.
8: Ik heb niet die sparkling, ik heb niet die vonk.
9: Maar ik mis in mijn hart nog dat vonkje waar mensen het altijd over hebben. Dat die overslaat, dus.
10: Het vonkje.
11: Ik zocht die vonk. Ik heb hem niet kunnen vinden.
12: Het moet wel iets van een vonkje zijn. En dat voel ik ook niet.
0: Dat is echt een ding, hè?
4: Ja.
0: Vonken. Er moet een sparkle zijn. Ja. Een vonkje. Er moet iets gebeuren. Nou, heb je de afgelopen week met verschillende liefdesexperts gesproken? Wat kwam daaruit, Manon?
4: Nou, wat ik dus opvallend vond, is dat een vonk kan goed zijn. Mm. Dat is een vonk wanneer je gewoon getriggerd bent door iemand en zin hebt om iemand te leren kennen. Mm. Maar je hebt ook een obsessieve vonk. Dus een vonk waarbij die is vaak heel intens. Daar ben je alleen maar met iemand bezig. En dat kan een vonk zijn die wijst op een, ja, een oude pijn of een patroon wat je in de ander herkent. Dus dat is vaak eigenlijk al niet zo goed teken.
10: Oké.
4: Ja.
10: Nou, je hebt nog steeds een aantal vragen. Daarvoor heb je een gast meegenomen. Die hebben we aan de telefoon. Hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden, Mariska Kret. Goedenavond.
13: Goedenavond.
10: Ja, Mariska, laten we maar beginnen bij die vonken waar Manon het over
13: heeft. Ja, wat een mooie compilatie trouwens. Complimenten.
10: Ja, maar dat... Maar
13: heel
10: dan,
13: herkenbaar.
10: Ja, ja, ja. Ja, maar dan zeggen mensen dus die vonk die is er niet. Daarom lukt het niet.
13: Ja. Ja, ja, klopt. Ja, die vonk, dat is inderdaad echt iets wat mensen heel erg herkennen en waar mensen op zoek naar zijn. En wij wetenschappers dus ook, want wij vroegen ons af, Elis Kaprogaskova, mijn toenmalige PhD-student, en ik, is die nou meetbaar? Is die echt? En ja, kunnen we daarmee het slagen of niet van een blind date voorspellen? Dus dat hebben we echt onderzocht in een blind date experiment. Ook op Lowlands. Ik hoorde hem net ook voorbij komen. Het is natuurlijk weer Lowlands tijd. Ja. Maar,
10: Maar voordat je naar die onderzoek gaat, even want ik probeerde het Manon al een beetje te ontfutselen. Hè, van wat gebeurt er dan als je zo'n vonk voelt? En Manon beschreef het als een soort elektrische hoe zeg ik dat? Sensatie in je lijf.
4: Ja, explosie bijna.
10: Kleine explosie. Hoe zou jij het beschrijven?
13: Het is gewoon een hele sterke fysiologische reactie, eigenlijk een activatie van het sympathische zenuwstelsel. Dat is het zenuwstelsel, het stelsel dat je in staat stelt om snel te reageren. Echt fight, flight, freeze systeem, zeg maar. Fight, flight systeem, dat dan direct aanslaat. En waardoor je ook je aandacht heel sterk gefocust hebt op die ander.
10: Oké, en dat voel je dus fysiek? Gebeurt er mentaal ook iets?
13: Dat is een enorme fysieke reactie waar je hersenen dan achteraan proberen te lopen en dat proberen te interpreteren.
10: Oh ja.
13: Maar het is in eerste instantie echt een hele lijfelijke reactie.
10: Oké. En nou had je het over Lowlands. Daar heb je het een en ander onderzocht. Hoe heb je dat gedaan?
13: Ja, op Lowlands heb je dus superleuk een wetenschapshoekje. En dat was volgens mij de eerste paar keer dat was georganiseerd. En wij hadden een datingcabine, een container. Ingericht als een blind date hokje, zeg maar. En we hadden de jonge bezoekers, jonge mannen en vrouwen. Die lieten we meedoen aan zo'n datingexperiment. Die kwamen die cabine binnen, die hadden elkaar nog niet gezien. Dat was best wel een organisatie, kan ik je zeggen. Met mijn team natuurlijk. Nou, toen zaten ze tegenover elkaar. Ze konden elkaar nog steeds niet zien, want er was een gordijntje tussen hen in.
10: Ja.
13: Allebei droegen ze allerlei fysiologische apparatuur, om bijvoorbeeld hartslag te meten, maar ook die directe opwinding, die sympathische activatie waar ik het net over had.
10: Ja.
13: En ook droegen ze eye-tracking brilletjes.
10: Oké.
13: Nou, toen ging dat gordijntje omhoog en bam, weer naar beneden. Ze hadden elkaar één ogenblik gezien, een eerste momentopname. En toen vroegen we ze om op een vragenlijstje aan te geven hoe ze de ander vonden, hoe aantrekkelijk ze de ander vonden, hoe ze zichzelf voelden. En vervolgens waren er weer twee hele korte interactiemomenten. Ietsje langer, 3 minuten elk. Eén waar ze konden praten zoals ze wilden, en de ander waar ze elkaar alleen aan mochten kijken.
10: Oh.
13: Dus niet mocht praten. Ja, dat was heel spannend. Heel heftig, ja, precies. En dan na elke keer die 3 minuten moesten ze dan weer dat korte vragenlijstje invullen. En wat je dus zag, was dat sommige koppels op fysiologisch niveau heel erg op dezelfde lijn lagen of kwamen te liggen. Dus je zag dat die hartslagen langzaam naar elkaar toe gingen. En ook dat opgewondene, synchroon ging lopen, ging synchroniseren. En je kan je voorstellen dat tijdens een date, is natuurlijk super spannend, dat als die ander meegaat in jouw spanning en je ook samen de ontspanning weer vindt, dat je dus letterlijk op één lijn komt te liggen, dat je elkaar beter aanvoelt, dat je elkaar beter begrijpt. En dat is heel prettig.
10: Ja.
13: En daarom, denk ik, zagen we dus ook dat sterke verband met het slagen van een date.
10: Aha. En dit vliegt dan toch tussendoor. Want dan denk ik, Lowlands, daar wordt daar wordt drugs, alcohol en zo gebruikt. En mensen gewoon onder invloed, toch? Speelt dat niet een rol? Ja. Hebben jullie daar rekening mee gehouden?
13: Ja. Daar hebben we wel rekening mee gehouden.
10: Ja.
13: We hebben alcohol sowieso gemeten. En drugs hebben we niet gemeten. gemeten, geen bloed geprikt of zo. Dat ging een beetje te ver. Maar de dronken figuren die stuurde ik naar mijn collega Michiel van Elke, die juist op zoek was naar dronken mensen. Ja, dat is handig. Dat was heel handig.
10: Ja.
13: Dus dat hebben we goed gedaan. Maar kijk, zo'n blind date, dat werkt natuurlijk wel heel erg goed op een setting waar mensen toch in een bepaalde sfeer zijn van vrijheid, feesten en misschien ook wel op zoek naar een partner. Er werd veel geflirt, er werd ook heel veel emotie geuit. Vrouwen die glimlachten bijvoorbeeld heel veel, die bewogen heel veel. Maar niets van dat alles was echt voorspellend voor het slagen van die date. Het was juist dat onbewuste, dat gelijk gaan lopen van dat fysiologische waar je geen controle over hebt, dat de beste voorspeller was van of het zou werken of niet. Want vrij bizar is.
10: Ja, dus het lijf voordat het te zien is, dus eigenlijk wat er binnenin je gebeurt. Manon, je hebt daar ook een belangrijke vraag over, of niet?
4: Ja, ook nog een andere vraag, want de dating-expert die ik sprak deze week, die zei ook inderdaad dat als hij bijvoorbeeld naar de Efteling gaat en naar een achtbaan, dat dan de kans op zo'n vonk dus groter is. Maar dat beaam jij dus ook, Mariska.
13: Ja. Nou, dat is ook wel een beetje een klassieke theorie in de psychologie, inderdaad. Dus als je opgewonden bent, ik bedoel niet per se seksueel opgewonden, maar gewoon als je...
10: spannend?
13: Ja, aroused, zegt hij in het Engels. Ja. Ja, als je dat bent, dan is er inderdaad de kans dat je die arousal, die opwinding, verkeerd interpreteert. Dus als je zeg maar in een achtbaan zit naast iemand van het andere geslacht of van hetzelfde geslacht als je homoseksueel bent, dan vind je die persoon waarschijnlijk aantrekkelijker als je opgewonden bent doordat je in een achtbaan zit dan je weet ik veel iets saais aan doen bent. Ja, dat vinden we wel. En we vinden ook in de dating context dat als met name mannen opgewonden zijn en de ander ook echt zien zitten, dat ze zichzelf nog meer overschatten dan ze sowieso al doen en denken dat die vrouw hen leuk vindt.
10: Oh.
13: Ja, dus daar zien we ook echt een effect van die opwinding.
10: Oh, ja. Jij had nog een andere vraag.
4: Ja, want ik vroeg me af, als je dus tijdens zo'n date waarin je dan synchroon gaat lopen, dus je kopieert elkaars gezichtstrekjes ook een beetje, toch, Mariska?
13: Zeker,
4: is het dan ook zo dat als je bijvoorbeeld botox gebruikt, dat dan minder is? Dat je dan minder snel die vonk overspringt.
14: Ja, dat is dat lijkt. Nou, dat weet ik niet. Maar er is wel onderzoek, niet veel. Er moet nog meer onderzoek gedaan worden. Maar er zijn wel experimenten gedaan met mensen die botoxbehandeling hebben gehad. Die laten zien dat die mensen minder goed die gezichtsspieren kunnen activeren. Ja, dat is logisch, want die spuit je plat, voor zover ik weet. Ik ben geen botox-expert. Maar ja, dat is wel het idee. Dus ze kunnen die emoties minder goed uiten. Ze spiegelen minder. En in die studies die zijn gedaan, bleek ook, het zijn twee studies voor zover ik weet, dat ze emoties van anderen minder goed kunnen herkennen. En ook een fMRI-studie, dus een neuroimaging-studie, werd gevonden dat emotie, hersengebieden die normaal gesproken actief worden bij het zien van emoties, minder actief werden. Dus die reageerden minder sterk. En waarschijnlijk komt dat ook omdat die gezichtsspieren minder sterk reageren. Hmm. En daardoor ook minder input geven aan de hersenen. Maar hoe erg dit is in het dagelijks leven, dat is niet onderzocht. Dit zijn echt twee experimenten in een gecontroleerde labsetting. Maar je kunt daar wel zorgen over hebben. Dat denk ik wel. Die gezichtsspieren en die uitingen van emotie hebben we niet voor niets. Die zijn super belangrijk voor mensen, maar ook voor heel veel andere dieren.
10: Dat is goed om te weten als je van plan bent om je gezicht plat te spuiten met botox, kan toch? Ja, maar goed, even over die nabijheid ook. Hè? Want dit was een experiment waar mensen elkaar dus fysiek ook zagen, tegenover elkaar zaten. Is dat nodig of kan het ook met video bellen?
13: Dat kan ook met video bellen. Wij hebben één studie gedaan ook waar mensen elkaar via een scherm zagen. En daarna in het echt. En dat bleek dat mensen, als ze elkaar op een scherm hadden gezien en op dat scherm aangaven dat ze de ander leuk vonden, dat ze in een echte date ook grotere kans hadden dat ze die ander leuk vonden. Ja. En ook, ook een onderzoek dat ik samen met oud-promovendus Fabiola Diana heb gedaan. Dat ging niet over aantrekkingskracht of over dating, maar dat ging over vertrouwen en over het spiegelen van uitingen van emotie. Daar hebben we vergeleken of mensen echt tegenover elkaar zaten, gewoon face-to-face, of face-to-face, maar dan via een computerscherm. Of dat ze een vooropgenomen videootje zagen, waarbij je natuurlijk niet kan synchroniseren, maar wel dezelfde visuele input krijgt. En dan blijkt uit die ene studie dat mensen ook net zoveel spiegelen, ja, online. Eigenlijk gewoon via een live videocall dan met een vooropgenomen videootje. Nou. Dus het kan zeker wel. Maar ik moet er wel bij zeggen, kijk, als je echt iemand voor je hebt, dan zie je niet alleen het gezicht, je ziet ook het hele lichaam erbij. Je deelt een bepaalde omgeving, een bepaalde context. En dat alles zorgt er ook voor dat je beter met de ander kunt bonden en de ander ook beter kunt begrijpen en voorspellen.
10: Juist. Mariska of Manon? Zijn al jouw vragen nu beantwoord?
15: Ik vraag me nog af of die vonk dus ook als jij hem voelt, of die andere hem dan ook voelt. Mm-hmm. Of het dan tegelijk is, zeg maar.
13: Is dat het persoonlijke vanwege jouw vonk dat je me dit vraagt?
15: Ja, onder andere, ja. Tuurlijk. Ik heb nog steeds geen antwoord daarop gevonden. Ja.
13: Helaas. Want mensen zijn best wel slecht ook in het voorspellen van of die ander hen zag zitten, ziet zitten, ja of nee. Mensen zijn er gewoon niet zo heel erg goed in. En zeker tijdens een blind date doen mensen van alles. Ze zijn continu aan het acteren. Dus ja, ze zijn aan het gebaren, ze zijn aan het glimlachen. Vrouwen glimlachen heel erg, maar ook als ze die ander helemaal niet zien zitten.
10: Ja.
13: Wat voor heel veel verwarring zorgt. Dus zo'n date is gewoon super. Ja, mensen zijn heel vaak ook heel zenuwachtig.
10: Ja, de verbinding is niet al te lekker op dit moment, Mariska. Dus we gaan het afronden. Wat dat betreft elektriciteit qua vonkjes hier niet helemaal lekker loopt.
15: Het klinkt als helemaal als vonkjes.
10: Maar het is helder, toch, voor een groot deel, of niet?
15: Ja.
10: Of denk je, maar zit je nog met vragen?
15: Ja, de verbinding is heel slecht. We horen heel slecht, Mariska. Ja.
10: Ja? Nou, ja. Dan gaan we afronden. Ja. Hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden, Mariska Kret. Dank je wel in ieder geval. En ook dank aan natuurlijk collega-redacteur Manon van Eyck. En dan tijd om in te checken op de voetbalvelden. We beginnen natuurlijk in Zwitserland. FC Sion, Ajax. Armand, vertel.
2: Het is nog 0-0 in de Zwitserse Alpen bij Sion Ajax. Wel een kansje voor de spits van Ajax. Marcos Leonardo, die niet goed uitkomt na een voorzet vanaf de rechterkant van Anton Gaay om binnen te werken. Ajax probeert het initiatief naar zich toe te trekken tegen een energiek elftal dat niet overloopt van de kwaliteit. FC Sion 0-0 nog in de 9e minuut.
10: En in Enschede volgt Jan Vincent van Zuiden Twente tegen Karabach. Jan Vincent, hoe doen de tukkers het?
16: Nou, we zijn hier al wat langer onderweg, 24 minuten. En de vonken vliegen we er nog niet vanaf om in jullie thema te blijven, Natasja. Het is nog 0-0. En nog weinig kansen gezien, weinig opwinding ook op de tribunes. Het is een hele lastige wedstrijd voor FC Twente dat in dezelfde opstelling speelt als afgelopen weekend. Toen wonnen ze met 3-1 van PEC Zwolle. Dat was toch wel een opluchting, want de start van het seizoen was niet heel overtuigend van de ploeg van John van der Brom. Die wedstrijd tegen PEC heeft wel vertrouwen gegeven, maar het is lastig voor Twente tegen een heel stug verdedigend Karabach. Die geven weinig ruimte weg. Weinig kansen dus in deze wedstrijd tot nu toe. En dus is de tussenstand niet verrassend. 0-0.

0: The Cure hoor je met Friday, I'm in Love.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30, het NOS Nieuws met Ewout de Jong.
2: Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot de fout hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In België heeft de man die een vermeende pedofiel bijna vermoordde 17 jaar cel gekregen. Hij was ervan overtuigd dat zijn stiefzoon door zijn buurman was misbruikt en mishandelde de buurman zo zwaar dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt en niet kan praten of bewegen. Veel mensen in België hebben hun steun betuigd aan de dader. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers. Allemaal vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. En een onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam heeft een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Het model is getraind om risicogedrag van online gokkers te herkennen. Het wordt gratis aangeboden aan casino's.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Zometeen schrijft Marloes Alferink bij me aan. Ze heeft haar ervaringen uit 18 jaar jeugdbescherming op papier gezet in een binnenkort te verschijnen boek. En een aantal inzichten deelt ze zometeen hier.
3: Tegendraads.
0: Elke dag zijn er wel mensen die zich ergens hard voor maken, in voorzetten anderszins tegenaan bemoeien. Vandaag wil ik je voorstellen aan Bert van Leijsen, van Bomenbert uit het Brabantse Strijbeek. Goedenavond, Bert.
4: Goedenavond, Bert Fluijs, ja.
0: Ja, fijn dat ik je aan de lijn heb, want ik wil even met jou duiken in die bomen op Lowlands, want die verzorg jij al jaren. En dat doe je door het verhuren van bomen met jouw bedrijf. Moet je me even uitleggen, hoe werkt dat?
4: Wij hebben inderdaad bomen in potten staan. En van 100 liter tot 500 liter tot 1000 liter. In allerlei maten en soorten.
0: Oké, en aan wat voor bomen moet ik dan denken als ik bijvoorbeeld een dikke eik wil? Heb je die dan ook?
4: Die hebben wij in principe ook, ja.
0: Oké, aha. En hoeveel bomen heb je in totaal?
4: Ja, we hebben ze in soorten, daar komen wij dik over de 2000.
0: Zo, oké. En die heb je allemaal zelf gekweekt of heb je die ergens vandaan gehaald?
4: Er zijn er heel veel bij die zelf gekweekt zijn en die we ook al op oudere leeftijd ooit gekocht hebben.
0: Ja. En die bomen die verhuur je dus op onder andere Lowlands. Nou ligt het niet in de aard van een boom, hè, om een weekendje weg te gaan. Lijkt mij toch wel een aanslag op de gezondheid van die bomen, of niet, Bert?
4: Nou ja, de bomen beleven is wat, hè. Ook voor de bomen is de beleving.
0: Ook een festivalletje.
4: Ja.
0: Maar eerlijk is eerlijk, Bert, je moet er wel voorzichtig mee zijn, toch? Je kan ze niet zomaar neerzetten en dan aju paraplu en we zien wel of je het leven terugbrengt.
4: Nou ja, je schaal bij die plassen op Lowlands en uiteraard hebben die bomen water nodig. Wij zetten ze dan weg voor decor en heel de beleving op het festival, zoals ook bij de bars, bij de entree, bij de verlichting, bij kunstwerken. Overal wordt op Lowlands aandacht aan besteed. Ja. En aan het groen ook.
0: Ja. Maar Bert, zou het niet beter zijn om die bomen daar gewoon te planten, joh?
4: Nee, want ze staan elke keer op andere plekken.
0: Oh, want ze willen natuurlijk die tenten weer overal tussendoor zetten.
4: Ja, en op een gegeven moment elke keer over.

0: En die tenten weer overal tussendoor zetten.
1: Ja, en op een gegeven moment elke over vijf vingers weer een agribeurs. En dan is er weer een andere. Dus een multifunctioneel terrein. En de tenten zijn multifunctioneel. Het geluid is multifunctioneel. Ja, wat niet. En elk jaar zijn er andere aspecten.
0: Ja. Je bent echt in een gat gesprongen. Ik vind het eigenlijk geweldig. Want ik bedoel, we willen alles kunnen inrichten naar onze smaak. Waarom ook niet de bomen waar we tegenaan kijken, toch?
1: Ja, inderdaad. En daar is de organisatie van Lowlands kijkt er op die manier ook tegenaan. Ja.
0: En tegenaan pissen. Want ik bedoel, Bert, ik wil het er toch wel even een beetje over hebben. Er zijn altijd van die sukkels die het normaal vinden om tegen bomen aan te pissen. Ik word daar toch zo boos van altijd. Wat kunnen we daartegen doen?
1: Ik denk dat er een heel, heel klein percentage is die het doet. Ik zie nog niet zoveel mensen op Lowlands zomaar even tegen een boom aan pissen. Maar het zal altijd eens een keer voorkomen. Maar ja, dat is tegen een bar precies hetzelfde. Ja. Dan kan je ook zeggen, ze staan aan de zijkant tegen als ze de toilet niet kunnen halen, een keer aan de rand.
0: Waar wind ik me eigenlijk over op? Dus je zegt, jouw bomen kunnen wel tegen een straaltje pis.
1: Ja, daar kennen ze zeker wel tegen. Hè. Oh. Het is gewoon een natuurlijk middel, hè?
0: Ja. Maar toch, jij moet ze weer naar binnen halen, hoor. Ik geef het je te doen.
1: Ze krijgen uiteraard water. ook tegen. Ja, nou ja, wij moeten de bomen ook water geven tijdens het evenement. En dan gaan ze. Maandag gaan ze weer retour richting Brabant. En dan krijgen ze uiteraard ook weer water. Want elke kamerplant heeft water nodig.
0: En elke
1: boom heeft water nodig.
0: Ja, Bert, deze ga ik onthouden. Als ik wild aan het plassen ben, dan zeg ik gewoon... Bert zegt, bomen hebben ook gewoon water nodig. Ja. Inderdaad. Ja. Hey, wat zou jij Lowlands bezoekers nog wel op het hart willen drukken... wat betreft de bomen?
1: Ja, respecteer de bomen. En geniet ervan. En inderdaad, er is een bepaalde dingen van dat er wel eens een keer een takje gebruikt wordt voor de sfeer. En ja, soms heb je altijd weer eens op die 50.000, 60.000 bezoekers eentje die een te dikke tak dan toch een keer wil gebruiken. En dat is dus jammer, maar verder moeten we het niet uit zijn verband rukken.
0: Niet uit zijn verband rukken, gewoon met je takken dus van die takken afblijven, als ik jou goed begrijp.
1: Nou ja, is wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Is ook een vorm van zeggen, ja.
0: Ik zeg het, Bert. Hoi, dankjewel voor dit gesprek in ieder geval. En we gaan het de festivalgangers goed in hun oren laten knopen. Ik ga door met Somber. Die speelt dit nummer ongetwijfeld zaterdag namelijk ook op Lowlands. My body isn't ready.

0: De Nederlandse inbreng in de Conference League vanavond dan. Twente, Karabach, Jan-Vincent van Zuiden.
1: Ja, ze willen allebei de groepsfase halen, Twente en Karabach. Het staat na 37 minuten nog 0-0. In een wedstrijd die heel weinig kansen kent, wel heel veel gele kaarten. Het is niet echt een hele harde wedstrijd, maar bijna elke overtreding wordt met een gele kaart bestraft. 3 al bij FC Twente op de bon. Prupper, Adelgaard en Weidman. Dat betekent dat zij moeten oppassen voor de rest van deze wedstrijd. Nu is het Twente in de aanval met Urias Setter. De bal gaat naar Weghorst. Rand van de 16 nu. De bal naar Piazza. Wie haalt er een keer uit bij FC Twente? Piazza naar binnen trekken. Schieten in de korte hoek. Goed schot zeg. Dit was de beste kans van de eerste helft. Maar de keeper Zlomislic die pakt die bal. De keeper van Karabach maakt er een corner van. Goeie kans voor Twente. Piazza met het schot. Maar het blijft 0-0.
0: En dan FC Sion, Ajax, Arman Afsaroglu.
2: Weinig kansen bij Twente. Heel veel kansen juist in Sion. Wel nog 0-0, maar het is een open wedstrijd. Beide ploegen spelen om kansen te creëren en om te scoren. De grootste mogelijkheden zijn voor Ajax. Berghuis een paar keer gezien. Bouwman via de vingertoppen van Ratsiopi, de doelman, over het doel. Maar de grootste kans was misschien nog wel voor Sion. Een uitbraak en een schot van Mokango op de paal. Buiten bereik van Mark Ter Stegen. En zo laat ook Sion zich zien. In het eerste deel van deze wedstrijd heeft Ajax wel de beste en de meeste kans in elk geval gehad. Want ook dus de paal geraakt door Sion. Halverwege de eerste helft is het nog wel 0-0 in Zwitserland.
3: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Ze stond 18 jaar aan de kant van kinderen voor wie hun thuis niet veilig was. Als gezinsvoogd in Rotterdam moest Marloes Alverink soms beslissingen nemen die een leven volledig op zijn kop zetten. Maar juist in dat werk begon bij haar iets te wringen. Ze zag hoe regels, protocollen en systemen soms tegenover het kind kwamen te staan. In september verschijnt haar boek Als het thuis niet veilig is. En Marloes Alverink is nu alvast hier bij mij in de studio. Welkom Marloes.
4: Dank.
0: Ja, 18 jaar in de jeugdbescherming. Zijn die 18 jaar voorbijgevlogen?
4: Nee. Nee, het voelde ook al echt als 18 jaar, ja.
0: Ja. Ja. En als je terugdenkt aan die periode, wat heeft dat werk met jou gedaan?
4: Veel, want ik was echt nog eigenlijk een jong meisje toen ik er begon, 22. Ik kwam vanuit een klein boerendorp uit het oosten van het land in de grote stad te wonen. En ik zocht een baan. En ik ging werken bij de jeugdbescherming. Ja, en dan zie je eigenlijk al vrij snel hoe ingrijpend het is om in gezinnen te werken, te komen waar kinderen het gewoon heel moeilijk hebben, waar ouders worstelen met enorme problemen. Ja, dat is heel, heel intens, maar daarnaast ook van wat het voor jezelf betekent om als gezinsvoogd jeugdbeschermer te werken.
0: Ja, met methodieken, met regels, met normen ook. Hè? Daar moet je je allemaal aan houden.
4: Ja.
0: Kun je eens uitleggen hoe dat er in de praktijk voor jou uitzag als gezinsvoogd?
4: Als gezinsvoogd werk je binnen een gedwongen kader. Dus je hebt altijd de kinderrechter, een uitspraak van de kinderrechter nodig om je werk te kunnen doen, want het is een juridische maatregel. Dus als je bijvoorbeeld ziet dat een kind onveilig is, en je bent van mening dat een uithuisplaatsing de beste oplossing is, dan moet je daarvoor de stap zetten naar de kinderrechter. Maar dat doe je natuurlijk niet zomaar. Er zitten hele methodieken en regels en procedures aan vast voordat je ze overgaat tot zo'n beslissing. En vervolgens kom je bij de rechtbank en moet je je verzoekschrift toelichten. En als de rechter uitspraak doet, dan heb je de opdracht om te kunnen handelen.
0: Ja, ja. Dat zijn logische regels die je moet doorlopen, toch?
4: Ja, absoluut.
0: En ben je daar blij mee dat die regels er zijn?
4: Die regels, absoluut.
0: Ja.
4: Want dat is heel, kijk, zonder het juridisch kader, het zou niet goed zijn als we een kind uit huis kunnen plaatsen zonder een beslissing van de rechtbank.
0: En ja, moet je ook kunnen verantwoorden.
4: Exact,
0: natuurlijk.
4: Exact. Dus dat is ontzettend fijn dat er is. En ook natuurlijk voor ouders, voor het recht van het kind. Maar er zijn daarnaast nog duizenden andere regels waar je je aan hebt te houden. En die heel vaak ook ontzettend tegenwerken in het uitvoeren van je werk.
0: Kun je eens een voorbeeld geven van iets?
4: Als ik bijvoorbeeld, ik had op een gegeven moment voor een pasgeboren baby met een moeder met heel veel problemen, had ik een plek nodig. En die plek hadden wij niet binnen de regio Rotterdam-Rijnmond. Nou, dan richt je je tot je eigen gemeente, omdat de plek was er wel, maar die viel buiten de regio. Maar dan valt het dus niet in het juiste potje met geld. Dan is het een buitenregionale financiering. En dan is heb ik echt hemel en aarde te bewegen om dat dus voor elkaar te krijgen. En daarin voel je je dan soms zo enorm tegengewerkt. Of bijvoorbeeld, als een kind bij pleegouders geplaatst werd en het ging naar speciaal onderwijs en het heeft taxivervoer nodig. Ja, dan duurt het weer 6 weken voordat die aanvraag is gedaan om een taxibusje voor te komen laten rijden.
5: Ja, dat zijn dus echt van die bureaucratische regeltjes die hele praktische dingen eigenlijk in de weg zitten.
4: Ja, exact. Ja, wat heel erg in de weg zit om te kunnen doen wat echt nodig is.
5: Juist.
4: Ja, en het is al zo'n complex vak om in te werken. Het is heel complex om met in het gedwongen kader met problemen, met hele complexe problemen te werken. Dus dat is al heel zwaar en intens. Maar daarnaast is het ook nog eens een vak wat in de samenleving altijd onder vuur ligt. En heb je daarnaast nog te maken met zoveel regels en procedures die het werk ook niet altijd makkelijker maken?
5: Nee. Absoluut niet. Kan ik me voorstellen. Is dat ook, hè, als ik het heb over die bureaucratische regeltjes en juist die praktische dingen die je probeert te regelen. Simpel een taxi, een baby ergens kunnen plaatsen enzovoort. Is dat wat bij jou het meest aan het wringen is gegaan? Of was het nog veel meer?
4: Al die dingen bij elkaar.
5: Bij elkaar een optelsom is het eigenlijk.
4: Ja, dat is voor mij overigens niet de reden geweest om weg te gaan.
5: Nee.
4: Dat niet. Maar wel, daar is wel mijn missie geboren. Het gevoel van, ik wil hier iets mee doen. Ik wil eigenlijk opstaan en mijn stem laten horen voor kwetsbare kinderen in ons land.
5: Ja, maar waar denk je dat het door is gekomen? Dat we zo verzand zijn geraakt in deze bureaucratie en kleine regeltjes. En dat we dit soort praktische menselijke dingen daardoor uit het oog zijn verloren.
4: Ja, dat zeg je mooi. Ja, we hebben een enorme behoefte aan overorganiseren. We hebben natuurlijk in de loop der jaren heel veel geprofessionaliseerd. Mm-hmm. En dat is hartstikke goed. Maar ik zie dat we dat zijn gaan doen op een fundament van angst en wantrouwen. Waardoor we in een overcontrole komen. En waardoor er bij heel veel mensen, medewerkers, heel weinig meer ruimte meer is om te kijken van, ja, maar klopt dit eigenlijk wel wat wij doen? Mm. Is dit wel logisch? En dan is er eigenlijk heel weinig ruimte om daadwerkelijk mee te kunnen bewegen met de zorgvraag van een kind. En dus het kind centraal te stellen. Ja. Kijk, we roepen in ons land heel hard. We stellen het kind staat centraal. Maar ja, als je het mij vraagt, het gaat om het geld.
5: Ja?
4: Ja, absoluut. Ja, het geld is leidend.
5: En dat geldt als bij zowel de instellingen als het Rijk, als bij wie staat het geld vooral centraal?
4: Ja, overal.
5: Dan? Overal, gewoon alle lagen in deze sector.
4: Ja, kijk, en de mensen hebben allemaal wel het hart op de goede plek. Maar als je dan daadwerkelijk moet handelen, dan merk je dat je toch allemaal tegen muren oploopt, waarbij het toch eigenlijk in de onderstroom het geld leidend is.
5: Ja. Hebben we onze zorg daardoor te veel vermarkt, om het zo maar te zeggen?
4: Ja, en te veel versnipperd, te veel in hokjes.
5: Ja. Je hebt een boek geschreven. Ja. Daarin put je uit enorm veel verhalen en ervaringen die je hebt opgedaan in de afgelopen 18 jaar. Wat is jou het meeste bijgebleven? Qua gebeurtenissen en verhalen.
4: Het meest bijgebleven is toch wel het babytje wat tijdens mijn piketdienst werd geboren. Het was op een warme zaterdagmiddag en ik had dienst. En ik werd gebeld door een ziekenhuis dat er een moeder binnen was komen lopen. En die had zoveel problemen had ze aangegeven. En ze zei dat ze moest bevallen, maar dat ze het niet wilde weten wat het babytje was geworden. En dat ze het babytje zou achterlaten. En dat heeft ze ook gedaan. Dus ik kreeg haar, Sarah heet zo, kreeg haar binnen tijdens mijn dienst. En normaal gesproken moet ik dat dan eigenlijk op maandagochtend overdragen. Ik had het weekend gewoon de voogdijmaatregel geregeld met de kinderrechter. Ik had pleegouders. Ik had eigenlijk alles gedaan wat ik moest doen. Alle praktische handelingen. En op maandag, maar ik voelde zo sterk. Ik wil voogd worden van dit meisje. Ik voelde gewoon dat ik, alsof ik hier iets te doen had.
5: Waar kwam dat door?
4: Nou ja, sowieso dat ik me realiseerde van de wanhoop van deze moeder moet zo enorm zijn. Anders laat je niet je babytje achter. En alles in mij zei van ik wil de bovenste steen boven krijgen. Wat is hier aan de hand en wat maakt dat deze moeder eigenlijk niet dit echt als de beste oplossing ziet?
5: Kon je ook gewoon niet geloven ergens dat dit de keuze was?
4: Oh ja, dat kon ik wel geloven, omdat ik wel ook ouders heb gezien waarbij het, die zo enorm in de problemen zitten, dat ik me echt kan voorstellen dat het er heel zwart uitziet. En dat ik dit eigenlijk ook een hele moedige beslissing vind. Maar ik heb er dus uiteindelijk alles aan gedaan om deze moeder te vinden. Ik mocht dus voogd worden. Mijn manager was bereid om buiten de lijntjes te kleuren en mij de zaak toe te wijzen. Dus daar was...
5: Want dat is niet vanzelfsprekend.
4: Hè? Nou, dat was toen. Ik werkte niet in het juiste team, zeg maar, om deze zaak op te kunnen pakken.
5: Aha, weer zo'n bureaucratisch dingetje
4: misschien. Exact, exact. Ja. Ja. En gelukkig zijn er altijd mensen die wel proberen daardoorheen, toch te kunnen stappen te kunnen zetten. Mm-hmm. En ik mocht daar voogd worden. En toen heb ik er heel lang over gedaan om een vertrouwensband met deze moeder op te bouwen. En een heel lang verhaal kort, maar uiteindelijk is dit meisje 1,5 jaar na haar geboorte herenigd met haar moeder. Ja. En daar woont ze tot op de dag van vandaag nog steeds. En ze heeft ook nog steeds contact met haar pleegouders. En dat is een van de kindjes waarbij ik echt voel in elke vezel van hier heb ik echt wezenlijk verschil kunnen maken. Ja.
5: Ik heb dat hoofdstuk daarover gelezen inderdaad in jouw boek. En daar beschrijf je ook het moment dat die moeder haar kindje voor het eerst ziet. Hè? En dat kindje was vrij onrustig. Dat wilde nergens slapen, was de hele tijd aan het huilen, toch?
4: Ja, klopt. Het was inderdaad, zat al eigenlijk maanden in het pleeggezin. Hele fantastische pleegouders. Maar ze was heel onrustig. Pleegmoeder kon helemaal niet met haar buiten de deur, omdat ze alleen maar dan aan het huilen was. En inderdaad, het moment wat jij aanhaalt, dat vergeet ik oprecht mijn leven niet meer. Het kippenvel over mijn hele lichaam. De eerste keer dat deze moeder dus haar dochtertje na 7 maanden weer zag. Het was doodstil in de ruimte. En het meisje zat haar mama aan te kijken. En haar mama begon zo liefdevol tegen haar te praten. Pakte haar ook niet gelijk op. Heel rustig. En ik heb nooit eerder zo helder de biologische band tussen een moeder en een kindje gezien. Ja. Echt prachtig. En toen wist ik zit op het goede spoor. Ik ga niet loslaten tot ik alles heb geregeld voor dit kleintje.
5: Indrukwekkend.
4: Ja.
5: Ja. Dat zijn de verhalen die je leven lang bijblijven.
4: Ja.
5: Is er nog een verhaal van Justin?
4: Ja.
5: Volgens mij zit dat in het volgende hoofdstuk na Sarah.
4: Ja, klopt.
5: Heb, hè?
4: Ja.
5: En dat is, maar dat is ook een heel aangrijpend verhaal. Dus ja. Kun je daar eens iets meer over vertellen over Justin?
4: Ja, Justin, moedige Justin. Hij was 14 toen ik hem uit huis geplaatst heb. En de aanleiding was een geweldsincident thuis. Dat zijn moeder had ruzie met haar toenmalige partner. En Justin hoorde dat vanuit zijn slaapkamer. Hij hoorde gegil, hij hoorde haar schreeuwen. En er knapte iets bij hem. En hij is de keuken ingelopen, heeft een mes gepakt en naar de woonkamer gegaan. En daar is zijn stiefvader aangevlogen met dat mes. Mm. Hele escalatie. Moeder heeft de politie gebeld. Één groot drama. En iedereen, de politie over de vloer, de Raad voor de Kinderbescherming kan ik me herinneren, want er liep ook nog een andere strafzaak, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, iedereen was ook in de verkramp van jeetje, weet je, agressie, onveiligheid, veiligheidsprotocol.
5: Ja.
4: En we hadden hulp thuis ingezet. Hè, want je probeert altijd, je wil eigenlijk een kind. Onze intentie is altijd gewoon kinderen eigenlijk horen in de basis gewoon bij hun ouders.
5: Mm-hmm.
4: Ze hadden alles uit de kast gehaald om dat thuis weer te laten slagen. Lukte niet en toen kwam die uit huisplaatsing. En daarna, Justin heeft gewoon heel veel... Ik heb hem op heel veel plekken moeten plaatsen. Echt heel verdrietig.
5: Mm-hmm.
4: Maar Justin was 27 toen hij mij weer opzocht. Via LinkedIn stuurde hij een berichtje. En toen wist ik al, het knaagt al in mij van ik heb nooit het gevoel gehad dat ik hier het verschil heb kunnen maken. Ik heb het.
5: Nou, ik vraag me dat af, maar dat wil ik zo even dieper met je op in. Want ik heb dat hoofdstuk dus gelezen en er was iets wat me enorm raakte. Van ik dacht, hey, er is wel een verschil. En dan wil ik het. Maar hou even vast. Want het leven hier gaat ook weer door met voetbal in de tussentijd. Ik krijg in mijn oortje binnen dat er een doelpunt is bij FC Sion Ajax. Armand, vertel.
2: Een doelpunt voor Sion Ajax op achterstand. 10 minuten voor het eind van de eerste helft. Frank Surdes, een Zwitserse speler, schiet binnen na goede aanval van Sion. Waarbij de verdediging van Ajax achteruit loopt. En te laat in de gaten heeft dat Surdes komt inlopen. Die schuift hem prima binnen in de verre hoek buiten bereik van Ter Stegen. Een hele open wedstrijd met veel kansen. Nu een Ajax ziet die probeert de broek van een tegenstander uit te trekken. Dat lukt hem bijna. Jurie de Geer, het is echt waar. We zien zijn onderbroek. Ajax staat achter. En dat is slecht nieuws in de stromende regen in de Zwitserse Alpen met 1-0 tegen Sion.
5: Ja, dat gebeurt dan weer op het veld. Ik zit hier in de studio met Marloes Alverink, gezinsvoogd, 18 jaar lang geweest. Heeft net een boek geschreven als het thuis niet... als het thuis niet veilig is. Sorry, ik moet even schakelen met dat voetbal. Maar jij vertelde net het verhaal over Justin. En ik kan me dat hoofdstuk nog heel goed herinneren uit jouw boek inderdaad. Justin die uit huis geplaatst moest worden, onveilige situatie. En jij zei van er bleef iets aan mij knagen, hè, in het verhaal van Justin. Hij is inmiddels dan 27 als jullie elkaar weer zien.
4: Mm-hmm.
5: En je zegt, ja, knagen aan iets wat je zelf misschien niet hebt laten liggen of enzovoort. Maar wat mij heel erg opviel in dat verhaal was dat jij iets zag en een erkenning gaf aan Justin wat hij op dat moment nodig had. Dus redeneerde vanuit het kind eigenlijk dat mes wat hij pakte. En
4: ja, maar dat was zijn business coach. Ik weet niet of je het hebt over de moed die hij...
5: Juist, dat.
4: Ja, maar dat was ik dus niet, helaas.
5: Oh, nou ja, goed. Maar dat viel me wel op in die hele casus.
4: Ja, nee, maar dat was dus de aanleiding. Hij heeft tot zijn 27ste eigenlijk nooit met iemand over zijn jeugdzorgperiode gepraat. Totdat hij in een bedrijf ging werken, high potential werd. En zijn business coach was de eerste tegen wie hij over zijn periode in de jeugdzorg vertelde.
5: Ja.
4: En hij was degene voor het eerst in Justin's leven die hem erkenning gaf op het feit dat dat incident met dat mes een ultieme poging was om zijn moeder en zijn zusjes te willen beschermen.
5: Ja.
4: Dus die jongen had in dat moment eigenlijk alleen maar heel veel moed getoond.
5: Ja.
4: Alleen toen hij 14 was en ik dus zijn jonge gezinshoofd, ik was 22... En al die politieagenten over de vloer en hulpverleners. Niemand van ons heeft dat gezien.
5: Nee.
4: En dat, ja, dat
5: is heeft... dat wat aan je knaagt?
4: Ja, dat toen hij me dat vertelde, de tranen stonden in mijn ogen. Het brak mijn hart. En tot op de dag van vandaag doet me dat zeer. Omdat ik hem het zo gegund had dat iemand hem op dat moment als 14-jarige jongen, moedige knul, zo dapper, dat iemand hem had gezien en die moed.
5: Ja.
4: En ik weet, ik voel gewoon, ik ben ervan overtuigd, dat had tot op de dag van vandaag in zijn hart verschil gemaakt. Als iemand hem daarin gezien had. En dat hebben wij niet gedaan. Daar heb ik het laten liggen. Maar ik vind dat dus ook belangrijk om dat in mijn boek te laten zien. Van dat, ja, het is soms ook... Kijk, ik verwijt het mezelf niet. Ik ben er wel kritisch over. Maar ik was ook een jonge gezinsvoogd. Maar we hebben dat wel anders te doen.
5: Ja. Ja, het is niet eenvoudig. En een uithuisplaatsing, dat gaat niet over één nacht ijs natuurlijk.
4: Nee.
5: Is het ook uit te leggen aan de kinderen zelf bijvoorbeeld?
4: Ja, soms wel.
5: Hoe doe je dat?
4: Kijk, jonge kinderen is natuurlijk wel lastiger. Maar bij pubers, zeker ook de jongeren die in mijn boek voorkomen, denk ik dat ik het toch ook wel heel erg samen met ze heb kunnen doen.
5: Mm-hmm.
4: Echt wel heel goed heb kunnen bespreken van wat dan de zorgen zijn. En dat uiteindelijk ook de rechter mee heeft gekeken. En dat we oprecht op dat moment dan denken dat dat het beste is. En ik heb altijd gezocht naar een manier om het dan ook zoveel mogelijk samen met een kind te doen.
5: Ja.
4: Dus een kind ook daar waar ik kon, het toch regie te geven over de situatie.
5: Ja. Wat mooi is je hebt weer contact dus met Justin, 27 is hij dan inmiddels. Je houdt überhaupt wel contact hè, met kinderen naderhand. Hoezo?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik toch heel erg ergens dat dus iets in mij altijd heeft gezegd dat de menselijke verbinding, dat gewoon die connectie van hart tot hart, hoe belangrijk dat is. En voor mij stopt dat dan niet nadat we in het land hebben bepaald dat een kind meerderjarig is. Ja. En dat er dus geen financiering meer is. Met een aantal kinderen is het dus inderdaad zo gelopen dat ik daar afgelopen 15 jaar altijd een lijntje mee heb gehouden. Ja.
5: Je kleurt, misschien zeg ik het op een te harde manier, je kleurt buiten de lijntjes, maar je doet het echt ook op je intuïtie enzovoort. Is er geluisterd naar jouw kritiek? Wordt er wat mee gedaan vanuit de sector?
4: Ik ben natuurlijk nog maar net aan het starten met mijn stem echt laten horen binnen de sector.
5: Hebben ze al gebeld?
4: ik merk wel van daar waar ik ook spreek over de dat ik zie dat we gewoon ook veel meer de verantwoordelijkheid in de samenleving mogen delen. Dat er veel meer erkenning mag zijn over hoe complex het is. Dat ik veel meer pleit voor verzachting en minder met veroordelen en vingers wijzen. Want dat levert namelijk alleen maar meer verkramping op in de hele sector. Daar gaan wij niet beter ons werk van doen. Ik merk dat in ieder geval mijn stem wordt wel gehoord. Maar ik heb natuurlijk een grote missie. Ik wil iedereen spreken.
5: Precies, en je bent net pas begonnen eigenlijk.
4: Exact,
5: het boek Als het thuis niet veilig is verschijnt in september. En is nu al te bestellen. Marloes Alvering, dank je wel.
4: Dank je wel.
5: En dan is het, als het goed is, rust bij Twente Karabach. Ja, dat is het. Het is 0-0. Hoe gaat het daar?
2: Ik zit bij Ajax tegen Sion. En hier gaat het prima. Ze zijn nog aan het voetballen hier. Nog geen rust. 5 minuten nog in de eerste helft. 1-0 voor Sion in deze laatste voorronde van de Conference League. Sion, kleine ploeg uit Zwitserland. De nummer 4 van de Zwitserse competitie tegen het grote Ajax. Dat al lang niet meer zo groot is. Maar toch wel in staat moet worden geacht om te winnen van Sion. Maar ja, ze staan achter. Ondanks de kansen die ze wel hebben gekregen in de eerste helft. Ajax is defensief toch ook kwetsbaar. de manier waarop die goal tot stand kwam. Guy kwam net tekort om het schot van Surdes te voorkomen. En hij trof dus doel. De voorsprong voor de Zwitsers in een stadion dat tot de laatste plek vol zit. En waar het dus heel, heel hard regent. Niet alleen kansen, maar vooral ook hemelwater. Ajax moet aan de bak om dit om te draaien. Want staat dus voorlopig op achterstand.
5: Heel goed. Zometeen langs de lijn en omstreek met het vervolg van de voetbalwedstrijden van vanavond. Morgen is de Rode Draad er weer. En dan in de middag om 2:00 om precies te zijn. Tot dan. Dag.

0: Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Wat je draagt staat voor meer.
3: En toen moest er voor de vrouwen een uniform komen.
2: De uniforms van vrouwen in de krijgsmacht zijn blijven hangen in het verleden.
3: Er kwam een rok onder in plaats van een broek. En dat was het.
2: Nog altijd een uniform dat bepaalt hoe de vrouw eruit hoort te zien, in plaats van andersom.
4: Er zijn mensen die er oppervlakkig naar kijken en die hebben niet door dat ik ondertussen de cultuur van de organisatie aan het veranderen ben.
2: Deze week in Docs, de slag om de jurk. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs kort. Met deze week Helder. Hoe is het als je toegang hebt tot andere werelden?
5: Ster.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost, Autotaalglas.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
18: Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat.
19: Het is bijna rust bij Sion tegen Ajax in de playoffs voor de Conference League. Arman Afsaroglu.
20: En Ajax heeft het ontzettend moeilijk met deze Zwitserse tegenstander, de nummer 4 van de competitie van vorig jaar. Want Sion staat voor met 1-0 door een goal van, wie kent hem niet, Frank Surdes.
21: In langs de lijn en omstreken zometeen de tweede helft van deze wedstrijd. En ook van Twente Karabach, waar het op dit moment 0-0 staat. Dat allemaal na het NOS-journaal. Met Ewout de Jong.
22: Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Ziekenhuizen kijken volgens de toezichthouder te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot de fout hebben geleid. Die aanpak heeft een grote impact op de zorgverleners zelf.
23: Ik kreeg het niet uit mijn hoofd. Ik had vreselijke last van schuldgevoel. Schaamte ook. Ik was bij alles bang dat ik weer iets ongemerkt fout zou doen.
22: In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakte veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel een veel te hoge straf.
24: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans,
1: 17 ans, c'est lamentable.
22: Het slachtoffer bevindt zich sinds de mishandeling in semi-vegetatieve toestand in het ziekenhuis. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie, waarvan het grootste deel voorwaardelijk. Daarom hoeft hij niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat voor het geld had gedaan. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen op Joodse, Israëlische en Amerikaanse doelen. En na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. Het zijn 5 kinderen en 13 volwassenen. De meerderheid heeft milde klachten en ziet bijvoorbeeld vlekken. Meestal trekt dat binnen een paar weken of maanden weg, maar of dat bij iedereen zo is, is niet te zeggen. Oogartsen blijven de patiënten daaraan volgen. Het weer, vooral in het noorden buien, met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust had neerslag. In het binnenland droog met opklaringen. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. Met een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In het weekend wordt het droog.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
24: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry bo, het is beauty.
25: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
26: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
28: Hey, is onderweg.
27: Wie?
28: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
27: Top. Koffietje, ik trakteer.
28: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
29: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
18: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat.
21: 9:05. Goedenavond. Het is rust bij Sion tegen Ajax in de play-offs voor de Conference League. Ajax staat 1-0 achter, zo dadelijk het vervolg.
19: Bij Twente tegen Karabach in Enschede is de tweede helft inmiddels begonnen. Jan Vincent van Zuiden.
30: Ja, en hoe? Het staat nog 0-0, maar Twente ontsnapt in de eerste minuut. Ze hebben zelf de aftrap, leveren zomaar de bal in. Karabach schakelt om en Kadi, een Braziliaan, ramt de bal keihard op de paal. Twente ontsnapt aan een achterstand. Het staat nog 0-0.
21: Natuurlijk gaan we het hebben over de toch wel verrassende contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull vlak voor de Grand Prix van Zandvoort.
19: En de Nederlandse hockeymannen hadden het vanavond moeilijk tegen Japan.
21: Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn en Omstreken.
19: Ja, 0-0 nog dus in Enschede, Twente tegen Karabach. Jan Vincent, wie is de bovenliggende partij in de eerste helft geweest?
30: Nou, dat kan je eigenlijk niet zeggen. Ze houden elkaar in evenwicht. Het is een wedstrijd met heel weinig kansen tot nu toe. Twente nu wel in de aanval voor het eerste na rust. Voorzet van Van Rooij wordt eruit gehaald. Maar Twente heeft heel erg veel moeite om door het stug verdedigende Karabach heen te komen. En ze kregen één goede kans. Die was voor Piazza in de eerste helft. In de korte hoek schoot hij. Maar de keeper van Karabach kon redding brengen. En nu in de tweede helft de grootste kans van de wedstrijd. Meteen dus voor Karabach met die bal op de paal. Twente heeft ook gewisseld in de rust. Robin Prupper, de aanvoerder, is in de kleedkamer achtergebleven. Hij kreeg al geel en solliciteerde naar een tweede gele kaart. En dus denk ik dat John van der Brom dacht, nou laat ik hem er maar uithalen. Max Bruns terug van een blessure. Hij staat er nu in centraal met Nijstad bij FC Twente. Nu verspeelt Weidman de bal op het middenveld. Komt er weer zo'n snelle tegenaanval van Karabach. Meteen weer richting de 16 van FC Twente. Weidman probeert het te corrigeren. Doet dat goed, zegt de scheidsrechter. Geen overtreding. Twente mag door en dan schiet Rots de bal keihard tegen de scheidsrechter aan. Dat betekent dat we een scheidsrechtersbal gaan krijgen. Nou, het lijkt erop dat er wat meer tempo in zit in de tweede helft. De eerste helft was echt matig. En dat leverde dus ook maar heel weinig kansen op. Nu zit er wat meer tempo en wat meer beleving in de wedstrijd. En krijgt Twente nu de bal terug met Bruns. Centraal achterin dus met Nijstad. Nijstad vervolgens met de crosspaas richting Piazza. Er is veel ruimte bij de Kroatische rechtsbuiten van SC Twente. Hij controleert de bal, legt hem dan breed naar Zerouki. Die verplaatst het spel naar de andere kant. Daar staat Urjasetter. Ja, die kan die bal niet controleren. Die bal stuit het heel hoog op. Dan probeert hij het met het hoofd. Maar die schiet zomaar over de zijlijn. En dat betekent dat Karabach gaat ingooien. Lastige wedstrijd dus voor FC Twente. Nog altijd Wout Weghorst in de spits. Het loopt nog niet lekker met de nieuwe aanvalsleider van FC Twente. Eén doelpunt tot nu toe. Die maakte die op bezoek bij Ferencvaros. Toen zat Twente nog in de kwalificatie voor de Europa League. Inmiddels dus een treetje lager proberen ze de hoofdfase, het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. Dan moeten ze afrekenen met Karabach vandaag in Enschede. Volgende week de return in Baku. En natuurlijk wil Twente een lekker resultaat meenemen op die verre reis naar Azerbeidzjan. Oh, het gaat nu weer mis. Urjasetter laat de bal zomaar onder zijn voet doorlopen. En dat is een hele goedkope ingooi voor Karabach nu. 5 minuten onderweg in de tweede helft. Twente-Karabach 0-0.
21: Ja, een lekker resultaat. Daar hoopt Ajax natuurlijk ook op tegen het Zwitserse Sion, Arman. Maar bij rust staat Ajax achter. Terwijl ze toch best wel sterk begonnen aan het duel, toch?
20: Ja, het begin was oké. Met 2 goede kansen voor die spits die nog geen indruk wist te maken. Marcos Leonardo, maar de bal ging er niet in. Daarna schoot Sion op de paal. En toen kreeg Ajax nog wel wat mogelijkheden. Alleen toen ging het mis. Sion werd sterker en sterker. Het ging bijna gepaard met de opmars van de regen. Ik denk bijna aan de oude woorden van Marco van Basten. Die op een regenachtige dag in Heerenveen zei: het zijn allemaal mooi weervoetballers. Toen het hard begon te regenen stortte Ajax in als een kaartenhuis. Kwamen er veel kansen. Kwam Sion ook op voorsprong. Goal van Surdes. En waren ze nog een paar keer gevaarlijk. Goede reddingen van Ter Stegen. Het is een redelijk open wedstrijd. En Jan Vincent heeft een doelpunt.
30: Ja, Karabach komt op 1-0. De bezoekers die snijden dwars door de defensie van FC Twente heen. En Kadi, hij raakte zojuist nog de paal. Maar nu is hij het eindstation van een hele vloeiende aanval. Twente heeft het dus al zo lastig. En krijgt het nu nog veel lastiger. Want Karabach staat met 1-0 voor. Ja, en ze kunnen al zo goed verdedigen. En zeker als ze op voorsprong staan. En dan weten ze dat ze het volgende week in eigen huis kunnen afmaken. Het wordt een hele, hele zware opgave voor FC Twente. De aanval begint op links bij Moadi. Een handige Fransman legt de bal voor in de breedte. En daar staat de Kadi zo rond de penaltystip. En die schuift hem achter Oenerstal. Problemen voor FC Twente. Ze staan met 1-0 achter tegen Karabach.
19: Ja, nog even terug naar Arman die de eerste helft van Sion tegen Ajax voor ons aan het samenvatten was. Arman, je hebt het eigenlijk over een open wedstrijd met kerende kansen. Hoe waren de bespiegelingen vooraf? Was dit een wedstrijd of een tweeluik dat Ajax eigenlijk makkelijk door had moeten komen? Of werd er anders tegen aangekeken?
20: Ja, nou ja, de coach van Ajax, de Spanjaard Michel, die ging natuurlijk wel zeggen dat dit een hele sterke tegenstander was. Maar ja, het is Sion. Ploeg die zelden Europees voetbal speelt. De nummer 4 van de toch al niet heel sterke Zwitserse competitie. Dus nee, dit zou Ajax toch wel door moeten komen. En ik geloof eigenlijk nog steeds wel in dat dat ook wel gaat gebeuren. Alleen het is wel een ploeg die in de omschakeling gevaarlijk kan worden. En defensief ziet Ajax er af en toe niet heel stabiel uit. Dus ze moeten ook aan de bak. Maar het gaat toch niet gebeuren dat we 2 ploegen gaan verliezen in de voorronde van de Conference League. Ze staan dus wel allebei achter. Twente hoorden we net en Ajax dus ook bij rust. Want het is nog een paar minuten rust in Sion. Met 1-0 door die goal van Surdes.
21: Onweer op het gezicht van de technische directeur van Twente, Jan Vincent.
30: Ja, Erik ten Hag, die is niet blij. Dat was duidelijk te zien. En zoals heel Twente niet blij is natuurlijk met die 1-0 achterstand tegen Karabach. Ja, van Karabach kan je zeggen. Dat is wel een internationaal gelouterde ploeg. Sinds 2014 hebben ze elk jaar meegedaan aan een Europees hoofdtoernooi. Ook aan de Champions League. Vorig seizoen nog, toen haalden ze zelfs de knock-out fase in dat toernooi. En werden ze uitgeschakeld door Newcastle United. Maar dat wil wel zeggen dat bij Karabach een ploeg staat die weet wat het is om Europees te spelen. Dat weet FC Twente ook, want ze speelden al twee keer eerder tegen elkaar. Ook toen, beide keren in een play-off ronde om zich te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi. De Europa League was dat. Eén keer lukte het FC Twente, dat was in 2009 en in 2014. Toen ging Karabach door. Ja, en nu staat Karabach dus ook met 1-0 voor in Enschede. Er moet wat gebeuren bij de ploeg van John van der Brom, maar er gebeurt zo weinig. Er is weinig beweging, weinig creativiteit in dit spel van vanavond. En dat heeft natuurlijk ook te maken met Karabach. Nu wel mooi van Wout Weghorst op Urijah-Setter. Zit hier dan wat in. Bal tegen de aanvoerder aangeschoten. Aanvoerder van Karabach. En dat probeert er dan heel snel om te schakelen. Dat lukt niet. Maar nu zit Twente er goed bovenop op het middenveld via Weidman. En Van Rooij gaat de bal naar Piazza. Het publiek gaat er ook achter staan in de Grolsvesten. Piazza naar binnen toe. Aanspelen van Van Rooij is de bedoeling. Maar dat lukt niet. Wordt verdedigd door Karabach. Die schiet de bal over de zijlijn. Twente heeft hem dus heel snel weer terug. Er zitten nog wel wat spelers op de bank die een doelpunt kunnen maken. Linsson onder andere liet eind vorig seizoen toch zien dat hij wel een doelpunt kan maken. Nu een schot van afstand van Urijah-Setter. Hij probeert het. Bal blijft hangen. Weghorst. Krijgt hij hem onder controle? Nee. Piazza krijgt hem wel onder controle. Voorzet. Urijah-Setter en no. Net naast gekopt. Urijah-Setter. Dit was een goede kans voor FC Twente. Na 10 minuten in de tweede helft. Goed opgezet. Piazza met de voorzet. En deze kopbal van Urijah-Setter had echt tussen de palen moeten komen. Het gebeurt niet. Het blijft voorlopig 1-0 voor Karabach tegen Twente.

0: Major Lazer en Lean On.
1: In Zwitserland is Sion tegen Ajax nog niet begonnen. Dus gaan wij naar Enschede, naar Twente Karabach, Jan Vincent.
2: Klein kwartiertje onderweg in de tweede helft. Karabach op een 1-0 voorsprong in Enschede. Er wordt maar weer eens een gele kaart uitgedeeld door de scheidsrechter aan Tseruki. Dit keer die een omschakelmoment van Karabach voorkomt door even aan het shirtje te trekken van een tegenstander. En dus gaat hij op de bon, de vierde speler van FC Twente. Prupper was dus in de eerste helft al degene die geel kreeg. Maar die is gewisseld. Tseruki, Abelgaard en Weidman. Zij kregen een gele kaart voor FC Twente. Nu verspeelt Karabach halverwege de eigen helft de bal en kan Twente overnemen met Weghorst. Weghorst meegeven aan Adelgaard is de bedoeling, maar ook dit mislukt dan weer. Af en toe ook wel wat gemopper hoor vanaf de tribunes in de Grolsvesten. Die zijn niet tevreden met het niveau wat FC Twente haalt in deze wedstrijd. De scheidsrechter is aan het aftellen. Er moet snel ingegooid worden door Karabach. Nou, dat doen ze uiteindelijk maar. Maar ze leveren hem wel in bij FC Twente. Max Bruns, bal naar voren geschoten. Daar is Rots, geen controle. Weghorst komt te helpen. Weidman heeft hem en dan wordt Weghorst weer teruggefloten voor een overtreding op middenvelder Jankovic van Karabach. En dus moet Twente weer even in de achteruit. Is het dus erg lastig. Kijk ik even naar de zijkant. Er zijn wel veel spelers van FC Twente aan het warmlopen. Er wordt volgens mij ook een wissel voorbereid. Ja, Sam Lammers wordt van de bank gehaald. En ook Linsson zie ik zijn trainingspak uittrekken. Die gaan er zo dadelijk inkomen. Ja, het gezicht van Wout Weghorst spreekt ook boekdelen. Die is niet happy momenteel. Niet met deze wedstrijd. En dat zal hij toch ook niet zijn met zijn start bij FC Twente. De club waar hij altijd al voor wilde spelen. Waar hij voor wil schitteren. Maar voorlopig lukt dat niet. En dat heeft ook te maken met de manier waarop hij gebruikt wordt. Want hij wordt nauwelijks in stelling gebracht door zijn ploeggenoten. Die komen daar gewoon niet toe. Ja, en dan gebruik je Wout Weghorst ook niet in zijn kracht. Het zou maar zo kunnen dat Weghorst eraf gaat. Of wellicht komt Sam Lammers gewoon bij Wout Weghorst in de spits te staan. Daar is de dubbele wissel. We kunnen meteen kijken wat er gebeurt. Het is Piazza die naar de kant gaat. En voor hem komt dan Linsson. Linsson die zal dan op 10 gaan spelen. En zal Rots naar de rechterkant verhuizen. En inderdaad, Wout Weghorst, hij gaat naar de kant. Sam Lammers voor hem voor het laatste half uur. Kijken of hij meer kan klaarspelen dan Wout Weghorst. 1-0 voor Karabach tegen Twente.
0: Na een droge Europese zomer doet het waterpeil van Sion in ieder geval goede zaken vanavond.
3: Mooi. Dat is heel mooi, ja, zeker. Het is de droogte. Daar zal daar snel zijn verholpen. Hoewel, ik heb de afgelopen week in ditzelfde programma ook veel mensen mij horen vertellen dat dan over een ruime tijd moet vallen. Ja. Maar goed, misschien dwaal ik nu af.
1: Komt het allemaal deze kant op ook, hè? Via al die rivieren in Zwitserland. Ja, toch?
3: Moet ook eerst die bergen over, toch? Ja, ik snap het ook.
0: We zullen het later even aan onze rivierman vragen.
3: We hebben een expert, toch?
0: Ja, die gaan we straks bellen.
3: Oh, nou, dan blijf ik zeker luisteren. En doet u dat allemaal, dames en heren. Het is 1-0 voor Sion bij Sion Ajax in de 47e minuut. In een matige wedstrijd van Ajax na een aardig begin. Mokyo is net wel binnen de lijnen gekomen in het begin van de tweede helft. Het regent overigens nog steeds. En wat kan Ajax in die tweede helft tegen de nummer 4 van het afgelopen seizoen in Zwitserland op jacht naar een plekje in de Conference League. Ajax in de aanval met Berghuis. Een paar keer dichtbij een doelpunt in de eerste helft. Hij gaat op zoek naar Mokyo. Dan is Julian Brandt de man die daar aan de bal komt. Ja, die zal toch ook een paar keer om zich heen kijken. Die Brandt heeft eigenlijk alleen maar Champions League gespeeld bij Borussia Dortmund. Nu is hij aanbeland in Sion in de voorronde van de Conference League met zijn nieuwe club, met Ajax. Daar gaat Ajax opnieuw over de linkerkant. Komt er een voorzet wellicht van Caio Henrique. De bal gaat naar Mokyo. Mokyo veel te kort gespeeld vervolgens door Mokyo op Guy. Hij probeert zijn eigen fout te herstellen en doet dat ook. Hij heeft de bal te pakken, geen overtreding. Mokyo krijgt hem terug, randje 16 meter. Mokyo schiet en schiet ruim over het doel van Anthony Ratsiopi. De doelman van Sion en het staat de Tourbillon. Vorig jaar was het nog een van de speelstadions van het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland. Nederland speelde daar niet overigens in Sion. Het ligt wel prachtig daar aan de voet van de Alpen. Het balbezit nu voor de doelpunt te maken. Surdes even teruggespeeld richting een van de verdedigers. Noé So in dit geval. Er zijn weinig spelers die u zult kennen. Ik ken er in elk geval geen voor deze wedstrijd begon van Sion. Ik ken er wat meer van Ajax. Hoewel daar ook wel veel mutaties zijn geweest. 11 spelers maar liefst vertrokken al deze transferperiode. Onder wie werd vandaag bekend Ko Itakura. Die teruggaat naar zijn oude club Borussia Mönchengladbach. Er gaat nog wel het een en ander veranderen bij Ajax in de laatste weken van de transferperiode. Maar ja, Europees voetbal halen, dat is toch wel heel belangrijk voor Ajax. En je zou er toch niet aan moeten denken dat het ze niet lukt in die voorronde van de Conference League. Een overtreding zegt de scheidsrechter nu. Gemaakt, denk ik, door Ajax. En ik zie iemand van Sion inderdaad op het veld liggen. Dan zal hij het slachtoffer zijn geweest van die overtreding. Dat is inderdaad ook zo. En zo krijgt FC Sion een vrije trap te nemen na een minuut of vijf in de tweede helft. De overtreding gemaakt door Ilias Suarez. Een behendige vleugelaanvaller, technisch vaardige speler die al in de eerste helft een paar aardige dingen heeft laten zien. De bal wordt rondgespeeld via Razzioppi naar nu op het middenveld Mokango. Een speler die de paal raakte namens Sion in de eerste helft. Terug naar Razzioppi. De Zwitsers zijn ook al een paar weken onderweg in de competitie. Zelfs één wedstrijd meer gespeeld al dan Ajax in die competitie. Simpel driehoekje. En hier is weer veel ruimte bij Sion. Ajax ziet het defensief niet goed uit. Voorzet en dan wordt hij half weggehaald. En nu door Berghuis helemaal weggehaald. Maar af en toe gaat het toch wel heel makkelijk. Ajax dat elke dag een nieuwe verdediger in de etalage lijkt te zetten. Want na Itakura kan ook Soutalo wellicht vertrekken. De Kroaat staat in de belangstelling van Lazio uit Rome. En zou verhuurd worden aan die ploeg. Er is een aardige bal van Brandt. En hier komt Ajax dan met een kans wellicht. En een schot dat niet echt goed is van Oscar Gloch. Een paar meter naast. Terwijl hij hem ook had kunnen afspelen op spits Leonardo. Het staat 1-0 voor Sion. Na 50 minuten voetballen in Zwitserland.
1: Ja, terug naar Jan Vincent. Jan Vincent, Joram had het net al over Ten Hag op de tribune. We zagen net ook de algemeen directeur van SC Twente, Dominique Scholten. Allebei gezicht als een oorworm. Het gaat niet echt lekker, hè, in Enschede?
2: Nee, de sfeer zit er niet lekker in. En men dacht na die 3-1 overwinning op PEC Zwolle afgelopen weekend, nou, dan kunnen we nu vooruit. Maar ja, als je dan zo'n wedstrijd speelt tegen Karabach, dan neemt het chagrijn al snel weer toe. Al is er natuurlijk nog niks verloren voor SC Twente. Zojuist een goede kans. Douda Weidman, de middenvelder, die graag mee naar voren komt. Haalde uit in de 16, maar recht op doelman Zlomislić af. En dus geen doelpunt voor SC Twente. Wel een goede kans. Die nemen nu dus toe de kansen. Nu een goede voorzet richting Lammers. Lammers moet koppen. Ah, bal net te hoog en hij schampt hem. En bovendien raakt hij ook zijn directe tegenstander. En zegt scheidsrechter, het is een overtreding. Dan wordt er geprotesteerd door Daan Rots. Die krijgt meteen geel van de scheidsrechter, want die is daar niet van gediend. Dus weer een speler van FC Twente op de bom. Daan Rots in dit geval, wegens praten. Er ligt een speler van Karabach op de grond. Dat is de aanvoerder volgens mij. Husseinov, die is dan geraakt door Lammers. En dan betekent dat dat, ja, hij snapt er zelf niks van, Lammers, dat hij hiervoor wordt teruggefloten. Maar ja, uiteindelijk is het wel een vrije trap voor Karabach. En dus geel voor Daan Rots. Verzorging in het veld betekent dat de aanvoerder wel even een minuut naar de kant moet. Ja, dat probeert de scheidsrechter hem nu ook duidelijk te maken. Er wordt ook van alles richting het veld gegooid vanaf de tribunes. Plastic flesjes zie ik daar vliegen. Uiteindelijk mag hij blijven staan, de aanvoerder. Hoeft hij niet naar de kant. Aanvoerder van Karabach. En kunnen we nu vrije trappen gaan nemen? Nou, zo is er wel wat opwinding in de Grolsvesten. Maar niet op de manier waarop FC Twente het graag zou willen zien. Er wordt nu ook geel gegeven aan een van de mensen op de bank bij Karabach. Dat is denk ik de hoofdtrainer, Gurban Gurbanov. Nou ja, hij moet gaan zitten. Kan ook een van zijn assistenten zijn. Uiteindelijk veel gele kaarten dus. 1 doelpunt. En dat is gemaakt door Karabach. Na rust. FC Twente heeft nog 25 minuten. Om een iets betere uitgangspositie te creëren. Voor die return volgende week in Baku. Nou, het duurt weer lang. Die keeper die loopt te sokken. Maar er is gescoord in Zwitserland. Arman.
3: Schitterende goal van Julian Brandt. En het is 1-1 in de 53ste minuut. Ja, daar zie je toch wel zijn klasse. Hij krijgt de bal aangespeeld net buiten het 16 meter gebied. En hij veegt die bal prachtig in de kruising. Geweldige goal van Brandt die het helemaal zelf doet. Berghuis die geeft een voorzet. Die bal wordt weggekopt. Hij pikt hem op. Legt hem even goed. Ziet dat er geen druk wordt gezet op de bal. Oh, wat raakt die bal geweldig, zeg. Wat een geweldige goal van Julian Brandt. Een speler met iets extra's. Een speler die in de absolute top heeft gespeeld. En deze bal geweldig in de kruising legt. Een kansloze keeper. En een wonderschone gelijkmaker. 1-1 in Zwitserland.

0: Dat was I Love Life van Bakermat en Rani.
1: Hij wilde maar niet in, Jan Vincent.
2: Nee, dit had de 1-1 voor SC Twente moeten zijn. Goede aanval van Roy, schiet hard. En dan redt die keeper Slommislietse. En dan komt er nog een rebound. Volgens mij was het Urias. Zet er nu de bal voor richting Sam Lammers. Maar bal weer net te hoog. Slommislietse heeft hem. De keeper uit Bosnië en Herzegovina van Karabach. En er was zojuist een hensbal. Ja, hij controleert de bal met de arm Silva. De Braziliaanse rechtsback in de 16. En Hilde Grosvesten schreeuwde moord en brand. Want die zagen dat allemaal en die wilden een penalty. Maar de scheidsrechter wilde er niet aan. De bal ging ook niet uit het spel. En op een gegeven moment zag je die scheidsrechter gebaar maken. Omdat ja, mensen bleven maar fluiten en vragen om een penalty. Van nee, ik heb contact gehad met de VAR. Dat is Gianluca Aureliano uit Italië. En die heeft hier geen strafbaar hens geconstateerd. Nou, daar heb ik mijn twijfels bij. Op mijn vraagtekens. Intussen voetbal Twente gewoon door. Is het Rots die op correcte wijze van de bal wordt gegleden. Maar Twente neemt de bal al heel snel weer over. Het is nu één richtingsverkeer richting het doel van Karabach. Karabach graaft zich in en probeert die 1-0 voorsprong te verdedigen. En Twente mag dus komen. Ook nu weer met Urjasetter. Urjasetter kijkt, kan ik die bal kwijt voor het doel? Nou, er staat op dat moment even niemand. Dus maar even terug naar Adelgaard. Adelgaard naar Urjasetter. Dreigen, dreigen en dan de voorzet bij de tweede paal. Lindson, geen controle. Daar op de penaltystip. En dat is makkelijk te verdedigen voor Karabach. Dat is nu wel echt onder druk komt te staan. En vooral die kans van Roy en de rebound daarna. Dat had een doelpunt moeten opleveren voor FC Twente. Nog 19 minuten hier in Enschede. Het is nog altijd 1-0 voor Karabach.
3: NPO Radio 1.
0: Het is even over 9:30, dus het NOS-journaal met Ewout de Jong.
4: Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot de fout hebben geleid. In België heeft een man die een vermeende pedofiel bijna vermoordde 17 jaar cel gekregen. Hij was ervan overtuigd dat zijn stiefzoon door zijn buurman was misbruikt en mishandelde hem zo zwaar dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt en niet kan bewegen of praten. Veel mensen in België hebben hun steun betuigd aan de dader. Roemenië heeft op de Zwarte Zee een vermoedelijk Russische zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een booreiland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. En Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
5: Langs de lijn en omsteken.
1: In de play-offs voor de Conference League speelt het Zwitserse Sion tegen Ajax. Arman Afsaroglu.
6: Ja, Ajax is goed begonnen aan de tweede helft. Het lijkt erop alsof het niet alleen op het veld heeft geonweerd, maar ook in de kleedkamer. Want Ajax reageert echt wel goed. Begint sterk in het eerste kwartier na rust met dus die gelijkmaker van Brandt. En het probeert het een vervolg te geven. Het voetbalt wat makkelijker en komt ook wat sneller in de buurt van de goal van Sion. Hier opnieuw de combinatie met Brandt als aangever. Guy komt er buitenom langs. Voorzet, keeper zit mis. 2-1 Ajax. En dat is de goal van die spits die nog weinig indruk heeft gemaakt. 20 miljoen heeft Ajax betaald voor Marcos Leonardo. En hij komt Ajax hier in de 60ste minuut op 2-1. Prima aanval en het is ook verdiend op basis van het eerste kwartier. Na rust waarin Sion achteruit wordt gedrukt door Ajax. En Marcos Leonardo die volgens coach Michel gewoon wat tijd nodig heeft om helemaal fit te worden. En dan gaat hij echt een enorme versterking zijn voor Ajax. Hij doet het dus voor de Amsterdammers. Berghuis zet het op en dan een

0: tijd nodig heeft om helemaal fit te worden. En dan gaat hij echt een enorme versterking zijn voor Ajax. Hij doet het dus voor de Amsterdammers. Berghuis zet het op. En dan een combinatie via Mokio en Brandt. Die laatste zet Guy aan het werk via Berghuis nog. En dan heeft Guy het geluk dat zijn voorzet nog wordt getoucheerd door linksback Hefty. Waardoor hij net dat lekkere boogje meekrijgt. Waardoor de doelman wordt verrast. En Leonardo simpel kan binnenkoppen. 2-1 voor Ajax. En dat is een flinke opsteker. Na die toch wat matige eerste helft. Zeker in het laatste deel van die helft. Waarin Sion veel kansen kreeg op voorsprong kwam. Maar Ajax heeft dus heel snel omgedraaid. En staat nu weer voor. En zo hoort het natuurlijk ook tegen een club van het kaliber. FC Sion, dat is niet een heel groot kaliber. De waarde van de selectie vertegenwoordigt zo'n 30 miljoen euro van Sion. Ajax, bij Ajax is dat een veelvoud. Veel meer financiële mogelijkheden, veel meer financiële middelen. En normaal gesproken ook veel betere spelers. En dan moet dat zich wel uiten op het veld. Het is nog wel even een half uur en een return volgende week natuurlijk ook in Amsterdam. Ajax staat, en dat is goede nieuws, in elk geval voor in het Franstalige deel van Zwitserland.
1: Ja, zo lijkt Ajax voorzichtigjes op weg naar de groepsfase van de Conference League. Bij Twente, Jan-Vincent, moet er nog wel heel wat gebeuren.
2: Ja, want ze staan met 1-0 achter in eigen huis tegen Karabach. En er is nog een kwartier te spelen. Volgende week de return in Baku. Maar ja, met 1-0 die kant op reizen, dat is nou niet echt de bedoeling. Dat hadden ze zich wel even anders voorgesteld. Het kan nog altijd, alleen krijgt Karabach nu een hoekschop. Er is zojuist gewisseld. Gurbanli, de spits van Karabach, is naar de kant gehaald. En een Spanjaard, Dani Bolt, is of een Braziliaan moet ik zeggen, die is in de ploeg gekomen, Dani Bolt. Dat is toch iets meer een verdedigende speler. Dus ja, dat betekent dat Karabach zich wellicht nog meer gaat ingraven. Nu komt die voorzet. Daar staat Dani Bolt. Die wordt weggewerkt door Nijstad. Meteen fel onder druk gezet. Dus hij krijgt niet echt de kans om die bal lekker weg te werken. En de ingooi wordt in eerste instantie door de assistent gegeven aan FC Twente. Maar dan ineens bedenkt hij zich. En hij geeft hem toch maar aan Karabach. Weidman die snapt er niks van. Die denkt ik kreeg toch die ingooi. Ja helaas. Hij moet hem weer inleveren. Dani Bolt gaat hem nu nemen. En die gooit hem terug naar Silva. Zo heeft Karabach de bal dus even in de ploeg. Op de helft van FC Twente. Twente gaat jagen met een aantal spelers. Dat levert uiteindelijk balbezit op voor Linsson. Linsson naar beneden gewerkt. Door een van de middenvelders. Lobato is dat. Van Karabach en dus een vrije trap voor FC Twente. Het begint nu toch wel een beetje dringend te worden. De tijd, ook met Linsson en Lammers in de ploeg. Ja, lukte Twente niet om heel veel grote kansen te creëren. Ja, die hele grote dus. Twee keer een inzet van Roy en Uriasetter, maar twee keer de keeper. Maar er moet echt nog wel wat meer druk richting het doel van Karabach. Dat is de bedoeling. Het is Nijstad nu die hem inspeelt op Adelgaard. De linksback van FC Twente, overgekomen van Go Ahead. Via Nijstad de bal terug naar Oenerstal. Lastige bal voor Linsson. Die krijgt een duw in de rug. Maar Twente blijft in balbezit. En bovendien geeft de scheidsrechter uiteindelijk toch een vrije trap voor Christian Linsson. Neemt hij zelf. Ja, tempo nu hoog houden. Dat is wat FC Twente van plan is. Serruki met de mooie crosspaas richting Uriasetter. Controle bij de Noor. Zien we die andere Noor ook nog. De nieuwe aankoop Thorvaldsen van FC Twente. Die maakte tegen PEC wel een aardige indruk met veel acties. Dat zou Twente nu wel kunnen gebruiken. Het is Weidman die de bal nu breed speelt. Serruki zou kunnen schieten. Doet het niet. Het is een kort paasje op Linsson. Dan probeert Lammers te combineren. Het mislukt. Maar Karabach is het de spoor even bijster. Ze leveren de bal in bij FC Twente. Van Rooij aan de rechterkant. Nu samen daar met Rots. Bal naar Serruki. Die staat in de as van het veld. Zou kunnen schieten. Serruki kiest weer voor de paas. Linsson nu met het schot. Schot wordt geblokt door de verdedigers van Karabach. Het is daar druk in de 16 van de ploeg uit Azerbeidzjan. Daar komt Twente weer. Voorzet richting Lammers. Bal wordt verlengd door een van de verdedigers van Karabach. Proberen ze hem daar nog binnen te houden. Ja, dat lukt hem. Dani Bolt. Ja, die is vers in de ploeg. Die heeft nog energie. Die kan die bal binnenhouden. En zo combineert Karabach achterin. Is het Uriasetter die even druk zet daar op Dani Bolt. Ja, die krijgt dan de bal hard tegen zich aangeschoten, Uriasetter. En dan schiet hij over de achterlijn. Ja, moet Twente weer even terug. Wachten op de doeltrap van de keeper. 12 minuten nog, plus extra tijd, heeft Twente om iets te doen aan die 1-0 achterstand tegen Karabach.
3: Twee doelpunten al dus voor Ajax in de tweede helft tegen Sion. Armand, is het gestopt met regen eigenlijk? Want dan zijn het dus daadwerkelijk mooi weervoetballers.
0: Ja. Ik kan het niet heel goed zien. Zie jij het?
3: Ik weet het ook niet meer.
0: Ja, ik zal,
4: Shot in de rust.
0: Ja, dat zag ik wel. Maar de rust is nu al 20 minuten voorbij. Dus nou, als ik straks een goed shot krijg, dan zal ik het zal ik erop gaan letten. Het is 2-1 voor Ajax. De 65ste minuut. En Brandt is de architect op het middenveld. Die moet het verdelen voor Ajax. Het spel. En dat doet hij alle aardig. Maakt die geweldige goal.

0: Goal natuurlijk, die gelijkmaker, bal in de kruising geveegd. Schitterende goal van Julian Brandt, die verrassingsaankoop. Of, nou, het was geen aankoop, hij was transfervrij. Hij tekende bij Ajax, kwam van Borussia Dortmund. Ajax dat dicteert nu. Sion is nergens eigenlijk in de tweede helft, komt niet in zijn kracht. Ziet ook de Franse coach DJ Tolo, die vooraf nog had gezegd dat hij zwakke plekken had gezien bij Ajax. Ja, die zagen wij ook. Sion benutte die, maar nu moet het oppassen dat het niet 3-1 wordt. Want daar leek Ajax wel naar op weg. Maar Gloch, de Israëliër, die speelt aan de linkerkant van de aanval. Komt niet in scoringspositie. Ajax dat wel heel snel alle tweede ballen weer heeft. Dit is een slim overstapje van Brandt. Schitterend gedaan. En ach, die spits, ja, hij heeft gescoord. Dat is het goede nieuws, Marcos Leonardo. Maar hij mist ook wel heel veel kansen. Het is echt heel zonde voor dat geweldige inzicht van Julian Brandt. Die van die bal afbleef. Marcos Leonardo kon eigenlijk gewoon doorlopen en scoren, maar dat doet hij niet. De man die verantwoordelijk was voor de 1-2 in deze wedstrijd. Dolberg op de bank vandaag. Hij kiest Michel vandaag voor Marcos Leonardo. Ook geen Tolu dus, die zo aardig inviel eerder dit seizoen in Zwolle tegen Pek Surdes nu voor Sion. De doelpunt te maken, de man van de openingstreffer in deze wedstrijd. Even terug naar Kronig. Kronig dan naar Sol. Aan de rechterkant staat Lavanchy. Veel Zwitsers in dit elftal van Sion. Suarez hakjes aardig op de doorgelopen Lavanchy. Maar dan is de paas richting Surdes niet goed. En kan Klaassen onderscheppen. Klaassen die staat er gewoon weer op het middenveld. Net als Berghuis rechts voorin. Dat zijn de spelers die er al jaren zitten bij Ajax. Verder is er natuurlijk ook veel verloop. Maar Klaassen en Berghuis die moeten dan maar de cultuur bewaken. Zoals dat zo mooi heet. Nu Ajax dat de bal heeft achterin via Juri. Baas, een van de twee Juri's, want de regeer staat ook opgesteld. Hier is Aaron Bouwman, de jonge centrale verdediger die veel vertrouwen krijgt van Michel. Maar dan is er ook weer snel balverlies als op het middenveld het fout gaat bij Ajax. Dan wordt er nog even uitgedeeld door Ajax, door Leonardo. Maar voetbalt Sion verder met Makango, die probeert het van 20 meter. Schot geblokt door Mokio. Mokio gaat dan via brandweer naar voren. Daar is Berghuis dan weer. Berghuis terug naar Brandt. Net op de eigen helft nog van Ajax. Vlak voor de middenlijn. Julian Brandt. Die even temporiseert. Als je ziet dat er weinig afspeelmogelijkheden zijn. Een kwart wedstrijd nog te gaan in Sion. En Ajax staat voor 2-1. En een uitwedstrijd is natuurlijk een prima resultaat. Dat je dan mee kan nemen naar Amsterdam. Ajax dat tot nu toe slechts één keer heeft gewisseld. Alleen Mokio is in het elftal gekomen. En aan het begin van de tweede helft als vervanger van Regeer. Maar verder nog dezelfde team als in het begin van de wedstrijd. De coach die wel een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd ten opzichte van de wedstrijd van een paar dagen geleden tegen Heerenveen. Die in 2-2 eindigde, maar ook niet overdreven veel. Ajax is dit weekend vrij om rust te krijgen richting die bepalende return van volgende week. Zo gaat dat nu eenmaal in de Nederlandse competitie om zoveel mogelijk clubs in Europa actief te laten zijn. Om de kansen te vergroten. Mokio op de helft van Sion. Fout nu van Brandt. Die zomaar inlevert. En aan de rechterkant komen de Zwitsers dan weer. Met wat aansluiting richting het doel. Met een voorzet tot bij de eerste paal. Een duwtje van Mokio. En een penalty. Dat is wel heel licht, scheidsrechter. Makango wacht op het contact. Dat komt dan. En die scheidsrechter die tuimelt erin. En die geeft de penalty. Ik vind het zwaar bestraft. Maar de bal gaat op 11 meter. En dan heeft Ajax het zo goed voor elkaar. Komt er zelfs geel voor Mokio. Nou, wat is dat overdreven. Ja, Makango die ziet de bal. En ziet ook dat er een tegenstander in zijn rug komt. Mokio doet het ook niet handig. Probeert te stoppen om het contact te voorkomen. Maar dat komt er dan wel, dat contact. Het is allemaal niet zwaar. Het is heel ongelukkig. En hij vraagt zich af wat hij hier nu verkeerd doet. En ik begrijp die vraag van Mokio wel. De bal gaat op 11 meter. Daar zal niets aan veranderen. Daar gaat geen verandering meer in komen. En dus is er een kans toch weer voor Sion, voor Nivokas. Om de gelijkmaker binnen te schieten vanaf 11 meter. Een zuur moment voor Ajax. Dat goed speelde in het begin van de tweede helft. En eigenlijk geen enkel probleem had in deze fase van de wedstrijd. Terwijl Klaassen toch nog eens in overleg gaat met de scheidsrechter. Of dit misschien niet alsnog, alsjeblieft, luister toch naar mij, teruggedraaid kan worden. Maar voorlopig zijn er geen tekenen dat dat gaat gebeuren. En moeten we even wachten tot die penalty genomen gaat worden. Ter Steken komt even zijn 16 meter gebied uit. Praat ook wat met Klaassen, met de scheidsrechter. En die spelers van Sion moeten wachten. Wachten met het nemen van de penalty tot er een daadwerkelijke fiat is. Dat dit ook een penalty is. Makango is in overleg met Ter Stegen, de grote doelman van Barcelona. Champions League gewonnen, in de grootste stadions ter wereld gespeeld. Hij zit nu bij Ajax in het Stade de Tourbillon, waar er niet heel veel mensen in passen, maar het wel sfeervol is. Helemaal vol, want zo vaak gebeurt het niet dat Ajax op bezoek komt. En nog altijd...
1: Er staat er ook stoïcijns bij deze scheidsrechter.
0: Ja, maar dat vind ik wel de houding. Hij geeft de penalty uiteindelijk wel gewoon. Ja, je kan wel heen en weer gaan lopen. Maar hij doet het niet. Hij blijft staan tot de VAR hem influistert dat het een penalty is. En dat is het, vindt de VAR. Ik vind het zwaar bestraft. Ik vind het heel zwaar bestraft voor Mokkio. Maar het gaat dus niet veranderen. En dus mag inderdaad die strafschop genomen gaan worden. 71ste minuut. En Ajax weer in de problemen. Het is Nivo Kazi die de bal nu heeft gegeven aan Ilias Suarez. Dat is de man met de beste trap. En hij mag de penalty gaan nemen. Nou, Ter Stegen. Goeie keeper. Kan hij zich onderscheiden in Sion. Bij deze strafschop van de thuisploeg tegen Ajax dat 2-1 voor staat. Maar wel nu moet gaan oppassen. Want de gelijkmaker lijkt aanstaan. Het duurt ontzettend lang. In totaal zeker zo'n 2-3 minuten. Totdat die penalty genomen mag worden. Hij is geboren in Frankrijk. Maar hij heeft ook een Maltese paspoort. Speelt voor de Maltese nationale ploeg. Deze Suarez. Hij staat nu tegenover Mark Ter Stegen. Suarez 2-2. Bal gaat erin. Ter Stegen duikt naar links. De bal gaat rechts van hem in het doel. De fakkels worden afgestoken door de fanatieke aanhang. Want die hebben ze van FC Sion. En het is weer 2-2 bij Sion tegen Ajax.
1: Jan Vincent, zal het na afloop bij Twente gaan over de spitsenhiërarchie, denk je? Want Van der Brom had Lammers bestempeld als de derde spits. Die komt er nu als tweede in.
2: Ja, maar ja, daar gaat het al weken over, Jeroen. Ja. Het gaat over niks anders in Enschede. Over die spitsen, over Weghorst die niet levert, om het even in zo'n term te noemen. En Lammers die dan in eerste instantie derde spits tot derde spits wordt benoemd. En dan wel als eerste invalt, ook al tegen PEC en nu ook weer. Ja, Vennegoor of Hesseling staat er inmiddels ook in, hoor. Want Twente speelt alles of niks in die laatste 5 minuten van de officiële speeltijd tegen Karabach. Dat nog altijd met 1-0 voor staat, linksback. Die ging eraf, dat was Adelgaard. Er kwam een vleugelspeler voor, Thorvaldsen, die nieuwe aankoop. En een middenvelder, Weidman, eraf voor een extra spits. Alles of niks dus voor FC Twente. Dat nu speelt met Vennegoor en Lammers. Daar centraal voorin met Thorvaldsen als vleugelaanvaller. Urias Zetter als vleugelaanvaller. Daan Rots als aanvaller. Het is bijna allemaal aanvallers op het veld, maar nu nog kansen. Het is Twente in balbezit nu met Nijstad. Ja, dan is het daar zo druk in de 16. Waar moet je die bal dan kwijt? Uiteindelijk maar even terug via Bruns naar Van Rooij. En daar is Thorvaldsen. Die wil altijd wel een actie maken. Die indruk wekt hij in ieder geval. Speelt hem nu even terug naar Van Rooij. Via Bruns gaat de bal naar Nijstad. Nijstad, we zijn halverwege de helft van Karabach. Nijstad gaat dribbelen. Geeft hem dan aan Urias Zetter aan de linkerkant. Urias Zetter naar binnen toe trekken. Voorzet geven. Dan koppen. En nee, hij raakt hem niet lekker. Sam Lammers krijgt hem een beetje half op zijn hoofd aan de zijkant. Kan hem niet lekker sturen. Die bal en die vliegt naast het doel van de keeper van Karabach. En dat betekent weer een kans verkeken voor FC Twente. 3 minuten zijn er nog over. Er wordt weer een gele kaart uitgedeeld aan iemand op de bank. Daar is ook Jan Vennegoor of Hesselink, de vader van Lucas Vennegoor of Hesselink, die net is ingevallen. Maar er is weer gescoord in Zwitserland, Arman.
0: En zo heeft het niet lang geduurd voor Ajax om toch weer de voorsprong te pakken. En dan heeft het ook niet lang geduurd voordat die spits met nummer 99, Tolu, zich laat zien. Want hij is net ingevallen. En kijk eens hoe makkelijk die dan scoort. Hij doet het in de 74ste minuut. Hij is zo groot. Hij is zo sterk. En hij is zo belangrijk nu al voor Ajax. Want hij scoort als invaller. En hij krijgt de bal met een gelukje via de linkerkant op zijn hoofd. Dit is echt een geweldig. Dit is een flipperkast.
1: Karambol, zou ik zeggen.
0: Ja, dit is. Ja, maar dit zie je toch zelf. Er is iemand van Sion die schiet de bal tegen het hoofd van een medespeler. En daardoor krijgt die bal een wending. En valt hij op het hoofd van Tolu. Die bal ook zo lekker naar die hoek stuurt. En er ook heel verbaasd reageert. Dan probeert te juichen. Met zijn voet in het grond schiet. En dan omvalt. Werkelijk wat een gekke situatie. Maar Ajax scoort. Dat is goed nieuws. En Tolu doet dat. Is een spits van 2 meter. En hij kan doelpunten maken. Opstellen die jongen, zou ik zeggen. Ajax dus weer aan de leiding.
3: Slotfase Twente, Jan Vincent.
2: Ja, hoe die er ook in gaat, het zal zijn worst zijn als hij er maar in gaat voor FC Twente. Het is 1-0 nog altijd voor Karabach. De laatste anderhalve minuut van de officiële speeltijd. Daar zitten we in. En het is FC Twente met alle spelers op de helft van Karabach. Dat met man en macht probeert die 1-0 voorsprong te verdedigen. Urjasetter, daar komt hij weer vanaf links naar binnen trekken. Zou die kunnen uithalen? Urjasetter doet dat in de korte hoek. Maar ja, dit zijn schoten waar die keeper Martin Zlomislic uit Bosnië en Herzegovina geen enkele moeite mee heeft. Een slap schotje van Urjasetter in de korte hoek. Daar mist gewoon de power uiteindelijk om die bal echt in de kruising te jagen. Uiteindelijk is het Zlomislic dus. En die geeft meteen maar een hele verre lange bal. Twente vangt hem op via Fennegoor of Hesseling. De bal naar Lammers. Maar geen controle bij de spits van Twente. Nu wel in tweede instantie. De bal meegeven aan Linsson. Nog 30 seconden officiële speeltijd. Urjasetter komt hij voorbij daaraan Dani Bolt. Nee, dat lukt hem niet. Hij krijgt wel een ingooi van de Brom. Trainer van Twente staat druk bij te sturen langs de zijlijn. Alle mannen moeten naar voren toe om te proberen die 1-1 nog op het scorebord te krijgen. En zo met een gelijkspel richting Baku te kunnen volgende week. Nu is het Nijstad. Die geeft de bal mee aan Linsson. Ook hij staat aan de linkerkant. Christian Linsson trekt naar binnen. Zou de voorzet kunnen geven. Kiest voor het paasje naar Tseruki in de as van het veld. Doorspelen nu naar Van Rooij. Van Rooij naar Thorvaldsen. Thorvaldsen door naar Van Rooij. Van Rooij, Thorvaldsen. Kan dit hem dan worden? Thorvaldsen nog een keer. Thorvaldsen, nee. 4 minuten extra komen erbij. En die beginnen we met een hoekschop voor FC Twente. Goede actie van Thorvaldsen, maar bij Karabach geven ze geen krimp hoor daarachterin. Ze houden alles potje dicht en dus is het alleen een hoekschop voor FC Twente in de slotfase van een wedstrijd die heel moeizaam is verlopen. Maar het kan nog altijd natuurlijk een doelpunt maken. Er wordt een tweede bal het veld ingegooid, dus laat de scheidsrechter nog even wachten met het nemen van die hoekschop. Volgens mij is het Daan Ros. Is er weer iemand die een bal het veld ingooit. Irritant. En ze duurt het maar lang voordat die bal genomen kan worden. Uiteindelijk de hoekschop voor FC Twente. Veel spelers voor het doel nu van Karabach. Bal hoog, daar komt de bal. Die wordt weggewerkt door Karabach. Wordt dan opgevangen door Van Rooij. Nee, Rots is het die het doet. Rots naar Linsson. Linsson wordt onder druk gezet. De bal daar niet verspelen op een gevaarlijke plek. Nee, dat doet hij ook niet. Linsson blijft in balbezit en levert hem dan in bij Daan Rots. De eerste minuut van de extra tijd van de 4 extra zit erop. Daan Rots pompt hem de 16 in. Bal wordt verdedigd door Karabach, maar niet lang. Ze krijgen de bal over de zijlijn. Oh, via FC Twente betekent dat Karabach mag gaan ingooien. Ja, die gaan daar de tijd voor nemen. Scheidsrechter begint meteen te tellen. Van 5 naar 0. Dan moet die ingooi genomen worden. En dus moet Lanka even opschieten. De linksback van Karabach. En dat doet hij. En dan levert hij hem wel in. Heeft Twente de bal, maar niet voor lang. Slordig balverlies daar op het middenveld. Tseruki, die lost dat dan op. Vangt de bal weer op. En zo heeft Twente hem weer. De bal richting de middenlijn. Over de middenlijn nu naar Thorvaldsen aan de rechterkant. Filip Thorvaldsen, overgekomen van Vallarenga, levert in bij het Tseruki. Bal voor. Komt die bal nog goed? Valt hij goed voor Rots? Nee, het is makkelijk weer voor Karabach dat daar met zoveel spelers in de 16 staat. Er is geen doorkomen aan voor FC Twente. Hoe ze hun best ook doen, hoe ze het ook proberen, het lukt ze maar niet om nog tot grote kansen te komen in deze slotfase van de wedstrijd. Nou, een ingooi van Bart Van Rooij. Wellicht kan dat dan iets opleveren. Een verre ingooi van Bart Van Rooij. Het publiek gaat er nog één keer achter staan. Nog 2 minuten extra tijd. Verre ingooi van Rooij. Bal wordt uitverdedigd door Karabach. Gewoon maar blind naar voren gepeerd. Er is geen enkele controle meer bij de ploeg uit Azerbeidzjan. Bij Karabach, die vinden het natuurlijk wel prima. Staan met 1-0 voor. En dat is een prettig resultaat om mee te nemen. Maar ze moeten nog even stand houden. En Twente gaat natuurlijk volle bak voor die gelijkmaker. Linsson nu met de lange bal. Thorvaldsen vecht een duel uit met Langa. Langa wint dat. Schiet de bal weer naar voren toe. En wie wint hem daar op het middenveld? Linsson is het. Linsson, goed gedaan. Bal meegeven aan Tseruki. Kijk ook maar steeds naar de klok. Nog een minuutje ongeveer. Linsson richting de 16 van Karabach. Legt hij hem af naar Bruns. Max Bruns, centrale verdediger, wordt niet onder druk gezet. Krijgt alle tijd om die bal de 16 in te gooien. Valt hij goed? Nee, hij valt niet goed voor FC Twente. Wel voor de voeten van Tseruki. Ramis Tseruki probeert het een keer met een afstandsschot. Gaat een metertje naast het doel van Zlomislic. Ja, hij probeert het toch maar een keer van afstand. Als er geen ruimte is om te combineren om tot een grote kans te komen. En Zlomislic moet nu gaan opschieten. Want de scheidsrechter is alweer aan het aftellen. En dan moet hij binnen 5 seconden die doeltrap hebben genomen. Anders is het een hoekschop voor Twente. Nou, hij is net op tijd. Zlomislic, lange bal opgevangen door Nijstad. Meteen weer naar voren gekopt richting Lammers. Nog een halve minuut, dan is de wedstrijd voorbij. Twente-Karabach, het staat 0-1. Kan Twente Twente nog één keer tot een kans komen. Urriasetter aan de linkerkant trekt naar binnen. Urriasetter, geen controle. Bal naar Zerouki. Karabach probeert druk te zetten om Twente toch maar een beetje van de eigen goal af te houden. Twente combineert intussen. Bal naar de rechterkant. Thorvaldsen naar binnen komen. Actie maken. Voorzet geven. Dat is de bedoeling. Thorvaldsen nog altijd houdt in. Komt dan met de voorzet naar de tweede paal. Daar is Lammers. Bal voorgeven. Kan er iemand afdrukken? Nee, voorlopig niet. Zerouki. Hij krijgt de bal weer terug. Urriasetter. Bal naar Lammers. De extra tijd zit erop. Lammers met de beweging. Lammers voorzet geven. Nee, bal in de handen van Slomislic. Krijgt Twente nog een hoekschop of niet? Nee, hij maakt een einde aan de wedstrijd. Tot woede van de supporters van FC Twente. Die slingeren tientallen bekers nu naar het veld. Naar de verdedigers en de keeper van Karabach. Maar die vieren een feestje in de 16 van FC Twente. Want zij winnen in Enschede met 1-0. En het wordt een hele, hele zware opdracht voor John van der Brom en zijn mannen volgende week in Baku.
3: Ajax lijkt betere zaken te doen in Europa tegen Sion. Arman.
0: Dankzij die 3-2 van Tolu Wallace Emmanuel Araucadare, zoals hij heet, geboren in Lagos in Nigeria. Ajax neemt hem over van Wolverhampton. En hij maakt dus die curieuze goal. De 3-2 als Tolu, want zo wil hij graag genoemd worden. Opnieuw een bal naar zich toe geschoten ziet worden door Berghuis. Maar deze bal kan hij niet binnenkoppen. Het is ook buitenspel. Dan gaat Sion twee keer wisselen. Ik kan noemen wie erin komt.
1: Nou, Arman, krijgen we daar nu ook een spitse discussie in Amsterdam? Het ging er net in met Jan Vincent
0: even over. Ik wissels van Sion even noemen, want die ken je natuurlijk allemaal. Maar goed, dat ga ik niet doen. Spitse discussie, ja. Nou, ja, nee, ik denk het niet. Want die coach vindt Marcus Leonardo zijn toch eigenlijk zijn beste spits, volgens mij, als ik hem zo goed hoor. Hij ziet heel veel potentie in hem. En ik heb het gevoel dat hij in Tolu meer een invaller ziet. Maar ja, hij is veel dreigender en heeft veel minder kansen nodig dan die Marcus Leonardo. Dus, nou goed, wie weet. Ik vind hem wel van de drie het meest indruk maken. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt.
1: Nou, in ieder geval met hoe hij eruit ziet.
0: Ja, maar ook hoe hij scoort. Ja. Toch? Ja. En hij brengt wat teweeg in de achterhoedes van tegenstanders. Want hij is inderdaad heel groot. En je kan wel tegen hem aan gaan lopen. Maar dat voelt hij niet eens. Zo veel groter is hij dan de rest. Sion heeft dus twee keer gewisseld. Staat 2-3 achter in eigen huis. Met nog 8 minuten te gaan. En Ajax zou met deze uitslag goede zaken doen. Richting het hoofdtoernooi van de Conference League. Het toernooi waar Ajax eigenlijk helemaal niet in wil spelen. Maar ja, het is beter dan niets. Zo bekijken ze toch maar een beetje. Het is beter dan geen Europees voetbal. Ajax had zich plaatsen voor die voorrondes van de Conference League. Na een dramatisch seizoen waarin het 3 trainers versleed door in de play-offs te winnen van FC Utrecht in Volendam. Herinnert u zich dat nog? Dat was een merkwaardig einde van het vorige seizoen. Omdat er in de eigen arena een concert was van, niet één concert, maar wel 10 van Harry Styles. Daardoor moest Ajax uitwijken. Daar plaatst het zich voor die play-offs van de Conference League. Heeft het al 2 rondes overleefd tegen illustere tegenstanders. En gaat het nu tegen Sion een eerste stap zetten richting dat echte hoofdtoernooi. Waar ook veel clubs aan gaan meedoen. Waar Ajax zich normaal gesproken toch wel redelijk eenvoudig van zou moeten kunnen verlossen. Maar we gaan zien of het allemaal zo ver gaat komen. Ajax dat probeert tot een aanval te komen aan de rechterkant. Berghuis. Bal is over de zijlijn. De ingooi is voor Ajax. Dat dus een week kan toeleven naar die return in Amsterdam. Omdat het dit weekend, zoals wel meer Nederlandse clubs die Europees spelen, vrij af heeft gekregen van de KNVB. Een schot van Tolu uit de draai. En wat ook nog bijdraagt aan zijn status vind ik dat rugnummer. 99. Dat zie je toch veel te weinig op de Nederlandse velden, vind ik. Prachtig nummer voor een mooie, interessante speler. Die we wel vaker gaan zien dit seizoen. Balbezit opnieuw voor Ajax. Achterin voor Bouwman. En dan gaat het even naar links. En gaat Ajax kijken of iemand aanspeelbaar is aan de linkerkant. Ajax dat Guy net heeft gewisseld. Omdat hij geel kreeg. En solliciteerde ook naar een tweede kaart. Dat was voor Michel aanwijzing en reden om hem snel eraf te halen. Rosa voor hem gekomen. Rosa die nu aan een loopactie begint aan de rechterkant. Gezien. En op waarde geschat door Brand. Brand vindt Rosa. Die vindt Berghuis. Die moet hem even terugspelen. Klaassen en Mokkio combineren wat met elkaar. We gaan richting de slotfase van deze wedstrijd. Die Ajax dus toch lijkt te gaan winnen. Hoewel het wel op achterstand kwam. Nog een penalty moest incasseren. Maar dat daar goed mee is omgegaan. En telkens gewoon heeft vertrouwd op het eigen spel. Op de eigen kwaliteit. En dit team is ook veel beter dan Sion. Wijndal is inmiddels ook in de ploeg gekomen. voor Kaio Henrik. Nog 6 minuten mag hij meedoen. Want zo lang duurt het nog vandaag in Zwitserland. Ajax staat voor met 3-2.
1: Ja, na het nieuws van 10 uur de slotfase van Sion tegen Ajax. En verder hebben we hockey en Formule 1.
3: En we gaan nog even bellen met onze rivierjournalist over het waterpeil. Tot zo.
4: NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
7: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
8: Maar wat vind je, Tom?
7: Ja, dat weet ik dus niet.
9: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
10: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
5: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Ja, stop. Dit stuk.
16: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
17: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook column schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
21: NPO Radio 1. 10 uur.
4: Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat.
3: Nog volop actie in de laatste minuten Sion Ajax, Armand.
0: Na de goal nu ook een assist van Tolu, want weer een goal van Ajax. Klaassen maakt hem af op aangeven van die Nigeriaanse spits. Hij stift hem langs de doelman van Sion. En nu wordt de uitgangspositie toch wel riant voor Ajax. Dat dus uitwint met 4-2. Althans, dat lijkt de eindstand te gaan worden met nog 2 minuten te gaan.
1: Ja, en eerst het NOS Journaal. Met Eva Ziel.
22: Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in het bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
23: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
22: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
2: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
22: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loos zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in, omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loos sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media worden georganiseerd. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel en noemen het een paardenmiddel. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoen nog zwaar aangetast. 13 vogels droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt momenteel ieder spoor. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien, maar geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het 's middags rond 20 graden. In de loop van het weekend wordt het droog en de middagtemperatuur blijft 1 graad of 20.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
24: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
27: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
28: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
27: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
29: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
21: NPO Radio 1. EO NOS.
30: Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat.
1: Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. En we beginnen in Zwitserland voor de absolute slotfase van Sion tegen Ajax. Arman.
0: Nog 1,5 minuut duurt deze wedstrijd. En Ajax staat met 4-2 voor. Dankzij net nog een goal dus van Davy Klaassen. Er is maar één echte Mr. Ajax. Maar Klaassen speelt nu al zoveel wedstrijden van Ajax dat hij er bijna op begint te lijken. Hij is echt iemand die die club zit al zo lang. Een paar uitstapjes natuurlijk wel gemaakt naar Everton en Werder Bremen. Maar altijd wel weer teruggekeerd. En nu dus weer belangrijk met de 4-2. Een hoekschop nog voor Ajax. Ouazzane gaat die trappen. Ook hij is in de ploeg gekomen. Ajax speelde een prima tweede helft. De hoekschop kort op Brand. Brandbal voor het doel. En daar is Tolu weer. Die dacht aan de 2-5. Maar die komt er niet. Eigenlijk heeft Ajax een heel groot deel van de wedstrijd goed gespeeld. Want het eerste kwartier was ook goed. Alleen eigenlijk het tweede deel van de eerste helft. Daar zakte Ajax wat weg. Maar verder was het een prima optreden van de Amsterdammers. In een uitwedstrijd in Zwitserland tegen, dat moet gezegd, geen wereldschokkend goede tegenstander. Allerminst zelfs, maar we hebben toch af en toe aardige dingen gezien van Ajax. Dat wel weer in het tweede deel van de eerste helft defensief af en toe kwetsbaar uitzag. Genoeg werk aan de winkel dus voor Michel. Die echt nog wel wat moet doen daar. Met al die nieuwe spelers, met al die mutaties moet hij nog op zoek naar de beste elf. Maar het is fijn als Ajax Europees voetbal speelt. En daar begint het wel op te lijken komend seizoen. Die 4-2 verdedigen in Amsterdam, dat moet normaal gesproken geen probleem zijn. Voor Ajax dat nu nog wel een hoekschop moet verdedigen in de laatste seconde van de wedstrijd. Dan de terugreis richting Amsterdam morgenochtend. En vervolgens een week voorbereiden op de return in de Johan Cruijff Arena. De corner is het laatste wapenfeit van de thuisploeg. Dat twee doelpunten maakte. Eén vanaf 11 meter, één uit open spel. En nu de corner. Als die goed gaat voor Ajax, dan zit het erop. Er komt een nieuwe hoekschop. Nou, die is eigenlijk nu weggegeven na die 5 minuten extra tijd. Maar de scheidsrechter laat het wel doorgaan. Dus ook deze hoekschop mag nog genomen worden aan de linkerkant van het veld. En hier moet Ajax dan nog één keer zien te verdedigen. Met Tolu, die mee is natuurlijk in de eigen 16 met zijn lengte. Daar komt die bal. En Tolu, ja, die torent hoog boven iedereen uit. En hij kopt de bal natuurlijk weg. En daar is dan Ouazzane. Naar rug nummer 99 voor Tolu heeft hij rug nummer 68. En dan klinkt het fluitsignaal door de man die geen rugnummer heeft. Namelijk de scheidsrechter die er een eind aan maakt. Ajax wint met 4-2 in Sion. Dankzij, dat mag toch wel gezegd, een uitstekende invalbeurt van Tolu. Die de 3-2 zelf maakt en aan de basis stond van de 4-2. Hij is belangrijk voor de Amsterdammers die dus met een goede uitgangspositie volgende week beginnen aan de return tegen FC Sion.
3: En dat is Kakel vers sportnieuws, maar er is nog veel meer.
1: Ook FC Twente speelt in de play-offs van de Conference League. En Twente verloor vanavond de thuiswedstrijd tegen Karabach met 1-0. Het enige doelpunt viel kort naar rust. De return is in Azerbeidzjan in Baku volgende week.
3: De Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase op het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Oranje begon matig aan het duel en stelde pas in de tweede helft orde op zaken, zag commentator Krijn Schuitenmaker.
5: Eigenlijk was die 2-1 van Jansen de ommekeer. Daarna was de puffer uit bij Japan. En loopt Nederland uit tot 4-1. En zo is dit toch nog een mooie afsluiting geworden. Wel met huiswerk voor Jeroen Delmee en zijn mannen.
3: Zaterdag speelt Nederland de volgende wedstrijd.
1: Troy Parrott maakt de overstap van AZ naar Real Betis. De Spanjaarden betalen zo'n 20 miljoen euro voor de Ierse spits. Parrott speelde de afgelopen 2 jaar 97 wedstrijden voor AZ, waarin hij 51 keer scoorde.
3: Wielrenster Lorena Wiebes heeft opnieuw toegeslagen in de Tour of Britain. Na de openingsrit won ze vandaag ook de tweede etappe. In Blackpool was ze na 110 kilometer de snelste in de massasprint.
1: En in de Renewie Tour won Jasper Philipsen de tweede etappe. Na 173 kilometer kwam ook hij in een massasprint als eerste over de streep in Ardoye. De Belg is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.
3: De Nederlandse springruiters zijn er bij de Wereldruiterspelen in Aken niet ingeslaagd zich nu al te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De ploeg werd in het eerste deel van de landenwedstrijd 13e, terwijl een plek in de top 8 nodig was voor dat Olympische ticket.
1: Tennisser Carlos Alcaraz zal meedoen aan de US Open. De Spanjaard kampt met een polsblessure en miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. De nummer 2 van de wereld speelde al sinds half april geen wedstrijden meer, maar is eindelijk hersteld.
3: En dan groot nieuws vandaag in de Formule 1. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd tot en met 2030.
1: Ja, en daar praten we uiteraard over verder. Vanochtend kwam via de kanalen van Red Bull het nieuws naar buiten, waarbij Verstappen zelf ook aan het woord kwam.
9: Yeah, I'm just very happy and proud to announce that I extended the contract with the team. The team is like a second family to me. Winning the races, the championships all together has been, of course, amazing. It's been an amazing ride already for a long time. And now I'm just looking forward to add even more to it. You know, we want to get back to the top and win more races together.
1: Ja, Formule 1 commentator Louis Dekker. Goedenavond, Louis.
10: Goedenavond.
1: Ja, jij was vandaag de hele dag in Zandvoort. Ik moet wel lachen ook om de woorden van Max Verstappen. Dit weekend natuurlijk de Grand Prix van Nederland. Maar hij zegt dan, second family for me. Dat is toch ook wel anders geweest de afgelopen tijd?
10: Nou ja, dan moet ik maar gewoon zeggen dat de beste families ook wel eens het flink met elkaar aan de stok hebben intern. En dat is zeker gebeurd bij Verstappen. Er zijn ook wat mensen uit de familie uitgevlogen, laat ik het netjes zeggen. Er komen er ook alweer een paar terug, et cetera. Maar het is een familie waar flinke heibel is geweest en waar ze elkaar nog wel eens de waarheid zeggen. En dan zeg ik het nog heel diplomatiek. Maar Verstappen heeft gewoon toch blijkbaar vertrouwen dat waar het dit jaar niet zo goed gaat, die vorm toch terugkomt in de komende jaren. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, er was eigenlijk geen plek voor hem om naartoe te gaan. Ferrari zit vol, Mercedes zit vol en McLaren zit vol. Dus de enige optie was blijven bij het huidige team of helemaal stoppen. En hij heeft voor optie 1 gekozen.
3: Ja, terwijl hij inderdaad ook wel serieus heeft gehint op stoppen. Dus waarom heeft hij uiteindelijk besloten om door te gaan?
10: Ja, omdat hij blijkbaar toch net iets verslaafder is aan de sport dan die aanvankelijk liet doorschemeren. Dat is een beetje een flauw antwoord van me, maar iedere autocoureur is verslaafd aan autosport. En als ze dat even missen, en we hebben natuurlijk net 3 weken vakantie gehad, dan gaat het weer kriebelen. Dat is een deel van het verhaal, maar het is ook wel echt een kwestie dat hij echt wel heeft gekeken bij andere teams. En dat zijn management vooral heeft gekeken. En dat wij allemaal verhalen hebben geschreven over, zou die stoppen? Zou die naar anderen willen? Zou die over willen stappen? En dat is een spelletje waarmee een coureur als Verstappen, een coureur met zo'n kaliber, natuurlijk zijn marktwaarde ook verhoogt. Want als jij zegt, ik overweeg dit, ik overweeg dat, ik ga misschien ergens anders heen, dan is een familie die jou graag binnen het boord wil houden misschien bereid om wat dieper in de portemonnee te gaan kijken dan ze normaal gesproken zouden willen. Dus er is een heel hard spelletje gespeeld achter de schermen. Ik moet daarbij wel zeggen dat Verstappen desgevraagd vandaag zei dat hij dichter bij stoppen zat in de Formule 1 dan tekenen bij een ander team. En dat zegt wel weer heel veel. Dus je moet hem maar op zijn woord geloven. Eerder helemaal stoppen met Formule 1 dan naar Ferrari, McLaren of Mercedes. Dat vond ik wel nieuwswaardig om te horen. Dat vond ik verrassend.
1: Maar Louis, als je dan zegt de andere teams zaten vol, denk je wel dat hij gesprekken gevoerd heeft? Of als je dat laatste dat je zegt, dat hij dichter bij stoppen was, is het dan ook een hele principiële keuze? Red Bull en anders niks?
10: Ja, nu wel. En dat hoor je hem ook zeggen. Tegelijkertijd knaagt er dan wel iets in mijn geheugen. Want vorig jaar waren er wel opties om over te stappen. Waren er coureurs die nog niet hadden bijgetekend. Waren er voortdurend geruchten over de positie van Antonelli en Russell bij Mercedes. En Mercedes was ook aan het flirten met Verstappen. En destijds werd gezegd, Verstappen heeft nog een doorlopend contract en heeft eigenlijk de ideale positie. Als die auto van hem goed is, in 2026 kan hij blijven. En is die auto niet goed, dan kan hij vertrekken. Nou, de auto is niet zo goed. Het functioneert allemaal niet zo heel erg lekker bij Red Bull. Nummer 4 in het WK, nog geen race gewonnen. Dus je zou zeggen, dit is toch echt een vrijbrief om te zeggen, het gaat niet lekker, ik ga ergens anders heen. Nou, dat gebeurt dus niet. Hij blijft. Dan kun je zeggen, hij heeft vertrouwen in de toekomst. Dat is ook wat hij letterlijk zegt. En toch, als ik de klok een jaar terugspoel, dan denk ik, het is toch een beetje een raar verhaal. Het is anders dan die vorig jaar suggereerde. Maar misschien is het gewoon een spelletje geweest waar wij natuurlijk als journalisten, als media, als insiders ook niet alles van weten en ook maar gokken hoe het precies is gegaan. Want de belangrijkste dingen in een contract in de Formule 1 blijven altijd geheim. En daar hoorden ook de ontbindende voorwaarden erbij. Die heeft hij nog steeds.
1: Ja. Sorry, ga je gang.
3: Nou ja, wat we in ieder geval wel weten over dat contract is dus dat het tot 2030 duurt. Hij begon al in 2016 bij Red Bull. Zat ook in hun opleidingsprogramma nog daarvoor. Hij reageerde vandaag op het lange huwelijk. Niet alleen familie, ook nog een lang huwelijk met de Oostenrijkse renstal.
9: Yeah, practicing for my own marriage. You know, just seeing how long I can eke that out in racing terms. And then try and triple that, at least, in marriage.
3: Ja, goede oefening voor het huwelijk met zijn vrouw, zegt Verstappen. Louis, hoe bijzonder is het eigenlijk dat een coureur zo lang bij dezelfde renstal blijft?
10: Nou, dat is volgens mij gewoon uniek. Ik kan me in ieder geval geen voorbeeld herinneren. En dan moeten we er even van uitgaan dat hij het ook uitdient, hè, tot 2030. Maar dan ben je 15 jaar bij hetzelfde team. Nou, dan geeft hij ook al het nieuws dat hij blijkbaar ooit gaat trouwen met Kelly Piquet, de dochter van de drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, waar op dit moment nog helemaal niet mee getrouwd is. En dan geeft hij ook nog aan 3 keer zo lang. Dus hij wil 45 jaar getrouwd zijn met Kelly Piquet. Hij wil 15 jaar bij Red Bull blijven. En ik verklap er maar vast bij, hij heeft ook nog wel een clausule in zijn contract staan dat als hij er geen zin meer in heeft, Of als hij wat anders wil doen, of als het allemaal tegenvalt, toch bij Red Bull, dan heeft hij ook echt wel ergens een regeltje neergezet dat 2030 misschien bij nader inzien toch gewoon een loze kreet was. Maar ja, kijk niet raar. Hij heeft ook gezegd, als die regels weer leuker worden en als de V8-motoren, de 8-cilinders, terugkeren, dan kan die ook maar zo langer doorgaan. Dus eigenlijk is het één schitterend mooi geprepareerd rookgordijn geweest waar we al, nou, ik denk al een jaar of twee toch mee zoet zijn. Blijft hij wel? Blijft hij niet? Vindt hij het nog leuk? Vindt hij het niet leuk? Hij speelt met ons allemaal en dat kan hij maken omdat hij gewoon de grootste coureur van deze generatie is.
1: Ik proef licht cynisme in je stem, Louis. Voor één vraag of antwoord op de volgende vraag heb ik even je jarenlange Formule 1 ervaring nodig. Want is er nou iets, het is natuurlijk een bijzonder huwelijk tussen Max Verstappen en Red Bull. Maar is er nou iets wat bij jou knaagt dat je hem misschien ooit een keer in een andere auto zou zien zitten? Dat zijn carrière nog meer afmaakt. Hij heeft natuurlijk 4 wereldtitels, meer dan 70 Grand Prix gewonnen. Maar heb jij dat gevoel nog ergens of helemaal niet?
10: Ja, het is een gewetensvraag. Want ik ben vandaag bij 18 van de 22 coureurs op bezoek geweest. En ik heb deze vraag overal geprobeerd te stellen. En ik dacht, er zal toch iemand gaan zeggen dat het een beetje jammer is dat al die wereldtitels, of het er nou 4 zijn zoals nu, of hij wint er nog 2 of 3, allemaal bij dezelfde renstal. Ik heb het echt uit een treuren geprobeerd. Ook bij Alonso, de tweevoudig kampioen. Ook bij Hamilton. Is het niet een beetje een smetje als je al die titels maar bij één team haalt? Maar ik moet je helaas toch vertellen dat ik de enige ben die dat als een smetje ziet. Ik vind zelf, misschien komt het ooit nog. Maar de ster van Verstappen hoeft niet meer groter te worden. Dat vooropgesteld. Maar ik zou het schitterend vinden om hem nog een keer in het rood te zien van Ferrari of in het zilver van Mercedes. Maar het ziet er naar uit dat we daar nog een jaartje of 4, 5 op moeten wachten. En misschien komt het wel nooit. En nou, dan ben ik maar de enige die dat jammer vindt.
1: Oké, dankjewel Louis. Dit weekend gaan we natuurlijk in Zandvoort gaan we een geweldige Grand Prix zien. En dan gaan we je uitgebreid horen op NPO Radio 1. Dankjewel.

0: Een oudje uit 1964, My Guy van Mary Wells.
1: Een moeizame, maar uiteindelijk toch nog ruime 4-1 zegen op Japan vandaag voor de Nederlandse hockeymannen op het WK in eigen land. Nederland eindigt daardoor als poolwinnaar, maar aanvaller Thijs van Dam is niet helemaal tevreden.
2: Niet al te best gevoel. Ik denk dat we blij mogen zijn met 4 goals en 3 punten. We zijn ongeslagen poolwinnaar. Maar ik denk dat we allemaal hebben gezien dat het een matige wedstrijd was. Zeker de eerste helft was gewoon laag in energie. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Misschien toch moeilijk om ons op te laden als de uitslag van de pot er niet meer toe doet. Maar het is denk ik niet wie wij zijn en wat we willen uitstralen. Dus ja, aan de ene kant tevreden met 3 punten, maar de wedstrijd was natuurlijk niet top.
1: Oud-international en analist Dennis Warmerdam. Goedenavond, Dennis.
3: Hey, goedenavond.
1: Ja, geen goed gevoel bij Thijs van Dam dus. Hij noemt daar ook al een aantal redenen voor. Hè. Die eerste 3 kwarten die waren bepaald niet goed. Waar schortte het aan wat jou betreft?
3: Ja, ook aan de slordigheid. Dus zeker in de balaannames. Veel spelers die denk ik door de man heen gingen. En je zag dat Japan had de energie, die ging ervoor. En bij Nederland oogde het wat loom. En liep het niet. En daar trok ze elkaar wat in mee. En uiteindelijk gelukkig het laatste kwart werd Japan denk ik ook moe. Maar zag je toch wel dat het er bij Nederland wel in zit. Alleen dat duurt wel heel erg lang. En ik denk dat Thijs het mooi verwoord dat niet is wie ze willen zijn. En dat soms kan gebeuren in een wedstrijd. Alleen het duurde wel heel erg lang, vond ik, voordat ze het konden omdraaien. Ja. Dat is denk ik wel een mooie leerles voor de wedstrijden die komen. Je kan niet de hele wedstrijd het momentum hebben, maar ze moeten dat wel kunnen omdraaien tijdens de wedstrijd.
1: Ja, want het duel zelf ging niet ergens meer over. Van Dam zegt dat ook. Hè. Is het dan onderschatting?
3: Nou ja, onderschatting niet. Uiteindelijk, je zegt heel terecht, het gaat nergens over. En je kan het met elkaar benoemen. En ik denk ook dat het in de voorbespreking en met het team veel benoemd is. We willen ze niet onderschatten. We willen deze wedstrijd winnen. We willen er vol op. Maar zeggen en voelen zijn toch denk ik dan 2 verschillende dingen. En uiteindelijk maakt het voor het vervolg van het toernooi natuurlijk ook niet uit. Ja. En het eerlijke verhaal is ook dat, stel je voor, ze worden wereldkampioen, je over 10 jaar toch ziet staan dat ze 4-1 hebben gewonnen van Japan. Dus het is ook, er is ook niet heel veel aan de hand. Zeker in een WK in eigen land denk ik dat je ook dit soort wedstrijden met een beter gevoel wil afsluiten. Ja. Je kan ze beter nu spelen en ervan leren dan later in het toernooi.
1: Maar was er nog een moment dat jij dacht, dit komt niet goed?
3: Nou ja, uiteindelijk niet, want je weet dat ze doorgaan. Dus uiteindelijk komt het natuurlijk altijd goed. Alleen
1: maar wat deze wedstrijd betreft, ja.
3: Ja, na rust. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze in de rust elkaar zo in de ogen hadden gekeken. Dat ze met een andere energie het veld opkwamen. En de statistiek 53% balbezit voor Japan in het derde kwart na rust zei voor mij wel genoeg. Toen kwamen er 2 corners voor Japan. Toen dacht ik, nou, het zou zomaar kunnen dat Japan deze wedstrijd gaat winnen. Maar goed, uiteindelijk is het goed gekomen. En hebben ze toch best wel een behoorlijke uitslag neergezet.
0: Ja, waarschijnlijk zo'n wedstrijd die we heel vaak zien. Favoriet heeft het moeilijk, maar favoriet wint uiteindelijk wel. Elke dag benoemen we een mooi, opvallend of bijzonder moment. En dat noemen we dan de klapper van de dag.
4: Holland, hockeyland,
5: de klapper van de dag.
6: Kan Tijmen Reijenga de stand ook nog aan 4-1 brengen. En deze scoort. Oh, 4-1. Hier heeft Japan niet van thuis.
7: Ja, je hebt het nog over gehad. Als het dan goed gaat, doe het dan gewoon nog een keer. Ja, en dan zitten ze allebei gewoon er goed in. En daar kan ik alleen maar blij mee zijn.
0: Ja, 2 raken strafcorners van Tijmen Reijenga. De 3-1 en de 4-1. En vooral de eerste was bijzonder. Die was heel mooi, toch?
3: Dennis? Het is een bijzondere techniek. Dus uiteindelijk zijn we tegenwoordig in het hockey de sleeppush gewend. En hij maakt er een soort van rolflats van. Een techniek die we helemaal niet verwachten op de kopcirkel. Maar hij krijgt er zoveel snelheid achter dat het onhoudbaar is voor de keeper. Dus het is erg grappig om te zien dat hij zijn eigen specialisme heeft gecreëerd.
0: Maar heel even, een rolflats. Heb jij dat woord bedacht? Of is dat
1: de rolflats van de dag?
0: Ja.
3: De rolflats van de dag. Ja, het is een flats is eigenlijk een rechte tik tegen de bal. En hiermee schuif je hem eigenlijk een soort van je stik af. En daardoor rolt hij eigenlijk over je stick heen. Dat, ja, ik heb het niet bedacht. En ik kan het ook overigens niet zo goed als Tijmen Reijnga. En niet heel veel mensen. Dus ja, het is bijzonder dat hij dit doet op de kopcirkel. En ja, het werkt heel goed. Dus ik zou zeggen, zeker blijven inzetten.
0: Specialiteit van het huis. Tenminste, de specialiteit van Reijnga in dit geval. Normaal gesproken Precies. is natuurlijk Jip Jansen de aangewezen nemer. Hij stond er naast toen de strafcorners vielen. Wordt Reijnga nu, denk je, na deze gemaakte strafcorners de eerste man?
3: Nee, dat verwacht ik niet. De corner van Jip Jansen is wereldklasse. En die heb je ook nodig. Maar ik denk wel dat het lekker is, zeker voor Nederland, verder in het toernooi, om beide opties te hebben. En helemaal als ze er samen in staan. Dus het is natuurlijk heel fijn als Nederland zelf al om beide jongens in het team te hebben. En ook daarin te kunnen variëren. Maar mochten ze er samen op staan, dan zal Jip zeker de nummer 1 zijn. Maar goed, ja, nogmaals, het is fijn om beide te hebben.
0: Ja. Dankjewel voor nu. Nederland speelt zaterdag weer en dan in de tweede groepsfase. Dankjewel, Dennis Warmerdam.
1: Sportclubs op het Amsterdamse Sportpark Middenmeer starten dit najaar een pilot om leden met een veiliger gevoel van en naar de club te laten fietsen.
4: Ik heb er zelf geen problemen mee over gehad, maar ja, het kan zijn dat er misschien teamgenoten dat hebben meegemaakt. Ja, ik vind het wel goed dat er wel aandacht komt.
8: Ja, ik probeer sowieso eigenlijk altijd samen te fietsen als het donker is. Niet altijd kan het, omdat sommige mensen moeten een andere kant op. Maar als het kan, doe ik het zeker.
1: Ja, de pilot is onderdeel van een pakket aan extra maatregelen van de gemeente naar aanleiding van de moord op Lisa een jaar geleden in Duivendrecht. De voetbalclub, hockeyclub en de atletiekvereniging die slaan daarvoor de handen ineen. En Bram Jansen is bestuurslid van voetbalclub Geuze Middenmeer. Bram, goedenavond.
9: Goedenavond.
1: Een pilot dus, gezamenlijk ondernomen. Wat houdt het precies in voor spelers van jullie clubs?
9: Wat de pilot inhoudt is dat er gekeken gaat worden of er behoefte is en of het zinvol is om een app te introduceren die gezamenlijke routes, veilige routes aangeeft om van en naar de sportclub te fietsen en ook met name om te faciliteren dat mensen dat samen kunnen doen. Dus dat je kan aanmelden of dat je kan aangeven dat je graag met iemand, zeker als het donker wordt of wat later op de dag, met iemand wil fietsen. Dus dat is één, dus dat is een soort app-systeem. En het andere deel is dat er met verlichte punten geprobeerd wordt om verzamelplaatsen te maken die herkenbaar zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
1: Oké, dus in de toekomst, als ik heb net een wedstrijd gehockeyd bijvoorbeeld, ik wil naar huis, het is 's avonds laat, het is donker, dan kan ik dus of naar zo'n punt gaan, naar zo'n lamp, of ik pak die app erbij. En hoe werkt dat dan concreet?
9: Dat weet ik eigenlijk niet precies, want het is dus een pilot. En dat is, zoals ik het begrijp, nog in ontwikkeling. Maar het idee zou zijn dat je dan kunt dat je daar kunt afspreken met anderen. En ik denk met name dat dat zinvol is als je bijvoorbeeld je eigen teamgenoten niet in de buurt hebt of zo. Dus andere mensen in de buurt van het park. Een innovatief idee was dat mensen thuis ook kunnen volgen waar bijvoorbeeld kinderen of jongeren dan zijn. Dus die app die kan iemand thuis ook even aanzetten. En dan kun je een beetje controle houden of monitoren of iemand wel beweegt of iemand onderweg is.
0: Ja, is er een acute aanleiding om dit precies bij jullie sportpark te doen? Hebben zich in de afgelopen jaren vervelende dingen voorgedaan rondom de sportclubs waar het nu over gaat?
9: Ja, zeker. Er zijn best wel veel meldingen van incidenten en het is eigenlijk al jaren aan de gang. En begint dat steeds als het najaar invalt.
0: Als het donkerder
9: wordt.
0: Ja.
9: Ja, en we komen nu natuurlijk net uit de zomer en het heeft een beetje stilgelegen een tijdje lang, een paar maanden lang. Maar nu wordt het najaar, het wordt donkerder. En dan komen de meldingen binnen van kinderen, jongeren, meiden die geïntimideerd worden. Soms wordt er een fiets gejat. Soms wordt er interbedreigende taal plaats. En die incidenten zijn een beetje moeilijk te peilen hoeveel het er nou precies zijn. Ik kan me ook heel goed voorstellen, maar het is een beetje een natte vingergevoel, dat er heel veel niet gerapporteerd wordt. Het is natuurlijk ook niet heel erg stoer. Maar elk jaar zijn er incidenten. En daar is blijkbaar geen goede oplossing voor. En dat is een onveilig gevoel voor heel veel spelers. En met name ook ouders van jongere spelers. Dus daar gaat het om. En het is een hardnekkig probleem. Het sportpark is erg. Het is best wel groot, maar het ligt ook best wel afgelegen in een bebost, donker gebied. Dus je moet een stuk door die bossages heen, of een stuk door een wat donkerder gebied waar weinig huizen zijn, waar weinig andere mensen zijn. Dus dat maakt het ook een lastig stukje om te controleren, denk ik.
0: Nou wordt er een hockeyclub genoemd, een atletiekclub, een voetbalvereniging. Er zitten daar veel meer voetbalverenigingen. Speelt de gemeente hier ook nog een rol in? Want is dit een beetje van jullie zelf of krijgen jullie de gemeente daarin mee?
9: Nou, het is eigenlijk van de gemeente. Maar de gemeente reageert, voor zover ik kan zien...
0: Op jullie meldingen, eigenlijk?
9: Nou ja, suggesties en brieven en van clubs, waaronder de onze. En ook gezamenlijk, dus clubs die gezamenlijk op een gegeven moment hebben gerapporteerd over een incident. Dat is een ernstig incident, zo'n 1,5 jaar geleden, waarbij een jongen onder heel veel intimidatie van zijn fatbike is beroofd door een groep mannen, 3 mannen. En dat is een soort relaas daarvan is naar de gemeente gestuurd en daar is vervolgens actie op ondernomen. Dat wil zeggen, daar is naar geluisterd, daar is op gereageerd. En dit zou daar een goed uitvloeisel van kunnen zijn. Het is een beetje onduidelijk wat nou precies de aanleiding is. Maar aannemelijk lijkt mij dat het gaat om jarenlange berichtgeving over incidenten die zich voordoen. En het is niet noodzakelijk elke week bak natuurlijk. Maar het is wel zo dat de incidenten ernstig genoeg zijn om een gevoel van onveiligheid te creëren. Wat er eigenlijk niet zou moeten zijn als het gaat om een sportvereniging of een park waar sportverenigingen proberen leuke dingen te doen met jongeren.
0: Ja, iedereen...
9: En ouderen, moet ik er ook bij zeggen. Zelfs een iemand van ons bestuur vertelde dat hij zelf ook een keertje is klem gereden door een groep mannen. Dat was overdag en dit betreft een volwassen persoon.
0: Ja. Elk stapje de goede richting op is er eentje natuurlijk. Heb je er vertrouwen in dat de maatregelen waar het net allemaal over ging, dat echt gaat helpen?

0: regelen waar het net allemaal over ging, dat echt gaat helpen? Dat met name jongens en meisjes natuurlijk veilig weer naar die sportclub kunnen fietsen?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar wat ik denk ik heel zinvol vind, is om aandacht te vestigen op het probleem. En dat er eigenlijk ook best wel iets heel simpels toe te passen. En het is namelijk gewoon samen fietsen. Mm-hmm. Ik heb een jong kind, die is 11. Een ander die is 7. Zitten allebei op die vereniging. En met die van 11 hebben we een soort van groepje met ouders die tot nu toe elke keer mee fietst met een groepje spelers. En na 12, 13 gaan ze natuurlijk alleen fietsen. Maar misschien kunnen we stimuleren of kunnen we tot norm maken dat ze zolang deze meldingen binnen blijven stromen, dat zij ook in groepjes blijven fietsen. En dat we op die manier proberen om incidenten te verminderen.
0: Ja, nou, dankjewel in ieder geval om te vertellen over dit initiatief om voor meer veiligheid rondom het sportpark Geuze Middenmeer. Dankjewel, Bram Jansen.
2: NPO Radio 1.
3: 4 minuten over 11:30, Ewout de Jong met het NOS-journaal.
4: Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren minstens 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In België heeft een man die een vermeende pedofiel bijna vermoordde 17 jaar cel gekregen. Hij was ervan overtuigd dat zijn stiefzoon door zijn buurman was misbruikt en mishandelde hem zo zwaar dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt en niet kan praten of bewegen. Veel mensen in België hebben hun steun betuigd aan de dader. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartij en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is.
5: Langs de lijn en omsteken.
0: Ja, vanaf morgen zijn de Franse Alpen 3 dagen lang het decor van het Nederlands kampioenschap skyrunning. Wie kan het best hardlopen over smalle paadjes op steile Franse bergen? Wie er alles van weet is Rogier Wouters van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Goedenavond, Rogier.
6: Ja, goedenavond.
0: Je hebt zelf ook 15 jaar wedstrijden gelopen, meegedaan aan het NK skyrunning. Kun je eens uitleggen wat dat precies is, skyrunning?
6: Skyrunning is eigenlijk een bergsportvariant waarbij je zo snel mogelijk een parcours probeert af te leggen in de bergen en waarbij je dat ook nog, waar dat mogelijk is, hardlopend probeert te doen. Maar de essentie is eigenlijk niet hardlopen, maar een technisch parcours door de bergen afleggen.
0: Is het meer bergklimmen dan inderdaad of is het meer rennen?
6: Ja, het zal altijd een combinatie zijn. Het is trailrunnen kennen we denk ik allemaal ondertussen. En de definitie van trailrunnen is het hardlopen over ongebaande paden buiten de wegen om. En bij skyrunning komt daar een dimensie bij, waarbij de technische vaardigheden gevraagd worden en je vaak over rotsachtig terrein kan gaan. Soms stukken wat moet klauteren. Misschien je handen moet gebruiken naast je voeten. Puinhellingen kan tegenkomen. Geëxponeerde hellingen kan tegenkomen op mooie bergpaadjes. Dus het is een combinatie van trilrunnen en soms wat, ik zeg wat klauteren, wat klimmen en klauteren.
0: Ja, Joram op de site, misschien is het iets voor jou, staat namelijk: het zijn legendarische hardloopwedstrijden door het ruige Belledon massief in de Franse Alpen. Een droomdecor voor iedereen die van technisch berglopen houdt.
3: Oh, dat klinkt spectaculair, ja. Maar kun je eens omschrijven dan hoe mooi dat eruit ziet, Rogier?
6: Ja, nou ja, de ervaring die ik in ieder geval heb van de mooiste wedstrijden die ik gelopen heb, is dat je in eerste instantie zul je wat hoogtemeters moeten maken om wat hoger in de bergen te komen. En daar beginnen vaak de technische uitdagingen. En moet je je voorstellen dat je over rotsen begeeft. Soms wat steiler en soms wat minder steil. Soms hangt er een touw of een ketting waar je met je handen naar boven kan trekken. Je moet goed opletten waar je voeten plaatst, ook vooral met het naar beneden lopen. Het zijn vaak losse stenen, puinhellingen. Dus een behoorlijke mate van tredziekheid. Dus je controle van je voetbewegingen zijn heel belangrijk. En je moet je voorstellen dat je vaak over hele mooie bergen komen, mooie bergmaatjes. Je probeert

0: een top te bereiken. Afhankelijk van het parcours en natuurlijk ook een beetje van het weer, heb je vaak schitterende uitzichten.
1: Ja, over het weer gesproken, want morgen staat de eerste wedstrijd op het programma. Jij gaat ook meedoen, hè? Je hebt ongetwijfeld, zit je natuurlijk heel de tijd dat de weersverwachting te refreshen. Flinke regen.
0: Ja, ja, klopt. Ik kijk naar buiten en ik hoor de regen vallen. Dat zou betekenen dat de organisatie ervoor gekozen heeft om de wedstrijd van morgen, in ieder geval de Sky Race, wat later te laten starten. Die zou eerst om 9:30 starten, die start nu om 11:00. En het parcours is verlegd. Dus dat betekent dat helaas het parcours van morgen, de korte wedstrijd, wat minder technisch zal worden. Niet meer de oude route waar iedereen eigenlijk enorm naar uitkijkt. Maar een aangepaste route en een hele goede keuze, laat het duidelijk zijn. Die iets minder is wat dat betreft wat er is. Ja. Dus we hebben daar natuurlijk allemaal begrip voor. We vinden het allemaal jammer, alle deelnemers. Maar we snappen ook dat de organisatie die keuze moet maken.
1: Safety first natuurlijk. Je zegt al terecht, korte wedstrijd. Want zaterdag dan staat de ultraloop op het programma. En dat is nog wel weer een tandje extremer.
0: Klopt, ja, dan we hebben twee onderdelen dit jaar voor het NK. De Sky Race morgen en zaterdag de Sky Ultra. 63 kilometer en 4700 hoogtemeters, om en nabij. Dat betekent ook dat de deelnemers vele malen langer onderweg zullen zijn. De snelste tijd ooit gelopen is iets meer dan 8:00.
1: Zo.
0: En de verwachting is dat de langste deelnemer die zal zondagmiddag rond 12:00 uiterlijk moeten finishen. En er zullen deelnemers zijn die dus zaterdag om tussen 8 en 9 starten en zondag tussen 11 en 12 finishen.
2: Maar Rogier,
0: de hele nacht doorlopen.
2: Waarom moet het allemaal zo extreem? Want het is al spectaculair in de bergen, mooie uitzichten, je sleep je omhoog aan kettingen. Waarom moet het dan ook nog 63 kilometer?
0: Ja, mensen vinden het heerlijk om zichzelf uit te dagen en in de eigen grenzen te verleggen. Dan lijkt 63 kilometer heel lang. Het is ook een enorme afstand. Maar morgen starten bijvoorbeeld de Integraal. En dat is wel het hoofdnummer van de ECPBL. En dat is een wedstrijd over 140 kilometer met 11.000 hoogtemeters.
1: Het wordt nog extremer. Mooi.
0: Het kan altijd gekker. Ja.
1: Ja, die 63 kilometer stelt eigenlijk weinig voor, zeg jij.
2: Nee, misschien.
1: Het is gewoon een weekendactiviteit.
0: Het is een weekendactiviteit, het is altijd relatief, maar het is een serieuze afstand. En de mensen die daar aan meedoen, die weten ook waar ze aan beginnen. Die hebben zich natuurlijk goed voorbereid. En dit zal niet de eerste wedstrijd zijn waar zij aan deelnemen. Want anders wordt het een ongelooflijk zware dobber. Dat wordt het dan ook. Maar je moet weten waar je aan begint en dat je lichaam en vooral je mind het aan kan. Want er zullen altijd momenten zijn, zeker als je lang onderweg bent, dat het even tegen zit, dat je even niet lekker voelt. Dat geldt eigenlijk vrijwel voor iedereen. Ja. En de kunst is dat je daarmee om kan gaan.
1: Veel plezier en succes. Het NK Skyrunner. Rogier Wouters was dat van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.
3: Ja, hoe vaak hebben we het er al niet over gehad, hè? Over de lage waterstand in de Rijn.
4: Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn. En in de kades zitten scheuren.
5: Het is zonnig, droog en alle regengebieden gaan langs ons heen.
4: De gevolgen voor de rivieren worden steeds groter.
3: Door de droogte en de lage waterstand in de rivier kunnen binnenvaartschepen moeilijk varen.
6: Ik ben nu 50 jaar op de Aders en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus dat is echt extreem, hoor.
2: Ja, en die regen in de Alpen is natuurlijk ook uiteindelijk goed nieuws voor hier. Want dat stroomt dan weer via de rivieren deze kant op. Na wekenlange droogte en hoge temperaturen heeft het namelijk ook hier eindelijk weer een beetje geregend. En dus kan het water misschien ietsje hoger staan. Maar de vraag blijft, wat hebben we eigenlijk geleerd van deze droge zomer voor de toekomst? Zulke vragen leggen we sinds een paar weken voor aan onze rivierjournalist Wim Eikelboom. Goedenavond, Wim.
7: Goedenavond.
2: Je woont vlakbij de IJssel. Het dieptepunt is dus kennelijk achter de rug. Hoe ligt hij er nu na een aantal dagen regen bij?
7: Nou, ik was er vanavond en er was nog heel weinig te zien, eerlijk gezegd. Hij krabbelt heel langzaam op. En dat zie je ook in de cijfertjes terug van de Rijn. Die zit nu op vanavond 633 kuub per seconde komt er dan binnen bij Lobith. Was 560 kuub en gaat dan naar 725 in de loop van dit weekend. Dan zit hij nog op de helft van wat het normaal op deze, rond deze tijd van het jaar is. Dus dan zie je dat dat water gaat te paard en komt te voet, zullen we maar zeggen. Dus het gaat heel langzaam.
2: Dus dat is met recht een druppel op de gloeiende plaat.
7: Ja. Ja, en interessant dat je dat de Rijkswaterstaat nu zegt van ja, we hebben ook nog eerlijk gezegd nog niet helemaal helder hoe precies dat laagste punt, hoe dat was. En dat heeft er weer mee te maken dat hun systemen dat een beetje de kluts kwijtraakten. Dat is een beetje mijn interpretatie. Dus wat je ziet is dat modellen en rekensommen zijn ingesteld op bepaalde waardes van rivieren en deze onderwaarde, die gewoon historisch laag is, die kon het niet aan. Ik zag ook overal, dat was wel grappig, afgelopen dagen stond er een soort streepje op allerlei plekken waar normaal verwachtingen stonden, omdat het systeem ergens dacht van ja, wij weten het ook niet meer. Ja. Nou ja, is nu weer bijgetrokken, nu het regent en nu de rivier weer een beetje aantrekt. Maar dat was wel, dat was misschien wel een van de eerste kleine lessen dat je kunt je systemen helemaal goed op orde hebben, maar er kan iets gebeuren waardoor wij zelf ook weer verrast worden.
1: Ja, ja. Nou ja, dat zegt natuurlijk veel over de droogte deze zomer. Je zegt dat jij zoekt die IJssel af, hè? Zeker ook bij deze lage stand. Heb je dan nog iets noemenwaardigs gezien tijdens jouw tocht?
7: Nou, niet qua. Wat interessant is, dat zijn allerlei mensen die zijn op zoek naar vondsten van die bij laag water boven komen. Nou, daar ben ik zelf niet zo op gespitst. Wat ik dan nog wel interessant vind, is dat je ziet dat op alle plekken waar het nog stroomt, de rivier die stond min of meer stil de afgelopen week. Het stroomt bijna niet meer. En dat is natuurlijk al heel raar, want een rivier hoort te stromen, een gezonde rivier. Dus dan voel je al dat die eigenlijk een beetje gedrag heeft, wat ook niet normaal is voor die rivier. Maar wat er wel stroomde was natuurlijk, dat zijn de lozingspunten van onze afvalwater. En je ziet meteen dat daar ook een discussie over loskomt. Hè. Dat is een van de lessen die misschien wel getrokken wordt. Van hey, is het niet vreemd dat we al ons afvalwater, wat wij dus door de gootsteen spoelen en door het verlet spoelen en wat gezuiverd wordt in rioolwaterzuiveringen, dat we dat daarna lozen op de rivier. De Maas bijvoorbeeld stond deze zomer stond voor een groot deel in het teken van dat afvalwater. Dus dan moet je je voorstellen dat van zo'n rivier meer dan de helft bestaat uit dat water. Nou, kun je aan de ene kant zeggen, nou fijn, dan is die rivier toch nog goed gevuld. Aan de andere kant, ja, dat water stroomt wel weg. Hè? Dus twee derde van al het water wat Nederland binnenstroomt, stroomt ook weer weg. En moeten we dan niet juist zuinig zijn op dat water? Ik denk dat die discussie, een van de lessen van deze zomer, dat die discussie wel weer gevoerd gaat worden. Namelijk, moeten we dat water niet daar zuiniger op zijn? Want ja, we hebben weinig dan. Hè? Als de rivier weinig aanvoert, hebben we weinig water. Dan moeten we dat wat er is niet ook nog eens in de rivier laten lopen. Dan moeten we kijken, kunnen we daar misschien drinkwater van maken? Dat ligt heel gevoelig. Doen ze in het buitenland wel. In België doen ze dat. In Nederland doen we dat nog niet. Drinkwater maken van rioolwater, gezuiverd rioolwater. Dus eigenlijk het recyclen van ons drinkwater. Zo kun je het beter zeggen. Dat doen wij nog niet. Vinden we een beetje spannend. Maar ik denk dat deze zomer, dat de les van deze zomer is, dat we daar toch wel echt heel serieus weer naar gaan kijken.
1: Ja, ja, maar oké. Okay. Ja. Dus, we moeten wat leren van deze periode, zeg jij. Maar er zijn eigenlijk twee stromingen. Hè? Er zijn ook partijen, BBB, CDA, want er is een ingelaste vergadering van het waterschap geweest. Die zeggen, ja, dit was een uitzondering. Dit wordt echt niet de nieuwe norm.
7: Ja, dat zie je natuurlijk ook. Dus dit wordt ook, is ook politiek. Dus politiek is dat er partijen zijn die zeggen van ja, laten we niet te snel de conclusie trekken. Dit is een gevolg van klimaatverandering en dit wordt eerder regel dan uitzondering. We moeten daar voorzichtig in zijn en we moeten niet te snel ons beleid aanpassen en ons beheer aanpassen. En er zijn partijen die nu ook binnen waterschappen gaan die stemmen op. In het waterschap van het gebied waar ik woon was gisteravond een ingelaste vergadering en die was bij elkaar geroepen door partijen die zeggen, wij moeten nu op basis van deze zomer, we zijn door het oog van de naald gekropen, we moeten nu handelen, we moeten dingen anders gaan doen, daar moeten we over nadenken.
1: Ja.
7: Nou ja, dat is het spanningsveld en er zijn waterschapsverkiezingen die eraan komen komend jaar. Ik denk dat daarin ook een rol gaat spelen, al spelen die verkiezingen niet zo heel erg tot een verbeelding. Maar toch, dat zal vast een thema worden, denk ik. Ja.
1: Want heel concreet, ja. Wim, wat zou er dan moeten gebeuren om zo'n lage waterstand te voorkomen?
7: Nou ja, dan gaat het natuurlijk altijd over de vraag water vasthouden. En bij water vasthouden dan denken mensen al snel van ja, wat is dat dan? Moet je dan in regentonnen en zo? Nou ja, dat is natuurlijk op kleine schaal water vasthouden. Hè. Dus zorgen dat je het water, als er veel is, dat je dat opspaart. Mm-hmm. Sommige mensen doen dat in hun, dat is tegenwoordig ook heel hip. Mensen die daar de ruimte voor hebben, die graven die in hun tuin een enorme kelder waarin ze water stoppen voor perioden dat er weinig is. Maar dat kun je ook doen door bijvoorbeeld te infiltreren. En dat is iets waarvan ik denk dat die ook weer in beeld komt. Dus water infiltreren in de bodem. Dat is een groot voordeel boven bijvoorbeeld water parkeren in een waterplas. Hè. Dus ja. Je kunt ook zeggen, we hebben veel water in de rivier. We hebben een paar plekken waar we waterplassen maken. Maar goed, dat kan ook verdampen. Dus daar heb je dan weer last van met hitte. Maar als je het infiltreert, dan heb je dat niet. Dus ja. Als je dat in de bodem stopt, en dan blijft het daar. En dan kun je dat uit die bodem halen als je het nodig hebt. Of je kunt het, in zekere zin... Doen we dat bij drinkwaterbedrijven, doen dat al. Hè? Die gebruiken dan water uit de rivier om in de duinen te stoppen en uit die duinen te halen als ze het nodig hebben. Maar ik denk dat we misschien wel dat gesprek gaan voeren.
1: Ja.
7: En natuurlijk, van de week stond in NRC iemand die riep, er zit een zoetwaterdrinkbel onder de Noordzee, die moeten we gaan aanspreken. Nou ja, okay. Je ziet... Dat zijn allemaal creatieve
1: verschillende opties. Daar zal de komende tijd nog veel over gesproken gaan worden. Terwijl dat waterpeil dus langzaamaan een heel klein beetje weer aan het stijgen is. Dank voor de update vanaf de IJssel, rivierjournalist Wim Eikelboom.
2: Ja, gaan we even terug naar het eerste deel van deze uitzending. Dat stond namelijk voor een heel groot deel in het teken van Europees voetbal. Playoff voetbal voor de Conference League. Ajax won in Sion met 4-2 van Sion en FC Twente. Dat verloor, dat heeft namelijk de heenwedstrijd verloren met 1-0 van Karabach uit Azerbeidzjan. En trainer John van der Brom gaf na afloop zijn visie op die wedstrijd.
8: Ik denk dat we sowieso tegen een hele goede tegenstander hebben gespeeld. Die ook vanavond weer heeft laten zien dat ze heel goed overweg kunnen met de bal. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik bij ons vanavond een beetje gemist heb. In balbezit, dat we de goede keuzes hebben gemaakt. En als je dit soort wedstrijden speelt, dan is het in eerste instantie altijd belangrijk dat je gesloten defensie houdt. Ik denk dat we daar nog redelijk tevreden over kunnen zijn, gezien het aantal kansen wat we hebben weggegeven. Maar aan de andere kant, wij staan voor meer dan alleen maar verdedigen. Dan heb je gewoon 11 spelers op het veld nodig die er goed in zitten, die top zijn om uiteindelijk een wedstrijd als deze te kunnen en te mogen spelen. En ik heb vandaag niet dat gezien bij ons. Dus in mijn optiek waren er te veel spelers onder het niveau. En dan krijg je het dus heel lastig en heel moeilijk tegen nogmaals een hele goede ploeg als Karabach. En dat geeft mij ook weer moed richting volgende week, omdat... Ik denk dat wij zoveel beter kunnen als dat wij vanavond hebben laten zien. En als we daartoe in staat zijn in een uitwedstrijd, en dat wordt niet makkelijk, laten we dat voorop stellen. Maar ja, daar kun je altijd, of daar moet je altijd in blijven geloven. Omdat, gezien een fase in de wedstrijd dat we ook hun het moeilijk hebben kunnen maken. En ook wij toen een aantal kansen kregen om minimaal gelijkmaker te maken. Alleen dat is niet gebeurd. En dan vlieg je 1-0. En ja, dat is een hoop werk voor ons richting volgende week, absoluut. Maar nogmaals, voor mij houdt op de been dat we veel beter kunnen als dat we vanavond hebben laten zien. Zowel individueel, maar ook als team.
2: Ja, en waar John van der Brom het heeft over volgende week, dan heeft hij het over de return, die is in Baku in Azerbeidzjan.
1: Mooi verhaal uit Sittard, het nieuwe uitshirt van Fortuna. Dat is heel populair, niet alleen in Sittard en omstreken, maar ook aan de andere kant van de wereld. Door een afbeelding die verwijst naar de stadsheilige Sint Rosa is het namelijk een hit in Peru. Influencers die hebben het shirt inmiddels massaal omarmd.
9: Fortuna Sittard, club perteneciente a la Eredivisie, homenajea a Santa Rosa de Lima con una camiseta conmemorativa.
10: El club Fortuna Sittard de los Países Bajos.
11: El Fortuna Sittard.
12: En Fortuna Sittard.
13: El Fortuna Sittard de la Eredivisie.
14: Fortuna Sittard, equipo de la Eredivisie, presentó su nueva indumentaria en homenaje a la Santa Peruana.
1: Jurjen van Geel, merchandise manager bij Fortuna. Goedenavond.
15: Goedenavond.
1: Eerlijk zeggen, is dit briljant bedacht door de merchandise afdeling of een grote verrassing uit Peru?
15: Deels. 50-50.
1: Okay.
15: Nee, we weten op het moment dat we een shirt waar een internationaal teentje aan zit, als we die lanceren, dat het opgepakt kan worden. Dat hebben we in het verleden ook bijvoorbeeld gehad met het Fernando Rixen shirt, dat heel goed op werd gepakt in Schotland. Dus we wisten dat het opgepakt kon worden. Ik moet ook heel eerlijk zijn, in de mate waarop het opgepakt is, ja, dat hadden we niet aanzien komen.
1: Nee, want vertel eens, wie is die Sint Rosa en waarom is dit zo populair in Peru?
15: Nou, dan moeten we 350 jaar terug als we het over het stukje van Sittard hebben. 1668. Op dat moment was er een dodelijke epidemie in Sittard, de omgeving gaande. Op dat moment richtten de inwoners zich in Sittard tot Rosa van Lima. En een jaar later is die epidemie voorbij. En vanaf dat moment is ze eigenlijk verklaard tot beschermheilige van de stad. Tot de dag van vandaag wordt daar in ieder geval in Sittard middels verschillende evenementen onder andere bij stilgestaan. En vandaar ook de ode van dit shirt.
2: Is het ook een verhaal dat jou bekend was? Of moest je wel even bij worden gepraat? Speelt dit verhaal nog een actuele rol in de stad?
15: Ja, in de stad is het nog steeds levend. Elk jaar hebben we verschillende activiteiten en evenementen. Dus nee, het leeft nog steeds in Sittard, zelfs 350 jaar later.
2: Ja, nou is dat een heel leuk clipje dat aan het begin gemaakt wordt. Heel goed gemaakt ook, klonk goed. Maar over wat voor aantallen hebben we het nou? Hoeveel shirts zijn er opgestuurd vanuit de fanshop in Sittard met heel veel postzegels erop naar Peru?
15: Nou, in Peru valt nog wel mee. Het heeft natuurlijk ook een stukje te maken met de inkomsten of de salariskloof.
2: Het shirt is te duur.
15: Als je een shirtje vanuit Nederland naar Peru wil sturen, zit je al gauw op €100. Nou, en als je bedenkt dat ze daar 500 tot €600 verdienen, ja, dan is dat best wel een stevig bedrag op het maandsalaris. Maar je merkt tegelijkertijd wel dat ze bijvoorbeeld heel erg gretige aftrek vinden in Amerika. Engeland zijn er heel veel heen. Dus het zijn vooral ook de andere landen waar ze naartoe gaan.
1: Wat goed zeg.
2: Ja, het is wel opvallend verhaal. En in Nederland, hoe loopt dit uit? Is het een normaal uitshirt zoals ieder seizoen? Of zit er in Nederland ook nog een speciaal tintje aan dit shirt?
15: Nou ja, zeker voor de mensen uit de omgeving. Hè. Zoals ik al aangaf, het is best wel een levendig, levendige beeldenis in Sittard en omgeving. We staan nog steeds elk jaar bij stil. Dus je merkt ook zeker in Sittard en omgeving zul je heel veel van deze shirtjes tegenkomen. Op dit moment zijn we echt aan de laatste bezig. Dus we moeten echt in rap tempo bijbestellen om iedereen te kunnen blijven voorzien.
1: Ja, zeker over 10 dagen denk ik dat het shirt veel te zien zal zijn in Sittard, toch?
15: Ja, klopt. Dan is Sint Rosa. Ja, dat klopt.
1: Processie in de stad, dus dan zullen de shirtjes massaal aangetrokken worden. Maar oké, dus jullie hebben bijna geen voorraad meer. Ik kan me voorstellen nog wat 4XL'tjes of zo, dat die nog wel te vinden zijn.
15: Nee, zelfs die niet. Nee, het zijn echt de laatste maten. En dat zijn inderdaad nog een paar kindermaten. Ja, dan houden we het echt op. Dan zijn we er doorheen voor nu.
2: Smaakt dit nou naar meer? Want je noemde al het shirt van Fernando Rixen, dat goed aansloeg in het buitenland. Nu dit shirt. Zijn jullie nu al aan het broeden wat volgend jaar de hit gaat worden?
15: Nou goed, uiteindelijk richten we ons natuurlijk als eerst op de lokale markt. Op onze supports in Nederland. Ik moet heel eerlijk zeggen, in die mate zijn we er nog niet mee bezig. Maar goed, als het er nog een keer zo groot uitgepakt kan worden, ja, dan laten we het zeker niet liggen.
1: Mooi zeg. Dank dat we je even mochten bellen. En succes met de drukte daar qua merchandise. Manager bij Fortuna, Jurjen van Geel.
2: Ja, en na 11 uur is er Met het oog op morgen met Sheila Sitalsing.
1: Dag.
11: NPO Radio 1.
12: Met Nieluska Meulens.
16: Met welke woorden blijf je in contact met geliefden, ook als die er niet meer zijn? Voor die vraag staat de hoofdpersoon in Waar wil je liggen? De nieuwe roman van Vonne van der Meer. Ze is de gast. Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman is onze taalschat. Het boek verschijnt in een prachtige nieuwe uitgave, net als de andere delen uit de Thule-trilogie. Met Jeroen Dera hebben we het over de spagaat, waar jonge lezers in zitten, en René Appel bespreekt de TNA van Formule 1-presentator Amber Brandsen.
12: NPO Radio 1.
16: Zaterdag, vanaf 11 uur.
11: Wie luistert, weet meer.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
22: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks Bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie Olifant.
25: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
24: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: NPO Radio 1.
26: Elf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot de fout hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. En vermoedelijk was het schip veel te vol. In Nigeria komen vaker dodelijke bootongelukken voor. Vooral in het regenseizoen, dat duurt van april tot en met oktober. Dan gaan ook veel vrouwen en kinderen naar een boerderij om te werken. Roemenië heeft op de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een booreiland. De drijvende kleine maritieme drone kwam volgens de Roemeense autoriteiten uit Rusland en was geladen met explosieven. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de Russen. In België heeft een man die een vermeende pedofiel bijna vermoordde 17 jaar cel gekregen van de rechtbank in Namen. Hij was ervan overtuigd dat zijn stiefzoon door zijn buurman was misbruikt en mishandelde hem zo zwaar dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt en niet kan bewegen of praten. Veel mensen in België hebben hun steun betuigd aan de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er in en buiten de rechtbank geroepen en geschreeuwd. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. En de winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien, maar geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag en minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten weer buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. In de loop van het weekend wordt het droog en de middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster.
0: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
4: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Verdroogde bomen laten al geruime tijd gele bladeren vallen uit bescherming tegen de droogte. Daar komen nu plensbuien bij, windvlagen en file op de A4. We zitten midden in een valse herfst die heel veel op een echte lijkt. Dat betekent twee dingen. Een romige, warme drank met kruidnagel en kaneel. En opnieuw alle seizoenen van Gilmore Girls kijken. Ik wens u een fijne herfst. Goedenavond en welkom bij het Oog. Rusland valt de Oekraïnse voedselvoorziening aan met raketten waartegen Oekraïne weerloos is. Straks een gesprek met de militair expert en met de Nederlandse boer in Oekraïne die vanmorgen een raket in zijn maïsveld vond. Verder in deze uitzending kunnen de gigantische staatsschulden van zowel Frankrijk als Amerika tot een financiële crisis leiden. Hoe nostalgisch zijn de gevoelens bij de laatste Grand Prix op Zandvoort? En waar ligt het geluk? Theatermaakster Femi van Elshuis maakte een voorstelling over, onder veel meer, haar reis als gelukzoeker naar Suriname. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 20 augustus.
4: Het grijpt je toch weer aan.
2: In Abcoude werd stilgestaan bij de moord op Lisa, vandaag 1 jaar geleden. In de kerk werd een herdenking gehouden, vertelde de predikant aan Hart van Nederland.
5: Mensen kunnen binnenlopen om een kaarsje aan te steken, om iets te schrijven op een kaartje dat we aan de familie zullen overhandigen na afloop.
2: Kaartjes met boodschappen uit het hart.
6: Wat schrijf je dan?
7: Nou, dat ik ze veel liefde en warmte wil geven.
2: Want de moord heeft nog iedere dag impact op het dorp.
8: Ik kijk nog steeds om me heen van, ik bel nog steeds, ik laat weten waar ik loop, met wie ik ben.
2: De familie was er niet bij, maar heeft wel van zich laten horen.
9: Onze wereld stortte in en ook de impact op het dorp was immens. En ze bedanken de inwoners van Abcoude voor alle liefde, steun en medeleven die jullie als dorpsgenoten gaven en zijn blijven geven.
2: En het is het gesprek van de dag bij de Britse koffieautomaten.
10: My thoughts are that I'm not especially happy about it.
11: Maybe it's just truly British at the end of the day and he just misses home.
12: I was elated. I think it's great. They're back home.
2: En want het was groot nieuws.
13: Prins Harry en Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK.
2: Nadat ze het land 6 jaar geleden onverwachts verlieten.
14: Going it alone, the Duke and Duchess of Sussex announced they're stepping back as senior royals. Even the Queen wasn't told before they broke the news tonight.
2: Netflix shows, een podcastdeal met Spotify. Het had alle ingrediënten voor een American dream. Al liep dat toch even anders.
15: Harry and Meghan's commercial operation was struggling significantly, but also Harry just lost interest in his American life and he started to turn his attention back to Britain.
2: De grote vragen zijn nu, hoe gaat de beveiliging eruit zien van prins Harry en zijn Meghan? En wie gaat dat betalen? De Britse premier Andy Burnham is er duidelijk over. Dit is een privézaak.
16: This is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan. And we wish them well in the move that they're making.
2: In Zandvoort maken Formule 1-fans zich klaar voor een bijzonder raceweekend. Het is de laatste keer dat fans daar kunnen kijken naar...
17: Ja, Max Verstappen. Hey, let's go.
2: En ze hebben er zin in.
18: Ben je er klaar voor?
19: Ja, natuurlijk. Ja. Vorig jaar al.
2: Maar of de Formule 1 in Nederland ook echt voor altijd verdwijnt?
20: Ooit zijn we er weer. Misschien duurt het weer 30 jaar, maar dan zijn we er weer bij.
2: En als u wel eens op de bank in slaap valt met de televisie nog aan, dan kan het zomaar zijn dat u binnenkort weer wakker wordt met een oude bekende.
21: Iedereen houdt van heerlijke gepofte aardappels. Maar niemand houdt van het werk. Dit is een ongelooflijk televisieaanbod. Het geheim is de 10-in-1 Smart Steam technologie. Nu voor een historische lage prijs.
2: Telcel komt terug op tv. Een paar maanden geleden ging het moederbedrijf failliet, maar inmiddels maakt het merk een doorstart.
21: Maar wacht, er is meer.
2: Er is altijd meer en het kon nog altijd gekker. En dat bleek een succesformule.
22: Dat is wel het succes van de filmpjes. Je kijkt het, je denkt, is wat belachelijk, maar na 5 minuten denk je, nou, ik kan dat eigenlijk best wel gebruiken.
2: Het was online shoppen avant la lettre. En de reclames die werden zo bekend dat ze massaal werden nagedaan.
0: Gooi de rollen plastic in, we frap testing en alles komt voor elkaar. Hier, 1, 2, 3, boem, bats, alles lekker luchtdicht. Mijn fraten is nooit zo fris geweest.
6: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Frap testing, lekker frap, lekker testing.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Clemens Peters.
18: Het Parool is meegegaan met een paar dijkinspecteurs. Honderden kilometers dijk rond Amsterdam moet extra worden bekeken vanwege mogelijke scheuren door de langdurige droogte. Zie je hoe lang die schuur doorloopt, zegt Theo Witteman. Op de dijk tussen Wormer en de Zaanse Schans lopen sommige scheuren meters voor hem uit.
2: Theo en zijn collega lopen met een pijlstok in hun hand door de regen die nu eindelijk valt. Maar die zet weinig zoden aan de dijk. Een risico is bijvoorbeeld dat stortbuien via scheuren dieper kunnen doordringen in de dijk, wat de stabiliteit kan beïnvloeden. 500 sensoren brengen permanent de grondwaterstanden in kaart.
18: In een diverse samenleving wordt verschillend gedacht over medisch ingrijpen, schrijft Trouw. En dus ontstaan in de gezondheidszorg conflicten. Een orthodoxe gelovige die een operatie weigert van een homoseksuele dokter, een verzoek om een alternatieve geneeswijze te betrekken bij reguliere zorg en de wens van een jonge vrouw om haar maagdevlies te laten herstellen in de gezondheidszorg toont zich de diverse samenleving.
2: Reden voor de Universiteit Antwerpen om een nieuwe leerstoel in het leven te roepen. De leerstoel richt zich op het snijvlak van gezondheidszorg en religieuze diversiteit. Mag een Joodse of moslimpatiënt zijn geamputeerde been mee naar huis nemen en zelfs begraven? Wat is belangrijker, medische regels of vrijheid van godsdienst?
18: Steeds minder kinderen kunnen goed fietsen als ze naar de middelbare school gaan. En de reden is, ze oefenen te weinig op de basisschool. En twee groepen springen er daarbij uit. De kinderen van de bakfietsouders en de kinderen van ouders die zelf nooit hebben leren fietsen of die een fiets niet kunnen betalen.
2: Dat moet anders, vindt de directeur van Veilig Verkeer Nederland. Nederland is nog steeds een fietsland, maar we moeten wel actie ondernemen om die cultuur in stand te houden. Met al die auto's voor het schoolplein denken veel andere ouders, ja, daar ga ik mijn kind niet laten fietsen. Daardoor missen kinderen een deel van hun verkeersopvoeding.
18: De introductieweken zijn begonnen, dus duikt de Volkskrant de wereld van de kamerzoekende student in. Nou, en er valt niet mee, is de indruk die de krant krijgt in studentenstad Delft. Het is om moedeloos van te worden en het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal studenten dat op kamers gaat al jaren daalt.
2: Kamerprijzen van €900 zijn geen uitzondering als er al iets te vinden is. Verrassend detail in het artikel: wie wil scoren doet er goed aan Facebookgroepen af te struinen. Best raar, zegt Emma. Ik ken geen enkele student die Facebook nog voor iets anders gebruikt.
23: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Marijn Charlie hoorde u met Coming of Age. Morgen is een dag van rouw afgekondigd in Kiev, nadat afgelopen nacht 15 doden vielen door Russische luchtaanvallen. Door het hele land registreerde de Oekraïnse luchtmacht op 28 plekken raketinslagen. Ik praat over de escalerende strijd met Patrick Bolder, oud-luitenant-kolonel van de luchtmacht en strategisch adviseur van het Haag Centrum voor Strategische Studies, en met Kees Huizinga, een Nederlandse boer die 200 kilometer ten zuiden van Kiev woont. Goedenavond beiden.
1: Goedenavond.
0: Om met u te beginnen, Kees Huizinga. U stuitte vanmiddag op een Russische kruisraket in uw maïsveld, klopt dat?
1: Klopt. Dat is echt toevallig. Ja, of toevallig. Er zijn alles bij elkaar een stuk of 10, 15 van die raketten en drones bij ons op het land geland. En we zijn nu net begonnen met de maïsoogst voor de koeien. Dat is snijmaïs heet dat. En dat is een gewas van 2,5, 3 meter hoog. Dus ja, je ziet natuurlijk niet wat er midden in het veld ligt. En we waren dat aan het oogsten. En opeens is er een gat in de maïs. En dan lag daar een enorm lang ding van een meter of, ik weet niet hoe lang die is, 5, 6 meter in een aantal stukken gebroken. Met wat grote vleugels eraan. Grijs, donkergrijs. Ja, onontploft lijkt het. We zijn er niet heel dichtbij gekomen.
0: Nee, het lijkt me bloedlink.
1: Ja, dat is bloedlink. Ik heb er wel foto's en video's van gemaakt. Maar dat, nou ja, om dat te laten zien, zeg maar, aan de wereld. Maar ja, het is eigenlijk niet verstandig om daar in de buurt te komen. Het wordt ook afgeraden, dus ik ga er ook niet meer naartoe.
0: Nee, u stuurde ons vanmiddag ook andere foto's, namelijk van distributiecentra die getroffen zijn. Wat is er aan de hand? Wat zijn dat voor centra?
1: Distributiecentra voor levensmiddelen, om de supermarkten te bevoorraden. Dus de Russen die zijn niet alleen de havens aan de Zwarte Zee bij Odessa in de buurt aan het bombarderen. Voor de graanexport is dat. Maar die zijn ook echt doelgericht distributiecentra voor de supermarkten aan het bombarderen. En dat is voor de interne, voor de nationale voedingsmiddelenmarkt. Voor de supermarkten, zeg maar. Weet je, voor de Albert Heijn of de Jumbo of de Lidl of de Aldi. Die hebben ook overal van die grote vierkante blokkendozen langs de snelweg staan, van waaruit de honderden supermarkten in Nederland bevoorraad worden. En dat is in Oekraïne net zo. En ik denk dat er al, weet ik veel, 10, 15 van die dingen kapotgeschoten zijn van de verschillende supermarkten. En ja, met als gevolg dat wij onze groenten niet meer aan de supermarkt kunnen leveren, of aan het distributiecentrum kunnen leveren. En vanuit het distributiecentrum kunnen die verschillende supermarkten ook niet meer bevoorraad worden. Dus de schap in de supermarkten raken ook leeg.
0: Ja, dus echt de voedselvoorraden die worden getarget. Patrick Bolder, u volgt deze oorlog op de voet. Is dit ook iets wat u ziet, dat in zijn algemeenheid Rusland echt de voedselvoorraad nu probeert te attackeren?
2: Ja, dus we zien echt een verbreding van de hele oorlog en van de doelen eigenlijk die geraakt worden aan beide kanten trouwens hoor. Maar we zien nu ook heel duidelijk dat Rusland eerst natuurlijk al bezig was om gewoon het leven voor de Oekraïners moeilijker te maken, met name in de winter, door alle elektriciteitscentrales te bestoken. Maar we zien nu ook de aanvallen op de gewone tankstations die de Oekraïnse bevolking nodig heeft om de auto te tanken. En inderdaad ook wordt het nu verhevigd met aanvallen op de post. Maar ook inderdaad, ja, de gewone warenhuizen, wat Kees ook zegt, waar de gewone Oekraïners ook heel veel last van hebben. En uiteindelijk, ja, is dat bedoeld om de Oekraïners het leven zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat er dan maar wordt opgegeven. Nou ja, uit het verleden kennen we dit soort terreuraanvallen. Leiden nooit tot een opgave, maar juist tot een, ja, meer rally around the flag, meer vastberadenheid van de bevolking die getroffen wordt om het toch vol te houden.
0: Ja, en omgekeerd, u zei het al, doet Oekraïne dat ook. Althans, die distributiecentra in Rusland, die webwinkel Wildberries, hebben we veel over gehoord. Maar dan zul je dat effect ook aan de Russische kant dus zien.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Waar Poetin natuurlijk begonnen is met het narratief van we zijn bezig om in Oekraïne het natiebewind te verslaan. We maken de grote oorlog, de Tweede Wereldoorlog noemen ze bij hun de grote oorlog, maken we nu definitief af. Ja, en voor de gewone Rus sprak dat wel aan. Maar nu die oorlog ook naar Rusland wordt gebracht, dat de gewone Rus daar last van heeft. Gebrek aan brandstoffen, ook omdat de Oekraïne heel nadrukkelijk en doeltreffend Russische olieinfrastructuur treft. Maar ook al die wildberries waar een heleboel Russen van afhankelijk zijn. Ja, zeg maar de bol.com van Rusland. Dat geeft heel veel problemen. En ook nog eens een keer weten we dat wildberries heel veel geld heeft uitstaan bij de banken. En als daar een claim op wordt gedaan, ja, dan is dat natuurlijk een enorme dreun voor de economie, voor de Russische economie. En zo komt die oorlog uiteindelijk ook bij de Russische bevolking terecht. En niet ook dat de oorlog nu gaat beëindigen, maar het gaat wel meer weerstand oproepen bij de Russische bevolking richting president Poetin.
1: Terug. Mag ik er nog even wat over zeggen?
0: Jazeker.
1: De Russen die vallen echt doelgericht voedselvoorziening voor de Oekraïners aan. En omgekeerd doen Oekraïners dat niet met de Russen. Die bestoken geen supermarkten of distributiecentra voor supermarkten. Ze bestoken die wildberries wel, wat is de bol.com. Maar dat is geen voedsel.
0: Daar worden
1: ook drones voor het leger worden daar via verkocht. Of scherfvest en dat soort dingen. Dus dat is echt wel even iets anders.
0: Ja, dat is echt iets anders dan het eten in de supermarkt. Want meneer Huizinga, u verbouwt allerlei groenten. We hadden het net over uw maïsveld, maar u heeft meer groenten staan. Wanneer moeten die geoogst worden?
1: Nu, die zijn we aan het oogsten. En in die vanochtend het distributiecentrum dat geraakt is, daar hadden wij ook al wat groenten naartoe gebracht. Wat bloemkool, wat broccoli, wat uien. Iemand pompoenen zelfs. En dat is kapot, dat is weg. Dat is niet zo heel veel op onze hele oogst. Maar het is de tweede keer al. In een ander distributiecentrum hadden wij een week of twee geleden ook een paar honderd ton uien staan. Of hadden we naartoe gebracht. En die zijn ook kapot geschoten. Dus,
0: dus het heeft economische gevolgen voor u. Maar het lijkt me ook een bedreigende situatie om in te leven.
1: Nou ja, dat is ontzettend bedreigend. De hele nacht heeft daar ook niemand gewerkt in het distributiecentrum. Omdat het ook al min of meer aangekondigd is door de inlichtingendiensten. Dat die distributiecentra beschoten zouden gaan worden. Dus uit veiligheidsoverwegingen hebben ze 's nachts er niet gewerkt. Over slachtoffers weet ik niet. Er is geen nieuws over bekend. Mensen willen daar natuurlijk ook niet graag werken. Dus wat ik zei, er zijn al 10, 15 van die dingen beschoten. Dus dat is levensgevaarlijk om daar te werken. In die ballistische raketten, die komen niet alleen 's nachts, maar die komen ook wel overdag. Ja, dat is gewoon levensgevaarlijk om daar te werken. En wij hebben daar 8 jaar gewerkt in dat acht jaar groente aangeleverd aan het distributiecentrum. We hebben groente opgeslagen gehad. We hebben daar zelf ook groente verpakt in zakjes voor de supermarkt. En dan werken daar van ons ongeveer 30, 40 mensen op. En die slapen ook in dat gebouw. Daar zijn slaapplaatsen op. Je moet er niet aan denken dat 40 mensen daar van ons sliepen en dat er dan zo'n raket op je dak kwam. Dan waren ze allemaal dood geweest.
0: Patrick Polder, in 2023 was er een graandeal uitonderhandeld om de wereldhandel in graan draaiende te houden en de voedselvoorziening op peil te houden. Kan dat niet opnieuw?
2: Ja, dat zou je hopen, maar daar heeft Zelensky ook voorstellen voor gedaan. Hè, om inderdaad weer te zorgen dat er niet op elkaars schepen wordt gevuurd waar met name graan in zit. Maar dat heeft Poetin van de hand gewezen, want hij zegt daarbij dat dat zou Oekraïne adempauze geven waarin ze zich kunnen herstellen. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Maar wat we zien is inderdaad dat die graantoevoer, en Kees zal daar heel veel last van hebben. Kijk, de haveninfrastructuur in Odessa en langs de Donau zijn ook vannacht weer geraakt trouwens. Betekent dat je daar geen graan kunt opslaan. Dat ook schepen niet geladen kunnen worden. En schepen worden getroffen. Dus die kunnen ook niet uitvaren. En uiteindelijk gaat dat betekenen dat, kijk, rijke landen die kunnen wel duurder graan betalen. Want die prijs van het graan gaat gewoon duurder worden. Dus in Europa, ja, het brood wordt duurder. Maar denk bijvoorbeeld aan Afrika, waar ze minder geld hebben. Waar ze minder mogelijkheden hebben om graan te kopen. En sowieso is het er al minder. Ja, ik verwacht dat daar toch wel hele grote gevolgen zullen zijn. Dat honger in Afrika, dat was iets van het verleden misschien. Maar misschien ook weer iets van de nabije toekomst.
0: Ja, dus in Afrika en op andere continenten, maar dus nu ook de interne voedselvoorziening in Oekraïne zelf. Het zijn vooral ballistische raketten die schade veroorzaken. En het lukt Oekraïne kennelijk niet om ze te onderscheppen. Hoe kan dat?
2: Ja, dat klopt. De ballistische raket, anders dan een kruisraket, komt die vrijwel loodrecht naar beneden met een enorme snelheid, 7.000, 8.000 kilometer per uur. Ja, en daar is eigenlijk maar één type wapen tegen wat zo'n ballistische raket onschadelijk kan maken, de Patriot PAC-3 raket. Nou, Oekraïne heeft wel Patriot systemen, maar de PAC-3 raketten, ja, die zijn bijna opgeraakt wereldwijd. Alleen Amerika heeft nog een voorraad van zo'n 600 raketten, wordt er ingeschat. Maar Amerika wil ze niet geven aan Oekraïne, want ja, die zegt dat ze zelf nodig hebben. Europese landen hebben misschien nog een klein beetje. En ik weet dat de Oekraïnse ambassadeurs in de Europese landen die Patriot-systemen en Patriot-raketten hebben, ja, de opdracht hebben gekregen om die raketten, ja, los te peuteren en naar Oekraïne te brengen. Want dat is eigenlijk het enige middel wat werkt tegen zo'n ballistische raket, een Patriot PAC-3 onderscheppingsraket. Maar ja, als daar tekort aan is en Oekraïne heeft niks om die raketten onschadelijk te maken, ja, dan vrees ik heel erg voor de Oekraïnse bevolking dat die, ja, de komende maanden daar een hele dure tol voor moet betalen met mensenlevens.
0: Ja, dat dan nog doorgaat. Nou, helemaal tot slot, Patrick Bolder. Vandaag hebben Roemeense F-16's een zeedrone uitgeschakeld. EU-commissievoorzitter Van der Leyen die zegt dit is een escalerende campagne van dreigementen. Hoe duidt u dit?
2: We hebben natuurlijk al heel vaak drones gezien. We hebben onze F-35's hebben in het najaar van 2025 drones boven Polen neergeschoten. We hebben de afgelopen weken al vaker drones, Russische drones, boven Roemenië gezien. En ook vandaag was er weer zo'n aanval. En dat is dan tegenover de grenzen met Roemenië aan de Donau. Dus de kans dat er iets misgaat is heel groot. Dit was op de Zwarte Zee bij een gasboorstation, als ik het goed heb, van Roemenië. Het past allemaal in die hybride oorlogvoering. Kijk, Rusland zal zeggen van dit was geen drone van ons. En als het aangetoond dat het wel in is, dan zeggen ze Oekraïne heeft die uit koers gedreven. En dat past precies. Hè. Wij moeten als slachtoffer, lopen we altijd achter de feiten aan. Ik noem nu even wij, NAVO-landen, Oekraïne. Lopen altijd achter de feiten aan, omdat je nooit weet wat Rusland kan doen. En het is aan ons eigenlijk om te zeggen, te bewijzen dat Rusland erachter zit. En dan nog, wat kunnen we daartegen doen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Hè. We willen natuurlijk geen derde wereldoorlog veroorzaken. Dus ja, wat zou ons antwoord moeten zijn tegen dat soort aanvallen, hybride aanvallen, die net onder de grens eigenlijk van het openlijk geweld zitten? En daar hebben we gewoon een probleem mee in Europa.
1: Ja, je moet in Europa, in West-Europa, de Russen absoluut niet onderschatten. En echt de enige manier om die Russen aan te pakken is echt heel hard aanpakken. Dat als je ook maar een moment verslapt, dan grijpen de Russen een kans en slaan ze toe. En dat is niet de mentaliteit die wij in Europa hebben, gelukkig, zeg ik erbij. Maar op die manier moet je helaas wel met die Russen omgaan.
0: Dank voor de waarschuwing en dank voor de toelichting. Dank Kees Huizinga en dank Patrick Bolder.

0: De diepte van Estien. Terwijl landen als Nederland de overheidsuitgaven en de staatsschuld enigszins in de hand proberen te houden, geldt dat niet zozeer voor de Verenigde Staten en Frankrijk. Beide landen hebben inmiddels een gigantische overheidsschuld opgebouwd. De Verenigde Staten heeft die laten oplopen tot $40 biljoen. Dat is 120% van het bruto binnenlands product. En Frankrijk heeft een schuld ter waarde van 116% van het BBP. Waarom is dat zo en krijgt de rest van de wereld daar mogelijk last van? Goedenavond Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING.
1: Eén goedenavond.
0: Hoe komt het dat deze twee landen zo'n enorme schuld hebben opgebouwd? Waar geven ze dat geld aan uit?
1: Dat gaat heel hard de afgelopen tijd inderdaad. En zeker in de VS is dat eigenlijk toch in de afgelopen jaren heel erg snel gegaan. Zeker sinds corona, toen er enorme steunpakketten aangeboden zijn. En daarna, terwijl de Amerikaanse economie daarna eigenlijk het best weer goed deed, zijn ze er eigenlijk nooit mee opgehouden. Dat is zowel onder Biden als nu weer onder Trump is dat het geval. En je ziet dat men zich daar toch echt wel zorgen om begint te maken. Aan de Franse kant zie je dat de schuld al lang erg hoog is. En dat er eigenlijk steeds weer een stuk bovenop komt, omdat Frankrijk ook eigenlijk een zwak groeiende economie heeft. En dat maakt het ook lastiger om het te betalen. Schuld kijken we eigenlijk altijd, zoals u net al aangaf, als percentage van het bruto binnenlands product. Dus eigenlijk als percentage van je inkomen. Ja. Dat is natuurlijk logisch. Hoe rijker je bent, hoe makkelijker het is om een schuld terug te betalen. En in Frankrijk groeit de welvaart niet zo snel als in de Verenigde Staten. Dus sleuren ze dat ook al een tijd met zich mee.
0: Ja, nou is de norm in de EU een overheidsschuld van maximaal zo'n 60% van je bruto binnenlands product. Om het allemaal een beetje behapbaar te houden, ook de aflossing en de rente. Hoe kan Frankrijk nou ongestraft op het bijna dubbele afstevenen?
1: Ja, dat is eigenlijk in de loop der tijd is dat zo omhoog gelopen. En Frankrijk heeft daarin ook best een speciale positie binnen de EU. Het is zo'n groot land met een grote schuld dat er, en dat is ook bij Duitsland wel eens gebeurd, toch wat vaker wel een oogje dichtgeknepen wordt als Frankrijk in de puree zit. En dat is de afgelopen tijd. Zit Frankrijk officieel op het strafbankje. Hun begrotingstekort is veel te hoog. Boven de 5% van het BBP op het moment. Dat mag eigenlijk maximaal zo'n 3% zijn. In Nederland zitten we daar overigens net onder. En in Frankrijk wordt er hun best gedaan om daar iets aan te doen, maar politiek is het met de huidige regering Macron en al die regeringen die we van Macron de afgelopen tijd gezien hebben, is dat ontzettend lastig. Dus ze zitten daar in een lastige situatie.

0: is dat ontzettend lastig. Ze zitten daar in een lastige situatie. Maar dat is niet alleen van nu. Eerder hebben we het ook al gehoord. Beroemd is de uitspraak van de vorige commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Die zei, because it's France. Toen hem gevraagd werd waarom er nou niet echt ingegrepen werd. En ja, dat laat toch wel zien dat Frankrijk toch een positie heeft waarin toch vaker een oogje dichtgeknepen wordt.
1: Ja, precies. De grote uitzondering. Nou, zei u het al een beetje, het is voor Frankrijk best lastig om die schuld af te bouwen of in elk geval te voorkomen dat hij nog harder staat. En in de VS worden daar pogingen gedaan om die schuld een beetje af te bouwen? Of?
0: Nee, eigenlijk zie je daar de urgentie helemaal niet. Nou goed, in de afgelopen dagen begint dat een beetje meer te ontstaan, omdat de rente op die staatsschuld die begint toe te nemen. Je ziet dat de rente die Amerikanen moeten betalen op schuld met een langere looptermijn, laten we zeggen 10 jaar, 30 jaar, die begint nieuwe hoogtes aan te tikken. En daar worden ze toch wel wat zenuwachtig van in Washington. Maar eigenlijk zie je de afgelopen jaren dat men zich daar in de VS niet echt zoveel zorgen om maakt. En ja, het is ook zo dat heel veel wereldwijd heel veel beleggers ontzettend graag Amerikaans staatsschuld willen hebben als veilige belegging. Veel pensioenfondsen wereldwijd willen dat. De dollar is nu eenmaal de wereldreservemunt en daardoor wordt er heel veel vraag naar. En daardoor kunnen ze het veel bonter maken dan dat veel landen in Europa dat kunnen. Maar goed, de afgelopen dagen zie je toch wel dat de zenuwen daar ook wel wat toe beginnen te nemen.
1: Ja, want dat is altijd het risico wat je hoort. Hè? Als je hoge staatsschulden opbouwt, dat die rentelast, dat je er op een gegeven moment onder kan bezwijken of dat dan niemand nog jou wil helpen om je schulden te financieren. Maar dat is in Amerika dus nog niet aan de hand.
0: Nee, dat is niet aan de hand. Maar je zag wel vandaag dat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, die heeft aangekondigd dat ze meer van hun eigen staatsschuld in gaan kopen in de hoop om de markt een beetje te kalmeren. En dat laat toch wel zien dat er wel een beetje wat zorgen aan het ontstaan zijn. Maar goed, als je kijkt naar de Amerikaanse begroting van het moment, de One Big Beautiful Bill van Donald Trump, die vorig jaar is goedgekeurd, ook in het congres, zie je dat daar wel een groot gapend gat in die begroting zit. Dus er zal echt wel wat moeten gebeuren.
1: Ja.
0: Om dat netjes een beetje sluitend te krijgen. En de vraag is inderdaad van ja, waar zijn beleggers tevreden mee? Het zou best kunnen dat met een hogere rente dat toch ook veel beleggers het op een gegeven moment wel weer aantrekkelijker vinden om dan toch die Amerikaanse staatsschuld, dat staatspapier, weer in hun beleggersportefeuille te nemen. Dat daarmee ook de rust weer een beetje weerkeert. Maar vooralsnog ja, zie je toch dat er een klein beetje zenuwen wel ontstaan in de VS.
1: Ja, en de aan de Franse kant. Hè, Frankrijk is een euroland. Frankrijk kan zich veel permitteren binnen de EU, because it's France. Maar niettemin heeft dat nog gevolgen voor de euro.
0: Ja, nou kijk, in Frankrijk is het natuurlijk een langer sluimerend probleem. Maar zien we natuurlijk ook volgend jaar dat er weer verkiezingen aankomen. Eigenlijk zien we dat in de kielzog van de VS dat rentes wereldwijd de afgelopen weken wat aan het stijgen zijn. Maar in Frankrijk naar verhouding wat meer dan in andere Europese landen. Dus je ziet toch dat beleggers daar net weer dan weer een beetje extra zenuwachtig van worden. Dat heeft onder andere te maken met de verkiezingen van volgend jaar. Maar natuurlijk ook omdat ze natuurlijk eigenlijk al een tijd laten zien, ja, dat het politiek toch heel lastig is om iets aan die staatsschuld te doen. Waar de VS de druk niet voelt, zie je natuurlijk dat Macron die urgentie ontzettend gevoeld heeft de afgelopen tijd. Maar dat het politiek heel lastig is in Frankrijk om bezuinigingen door te voeren, om dat begrotingstekort onder controle te krijgen. Denk aan de gele hesjes. Denk aan alle kabinetten die gevallen zijn. Exact. En dat zijn natuurlijk de problemen waar Frankrijk eigenlijk mee zit, is dat het gewoon heel lastig is om daar toch de broekriem aan te trekken. Dus daar zie je de twijfels van beleggers ontstaan. Ja, heeft dat inmiddels al echte impact op de euro? Nou, dat valt dan echt ook nog wel weer mee. Maar goed, de rentelasten lopen op. Dat is toch iets natuurlijk waar ook in Frankrijk wat betekent. Ja, dat de bezuinigingsoperatie toch weer lastiger gaat worden. Want ja, hoe hoger de rente is die je op je staatsschuld moet betalen, hoe meer rentelasten je kwijt bent. En dat kan je dan weer niet aan andere dingen uitgeven. Dus het zet wel weer extra druk op Frankrijk op het moment. Maar het is zeker niet zo dat we nu naar een volgende eurocrisis kijken.
1: Ja, dus geen reden tot zorg als ik u goed beluister voor de eurozone.
0: In eerste instantie niet. Hè. Dat is het, tenzij het vertrouwen natuurlijk heel sterk opgezegd wordt. Maar hoe dat er nu voor staat, is dat niet het geval. Maar ja, het is wel zo dat heel veel landen hebben toch een hele moeilijke begrotingsoperatie voor de boeg. Nou, in Nederland stoeien we daar natuurlijk ook mee in aanloop naar Prinsjesdag.

0: Leon Bridges was dat met Better Man. En Gelukzoekers is een solovoorstelling van de jonge theatermaakster Femi van Elshuis, die direct van het podium naar de studio is gekomen. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je komt net uit het bos, het Amsterdamse bostheater wel te verstaan. Doet dat een beetje denken aan het Surinaamse bos, het Surinaamse regenwoud?
1: Niet zozeer, maar voordat ik in Suriname was geweest, was ik, om heel eerlijk te zijn, niet zo heel erg bezig met natuur. Dus nu ik midden in de natuur ben, doet het me wel meer denken aan Suriname.
0: En het heeft ook geregend, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: deze voorstelling.
1: Ja, waarschijnlijk word ik binnen een dag of drie ziek. Ik heb echt in een topje gemaakt door mijn moeder net in de regen gespeeld. Dus locatietheater.
0: Ja, en zonder al te veel te verklappen. Je hebt dit theaterstuk, heb je zelf geschreven. Het is een solo stuk en het gaat ook vooral over Suriname of niet alleen?
1: Het was eigenlijk de bedoeling dat het ging over migratie en vooral over mezelf.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan kom ik in mezelf toch terug bij Suriname. Daar komt mijn moeder vandaan en Ghana. En Suriname was eerst aan de beurt. Dus
0: ja, het
1: gaat
0: land
1: wel
0: van je moeder. Ja. En daar was je niet eerder geweest, hè, voordat je aan dit stuk begon te werken. En hoe kwam dat eigenlijk als je er nooit was geweest?
1: Ik dacht altijd, ik laat het op mijn pad komen.
0: Mm-hmm.
1: Ik voelde altijd een bepaalde recalcitrantie. Iedereen, wit, zwart, rood, geel, maakt niet uit, die vertelde me dag en nacht van, oh, je moet naar Suriname en je gaat het prachtig vinden. En je gaat je thuis voelen. En ik dacht altijd van, nou, een beetje opgelegde druk. En ik moet mijn identiteit vinden. En wanneer tijd is, dan kom ik er wel. En dit jaar was het tijd.
0: En toen was het tijd. En hoe was het?
1: Het was cliché, maar het was fantastisch. De eerste dagen waren wennen. Het was echt, ik voelde me extreem verdwaald. En op een gegeven moment dan denk je, ik wil hier niet meer weg. Het was heel bijzonder.
0: Voelt dat dan toch als thuis? Want je kent het niet en tegelijkertijd groei je wel op met het idee van Suriname. Een soort aanwezigheid op de achtergrond. Voelt dat dan toch als thuis?
1: Nou, het voelde niet als thuiskomen. Ik had het ook niet verwacht. Stiekem land je dan en denk je toch, sluit je één oog en denk je, oeh, misschien voel ik nu wel iets in mijn buik. Maar dat gebeurde niet. Maar naarmate ik daar was en ik het land beter leerde kennen, herkende ik wat ik ken als thuis, hoe ik bij mijn moeder ben opgegroeid, herkende ik wel in het land terug.
0: Ja.
1: Dus is het wel een beetje thuis geworden.
0: Ja, en dat heeft allemaal zijn plek gevonden in die voorstelling die je hebt gemaakt. Nou lukt theater op de radio niet, want we missen het hele visuele aspect. Maar je zou wel kort iets willen voordragen.
1: Ja.
0: Om een idee te geven, wil je dat even doen?
1: Zeker. Mama Sranang. Ik ben een Surinamer, overgelaten aan de verbeelding. Mama Sranang riep mij. Schiet op. Schiet op, mijn kind. Maak haast. Maar laat je niet opdringen door dat identiteitsgedram. De onafhankelijkheid. Kom omdat je niet meer anders kan. Nergens anders wil. 25 jaar spreken tot de verbeelding verveelt. Ik herinner me dat ik te vondeling ben gelegd. Dat stukje links van de colakreek. Met de stroom mee, eb, vloed, wind mee, tegen, golf, baai, kwam de Maas eindelijk in zicht. De hoogte van de Brienenoordbrug hebben Ghanese handen mij daaruit gevist.
0: Mooi, en dat zit in die voorstelling. Nou, ja. Ik heb hem niet kunnen zien nog helaas, maar wel ik heb het script gelezen en lovende recensies. Daarin wordt ook gezegd dat je met je voorstelling zware thema's als migratie, identiteit, slavernijgeschiedenis licht weet te brengen. Hoe ben je daarmee eens? Je moet volgens mij nooit vragen of je het eens bent met de recensie, maar is dit een duiding die je er ook aan zou geven?
1: Ik versta er waarheid in. In de zin dat ik mezelf ken en ik ben opgegroeid natuurlijk in, nou niet natuurlijk, maar mijn eigen vorm van assimilatie denk ik, ook al kom ik hier vandaan. Dus dat ik de thema's licht weet te brengen. Ik weet niet of het de bedoeling was dat de thema's licht werden gebracht, maar ik herken wel een bepaald iets in mezelf dat ik het nog moeilijk vind om mensen voor de voeten te lopen en om ruimte in te nemen.
0: Wat bedoel je met voor de voeten lopen?
1: Ja, ik ben opgevoed door een vrouw die naar Nederland is gekomen en die heeft gehoord van hoofd omlaag, niet uit de pas lopen. Dat is toch iemand door wie ik ben opgevoed en iemand die mij de wereld heeft laten zien. Dus er zal nog een bepaalde lichtheid onder zitten van ik die misschien nog niet zo een standpunt in durf te nemen als ik misschien wel zou willen.
0: Ik heb wel het idee dat tweede generatie of derde generatie kinderen van hier zich veel zelfbewuster manifesteren en veel meer ruimte durven in te nemen.
1: Ja, dat toen ik de eerste voorstelling had gemaakt, Ik wil wit zijn, mijn afstudeerwerk, heb ik daar gesprekken met mijn moeder over gevoerd. En ze uitte echt haar verwondering eigenlijk voor de ruimte die ik durfde in te nemen en hoe ik zelfs haar daarin dingen heb geleerd. Ja, dat is een droom.
0: Ja. Nou, is dit een solovoorstelling? Het lijkt me niet alleen buitengewoon griezelig, maar ook heel intiem. Het is alleen jij en het publiek. Je hebt dit eerder op de parade gedaan en nu sta je dan in het Bostheater. Hoe is die interactie met het publiek? Wat voor reacties krijg je?
1: Tijdens de voorstelling zijn mensen vrij stil. Mensen zijn veel aan het luisteren. Ook tijdens het applaus krijg ik nog niet heel veel terug. Maar na afloop komen mensen vaak naar me toe en delen ze of hoe ze zich herkennen in de thematiek. Of hoe ze zich er juist niet in herkennen, maar hoe er een bepaalde wereld voor hen is opengegaan. Dus ja, heel bijzonder om mee te krijgen. Er was een vrouw die me echt nadrukkelijk wilde bedanken omdat ze dit moest horen. En ze had het vooral nodig dat andere mensen dit verhaal hoorden. En dat blijft me de rest van mijn leven bij, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus je hebt wel het idee dat je een boodschap brengt die voor heel veel mensen nog nieuw is of kwetsbaar is?
1: Misschien kwetsbaar wel, denk ik. Ik wilde graag een soort ode aan migratie doen. Vooral mijn geschiedenis met migratie. Misschien ook wel welkom in deze tijd. En ik denk dat dat best wel goed is gelukt.
0: Nou is de regie van deze voorstelling in handen van Bodil de la Parra, een bekende actrice, toneelschrijfster, niet de minste, een grote dame op theatergebied. Hoe was het om met haar te werken?
1: Ja, dat is fantastisch. Ik heb eerder met Bodil mogen samenwerken en ik ging met haar koffie drinken en toen vertelde ze dat ze heel toevallig op precies dezelfde vlucht zat als mijn moeder en ik naar Suriname. En toen wist ik, dit is gewoon meant to be. Ze stond al beneden met haar camera klaar om ons te filmen toen we voor de allereerste keer het vliegtuig uitliepen. En Bodil is echte verhalen vertellen en dat ben ik ook. Dus we kunnen het heel goed vinden met elkaar.
0: Ja, en zij heeft ook heel persoonlijke voorstellingen gemaakt.
1: Absoluut.
0: Over haar eigen zoektocht eigenlijk naar haar Surinaamse roots. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou ben jij, zoals dat heet, een jong talent. Mag ik vragen wat jong is?
1: Ik ben een aantal maanden 25 nu.
0: Ja. Dit is je eerste solovoorstelling, geloof
1: Mijn
0: ik?
1: Mijn tweede.
0: Je tweede solovoorstelling, want je had je afstudeervoorstelling.
1: Ja, exact.
0: En dan is dit je tweede.
1: Ja.
0: Ja. Dit wordt ook heel goed ontvangen, hè, tot dusver. Wat wil je nog met deze thematiek? Hè? Je eerste voorstelling was Ik wil wit zijn.
1: Ja.
0: Zeg ik het goed? Ja. Deze gaat over die zoektocht naar wat Suriname betekent binnen die migratiegeschiedenis waar je deel van uitmaakt. Is dit jouw thematiek? Is dit ook waar je voor voortborduren in volgende voorstellingen?
1: Mijn thematiek is vooral, denk ik, Nederlanderschap. Dus de twee voorstellingen maken deel uit van een serie op Nederlandse bodem. Mm-hmm. Ik wil wit zijn op Nederlandse bodem, gelukzoekers op Nederlandse bodem. En ik wil heel graag theater maken vanuit mijn perspectief over wat Nederlanderschap is en hoe dat zich manifesteert in mijn eigen leven.
0: Ja, want je hebt het gelukzoeker genoemd. Gelukzoekers met meervoud. Wat is dat voor jou, die zoektocht naar geluk?
1: Voor mij is dat eigenlijk begonnen in een zoektocht naar thuis.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook, ik wil wit zijn, gaat bij wijze van spreken door in gelukzoekers. Een plek waar je laatste adem kan uitblazen. Een plek waar je niet buiten de boot hoeft te vallen. Dat is voor mij, denk ik, geluk. En heel veel andere dingen. Ook dingen die helemaal niks met die zware dingen te maken hebben. Maar hierin wel.
0: Ja, dus het gaat echt om een plek. En kun je meer plekken in je verenigen waar je gelukkig bent? Of heb je uiteindelijk één fysieke plek?
1: Ik denk dat het er meerdere kunnen zijn. Het kunnen personen zijn, steden. Voor mij is Rotterdam een plek waar ik altijd gelukkig ben, bijvoorbeeld. Gevoelens. Ja, ik denk dat je geluk echt in een zak snoep kan vinden. Het is heel persoonlijk.
0: Ik ga je bedanken. Je speelt deze voorstelling nog Vrijdag en zaterdag in het Amsterdamse Bosheten. En er zijn nog kaarten, geloof ik.
1: Er zijn nog kaarten beschikbaar.
0: Oké. Dus mensen, morgen en zaterdag, er zijn nog kaarten. Heel hartelijk dank voor je komst en succes. Femi van Elshuis. Vanaf morgen is er weer 3 dagen Grand Prix plezier in Zandvoort. En zo klonk het vorig jaar.
2: It's a decisive day in the championship battle. Oscar Piastri wins the Dutch Grand Prix to extend his lead in the Formula One World Championship. It's second place for Max Verstappen. Another home podium.
0: Ja, Oscar Piastri, die won de editie van vorig jaar. En Max Verstappen werd voor eigen publiek tweede. Maar na komend weekend is het helemaal uit met de pret. De Grand Prix van Zandvoort verdwijnt van de raceagenda. Goedenavond, Koen Vergeer.
3: Goedenavond.
0: U bent schrijver, Formule 1-liefhebber. Wie heeft het nou besloten dat het verdwijnt?
3: De organisatie die het eigenlijk hierheen heeft gebracht. Die het ook 6 jaar heeft georganiseerd. Ja. En die hebben op een gegeven moment, die moesten zichzelf bedruipen. Die krijgen geen staatssteun, zoals in veel andere landen dat wel gebeurt. En die moesten dus zorgen dat ze iedere keer een uitverkocht huis hadden om een beetje uit de kosten te komen. Er komen ook al sponsors bij, hoor.
0: Ja.
3: Maar vooral veel publiek. En dat lukte natuurlijk in het begin wel. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment zagen dat de belangstelling een beetje minder werd. En toen hebben ze gezegd, nou, we doen het nog 2 of 3 jaar.
0: Ja.
3: En dan stoppen we ermee.
0: Ja, want het publiek is niet meer zo enthousiast, geloof ik.
3: Nou ja, het publiek is nog steeds wel heel enthousiast, hoor. Maar ik denk wel dat, tenminste dat is mijn interpretatie, dat er een zekere verzadiging optreedt. En mensen die 2 Grand Prix hebben gezien, die vinden het soms wel genoeg. En Max wint ook niet meer alles, hè. Dus dan gaan er ook een heleboel supporters die gaan niet meer komen. De mensen die niet voor de race komen, echt voor Max. Vooral voor als Max wint. Dus de organisatie wil gewoon het risico niet nemen. Dat de inkomsten zo laag worden dat ze enorme verliezen gaan draaien.
0: Het is een beetje van die mooie weerfans die alleen maar willen juichen als er een landgenoot wint.
3: Ja, daar heb je er heel veel van. Dat is duidelijk, ja.
0: Het was ook wel een beetje, als je zo van buitenaf keek, had het ook iets carnavalachtigs. Hè? Al die mensen met oranje pruiken en die kwamen feesten.
3: Ja, zeker. Dat is allemaal je leven doen.
0: Ja, precies. Ja. Jij bent natuurlijk een echte liefhebber. Misschien een purist zelfs wel. Wat vind je daarvan dat het zo'n festival werd? Het live muziekje met DJ's en met al die pruiken.
3: Ja, voor mij hoeft dat niet, hè. Nee, ja, als echt een racepurist hoeft dat allemaal niet. Dat je tussen de sessies door allemaal met je handjes in de lucht moet gaan staan juichen en zo. Dat vind ik niet nodig. En ik weet wel, het eerste jaar dat ik kwam, vond ik het ook echt wel een monocultuur. Alles was oranje. Terwijl, als je vroeger, hè, toen alles beter was, naar de races ging, dan had iedereen een shirtje aan. Of een Williams shirtje, of McLaren. En was veel kleurrijker. Nu was het alleen maar oranje. En dan zie je ook heel veel mensen, dan als Max langskwam, dan stond iedereen rechtop en te juichen. En dan ging ze weer zitten, wachten tot Max weer kwam. Ja, dat is een beetje, zo beleef ik het zelf niet. En voor mij hoeft het ook niet, hoor. Maar ja, goed, ieder moet het natuurlijk op zijn eigen manier beleven.
0: Tuurlijk. Maakte Max Verstappen vandaag bekend dat hij zijn contract verlengt bij zijn huidige ploeg. Hij zei ook te hebben overwogen om te stoppen. Denk je dat dat een optie was, dat hij zou stoppen?
3: Ja, dat heeft hij wel mee gedreigd. Maar ik denk dat hij het racen veel te leuk vindt. Als je eenmaal in die wereld zit, en zeker als je veel wint, dan is het heel moeilijk om eruit te stappen. Dus ik denk niet dat hij ooit heel erg serieus heeft gedacht, ik ga niet meer racen. Maar goed, het team doet het allemaal niet zo goed. Dus dan ga je wel twijfelen, dat kan ik me voorstellen. En ook kijken naar andere opties. Maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor zijn eigen team, Red Bull.
0: Ja, en heeft hij zondag, denk je dat hij zondag nog kans heeft om te winnen?
3: De kans is wel klein. Je moet Max nooit uitschakelen, want hij heeft altijd iets speciaals. En zeker als er ook nog een regenbuitje wil vallen. Dus je moet hem nooit afschrijven. Maar de auto is momenteel gewoon niet goed genoeg. Dus ik denk gewoon dat Lando Norris zondag gaat winnen.
0: Dat is jouw voorspelling. Ga jij nou de Grand Prix missen in Zandvoort?
3: Ja, ik vind het wel jammer dat Zandvoort verdwijnt van de kalender. Want Zandvoort is gewoon een hartstikke mooie baan om Formule 1 te kijken. Ook om het te zijn. langs de baan te staan. Heel lekker in het zand, in de duinen. Dat is echt prachtig. Maar het is ook een hele mooie baan om op televisie te zien met al die hoogteverschillen. Die zijn allemaal heel natuurlijk. Dus het is een heel speciaal circuit. Waar de Formule 1 ook wel heel mooi is, zeg maar. En voor mij is ook wel heel persoonlijk. Het is een beetje een sentimentele reden dat ik... veel racefans in Nederland zijn opgegroeid op Zandvoort, weet je. Daar heb je je eerste races gezien.
0: Ja,
3: ja.
0: En dat houdt nu op. Zo. Nou, dank.
3: Ja, geef je hoor. Ja.
0: Dank, kom vergeer. Hartelijk dank. En dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten, straks op deze zender. Nooit meer slapen met Femke van der Laan. En ik wens u een hele fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob. Over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
1: NPO Radio 1.
15: Middernacht, het begin van vrijdag 21 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist, op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
12: Nooit meer slapen. Ernst-Jan Fout.
16: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Voor het eerst in 23 jaar is het Rietveldpaviljoen in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum opnieuw ingericht. Er staan in Otterlo nu 16 sculpturen van één Nederlandse beeldhouwer. Ruud Kuijer, mijn gast van vannacht. Kuijer maakt al 40 jaar beelden van beton, staal en ander bouwmateriaal. Zijn waterwerken zijn het bekendst. 7 monumentale betonnen sculpturen langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht. En zijn meer dan 500 andere beeldhouwwerken zijn te vinden in Panama-stad, Valencia, Melbourne en allerlei verzamelingen in de VS. Maar waarom moest hij dan toch, na 40 jaar, zelf bij het museum aankloppen voor deze tentoonstelling? Ruud Kuijer is geboren in Schalkwijk in 1959. Welkom. Laten we eens met de basis beginnen.
17: Ja.
16: Wat is een H-balk?
17: Een H-balk is een ijzeren balk. Die heeft 2 flenzen en een lijf. En als je op de kopse kant kijkt, dan heeft hij de letter H of I. De Engels zeggen ze I-beam. En in Duits zeggen ze doppel-T-trager. Dus het gaat om dat profiel. Die H-balk is heel erg sterk. Die kan verticaal enorme krachten hebben, maar ook horizontaal, liggend. En die H-balk, die is, het is een uitvinding uit de 19e eeuw, maar die is er nog steeds. De Amerikanen hebben hem geperfectioneerd. Die zit in ieders huis, in dit gebouw waar we in zitten. Overal zijn die dingen te vinden. En ik vind het een fascinerende vorm. Ik vind het heel mooi omdat hij zo essentieel is. Zo met zo'n minimum materiaal, maximale sterkte.
16: En wat doe je dan mee als beeldhouwer? Zo'n H-balk die hier dus het gebouw...
17: Die zit hier waarschijnlijk in het plafond en in de vloeren. En die zit heel vaak boven een muur die uit een appartement gebroken is. Of uit een huis, weet je wel. Dan moet die draagmuur opgevangen worden, zit daar zo'n H-balk in.
16: En jij ziet dat als materiaal?
17: En ik zie het als materiaal, ja. Dat heeft te maken met... ik wist dat eigenlijk al heel snel toen ik op de academie zat. Dat ik dacht, brons en steen, die zijn voor mij... Die horen bij de oudheid, de renaissance en de 19e eeuw. En toen ik op academie zat, was het nog 20e eeuw. Weet je, dat is de huidige tijd.
16: Oh, je vond dat de academie met het been in het verleden stond? Bezig was met de oude materialen?
17: Ja,
16: bronzen,
17: heel wel, ja.
16: 19e eeuw.
17: Ik ben nog opgeleid, daar ook met modeltekenen en die dingen. Dat ik dacht, nou, pardon, wat is dit?
16: Ja.
17: En ik ben zelf echt ook andere wegen gaan zoeken. Ik heb er overigens nooit spijt van gehad, hoor, dat ik dat geleerd heb. Want daardoor snap je ook wat die kunst uit het verleden betekent en waarom dat belangrijk is.
16: Beetje klassieke scholing kan geen kwaad, toch?
17: Kan absoluut geen kwaad.
16: De eerste regels kennen om ze te kunnen doorbreken.
17: Ik zat op een academie waar dat toen was dat wel gewoon de regel. Weet je wel, of tenminste... En dat was op Artibus in Utrecht. En de mensen zaten daar gewoon, die deden dit. En die gingen daarna naar de Rijksacademie, oude stijl nog.
16: En jij zocht dus eigenlijk naar een 20e eeuwse materialen.
17: Ja, ik dacht, kijk, als je nou om je heen kijkt, wat zijn dan de materialen waar de hele wereld uit bestaat? Dat zijn staal en beton. En licht, lucht en ruimte in de architectuur. Weet je, dus door dat staal kan je dus ook overstekken en dingen maken. Dus de architectuur begon te bewegen aan het begin van de 20e eeuw. En dat had te maken met die nieuwe techniek. En ik dacht, als je nou... Toen wist ik ook niet echt dat ik beeldhouwer, weet je. Dus nu snap ik dat gewoon sculptuur is en dat het over beeldhouwkunst gaat. Maar ik wilde zelf dingen doen... En met materialen van de huidige tijd. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
16: En zo'n H-balk die is dan aantrekkelijk omdat het materiaal van deze tijd is. Omdat we allemaal in gebouwen wonen en werken die daarmee
17: dat is één ding, maar het is ook staal. Dus je kan erin snijden, je kan er dingen in doen. En in Otterlo nu ligt een beeld uit 1997 uit mijn hoofd gezegd. Maar dat is een uit elkaar getrokken H-balk. Dus ik had een snijbrander en een slijptol. Nou, dan kon ik er dus een snee in maken. Met die snijbranden kon ik ook plaatselijk verhitten. En dan had ik een takeltje, dan kon ik takelen. En met het eigen gewicht van die balk trok ik er gewoon een hoek in of zo. Weet je wel? Dus dat is dan een vorm geworden die uit zichzelf kan staan.
18: Ja.
17: En je moet hem wel terug kunnen lezen, want hij is best, het is best complex. En er hangen dan een stuk of vier andere vormen in. Een buis, een plaat, nog een staaf. En die hangen in die opwaartse structuur. Dus het is eigenlijk een beeld wat over op- en neerwaartse krachten eigenlijk gaat.
18: Het is jammer dat de luisteraar jouw grootste gebaren bij dit verhaal niet kan zien. Je hebt alles prachtig uitgebeeld.
17: Ja, tuurlijk,
18: met je handen en armen. Dan moet er toch een beetje audiodescriptie doen voor de luisteraar. Zo'n massief ding als zo'n haalbalk. Dat heb jij eigenlijk omgevormd tot een kunstwerk waar heel veel speelsheid en evenwicht in zit, toch?
17: Ja, en heel veel ruimte. Dus open ruimtes tussen de dingen. En wat natuurlijk magisch is, is dat als je erin gaat snijden, je gaat hem opentrekken, ja, er gebeurt van alles. Dan wordt het echt een ruimtelijk ding, weet je wel. En het is dat staal, dat is gewoon, weet ik wat, een centimeter of 2 centimeter dik.
18: Mm-hmm.
17: Dus ja, dat geeft heel veel weerstand. En dat vind ik ook heel belangrijk in sculptuur. Weet je, het moet weerstand geven. Het is niet makkelijk.
18: Waarom vind je dat belangrijk?
17: Dat is een specifieke mogelijkheid van beeldhouwkunst. Weet je, dus dat is eigenlijk ook wat ik zoek. Driedimensionaliteit, zwaartekracht, ruimte. Dat zijn eigenlijk de gegevens van de sculptuur. Zoals het de poëzie en de literatuur hebben weer andere. Het gebeuren in de tijd of een lengte of in theater spelen zijn weer andere elementen die voorbehouden zijn aan een medium.
18: Dus bij dat staal hoort dat het zwaar is. En dan moet het voor jou als kunstenaar dus ook zwaar zijn om mee te werken. Anders klopt het niet.
17: Ja, en ook. Ja, dat is niet zo 1, 2, 3. Maar kijk, ik ben natuurlijk klein begonnen met kleine dingen. Dus er is ook een hele serie van kleine haarbalkjes.
18: Mm-hmm.
17: En nou, dan kan ik op een tafel kan ik dat doen.
18: Ja.
17: Maar dit is een werk wat zich gewoon verhoudt tot het eigen lichaam. Je moet eromheen lopen en het is ongeveer net zo groot als wij zijn.
18: Mm-hmm.
17: Weet je, en dat is een enorme uitdaging om zoiets te maken. En dan moet je een balk hebben die niet 10 centimeter hoog is, maar gewoon 40 centimeter.
18: En dit beeld en nog 15 andere sculpturen staan in het Rietveld-paviljoen.
17: Ja.
18: Wat maakt voor jou het Rietveld-paviljoen zo bijzonder?
17: Rietveld, ik kom natuurlijk Utrecht en ik ken dat heel goed. Het Centraal Museum heeft de grootste Rietveld-collectie ter wereld. Die is meer dan 300 items, hebben ze. En ik vind het een geweldige figuur. Die man is natuurlijk architect, maar hij is een meubelmaker. En had een grote, eigenlijk echt een artistieke opstelling. Weet je, mentaliteit van een kunstenaar. Maar hij wilde toch dienstbaar dingen doen. Dus een stoel is een functioneel ding. Dus het bleef altijd een stoel. En als je naar zijn stoelen kijkt, weet je. Dus ik heb 2 jaar geleden in het Centraal Museum dat heb ik voorgesteld aan Bart Rutte. Van, nou, laten we een tentoonstelling maken over de stoelen van Rietveld en de sculpturale kant daarvan. Weet je? En willen we het niet hebben over de stijl. Dus niet de rood-blauwe, niet de Berlijnse stoel, niet die stoel die met kleur, maar juist die dingen die daarna gekomen zijn.
18: Hoe zien die eruit? Want
17: dat zijn stoelen waarin materiaaleigenschappen eigenlijk voorop staan. Dus leer gebruikt hij dan. Hij gebruikt multiplex, wat hij kan buigen. Die aluminiumstoel is de poging om een stoel uit 1 stuk te maken. Uit een aluminiumplaat te vouwen en te maken. Dus een heel mooi exemplaar van in Stedelijk. En dus hij was heel erg met materiaal bezig. En ik zeg dat, tenminste, dat realiseer ik me ook als je naar die rood-blauwe stoel kijkt. En in mijn tentoonstelling is de stoel onbeschilderd. Rietveld, die mensen van de stijl, die kwamen naar Utrecht, Theo van Doesburg en Lisitsky en al die dingen. En hij vond het natuurlijk prachtig. Deze mensen zagen een geestverwant.
18: Ja.
17: Die dachten, jij hoort bij onze club. En Rietveld vond dat prima, die ging mee. En natuurlijk zit er wel een soort van ideaal in.
18: Maar het heeft het een beetje overgenomen in hoe we nu op hem terugkijken. Dat het te veel over de stijl gaat, te weinig over wat Rietveld volgens jou bijzonder
17: Ik wilde eigenlijk, want hij heeft een opleiding als hij was een meubelmaker. Had een traditionele opleiding. En dat schrijft hij ook in dingen. Van ja, maar het is de eeuw van de machine. Ik kan dan met een plank mooi recht zagen. Waarom zou ik met een schaaf en dingen nog zo'n plank staan te bewerken? Weet je? Dus
18: ja, hij dacht, ook weer dat verhouden tot de tijd. Net wat jij ook belangrijk vindt. Ja. En hoe dat paviljoen, neem ons eens mee, hoe ziet dat eruit?
17: Het paviljoen in het Krullenmuller, dat is licht, lucht en ruimte. Het is helemaal open. Het is eigenlijk geen architectuur. Het is binnen is buiten en buiten is binnen. Dus het waait net zo hard buiten als in dat paviljoen. En dat is er heel mooi aan. En het is horizontaal en verticaal. Het zijn wat wanden die neergezet zijn, waarin sculptuur eigenlijk heel goed getoond kan worden. Het is ook gebouwd voor beeldhouwkunst. Hè?
18: Dus want die wanden zijn ook best wel van ruw materiaal. Zo,
17: de wanden zijn van B2-blokken. Ja. En die B2-blokken, dat zijn holle prefab betonnen stenen met drie gaten erin. En die kan je dan verticaal op elkaar stapelen. En dan heeft die wand eigenlijk ook al gelijk een spouw, weet je wel, waardoor die geïsoleerd is. Maar wat doet Rietveld, dat vind ik dan ook weer zo fantastisch, die legt hem plat neer, waardoor je aan de ene kant de grote gaten ziet, de drie grote gaten, en aan de achterkant de drie kleine gaten. En op sommige plaatsen smeert hij die kleine gaatjes ook weer dicht. Dus hij heeft eigenlijk drie soorten wand vanuit diezelfde steen, door hem anders te gebruiken, op een innovatieve manier toe te passen. En ik heb dat nog even geprobeerd uit te zoeken. Hij is denk ik echt de eerste die dat zo heeft toegepast in 1955 al. Hè? Dus ik vind het een geweldig bouwwerk. Het is een heel tactiel gebouw. Dus die stenen die wil je eigenlijk aanraken. Die betonnen vloeren ook met die gewassen grind daarin. Dan zitten daar ook haarbalken in. Hè. Er liggen en houten balken die zijn ruw gezaagd en dan geschilderd. Je kan gewoon de splinters en de dingen nog zien. En glas en riet.
18: En het heeft toch een soort dit kan best, als je er zo naar luistert en je bent er nooit geweest, kan ik me voorstellen dat je als luisteraar in je hoofd nu een beeld hebt dat het best een kille plek kan zijn met al de stenen en beton wat je net omschreven hebt. Maar het heeft iets
17: dat
18: heel uitnodigends.
17: Dat is het juist
18: niet. Hoe komt dat?
17: Ik denk dat het vooral komt door die B2-blok wat hij gekanteld heeft. Dat hele muur met die gaten. Hè? Stel je, als hij ze rechtop had gebruikt, en dan was het een hele saaie grijze wand geweest. En laat staan dat hij gestuukt was geweest, dan was het een heel clean geheel. Dus het is heel erg materieel.
18: En dan halen ze na bijna een kwart eeuw het paviljoen leeg voor jou. En hoe ga je dan aan de slag? Want je hebt een heel oeuvre om uit te putten.
17: Ja, dat was ook heel bijzonder. Want kijk, ik zei tegen Benno, ik zeg, goh, weet je, Benno wilde heel graag iets doen met mijn werk. Maar ik kwam op zijn pad. Maar goed, de planning van zijn museum is ook 3 jaar van tevoren.
18: Maar je moest wel op het idee brengen, want er stond nog geen enkel werk voor jou, toch, in het Krullenmuller? Nee. Dat is toch raar?
17: Nee, dat heb ik wel gedaan. Ja, maar goed, hij was ook weer nieuw als directeur. Ik had gewoon
18: kon er niks aan doen.
17: Ja, maar weet je, nou, ja, hoe gaat dat? Kijk, de musea zijn ook allemaal bedrijven. En soms, weet je, dus met de ene persoon lig je ook beter als de ander. Ik had geen goede aansluiting bij de twee voorgangers.
18: 40 jaar lang. Toch een zo lang ja, was wel bezig.
17: Ja, daar heb je dan mee te maken. Ja, dat is iemand 20 jaar directeur.
18: Ja, maar wachten.
17: Ja. Nou ja, eigenlijk wel. Ik vond dit, weet je, ik denk, ja, kom op jongens, laten we nou eens kijken. Dus
18: raak je daar dan verbitterd van?
17: Of nee, want ik heb altijd gedacht in kansen en dingen, weet je. En ik heb altijd wel 4 of 5 dingen tegelijk in de lucht. En ik denk altijd, god, het eerste wat eruit valt, dat pak ik op en dan gaan we mee aan de gang. Mm-hmm. Dus dat is nooit zinvol. Maar het is wel goed om mensen erbij te betrekken. Weet
18: of ze op een idee te brengen. Van wordt dus niet tijd dat er ook een werk van mij is.
17: Ja, ik zei, weet je, laten we nou eens even afspreken. Ik kom bij je, ik neem een pdf mee met 70 werken en 10 series over die hele tijd. En dan gaan wij samen zitten en jij vindt er dan iets van.
18: Mm-hmm. Huh?
17: Nou, dat is ook gebeurd.
18: Dat heeft goed uitgepakt.
17: Ja. Ja. Nou ja, dat is best een. Ik zie nu van dichtbij, weet je, want ik ben er natuurlijk vaak nu geweest, ook voor representatie, allerlei dingen. Dus ik spreek hem ook wel regelmatig. Maar ja, zo'n museum is echt een groot bedrijf. Er werken 100 man en er gebeurt van alles en nog wat en er moet van alles afgesproken worden. En de directeur die moet ook echt in de gaten houden. Hé, wat gebeurt er in het in het land en in de wereld. Hè? Want die beeldencollectie, de beeldentuin, is gewoon de grootste van Europa. En het is een van de beste collecties ook in Europa.
18: Ja.
17: Dus als we het hebben over de moderne sculptuur.
18: Ja, en dus jij komt met je PDF met 70 sculpturen daarin langs. Ja. Je krijgt het paviljoen toegewezen en een grote eer. Mag ook wel, ja, na die 40 jaar.
17: Ja.
18: En dan? Hoe, dat lijkt, kan ook intimiderend zijn, lijkt me, dat je dan zo'n paviljoen moet vullen.
17: Nou, kijk, dat paviljoen. Oh nee, dat kwam niet in mij op. Er zijn, hoe heet het, op Plagenweide. Ik heb een groot terrein met. Ik kon deze tentoonstelling nog wel 2 keer maken. Ja. Echt waar, dat is echt waar. En uit de eigen voorraad ook. Ik heb een uitdraai van alles wat ik gedaan heb. Ik zei, nou, hier is het. Laten we samen gaan kijken. Wat gaan we dan doen? Dus we hebben 3 sessies gehad met Benno en met Janette de Goede, de curator.
18: Hoe gaat zo'n sessie dan? Knippen en plakken? Of,
17: ja.
18: Okay.
17: Iedereen even een beetje wat plaatjes bij elkaar zoeken. En de plattegrond. Er is een hele mooie plattegrond. Dat is ook heel speciaal aan het Rietveld paviljoen. Het zijn grindtegels, gegoten grindtegels van 260 bij 260. Het is eigenlijk een soort raster wat Rietveld uitgerold heeft. En op de lijnen daarvan staan wanden en dingen. Weet je? Dus het is een heel erg doordacht gebouwtje. En dat merk je ook als je het gaat inrichten. Want je kan dat grote beeld waar we het net over hadden met die haarbalk. Mm-hmm. Dat ligt random over 4 van die platen. Weet je? Dus dat is je moet bij overal een keuze maken.
18: Ja.
17: Je gaat met een klein werk midden in die plaat zitten of in een hoek. Maar iets anders kan niet. En dat heeft ook weer consequenties voor het beeld wat ernaast staat. Want dat moet weer niet in dezelfde lijn staan. Dat staat er weer op een andere tegel.
18: Mm-hmm.
17: Snap je? Dus.
18: Ja.
17: Dus dat ritme, dat Rietveld geeft ruimte, maar stuurt ook.
18: En we hebben geen tijd om ze alle 16 na te lopen. Maar wat is nou een sculptuur waarvan je denkt, dat staat echt precies daar op de juiste plek, om deze reden?
17: Ja, dat vind ik eigenlijk bij alle dingen. Want we hebben net
18: zo'n schuiven. Ja, natuurlijk.
17: Wat ik heel erg mooi vind, is dat grote betonnen beeld. Wat als je binnenkomt, helemaal aan het einde staat. Weet je, dat heeft ook een hele mooie. Het groen erachter, dat staat er echt. Dat was een van de eerste dingen die ik bedacht had. Ik denk, pats.
18: Hoe ziet het betonnen beeld eruit?
17: Dat is een betonnen beeld met een ovaal. Met uit een betonnen. 1 stuk gegoten beton. Dat is ongeveer 3 meter hoog. Ik heb dat beeld gemaakt uit een plaat in de Lement. Het is een standaard plaat uit de bouw. Dus het is 1,22, 2,44. Daar heb ik er een ovaal op gemaakt. Die ovaal is eruit gekomen. En die is op een andere plek weer teruggebracht. En er zijn weer rechthoekjes bijgekomen. En, en dat zijn wandjes geworden. En dat is het beeld gegoten in 1 keer.
18: Beton is ook fijn materiaal.
17: Ik hoop dat de luisteraar dit snapt.
18: Ja, nou ja, volgens mij, ook als je ervoor staat, ben je nog steeds als toeschouwer, als kijker aan het puzzelen van wat is hier nou gebeurd? Hoe kan dit? Ja.
17: Ja. Ja, dat kan ik mij voorstellen. En kijk, dat beton is ook een heel interessant iets.
18: Hoe is beton in je leven gekomen?
17: Beton, daar ben ik op de Jan van Eyck Academie. In 1984 ging ik naar Maastricht toe. De Jan van Eyck Academie. Mm. En daar ben ik ermee begonnen. Ik wilde gewoon kijken, wat is dat dan? En nu is beton wel. Beton is eigenlijk hip, hè, en sexy. Mensen willen een betonnen aanrecht en die hebben dat in hun interieur. Toen.
18: Ik ga wel eens naar een betonnen koffiebar.
17: Ja, betonnen koffiebar, ja. Maar toen, in de 80e jaren, stond beton eigenlijk voor alles wat fout was in de architectuur of wat misgegaan was. Het werd geassocieerd met pisplekken, het was saai en grauw en goedkoop en efficiënt. En dat was precies wat we allemaal niet meer wilden.
18: Mm-hmm.
17: Weet je, en dat. Dus dat is heel gek, weet je wel. Dan wordt het sexy, maar nu komt er eigenlijk ook wel weer een probleem met de productie van beton. Dat is eigenlijk niet duurzaam, dus het kost heel veel energie. Dus daar wordt ook weer over nagedacht.
18: Maar toen het op jouw pad kwam, beton, toen was het dus niet sexy, niet populair. Nee. Waar, ja, met jou sprak het
17: blijkbaar
18: toch aan.
17: Maar ik vond het juist mooi. Ik denk, daar ga ik mee aan de gang. Nou, omdat het, ik kon het zelf maken. Op de Jan van Eyck Academie. Ik zei tegen die technische man, laten we een betonmolletje organiseren. Nou, dat deed hij. Een betonmolletje, een paar zakken dingen. En ik ben gewoon gaan kijken, wat is dat spul dan? Weet je wel, het interessante is, je maakt het aan en het is dan soepel. En dan kan je er een uur of wat mee, iets mee doen. Maar dan moet het wel in een kistje zitten of dan moet je iets gedaan hebben. Daarna begint het hard te worden. Mm. En dus je hebt een bepaald moment om het ergens in te gieten. En het heeft geen vorm van zichzelf. Dat heeft die haarbalk wel, snap je? En dat heeft ook een voorwerp. Gebruiken we gebruiksvoorwerpen die een cilindervorm hebben. Een ketel of een tijl, weet ik wat. Maar beton heeft dat niet. Dus dat is speciaal daaraan.
18: Het vraagt ook meer van jou dan? In de zin van dat het...
17: Ja.
18: Dat je niet alleen maar kunt reageren op het materiaal, maar ook echt zelf.
17: Het zijn eigenlijk tegengestelde processen. Zo'n balk opentrekken of een bekisting maken waar je iets in giet. Waar je vervolgens die bekisting eraf trekt en je houdt het beeld over. Weet je, dat is eigenlijk ook weer heel klassiek. Hè? Het is eigenlijk een beetje ook de cire-perdu-methode. Van je maakt een wasbeeld en dan gaat gips omheen. Stoken de was eruit en gieten er brons in. Maar dan een hedendaagse variant daarvan. En dat ontdekte ik. Ik denk, de sculptuur uit één stuk vind ik ook een heel interessant iets. Weet je, dat je een ding uit één stuk maakt. Zoals Rietveld die aluminiumstoel probeerde te maken met uiteengevouwen plaat. En dat is ook allemaal niet echt nieuw. Hè. Het was ook het Renaissance-ideaal van Michelangelo. Een ding uit één stuk hakken.
18: Mm-hmm.
17: Na hem, Bernini en zo, die gooien gewoon drie stenen op elkaar en die hakken gewoon door. Zit er ook pennen tussen, weet ik. Hè. Maar dus dat idee van een ding uit één stuk, dat vind ik een heel mooie gedachte.
18: Denk jij veel na over hoe jouw werk zich verhoudt tot andere kunstenaars?
17: Zeker, zeker. Ja, want het heeft geen zin om dingen te maken die er al zijn of die anderen al hebben bedacht. Weet je? Dus het is wel je taak als kunstenaar om net verder te gaan als waar een ander is opgehouden.
18: Want als we dan teruggaan naar het begin van je carrière, dan moest je dus een idee voor je kunst gaan vormen.
17: Ja.
18: Wat was dan het punt waar je je toe verhield? Dat je dacht, dit is allemaal al gedaan. Wat was het laatste wat gedaan was toen?
17: Nou ja, als ik terug ga naar de Jan van Eyck Academie. Dus ik had dat beton en ik kwakte dat zeg maar over een balkje heen. En dan kon ik die vorm omkeren. Zat er in dat kwaksel, als het hard was, zat er een gleuf. En dan kon ik iets anders opzetten. Dat ging eigenlijk over sokkel en beeld. En sokkel en beeld is eigenlijk ook Brancusi. Brancusi is eigenlijk de eerste echte beeldhouwer die de sokkel gelijkwaardig maakt aan het beeld wat erop staat. En dus dat is een in de beeldhouwkunst eigenlijk een figuur die moet je eigenlijk wel kennen of doorgronden. Weet je, als je echt iets met sculptuur wil doen. Hij heeft gewoon heel erg aan dat ABC gewerkt, zeg maar. Mm-hmm. Aan de basis. Dus ik was daarmee bezig en ik dacht, oké, dan heeft dat daarmee te maken. En later werden het drie vormen, weet je. Niet meer een sokkel en een beeld, maar 1, 2, 3. Wat is dan eigenlijk nog de sokkel en wat is dan het beeld? Of waar begint het beeld dan? Weet je, dus dat zijn wel dingen waar je over nadenkt.
18: En dan ben je dus voorbij Brancusi eigenlijk. Dan ben je iets nieuws aan doen.
17: Ja, maar het wortelt er wel in.
18: Ja.
17: Snap je? Want helemaal iets nieuws doen uit het niks, daar geloof ik niet in.
18: Het is altijd een reactie op iets anders.
17: Ja.
18: Heb je wel eens in je maag gezeten met een kunstenaar? Dat je dacht, van hoe kan ik nou met een beeldhouwer, van hoe kan ik me nou hiertoe verhouden tot dit werk? Wat kan ik nog doen wat vernieuwend is?
17: Nou, ik heb... Kijk, dat is een goede vraag. Kijk, ik zat op de academie eerst in Den Bosch. En ik ging vaak met de trein naar Eindhoven. Rudy Fuchs was daar directeur. En toen kwam die hele minimal art, weet je wel, die kwam uit Amerika en ook de Art Povera. En ik zag al die tentoonstellingen.
18: Wat is dat, minimal art?
17: Minimal art is Richard Serra, Carl André, Richard Long. Dus het verlangen om dingen te doen die heel erg zuiver en heel erg puur en heel erg minimaal zijn. Carl André is de man van de houten blokken bijvoorbeeld. Die zaagde vierkante houten blokken die hij nog net zelf kon dragen. En die zet dan een rij van blokken tegen een muur in een museumruimte.
18: Mm-hmm.
17: Door dat te doen, deelt hij de ruimte in tweeën. Weet je wel? En het is heel erg zuiver. Hele mooie blokken. Je gaat, omdat het geïsoleerd gepresenteerd wordt in de museumruimte, ook heel erg zo'n blok bekijken. Hoe mooi dat is, weet je wel. Als die gewoon buiten ligt, dan zie je dat niet. Maar daar wel. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook, dus ook een man die uit Brancusi komt. Als je naar zijn vroege werk komt, weet je, maar die gaat dan helemaal de ruimte in. En gaat een ruimte in tweeën delen. En eigenlijk gaat het niet meer om, zozeer om het beeld. Als wel dat hij die ruimte, dat hij iets doet in die ruimte.
18: Dat beeld kan niet meer alleen geïsoleerd bestaan. Het moet een reactie zijn op de ruimte waar dit in staat.
17: Ja, ja.
18: Oké. Okay.
17: En als je die 10 blokken oppakt en je naar een andere museumzaal, dan zal hij een andere keuze moeten maken, omdat die ruimte dan bepalend is. Mm-hmm. En in de beeldentuin in Krullenmuller is een prachtig werk van Richard Serra. Er zitten 3 platen in een plek die een beetje omsloten is door een paar heuvels. Heb je dat gezien?
18: Nou. Richard Serra, voor de mensen die niet kennen, dus dat heeft altijd, of ja, bijna iedereen herkent het wel, want er staat ook veel in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op Museumplein in Amsterdam.
17: Museumplein, ja, daar staan ook 3 van die 3 platen tegen elkaar.
18: Het is echt werk waar je...
17: Ja, dat vind ik veel minder sterk als daar. In Otterlo, omdat die plek in Otterlo, die doet helemaal mee. Het is natuur. Mm-hmm. En hij schuift zo'n plaat, hup, in zo'n heuvel, zo en zo en zo. Je moet er echt inlopen om te kijken, wat gebeurt er dan tussen die platen om die plek te doorgronden.
18: Wat is dat voor materiaal? Is dat kort en staal?
17: Het is kort en staal.
18: Ja.
17: Ja. En dat zijn echt platen van 7, 8 centimeter dik. En die zijn hup, zo erin geschoven.
18: Het is werk waar je je nietig door kan voelen als mens als je er langs loopt, toch?
17: Nou, dat vind ik op het Museumplein zo.
18: Ja.
17: Weet je, dat is heel groot en eigenlijk een beetje maakt jou kleiner als beschouwer. Maar hier zijn ze horizontaal en die natuur, die doet. Het is een heel mooi contrast tussen een industrieel en een materiaal in een natuurlijke omgeving, wat toch door dat roestbruine heel goed zich in die natuur en in alle seizoenen voegt. Dus dat is een... dat is voor Krullenmuller natuurlijk ook geweldig. Dus Oxenaar heeft dat gemaakt. Dat heeft Serra uitgenodigd. En dit is het eerste werk in een museum in Europa van Serra.
18: Maar voor we te diep op Serra ingaan. We hadden het erover hoe jij door bepaalde kunstenaars toch een beetje in de rats kon raken van hoe ga ik me hier aan toe verhouden. Dus we hebben nu net...
17: Ja, die minimal mensen waren voor mij echt een ding. Dat ik dacht, oké, dus minder als een plaat gaat niet. En je hebt ook nog de Duitse rukriem die stenen splijt, weet je wel. Minder als dat, een blok of een plaat of een gespleten steen, kan je niet maken. Dan is er niet meer sprake van sculptuur. En daar waren allerlei reacties op, weet je. Want vooral in de 80 en 90 jaren zag je die minimal art echt overal. En daar waren reacties op het postmodernisme. Er waren mensen die helemaal aan de andere kant gingen zitten. Die begonnen nep dingen te maken, nepvormen met plakplastic en met formica of weet je. Maar ja, dat was een soort wanhoopspoging.
18: Hm.
17: He, en daarna was er in één keer een golf van Duitse schilders, Lupers en Penck en Baselitz, die beelden begonnen te hakken alsof het Afrikaanse beelden zijn. Ik denk, ja, wat is dit nu, weet je wel? Dat is ook niet geen logische stap in een ontwikkeling. En nou, daar kwam ik allemaal achter toen ik eigenlijk van die academie af was. En denk, oké, wat ga ik dan doen?
18: Ja, je had nog geen logische reactie gezien op die minimal art.
17: Nee, jij dacht, wat is de logische dingen, ik zag eigenlijk alleen maar een beetje...
18: Paniekvoetbal.
17: Paniekvoetbal zag ik. Heel goed, ja, dat is het eigenlijk. Ik zag paniekvoetbal. Weet je, want die andere dingen zijn echt indrukwekkend. En die zijn misschien ook een... En toen dacht ik, oké, je kan dit zien. Dit is eigenlijk een soort eindpunt, nulpunt. Dus nu moeten we een andere kant op. En misschien heb je dat ene beeld gezien in het. Dat heb je gezien. Wat op die sokkel ligt in de dinges met die gebroken tegel en die ketel en die stapeltje stenen en die plaat. Nou, mm-hmm. En ik bedacht ongeveer rond 1990. Oké, dan een goede sculptuur gaat misschien over staan, liggen, hangen, leunen. Wel over fysieke begrippen. Hè? We hangen aan een bar, we liggen in een bed en we staan voor een deur. Weet je, dus. Dat zijn eigenlijk. En ik kan een beeld maken wat over lichamelijkheid gaat, zonder dat het een lichaam afbeeldt. Mm-hmm. En dat is een serie geworden, ook van een stuk of 20 werken wel. waarin die stoeptegel die is doorbroken. Ik heb er een hoek afgeramd, er zit een plank tussen. En daar ligt dan een ketel op, die is doormidden gesneden. Er hangt weer een plaat in. In die plaat zit weer een gleuf, daar staat weer een balk in. En dus er is een fysieke relatie tussen die delen. Die zijn afhankelijk van elkaar. En ze zijn ook verschillend van materiaal. Het ene is beton en het andere is een gegalvaniseerde ketel. En dat is weer een plank. En verbindingen maken, lassen of lijmen of schroeven. Dat is allemaal niet aan de orde. Dus in elk deel wordt het gewicht ook uitgesproken van het deel wat gebruikt is. Mm-hmm. En toen dacht ik, dit is anders. Ik ben daar voorbij. Dit is een. En ik heb meer ruimte voor mijzelf. Meer expressieve ruimte voor mijzelf. Want dat vind ik ook echt wel een bezwaar in die minimal dingen. Dat is een soort beslissing in je hoofd. Deze mensen hebben dus ook niet anders gedaan. Hè? Serre is al overleden en Carl André ook. Als je naar het oeuvre kijkt, ja, daar kijk ik dan naar. Dat kun je misschien met 10 werken vertellen.
18: Ja.
17: Weet je wel? Terwijl er honderden van die dingen zijn over de hele wereld. Ik zou dat niet kunnen.
18: Omdat ze dus maar, ze hoeven maar één besluit te nemen. Van ik ga dit met die blokken doen. Of ik ga dit met die korte staalplaten doen. En dan kan ik het een keertje neerleggen of een keertje rechtop zetten.
17: Ja.
18: Maar daar houdt het mee op. Terwijl als je jouw werken ziet. Of volgens mij ook als je het nu hoort. Dan ben je al als toeschouwer aan het puzzelen. Van hoe kan het nou dat die ketel dit ondersteunt.
17: Ja.
18: En dus het is veel
17: spannender.
18: Je wil
17: ook de kijker een verrassing geven. Als je voor het beeld staat, weet je, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Waar gaat dit over? Dat je kan blijven kijken hoe dat zit.
18: En waarom was dat, voelde dat voor jou wel als een logische vervolgstap naar die minimal art?
17: Waarom?
18: Ja.
17: Dat is gewoon een soort van behoefte. Ik dacht van, kijk, het kan niet zo zijn. Kijk, die minimal mensen hebben een enorme reputatie. Maar dat komt ook natuurlijk, het zijn natuurlijk Amerikanen. En als je dit kan je ook snel organiseren. Ik heb allerlei plaatsen doen. Het is een soort. En het was ook echt revolutionair, weet je wel. Carl André legde van die platen vloeren uit met staalplaten. Dus 40-40 in het vierkant, weet je wel. Waar je overheen mocht lopen, weet je wel. Over kunst heen lopen. Nou, dus dat bracht ook allerlei reuring en relletjes met zich mee. Dus vandaar dat die reputaties ook heel groot zijn. Maar ik vind het veel interessanter om steeds bij nul te beginnen bij zo'n beeld, weet je wel. En dan te kijken, ik heb een idee en ik ga mee aan de gang. En er moet tijdens het werken iets gebeuren wat ik niet heb kunnen bedenken. Wat in dat beeld sluipt. Weet je, als dat niet gebeurt, dan is alles bedacht.
18: Je moet verrast worden door je eigen werk.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja. En dat, dat,

0: Weet je, als dat niet gebeurt, dan is alles bedacht.
1: Je moet verrast worden door je eigen werk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En dat zo'n beeld met de haarbalk waar we net in gesprek mee begonnen, hè, dat uit elkaar trekken, dat heb je echt niet in de hand. Weet je, ik denk, nou, het is nou mooi om een keertje links af te gaan of rechts af te gaan. Hup, sluitol erin, kijken wat er gebeurt. Weet je, en dan takelen en dan. Dus dat krijgt dan een vorm wat.
1: Kan je versteld staan van je eigen werk? Dat je denkt van, hoe ben ik hier nou opgekomen?
0: Zeker, dat is fantastisch als je zo'n ding uit elkaar trekt. Dat je denkt, wat gebeurt er? Moet eigenlijk allemaal buiten ook gedaan in de zomer, weet je, als het lekker weer is en dingen. Maar ja, op een dag doe je dan twee van die sneeën, weet je wel, en twee van die hoeken erin. Maar ja, en dan moet ik weer gaan kijken van, zit dat wel goed? Of moet die hoek iets kleiner? Of heb ik dan nog ruimte om nog een derde hoek te maken of niet?
1: Ja.
0: En dus die interactie, die moet plaatsvinden. En volgens mij voelen mensen dat gebeurd is als je bij zo'n ding staat.
1: Ja, ik voel het al als je erover vertelt. Laat staan als je dat ziet. U luistert naar Nooit Meer Slapen. Tegenover mij zit beeldhouwer Ruud Kuijer. Hij maakt sculpturen van bouwmateriaal. En zijn werk is nu te zien in het Rietveldpaviljoen van het Krullenmuller Museum in Otterlo. Ruud, laten we eens naar je jeugd gaan. Je bent opgegroeid als bakkerszoon in Schalkwijk.
0: Ja, ja.
1: Heb je dan tijd voor een jeugd of moest je meteen aan de bak?
0: Nee, we hadden zeker tijd voor een jeugd. Ik kom uit een groot gezin en mijn vader had een bakkerij met zijn broer. En die was eerst een dorpsbakker, maar goed, daar kon het niet twee gezinnen van bestaan. Dus hij was ook ambitieus en hij begon die bakkerij uit te breiden en bakte ook voor andere bakkers in de omgeving en dat eindigde met supermarkten, met de Spar en weet ik wat, Jamin had je vroeger en weet ik veel. Dus op een gegeven moment had hij wel 60 man in dienst. Dan was hij meer een ondernemer als bakker. Nou, dat ondernemen, dat ging hem wel goed af, maar eigenlijk was hij toch ook echt een man van kwaliteit. Weet je, hij wilde echt hele goede, heel mooi brood maken. En dat, als je het op grote schaal gaat doen, dan moet je wel heel veel organiseren. Maar goed, wat leuk was, toen ik jong was, ieder jaar werd er wat aan die bakkerij gebouwd. Weet je, er kwam iets bij of er ging iets af. Dus rondom het huis slingerde ook altijd materiaal en dingen. En ik denk vaak dat daarmee te maken heeft dat ik nou doe wat ik doe.
1: En was je wel eens in de bakkerij zelf aan het werk?
0: Ik werkte daar in de vakanties ook mee. Ja. Mijn broers deden dat ook. Dus op een gegeven moment ook rijden met brood. Dus met, ja, dat was vanzelfsprekend.
1: En werd er ook verwacht dat je in het familiebedrijf echt zou gaan werken?
0: Nou, mijn vader had dat heel graag gewild. Maar ik weet je, ik dacht, ik ga het toch echt niet doen. Weet je, iedere nacht hetzelfde. Weet je, dus eerst het wit en dan het bruin en dan puntjes en dingen. In zo'n proces kan ook heel veel misgaan. Weet je, dus als er ergens iets, een kink in de kabel, dat moet. Broodmakers moet precies in dat tijdvak gebeuren, weet je, tussen 12 en 6. En dan moet het klaar zijn, moet het in de auto en dan lig je om 8 uur in de winkel. En die stress, die dacht ik, nou, die is niet voor mij.
1: Wanneer wist je dat? Hoe oud was je toen?
0: Dat wist ik vrij snel, want ik ging naar de academie toe en dacht, ik ga toch echt de andere kant op.
1: Zoals je 16, 17 of zo?
0: Nee, academie is, ik heb heel lang gedaan over de middelbare school, dus die schoof die beslissing ook voor me uit. Ik denk, nou, je weet ook helemaal niet wat, weet je nou, als je 20 bent, weet je. Dus ik denk, ik ga dat toch gewoon proberen, ga dat gewoon doen.
1: Maar heb je een gesprek moeten voeren met je vader? Van, pa, dit gaat hem niet worden, of?
0: Ja, mijn vader was nooit, weet je, hij was eigenlijk heel liberaal. Hij zei, ach, weet je, en hij dacht ook van, ach, laat ze me de gang gaan. Dus ik kom er wel achter dat het misschien anders moet of niet. Maar dat is niet gelukt. Mijn broers ook niet, eigenlijk niemand had er zin in. De bakkerij bestaat ook niet meer.
1: Huh. En je zei net, ik was al een beetje in de weer met het bouwmateriaal dat er lag. Wat deed je daar dan mee als kind?
0: Als kind maak je hutten en karren. Dingen maken of daarmee bezig zijn, dat heeft altijd wel ergens gezeten, ja.
1: En was er kunst aanwezig in je jeugd?
0: Nee, weinig. Mijn vader had wel het openbaar kunstbezit. Het waren toen programma's met Pierre Jans op televisie, weet je wel, op zondag was dat.
1: Ik heb geen flauw idee, maar ik neem het
0: aan. Nou ja, dat was, ja. Zo begon dat.
1: Okay.
0: En dat waren mappen, van die Multum-mappen. En dan over de post kwamen dan 3 uitzendingen, weet je wel. En die kon je dan erin doen met een tekstje van iemand. En daar zat van alles in. Er zat Mondriaan in en Jan Steen en dingen, weet je allemaal.

0: En Pierre Janssen vertelde daar dan over. Dus hij had dat wel. Dus hij vond het op een of andere manier wel belangrijk. Maar was van te drukken, kwam er ook niet aan toe.
1: En zat jij er dan in te bladeren? Trok het jou aan?
0: Later wel, ja. En als kind herinner mij de dood van Picasso, 1973. Dat ik, vroeger was alleen zwart-wit televisie in Nederland 1 en 2. En ik weet niet meer op wat voor dag dat was, maar de programmering werd onderbroken.
1: Je was 14 toen?
0: Dat was ik 14, ja. Ja. Ik zat op middelbare school en de programmering werd onderbroken, want er was nieuws. De kunstenaar Picasso was overleden in Zuid-Frankrijk. En toen dacht ik, hé, een kunstenaar? En dan wordt dus alles voor aan de kant gedaan. En toen kwam er een soort ding. Dus dat heb ik altijd onthouden en dat vond ik wel fascinerend. Dat was een ding.
1: Dat kunst zoiets belangrijks kan zijn.
0: Ja. Ja. En wat ik net vertelde over Carl André. Hè, mijn broer zat op de, wat nu Design Academy is.
1: Carl André is die man van de blok, hè?
0: Dat was een ander moment. Dus toen zat ik op middelbare school. En mijn broer is een stuk ouder dan ik. Die zat op de toen industriële vormgeving. En die kwam thuis met die catalogi van Fuchs. Weet je, die vroeger had je gewoon een abonnement. Dat kostte eigenlijk niks. Dan kreeg je die catalogi opgestuurd. Weet je, dat is een totale andere tijd. Hij had dat. En die zag ik op een keer. En toen wist ik, oké, dus kunst heeft niet echt te maken met techniek of met iets kunnen. Maar het gaat vooral om visie. En om ideeën. Daar vertrekt het. En dat snapte ik. Als middelbare scholier snapte ik dat.
1: Dat is vrij jong om zo'n metagedachte over te
0: Misschien wel, misschien wel. Maar ik vond dat wel gelijk fascinerend. En dus dat zat ook in mijn hoofd.
1: Want je zag, ik weet niet welk werk je zag, maar je zag zo'n werk van dus die Carl André. Dat is geen technisch complex werk.
0: Nee,
1: dat is een plaat op de grond bijvoorbeeld.
0: Nee, juist niet technisch. Hè? Want ja. Deze generatie van kunstenaars die zworen juist de techniek af.
1: En daardoor
0: die zeiden ik kan dat iemand gewoon laten zagen. Of het gaat mij om het idee.
1: En daardoor realiseerde jij, oké, dan is visie dus blijkbaar belangrijker.
0: Ja.
1: En dacht je, die techniek, die beheers ik misschien niet. Maar die visie zou je kunnen hebben. Betrok je het op jezelf, deze observatie?
0: Wel als mogelijkheid, weet je wel. Of techniek dan belangrijk is of niet. Techniek speelt is nooit doorslaggevend, weet je. Dus het gaat niet om techniek. Techniek moet ingezet, moet effectief zijn voor het idee wat je wil laten zien. Mm. Meer niet. Ik heb in het atelier ook eigenlijk best beperkte soorten gereedschappen. Dus ik heb een slijptol en ik heb twee zaagmachines en ik heb een lasapparaat. Veel handdingen. Ik hoef geen ingewikkelde machines te hebben om die dingen te maken.
1: Hoe ziet je atelier eigenlijk uit?
0: Ik heb een hele mooie plek op Lageweide, waar die zeven waterwerken staan, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, op industrieterrein Lageweide is dat. Aan de havenmonding heb ik een plek, heb ik een atelier gebouwd en ik heb er een paviljoen gebouwd. En ik heb nu ook een depot gebouwd voor opslag van werken. Dus dat is heel erg goed gelukt. In het jaar 2000 ben ik naar de gemeente gegaan. Ik dacht, ik moest weg op de plek waar ik zat. En ik had deze plek gezien. En ik heb tegen de gemeente gezegd, ik wil eigenlijk hier gewoon zeven grote werken maken langs het kanaal. En een compositie van drie gebouwen aan de punt, aan de havenmonding.
1: Ook weer je eigen idee, eigen initiatief. Net zoals bij het Krullenmuller.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En waarom was dat? Kijk, er waren heel veel opdrachten en dingen. Maar ik hoorde altijd van collega's ook allerlei gefrustreerde verhalen. Ik heb een mooi goed beeld gemaakt voor een belastinggebouw. En komt er drie maanden terug, staat het rondom in de bloemen. Hm. Weet je wel, dat soort van dingen allemaal. Mm-hmm. En ik dacht, ik wil dat eigenlijk zelf doen. En ze zelf ook maken. Niet, weet je, dus. En daardoor zijn dat beton heb ik toen echt. Op een gegeven moment wist ik. Ik kan iets maken tot 2 meter wat echt goed is. Weet je wel? En toen kwam ik er ook achter. Ik dacht, oké, als dat kan, dan kan ik ook naar 6 of naar 10 meter. Weet je? Maar dat gaat allemaal heel langzaam. Dat gaat allemaal stapje voor stapje. Mm-hmm. En dat. Dus dat is interessant. En daarom durfde ik dat ook gewoon te doen. Ik heb voor de Welstandscommissie dit gewoon verdedigd. Zeg, nou, dit is een werk van 2 meter. Ik stel mij voor hier 7 werken van een meter. Dat soort andere.
1: En je onderhoudt ze dus ook zelf?
0: Ja, dat is nog wel het geval, ja. Want het is geen collectie van de stad. Het is niet de collectie van de stad. Het is een helemaal met sponsoringen, met hulp van bedrijven en alles is het voor elkaar gekomen.
1: Maar het klinkt ook alsof je dat wil, dat je het zelf kan onderhouden. Dat het niet in de bloemen staat zoals het werk van je collega kunstenaar.
0: Nou, ik ben nu wel bezig met de stad ook om te praten om het iets meer een beschermde status te geven. Maar ze houden het al bij met... er is een glooiend taluut aangelegd tussen die dingen. Er is ook verlichting aangelegd, dus... ik heb ze wel meegekregen in allerlei dingen. Het ziet er echt heel goed uit. Zoals nu is het donker buiten. Nou, al die beelden worden aangelicht. Vanuit de trein kan je het heel goed zien.
1: Dat was even een uitstapje naar je bekendste werk. Maar we hadden het over je jeugd. Dus je realiseerde je op een gegeven moment... kunst gaat niet alleen over techniek, maar vooral ook om visie.
0: Ja.
1: En je besloot na die eindeloze middelbare schoolcarrière... om dan naar de academie te gaan.
0: Ja.
1: Dus daar zat wel de keuze in van ik ga de kant van de kunst op.
0: Ja.
1: Maar hoe kwam je daarbij?
0: Ik weet niet, ik heb altijd interesse gehad ook in literatuur of in schrijven of in dingen. En ik dacht, ik kan dat gewoon, ik ga dat gewoon proberen. En ik kwam eerst terecht in Utrecht op de Artibus Academie, waar ik vertelde over dit, waar gewoon een heel traditioneel programma was van modelboetseren en stilleven en al die dingen. En toen... Na een jaar of 2 jaar, toen dacht ik, dit moet ik niet meer doen. Dit is niet de weg. En toen ben ik rond gaan kijken. En toen op een academie in Den Bosch was toen echt wel een van de betere in het land. Waar al die kunstenaars mensen als Jan van Munster of Kees Rogge... die je ook in die tuin, in de beeldentuin van het Krullenmuller weer tegenkomt... weet je, die gaven daar les. En totaal andere kijk op de dingen... Veel meer vrijheid.
1: Wel 20e eeuws.
0: Ja. En geïnspireerd ook op de conceptuele kunst en de minimal art en de art de pauvre. Dus al die nieuwe stromingen die er. Dus ik voelde me daar veel meer bij thuis, bij die actualiteit. En eigenlijk, toen op zo'n academie. Er waren heel ruim geformuleerde opdrachten. Weet je wel? Waar je eigenlijk alle kanten mee op kon. En dat was precies de vrijheid die ik nodig had. Mm-hmm. Kwam ik achter. En die moet je natuurlijk wel zelf invullen. Want vrijheid om de vrijheid is niks. Je moet toch echt zelf... Dan moet je eigenlijk de regels voor jezelf gaan bedenken. Weet je, waar iets aan moet voldoen.
1: En toen ben je op al die regels gekomen waar we het net over gehad hebben.
0: Ja, niet een soort regels, maar een soort van principes dat je denkt, weet je, anders kan je ook niet werken.
1: Uitgangspunten.
0: Ja.
1: En dan heb je, dan rond je zo'n academie af, dan heb je de diploma op zak. Maar
0: ja.
1: hoe heb je het voor elkaar gekregen dat je van de kunst kan leven? Om even een banale vraag te stellen.
0: Nou, ik heb altijd 1 dag in de week lesgegeven. En ik heb ook altijd dat vrachtwagenwerk, wat ik natuurlijk thuis gedaan had in die bakkerij. Ik had een groot rijbewijs. Dat heb ik ook altijd nog 1 dag in de week gedaan. Weet je? Dus ik had 2 dagen had ik een baantje. Mijn vrouw 3 of 4. En we hebben 3 kinderen. Dat is allemaal precies goed gegaan. Maar we hebben niet stilgezeten.
1: Dus met lesgeven, vrachtwagenchauffeur zijn. Ja. En dan het werk van je vrouw. Had je daarnaast enkele dagen per week de ruimte om aan je kunst te werken.
0: En kijk, dat zeg ik ook tegen veel jonge kunstenaars. Weet je, zorg dat je zelf iets kan. Als kunstenaar moet je toch je vrijheid kopen. Dus weet ik veel, ga courieren of neem de telefoon op voor iemand. Of doe iets wat simpel is, wat je ook niet te veel afleidt. En wat eigenlijk bij voorkeur niet artistiek is, weet je. Doe iets wat gewoon, dan zit je ook echt in de echte wereld. En als je dat 2 of 3 dagen doet, dan hou je er nog 4 over voor die kunst.
1: En zuinig leven, dan neem ik aan ook.
0: Ja, zuinig leven en ook slim, weet je wel. Dus er is zoveel materiaal. Raap de dingen op en neem het mee, weet je. Dus als je iets wil gaan maken, gebruik gewoon rommel die je overal vandaan kan halen.
1: Zoals jij een stuk touw van straat haalt of nog steeds een shampoofles.
0: Ja,
1: of,
0: ja. ja, Ja.
1: Allemaal dingen die ik terug heb gezien in Otterlo.
0: Ja, hoe heet het? Voor mij functioneert het ook dat ik mezelf wil verrassen. Weet je wel? Dus ik fiets naar het atelier en iemand flikkert zo'n tuinvijver weg. Zo'n plastic ding.
1: Ja.
0: Het zit boven in zo'n groot beeld. Dus dat komt gewoon door een fietstochtje.
1: Ja.
0: Dat je denkt, hey, het is zo'n rare vorm. Weet je wel? En soms heb je zo'n rare vorm nodig als contrast tegen een rechte vorm of tegen een ding. Weet je, dat er in één keer zo'n ding zit. En als het afgegoten is in beton en de wand eronder is ook beton, dan moet je twee keer kijken wat zit daar. En dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Maar
1: het is het mes snijdt aan twee kanten. Het verrast je en het is ook nog eens financieel gunstig. Wanneer kwam dan het omslagpunt dat je wel van de kunst kon leven?
0: Nou ja, van de kunst kan leven. Dus kunstenaars roepen dat wel, weet je wel. Maar dat heeft altijd golfbewegingen, weet je. Dus ik ben nou 67. Toen ik 50 werd, toen had ik een hele goede tijd. Toen met die grote projecten, ik had fantastische budgetten. Ik heb grote dingen gedaan voor Boscalis en voor Bouwfonds en voor. En die waterwerkenrace kreeg ik op een gegeven moment helemaal gesponsord door verschillende bedrijven en ook een stukje door de gemeente. Dus dat waren ook afgesproken budgetten. Dus dat, ja, ik kon zo 10, 15 jaar verder.
1: Mm-hmm.
0: Dat is wel heel belangrijk, want dan heb je een soort rust, financiële rust, waardoor je ook echt dingen kan ontwikkelen.
1: Ja.
0: En, maar daar kwam ook weer een eind aan. Dus, nou ja, dus, dan zitten er weer een paar slappe jaren tussen. De COVID heeft me niet geholpen. Er zijn twee opdrachten in die tijd gewoon, ja, die zijn in rook opgegaan. Weet je, dus dan ja, dat hoort bij het kunstenaarschap.
1: De financiële onzekerheid en de eb en vloed.
0: Ja, eb en vloed. En je moet gewoon ook niet. Dat hoort erbij. Als je ervoor kiest, dan weet je dat. En daar word je ook hard van. Dat is ook goed.
1: En wie weet heb je op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt opeens een overzichtstentoonstelling in het Krullenmuller.
0: Ja, dat lukt dan ook in één keer. Dus je moet ook niet bij de pakken neer gaan zitten. En dat is sowieso nooit goed. En als ik niet met grote dingen, dan kan ik met kleine dingen verder. En ja, ook het nadenken over beeldhouwkunst, weet je, over zo'n tentoonstelling met die rietveldstoelen, weet je, dat vind ik ook gewoon geweldig.
1: Waar ben je nu mee bezig?
0: De tentoonstelling met die stoelen en die sculpturen, die gaat ook naar Duitsland, die gaat naar Bremen en die gaat naar Marl, in het sculptuurmuseum in Marl. Daar in Marl is ook een hele mooie collectie van sculpturen. Dus ongelooflijk in Duitsland, weet je. De plaats Marl is zoiets zo groot als Nieuwegein of zo, weet je wel. Zoiets is het. En, maar die hebben wel een enorme sculptuurcollectie door de hele plaats heen, weet je. Dus nou, dat zijn plekken, dat vind ik leuk. En deze mensen hebben natuurlijk allemaal naar Otterlo gelokt, weet je. De Freundekreis en dingen rondgeleid. En dus daar gaan we ook echt mooie dingen doen.
1: En ben je ook met nieuw werk bezig zelf?
0: Ja, je hebt in de tentoonstelling liggen twee plakken beton met zwerfstenen erin. Heb je die gezien?
1: Die heb ik gezien, ja.
0: Ja,
1: ook weer zo'n werk waar je je afvraagt, zijn het nou twee stenen, twee losse uiteindes, of is het één steen waar beton overheen ligt? Het riep allemaal vragen meteen bij me op.
0: Ja, dat is mooi. Dan werkt het.
1: Ja, niet het mysterie ontrafelen. Laten we het mysterie blijven bestaan. Maar goed, daar wou je over vertellen.
0: Nou, in één keer dacht ik dat, weet je. En ik heb een timmerman, die heet Gert-Jan. En we doen het samen. Ik heb alle ideeën. Ik zeg, nou, we gaan even een kist timmeren. Hier liggen stenen. Die stenen zijn ook bij toeval op mijn pad gekomen. Ik heb dat altijd interessant gevonden. Die stenen zijn natuurlijk eigenlijk de stenen van Richard Long, weet je wel. Maar die legt ze dan in cirkels. En die heeft er dan, weet ik veel, 300 nodig om een grote cirkel te maken.
1: Mm-hmm.
0: En ik dacht, hey, wat is dat mooi, zo'n steen. En zo'n steen, beton is eigenlijk kunstmatig gevormd gesteente. Hè? Zand, grind en cement bij elkaar. Het is een artificieel gesteente. Maar met dezelfde eigenschappen als die van natuursteen. Dat heb ik van de betontechnoloog geleerd.
1: Ja.
0: Dat is hun definitie. maar die is heel erg waar. En ik dacht, goh, ik zeg tegen Gert-Jan, ik zeg, zullen we die stenen gewoon in die plak gooien? Weet je? Die drijven dan rond in die plak. Ik zeg, zou het zo simpel kunnen zijn, een goed beeld? En dan vind ik dat zo'n prikkelende gedachte dat ik het gewoon ga maken. En dan zie ik het wel. En dus, soms pakt het goed uit en soms niet. Maar dat is nu een serie aan het worden. En ben aan het kijken hoe ik dat nou... Kijk, je maakt één beeld, een tweede en een derde vanuit dezelfde gedachte. Maar dan moeten 3, 4 en 5 moeten minstens zo goed zijn. Dus daar zit ik niet op te puzzelen.
1: Ja, want je hebt dus de hele tijd, hoorde ik ook in dit gesprek, een soort drang dat het mag niet 2 keer hetzelfde zijn. Het moet telkens weer een iteratie zijn, weer vernieuwend zijn.
0: Dat vind ik, ja. Kijk, dus
1: een soort eer die je probeert.
0: Kijk, als je naar een oeuvre van Carl André, dan zie je dus hele kleine stapjes. Want het zijn blokken of platen of dingen, maar het principe blijft wel 30 of 40 jaar hetzelfde. Dus minimale variaties. Maar ik vind dat er mogen grotere sprongen gemaakt worden.
1: Maar die werkwijze dat je dus tijdens het beeldhouden besluiten neemt, niet precies weet waar het heen gaat en de risico's neemt. We hebben het nu gehad over wanneer het goed gaat. Maar wanneer gaat het fout?
0: Ja, kom kijken, zou ik zeggen. Nee, het atelier, daar liggen allerlei probeersels en dingen, weet je wel. En soms dan denk ik, goh, ik heb een stuk pijp en ik kan hem knikken. En ik denk, hey, wauw, die knik is dan mooi ten opzichte van die prachtige industriële buis, weet je wel. Maar ja, dat is nog geen beeld, weet je. Dat is een idee of het kan een onderdeel van een geheel zijn. Nou, dat soort ideeën, die zijn er heel veel. Maar het wordt pas een sculptuur als er een samenhang is tussen verschillende elementen die iets met elkaar gaat doen.
1: En die dingen die dan rondzwerven, waarbij het verkeerd uitpakte, zijn het dan mislukkingen?
0: Ik zie dat nooit zo als een mislukking, als meer als een stap om ergens te komen. Weet je wel, dus ik kan ze ook moeilijk weggooien. Ook op het terrein liggen er allerlei ideeën die nooit ergens gekomen zijn. En soms jaren later denk je in één keer, wauw, ik kan er dat en dat mee. En dat is nu eigenlijk ook heel leuk, want ik had heel veel oud werk in kisten zitten. Dat is er allemaal uitgekomen. En er komen ook dit soort fragmenten uit van stukken gevouwen plaat of zo. En nu zie ik, hey, als ik hier een gat in maak en ik zet er een stuk pijp aan en ik doe daar een stuk koker aan, dan heb ik een heel ander verhaal. Een verhaal waar ik 20 jaar geleden niet kon vertellen, maar nu wel. Dus dat geeft weer nieuwe dingen. Ik heb die dingen ook 20 jaar niet gezien, dus ik moet mijn boeltje opruimen. Ik moet ook af en toe eens wat weggooien.
1: Toch wel.
0: En daar komen dan toch nieuwe ideeën uit. En dat, ik vind de kunsthistorie, of de beeldhouwkunst. Ik heb thuis een klein kamertje, weet je wel, gewoon zo'n woning. Je hebt die kamertjes van 2x3, weet je. Ze wonen ook op zo'n rij in Hogenaal, in Utrecht. En dat zit helemaal vol met boeken. En daar zit eigenlijk de hele geschiedenis van de sculptuur zit daarin.
1: Ik heb nog één vraag over die geschiedenis. Want je was op de academie in de jaren 70 van de 20e eeuw. En je dacht, jullie zijn hier bezig met het materiaal van de 19e eeuw.
0: Ja.
1: Ik wil werken met het materiaal van de 20e eeuw. Dus beton, staal. Maar we leven inmiddels alweer een kwart eeuw in de 21e eeuw.
0: Ja, we zijn eigenlijk een stuk verder, ja.
1: Ja, wat is het materiaal van deze eeuw?
0: Ik denk dat er zijn nu zoveel kunststoffen en dingen, weet je. Dus misschien gaat dat ook weer te ver. Ik weet dat eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Omdat ik ook gewoon zuiver met materiaal wil omgaan. Als we nu kijken naar een gebouw, weet je wel. Een gebouw waar we hierin zitten. Met systeemplafonds en met isolatie aan de buitenkant en de binnenkant. Tot halverwege de 20e eeuw was een gebouw leesbaar. Het was de buitenkant, de binnenkant, weet je. Dus je kon zien hoe het in elkaar zag. En dat vind ik nog wel steeds een belangrijk principe. Verder heb ik het niet zo op kunststoffen en dingen, weet je. Staal, weet je, is een eenvoudig te recyclen materiaal. En beton eigenlijk ook, want heel veel beton wordt gekraakt. En is daar weer grondstof voor nieuwe beton of voor de wegenbouw of voor de... ik wil dat niet te complex maken.
1: Dus dat is een opdracht voor een andere beeldhouwer. Die mag gaan nadenken over de 21e eeuw materialen.
0: Ja, maar de sculptuur is meer dan alleen materiaal. Het gaat ook over ruimte. Het gaat ook over. Je ziet wel dat daar een. Heel veel kunstenaars maken nu installaties. Dus er komt een theatraal element in, waar je als beschouwer een rol in speelt. Of niet. Of weet je. Dus Ja, ik vind dat, dat op dat moment de sculptuur, hoe heet het, raakt dan ondergesneeuwd. Dus ik zoek niet, dat gebied zoek ik niet. En dus, misschien is dat dan meer hedendaags of niet. Of,
1: ik vond het een voorrecht om, om te mogen luisteren naar de gedachten achter je sculpturen en hoe het werk je. Je kan verrassen. Jij bent niet heel verbaasd dat het gesprek erop zit.
0: Time is up.
1: Ja, ja, okay. Gaat snel. Ja, de tentoonstelling van Ruud Kare is toch tot 4 oktober te zien in het Krullemuller Museum in Otterlo. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen gaat Ellen Dekwits in gesprek met fotograaf Awoyska van der Molen. Een hele mooie nacht toegewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de playoffs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De returns zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Liefde verandert. En dat is goed nieuws, ook voor jou. Opwinding is aantrekkingskracht en spektakel. Het concept van de ware is pure onzin. Heb lief met volle overgave.
4: Tila Pronk, sociaal psycholoog. Ze doet al jarenlang onderzoek naar het vinden, het vasthouden en het loslaten van liefde. Ze is universitair hoofddocent aan de Tilburg University. Ze promoveerde ooit op de vraag waarom sommige mensen beter in staat zijn om een relatie te behouden dan anderen. Ze schrijft boeken over de liefde. En ik kan me helemaal voorstellen dat het een onderwerp is dat nooit verveelt. Omdat we er allemaal mee te maken hebben. Omdat het bepaalt hoe gelukkig of ongelukkig we zijn. En op dit moment onderzoekt ze de impact van B&B vol liefde op je eigen relatie. Nou, voorlopige conclusie. Zien struikelen zorgt ervoor dat je eigen relatie zich langer staande houdt.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Tila, fijn dat je er bent.
3: Ja, ik vind het heel fijn om er te zijn.
4: B&B voor liefde.
3: Mm-hmm.
4: Kijk je sowieso elke dag?
3: Ja, ik ben echt een totale groupie.
4: Ja, ja. En je hebt altijd, voor de mensen die het niet volgen, misschien even lastiger om het nu te volgen, maar het is even belangrijk. Want wie is jouw favoriete personage nu?
3: Favoriet in de zin van het meest sympathiek of leukst om naar te kijken?
4: Leukst om naar te kijken.
3: Dan denk ik toch Fred.
4: Fred, hè?
3: Ja.
4: Fred op Bonaire.
3: Fred op Bonaire, ja, daar kunnen we allemaal zoveel van leren van Fred. Ja. Je kan er van alles van zeggen, maar je kan er heel veel van leren.
4: Omschrijf eventjes Fred voor de mensen die B&B voor liefde niet volgen. Wat voor man is deze Fred?
3: Nou, Fred is een hele zelfverzekerde man. Weet waar hij voor staat, weet ook heel goed wat hij wil. Weet ook heel goed wat hij niet wil. En is zeer direct. Niet altijd even empathisch.
4: Nee. Hey. En ik vind hem ook een enorme gaslighter.
3: Ja. Ja, dat zou je ook wel zeggen. En hoe kom jij tot die conclusie?
4: Nou, omdat hij dan in zo'n... vrouwen langs die dan met hem gaan daten natuurlijk. In zijn eigen bed and breakfast. En dan is er zo'n eindgesprek. En dan zegt hij van... ik wil natuurlijk niet beschuldigen. Maar jij dit en jij dat. Mm-hmm. Het ligt altijd aan de ander.
3: Ja.
4: En daar gaan mijn haren echt recht overeind van staan.
6: Ja, en dat vind ik sowieso prachtig om in het hele programma. En dat is ook wel echt een beetje het leven.
4: Ja.
6: We willen heel graag verhaallijnen creëren. Zelf in ons liefdesleven. Waarin we er zelf als de goedzak uitkomen. En dat weet Fred heel goed te regelen voor zichzelf.
4: Ja.
6: Helaas kijkt de half Nederland mee. En denkt dan, wij zien toch iets anders.
4: Ja.
6: Ja.
4: Want welke dingen zie jij? Welke, hoe noem je dat? Meer in het algemeen. Wat valt jou op als je kijkt?
6: Nou, wat ik zelf als vooral als relatiewetenschapper fantastisch vind om te zien, dat is mijn levenslange obsessie, is dat ik wil voorspellen welke mensen er verliefd op elkaar worden.
4: Oh ja.
6: Dat heb ik ook geprobeerd bij Married at First Sight 3 seizoenen. Niet echt heel goed gelukt. we weten, die vonk is heel erg ongrijpbaar. En, maar ik heb wel inmiddels, zie ik heel goed. Tenminste, ik word er wel beter in, denk ik. Maar
4: ja.
6: Met mij alle andere kijkers van BNB, hoor. Daar heb ik me geen illusies over. Maar om te kijken van wanneer gaat het fout? Dus dat kunnen we wel steeds beter zien.
4: Oh, en hoe kijk je dan? Hoe zie je dat?
6: Nou, wat bijvoorbeeld wat ik heel interessant vind, is die stellen als ze elkaar zien dat het meteen vlam in de pan is. En dat ze meteen denken de eerste dag al van dit is fantastisch en het voelt helemaal goed. En dan ook met allemaal superlatieven en woorden schieten tekort. Wat is dit geweldig.
4: Ja.
6: En dat je dan al voelt van dit kan niet heel erg lang stand houden. Hoe lang houden ze dit vast? En heel vaak is dat een slecht teken. Dat
4: als het al meteen dan is het meestal een slecht teken van dat gaat fout.
6: Tuurlijk, ja. Omdat het is een soort steekvlam die oplaait. Maar er is eigenlijk helemaal geen brandhout. Dus het dooft heel snel weer uit. Het zijn gewoon twee mensen die heel graag de liefde willen vinden. Vaak twee hele extraverte mensen die vol passie ingaan. Maar dan loopt het ook heel vaak snel spaak. En wat ik veel mooier vind eigenlijk om te zien, zijn die hele trage ontmoetingen. Dus bijvoorbeeld nu bij BNB zien we dat bij Caroline en Arie.
4: Ja.
6: Arie, hele eigenlijk een beetje rustige, een beetje saaiige man zou je bijna kunnen zeggen. Caroline heel heel sprekend type. Waarvan je in het begin misschien denkt, dat kan nooit wat worden tussen die twee. Want zo anders zijn ze. Maar ze gedogen elkaar goed, ze accepteren elkaar, respecteren elkaar. En langzaam groeit dat dan naar elkaar toe. Ja, dat vind ik echt smullen. Zo mooi om te zien.
4: Ja, want dat zijn een soort van twee kampen. Altijd van dat mensen zeggen van het moet meteen liefde op het eerste gezicht zijn. Die vonk moet er meteen zijn, anders komt die niet meer.
6: Ja.
4: Of mensen die zeggen van je kan best wel gewoon beginnen als goede vrienden. En dan komt die vonk misschien nog wel.
6: Ja, exact. Ja,
4: maar jij bent dus kamp 2.
6: Ja, ik ben niet alleen dat kamp, maar ik heb ook een wetenschap daarachter. Dus er is recent onderzoek uitgekomen waarbij er vrijgezellen zijn gevolgd over tijd. Die uiteindelijk dan relaties hebben gekregen. En bij die mensen is heel erg eerlijk per ontmoeting eigenlijk bijgehouden. Wat voelde je bij die allereerste ontmoeting? En uiteindelijk kunnen we dus kijken bij de succesvolle relaties. Wat gebeurde er bij die eerste ontmoeting? En veel mensen denken, dat zullen vast die ontmoetingen zijn van dat je meteen denkt, dit is hem.
4: Ja.
6: Maar dat was maar in 20% van de gevallen leiden die ontmoetingen, monden die uit in een langdurige relatie. En 80% van de relaties ontstaan dus met of een soort van gematigde interesse van wie weet. Of totale eigenlijk desinteresse. Dus in 40% van de relaties was de allereerste ontmoeting totale flatliner. Dat je echt denkt, er gebeurt helemaal niks. Ik vind het niet eens interessant. Het is gewoon iemand. En dat het uiteindelijk dus toch een relatie wordt. En een hele stabiele, fijne relatie kan worden.
4: En dus als je dan verder nog redeneert, dan is uiterlijk toch niet zo belangrijk.
6: Nou ja, het is denk ik wel belangrijk dat er een soort potentie is tot aantrekkingskracht. Kijk, als je iemand ziet en je denkt, sorry, maar dat is gewoon echt helemaal niet iemand die ik aantrekkelijk vind, dan wordt het wel lastig. Maar eigenlijk de meeste mensen hebben toch wel iets moois. En aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht is enorm in the eye of the beholder. Dus de persoon die ik aantrekkelijk vind, die is voor mij vooral heel erg aantrekkelijk. En vooral als je een relatie met die persoon krijgt, dan hebben wij een totaal misvormd beeld van de aantrekkelijkheid van deze persoon. Dus je vindt waarschijnlijk je partner overdreven aantrekkelijk. Veel aantrekkelijker dan andere mensen die persoon vinden. En dat is maar goed ook, toch?
4: Ja, toch?
6: Ja.
4: wat mij ook opvalt is bij sommige van die deelnemers dat ik denk, bijvoorbeeld bij die Caroline,
7: wil jij wel echt een partner? Wil jij wel echt een relatie? Want dat zijn dan mensen die al heel lang vrijgezel zijn. Mm-hmm. Die hun hele leven zo hebben ingericht dat ze het eigenlijk wel zelf redden. Ja. En dan hoor ik ze wel zeggen van ja, ik mis toch die armen om me heen. Ik mis toch de genegenheid. Maar als ik ze dan observeer, dan denk ik ja, je hebt totaal geen ruimte voor liefde in je leven.
6: Ja, ja, dat is. We weten wel dat hoe langer iemand vrijgezel is, ja, hoe meer die persoon zich ook hecht vaak aan zelfstandigheid. En de liefde ook, of ervaart en weet uit het eigen leven, het is geen noodzaak meer. Dus het is, als het komt, is het leuk. Maar als het niet komt, is het eigenlijk ook wel prima. En hoewel dat in de basis natuurlijk een hele fijne houding is, is het wel lastiger om dan een relatie te krijgen. Want een relatie is ook omgaan met ongemak en een beetje doorzetten als je twijfelt. En ja, een beetje opofferingen doen. Een stukje van die zelfstandigheid inleveren.
7: Ja, dus want het gevaar is ook dat je lijstje veel te lang is. Je verlanglijstje. Mm-hmm. En dat je eisen veel te hoog zijn, toch?
6: Ja, absoluut. Ja. Ja, en daar heb ik ook zelf onderzoek naar gedaan. Dat op het moment dat je sowieso, als je heel lang vrijgezel bent en ja, eigenlijk het single zijn een prima uitgangspositie vindt, ja, dan komt er heel vaak een eisenlijstje om de hoek kijken. En dat eisenlijstje is heel invoelbaar. Je weet op een gegeven moment, denk ik, ik weet precies wat ik wil. Maar het is ook helemaal niet helpend. Want we weten dat die eisenlijstjes die singles hebben, eigenlijk totaal niet voorspellend zijn voor de partner waar ze uiteindelijk mee samenkomen. Er zit helemaal geen samenhang in.
7: Dus je kan ze net goed achterwege laten.
6: Ja, gooi ze in de prullenbak, alsjeblieft. Ja.
7: Want een van jouw uitspraken aan het begin, heb lief met volle overgave.
6: Ja.
7: En die overgave, dat zie je natuurlijk ook in dit soort programma's. Dat zag je ook bij Married at First Sight. Hè, van, dat is best lastig.
6: Is en
7: ik snap dat
6: lastig.
7: Toch ook. Van ja, je overgeven is gewoon doodeng.
6: Mm. Ja, en ik zeg ook niet dat je dat blindelings moet doen. En sommige mensen zijn van nature, storten zich volledig in een relatie. En bij die mensen zeg ik, misschien een beetje gas terug. Maar er zijn ook twijfelkonten die eigenlijk altijd op de wip blijven zitten. En altijd denken, ja, is wel leuk, maar weet je, of telkens maar uitstellen om die echte verbinding aan te gaan. Altijd toch een beetje de kaarten bij de borst houden. Op safe spelen. Maar uiteindelijk, als je dat blijft doen in de liefde en te veel blijft hangen aan jouw zelfstandigheid, dan ga je ook nooit echt die diepe verbinding ervaren. En de echte versmelting zit hem toch in kwetsbaar zijn bij elkaar. En afhankelijk zijn van elkaar. En dat vinden mensen heel eng. Om echt om toe te geven van ik ben afhankelijk van jou. We vinden dat zelfs iets om bij weg te blijven. Maar als we dat niet zijn, ja, dan kunnen we niet ten volle eigenlijk profiteren van wat de liefde ons te bieden heeft.
7: Je hebt ook onderzoek gedaan naar B&B voor Liefde, zei ik al. Hè, van, en dat vond ik zo'n leuke conclusie, voorlopige conclusie. Mm-hmm. Dat het dus, als je samen kijkt met je partner, dat het dus goed is voor je relatie.
6: Ja, dat is het is echt nog onderzoek wat loopt. Dus er is nog geen definitieve conclusie. Maar het is gebaseerd op eerder onderzoek. Waarbij stellen zijn gevolgd. Sommige van die stellen gingen in relatietherapie. Anderen kregen communicatietraining. En eigenlijk als een soort controlegroep gingen mensen kijken naar romantische films. En gingen ze daarover in gesprek. En de onderzoekers hadden eigenlijk bedacht, dat is gewoon een controlegroep, want ze moeten ook iets samen doen. Weet je wel? Maar dat zal niks doen. Maar tot een grote shock was dat net zo succesvol als die andere categorie. Dus met echt een empathietraining en een communicatietraining. Dus dat actief samen kijken naar de liefde, beleefd door anderen, heeft heel veel potentie. En dat heeft er vooral mee te maken, waarschijnlijk, maar ik ben dus nu nog aan het onderzoeken, met dat het ook gesprekken zelf in gang zet tussen jullie over je relatie. Het gesprek wat wij net hebben over, ja, wat vind je eigenlijk van Fred? Het is een fantastisch gesprek om te voeren met je partner. Omdat je ook samen eigenlijk met je de ground rules van je eigen relatie een beetje op een veilige manier bespreekt. Van hoe gaan we met elkaar om? Wat is eigenlijk respectvol gedrag? Wat is eigenlijk liefde? Hoe moet liefde eruit zien? Wat vinden we mooi om te doen? En wat kan echt niet door de beugel? En het is een hele laagdrempelige manier om op die manier met je partner in gesprek te gaan.
7: En je kan het dus ook gewoon volgens dan benoemen. Van joh, nu ben je echt gewoon een fret. Gewoon hoe je je nu gedraagt.
6: Precies. En het geeft een soort leverage. Omdat je dus niet meteen de persoon hoeft aan te vallen. Weet je, maar je hebt een referentiekader om samen naar te verwijzen. En waarom ik het zo graag wil onderzoeken en zo belangrijk vind om te onderzoeken is, we weten heel goed dat relatietherapie eigenlijk voor elk stijl heel goed is. Liefst zou ik willen dat iedereen in relatietherapie zou gaan.
7: Ja?
6: Niet omdat er van alles mis is met mensen, maar omdat het zulke mooie handvatten kan geven om dichter bij elkaar te komen. En om je eigen valkuilen te leren kennen en elkaar net iets beter te kunnen steunen en er voor elkaar te zijn. Maar natuurlijk gaat niet iedereen in relatietherapie, want niet iedereen heeft daar de wens voor of de middelen voor. Dus ik zoek eigenlijk altijd naar manieren om koppels samen iets te laten doen wat heel makkelijk is en wat ook leuk is. En wat ook voordelen biedt. Dus volgens mij is samen BNB kijken daarbij uitstek heel geschikt voor.
7: Ja, want als je alles afpelt, dan eigenlijk gaat het om communicatie. En dat vind ik dus ook opvallend als ik zit te kijken. Dan denk ik ook van, wat wordt er toch slecht gecommuniceerd?
6: Ja, het gaat om communicatie. Maar het gaat denk ik ook om echt elkaar zien en aanwezig zijn. Dat je ziet dat je moeite doet om de ander te begrijpen. En niet alleen maar bezig bent. Dat zijn sommige kandidaten ook. Die zijn zo bezig met zichzelf op een positieve manier te presenteren.
7: Ja.
6: Dat je denkt, jij slaat de plank helemaal mis. Want je bent helemaal niet. Je moet bezig met die ander. Kijk naar die ander. En luister. En ja. Dus ja, ik vind het echt prachtig materiaal. Ik denk communicatie is heel belangrijk. Maar dus ook liefdevol, in rust, aandachtig bij elkaar zijn.
7: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ja, chat kan je natuurlijk ook gewoon wel helpen qua liefde. Geloof je daarin?
6: Ik denk dat het zeker nuttig kan zijn. Ik heb laatst op een festival het opgenomen tegen ChatGPT. Moest ik allebei relatieadvies geven. Dat was best wel eng. Want chat zat best wel stevig soms bij mij in de buurt. Soms ook wel advies. Ik dacht, oh, dat is eigenlijk een heel goed advies. Maar ja, de valkuil van chat is natuurlijk dat het allemaal heel erg zacht is. En altijd heel erg lief en supportive.
7: Ja, pleasant ook vaak.
6: Heel pleasant, ja, precies. Maar soms moet iemand ook een beetje een duwtje in de rug krijgen. Of een schop onder je kont zelfs. Dus ja. Dat doet chat niet zo.
7: Positieve punten. Tila Pronk is een deskundige en ervaren relatiewetenschapper. Een bevlogen en gewaardeerde docent. En een toegankelijke kennisdeler. Die wetenschappelijke inzichten over de liefde praktisch toepasbaar maakt voor een breed publiek. Nou, dat zijn mooie woorden.
6: Prachtig, dankjewel, Chet.
7: De wetenschappelijke inzichten over liefde. Hoe staan wij ervoor eigenlijk qua hoeveel wetenschappelijk onderzoek wordt er gedaan naar de liefde? En als je dat dan vergelijkt met andere landen?
6: Nou, in Nederland is het een heel levendige wetenschap. Dat was het heel lang niet, maar inmiddels is dat wel echt zo. Er zijn hele goede relatiewetenschappers in Nederland. En wereldwijd staan we er best wel goed voor, denk ik. Er wordt sowieso heel goed en veel onderzoek gedaan naar de liefde. Maar helaas belandt het lang niet altijd ook bij het grote publiek, die kennis. Dus dat heb ik echt als missie om die kennis te verspreiden en ook andere wetenschappers aan te zetten om hetzelfde te doen.
7: De verbeterpunten. Tila Pronk kan haar publieke werk versterken door transparanter te zijn over de wetenschappelijke methode achter televisiematches. Duidelijke onderscheid te maken tussen onderzoek, therapeutische kennis en persoonlijke ervaring. En meer aandacht te besteden aan de verschillen tussen mensen en relatievormen.
6: Wow, oké. Okay.
7: Nou, is er iets wat je herkent?
6: Nou, niet echt helemaal. Tenminste, in die zin. De eerste was dat ik transparanter moet zijn over matchingsmethoden op tv.
7: Ja, de wetenschappelijke methode achter tv. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel kritiek die vaker wordt gehoord. Hè, over van hoe worden stellen bij elkaar gebracht. Bijvoorbeeld bij Married at First Sight.
6: Precies.
7: Van, hoeverre is dat betrouwbaar?
6: Ja, nou ja, en ik geloof dat ik daar altijd juist heel transparant over ben geweest. Dat wij. Niemand kan twee mensen met elkaar matchen. Dus een tv-programma kan dat niet. Een algoritme kan dat niet. Geen enkel persoon of matchmaker kan voorspellen of twee mensen verliefd op elkaar worden. Dat is iets wat ik ook bij Married juist altijd heel duidelijk heb gezegd. Van wat we wel kunnen doen is kijken of mensen op papier goed bij elkaar passen. En dat doen we aan de hand van lange vragenlijsten en persoonlijkheidstesten en gesprekken. Ja, dus volgens mij ben ik daar best wel transparant over. Ja.
7: Want hoe ethisch vind je een format over liefde vinden op tv. Kwetsbare mensen die eigenlijk voor het oog van de natie zoiets kwetsbaars als daten moet doen.
6: Dat is een lastige vraag. Ik denk dat ik daarin ook wel een beetje van inzicht ben veranderd de afgelopen jaren. Ik denk, het is bijvoorbeeld bij zo'n programma als Married at First Sight. Mensen weten in het algemeen wel echt heel goed waar ze aan beginnen. Het programma loopt ook al langer. Dus het is niet dat je verrast wordt dat je ineens voor een altaar belandt of zo. Dus dat is allemaal heel transparant. Ze worden ook heel goed voorbereid op wat ze kunnen verwachten, wat er over hen heen komt. Mm. Maar aan de andere kant, ik heb ook dus achter de schermen meegemaakt dat je kan mensen ook maar tot op zekere hoogte voorbereiden. Want hoe het echt is om zo bekeken te worden en reacties te krijgen. En ook voor Fred, wat we ook van hem vinden allemaal. Weet je, hij wordt ook wel echt met de grond gelijk gemaakt nu. En dat heb ik ook gezien bij kandidaten van Married. En dat is wel super pijnlijk om te zien. Want uiteindelijk zijn we allemaal een mens. En zijn we allemaal, ja, verdienen we ook... Ook een beetje zachtheid. En vooral ook in de montage van zo'n programma wordt natuurlijk ook heel veel dikker aangezet. Dus ik vind het een lastige vraag. Omdat ik aan de ene kant, ik zie ook dat heel veel kandidaten ervan profiteren. En ook zeggen dat ze bijvoorbeeld helemaal geen spijt hebben en juist heel veel eraan hebben gehad. Aan de andere kant zijn er ook kandidaten die er echt problemen aan hebben overgehouden. Dus ja, het blijft het is een lastig vraagstuk. Ik ben er zelf niet helemaal uit.
7: Want als het doel is het vinden van liefde, dat vraag ik mezelf dan wel vaak af. Van, stel nou dat die camera er niet op had gestaan. Was dan de kans groter geweest dat het wel was gelukt? Want ja. Nu zit het toch in een format. Hè, van, je ziet ook mensen houden zichzelf in, omdat ze denken, ja, er komen er nog vier anderen. Ja, in het echte leven is dat natuurlijk niet zo.
6: Nee, precies, ja. Nee, dat format met één voor één die kandidaten, dat is inderdaad heel verwarrend. Verwarrend concept.
7: Want daar houd je gevoelens ook meer in. Mm-hmm. Wat natuurlijk eigenlijk tegenovergesteld is van wat jij zegt, van geef je over, ga er vol voor.
6: Zeker, zeker. Dus ja, dat werkt eigenlijk in die zin helemaal niet goed. Aan de andere kant weten we ook dat als je gefilmd wordt, dat is best wel een spannende situatie om in zo'n spannende setting te zitten. En we weten ook dat op het moment dat je iets samen meemaakt wat heel erg spannend is, dan die zenuwen die je dan ervaart, en vooral als je samen zoiets best wel bizars als zo'n tv-opname en zo'n programma meemaakt, dat ook de kans op succes weer kan verhogen. Omdat net als dat je, we weten ook uit onderzoek, dat als je samen vastzit in een lift of samen in een achtbaan zit, dat er een grotere kans is dat je verliefd op elkaar wordt dan als je samen een kopje koffie gaat drinken. Dus ik denk dat er voor's en tegens zijn. En dat we het nooit eigenlijk helemaal weten. Hoe zou het zijn geweest als, ja...
7: Dus dat is altijd een goed eerste date idee. Dus ga iets spannends doen samen. Want welke psychologie zit daaronder? Dat als je alle twee iets spannends doet samen...
6: Ja.
7: Is dat puur van, je hebt iets gedeeld?
6: Dat zit er zeker achter. Maar wat het ook is dat wij... ons lichaam houdt ons eigenlijk een date altijd een beetje voor de gek. Dus we weten dat gevoel van vlinders in je buik als je hebt als je verliefd bent. Dat is eigenlijk gewoon cortisol, gewoon je stresshormoon wat verhoogd wordt. En je kan op het moment dat jij in een spannende situatie zit, bijvoorbeeld omdat je in de achtbaan zit, maak je ook cortisol aan. En als je dan naast iemand anders zit waar je een date mee hebt, dan schrijf je eigenlijk die spanning vaak onbewust toe aan de aanwezigheid van die persoon. Dus dan heb je het idee dat je verliefd geworden bent. Terwijl de spanning eigenlijk een hele andere oorzaak heeft. En ja, je houdt je lichaam en je brein eigenlijk een beetje voor de gek. Maar aan de andere kant kan het wel echt uiteindelijk uitmonden tot een echte aantrekkingskracht.
7: Wat grappig. Kan je dat dan ook toepassen op het moment dat mensen al 10 jaar in een relatie zitten en denken van, joh, het mag wel weer eens wat meer oplaaien, de passie. We gaan samen in een achtbaan.
6: Zeker,
7: ja?
6: Zeker. Oh. Ja, dus daarom, je moet eigenlijk ook, je moet helemaal niks. Maar als je denkt, we kunnen wel weer spice gebruiken.
7: Ja.
6: Ga iets doen wat een beetje uit je comfortzone ligt. Dus als je hoogtevrees hebt, ga samen bolderen. Maar ook bijvoorbeeld samen iets een beetje raars of spannend doen. Voor sommigen is dat misschien salsa dansen. Voor de anderen is dat, noem maar op, bungee jumpen. Het kan zo spannend of laagdrempelig zijn als je zelf wil. Als je het maar een beetje spannend vindt.
7: Ja.
6: En je doet dat met z'n tweeën, dan krijg je dus een beetje die zenuwen. Dus meer seksuele aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd is het ook heel leuk om iemand in een nieuwe context weer te zien. Want dan kan de ander je ook weer heel erg verrassen. Dat je denkt, oh ja, wacht even, zo reageer jij als je iets spannend vindt.
7: Ja, ik moet daar meteen denken dat ik hoor dus heel vaak ook vrienden van, ja, nee, we moeten eventjes weer tot elkaar komen, we gaan uit eten. Maar ja, dat is natuurlijk een hele veilige, saaie setting eigenlijk.
6: Ja, echt, alsjeblieft, ga iets anders doen. Ja, je mag heus wel uit eten, maar ga alsjeblieft ook af en toe iets heel raars doen met z'n tweeën. Het is zo leuk, echt, ja.

0: Me shoving
1: ja,
0: hard.
1: Je smelt helemaal, hè? Het geluid van je jeugd.
0: Ja.
1: Nou ja, wat zie je voor je, behalve die kleine zeemeermin?
0: Ja, dat logo zie je zo, wii, en dat kasteel. En ja, het is echt, voor mij is dit, dit geluid is gewoon geluk. Geluk en een geluid is dit, ja.
1: En schets eens hoe jij dan zelf er in die jaren uitzag. Waar keek jij dit?
0: Ja, thuis op de bank bij mijn zus. We waren onafscheidelijk. Ze groeiden samen op. En ook, ja, vooral de kleine zeemeermin heb ik echt 100 miljard keer gekeken. En Aladdin. En al die klassieke oudere Disney-films. En ik smulde er zo van. En ik leerde ook heel veel van, had ik het idee.
1: Bijvoorbeeld, ook op het gebied van de liefde?
0: Op het gebied van de liefde, op het gebied van volwassen worden. Nou ja, als je 16 jaar oud bent, dan ben je geen kind meer, zei Ariel. Toen dacht ik, nou, dat moet ik in mijn oren knopen. Dan ben je blijkbaar ook oud genoeg om te trouwen met een gast die je één keer op een boot hebt
1: gezien. Ja, inderdaad, bizar.
0: Heel bizar. Ja, dus nu achteraf zie ik ook dat het hele verknipte beelden zijn. Natuurlijk die... ook best wel wat schade hebben toegebracht, denk ik. Misschien niet zozeer bij mij, maar ja, wel bij een hele generatie van mensen die kijken naar dit is hoe de liefde eruit ziet.
1: Ja, het is toch een prins, een sterke man die jou optilt en die het allemaal goed maakt.
0: Ja, ja, en dus vooral heel erg die vonk. Dus in al die films, de gemene deler is, en dat is bijna nog steeds zo, je ziet iemand staan. En de muziek begint te spelen. En die persoon kijkt jouw kant op en het is beklonken. Weet je, dat is hoe echte liefde eruit ziet. Zelfs voordat je een woord met elkaar hebt gewisseld, raak je in vervoering. En het enige wat je dan nog hoeft te doen, is zorgen dat hij je ziet en je stem hoort. En dan gaan jullie trouwen en dan leef je nog lang en gelukkig.
1: Ja,
0: ja, en dat is ook iets wat toch ook nog steeds in heel veel series en heel veel. Ja, het is zo wordt dat ons gevoed. En dat is zo fout eigenlijk, zo jammer dat het beeld is wat wij krijgen van de liefde.
1: Want welke andere lessen over de liefde leerde jij nog meer als kind?
0: Van de Disney-films bedoel je, of in het algemeen?
1: Daarnaast, ja. Ja.
0: Nou, ik heb heel veel geluk gehad dat ik kom uit een heel warm nest. Met mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar en liefdevol samen zijn. Dus dat is echt heel fijn. Dus ik heb een heel mooi voorbeeld gehad van twee mensen die hun uiterste best deden om lief te zijn voor elkaar en voor hun kinderen. Ze hadden nooit ruzie. Dat is trouwens wel ook een probleem. Want ik vind het tot de dag van vandaag heel moeilijk om een ruzie te maken. Dus als je dat niet leert in je jeugd, dan is dat best lastig.
1: Want dan denk je meteen van, oh, het is fout.
0: Ja, dan is het altijd. Dat is natuurlijk, in mijn beleving was dat. Ja, ruzie, dan is het wel heel erg als er ruzie is.
1: Ja.
0: Dat mag er ook gewoon zijn. Dus dat is iets wat ik misschien iets beter had kunnen leren. Maar ik heb heel veel hele mooie voorbeelden gehad van mooie relaties. Het duurde eigenlijk best wel lang tot ik een jaar of 11 was of zo. Toen gingen de ouders van mijn beste vriendin scheiden. En ik was helemaal in shock. Ik dacht, wat? Kan dit? Kunnen mensen zomaar besluiten om uit elkaar te gaan? En Ja, en het was vooral dat ik heel nieuwsgierig altijd was naar de liefde. En altijd ben gebleven.
1: Want in je boek Liefde Verandert, hè, help je mensen om de juiste lessen te trekken uit de ervaringen die ze zelf hebben opgedaan in de liefde. In de loop der jaren, tijdens hun leven. Bijvoorbeeld jouw allereerste liefde. Ben ik benieuwd, welke les heb je daar dan uitgehaald?
0: Ja, ik denk toen ik 16 was, toen kreeg ik verkering met een hele knappe jongen van de school. En ik was helemaal totaal hoog te de botel. En ik ben 3 jaar zijn we samen geweest. En dat was een hele fijne relatie. Echt heel, allereerste keren op een hele fijne, veilige manier. Vrolijk, liefdevol. Uiteindelijk eindigde het, want ja, zo eindigen die high school loves. En ik heb denk ik heel erg geleerd dat het van die relatie, dat het heel erg belangrijk is om je op je gemak te voelen bij iemand. En dat is een les die ik daarna een beetje weer heb afgeleerd. Ironisch genoeg. Toen ik in mijn 20e jaar was ik alleen maar op zoek naar avontuur en spanning. En toen ben ik ook een beetje in mijn liefdespad de weg kwijtgeraakt. En uiteindelijk wel, godzijdank, weer veilig op mijn pootjes geland. Met nu weer een hele fijne relatie die in zekere zin wel raakvlakken heeft met die eerste liefde.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Qua veiligheid?
0: Ja, qua veiligheid, geborgenheid, humor. Naar elkaar luisteren en Ja, elkaar gewoon aardig en leuk vinden. Dat is zo belangrijk. Ja, het klinkt heel suf. Ja,
1: het klinkt
0: maar dat
1: echt als de laagste criteria eigenlijk die je kunt hebben, toch? Van ja, als hij maar aardig is en leuk en veilig.
0: Ja.
1: Ja, dat zou toch eigenlijk een soort van basis moeten zijn. Maar heel vaak is dat dus niet zo.
0: Nee, want heel vaak ontstaan relaties, of willen mensen dat die relaties ontstaan vanuit vuur en vanuit passie en een soort. En dan is het soms best wel lastig om naar die veiligheid te gaan. En ook als het dan veiliger wordt, vinden heel veel mensen het dan ook weer saai worden. En denken, oh ja, dan verlies ik weer een beetje mijn aandacht. Terwijl in de basis is dat eigenlijk niet zo heel erg anders dan wat we zoeken in een fijne vriendschap. Dat is gewoon iemand die er voor je is en die oprecht betrokken is bij jouw welzijn. En voor je wil zijn en bij wie het gewoon heel erg fijn vertoeven is.
1: Dus wees niet zo bang voor sleur.
0: Nee, ik denk dat we sleur zelfs een beetje onderschatten. Hoe heerlijk is het om samen te kabbelen? Ja, echt, het is zo waardevol. En natuurlijk moet je ook wel manieren vinden. Dus ga alsjeblieft af en toe die salsa cursus doen. Of om dat vuur te blijven voelen. Maar ja, het omarmen van een rustig samen zijn is denk ik iets wat we enorm onderschatten. In een gejaagd bestaan, dat we denken van het moet altijd meer zijn en heel gepassioneerd.
1: Ja. En wat het natuurlijk ook moeilijker maakte, van laatst was ook in het nieuws van we maken toch echt steeds minder vaak kinderen. We hebben minder seks.
0: Mm.
1: Ligt daar ook aan ten grondslag. Dat het aanbod gewoon zo groot is. Hoeveel mensen wij kennen, ook via social media. Dus je hebt zoveel vergelijkingsmateriaal.
0: Ja.
1: Dat geeft zoveel onrust, denk ik.
0: Ja, dat is echt waar, ja. Ja, dat blijkt ook uit mijn eigen onderzoek. Ik heb onderzoek gedaan naar dating apps. En wat er eigenlijk met ons gebeurt als je je blootstelt aan heel veel keus. En we zien dan op het moment dat jij heel veel keuzes hebt, dat we dat heel fijn vinden. Aan de andere kant saboteer je eigenlijk je eigen beslissing. Want je wordt steeds minder tevreden met de persoon die je dan uiteindelijk kiest. Minder onder de indruk. Want ja, je ziet al die keuzes die je ook hebt afgewezen. Misschien zat daar wel iets beters bij. Ja. En er is ook een soort pessimisme of het gevoel van wanhoop. Van ja, door al die keuzes zie je door de bomen het bos niet meer. Het gaat me toch nooit lukken. En dat hoor ik ook heel veel bij singles. En er zijn steeds meer singles.
1: Ja.
0: Dat er een soort verslagenheid bijna is. Van ja, ik weet echt niet meer hoe ik het nu nog aan moet pakken. Ja.
1: En op het moment dus dat je wel iemand hebt gevonden, hoe blijf je bij elkaar?
0: Mm-hmm.
1: Door inderdaad dus dat te omarmen van het mag dus kabbelen.
0: Ja.
1: Ik hoef nu niet, omdat dit kabbelt, hoef ik nu niet opeens naar iemand anders te gaan zoeken.
0: Nee, precies. Ik denk dat we de verschillende fases, ik denk in ons leven weten we dat vaak wel goed. Je hebt fases in je leven, dat je zit even wat minder lekker in je vel, of je bent misschien ziek of vermoeid.
1: Mm.
0: Ja, en dan kan je even niet vlammen. En dat is oké, weet je. En zo is het precies in relaties. Er zijn fases waarin je, door wat voor reden dan ook, de komst van een kind, of het verlies van een baan, of het verlies van een dierbare, of nou, noem het allemaal maar op. Waarin het gewoon, waarin het niet belangrijk is. Het is gewoon niet belangrijk dat je vurig naar elkaar verlangt. Het is belangrijk dat je in nabijheid bent van elkaar. En elkaar samen hand in hand ondersteunt in dat proces. En dat wil niet zeggen dat het dan daarna nooit meer kan gaan vlammen. Of weet je, dat zijn al die fases die horen bij het leven. En ik denk als we gaan doorzien dat die hele waaier van emoties, van zelfs sleur en teleurstelling en frustratie, en aan de andere kant passie en vuur en liefdevolle aanwezigheid, dat hoort allemaal bij een relatie. En als we nee zeggen tegen het een, zeggen we ook nee tegen het ander. De ander moet alles omarmen.
1: Dus dat bedoel je ook met liefde verandert?
0: Ja.
1: En dat
0: ja.
1: is maar goed ook?
0: Ja, godzijdank. Het is zoals de seizoenen. Weet je, er zijn periodes waarin alles even braak ligt en dood is. En ik denk dat er is hier helemaal geen leven meer. Weet je, het is helemaal, ja, er is niks meer. Nee, maar wacht. Weet je, de lente kan echt weer komen.
1: Ja.
0: Dus een beetje geduld. Beetje geduld.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei Beyoncé met Hold Up.
0: Mm.
1: Waarom die muziek?
0: Nou, ik ben sowieso een gigantische Beyoncé-fan. Mm. Ik ga altijd naar haar concerten, zelfs als het alleen maar in Parijs is en krankzinnig duur. Dan ga ik alsnog met mijn beste vriendin. Dus zij is voor mij echt heel belangrijk. En haar plaat Lemonade kwam uit net op het moment dat ik verlaten was door mijn man. Hij had een gezin gesticht elders, terwijl wij ook een gezin hadden. Dat was heel pijnlijk.
1: En ik las dus in een interview dat na jouw promotie was.
0: Ja.
1: Op dat onderwerp van hoe blijf je bij elkaar en trouw.
0: Exact, ja.
1: Wat dus bizar.
0: Ik was net gepromoveerd. Ik had ook allemaal interviews zoals deze. Met ook over, het ging ook over ontrouw, heel veel. In mijn onderzoek. En toen overkwam het mezelf en stortte mijn hele wereld in. Ik had het totaal niet aanzien komen. Dus dat was een hele duistere periode. Ik had een baby ook. Dus het was allemaal, ja, ik wist eigenlijk niet wat me overkwam. En toen kwam Beyoncé met Lemonade. Ook een hele plaat over ontrouw. Het was alsof ze gewoon mijn hand vastnam. En zei, luister maar even. En dit nummer Hold Up, daar zit een soort ingehouden agressie in, waar ik echt heel lekker op ga. Dus als ik ga hardlopen, dan is Hold Up is echt mijn nummer. Ja.

0: Ja, prachtig hold-up van Beyoncé. Luister naar Misha. En dit was de wankelplaat van mijn gast Tila Pronk. Deed jou denken aan het moment dat jij zelf een verlaten vrouw werd.
1: Mm-hmm.
0: De psychologie van een verlaten vrouw. Door welke fases ben je gegaan?
1: Oh ja, alle fases.
0: Je zei aan het begin boosheid, hè? Ja, ja. Dat hoor je hier natuurlijk ook in. Van they don't love you like I love you.
1: Ja, precies. Ja. Verbijstering, shock. Ik weet het, toen ik erachter kwam, toen ik het hoorde, ik moest eerst lachen. Ik dacht, dit is een verbij. Dit kan helemaal niet. Dit is zo raar en zo heftig. En ja, en woede, maar ook bij mij heel snel een verbetenheid van verdomme, ik ga me toch een portie gelukkig worden heel snel. Echt, ik was heel erg gebrand op mijn eigen happy ending. Ik dacht, dit wordt niet het einde van mijn verhaal. Ik ga gewoon echt heel snel heel gelukkig worden. Ik weet niet hoe en ik weet niet op welke manier. Maar dat was dus. Verdomme gelukkig worden. En ik ga ook de liefde vinden. En ik ga een liefde vinden die mooier en groter is dan ooit.
0: Oh ja.
1: En,
0: het is meteen zo strijdbaar.
1: Strijdbaar, ja. Dus ja. Dankzij Beyoncé denk ik ook zeker. er was een soort strijdlust die ik eigenlijk niet kende uit mezelf. Dus wat ik zei eerder over mijn jeugd, ik ben heel beschermd opgevoed en zonder conflict. Weet je, er was nooit conflict. En ook in mijn relatie met mijn ex-partner, we hadden geen ruzie. Dus het was altijd, alles was leek gemoedelijk. Maar daar gebeurde natuurlijk wel van alles. Maar ik sprak me niet uit en ik ging de confrontatie niet aan. En toen dat gebeurd was, dacht ik, ja, maar verdomme. Weet je, je moet ook je uitspreken. En het is niet altijd goed om het te laten kabbelen. En ik had ook een onderbuikgevoel van er is iets niet in de

0: raak, weet je. Er klopte iets niet. Dus dat was denk ik ook deel van dat lachen of die shock. Dat ik echt dacht van, oh man, ik heb het gewoon geweten. Maar ik heb het gewoon niet, mijn hart niet willen volgen. Dus die ervaring, hoe pijnlijk ook, heeft voor mij, heeft mij zoveel gebracht. Echt zoveel. Het was echt een essentiële ervaring, denk ik, voor mijn hele levensloop. Ja.
1: Ja, want je gaat natuurlijk terugdenken van, had ik het kunnen weten? En je had het dus wel gevoeld. Van, ja. Er is iets. Ja.
0: Zeker, ja. Dus ik ben een heel rationeel persoon. Ik ben een wetenschapper. Dus ik ben altijd, ik wil alles beredeneren en ik wil alles goed afvinken en zo. Maar er was wel een twijfel. Een voortdurende twijfel eigenlijk. Die ik negeerde, omdat ik het niet logisch vond. En dat is toen dat gebeurde, ben ik veel meer ook gaan luisteren naar mijn emoties serieuzer gaan nemen. Ook in mijn werk. Ik ben toen de opleiding tot relatietherapeut, EFT, dus emotionally focused relatietherapeut, gaan doen. Mm-hmm. Dat stuk was eigenlijk een soort, ja, voor mij nog onontgonnen gebied. Dus ik dacht, ik moet die emoties net zo serieus gaan nemen als die cognitie.
1: Dus je bent eigenlijk door wat je zelf meemaakte, ben je nog meer van je vak gaan houden?
0: Ja, enorm. En ook veel meer gaan begrijpen. Ja.
1: Want we hadden het eerder over de spanning opzoeken en soms ook gewoon meer omarmen van ja, het mag ook kabbelen.
0: Mm.
1: Lijkt me, dat vind ik best een lastige in deze tijd, toch? Van, want dat moet je natuurlijk wel alle twee dan ook in diezelfde stand staan. Van het kabbelen, omarmen. Hoe voorkom je inderdaad dat, dat de een de ander verlaat, dat de een vreemd gaat?
0: Mm. Ja, ik denk dat we niet alles kunnen voorkomen.
1: Nee.
0: En ik denk ook niet, kijk, zelfs hoe pijnlijk mijn relatie is, mijn ex-relatie ook is geëindigd, ik heb daar geen spijt van. Het is niet een mislukte relatie. Zelfs niet met dit einde. Ik heb een prachtige zoon. We hebben nu goed contact met elkaar. Ja, het was een essentieel hoofdstuk van mijn leven. En ik denk ook, als je op die manier kijkt naar de liefde, We weten niet of we nu zijn met de persoon bij wie we voor altijd blijven. We kunnen dat hopen en wensen. En wie weet wordt het werkelijkheid. Maar zelfs dat is voor mij nooit het ultieme streven. Om voor altijd bij elkaar te blijven.
1: Ja, want dat zeg je ook, hè, van het concept van de ware is pure onzin. Want ja, de ware zou ik dan inderdaad omschrijven als degene waarbij alles klopt. Waar je hele leven bij wil blijven.
0: Mm. Ja. En ik denk dat bestaat niet, godzijdank niet. Want stel je voor, er zou maar één ware zijn. Hoe klein is die kans dat je die vindt?
1: Ja.
0: Dat vind ik een heel deprimerend idee van een ware. En het is ook niet zo dat de liefde is niet een persoon. Iemand die je vindt op de hoek van de straat of op je swipe app. Van dit is hem dan, of dit is er dan. Maar je maakt het samen. Je maakt de liefde samen, je bouwt het samen. En dat vind ik super romantisch. Dus je werkt samen aan die band en je onderhoudt dat en probeert dat te behouden. En je reikt je armen, je handen uit naar elkaar. Ook in periodes waarin je misschien iets anders wil. En je probeert elkaar te blijven bereiken. Maar het zal niet altijd lukken. En dat lukt ook niet iedereen en het lukt niet altijd. En je kan ook heel moeilijk voorspellen of het gaat blijven lukken. Want we zijn veranderende mensen. Dus het kan zijn dat je op een gegeven moment constateert, ja, hoezeer we ook gehecht zijn aan elkaar, we bereiken elkaar niet meer. En dat geluk is voor ons nu gewoon niet meer samen weggelegd. En dan is het een veel beter idee om elkaar los te laten. Veel beter dan vasthouden, want dit was toch mijn ware. Nee, ga op zoek weer naar een nieuw geluk. Ja. Ja.
1: En tegelijkertijd zeg je eigenlijk ook van, laat elkaar niet te snel los.
0: Nee, zeker. Dus, en ook hou rekening dus met die fases. Want we weten de periode dat de meeste mensen uit elkaar gaan is in een periode van turbulentie. Dus met jonge kinderen, dat is echt een heel gevaarlijke periode. En heel veel mensen uit elkaar als ze net kinderen hebben. Maar ook in periodes van burn-out of ziektes. En het is allemaal heel invoelbaar. Of als je samen met pensioen bent gegaan, weet je dat het is ook, je moet helemaal, je hele leven staat te schudden op zijn grondvesten. Alles is anders. Oké, maar ga dan op dat moment niet hele grote beslissingen, levensveranderende beslissingen nemen, zoals een relatie verbreken. Want de situatie is gewoon heel wiebelig nu. Dus neem ook de tijd om daar doorheen te komen. Met zoveel mogelijk liefde en respect naar elkaar, maar met hele lage verwachtingen. En als dan het stof is neergedwarreld, om dan te kijken, waar staan we nu en vinden we elkaar weer. En dan kan je namelijk elkaar op zo'n fantastische, fijne manier weer vinden. Dus kijk naar de situatie, beslis het niet te snel. Maar als het wegblijft, ja, en je hebt andere wensen, dan, ja, dan is het ook helemaal prima elkaar los te laten.
1: Ja. Ja, ik vind dat wel mooi wat je zegt. Van, dus eigenlijk van op het moment dat het huis in brand staat, hou elkaar steviger vast.
0: Ja.
1: In plaats van duwen elkaar naar buiten.
0: Ja, want heel vaak zien we ook de partner in onze relatie als een soort zondebok. Dus dan denk je van ja, maar als die relatie, ja, maar ik vind hem ook eigenlijk helemaal niet meer leuk nu. Dus ik hoor dat ik zit ook nog met veel vriendinnen, vrienden die jonge kinderen hebben, die zeggen: Jezus, en dan zie ik hem daar zo staan, denk ik, was ik daar nou opgevallen? Weet je, die uitgebluste vent die daar staat, weet je, met dat buikje. En hij was toch zo'n vlotte man. En ik denk, ja, ja, maar het is nog steeds, hij is het nog steeds, maar hij is heel moe. En jij bent ook heel moe. Dus wacht even, weet je. En blijf, probeer liefdevol naar elkaar te blijven. En dat is heel lastig in een relatie. Want het is heel makkelijk om elkaar als een soort afvoerputje te gaan behandelen. En ja, je moet op zoveel vlakken al presteren. Goed gedrag vertonen. Dat we heel vaak in onze relatie ons laten gaan. En het mag ook wel gedeeltelijk. Maar aan de andere kant, je partner is wel degene die eigenlijk het meest jouw liefde verdient en nodig heeft.
1: Ik ben wel benieuwd, is dat ook in jouw vriendengroep dat je heel veel hoort van, ja, het is een sleur, dus we hebben de relatie maar open gegooid. Nu hebben we een open relatie.
0: Ja, yep. Ik hoor het heel
1: toch,
0: veel,
1: als
0: ja.
1: Als het van laatste redmiddel, van nou ja, laten we dat dan maar proberen.
0: Ja, wat hoor je dan? Is dat een succes in jouw ervaring, wat jij hoort van jou?
1: Ik hoor veel geworstel.
0: Mm-hmm.
1: Dat het ook niet ideaal is.
0: Nee. Nee.
1: En dat juist als die relatie al niet goed is, dat dan ook heel vaak het laatste zetje is van, ja, dat het dan juist toch fout gaat.
0: Ja, exact. En dat is een beetje, ja, het is eigenlijk een open relatie of welke niet-monogame relatievorm ook, kan heel goed werken. En het is helemaal niet zo. Dus uit onderzoek blijkt dat die relaties net zo succesvol en liefdevol en bestendig kunnen zijn. Maar de minst stabiele vorm is zeg maar kiezen voor een open relatie omdat het niet goed gaat in je relatie. Ja, dat gaat alleen maar je problemen vergroten. En het is super ingewikkeld om vanuit een monogame situatie, vooral als je al heel lang samen bent, om dan niet monogaam te worden. Want het is een hele nieuwe situatie met ook heel veel ongelijkheid vaak tussen partners. Dus één die bijvoorbeeld wel een lopende band dates heeft, de ander helemaal niet. Dat is ook heel pijnlijk.
1: Ja,
0: ja, dus glad ijs. Ja.
1: Geloof jij nog wel in monogamie?
0: Ik geloof zeker dat een monogame relatievorm voor de meeste mensen werkt. Ja, dat blijkt ook uit onderzoek. En heel veel mensen zijn echt ook helemaal blij mee. Die denken, oh, godzijdank, hoef ik niet meer te daten. Of hoef ik niet meer met iemand anders te veroveren. Of ja, dat is voor echt verreweg de meeste mensen de fijnste, meest veilige vorm. Maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die bij wie dat gewoon echt niet goed past. Die zich opgesloten voelen, die het niet prettig vinden, die... Ja, en die moeten dat ook niet doen. Weet je, als het echt niet bij je past, ga dan niet een monogame relatie aan. Maar, en ik denk ook daarin weer, let op je levensfase. Want een niet-monogame relatie is hartstikke leuk. Misschien in je 20e jaar of als je student bent. Maar als je bijvoorbeeld net een gezin hebt, kan het ook heel bedreigend zijn. Als je partner dan een week na je bevalling zegt, hé, maar ik ga nog wel even op date.
1: Tja, wat denk je zelf?
0: Ja.
2: Was in 2006, denk ik. En ik was een jonge universitair docent aan de Radboud Universiteit. Toen er op een dag een student uit Amsterdam mijn kamer kwam binnenlopen. Heel enthousiast. En zei, hey Johan, ik ben Tila en ik wil onderzoek doen naar relaties. Heb jij een baan voor mij? Een aantal maanden later had ik een promotieplek. En daar solliciteerde zij op. En ze blies de commissie omver. En we namen haar aan. En ik denk dat dit Tila enorm typeert. Ze weet precies wat ze wil. Ze was toen al heel erg bezig met het idee dat ze relaties wilde bestuderen. Ze ging ervoor en ze kreeg wat ze wilde.
3: Lieve Tila, Evelien hier. We leerden elkaar kennen bij Married at First Sight, waar we natuurlijk heel serieus met ons vak bezig waren. Maar al snel bleek dat we niet alleen ontzettend veel waardering hadden voor elkaars kennis en kunde, maar het ook gewoon heel erg leuk hadden samen. Inmiddels hebben we in een gekke bui samen met Debbie Gerritsen de Love Squad bedacht. We stonden samen met Ronald Giphart in het theater. En inmiddels weet ik, met Tila erbij wordt het inhoudelijk beter, maar ook vooral echt een stuk leuker. Want jij bent slim en ontzettend goed in wat je doet, maar ook warm, grappig, geïnteresseerd en heerlijk nuchter. En je kan knettergoed dansen. Niet normaal. Je moet die vrouw eens zien. Je neemt je vak serieus, maar jezelf gelukkig een stuk minder. En ik vind het zo leuk hoe makkelijk we kunnen schakelen van een serieus gesprek over liefde en relaties naar totale onzin en gewoon heel hard kunnen lachen. Ik heb enorme waardering voor jou als professional, lieve Tila. Maar misschien nog wel meer voor jou als mens. En aangezien nou dit volgens mij het onderdeel is waarbij je officieel veren in je reet krijgt, bij deze. Een hele dikke bos. Dikke kus.
0: Ik ben helemaal ontroerd. Wat een verrassing.
1: Ja, mooie berichten. Als eerste van Johan Karremans. Hij was jouw promotor toen je in 2010 promoveerde aan de Radboud Universiteit. Ja. En als tweede hoorden we Eveline Stallaert, psycholoog, seksoloog. En beide inderdaad meegewerkt als expert aan Married at First Sight. Mooi.
0: Ja, echt fantastisch. Dank je wel, wat een cadeau.
1: Ik wil het nog even hebben over die formule die je aan het begin oplas. Opwinding is aantrekkingskracht plus spektakel. Wat is het verschil tussen opwinding en spektakel?
0: Ja, nou, spektakel ja, kan je op verschillende manieren interpreteren. Maar hoe ik het eigenlijk bedoel is dat het een onzekere situatie is. Het is eigenlijk een obstakel. Dat je niet helemaal zeker weet, ja, wil die persoon mij eigenlijk wel? Er is iets wat nog in het ongewisse is. En we weten op het moment dat je iemand heel erg aantrekkelijk vindt, maar je weet ook dat die persoon helemaal beschikbaar is, helemaal voor jou is, totaal voor je gaat. Mm-hmm. Zou je denken, op papier is dat veel aantrekkelijker. Maar om echte opwinding te ervaren, en het is een beetje dat zenuwachtige, die kriebels, die vlinders in je buik, werkt het eigenlijk beter als je niet helemaal nog zeker weet of die persoon jou ook heel erg leuk vindt en ziet zitten. Of dat er om wat voor reden dan ook iets in de weg zit. Bijvoorbeeld waarschuwingen van ander, van brand daar je vingers niet aan. Dat is, dan moet je bij uit de buurt blijven. Of misschien zelfs dat die persoon al een relatie heeft. Dus dat soort situaties vergroten eigenlijk de opwinding. En dat is heel onhandig.
1: Dat is onhandig, want ja. Dit zou dan pleiten dat je toch gewoon de spelletjes speelt. Ja. Van niet meteen reageren als iemand jou een appje stuurt.
0: Nou, wat het mij vooral leert is dat we die opwinding niet te serieus moeten nemen.
1: Oh ja.
0: Dus dat is heel erg die intensiteit van de opwinding. Mm-hmm. Dat je in vuur en vlam staat door iemand. Hoe heftiger dat is, hoe meer ik denk, hoe zit het met dat spektakel? Wat zit hieronder? Wat ligt hieronder? Als we dat weghalen, dus als alle obstakels weg zijn, wat blijft er dan over? Is er dan genoeg aantrekkingskracht? En dat zien we ook heel veel bij mensen die bijvoorbeeld affaires hebben. Die intense opwinding, niet te bevatten in vuur en vlam staan. En dan denk ik altijd, is het aantrekkingskracht of is het dat obstakel? En we zien heel vaak als mensen dan dus voor elkaar kiezen en relaties verbreken en uiteindelijk samenkomen, naast elkaar op de bank zitten, elkaar aankijken en denken, nou, waar is die opwinding nou? We waren toch zo hitsig voor elkaar? Dat is helemaal weg. Dus ik denk dat we vooral heel goed rekening mee moeten houden dat ons brein ook een spelletje met ons speelt. En ons soms signalen geeft die we verkeerd interpreteren. Dat we denken, hier moeten we achteraan. Maar misschien moet je heel even achterover leunen en van een afstandje kijken van, wat is hier eigenlijk aan de hand?
1: En in je boek heb je het ook over het investeringsmodel. Mm-hmm. Van een model dat eigenlijk voorspelt van blijven mensen bij elkaar.
0: Ja, precies. Ja. Ja, het investeringsmodel is een model gemaakt door Carol Rusbold. Een hele bekende en belangrijke relatiewetenschapper was zij. En het stelt eigenlijk dat als we willen voorspellen of mensen bij elkaar blijven, moeten we drie dingen weten. Het eerste is, hoe tevreden zijn ze met hun relatie? Dat is een koppertje, zijn ze blij met elkaar? Mm. De tweede is, hoeveel hebben ze geïnvesteerd in die relatie? Zijn ze al heel langzaam? Hebben ze bijvoorbeeld een gedeelde vriendengroep, kinderen, een huis, huisdier, noem maar op. En tot slot, wat is het alternatief? Dus wat is het alternatief voor hen als die relatie verbroken wordt? Zouden ze een leven als single bijvoorbeeld ook heel erg leuk vinden? Of een alternatief kan ook zijn dat ze verliefd worden op iemand anders. Dus als we informatie hebben over die drie factoren, kunnen we voorspellen of iemand verbondenheid ervaart en ook uiteindelijk bij een partner blijft. En waarom ik vooral zo dol ben op dit model is dat het ons ook heel erg helpt om te begrijpen waarom het vandaag de dag zo moeilijk is om verbonden te blijven. Omdat voor heel veel mensen het alternatief van alleen zijn eigenlijk helemaal niet zo'n doembeeld is. Ze redden zich wel.
1: Ja.
0: Dus dat is ook die mensen zoals Caroline uit BNB, om het weer terug te pakken. Ja, dat is prima. Weet je, ze kunnen het ook wel redden in hun eentje. En ze investeren vaak ook niet zoveel. Weet je, ik wil mijn eigen huis houden. Ik wil mijn eigen vriendengroep. Jij jouw ding, ik mijn ding. ja, is prima. Maar dan hangt dus alles alleen maar aan die tevredenheid van de relatie. En als je heel even niet meer tevreden bent, nou, daar is de deur. Dat maakt de relatie heel wiebelig.
1: Ik kan me voorstellen dat je handen af en toe jeuken als je naar B&B voor Liefde kijkt. Dat je denkt van, laat me eventjes gewoon, geef me eventjes een één op eentje met Fred. Ja. Geef me even een één op eentje met Caroline.
0: Mm. Ja, zeker, zeker. Ja, ik zou niets liever willen, maar...
1: niet het format. We eindigen met de liefde. Hoewel we natuurlijk al de hele tijd over liefde hebben gepraat. Maar dit is misschien wat persoonlijker. If Tonight Is My Last van Laura Isibor.
0: Mm.
1: En ja, waarom die muziek?
0: Dit is echt het nummer wat ik... als ik ooit doodga, moet dit op mijn begrafenis gespeeld worden. Het is een liedje wat echt helemaal gaat over iemand die het heeft aangedurfd om volledig lief te hebben. En dat is het gevoel wat ik uiteindelijk iedereen gun. Dus dat heb lief met volle overgave. Dus het nummer gaat over als ik nog maar één avond, nog één nacht te leven had, dan wilde ik bij jou zijn. Dat is toch het gevoel wat je uiteindelijk, wat ik iedereen gun. Dat je denkt, ik weet dat ik uiteindelijk echt lief heb gehad. Wat hoe de liefde eruit ziet en dat ik bij jou wil zijn.
1: Je zei eerder van hoe strijdbaar je was, hè, nadat het bij jou je huwelijk stuk liep. Mm. En dat je zoiets had van, ja, en ik moet en zal gewoon die liefde vinden.
0: Ja.
1: Werkte dat?
0: Het zo
1: graag willen en vervolgens het krijgen?
0: Het werkte in die zin dat ik mij totaal anders ben gaan daten. Totaal anders ben gaan opstellen. Ik was echt helemaal... Ja, ik date altijd een beetje met sambal. Als ik zo mag zeggen. Met hele spicy mannen. Die als heel spannend waren. En heel of dominant. Of ik weet niet. Die mij dus heel erg prikkelden. En met wie ik heel, heel erg die instant vonk voelde. En daar was ik helemaal van genezen. En ik dacht, ik ga nu daten met iemand die gewoon echt heel erg leuk is. En om wie ik kan lachen. Bij wie ik gewoon graag wil zijn. Dat het gewoon fijn is bij die persoon. En die ontmoette ik gelukkig al vrij snel. We hebben heel lang gedate. Een beetje rustig aan. En ik voelde ook niet meteen een heel erg overweldigende vlam of zo. Had ik misschien ook niet echt ruimte voor. Maar uiteindelijk is die gekomen en sterker dan ik het ooit eerder heb ervaren. En nu zijn we al bijna 12 jaar bij elkaar. Dus zeker happy ending.
1: Prachtig, dankjewel. Tila Pronk, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Je laatste boek heet dus Liefde Verandert. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek dan Misha op in je podcast app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.